0: Debat daarover is uitgesteld, blijft overeind.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: In de verantwoordingsstukken, wat ook interessant is, of vooral interessant is, hoe beoordeelt de Algemene Rekenkamer wat we dit jaar hebben gedaan? Want de Algemene Rekenkamer zet daarin ook de toon van hoe het debat in de Kamer over die verantwoordingsstukken gaat lopen. Dus dat moet je goed in de gaten houden.
3: Nou, gebeurt dat voldoende? Want het is natuurlijk huiswerk. Als je dit goed zou willen doen, dan moet je die stukken ook echt lezen. En je zegt het al, het is een saai evenement geworden. Je kunt de politiek gezien, dat is de afgelopen decennia in ieder geval niet gebeurd, groot mee uitpakken. Dus wat is de status van deze dag precies?
2: Het voordeel voor lobbyisten is dat je wat minder exposed, dus wat minder in beeld, dingen op de agenda kunt zetten. Dus zonder dat daar heel veel aandacht voor is, haal je uit bijlage 6, footnote 23, haal je iets wat jou opvalt als lobbyist, of je nou uit het bedrijfsleven komt, of NGO bent, of vakbond, of wat dan ook. En daar ga je aan Kamerleden vragen van hoe zit dat nou? Dit is het parlementaire verleden op dat onderwerp. En zonder dat je dat dus heel groots in de media, in debatten aan de orde stelt, kun je daar aanhaken op die discussie. Dus dat maakt het wat minder in beeld, maar wel heel subtiel en discreet om dat debat te volgen en daar onderwerpen kwijt te gaan.
3: En de president van de Rekenkamer heeft, en dat zegt hij ook bijna ieder jaar, moeten constateren dat de doelen niet gehaald zijn, dat de lange termijn doelen ook verder uit zicht raken. Maar zegt hij nu wel, de administratie is beter op orde dan de afgelopen jaren.
2: Ja, dat is de framing van het advies van de Algemene Rekenkamer. We hebben daar een president die ook altijd kijkt, Pieter Duisenberg, kijkt ook naar de silver lining van wat is goed gegaan. Dus ik vind ook het als lobbyist belangrijk dat ik eerst zelf ga lezen hoe hebben ze het nou opgeschreven bij de Rekenkamer. Even voor de record, er gaat meer dan 400 miljard door die rijksbegroting. De vraag is natuurlijk hoeveel is dat per seconde? Hoeveel belastinggeld wordt er per seconde uitgegeven?
3: Natuurlijk is dat de vraag.
2: 12.500 euro. Oh. Ik zal hem beantwoorden. Okay. Dat maakt het ook weer makkelijk. Dus het gaat om groot geld. En Duisenberg heeft er ook een hele goede methode op losgelaten met zijn team van, wat is het, 300 controleurs. De accountant van de overheid, om daar naar te kijken.
3: Sibrie, wilde jij hier nog iets aan toevoegen? Of zeg je nee, het is tijd voor iets anders?
4: Nee hoor, ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Ik had wel vermoeden dat Peter hierover zou beginnen. De gehaktdag zou wat mij betreft ook een mooi moment kunnen zijn dat je meer kijkt naar de kwalificatie of de evaluatie van wat het beleid nou eigenlijk is. Wat heeft het opgeleverd? Daar is wel aangekondigd al een paar jaar geleden ook al dat er meer aandacht voor zou moeten komen. En het komt ook wel mondjesmaat. Wordt dat nu meer gekeken naar defensie, naar asielinstroom en dergelijke. Maar het zou op veel meer wet en regelgeving zou het een goed moment kunnen zijn om te kijken van we hebben er heel veel in geïnvesteerd en wat heeft het nou opgeleverd? Ik vind zonder meer dat de politiek in Den Haag te weinig aandacht besteedt aan evaluatie van waar dat geld nou eigenlijk allemaal eigenlijk effect heeft gehad. Wat is de impact geweest? En daar zou volgens mij veel meer tijd en aandacht aan besteed kunnen
3: misschien
4: worden.
3: Misschien is het leuker als Kamerlid of als minister om met iets nieuws te komen.
4: Zeker.
3: Dan te zeggen, god, het is toch niet zo goed gelukt het afgelopen jaar.
4: Zeker is dat altijd leuker. Maar het is uiteindelijk, denk ik, ook voor de besteding en de verantwoording die je aflegt wel goed om te weten of het zinvol is geweest.
2: Zeker omdat Heijnen nu terugkijkt op een begroting die niet van, nou wel van hem, maar niet van zijn kabinet was. Ik moet voorzichtig zijn, maar dit is Schoofsen werk geweest, laat ik het niet kwalificeren. Het werk van het kabinet Schoof, waar het huidige kabinet op terugkijkt, in sowieso een begrotingscyclus die heel slordig was. Want we hebben dit jaar nog begrotingen van dit jaar beoordeeld. Dus het luistert nogal nauw. Dus evalueren en leren is heel belangrijk, ook in Den Haag.
3: Dan naar thuisonderwijs, Sibrieg. Waarom?
4: Ja, het viel me op. Ik zag het nieuws langskomen dat er nu 3000 kinderen of 2,5, 3000 kinderen thuis blijven, omdat de ouders van negen levensovertuiging besloten hebben dat ze hun kind liever thuisonderwijs willen geven. En daar is een uitspraak over geweest dat dat uiteindelijk gewoon niet echt de bedoeling is. Maar wat doe je dan met de kinderen die al die verklaringen al hebben gekregen?
3: Want het zijn er meer geworden. Het waren er 800, het zijn er nu 2.500.
4: Ja,
3: en het thuisonderwijs
4: groeit.
3: Bestaat eigenlijk niet als
4: precies. En wat doe je dan met die kinderen die dan thuisonderwijs krijgen? Hoe ga je daar een beetje controle op houden dat ze ook de juiste dingen leren? Maar afgezien daarvan, we proberen met elkaar een samenleving te vormen. En dat begint al heel snel in het onderwijs. Dan moet je ook met elkaar leren omgaan in sociale omgeving. Met mensen die andere ideeën of gedachten hebben. En als je dat al een kind ontneemt in de allereerste, in het primair onderwijs, vind ik dat ontzettend jammer dat je die kinderen daarmee buiten de samenleving zet.
3: We gaan naar problemen van een andere orde, namelijk naar de Democratic Tech Alliance, de DTA. Dat is een nieuw samenwerkingsverband in het Europese parlement. Alliantie kwam afgelopen week ook tezamen en die moet ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van Big Tech vanuit Amerika kleiner wordt.

0: En een stem vormt tegen de lobby ook van Big Tech. Die DTA, dat is een samenwerking van Europese politieke partijen, bedrijven en denktanks. Dus ook de civil society is erbij betrokken. Stelt het wat voor, Peter?
1: Het begint bij mij hier ook weer bij de framing en de naam van de organisatie. Tegen Big Tech. Ik ben meer van de afdeling ergens voor lobbyen. Dus voor digitale soevereiniteit.
0: Ze zijn ook voor een Europese ecosysteem.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. De vraag is hoe je dat gaat bereiken als lobbyende organisatie. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven op dit gebied. Ik vind de naam ook wel boeiend. We hebben de DSA, de Digital Services Act. We hebben de DMA. En we hebben dus nu DTA, de Democratische Tech Alliantie. Ik zat zelf te denken, noem het Digital Independence Europe. Of dus die. En dat kun je dan weer als DAI vertalen.
0: Want je moet wegblijven van die Europese verordeningen.
1: Ja, what's in the name? Dat kan je ook zeggen. Het gaat in de boodschap.
0: Er over nagedacht hebben.
1: Dat hoop ik en daar ga ik ook vanuit. Ik heb ook de website gekeken. Dat ziet er gewoon degelijk uit. Een aantal Europarlementariërs die daarin zitten.
0: 13.
1: Een goede vertegenwoordiging, een meerderheid van het Europese parlement. Daarvan denk ik ook wel, maar beste Europarlementariërs, in de beleidsdebatten kun je die punten ook al maken. Dus wat voegt zo'n coalitie dan toe? Ik denk, de kracht is dus de politieke diversiteit, maar ook de, wat jij zo mooi noemt, de civil society is ook aangehaakt. Inclusief bedrijven. Er is een kick-off event in Brussel. Dus het is een brede coalitie. Ja, en dat is altijd goed samenwerken.
0: Dus het zou kans van slagen kunnen hebben?
1: Hoe definieer je het doel in deze? Om digitale soevereiniteit op de agenda te zetten? Daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar om dat ook daadwerkelijk te realiseren, als dat het doel is, dan zou het zomaar binnen nu en 10 jaar effect kunnen sorteren.
0: Sibrig.
2: Het leeft al 10 jaar natuurlijk al. Hè, dit
1: minimaal.
2: Ja. Dus, het speelt al een tijdje. Maar als je kijkt naar de hele druk vanuit Amerika die er uitgeoefend wordt, dan snap ik heel goed dat deze actie nu opgesteld wordt. En ik ben er eigenlijk wel blij mee dat dit gebeurt. En ook al zijn het maar 13 parlementariërs.
0: Maar ze komen uit partijen die, precies, zoals Peter aanhaalde, samen een meerderheid hebben in het parlement.
2: Dus wat dat betreft is het al een hele krachtige uitgangspositie. En het kan ook gewoon gezien worden als een steuntje in de rug voor de Europese Commissie en Raad om zich sterker op te stellen tegenover Amerika en de druk die zij uitoefenen. Dus ik denk dat dat ook een positieve bijdrage daarbij kan hebben.
0: We spraken op BNR eerder met Sophie Bloemen. Zij is politiek econoom. Mm-hmm. Dat is een van de oprichters van die alliantie. En zij maakt er ook wel een punt van het enorme budget dat de Amerikaanse big tech te spenderen heeft om die toegang tot Europa in stand te houden, om de boodschap over de bühne te brengen. Ze zei dat is een verhouding van 1 staat tot 50. Wij als Europa moeten dus op heel andere manieren vechten voor hetzelfde, voor het publieke belang. Vind je dat een goede maatstaf is om te meten hoe invloedrijk je kunt zijn?
2: Als je puur alleen naar kwantiteit uitkijkt, dan denk ik dat is op zich natuurlijk indrukwekkend. Zoveel verhoudingsverschil er zit. Maar het gaat uiteindelijk om de kracht van je argumentatie en over de manier waarop je de samenleving erbij weet te betrekken. En als het je lukt om een groep, laten we zeggen 30% van de samenleving mee te krijgen in je manier van denken over dit soort onderwerpen, dan heb je vaak al het tipping point bereikt. Dat een onderwerp of een issue eigenlijk gaat kantelen.
0: Je moet een norm verschuiven en daar heb je niet iedereen voor nodig, maar, precies, een substantiële groep.
2: Dan heb je een groep van ongeveer 25-30% nodig. Nou ja, als het dan gaat lukken met deze alliantie om daar politiek en maatschappelijk zoveel mensen te mobiliseren, ja, dan heb je wel een kans.
1: En ik wil eraan toevoegen, de hoeveelheid geld zegt niet over de impact. Want je hebt aan de andere kant van de tafel iemand nodig die jou als lobbyist ontvangt. Dus ook al heb je er 30 en heb je 300 miljoen euro. Als de Europarlementariër of de ambtenaar zegt, ja, 1 gesprek deze maand is voldoende, dan staat dat echt los van elkaar. Dus
0: ja, want als je meer geld hebt, dan zou je ook meer instrumenten kunnen inschakelen. Dan zou je meer mensen in dienst kunnen hebben die zo af en toe op een deurtje kloppen. En dan komt er een moment dat ze zeggen, nou, oké, daar is hij weer.
1: Nee hoor, de ultieme filter hier vind ik de democratie. En dat zijn de parlementariërs die over beleidsvoorstellen praten. Die horen NGO's net zo goed als bedrijven. En misschien soms de een meer dan de ander. En de linkerpartij iets meer de ene stem. En de rechterpartij iets meer de andere stem.
0: Dat is wel een serieus probleem aan het worden natuurlijk. Dat bepaalde toegang wel heel erg verbonden lijkt te zijn aan ideologie of politieke kleur. Dat je niet meer bij iedereen over de vloer komt.
1: Ja, dat is voor mij een wat bredere discussie. Ik vind in Nederland, laat ik het op Nederland richten, dat ook politici die wat rechtser georiënteerd zijn openstaan voor geluiden uit de samenleving. Dus of dat nou vakbonden zijn of NGO's. Het is moeilijk om te generaliseren, maar ik denk dat toegang, want daar gaat het dan om, best oké is in Nederland. Het was vroeger beter, denk ik, en polderden we ook wat meer met elkaar. Maar de discussie heeft een financiële slagkracht, heeft wat impact op je lobby. Ja, het helpt natuurlijk geld, maar uiteindelijk die ultieme filter is wat doet een Kamerlid of wat doet een ambtenaar met de argumenten die je aanreikt. En dan is het hun verantwoordelijkheid ook om een gebalanceerd beeld te krijgen, dus met veel partijen te praten.
2: Ja, helemaal mee eens. En het is ook inderdaad zorg dat ze, als ze maar alleen benaderd worden lobbyisten van één kant, dat ze ook zelf op zoek gaan naar de input van andere partijen. En daar zie je wel dat Kamerleden dat wel regelmatig doen, maar ik vind dat daar nog wel verbeterslagen in te bereiken zijn.
1: Ik vind ook als lobbyist heb je ook de verantwoordelijkheid om de tegenargumenten te delen. Dus natuurlijk lobbyen voor je eigen zaak, maar het helpt de parlementariër of de ambtenaar ook als je aangeeft van nou, dit vinden wij, ben je het daarmee eens? Oké, weet dat er dan die en die partijen komen met dat argument misschien. Dus daar help je de kwaliteit van de afweging mee en help je de ander ook een completer beeld te maken.
0: We glijden zo richting dat lobbyregister in het tweede deel van dit panel.
3: Radio. Zaken doen. Thomas van
0: Zijl. Siebrich van Keep en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel. En er zou vandaag worden gedebatteerd over een lobbyregister. En ik was van plan om een 10 uit te delen. Want dit is de situatie. Lobbyist schrijft stuk in het FD. Mag op de dag dat de Kamer erover spreekt ook nog eens aanschuiven in het lobbypanel. Dit heeft allemaal betrekking op Peter van Keulen. En dan is er zoiets onvoorspelbaars als de politieke agenda. Maar voor de rest, ja, maar
1: iedere bedreiging heeft een kans. Dus het wordt nu verschoven. En er is nog contact met de parlementariërs nodig. Of mogelijk. En met de minister. Dus ik ben daar, sorry, maar het is een kans. Ik ben er best wel blij mee.
0: Je hebt ook een kans gegrepen door een stuk te schrijven, op te sturen naar het FD. En het is nog geplaatst ook. Wat was de boodschap van dat stuk?
1: Mijn boodschap is, lobbyregister moet je doen. Maar doe het wel gedoseerd en werkbaar en proportioneel. Zodanig dat iedereen, bedrijven, NGO's, vakbonden, iedereen toegang houdt en heeft tot de organisaties die besluiten over ons nemen. En dan zeg ik, lobbyregister moet je doen. Kies dan voor het Europese systeem. Dat is het systeem wat veel mensen ook in Nederland kennen. Dat kun je ook modulair opbouwen. Dus dan leg je een basis en je gaat werkenderwijs kijken wat daar nog aan ontbreekt, wat wel of niet werkt. Maar dan starten we. En er wordt nu heel ingewikkeld gedaan door te kijken naar Ierland of naar andere systemen.
0: Ja, daar wordt het minutieus bijgehouden.
1: Maar de loopholes, de gaten in dat systeem zijn enorm. En ik denk voor de Nederlandse start, voordat we zover zijn, is dat een enorme sprong. Dus ik pleit er meer voor begin klein en overzichtelijk en bescheiden. Evalueer heel goed, maar start wel. En dat kan, de Kamer heeft gevraagd in meerderheid, doe dat voor 1 september. Ik denk,
0: de Kamer heeft wel vaker gevraagd om meer transparantie op dit vlak. Jullie lopen al een hele tijd mee in Den Haag. Lea Bouwmeester al een keer gehad. En in een iets recenter verleden, Laurens Dassen, Pieter Omtzigt. Daar kwam een minister, notabene van de NSC, de Partij van het Goede Bestuur. Minister Uitermark, die heeft er ook niet bepaald vaart achter gezet. En dan druk ik me volgens mij nog sympathiek uit. Deze minister heeft een brief geschreven waarin hij toch ook nog zegt, ja, dat gaat over contouren, ik heb ook nog wat tijd nodig. Er zit niet heel veel spoed in.
2: Nee, dat vind ik wel jammer. Ik vind het wel fijn als het lobbyregister wat sneller komt. Zeker omdat er best wel veel wantrouwen in de samenleving zit. Zagen we pas geleden nog een SCP-rapport tegenover de politiek. Of in ieder geval weinig vertrouwen in de politiek. En ook tegenover de lobbyisten en wat zij doen. Wat op zich volstrekt legitieme werkzaamheden zijn. Maar er hangt dan een gegeven moment een sfeertje omheen dat het allemaal verdachtmakingen zouden zijn van dingen die verkeerd lopen, wat niet het geval is. Maar even het artikel van Peter. Ik vond het een mooi verhaal. Ze zat goed in elkaar, was een goed artikel. Ik ben het wel met je eens dat we moeten beginnen bij een... dat komt nog maar.
1: Kom maar op.
2: Ik ben het met je eens dat we moeten beginnen met
0: een... Ik zie een rode pen in je hand. Je
2: gaat ongeveer, even, ja. Ik ga een aanvulling geven.
1: Je kunt ook reageren via het FD. fd.nl.
2: Ja, misschien. Je moet wel beginnen met een registratie. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de vraag van wie heeft de macht in het land. En dat ga je niet wegnemen door alleen te registreren. Daarmee ga je ook niet het vertrouwen bij mensen zomaar terugkrijgen dat alles wat daar besproken wordt, dat de toets van eerlijkheid en werkelijkheid kan doorstaan. Dus er zouden stappen daarna ook moeten worden gezet. Die opening liet je zelf net ook nog hoor. Dus wat dat betreft prima, maar er moet ook gewoon gekeken worden wat is de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Er zijn heel veel bedrijven of NGO's die al hun standpunten wat meer bekend maken. Zeker in de UK gebeurt dat al een beetje.
0: Ik heb dat toch ook wel ergens, misschien iets te veel tussen de regels door, wat jou betreft, al gelezen in dat stuk van Peter. Die zegt, dat gaat hier niet per se om lobbyisten. Het gaat ook om de kans die het biedt voor onder andere het bedrijfsleven.
2: Ja, de kans om die handschoen op te pakken. En ik zou het wel fijn vinden als alle bedrijven, NGO's, ook overheden die dit soort dingen doen, dat die dan ook openbaarheid geven over wat ze dan zo graag willen bespreken, wat hun standpunten zijn. Want dan krijg je een wat meer een eerlijke ruilhandel tussen de openbare informatie van de overheid en de openbare informatie van de lobbyist.
1: Volgens mij zijn we het ook daar helemaal op eens. En op jouw punt, waarom duurt het zo lang? Professor Celesta Braun en Bert Frauser hebben daar uitgebreid over gerapporteerd.
0: Twee keer zelfs.
1: En nog steeds in allerlei media en allerlei plekken zeggen zij terecht, wat is nou het doel? En als je dat doel niet helder definieert en de Kamer komt niet verder, zoals jij het net omschreef. Het is schimmig, we moeten er iets tegen doen, het zijn alleen maar bedrijven. Duid nou eens duidelijk die doelen en dan kun je het gaan invoeren. Wat heeft Nederland nodig? En die discussie, die fundamentele discussie, wordt niet altijd gevoerd. Het is voor of tegen, maar de doeldiscussie ontbreekt.
0: Het is een mozaïek van belangen. Dat is volgens mij het onderzoek van Braun en Frauser. En zij hebben ook eerder al aangegeven dat lobbyregister, dat is niet per se het doel, dat moet iets zeggen over welke belangen er hebben meegewogen en hoe er tot een oordeel is gekomen. Dan zeggen zij bijvoorbeeld, we hebben ook nog de memorie van toelichting, meen ik, dat zij dat belangrijk vinden. Dus je kunt hetzelfde bereiken zonder zo'n lobbyregister.
1: Ja, dus dat noemen ze dan de legislative footprint. Hè, van beste ambtenaar, hou bij wie er input geeft op wetvoorstellen of op begroting of wat dan ook. Heel makkelijk te doen, denk ik. En Frauser en Braun, die discussie die zij in Mozaïek van Belang hebben losgemaakt, heeft Uitermark er ook toen doen concluderen. Zelfs of ook de wetenschap zegt, we moeten het niet zomaar invoeren, we moeten daar goed naar kijken. Dus zij was niet tegen. Maar ze had wel zoiets van, ja, die doelen moeten strakker, voordat we tegen de Tweede Kamer zeggen, dit gaan we doen. We hebben nog steeds tot 1 september, hoor, dus het komt heus wel goed met die timing. Als we maar makkelijk en snel gaan, en toch zorgvuldig, en dat kan met het Europese systeem.
0: Makkelijk en snel. Ik voel in één keer dat we het ook nog even over box 3 moeten hebben. Mm. Want dat gaat natuurlijk alles behalve makkelijk en snel. De Eerste Kamer buigt zich nu over box 3. Er zijn verschillende experts en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gisteren langs geweest om nog eens een keer een plasje te doen. Is dit ook nog een vorm van lobby als je kijkt wie daar dan gisteren aan tafel zaten?
2: Zeker is dat een vorm van lobby. Iedereen die dan een beetje een belang heeft bij deze wetgeving, of dat de nieuwe wetgeving van de minister zo snel mogelijk gaat komen, of dat dit wetvoorstel nog doorgaat. Daar zit heel veel lobby achter. Wat me wel opviel als ik kijk naar de hoeveelheid mensen die gisteren bij de Eerste Kamer waren.
0: Ging in twee rondes.
2: In twee rondes. Maar degene die ontbraken waren bijvoorbeeld de kleine spaarders. Die denkt van ja, het zijn alleen maar de grotere organisaties die daar echt een overduidelijk belang bij hebben. En dat snap ik. En de wetenschap.
0: Terwijl het die spaarders waren die dit natuurlijk jaren geleden aanhangig hebben gemaakt.
2: Ja. En het zou heel goed zijn om daar een wat meer een evenwicht in te zoeken van wat vinden nou allerlei mensen ervan en niet alleen naar de grotere organisatie of grotere brancheorganisatie te kijken. Maar ik moet zeggen dat ik, als ik het hele onderwerp zie, het is best wel ingewikkeld om het te volgen.
0: Ik wilde jou net om een kort samenvatting.
2: Ja, nee, dank je.
1: Zullen we het over de aanwasbelasting hebben?
2: Oh, of over de winstbelasting?
1: Ja, nou liever niet, maar aanwasbelasting is nog beter, toch, zeggen ze. Ja. Dat vind ik wel het mooie van de discussie.
0: Economen zeggen dat.
1: Ja, dat is het grappige. Er zijn heel veel economen die dat zeggen, maar er zijn net zoveel economen die iets anders zeggen.
0: Dus allemaal welkom in dit programma.
1: Beste senatoren, u moet nu zelf een besluit nemen. Ja. Nou, wat mooier kan je hebben. Dat zag je ook gisteren terug in die blokjes. Ik heb ook gekeken wie zaten daar, net als jij. En ik zag ook dat er mensen waren uitgenodigd die toch niet kwamen. Dus Zweden van Wijnberg stond eerder op de lijst.
0: Econoom.
1: En volgens mij was hij er niet bij. Nee. Denk, oké, wat, waarom? Dit kan een hoofdpijntje zijn, maar misschien dat er toch last minute is besloten om die lijst nog een keer op te schudden. Daarnaast als lobbyist, je hebt in de Tweede Kamer de ronde tafelgesprekken. Dat is altijd heel politiek. Dat vind ik het mooie van die deskundigen overleggen in de Eerste Kamer. Dat zag je gisteren ook. Het is super inhoudelijk. Ze nemen gewoon anderhalf uur de tijd, maal twee blokjes. Dat zijn hele interessante, politiek relevante discussies over wat nu komen gaat in de besluitvorming. Ze schuiven het nu door naar juni. Dan krijg je het debat met Stas en ik denk dat de minister er ook nog wat van gaat zeggen. Het kan nog beide kanten opgaan. Dus
0: ik ben op de site geweest van de Eerste Kamer en dan zag ik inderdaad wie er waren uitgenodigd. Nou, dat is wel een hele trits aan economen en belangenvertegenwoordigers. Maar daarnaast zag ik ook nog position papers van allemaal clubjes die niet per se waren uitgenodigd. Maar stelt dat nog wat voor als dan toch je position paper openbaar wordt gemaakt? Of betekent dat dat wordt meegenomen in de gesprekken?
1: Nou, heel cynisch voor lobbyisten is dit een omzetmomentje. Hè? Dus het is gewoon heel veel werk om die position papers nog een keer. Ja, die ga ik geen vrienden meer maken, dat weet ik. Maar dit is inderdaad het moment dat je nog een keer dat standpunt deelt. Ook als je niet wordt uitgenodigd. Je kunt als lobbyende organisatie lobbyen om uitgenodigd te worden. Word je dat niet, dan is dit je backup plan. En er is heel veel inderdaad input gegeven.
0: Is voor jou de vriendenkring wat meer waard of niet? Of zeg je eigenlijk wat Peter hier concludeert, namelijk zo'n position paper, dat is vooral goed voor de kantoren?
2: Nee,
1: ja, meer dan dat hoor.
2: Want niet alleen voor de kantoren. Okay. Ja. Nee, maar wat ik wel heb gemerkt bij andere bijeenkomsten is dat de elementen die in zo'n position paper staan, dat die dan weer actief door Kamerleden gebruikt worden om mensen te bevragen. Dus ze worden wel degelijk gelezen. Het wordt door andere mensen gelezen, door ambtenaren, door de andere stakeholders. Dus het is niet helemaal voor niks dat je zo'n position paper neerlegt.
1: Nee, don't get me wrong, dat is het zeker niet. Nee. Maar er zit ook een hoop tijd in. En het is frappé toujours, het al oude lobbyprincipe. Herhalen, herhalen, herhalen. En dat doet bijvoorbeeld de Dutch Startup Association, is het, geloof ik. Die doen dat hartstikke goed. En daarmee hebben ze ook een soort van uitzondering gekregen op het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Nou, dat moet je behouden in die Eerste Kamer. Dus lobby bij de boek weer.
0: Herhalen, dat doen we ook wel eens op BNR. Dus grote kans dat je dit lobbypanel nog een keer hoort. En anders kun je je abonneren op de podcast en nog een keer genieten van Cyprien van Kee, Public Affairs Adviseur, en Peter van Keulen. Mis hem niet als hij weer eens een stuk schrijft in onder andere het FD of de reactie van Cyprien daarop. Ook nog oprichter van Public Matters. Dank voor jullie komst.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte. En vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De porseleinen fles, ook wel bekend als Royal Delft Groep, produceert sinds 1653 Delfts Blauw. Begin deze eeuw redde wijlen miljardair John Ventener van Vlissingen het bedrijf nog van de ondergang om een van de oudste Nederlandse ambachten te beschermen. Inmiddels is Royal Delft Groep een vastgoedtak en een kaasschavenproducent rijker en boekte het in 2025 voor het eerst in jaren weer winst. Maar durven consumenten door alle onzekerheid nog wel de portemonnee te trekken voor een vaas of een wandbord van Delfts Blauw? Ik vraag het allemaal aan Hessel Hoekstra. Hij is de topman van Royal Delft Groep. Welkom.
8: Welkom, dank.
7: Hoe uitgebreid is jouw collectie inmiddels als het aankomt op Delfts Blauw?
8: Die is nog niet heel groot, maar die wordt wel uitgebreid.
7: Wat zit er nu al in?
8: Ik heb tegeltjes, ik heb een mooie vaas. En verder heb ik jonge kinderen. Dus de mooie stukken die ik graag zou willen hebben, die houden we nog maar even buiten de deur.
7: Okay, stel dat je niet meer hoeft te vrezen voor allerhande ongelukken. Wat zou je dan toch nog graag aan die collectie willen toevoegen?
8: We hebben één of twee vazen eigenlijk. Dat heet de color bottle. Dat is een kraagfles. Het is een fles die een vaas die de vorm heeft van een moderne melkfles. Er zit een prachtig decor op. Normaal bouwen we onze decors van onderop. Er zit een structuur in. Deze is van bovenaf. Dus de hangende bloemen zijn het. Twee prachtige vazen. Als je daar een enkele grote bloem in zit, dan schittert niet alleen de bloem, maar ook de vaas. Ja, dat is het topstuk. En het echte topstuk dat we hebben is toch ook wel de tulpenpyramide. Een stuk van 1,5 meter hoog, waar onze schilders alle ambacht volledig op kwijt kunnen.
7: Maar het is dus niet zo dat je al een hele verzameling had aangelegd. Ik vraag dat ook omdat ik iets las over jouw aanstelling als topman. Dat is nu ongeveer 1,5 jaar geleden. De Telegraaf schreef dat jij destijds 3 kwartier onafgebroken over Delfts Blauw hebt gesproken en daarmee ook de nodige indruk hebt gemaakt. Waar sprak je dan over als het niet al van kind af aan jouw passie was?
8: Ja, over ambacht, over mensenwerk, over een oer-Nederlands product, geschiedenis. Dat zijn dingen die mij heel erg trekken. Ik heb jarenlang bij Heineken gewerkt en daar onder andere ook voor brandbier gewerkt. Dus bedrijven 1340. Als we het hebben over bedrijven die heel oud zijn, dan is dit een nog ouder bedrijf. Daar stond derde generatie aan de productielijn of in de brouwerij.
7: Waarom trekt het je zo aan om vooral al die bedrijven met een enorme geschiedenis. Ja,
8: er zit een stuk authenticiteit in. Er zit een stuk, toch die geschiedenis. En het is er nog steeds. We maken tegenwoordig de meest fantastische nieuwe producten. Maar een stukje in ere houden wat we al generaties hebben. Ja, dat vind ik mooi.
7: Want dit is er al generaties, dit is er al eeuwen. Maar ik heb het nu ook weer door elkaar gebruikt. De porseleinen fles. En waar jij nu de topman van bent, namelijk Royal Delft Groep, dat is niet meer alleen Delfts Blauw. Verre van, het is veel meer dan dat. Eventjes de belangrijkste divisies, waar kom je dan op uit?
8: Nou, de belangrijkste divisie in de kern van wat we doen is uiteraard Royal Delft, de porseleinen fles. Sinds 1653 het Delfts Blauw aardewerk. We zijn overigens ook, er waren in de 17e eeuw ongeveer 34 fabrieken in Delft. Wij zijn de enige die nog overgebleven. Dus de enige waarbij het ambacht al bijna 375 jaar van meester op leerling wordt overgebleven. Gedragen. Dat is de kern van ons bedrijf. Daarnaast hebben we een fantastisch bedrijf gekocht als Royal Leerdam Kristal. Die maken prachtige kristalproducten, waaronder de kopierfase. We doen elke keer bij belangrijke oranje gelegenheden maken we oranje vaasjes. Nou, dat is ook een
7: maar oud... geen glazen meer?
8: Nee, dat zijn geen glazen. Dat is een ander bedrijf, Royal Leerdam.
7: Goh, en dan plak je er maar kristal achteraan en dan weet iedereen precies het onderscheid.
8: Nou, het was ooit één bedrijf en dat bedrijf is in verschillende onderdelen gesplitst. En het bedrijf Royal Leerdam Kristal, daar waar het echte ambacht in zat, het echte glasblazen, dat is destijds naar ons gegaan.
7: En je bent nog vergeten te noemen, maar misschien was je er simpelweg nog niet aan toegekomen, dat er ook wat geld wordt verdiend met vastgoed inmiddels.
8: Zeker. We hebben in 2018, na de verkoop van een ander onderdeel die we hadden, hebben we een vastgoed aangekocht. En dat vastgoed zorgt voor stabiele inkomsten, stabiele omzet en zorgt voor cashflow.
7: Ja, want dat was ook een belangrijke list van John Ventener van Vlissingen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst, als het tegen zat met die andere divisies, geld op een andere manier verdiend zou kunnen worden.
8: Absoluut, dat was een hele belangrijke. Historisch gezien heeft Delft Blauw zijn ups en zijn downs. En door het creëren van een groep waar sterke bedrijven omheen zaten, in dit geval is ook vastgoed, kunnen we zorgen dat op het moment dat het wat minder gaat, dat we dat ook kunnen opvangen. Doel is uiteindelijk dat erfgoed ook te behouden en dat ambacht in ere te houden.
7: Ja, maar niet al het vastgoed te behouden, want als je kijkt naar de laatste jaarcijfers, dan resteert daar inderdaad een plus, maar dat heeft ook wel te maken met verkoop van vastgoed. En als je dat maar voortdurend blijft doen, dan blijft er uiteindelijk niet zoveel vastgoed over.
8: Dat klopt. En dat is ook
7: te bedenken.
8: Ja, dat klopt helemaal. En het is ook helemaal niet onze intentie om al het vastgoed te verkopen. Maar je moet wel op een gegeven moment kijken, het vastgoed dat je hebt rendeert nog op de juiste manier. Nou, en daar hebben we geconcludeerd dat een stuk van ons vastgoed, dat we daar beter afscheid van kunnen nemen. En dat herinvesteren we ook weer. Dat hebben we onder andere geherinvesteerd in de overname van Bosca.
7: Ja. Vind je het interessant om dat vastgoed toch nog erbij te houden? Want ja, ik kan me voorstellen, je bent meer een merkenman en je houdt van traditie en dan blijft toch een belangrijke levensader dat vastgoed. Dat staat feitelijk los van waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
8: Het klopt dat mijn hart daar minder snel van gaat kloppen, maar het is wel onderdeel van het geheel. Hè. Het zorgen dat ook de porseleinen fles zijn groeistrategie kan uitvoeren. Daar word ik op een andere manier gepassioneerd van.
7: En die groeistrategie die liet uiteindelijk ook zien dat jullie Bosca hebben overgenomen, bekend van de kaasschaven. Waarom?
8: Als groep, net al wat we over hebben gehad, hè, dat we als groep willen verbreden en niet alleen maar afhankelijk willen zijn van Delft Blauw. En vastgoed. Vastgoed is ook, het is in zoverre wat saaier als je kijkt naar die consumentenproducten die we maken. We kregen de kans om Bosca over te nemen. En dat is een bedrijf met ook een hele rijke historie. Het is 130 jaar oud. Dus we hadden toen straks over 100 jaar is dat oud. Nou, 130 zeker. Ja.
7: Maar dat doet de familie die achter Bosca zit natuurlijk ook niet lichtzinnig. Het is een vijfde generatie die maar één keer het bedrijf kan verkopen.
8: Ja.
7: Dus wat voor traject ging daaraan vooraf?
8: Daar gaan de gesprekken aan vooraf. Zij hebben uiteindelijk besloten dat zij dat bedrijf willen verkopen. En dan wordt er, zullen zij gekeken hebben naar wat zijn interessante partijen waar we mee samen kunnen gaan. En dan kom je onder andere ook uit bij de Royal Delft Groep. En dat is we zijn beursgenoteerd, maar tegelijkertijd als bedrijf wel redelijk een familiebedrijf. Naast het feit dat de familie Ventener van Vlissingen een grote aandeelhouder is, hebben wij aandeelhouders die al jarenlang aandeelhouder zijn van de Royal Delft. En daarmee een hele warme band
7: hebben. De familie achter Bosca is nu zou je kunnen zeggen, ook toch nog steeds wel op een bepaalde manier betrokken bij Bosca. Want is aandeelhouder geworden in de porseleinen fles.
8: Zeker, die hebben ongeveer 13% van de aandelen gekregen. En zijn wij daarmee een grote aandeelhouder geworden. Ja.
7: En zij vallen nu onder Royal Dutch Food Tools, heb ik begrepen.
8: Ja.
7: Nou, dat biedt mogelijkheden voor nog heel veel meer.
8: Dat zou mogelijkheden bieden voor meer.
7: Willen jullie dat graag? Want je denkt, nou, als we die kaasschaven kunnen toevoegen, dan kan het net zo goed over pizzasnijders gaan. Of...
8: Nou, de Bosca heeft pizzasnijders. Ach, ook hele goede. Niet alleen de beste kaasschaven, maar ook hele goede pizzasnijders.
7: Nou, leid me even door het hele assortiment.
8: Pizza ovens, er worden tegenwoordig goede vleesmessen worden gemaakt.
7: Maar dat Royal Dutch Food Tools, ja, betekent dat er nog meer overnames in dit segment aan zitten te komen?
8: Nou, historisch hebben wij altijd gekeken naar hoe we de groep kunnen versterken. Hè? En of dat plaats zal vinden onder Royal Delft Groep of onder Bosca, dat is maar te zien. Dat het Royal Delft Food Tools heeft ook vooral te maken met dat het een samenwerking is tussen de porseleinen fles, Royal Delft en Boron. En daarnaast in Bosca zit het huidige
7: Boron
8: management.
7: Boron is het investeringsvehikel van de
8: familie van Vlissingen. Ja. Maar het huidige management heeft ook 18% van de aandelen in Bosca. Dus uiteindelijk is het een werkmaatschappij.
7: Oh, daar ging je microfoon. Daar is voor gewaarschuwd, maar hij heeft een oude vertrouwde positie weer ingenomen. Maar laten we dan toch even kijken naar waar veel mensen de groep vooral van zullen kennen. Dat is Delfts Blauw en dat heeft zijn ups en zijn downs. Dat heeft misschien ook wel te maken met het consumentenvertrouwen, vraag ik.
8: Zeker. Als je kijkt naar het type producten die we hebben, dan hebben we handgeschilderde producten. Die zitten zeker in het hogere segment. En dan hebben we ook wat gangbare producten. Producten die ook voor de toeristen betaalbaar zijn. Wat je ziet is dat...
7: Ook voor toeristen of vooral voor toeristen?
8: Ook voor toeristen. En dan is de vraag of mensen die bij ons op bezoek komen in het museum, of die nou allemaal puur toerist zijn.
7: Je zult weten wat je afzetmarkt is. Moet je het vooral hebben van de internationale toerist?
8: Nee, we hebben het zeker van de internationale klant. We hebben het vooral van de internationale klant. En die is heel belangrijk voor ons. En die koopt ook wel vooral in Nederland. Internationaal hebben we de afgelopen jaren mooie groei laten zien. Maar het verkopen in Nederland is heel belangrijk voor ons.
7: Maar dat veronderstelt dat die toerist dan wel moet blijven komen. Dat hij geld over heeft voor een vakantie in het buitenland, Nederland. En dat hij dan, als hij daar is, ook nog de appetite heeft om, als het even kan, een mooi stukje Delfts Blauw mee te nemen. En is dat allemaal nog wel zo? Zijn die voorwaarden op die manier aanwezig?
8: Nou, die onzekerheid is natuurlijk wel in de markt. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben de situatie in het Midden-Oosten. En wat voor effect heeft dat op het consumentenvertrouwen? Ik vond het mooi om vanochtend in de krant te lezen dat het consumentenvertrouwen weliswaar gedaald is, maar de uitgaven van de consument nog op niveau blijft. Met dan de laatste zin die er in het artikel stond. Het cultuur heeft daar wellicht wel wat onder te lijden. Dus dat zou impact op ons kunnen hebben.
7: Cultuur, jij schaart wat jullie doen, niet alleen onder commercie, maar ook onder cultuur.
8: Nou, het Royal Delft Museum, waar we heel nauw mee samenwerken en we heel veel bezoekers dus naartoe trekken, is absoluut een cultureel, een toeristische activiteit.
7: Als we toch dat klantenbestand eens doornemen, dan hebben we nu al geconstateerd dat het ook van belang is dat je in het buitenland aansprekend blijft. Maar voor de langere termijn, sinds 1653, laten we er toch nog minstens een paar eeuwen aan vastplakken, is het van belang dat niet alleen de wat oudere bezoeker langskomt, maar dat jongeren ook denken, Delfts Blauw, dat vind ik nou eens interessant. Is dat al zo?
8: Ja, dat is zeker zo. Daar zijn we ook heel erg mee bezig. Ten eerste zie je een trend onder consumenten dat producten die authentiek zijn, echt met de hand gemaakt, waar verhaal achter zit, die zijn enorm in trek. Dat ambacht dat wij laten zien speelt daar prachtig op in.
7: Tussendoor, want je hebt dat nu een paar keer gezegd en ik geloof ook zeker dat er ambacht om de hoek komt kijken, maar ik ben op jullie website geweest en dan zie ik dat de prijs wel vrij afhankelijk is van welke techniek er dan wordt toegepast. Ik kom vrij vaak het woordje, en jij moet het maar even toelichten, transfer tegen.
8: Ja.
7: En dan kun je inderdaad voor een paar tientjes klaar zijn.
8: Ja.
7: En als dat woordje ontbreekt, dan zie ik dat ook terug in de prijs.
8: Ja.
7: Wat is dan transfer?
8: Ja, het transfertechniek is techniek die
7: transfer.
8: Ja, die is al lang geleden. Ja, decal is een Engels woord weer. Die is lang geleden al ontwikkeld, hoor. En het gros van de producten die je zult zien in de markt, niet alleen Delfts Blauw, maar gewoon decoratie op aardewerk, dat is een transfertechniek. En dat is een soort sticker die je op het product plakt. En de verf die brandt of het glazuur in, of die blijft erop.
7: Maar een sticker plakken, zo is dat ambacht wel een geruzelement geslagen voor mij?
8: Nee, absoluut niet. Ten eerste is, voor wat wij doen in ieder geval, de schilderingen die worden nog allemaal met de hand gemaakt. Dat is een soort, die transfer zelf, dit is een sticker die, ja, ik vergelijk het maar met een zijden sjaal die je drukt. Daar heb je die hele ouderwetse druktechniek, zo worden die transfers
7: goed,
8: ook gemaakt.
7: Het is wel de goedkopere optie, want
8: zeker.
7: Zoals ik in ieder geval moest vaststellen, als die techniek verandert, dan kom je denk ik uit bij hoe het in 1653 ging.
8: De handgeschilderd is zoals in 1653 ging.
7: En dan wordt het duurder.
8: En dan wordt het zeker duurder, ja.
7: En ook dat bedient een bepaald publiek. Of is het lastiger om als het goedkoper kan en er toch ook goed uitziet, dat nog aan de man en vrouw te brengen?
8: Nou, je kunt het bij allebei aan de man en vrouw brengen. Je ziet dat er zijn uiteindelijk verschillende soorten consumenten. Je hebt de consumenten die voor de premium en de echte luxe producten gaan. Nou, die komen bij onze handgeschilderde stukken uit. De transferproducten zijn ook allemaal handgemaakt. We hadden het er eerder over. Kom vooral naar de fabriek. Daar zie je ook hoe de handgeschilderde of de getransfereerde producten gemaakt worden. Dat is niet eventjes een transfer plakken. Dat is uiteindelijk ook de stukken perfect laten aansluiten. De modellen zijn niet altijd gemakkelijk. Dus daar gaat ook heel veel tijd in zitten.
7: Jij hebt, om het bedrijf beter te leren kennen, op verschillende plekken binnen dat bedrijf stage gelopen.
8: Ja.
7: Om nu ook groepenslagen ten ijs te komen. Waar zijn nu de schellen van je ogen gevallen? Waarvan je dacht dat het zo werkt? Of dat vind ik echt interessant. Dat had ik nooit verwacht.
8: Nou, wat ik in die hele periode, ik heb in alle banen of alle rollen in de fabriek ook gedaan. Het stukje perfectie dat je eigenlijk in elke stap moet pakken. Want op het moment dat jij foutjes maakt, dan heeft dat effect op de volgende stap in het proces. En de volgende
7: hebben ze jou
8: stap
7: zelf wel eens iets laten maken?
8: Ja, ik heb zelf een mal gemaakt. Ik heb zelf een stuk gemaakt. Ik heb zelf stukken geschilderd. Die staan bij mij op de kamer en daar blijven
7: collectors
8: ze.
7: Collectors item.
8: Dat is een collectors item. Dat is een limited edition. Dat houden we ook zo.
7: Dat ziet er niet uit.
8: Ik was heel tevreden. Maar ik weet niet, als ik aan de schilders vraag wat ze ervan vinden, dan krijg ik een minzaam lachje. Ja.
7: Maar is het motoriek dan vooral? Of gaat het om temperaturen? Wanneer is iets geslaagd?
8: Dat zit op heel veel facetten. Dat zit in hoe je uiteindelijk de keramiek zelf, dus even afgezien van de decoratie, het product zelf, hoe speelt het aardewerk met het glazuur? Krijg je daar een mooie afwerking als eindproduct? De schildertechniek zelf. Als je kijkt naar het hele proces, we beginnen met het maken van een mal. En in die mal wordt klei gegoten.
7: Duitse klei.
8: Duitse klei.
7: Tot zover. Het oer-Hollandse product.
8: Ja.
7: Maar goed, Duitse klei, dat neem ik van je aan.
8: Duitse klei. Nou, dat gaat in een mal. En die mal die zuigt als het ware de klei, of het vocht uit die klei. En dan hou je aan de binnenkant van die mal hou je een leerachtige laag over. Nou, dan gooien we de mal gooien we leeg. De overtollige klei gaat leeg. En dan hou je een product over. Nou, die moet nog met de hand bewerkt worden. Die moet gesponsd worden. Die moet helemaal glad gemaakt worden. De naden die je dan ziet, moet allemaal weggehaald worden.
7: Dat is niet zomaar een stage, hoor. Je bent nog volledig.
8: Nee, dus we maar een klein stukje van het begin. Dus
7: uiteindelijk. Dan heb ik spijt dat ik hier helemaal aan begonnen ben. Maar dan neem ik aan dat jij het allemaal als een spons hebt opgezogen. Dan ga ik je nu toch een dilemma voorleggen.
8: Oké.
7: Okay. Ja. Want we moeten het ook nog even over de wereld hebben. Als de oorlog in het Midden-Oosten nog 6 maanden aanhoudt, moeten we serieus de kosten gaan verlagen. Of ik maak me daar geen zorgen over. Ons klantbestand is loyaal genoeg, ook als dingen wat duurder worden.
8: Ik maak me in zoverre geen zorgen over dat we er natuurlijk al de afgelopen periode rekening mee hebben gehouden dat dit zou kunnen gebeuren.
7: Ja, want Hessel Hoekstra is hier de topman van Royal Delft Group. Ik kan me zo voorstellen dat je productieproces door die stijgende prijzen ook duurder is geworden. Klopt dat?
8: Dat valt op zich nog wel mee. We hebben uiteraard te maken met inflatie. We hebben te maken met lonen die stijgen. We hebben te maken met energiekosten. Maar een van de ideeën die veel mensen hebben is dat onze energiekosten vooral bij het maken van de producten verschrikkelijk hoog zijn. Het stoken van de ovens.
7: Nou, dat gaat toch om behoorlijke temperaturen?
8: Dat gaat over zeker behoorlijke temperaturen. Gaat over de 1200 graden. Dat hele stookproces duurt vrij lang. Maar het stukje de overstoken naar 1200 graden is vrij kort. En op het moment dat je die 1200 graden hebt bereikt, dan vindt er een chemisch proces plaats. Wij schilderen in zwarte kobalt. En bij 1200 graden wordt die zwarte kobalt, die wordt blauw. En dan krijg je die blauwe delftblauw kleur die onze producten zo kenbaar maakt.
7: Maar het is oorspronkelijk zwart.
8: Het is oorspronkelijk zwart. Je
7: bestaat er dan ook grijs zwart?
8: Er bestaat ook Delft Zwart, maar dat is wel weer iets anders dan Delft Blauw. Het is weer een andere techniek. Maar Delft Zwart werd in de 17e eeuw, 18e eeuw gemaakt. Het is heel zeldzaam, prachtig product.
7: Ja. Maar als ik het dus goed begrijp, dan valt de financiële, de budgettaire schade tot nu toe mee. Behalve dan dat het leven, net als voor iedereen en voor ieder bedrijf, wat duurder wordt.
8: Zeker.
7: Ja. Gaan jullie dus ook niet zo nodig productieprocessen aanpassen of elektrificeren? Kijken of er dingen toch wat duurzamer of op basis van andere bronnen kunnen?
8: Daar zijn we continu mee bezig. De ovens die we hebben zijn gasovens, die wel heel erg lang. We kijken ernaar of die op termijn naar elektrische ovens over kunnen gaan. Maar ook omdat het gas dat wij eigenlijk verbruiken, het stookproces is zo laag, dat de verduurzaming zit er meer in. De verduurzaming van ons pand, zorgen dat we de hele de elektriciteit en de gasverbruik in onze fabriek aan zich verlagen. Ja, dat zijn dingen waar we vooral aan het kijken zijn.
7: Maar goed, die oorlog in het Midden-Oosten, die heeft ook effect op het gemoed van mensen, op het vertrouwen in de economie. Ze kijken misschien op een andere manier naar hun eigen portemonnee. Vooral de luxe merken, en dat is overigens al een paar jaar gaande, die hebben het lastig. En je zou bepaalde zaken die jullie kunnen verkopen toch met gemak kunnen scharen onder de categorie luxe.
8: Ja.
7: Moet je daar dan harder aan gaan trekken?
8: Daar moeten we slimmer in zijn. Afgelopen jaar hebben we gezien dat onze producten, we zien dat dus die marktontwikkeling wat langer gaande is. Afgelopen jaar hebben we mooie resultaten laten zien. Dus we zien daar nog geen terugval in. Daarnaast zijn we als bedrijf aan het kijken hoe kunnen we onze producten verder relevanter maken voor die consumenten. Wat voor portfolioontwikkeling kunnen doen.
7: Relevanter kunnen maken voor consumenten?
8: Ja, dat je fasen maakt die vormen hebben die meer aansluiten bij de type vormen die consumenten nu leuk zouden vinden. We hebben een stuk klassiek assortiment, maar een stuk modern assortiment. Nou, dat moderne assortiment, dat kunnen we nog verder uitbreiden.
7: Ja, ik zag ook ergens de term conversation items of starters voorbij komen.
8: Ja.
7: Dus het is een manier, je moet er wat voor betalen, maar om het gesprek op gang te houden.
8: Nou, wij maken toch pronkstukken. En historisch gezien, al in de 17e eeuw was Delft Blauw een pronkstuk in je huis. Nou, dat maken we nog steeds. En als jij in je 35 bent, of je bent 25, of je bent 40, en je gaat je huis helemaal opnieuw inrichten en je wilt dat daar te mooi uitziet. Ja. Dan kiezen mensen voor bepaalde stukken die onderscheidend zijn in hun huis. En dat soort pronkstukken, daar vallen wij dan ook
7: maar
8: onder.
7: Maar er valt toch nog een hele wereld te winnen, want je zou ook kunnen zeggen, die generatie die ziet dat als iets wat geweest is, als truttig, misschien wel als kitsch in bepaalde opzichten. Hoe kun je dat soort denkbeelden veranderen?
8: Dat zit in productontwerp, dat zit in de marketing en de communicatie die we doen en de samenwerking die we aangaan. Sommige mensen kennen ons ook wel van de bokaal van de Dutch Grand Prix die we maken.
7: Dat ding dat kapot viel.
8: Er was er eentje die kapot viel, de andere gelukkig niet.
7: Dat heb ik wel gezien.
8: Ja, maar die sloeg enorm goed aan bij het publiek. En omdat laten we ook zien dat het helemaal niet oudbollig is of helemaal niet iets van je oma is. En daarnaast doen we samenwerking. We hebben nu samen met het Royal Delft Museum hebben we 6 straatartiesten uitgenodigd om een soort Artist in Residence programma bij ons te doen. De straatartiesten die van die enorm grote murals maken in steden. En die hebben we ondergedompeld in Delft Blauw, de geschiedenis, de maaktechnieken. En die hebben we gevraagd om 6 kunst werken te maken, grote tegeltableaus. En daarnaast ook hun stijl te vertalen naar producten van ons. En dat is nu als tentoonstelling te zien.
7: Ik ben zo 2026 ingecatapulteerd. Dankjewel voor je komst. Hessel Hoekstra, topman van Delft Blauw producent Royal Delft Groep. Tot de volgende keer.
8: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sandra Hilster. Zij is de topvrouw van Benny J. Benelux. Over produceren voor de publieke omroep, maar net zo goed voor streamingplatforms en wat dan de verschillen zijn. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Strateeg.
10: Ja.

0: Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
7: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
8: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Het Europese brandstofsysteem is niet goed voorbereid op een crisis of oorlog. Mocht er een groot conflict uitbreken, lukt het niet om zowel de civiele als steeds groter wordende militaire vraag te kunnen beantwoorden. Wat zijn de grootste kwetsbaarheden en hoe kunnen die verminderd worden? Dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg van Lucia van Geuns, energiedeskundige bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, en Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VEMOBIN, dat is de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. Lucia, beginnen met jou als we het hebben over het Europese brandstofsysteem. Dat is een beetje doorgedrongen bij de mensen al, maar toch nog niet bij iedereen. Waar hebben we het dan precies over?
9: Nou, eigenlijk hebben we het dan over de capaciteit die Europa heeft om brandstoffen te maken. En je weet, ruwe olie wordt geïmporteerd in Europa. We zijn heel erg afhankelijk van import. Zeker. Dat komt nu gelukkig niet heel erg veel uit de Arabische Golf. Maar al met al, dat wordt geïmporteerd. In Noordwest-Europa is Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen daar een hele belangrijke cluster in. En dan wordt het vervolgens worden de producten gemaakt. Maar daar is in Europa niet zelfvoorzienend in. Oftewel, wij moeten voor een aantal producten, bijvoorbeeld kerosine en diesel, daar zijn we afhankelijk van import. En die import is op dit moment het meest knellend, vooral vanwege het conflict in de Arabische Golf, VS, Israël en Iran. En dat betekent dat wij kerosine en ook diesel moeten importeren vanuit die regio. Dus daar zitten nu op dit moment toch wel wat tekorten.
8: Zeker, veel fluctuaties, ook veel onzekerheid. Maar je kunt zeggen, dat lijkt toch een overzichtelijk geheel, het brandstofsysteem. Maar dan hoop je wel dat er afspraken gemaakt zijn over brandstof. Is dat ook zo?
9: Ja, het hangt er vanaf wat je bedoelt met afspraak.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Moment als het gaat om die brandstof. Maar van welke landen zijn we precies afhankelijk?
3: Zijn van te veel landen afhankelijk. Laat ik daarmee beginnen. Want 3/4 van wat we gebruiken aan energie, dat is moleculen. Hè, dat is brandstoffen. En slechts 1/4 is eigenlijk elektronen. Ja. En dat komt overal nergens vandaan, die ruwe olie. Bijvoorbeeld Kazachstan, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk. En als dan kerosine en diesel. Ja, gelukkig produceren we dat als Nederland vooral zelf. En dat is heel fijn en dat moeten we koesteren.
2: Ja, we proberen, even kijken als we naar kerosine, de cijfers die ik heb, die waren, we produceren veel. Dat betekent verhouding van 2/3. 2/3 zelf produceren, 1/3 moeten we van buiten halen. Maar hoe zit dat met de ontwikkeling de komende jaren?
3: Ja, die ontwikkeling is denk ik heel negatief. En daar waarschuwen we dus ook voor. Ja, als ik begin even bij het begin. In 2009 hadden we nog meer dan 100 raffinaderijen in Europa. En inmiddels is daar ongeveer 20% van gesloten. Dus het gaat heel hard omlaag, het aantal. 3 oorzaken worden genoemd in het rapport. Dat zijn CO2-kosten, ja. De afnemende vraag ook gewoon. En dat is prima, omdat we elektrificeren wegverkeer. En ook afnemende concurrentiekracht in Europa. Dus als dat doorgaat, die trend van sluiting van raffinaderijen, dan worden problemen groter en groter en groeit onze importafhankelijkheid.
2: Maar kunnen we dan een beeld in cijfers zetten? Als ik zeg, nu op dit moment, 2026, 2/3 zelf produceren. Als we 10, 15 verder kijken, hoe ligt de verhouding dan?
3: Ja, dan gaat het richting de 1/4 dat we nog zelf produceren in Europa.
2: Richting de 1/4? Ja. Maar dat is gigantisch.
3: Ja, dat is dus onacceptabel. Niet alleen vind ik dat vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt.
2: Maar mag ik even, hoe kun je in een kleine 15 jaar zoveel afhankelijker worden?
3: Ja, dat is heel simpel. Kijk, het zijn ongeveer 75 fabrieken die in Europa staan. En die zijn eigendom van wereldwijde concerns. Als dat hier gewoon slechter rendeert dan elders, ja, dan gaan we importeren in plaats van hier produceren.
2: Nou, dat is in ieder geval, ik mag het woord bijna niet meer gebruiken, omdat we dat bijna bij alles nu gebruiken, alarmbel, maar dit is wel een hele serieuze. Dus ik denk dat ik hem toch maar eventjes in mijn achterhoofd houd voor zometeen. En dan is er nog iets. Nederland speelt een belangrijke rol met het ARA-gebied, wat Luciaan noemde, dus Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Maar wat is de rol van dat gebied precies?
3: Ja, op twee manieren is dat gebied heel belangrijk. ARA staat voor Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Dat is eigenlijk de poort naar Europa, Noordwest-Europa, als het gaat om energie. Het rapport zegt het is de belangrijkste importhub van fossiele brandstoffen. En dat klopt ook. Dus importeren is de eerste belangrijke rol van dat cluster. En tweede is produceren van brandstoffen. Samen is Nederland en België ongeveer even groot in raffinage als Duitsland. En Duitsland is de grootste speler in Europa. Dus hier gebeurt het op dat vlak.
2: Ja, maar hier gebeurt het, hier is het heel groot. Dat heeft ook allerlei consequenties. Maar laten we eerst even naar de schaal kijken. Want Lucia, welke schaal moeten we naar die brandstofzekerheid kijken? Moet je op nationale schaal kijken? Op Europese schaal? Moet je het in NAVO-verband zien?
4: Ja, kijk, dat hangt er vanaf. De industrie die kijkt gewoon wereldwijd. In principe is de olieindustrie en vooral ook de oliemarkten zijn internationale markten. Zowel de ruwe oliemarkt als ook de productenmarkt. Dus die prijs wordt ook internationaal gezet. Nou, in Europa kijken we echt, ook als je praat over het ARA-cluster waar we het net over hadden, kijken we Europees, maar vooral ook internationaal. Dat doen de bedrijven apart. Al naar gelang wat hun plan is om een en ander zeg maar te verhandelen. En daar zijn ook nog handelaren die er ook nog een keertje tussen zitten. Dus die hele keten, als het ware, die is niet altijd in één hand. Die is ook soms in andere handen. En die is heel strak afgesteld. Al naar gelang wat er uiteindelijk wordt geïmporteerd en geëxporteerd. Dus het is niet alleen maar raffinagecapaciteit voor Europa. Zeker niet alleen maar voor Nederland. Wij zijn eigenlijk in Nederland wat je noemt overgedimensioneerd met betrekking tot hoeveelheid raffinaderijen.
2: Mooi woord, hè? Overgedimensioneerd.
4: Ja, maar we hebben er 5 in Nederland. Dat is natuurlijk heel erg veel. Er zijn er nog 2 in België. En zoals net ook werd gesteld, dat is bijna net zo groot als de hele raffinagecapaciteit in Duitsland. Dus al met al, dat is ook gewoon voor de handel. En die handel, zoals ik net ook zei, dat kan ook in Azië liggen. En dat kan vooral ook nu naar het WK, als je praat over producten en niet zozeer over ruwe olie. Dus er is wat dat betreft gewoon een vrije markt.
2: En als je dan kijkt naar de vraag naar brandstof op dit moment, hoe groot is die vraag? Is die echt enorm groot of niet?
4: Nou, de vraag naar brandstoffen is al naar gelang vraag-aanbod. Dat is nog steeds hoog. Dat is aan de ene kant de transportsector, aan de andere kant de industrie. En voor een heel klein deel in Europa nog een heel klein beetje elektriciteit, maar dat is nauwelijks meer. Maar het is vooral die 2 grote, en ook natuurlijk de petrochemische industrie, heel erg belangrijk voor het maken van al onze spullen.
2: En als je dan specifiek naar defensie kijkt, wat wij natuurlijk al

0: Dat doen er in de stratege, hoe ligt het dan?
1: Ja, nou, we hebben het nu al gehad over het rapport wat wij bij HCSS recent hebben uitgebracht. Ja. En dat is ons gevraagd om te schrijven door VMobin. Dat hebben wij gedaan. En wij hebben gekeken naar met name de brandstofzekerheid in het kader van Europese militaire paraatheid. Nou, dat was eigenlijk het thema. Daar keken we naar. Wat als er een oorlog uitbreekt, bijvoorbeeld aan de oostgrens van ons continent. Wat betekent dat dan met betrekking tot brandstofzekerheid? Wat heeft NATO nodig, NAVO nodig? Wat hebben wij in het commerciële veld nodig? En in hoeverre praten die twee, noem het maar domeinen, goed met elkaar om dat af te stemmen? Ja. En nu is het ook zo dat natuurlijk al naar gelang er een opbouw is in de oorlog, is dat weer anders dan wanneer er een volledig oorlog is. En we hebben gekeken naar al dat soort scenario's.
0: Er zijn er heel veel dus, maar laat ik er eentje uitpikken. Bijvoorbeeld een reëel scenario, wat ook plaatsgrijpt, de oorlog in Iran. In hoeverre zien we daar die afhankelijkheid in, Jan-Willem? Die afhankelijkheid dus van defensie, in hoeverre zien we die terug?
2: Nou, de oorlog in Iran is natuurlijk een menselijk drama in eerste instantie. En ten tweede een drama voor Azië, waar ze heel erg afhankelijk zijn van brandstoffen uit het Midden-Oosten. En ten derde voor Europa. De wereldwijde oliemarkt is gigantisch verstoord. Het is nog nooit gekend, nooit gezien, zo'n grote verstoring van die oliemarkt. En nu heeft Defensie in Nederland daar geen last van. Ja, en waarom niet? Defensie in Nederland oefent een klein beetje. Dus dat is eigenlijk een hele kleine speler nu op de brandstofmarkt. Punt is van dit rapport, stel er breekt een oorlog uit, dan moet je denken aan iets van 60% van alle kerosine die nu wordt gebruikt op de commerciële markt, die is dan nodig voor defensie. Dus als nu er een oorlog zou uitbreken en die oorlog in Iran zou voortduren, dan wordt het buitengewoon ingewikkeld om én de commerciële vluchten uit te voeren en defensie te voorzien. Dat lukt eigenlijk niet goed.
0: Nee, met deze wetenschap in het achterhoofd, nu geboekstaafd ook door een belangrijk rapport, kun je zeggen, kijk, de feiten liggen nu op tafel, we moeten er iets aan doen. Wat zou dan de slag vooruit zijn op dit gebied?
2: Erkenning van de noodzaak van leveringszekerheid, laat ik daarmee beginnen. Dat klinkt abstract, maar dat is belangrijk. We spreken vaak in de energiewereld over het energietrilemma. Dat je keuze moet maken tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid. Ja. En het ging de laatste 10 jaar eigenlijk altijd over duurzaamheid. Begrijpelijk ook, maar het ging eigenlijk nooit over leveringszekerheid. Dus dit thema, vastpakken en doordenken, dat is stap 1. En dan constateren dat we gewoon te kwetsbaar zijn. Als nu nogmaals op een paar fronten strijd wordt gevoerd, bijvoorbeeld in Iran, misschien elders, en hier breekt de oorlog uit, zijn er gigantische tekorten. En dat betekent gewoon keuzes maken tussen ofwel aanvallen ofwel verdedigen. Dat is wat in het rapport staat. Heel pijnlijk.
0: Dat is heel pijnlijk, maar ook een belangrijke boodschap voor de politiek. Want we zien dat vaak op het allerlaatste moment geacteerd wordt. Bijna altijd als het te laat is. Er zijn heel veel voorbeelden van. Daar kunnen we 10 strategen mee vullen. Dat gaan we nu niet doen. Maar ook dat weten we nu, dat het zo is. Zijn er al aanwijzingen, zijn er indicaties dat je ziet dat er iets gebeurt in de goede richting?
2: Ja, zeker wel. Nou, het begon denk ik bij het feit dat staatssecretaris Dirk Boswijk bereid was om het rapport in ontvangst te nemen.
0: En daar ook, maar gaat hij het ook lezen dan? Of,
2: hij had het al gelezen. Hij had een preview gekregen en hij heeft de hele sessie bijgewoond, inclusief ook zijn generaal. Dat is denk ik belangrijk, dat we die aanhaking bij Defensie vinden. Dat was lastig de laatste jaren. Defensie was heel operationeel ingesteld, misschien een beetje aan het overleven ook. Had ook niet wat dat betreft de mensen om strategisch na te denken over die kwetsbaarheid. Dus ja, de staatssecretaris van Defensie is wakker. Het ministerie van EZK moet met name ook wakker worden. Want die voeren eigenlijk geen beleid op het vlak van raffinage. Europa ook niet. Het was eigenlijk gewoon een taboe om over te spreken in Nederland en de Europese politiek.
0: Dat is heel lang zo geweest inderdaad, maar dat taboe zien we toch ook in omringende landen is er vanaf. Dat gaat in Nederland ook gebeuren, of niet?
2: Zeker, dat zie je eigenlijk nu al. Er zijn kamervragen gesteld door dit rapport. Nou, ja. We worden het over meer onderwerpen kamervragen gesteld. Dus dat verandert niet direct de wereld. Maar van links tot rechts gaat het nu plotseling over onze raffinaderijen. Nou, dat is wel een verademing. Want we doen het ook voor de maatschappij. Dus ik verwacht dat dat betreft die aanbevelingen ook echt opgevolgd gaan worden.
0: Kun je zeggen dan, Lucia, dat brandstofzekerheid, dat het onderdeel is geworden van oorlogvoering en ook niet meer weg te denken vanaf dit moment?
1: Ik denk het wel. Vooral natuurlijk van wat er nu actief 2 oorlogen aan de gang zijn. En dat is natuurlijk ook Oekraïne-Rusland. Rusland-Oekraïne, moet ik beter zeggen. En tegelijkertijd ook de oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Ik denk dat het belangrijk even hier te noemen is dat als je praat over brandstofzekerheid, dan hebben we het eigenlijk over maar 2 producten waar we het over hebben. Dat is kerosine en diesel. Want dat zijn eigenlijk de militaire brandstoffen die nodig zijn. Ja. En veelal de meeste brandstof die wordt gebruikt tijdens de oorlog is kerosine. En dat is vooral vanwege die gevechtsvliegtuigen. Ik noem wel eens een voorbeeld, de F-35. Die slurpt ongeveer 5.000 tot 6.000 liter per uur. En dat is gewoon tijdens oefeningen. Dus in gevechtshandelingen is het nog veel meer. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een personenauto, nou, dan zitten we ongeveer op 1500 liter per jaar gemiddeld. En dat is weliswaar benzine, maar dat wordt eigenlijk in het militaire domein niet zoveel gebruikt. Dus wij focussen ook in dit rapport heel duidelijk op kerosine en diesel. En tegelijkertijd in het militaire domein worden diesel en kerosine ook allebei gebruikt, en die kunnen ook uitwisselbaar zijn. Dat noemen ze de One Fuel Strategy. En dat is aan de ene kant ook heel goed in een militaire operatie. Dus wat dat betreft is kerosine en diesel is eigenlijk één mandje, als je wilt.
0: Dat is heel duidelijk. En we zien natuurlijk in de oorlog in Oekraïne hoe belangrijk het is, die brandstofzekerheid. Maar ook, je had het over die ARA-regio, jullie allebei, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. En niet om mensen bang te gaan maken, maar gewoon reëel daarnaar te kijken. Als je zo belangrijk bent als hub, dan ben je dus ook een target. Dan ben je een doelwit.
1: Met enorm kwetsbaar. Dat hebben wij in het rapport ook aangegeven. Je bent niet alleen maar kwetsbaar omdat we straks zo importafhankelijk zijn. Dat is een leveringszekerheidsprobleem. Tegelijkertijd ben je ook een target. Dus daar moet je ook van uitgaan dat mogelijk, en dat zie je nu bijvoorbeeld in zowel Rusland, maar ook in Oekraïne, ook in het Midden-Oosten, de aanvallen op energieinfrastructuur zijn aan de orde van de dag. En dat is heel erg schadelijk. En dat duurt heel lang voordat je dat weer hebt gerepareerd. En vooral in het ARA-gebied zou dat met betrekking tot het produceren van kerosine en diesel, of het opslaan van kerosine en diesel, echt een groot probleem.
0: We weten dat de raketten in Moskou in ieder geval al heel duidelijk op Rotterdam gericht staan. Dat is wel nu vaker naar buiten gekomen. Nee, tuurlijk. En er is vaak een beetje over lachen. Althans in de zin van mensen houden toch op om elkaar bang te maken. Maar dat moeten we wel benoemen.
1: Absoluut, absoluut. En het is niet alleen maar dat. Er zijn meerdere kwetsbaarheden. We hebben leveringszekerheid genoemd. Het eventueel een target zijn met betrekking tot de infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld met de transport van kerosine en diesel naar het front toe. Wij hebben in Europa een aantal wat ze noemen militaire pijpleidingen. Of noem het maar infrastructuur. Een daarvan is de Central European Pipeline System. Dat wordt beheerd door NAVO. Maar eigenlijk houden al die pijpleidingen op bij de grens van de Koude Oorlog. Oftewel, die zijn nog niet doorgetrokken helemaal tot aan de nieuwe lidstaten en tot aan de grens met Rusland, Belarus en Rusland.
0: Nou, dus door tijd dat gaat gebeuren natuurlijk.
1: Daar zijn ze wel mee bezig, maar dat kost natuurlijk heel veel tijd. Kost ook heel erg veel geld. En dan ben je ook afhankelijk bijvoorbeeld van vaarroutes op de rivieren, maar natuurlijk ook transport met vrachtwagens. Maar als die rivieren toevallig laag staan, bijvoorbeeld door klimaatverandering, omdat je een hele droge zomer hebt gehad, dan kan je zelfs die brandstof niet meer vervoeren. Dus dat zijn allemaal kwetsbaarheden die we hebben aangegeven, waar je dus rekening mee moet houden in het geval van een calamiteit.
0: Ja, Lucia, we gaan even door, want je hebt een paar problemen genoemd als we het hebben over brandstofzekerheid voor Defensie. En er zijn er heel veel. Jullie hebben er inderdaad in totaal 6 onderscheiden. Als je toch even prioriteiten zet, hè, want dat zal de staatssecretaris ook altijd willen, dat is heel erg fijn. Wat zijn echt de 3 belangrijkste dat je zegt, kijk, nu aan de slag daarmee?
1: Ja, dan praat je eigenlijk al over de aanbevelingen die wij hebben gedaan. Ik wil, voordat ik daar en misschien wij ook op ingaan, nog even de strategische voorraden benoemen.
0: Tuurlijk.
1: En dat zijn strategische voorraden waar we ook al vaker over hebben gepraat, die onder de vlag van het Internationaal Energieagentschap moeten worden behouden, of in ieder geval gehouden in de verschillende OECD-landen waar het Internationaal Energieagentschap in opereert. Ja. Nederland heeft dus voor 90 dagen strategische voorraden. Zelfs tijdens de huidige crisis zouden die mogelijk voor een deel ook straks op de markt worden gezet. Dat is op dit moment nog niet aan de gang, met name niet in Europa, wel in Azië. Maar dat is eigenlijk voor de helft is dat ruwe olie. En daarnaast zijn ze eigenlijk bedoeld voor het civiele domein. En je kan bedenken van nou, moet dat wel ruwe olie zijn? Want als we straks geen raffinaderijen meer hebben, dan kunnen we het ook niet meer raffineren. Nee. Dus daar moet ook een soort van rationalisatie plaats gaan vinden in het kader van de paraatheid voor militaire brandstof.
0: Want 90 dagen is natuurlijk in deze tijd veel en veel te weinig.
1: Ja, dat is 3 maanden, maar goed, dat is nogmaals vastgesteld door het IEA. Maar met name de verhouding van of het producten zijn of ruwe olie, daar kan nog wel wat rationalisatie plaats gaan vinden. Tegelijkertijd, dat wordt straks misschien ook gebruikt in het militaire domein. In hoeverre is daar goede afstemming? Dus dat zijn ook belangrijke aspecten die wij hebben aangegeven in het rapport.
0: Nog meer strategisch, Jan-Willem?
2: Nog meer strategische aanbevelingen?
0: Zeker.
2: Ja, zeker. Nou, kijk, ik heb net al iets gezegd over die ministeries die betrokken zijn. Die moeten natuurlijk een keuze maken. Wie is er nou van? Wie kun je nou aanspreken op dit onderwerp brandstofzekerheid? En wie gaat dan ook die strategie maken om die op peil te houden? Maar dat is een beetje governance praat. Uiteindelijk gaat het om de inhoud. De belangrijkste aanbeveling voor mij is... waar staat behoud voldoende kritische raffinagecapaciteit. En dat mag, wil ik ook even duidelijk zeggen... want het gaat hier ook vaker voor duurzaamheid in deze studio... dat mag ook duurzame kerosine zijn. Die kun je ook gebruiken in een JSF. Het gaat erom dat je brandstoffen produceert en voldoende. En daar gewoon eigenlijk een grens van benoemen. Zeggen, zoveel moet Europa hebben, anders zijn we te kwetsbaar. Dat is een uitspraak waar we eigenlijk al jaren op wachten.
0: Maar even duurzame kerosine, dat is allemaal heel belangrijk om dat te benoemen. Maar het betekent wel dat je niet van fossiel af kan. Dat veel mensen nu ook zeggen. Dat is een beetje makkelijk, een beetje toch het cafépraatje, als ik het zo mag zeggen. En nu het social media praatje nu. Nou zie je wel heel goed, roepen dan de voorstanders van duurzaamheid. Kijk maar even, dit is het moment, we kunnen nu volledig van fossiel af. Maar dat is ook een sprookje, toch, of niet?
2: Nou ja, het is uiteindelijk wel het doel. Maar het is niet iets wat we overnight kunnen realiseren. Op dit moment is 2,7% van alle kerosine is groen. Nou, met die 2,7% sta je niet gesteld tegen de Russen, kan ik je vertellen.
0: Nee.
2: Dus terwijl je dat opbouwt, dat aandeel duurzame kerosineproductie... heb je inderdaad die fossiele productie heb je hartstikke hard nodig. En er zijn de mensen die zeggen, nou, dan moeten we dus nationaliseren... die raffinagecapaciteit. Dan maken we een staatsraffinaderij voor geval van oorlog. Dat lijkt me weer niet wijs.
0: Waarom niet?
2: Nou, dat is niet eentje, is dan niet genoeg. Dan moet je er alsnog 20, 30, 40 nationaliseren. Ja. Zoveel geld hebben de Europese lidstaten denk ik op dit moment niet eens. Maar bovendien... leven in een vrije markteconomie. Stel liever gewoon de juiste regels op... waarbinnen die raffinaderijen concurrerend kunnen opereren.
0: En als je dat doet en goed doet, dat betekent dat je richting duurzaam gaat... maar fossiel natuurlijk ook nog nodig hebt. En hoe lang heb je dat nog nodig? En daar worden de verschillende percentages over genoemd. Kun je jullie ook niet op vastpinnen. Maar laten we ervan uitgaan, 15, 20 jaar, als ik een beetje gemiddelde pak... zul je daar gewoon afhankelijk van zijn?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat tot dan 2040 de afhankelijkheid van fossiele olieproducten... voor bijvoorbeeld de militaire apparatie... maar ook eigenlijk in de commerciële wereld... Nog dominant zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat we binnen Europa echt hard moeten werken... aan die weerbaarheid van die meer duurzame olieproducten.
0: Het is geen drill baby drill in Europa?
1: Nee, helemaal niet. Want ten eerste, wij produceren nauwelijks meer olie in Europa zelf. Dus dat is de ruwe olie. Maar ook met betrekking tot producten... is de eigenlijke productie van SAF, de Sustainable Airline Fuels... maar ook duurzame diesel, HVO, is nog maar heel gering... zoals net werd aangegeven. En tegelijkertijd zien we dat buiten Europa, en vooral ook in China... maar ook in Azië, er al groot wordt ingezet op deze duurzame moleculen... voor bijvoorbeeld de luchtvaart, maar ook voor de industrie. Maar dat gaat best hard. En dat betekent als wij niet net zo hard gaan lopen in Europa... dan worden we straks ook importafhankelijk van die duurzame producten. En dat is nou precies hetgene wat we niet willen... omdat die ketens in het geval van een calamiteit vaak verstoord raken. Dus dan zijn we daar te afhankelijk van.
0: Ja, want je zou zeggen, fossiel ben je dan afhankelijk van Amerika en Qatar. Ik zeg het even over het gemak, maar duurzaam ben je uiteindelijk afhankelijk van China. Want dan ben je afhankelijk van de grondstoffen, van high-tech... en uiteindelijk is dat duurzaam, dus dat wil je allebei niet.
1: Nee, precies. Dat betekent dus... dat de weerbaarheid met betrekking tot het produceren van duurzame producten, olieproducten, ook heel erg belangrijk is. En dat staat ook in onze aanbevelingen.
0: Ja, nog even over de aanbevelingen. Want ik had het inderdaad, daar zijn we nu al aangekomen naar deze strategische voorschot. En dat betekent wel dat je met drie prioriteiten te maken hebt. Je hebt er meer, maar laten we er even drie noemen. Of ik kan beter zeggen dat jij drie noemt.
1: Wij vinden eigenlijk de allerbelangrijkste, en dat hebben we echt ondervonden tijdens het maken van dit rapport. We hebben een hoop workshops gehouden, ook met de verschillende ministeries. We zijn naar raffinaderijen gegaan. We hebben echt alles genoteerd wat we denken... wat hun, noem het maar, hun uitdagingen zijn op dit moment. En vooral in die workshops waarin we verschillende ministeries... dan praat je over defensie, dan praat je over infrastructuur en waterstaat... maar ook natuurlijk EZK, of KGG eigenlijk, waar het op valt. Dus klimaat en groene groei. En dan zie je eigenlijk dat... die allemaal wel bezig zijn met op een of andere manier met brandstofveiligheid... maar veelal vanuit verschillende perspectieven. En er wordt vanuit, zeg maar, defensie weinig gecommuniceerd... overigens ook vanuit andere defensie, met elkaar. Oftewel, alleen al dat we ze met elkaar om de tafel hebben gebracht... en dat ze met elkaar zijn gaan communiceren... was al een enorme meerwaarde. En dat is, denk ik, waarom wij als eerste aanbeveling hebben gezegd... luister eens, benoem een soort van coördinator. Noem het maar naar een one-stop-shop. Iemand waar je naartoe kan gaan, die dan ook de contacten heeft met de verschillende ministeries en weet wat er met betrekking tot brandstofveiligheid...
0: Een speciale vertegenwoordiger voor brandstofzekerheid.
1: Zo
0: komt het op neer.
1: Zo is het.
0: Nou ja, Jan-Willem, jij zei, dat is een beetje een governance-vraagstuk in een bijzin, maar dat is toch niet iets om weg te wuiven? Of zeg je van, nou, dat is een governance-vraagstuk en dat doet er niet zo toe? Of is dat juist wel een van de speerpunten?
2: Nee, het is zeker een speerpunt. En dat geldt in Nederland, heeft denk Lucia al gezegd, geldt ook in Europa. Kijk, in Europa heb je een commissaris Jurgensen, die is van Energie. Je hebt een commissaris Kubilius, die is van Defensie. Defensie is vooral bezig met zijn de wegen een beetje bestand om tanks over te laten rijden. Dat noemen ze militaire mobiliteit. Energie is traditioneel bezig met klimaatdoelen behalen. Dus er is ook in Europa eigenlijk bijna niemand die echt hierover gaat. En het lijkt dat maken ze wel beleid over onze sector. En misschien mag dat een beetje technisch of ook business maken. We zitten bij Business News Radio. We hebben iets wat heet het emissiehandelssysteem. Dus denk, de meeste mensen kennen dat inmiddels wel een beetje. Dat loopt af voor onze industrie in 2039. En dat klinkt ver weg, maar dat is in de industrietermen is dat eigenlijk morgen. Hè? Dat is over 13 jaar. Ja. En dan staat er in het beleid nu dat elke fabriek nog maar 0 kilogram CO2 mag uitstoten. Nou, dat kan, hè. Je kunt een raffinaderij bouwen waar 0 CO2 uitkomt. Kost alleen heel veel miljarden. Om dat te doen, moet je dus miljarden investeren. En dan wordt jouw kerosine relatief duurder dan de kerosine van je concurrent uit Kuwait of waar dan ook vandaan. Want die heeft de investering niet hoeven doen. Dus op die manier, via dat emissiehandelssysteem, maak je brandstoffen duurder. En dreig je jezelf de markt uit te prijzen. Dus dat beleid moet ook worden doordacht vanuit... kan zo'n raffinaderij die prijs doorgeven aan de eindconsument? Als we dat mogelijk maken, door bijvoorbeeld een premie daarvoor te regelen en te organiseren, dan stel je ook de raffinaderijsector in staat om te verduurzamen en binnen dat kader van de ETS te functioneren. Als we dat niet doen, dan maken we dus beleid waarmee we impliciet, zonder het hardop te zeggen, eigenlijk die Europese raffinage-industrie eruit duwen.
0: Dus het is heel goed dat in Nederland de partijen bij elkaar gaan zitten, maar dat moet ook in Europa gebeuren. Dan kun je zeggen, het is heel netjes, klinkt het nog een speciale vertegenwoordiger, stel je aan. Of iemand waar we allemaal naar kijken, iemand die het onder één noemer kan zetten. Maar is een stap verder dan iemand die het als enige regisseert? Een echte regisseur die uiteindelijk de weg wijst?
2: Ja, dat is wat nodig is, die ene regisseur. En die ene regisseur moet dan bijvoorbeeld hardop zeggen dat we op weg zijn naar 70% importafhankelijkheid. Dat is belachelijk. Dat is onacceptabel. Dus we moeten ons beleid nu bijstellen. Anders zijn we onszelf veel te kwetsbaar aan het maken. En de lachende derde is Poetin.
0: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. Ga voor de hele aflevering naar je podcast-app. Ik dank jullie. Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VMO-BIN, de Vereniging voor Energie, Energie voor Mobiliteit en Industrie.
3: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Er is tegenwoordig geen bedrijf meer dat niet ergens in het HR- of recruitmentproces AI inzet. Of ze zijn het aan het overwegen. Daarnaast hebben we ook de AVG, we hebben straks de AI-act... en HR is inmiddels officieel bestempeld als een hoog risico AI-domein. Hoe moet je dit als werkgever nu aanpakken... en hoe zorg je voor een groen vinkje achter je privacybox? Check. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer... recruitment- en arbeidsmarktcommunicatie-expert Arjan Elbers. En bij ons vandaag... Mark Drees, recruitment tech blogger, die waakt over jou en onze persoonsdata. En inmiddels vaste gast Quincy James, AI-strateeg van AI Opener. Mark, hoe voelt dat nu onder die gigantische, briesende datastofzuiger waar wij met z'n allen onder hangen?
8: Zwaar. Je moet maar proberen de grond vast te blijven houden. Terwijl je uit alle macht aan je haren getrokken wordt om erin te gaan.
7: Ja, je verdwijnt er bijna in, zeg je.
8: Zeker, zeker.
7: Nou, daar gaan we straks verder over praten. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, iets met salaris en wetgeving.
9: Ja, salaris en wetgeving. Salariswetgeving zegt dat we transparanter moeten worden. Maar wat blijkt is dat Nederlanders eigenlijk nog helemaal niet staan te springen... om hun salarisgegevens te delen. De wet loontransparantie die gaat binnenkort in. En voor werkgevers houdt dat in dat ze open moeten zijn over hun salarissen. Dus ze moeten communiceren welke salaris en salarisrange... er worden gehanteerd en zich ook actief inzetten... om loonverschillen tegen te gaan. Dus wat je als werkgever ook niet meer mag doen... is vragen naar salarissen aan sollicitanten. Dus vragen, joh, wat heb je nou verdiend in je vorige baan? Dan moet je gewoon mee stoppen. En heb je 100 mensen of meer in dienst? Dan moet je zelfs gaan rapporteren over wat je doet... om salarisongelijkheid tegen te gaan en wat de feitelijke verschillen zijn. Uit recent gepubliceerd onderzoek van platform Deel... blijkt dat de helft van de Nederlanders... eigenlijk helemaal niet staat te wachten om te praten over salaris.
7: Ja, maar daar snap ik dus geen pepernoot van. Ja. Want ik heb dat gezien. En als je salaris dus eerlijk deelt... dan is dat alleen maar goed voor de werknemers. Want dan komen ze beter uit de onderhandeling. Het zorgt voor gelijkheid, et cetera. Dus dan wil je dat toch juist. Dat is toch geen reden waarom je dat niet zou willen.
9: Ja, wat heel typisch is, is mensen willen natuurlijk allemaal weten... wat de salarissen zijn van iedereen, maar willen het zelf niet zo graag delen. Dus het is een beetje eenrichtingsverkeer. En wat bleek uit het onderzoek kwam ook naar voren... dat mensen die aan de hoge kant van de salarissen zitten... klein beetje bang zijn voor jaloerse blik op de vloer. En mensen die wat lager salaris hebben... een stukje schaamte hebben van... ja, maar dit hoef ik eigenlijk niet te bespreken.
7: Als we dat nou allemaal loslaten, dan wordt het er alleen maar beter op, toch?
9: Beetje Amerikaanser.
7: Ja. Hey, dan gaan we naar de flex Top 100.
9: Yes. Elk jaar wordt de Flex Top 100 uitgegeven door Flex News. Het is een overzicht van de Nederlandse Top 100 staffing bureaus, dus uitzenders en detacheerders, gebaseerd op omzet. En vanmiddag wordt de Flex Top 100 besproken en verder toegelicht. En dat gebeurt op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. En Nigayo en ik waren eerder vandaag al op bezoek. We gingen daar in gesprek met arbeidsmarkteconoom en tevens de hoofdredacteur van Flex News, Wim Davidsen.
7: Ja, Wim, superleuk om hier te zijn op het Flex News event. Goed, het is ook behoorlijk druk. Ik zag net al honderden mensen al met een drankje in hun hand. Dus die komen dadelijk allemaal de zaal binnen. Maar waar gaat dit event over?
10: Dit event gaat over... Ja, het begint met de Flex News Top 100. Die maken we elk voorjaar opnieuw.
7: Ja.
10: Dus dat is de absolute aanleiding. Maar vervolgens zetten we daar ook altijd een lezersonderzoek bij. En vragen we aan onze partners, wat speelt er nou bij jullie? Wat speelt er in de IT? Wat speelt er in de back-office dienstverlening? Wat speelt er in wet en regelgeving, in legal? Kun je daar een verhaal over vertellen? Dus we houden de zaal bezig met de Top 100... en de interessante ontwikkelingen in die Top 100. Maar ook... de omgeving, de directe context die super relevant is.
7: Ja, de staffingsbranche, de flexwereld. Hoe staat het met de flexwereld?
10: Nou, dat is een hele spannende wereld op dit moment. Als je alleen naar de oppervlakte kijkt, dan zie je eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Afgelopen jaar is de omzet ongeveer gestabiliseerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Er was min 0,1% krimp, verwaarloosbaar.
7: Ja. En stabilisatie goed of slecht?
10: Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want of het groeit heel hard of het krimpt. En nu hebben we twee hele bijzondere omstandigheden. De eerste is superkrappe arbeidsmarkt. En de tweede is een stilliggende arbeidsmarkt. En dat zijn twee dingen die absoluut niet handig zijn voor de flexbalans. Dus eigenlijk vind ik stabilisatie nog best een goede ontwikkeling. En als je dan gaat inzoomen, dan zie je dat er heel veel harde groeiers zijn. En ook best wel wat krimpers.
7: Wie groeien er en wie krimpen er en waarom?
10: Ja, dat
7: je
10: is
7: mag
10: altijd
7: gewoon namen noemen, dat, is maar, dat het maar duidelijk is.
10: Ja, nou, ik ga geen krimpers noemen, daar hou ik gewoon niet van.
7: Nee.
10: Ze staan in ons geweldige jaarrapport, maar een aantal groeiers...
7: Maar we willen natuurlijk wel de markt in kaart brengen. Hè? Dus het is goed om te weten wie staat waar en waarom. Ik bedoel, we kunnen daarvan leren.
10: Absoluut, iedereen en de ondernemers zelf ook. Onze top 100, even om het zo af te pellen, onze top 100 is wel gegroeid. Die zijn bijna 2% gegroeid in omzet. Dus dat betekent dat iedereen die niet in die top 100 zit, is bij elkaar opgeteld gekrompen. Maar die top 100, dat zijn dus 100 bureaus. Maar in de totale sector lopen er ongeveer 20.000 rond. Dus dat is 0,5% ongeveer. 0,5% hebben wij in beeld. En die doen wel de helft van de flexbalance. Dus dat is echt heel bijzonder. We hebben echt de bijzondere partij te pakken. En daar zitten bijvoorbeeld heel harde groeiers. Ik heb straks op het podium de CEO van Carrière Uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Gewoon een groot generiek uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Ik heb straks ook de CEO van House of Talents op de planken staan. Die zijn ongeveer 60% gegroeid. Maar die nemen, maar die nemen links en rechts ook wel een specialist aan over. Dat is hun groeiformule. Ja. En er zit ook veel meer achter dat groeirecept. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, en die staat ook in ons jaarrapport, Levelworks. Dat is een veel kleinere speler.
7: Ja,
10: die zit echt maar op een 30 miljoen euro omzet ongeveer. Die zijn meer dan 40% gegroeid, volledig autonoom. En het is gewoon omdat die een slimme formule hebben bedacht en een goede cultuur erop hebben gezet.
7: Ja.
10: En dat gaat dus als de brandweer.
7: En waarom groeien zij? Wat kun je specifiek aanwijzen als de redenen waarom deze partijen groeien? Wat doen zij anders, beter? Ja, je zegt net cultuur, maar wat nog meer?
10: Ja, nou, House of Talents kijkt dus, doet buy and build. Die koopt goede specialisten. Die nemen ze op in de portfolio. En die geven ze alle ruimte en steun om te floreren op hun sterke punten. Dat vind ik echt een super slimme zet. House of HR doet dat ook heel goed. House of HR is overigens ook 8-9% gegroeid. Dus echt die multispecialisten, die doen het goed. Want die kiezen voor specialisten kopen. En die hun ding laten doen, maar wel faciliteren vanaf de achterkant. Dus dat is één.
7: Ja.
10: Carrière Uitzendbureau is echt leiderschap en cultuur. Het is ongelooflijk hoe die met elkaar omgaan. Daar loopt het vuur echt over de vloer. De strategie is helemaal niet bijzonder. Ze doen aan generiek uitzenden. Dat doet Randstad ook. En dat is gekrompen vorig jaar. Dus dat is niet het ding. Strategie. Het is echt leiderschap en cultuur.
7: Maar dus eigenlijk zeg je, je moet of heel erg gespecialiseerd zijn in iets en de niche omarmen. En als je dat niet doet, dan moet je heel erg op je cultuur gaan zitten en daar volledig in opbouwen. opbranden totdat de vloer in brand staat.
10: En wat we nu zien in deze top 100 van het afgelopen jaar, die we dan nu hebben gepubliceerd, is dat je het allebei moet hebben.
7: Aha.
10: Want alleen specialiseren is duidelijk niet genoeg. Als je cultuur niet op orde is, als je interne organisatie, je digitalisering niet op orde zijn, dan heb je er ook niks te zoeken in die specialisatie. Want dan zijn er altijd nog 2, 3, 20 andere specialisten die ongeveer hetzelfde doen, maar dan goed geautomatiseerd, met een goede cultuur, een fantastische sfeer, snelle sales, goed met de kandidaten omgaan. En die winnen dan van jou. Ja, dus specialiseren is het niet genoeg.
7: Wim, dankjewel voor deze update. We gaan jou zo zien op het podium. Ik heb er zin in.
10: Ik ook.
4: Nick Ajo Wijnen en Arjan Elbers. Steeds meer.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Solliciteert of überhaupt niet aan het solliciteren zijn. LinkedIn krijgt al die informatie, inclusief informatie over de voortgang in het sollicitatieproces, wat jaren geleden kan zijn. Plus allerlei menselijke informatie van recruiters. Die kan zeggen, joh, een enorme eikel was dat eigenlijk. Ja. Dat gaat allemaal mee LinkedIn in en het ATS uit.
3: Dus in de brave new world waar jij het net over had, zijn we allemaal, of thans daar zijn de bedrijven LinkedIn-loos.
2: Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Quincy, als jij als bedrijven nu naar jou toestappen en die zeggen, ja, we moeten hier wel iets mee, ondanks dat het misschien nog niet in lijn is met privacy, et cetera. Wat zijn dan 2 of 3 tips die je concreet wil meegeven aan deze bedrijven?
4: Ik heb er wel meer, maar de belangrijkste denk ik is een inventaris maken. Twee. Maak een inventaris van alle AI-tools binnen het bedrijf. En verbied publieke AI voor HR en kandidaatsgegevens. Ik denk dat de 2 belangrijkste zaken zijn. Op basis daarvan kun je een beetje de risico's inschatten en maar vooral ook beperken.
3: Dank jullie wel. Mark Drees, techblogger, en Quincy James, AI-strateeg van AI Opener. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Wederom kun je er net zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen. Ga dan naar onze LinkedIn-pagina. Daar voel LinkedIn. Ik een probleempje opkomen. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van collega en icoon Bernard Hammelburg. Hij vertelt onder andere over zijn tijd als verslaggever in Vietnam.
5: En ik heb ook een paar keer situaties meegemaakt waarbij ik er zelf echt bijna was geweest. Een keer op een grensplaatsje, dat heet Thai Ninh, grens met Cambodja. Daar kwam ik terecht in een aanval met raketten. Ik was met een collega en we stonden bij iemand binnen, een oude man met een baby in zijn hand, en die baby was dood. En toen kwam die aanval en toen sprongen die collega en ik en die man met die dode baby in een sloot, in een greppel. En we waren de enige die aanval heeft overleefd. Alle anderen, het hele dorp was weg, dood, alles. Nou, daar schrik je van.
6: Dat
5: was echt heel ingrijpend.
6: Dat zit er echt middenin.
5: Ja, en dat soort situaties heb ik nog een paar keer meegemaakt. Echt heel vreselijk. En het front ook, waar je met de verminkingen van al die mensen. En toen ik terugkwam had ik ook, maar dat heb ik achteraf vast begrepen, echt wel PTSS.
3: Ja, je hoort het, we hebben ademloos, toch Arjan?
2: Zeker.
3: Naar Bernard zitten luisteren. Hij is gewoon wandelende geschiedenis. Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
4: Woensdag 20 mei. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben de olieraffinaderij van Kstovo in de regio Nizhny Novgorod geraakt, met een goede fik tot gevolg. Gisteren werd in Ryazan een wapenfabriek geraakt. Door Russische aanvallen vielen 2 doden en verscheidene zware gewonden in Dnipro. In Sumy werd een appartementengebouw geraakt, waar mogelijk nog mensen onder het puin zijn bedolven. Een Roemeense F-16 heeft een klaarblijkelijk Oekraïense drone uit de lucht gehaald boven Estland. Volgens de Estse minister van Defensie ging het waarschijnlijk om een drone richting Rusland. Ja, dat is een ding, hè. Rusland heeft de Baltische Staten eerder dreigend toegesproken vanwege drones die via hun grondgebied zouden vliegen. De Balten hebben Oekraïne ook gevraagd ver weg van hun luchtruim te blijven met dat soort aanvallen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit een drone is die uit koers is geraakt door Russische elektronische oorlogvoering. Op de grond heb ik her en der beetjes Oekraïense terreinwinst gemeld gezien. Kharkiv, Kupiansk in het noorden en Hulyapolen.
5: Ja, ik vind inderdaad dat die hele discussie over wat er gebeurt in de Baltische Staten wel echt interessant, hoor. Nou ja, goed, ik was daar afgelopen week en het is echt wel een hot topic, om het maar zo te zeggen. Dus Estland, inderdaad, een F-16, een Roemeense F-16 heeft daar een drone neergeschoten. Ik heb ook inderdaad het gevoel dat we steeds meer zien dat de Russen bezig zijn om iets te fabriceren en om een dreiging te fabriceren die zou komen uit de Baltische Staten. Want de SVR, dat is de Russische militaire of de inlichtingendienst buitenland, die heeft dus ook al gezegd over Letland, dat daar belangrijke doelwitten zijn als drones vanuit Letland worden afgeschoten op Rusland. Dus je ziet gewoon dat daar op dit ogenblik toch na wordt gedacht in Rusland, hoe je het zou kunnen laten escaleren. Ik vind dat dus echt heel erg problematisch dat dit op dit ogenblik gebeurt. Ook de retoriek die er dan ook vanuit de inlichtingendiensten komen over de primitieve Russofoben in de Baltische Staten en de leiders van Letland die niet zouden deugen. Het zou mij gewoon niet verbazen als Oekraïense drones inderdaad door middel van elektronische oorlogsvoering worden onderschept en het luchtruim binnenkomen van de Baltische Staten. We hebben natuurlijk al gezien dat in Letland het kabinet daardoor is gevallen. En dat is nou precies wat je ook hebben wil als Rusland. Ondermijning. En dan ook nog een keer dreigementen van als jullie daarbij betrokken raken, dan zullen we jullie ook nog gaan bombarderen.
6: En dat betekent dus dat de Russen erin slagen om ook de interne verdeeldheid van de Baltische Staten gewoon weer te versterken. Hè? Want er zijn twee dingen aan de hand. Dat is, volgens mij is dat jamming, dat klopt echt. Hè? Dat lees je overal. Dat kunnen de Russen. En dat betekent dus dat Oekraïne weliswaar steeds meer risico's neemt. Maar ja, ze sturen dan die Oekraïnse drones naar de Baltische Staten. Maar het is ook zo dat de Baltische Staten vinden dat Oekraïne te veel risico neemt met die drones. Hè?
5: Ja, dus dat klopt.
6: Het is dus perfect voor Poetin.
5: Ja.
6: En je ziet ook een regering vallen en zo. Het is ongelooflijk.
5: Ja. Nou, tegelijkertijd zie je dus nucleaire oefeningen.
7: Ja.
5: Dus het nucleaire sabelgekletter, dat neemt eigenlijk gewoon met de dag toe. Er komt een enorme oefening waarbij iets van 65.000 militairen en burgers betrokken zijn. Dat is echt veel. 7800 wapensystemen worden erbij ingezet. Nou ja, ga zo maar door. Ja, en dat zijn nucleaire oefeningen waarbij zeg maar de nucleaire inzet vanuit, laten we zeggen, de Pacific wordt geoefend. Maar dat ook weer in combinatie met nucleaire capaciteiten die in het noorden aanwezig zijn. Maar zelfs ook in bijvoorbeeld de Leningrad Oblast. En dat ligt feitelijk aan de grens met Europa. Ja, waarom doen ze dit nou? Ik heb echt het gevoel dat dit ook iets is om te verbloemen, dat het op het slagveld gewoon heel erg slecht gaat. En ja. Je ziet dus nu, en daar hebben we ook wel vragen over gekregen van luisteraars de afgelopen weken, van wat zou Rusland kunnen gaan doen? Zou die bijvoorbeeld inderdaad prikjeacties kunnen uitvoeren? Nou, ik zeg niet dat ze nu met nucleaire wapens gaan zwaaien en gaan inzetten. Dat zeg ik niet. Maar het past wel in het patroon van wat we ook net hebben besproken over dat hele gedoe met die drones naar de Baltische Staten toe. Er wordt dus nu een dreiging gecreëerd. En ook dat het nodig is om nucleair te gaan oefenen, omdat je anders zwak bent als Rusland. Maar het maskeert tegelijkertijd ook de zwakte van Rusland. Dus het is niet fijn wat hier gebeurt.
7: Nee, problemen op het slagveld, ook met de recrutering. Hangt natuurlijk ook met elkaar samen, want je moet recruteren wat je op het slagveld verliest. Daarnaast, ja. Arend-Jan, jij noemde nog even dat wij volgens mij vergeten waren eerder te melden een incident met een Chinees schip op de Zwarte Zee. Hoe zat dat in elkaar?
6: Dat was maandag. Ik had dat een beetje gemist. Het was waarschijnlijk na onze opname. Russische drones hebben dus een Chinees schip op de Zwarte Zee bij Odessa geraakt. En ook nog een schip dat zeilde onder de Guinea-Bissau vlag. Ik vind nogal wat.
7: Slordig. Daar kan Poetin misschien in China aan Xi uitleggen nu die daar toch is. Maar laten we eerst eventjes kijken naar die toch weer steeds terugkerende, fascinerende lekken her en der over mogelijke gesprekken tussen Europa en Rusland. Een bericht van de Financial Times. Niet voor het eerst FT goede bronnen natuurlijk heeft. Dat de Duitse oud-bondskanselier Merkel, dan wel Draghi, voormalig president van de Centrale Bank, overwogen zouden worden als EU-gezant voor vredesbesprekingen over Oekraïne. Rob, jij zei geloof ik dat Merkel al nee heeft gezegd.
5: Ja, er was een prijsuitreiking. De eerste keer dat een soort prijs van verdiensten wordt uitgereikt aan mensen die veel betekend hebben voor Europa. Nou, de hoogste onderscheiding ging naar Merkel. En toen werd Merkel ook deze vraag gesteld. En die zei van nee, dat ga ik niet doen. Want dat moet eigenlijk iemand zijn die echte macht heeft. Dus dat moet iemand zijn vanuit de Europese Unie of een zittende regeringsleider. Dan zou dat kunnen. Ik vind dat op zich wel een goed standpunt om die voorwaarden daaraan te verbinden.
7: Ja, Alexander Stubb wordt ook nog genoemd. Hè?
5: Nou, dat zou een hele logische keus zijn om zoiets te doen. Hij kan dat goed. Hij spreekt zijn talen. Hij is eloquent. Dus dat zou iemand zijn die dat heel goed kan doen. Maar de hele discussie die je dus nu voert, ja, daar ligt natuurlijk wel de vraag aan ten grondslag van wanneer ga je dit dan doen? Moet je dat nu gaan doen? Of moet je dat pas gaan doen als de Russen echt in de problemen komen en geen uitweg meer zien? Ik zou zeggen, dat moet je doen. Het is gewoon nu te vroeg. Want dan Poetin het zo spelen dat hij denkt van, nou, die Europeanen willen gewoon een eind aan de oorlog maken. Ja. Want daarom willen ze nu gaan onderhandelen. En dat betekent dus dat Die Europeanen ook verder onder druk kunnen worden gezet. Dan kan ik mijn eisen indienen. Garry Kasparov, die schaker, ik heb het vorige week al even gezegd. Die grote anti-Poetin-havik, die waarschuwde hier ook voor. Die zei, kijk uit wat je doet. Geen concessies doen. Blijven doorgaan.
7: Om nog even in dezelfde krant te blijven. De Financial Times bericht gisteren op basis weer van bronnen dat Xi Jinping, de Chinese president, tegen Trump zou hebben gezegd bij diens bezoek aan Beijing. Poetin krijgt misschien nog spijt van de Oekraïne-oorlog. Trump heeft dat bericht ontkend, maar ik zou zeggen de Financial Times is over het algemeen een betrouwbaarder bron dan Trump. Toch verpand. Leuk dat zoiets in de krant staat op het moment dat Poetin in Beijing aankomt voor het volgende bezoek.
5: Conform dingen die ik gehoord heb van Chinese officials. Huh? Die hebben mij dat al 2 jaar geleden een keer gezegd. Er wordt opgeschept. Dat zie je dus nu ook weer over die geweldige relatie die China en Rusland hebben. Maar in toenemende mate wordt natuurlijk wordt Rusland een soort vazalstaat van China. Dat is ook weer gewoon gebleken. Ze liggen gewoon bij wijze van spreken aan het infuus van die Chinezen. Die Chinezen die kopen steeds meer energie vanuit Rusland. En ik heb echt het gevoel dat je wat je hier nu ziet op dit ogenblik is toch een situatie waarin de Russen steeds meer in de knel komen te zitten en eigenlijk ook gewoon niet super serieus worden genomen door de Chinezen.
6: Het is ook interessant dat de Chinezen dit dus gezegd hebben tegen de FT. Hè? Dat doen ze niet zomaar.
5: En tegen Trump, denk ik.
7: En vervolgens tegen de FT misschien. Ja, dat zou kunnen.
6: Het is altijd interessant, wie heeft het dan gelekt? Ja. Ik denk dat Chinese hoge ambtenaren zijn. En heel bewust dat ze ook nog Rusland verder onder druk willen zetten. Het gaat niet goed.
5: Ja.
7: Wat kan Poetin verder misschien hopen te bewerkstelligen op bezoek in China?
5: Ja, niks. Gewoon meer verkopen van olie en gas. Dat is het enige. Ja. Als je dus nu al ziet dat in het eerste kwartaal de verkopen met 35% gestegen zijn in de richting van China. Die daarmee dus ook de Iran-oorlog compenseert. Waardoor dus de energieimporten zijn stil komen te liggen. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar dat betekent dat de afhankelijkheid van Rusland steeds groter wordt. En daarmee de politieke invloed van China. Ik bedoel, ik kan het niet anders zien.
6: En wat het ook nog erger maakt is ook dat Amerika heeft natuurlijk tijdelijk die olie- en die gassancties opgeschort. Hè? Scott Bessent. En vandaag volgt Engeland met import van diesel en ook kerosine gemaakt uit Russische ruwe olie, maar geraffineerd in derde landen. Hier zie je dus dit is gunstig hè, voor Rusland wat hier dan niet gebeurt. En Engeland wil ook LNG halen van Russische Sakhalin 2 en ook het Yamal-project.
7: En dat is, neem ik dan aan, vanwege alle tekorten door de sluiting van de Straat van Hormuz?
6: Exact, ja. Ja. Dat speelt Rusland in de kaart.
5: En tegelijkertijd weet je, daar win je de oorlog niet mee. Je kan wat gaten dichten, maar het geld is er nog steeds om die oorlog te voeren. Ook al wordt het steeds duurder. We weten dus nu ook dat de toelages voor militairen, de premies voor militairen die naar het front gaan, die zijn enorm gestegen in zo'n pakweg 30-100%, dus verdubbeld. Maar in sommige gevallen worden ze vervijfvoudigd voor specifieke functies. Ja. Het gaat aan de ene kant komt het binnen, maar aan de andere kant gaat het eruit. En de economie gaat echt heel erg slecht op dit ogenblik in Rusland.
6: Ja. Oekraïne heeft vastgesteld dat Rusland ook pogingen doet om graan te exporteren van het bezette Krim via Amerikaanse maatschappijen. Mm. Dat is ook leuk, hè? Mm.
7: Laten wij naar Iran en Hormuz. Dat zit nog steeds dicht. Olieprijs $110 ongeveer, zag ik vanochtend, 109. De VS en Iran hebben weer wat dreigementen uitgewisseld. Trump zei tegen journalisten dat hij maar een uurtje verwijderd was geweest van het hervatten van de oorlog, voordat hij toch maar besloot om de onderhandelingen nog een kans te geven. En Iran zei dat het nieuwe fronten zou openen in de strijd als de VS opnieuw aanvallen.
6: Logisch. Twee dingen zijn heel gek hier, hè? A, de golfstaten waren helemaal niet op de hoogte van het feit dat Amerika van plan was om aan te vallen. Dat is natuurlijk al pijnlijk. En het tweede wat de analisten opmerken is dat ja, Trump zegt, ik heb het nu maar eventjes afgehouden, die aanval, want er zijn doorbraken bij de onderhandelingen. En iedereen vraagt wat die doorbraken dan zijn. Want ja, Iran schijnt dus geen haar te hebben toegegeven. Dus de geloofwaardigheid van Trump neemt echt met de snelheid van het licht af.
5: Ja.
7: Probleem ja, bij Iran, zei jij Rob, dat de olieopslagen daar bijna vol zitten?
5: Ja, dat weten we al een tijdje hoor. Maar er zijn dus nu weer nieuwe cijfers gekomen. Ze hebben wel de opslagcapaciteit met 65% weten op te krikken de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld door tankers, lege tankers helemaal te vullen. Maar eigenlijk zit nu op dit ogenblik alles vol. 42 miljoen vaten hebben ze nu in reserve. Ja, ze kunnen het alleen niet kwijt. En op het moment dat je dus het niet kwijt kan, en je hebt geen opslag meer, dan heb je dus een probleem. Want dan moet je dus gaan afschalen. En dat is niet makkelijk. Ja. Want opschalen kan dan heel moeilijk. Ja. Dus je ziet echt dat die economie gewoon ongehoord hard getroffen is. Wil het trouwens niet zeggen dat Iran opgeeft. Want ze hebben ook gezegd van we gaan gewoon door. Dat heb jij net ook al gezegd, Hugo. Als die oorlog weer begint, dan beginnen we gewoon rustig weer te bombarderen. En ook op de buurlanden. En dat is natuurlijk heel sterk om dat te doen. Want als je dus die buurlanden pakt, dan is het probleem van Amerika alleen nog maar groter geworden. Want dat zijn, eigenlijk zijn dat de bondgenoten van de Verenigde Staten, al die golfstaten, inclusief Saudi-Arabië. En als je die pakt, ja, wat. En de schade die Amerika kan aanrichten in Iran is niet al te hoog, weten we inmiddels. Dan heb je wel echt een geweldig probleem hoor, als Trump. Dus ik begrijp heel goed dat hij zegt van nou, we waren een uur van hervatting van de strijd, maar ik geef toch nog maar eventjes het vredesproces een kans. Ja, Amula, ik bedoel natuurlijk, dat zou ik ook doen. Ik zou helemaal geen oorlog meer willen voeren.
7: Ja. Er was tegelijkertijd bericht dat toch nog overwogen zou worden een operatie te starten om de straat van Hormuz open te maken.
5: Ja, het is een beetje vaag bericht hoor. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die weten daar heel erg veel van. Per 1 juli zou dat moeten dan gaan gebeuren door een aantal NAVO-landen. Die hebben natuurlijk wel te bak van het feit dat die straat van Hormuz dicht zit. Die moet dus gewoon open en zouden dus nu aan het nadenken zijn hoe ze dat zouden kunnen doen. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, moet dat dan na of voor een definitief staakt het vuren? Zeg het maar.
6: Ja. Iran dreigt ook nog om de internetkabels op te blazen in de straat van Hormuz.
5: Ja.
6: Dus extra druk op de Amerikanen.
5: Op de Europeanen.
6: Op de Europeanen.
5: Ja, want die kabels tussen Azië en Europa lopen daar bijvoorbeeld doorheen. Althans een aantal kabels. Nee, inderdaad. Het heeft enorme economische consequenties wat je gaat doen. Ook voor India.
6: Ja. En Iran-experts zeggen dat het regime eigenlijk best stabiel is in Iran. Ook heel sterk uit haviken bestaat. Hè?
5: Ja.
6: En dat er dus nu 4023 arrestaties in Iran hebben plaatsgevonden tussen 28 februari en 9 mei. Hè. Dus het, is, het lijkt er dus niet op dat het regime wankelt.
5: Ja, klopt.
7: Nog nieuws over Israël. Er zijn weer forse aanvallen geweest, meen ik, in Libanon.
6: Ja, in Libanon zijn grote aanvallen geweest. 19 doden. En het grote probleem daarvan is natuurlijk dat Iran zegt, wij willen pas echt een akkoord hebben als er ook dus in Libanon staakt het vuur is. En je weet, Netanyahu heeft zijn eigen agenda.
7: Ja. Jij zei ook nog iets over Gaza, Arjan.
6: Ja, dat is zo treurig. Er zat een groot stuk in The Guardian. En het is dus, het is een puinhoop. Daar komt het gewoon op neer. Hè? Er is geen sprake van economisch herstel of reconstructie. De Board of Peace, weet je, daar hebben we ook al gesproken, van die krijgt onvoldoende funding. Ook de salarissen van de Board of Peace, die waren nogal hoog. Nee, die werden dan ook gepubliceerd, weet je wel. Alleen de VAE, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko hebben betaald, andere landen niet. Amerika had beloofd om heel veel geld over te maken, hebben ze ook niet gedaan. Dus het is gewoon een puinhoop daar. En de VN zegt, nou ja, de Palestijnen in Gaza, die zijn, niemand ziet ze meer staan. Hè? Trump had 10 miljard beloofd, maar dat is dus niet gegeven.
5: Nee, en die Board of Peace, die hebben we ook nog meer wat van gehoord.
6: Exact.
5: Nee, maar ik vind ook eerder gezegd dat als je gewoon kijkt naar de situatie in Israël, die beginnen dus gewoon nu ook te verliezen. Want als Amerika verliest in Iran, dan verliest Israël ook. Althans, als je dus geen klinkende overwinning weet te bereiken, dan verlies je dus feitelijk. Gaza heb je net genoemd, maar die strijd tegen Hezbollah, daar hebben ze steeds grotere moeite mee. He, dus exact. Met die first-person view drones hebben we heel goed gekeken wat er gebeurt, die Hezbollianen. naar de situatie in Oekraïne. En zijn dus gewoon nu bezig om de bewegingsvrijheid van de Israëlische strijdkracht in het zuiden van Libanon te verstoren. En dus moet Israël nu zijn tactieken gaan aanpassen. Nou, dat is niet leuk hoor, wat hier gebeurt. Zijn jullie in voor wat leuk nieuws, of niet?
7: Oh. Ook dat nog altijd. Vooruit.
5: Over Groenland. Heb je gezien die Jeff Landry, die gouverneur van Louisiana?
7: Die als speciaal gezant.
5: Die is speciaal gezant. Die kwam eraan met dozen vol met magerpetjes. En chocola.
6: En niemand wilde het hebben.
5: Dus die kreeg dan nogal een kille ontvangst. Nou, is dat al snel het geval volgens mij op Groenland. Maar dit liep dus niet goed. En het grappige is dat die Groenlanders zelf petjes hadden laten maken met Make America Go Away.
7: Ja.
5: En dat is wel heel erg grappig natuurlijk, dat gebeurt. Dus ze komen geen spat verder. En de reacties waren ook niet goed. Wat Arend Jan een paar afleveringen geleden heeft uitgelegd op die eisen die Trump heeft gesteld. Namelijk dat ze een veto willen hebben over alle investeringen van Rusland en China op dat eiland. En dat ze ook een forever-clausule willen hebben als het gaat over een militaire aanwezigheid. Dus ook nadat Groenland ooit eens een keer onafhankelijk is geworden. Nou, dat valt ook niet in goede aarde. Dus deze man die heeft nog wel wat werk te verrichten, om het maar zo te zeggen.
7: Ja. Hey, tot slot nog eventjes dat je tegenwoordig lid kan worden van ons. Hè? Was overigens een probleem afgelopen paar dagen, begreep ik, met het aanmelden. Waarvoor excuses aan de mensen die zich daarover melden dat het allemaal niet lukte. Ik begreep wel wat de reden was net dat er een probleem was voor mensen om zich aan te melden voor Boekestein en de Wijk Plus. En dat was te veel aanmeldingen.
6: Ons succes is ons probleem. Ja. Er zijn gewoon te veel mensen die het willen.
5: Zo'n argument heb ik nog nooit gehoord.
7: Ja. Leggen jullie het nog eventjes uit? Dat kunnen jullie zo goed.
5: Ja, Arjan kan het goed. Hè?
7: Ja.
6: Nou, je krijgt dus Boekestein Plus. Dat betekent dat je op termijn...
7: Boekestein en de Wijk Plus. Hè? Het is niet Boekestein Plus. Nee. Dit wil ik wel even rechtzetten.
6: Boekestein en de Wijk en Hugo Reitsma Plus.
7: Ja.
6: Dat betekent dus dat op termijn gaat de zaterdagpodcast achter een betaalbaar. Nu nog niet overigens. Hè. Maar als je dus lid van Plus wordt, wat trouwens heel goedkoop is. Want er is een fantastische kortingscode, NAVO. Hè. Dat betaal je geloof ik €25 per jaar. En dan krijg je niet alleen de zaterdagpodcast, maar je krijgt ook 8 prachtige colleges. Ja. We gaan ook Q&A's organiseren.
7: Ja, zijn we mee bezig, geloof ik. Ja.
6: En, dus er gaan allemaal fantastische dingen gebeuren.
7: En het is zonder reclame.
6: Oh ja, ook natuurlijk. Ook nog.
7: Ook nog, ja. En Rob, waarom doen wij dit?
5: Nou, ik vind het allermooiste wat wij kunnen doen is om echt, vreselijk woord, een community te bouwen met onze trouwe luisteraars. Ik vind dat ze daar ook recht op hebben. Maar ja, dat kost natuurlijk wel wat om dat te doen, want dan moeten we weer allemaal extra dingen voor organiseren. Maar ik denk dat dat eigenlijk voor mij wel het mooiste is wat je op dit ogenblik kunt doen. We merken ook met die theatertours dat we echt een hele grote club luisteraars hebben die heel trouw zijn. Daar wil je gewoon wat extra's voor doen. Dat mag best wel beloond worden. Sommige mensen luisteren al zoveel jaar vanaf het begin. We bestaan geloof ik 10 jaar, hè? Nu op de kop af.
7: Ja.
5: Dus dat mag wel. Nou, daar willen we graag wat extra's voor doen.
7: Nou, ga dus naar boekesteinendewijk.nl. Met de kortingscode NAVO luister je het eerste jaar voor €25. Ga daar massaal heen, maar niet te massaal. Zodat alle systemen weer crashen. Dank jullie wel. Tot morgen.
6: Tot morgen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist. Het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
7: Ja, ik sta weer met mijn favoriete makker van BNR Beurs. Het team is weer compleet. Goed dat je luistert. Woensdag 20 mei, de dag dat we het hebben over Google. En dan echt specifiek over Google, want de zoekmachine gaat totaal op de schop.
8: Google gaat de search, zoals het heet, zo drastisch veranderen dat bepaalde techwebsites al koppen met Google Search, zoals je het kent, is niet meer. Het is zeker geen clickbait, want wat Google gisteravond heeft laten zien, nou, dat is nogal wat.
7: En bij Mercedes komen ze ook met wat nieuws.
9: Het is wel een bizarre auto. 1169 pk, 0 tot 100 in 2,1 seconden. Een topsnelheid van 300 km per uur.
7: Ja, maar er zit nog een addertje onder het gras. Of gebruikers en beleggers op die nieuwe plannen van Alphabet en Mercedes zitten te wachten, dat hoor je in deze aflevering.
10: En we vertellen je over CSG. Dat aandeel dat laatst onder vuur werd genomen, dat lacht shortsellers nu uit met hun extreem goede kwartaalcijfers.
7: De Amsterdamse beurs heeft een prachtige dag achter de rug. De AEX steeg 1,5% naar dik 1033,5 punt. De grootste stijger is ASML met 6,7%. En in de VS gaat het ook goed. Ook Wall Street staat in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Welkom.
11: Hoi, goedenavond.
10: Goed dat je er bent. Eerst naar de natte droom van elke belastingbetaler op aarde. Nooit meer een belastingcontrole. Klinkt als een sprookje voor ons, maar voor Donald Trump is het keiharde realiteit.
12: Tonight in an extraordinary move, the Justice Department declared the IRS is quote forever barred and precluded from auditing President Trump, his family, his oldest sons and their companies or pursuing any claims for past actions. It's part of the unprecedented settlement after President Trump dropped his $10 billion lawsuit against the IRS.
10: Ja, je hoort het goed. De IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, gaat nooit meer een belastingcontrole doen naar president Trump en zijn familie. Een deal die is gesloten door Todd Blanche, die waarnemende minister van Justitie is en ook nog eens een voormalig advocaat van de president. Nou, je raadt het al, het zorgt voor woedende reacties in de Verenigde Staten, voornamelijk van Democraten.
7: Ik ga die Todd Blanche ook eens bellen. Dat is een hele familie.
10: Dat zou heel fijn zijn, de hele familie van Mail.
7: Kijk, dat zou top geregeld zijn. Dan neem ik Jelle Maasbach ook nog even mee.
10: Thanks.
7: Goed, dan heb ik een update over een cliffhanger van gisteren. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die moest haar handtekening nog zetten onder het handelsverdrag met de Verenigde Staten. Als de EU niet over de randvoorwaarden het eens zou worden, dan zou dat een groot probleem zijn. Maar geen zorgen, het is gelukt. En dus is het tijd voor een leuk grapje van de Eurocommissaris voor Handel.
13: You know that I'm really a fan of classic rock music. And one of my favorite songs from the Rolling Stone is You Can't Always Get What You Want. But if you try, you will get what you need. And indeed, we got what we need. A safety net in the relation with the United States.
7: Ja, het is een beetje ver gezocht, maar toch, het werkte wel. Het gaat dus over die wapenstilstand in de handelsoorlog die Trump ontketende. Zowel de EU als de VS spraken af om al die verhoogde importheffingen te schrappen. Alleen moest er binnen de EU wel een goedkeuring voor worden gegeven. En die goedkeuring die is er op voorwaarde dat, mocht de VS weer met nieuwe maatregelen komen, de EU ook weer gelijk terug kan slaan. En ze eisen ook nog dat de VS de importheffingen op Europees staal verlaagt. Het voorstel kan nu naar het Europees Parlement. En als het goed is, wordt de Amerikaanse deadline van 4 juli dan ook gehaald.
10: Gaan we door naar de Czechoslovak Group, die je misschien meer kent als CSG. Het defensiebedrijf met een beursnotering op de Amsterdamse beurs. Een aandeel dat het moeilijk heeft, helemaal nadat het onder vuur werd genomen door shortsellers. Vandaag kwam de Czechoslovak
7: Group. Dit doe je zelf, hè?
10: Je had gewoon
7: CSG kunnen zeggen.
10: Vandaag kwam CSG met kwartaalcijfers en daarmee slaan ze terug.
14: De winst steeg met 9%, de omzet met 14%, het aantal orders met 15%. En ze hebben een winstmarge van zo'n 25%. Kortom, het gaat gewoon, wat dat betreft, qua zaken doen, best wel goed.
10: En CSG houdt vast aan de prognose voor dit jaar. Zijn beleggers blij mee? Aandeel stijgt flink op het nieuws. Wat heet 8,7%. En Martine, denk jij dat daarmee dat shortseller rapport nu echt ontkracht is door deze cijfers?
11: Het was ook natuurlijk dat shortseller rapport. Daar stond niet zo heel veel nieuws in. Hè? Nee. Ze kwamen daar zelf ook mee onder vuur te liggen. Nou, het verhaal blijft natuurlijk wel dat ze heel veel investeren. En dat er nog wel een paar andere dingetjes spelen. Mm-hmm. Zoals een dochteronderneming in Spanje die niet mee mag doen met NAVO-aanbestedingen. We hebben nog een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen. Maar dat hangt ook nog een beetje boven de markt. Dus het is niet allemaal weg. Maar het meeste van wat Hunter Brook heeft verteld, ja, dat hebben ze in ieder geval op de korte termijn eventjes ontkracht.
7: Nou, dan wil ik het nog heel even hebben over Eli Lilly. Dat is een farmaceut, maar kennelijk ook een soort detective, blijkt nu. In de VS hebben ze een grote fraudezaak weten op te rollen. En het gaat om leden van de Church of God in Christ. Dat is een protestantse beweging. Die kochten bij Eli Lilly medicijnen in met de claim dat dat voor hun medeleden was. Daarmee kregen ze korting. Alleen vervolgens verkochten ze die medicijnen gewoon door op een zwarte markt. Nou, Eli Lilly kwam erachter dat bestelde doses altijd hetzelfde waren. Dat er bijvoorbeeld nooit een overtollige dosis werd teruggestuurd. En nu blijkt dus dat die kerk dit al minstens 6 jaar doet en die korting dus in hun zak steekt. $200 miljoen verdienden ze er vermoedelijk aan. Geld dat Eli Lilly nu via de rechter terug wil eisen.
10: Halleluja. Straks hoor je over Mercedes. Ze komen met een elektrische auto die in 2 seconden van 0 naar 100 kan en hopen daarmee de beurskoers ook naar de 100 te krijgen. En Jeff Bezos komt voorbij, onze grote vriend, die zegt dat er echt geen AI-bubbel is.
7: Maar eerst naar Alphabet, naar Google om precies te zijn. Want Alphabet gaat zijn kip met de gouden eieren slachten. De zoekmachine zal nooit meer hetzelfde zijn.
15: We've been on a journey to bring together the best of a search engine with the best of AI. And now we're entering the next chapter of Google Search. Where incredible AI features aren't just in search. Google Search is AI search, through and through. I'm excited to announce we're launching a brand new intelligent search box. Now, this is the biggest upgrade to our iconic search box since its debut over 25 years ago. And is starting to roll out today.
7: Grote veranderingen dus, die kondigden ze aan op hun jaarlijkse conferentie, Google I.O. De zoekmachine wordt een chatbot met kunstmatige intelligentie. En de links naar websites, zoals je die kent, die moet je eigenlijk zo min mogelijk gaan gebruiken. En die worden ook helemaal ergens onderaan weggestopt. En dat is iets waar onze tech-collega's niet heel erg enthousiast over zijn.
8: Waardoor ik ook nog een beetje begin te twijfelen. Ja, ga ik Google nog wel als mijn vaste zoekmachine gebruiken? Als ik gewoon niet meer goed kan zien welke bronnen ik allemaal voorgeschoteld krijg.
7: Ja, Martina, hier op de tech-redactie was er echt grote verontwaardiging. Mensen die bij Google zweren en een afkeer hebben tegen Apple, Joe van Buurik, die overwegen nu zelfs om toch nog eens over te stappen. Wat vind jij er nou van?
11: Nou ja, ik denk, je hoort door de tijd heen veranderen dingen wel eens. En je moet ook tegen veranderingen kunnen, dat denk ik dan. En je ziet natuurlijk al, het is heel makkelijk en je kan op theoretisch nog wel op de oude manier zoeken. Maar ja, het is ook heel handig dat je van alles voorgeschoteld krijgt waar je zelf nooit opgekomen was. Dus ik zie het probleem niet echt heel erg.
7: Maar we zien wel dat die chatbots tot nu toe, ja, toch vaak nog niet helemaal accurate resultaten geven. Is dit dan al de tijd om hierop over te stappen of zijn ze aan de vroege kant?
11: Nou, ze zijn misschien op de aan de vroege kant. Ja, weet niet, het gaat heel hard. En je hebt zelf ook altijd nog een hoofd- en hersencellen. Dus die moet je altijd nog een beetje aan blijven zetten.
8: Dat hoop je.
11: Ja, nou, dat hoop ik dan inderdaad. Maar dat, als ik naar mezelf kijk, dan lukt dat meestal nog wel. Laat ik het dan voor mezelf.
8: Persoonlijk.
11: Ja, nee, maar dat is natuurlijk iets van alle tijden. Het is ook, je hebt zoveel algoritmes. Als je eenmaal in algoritmes zit, krijg je ook alleen maar voorgeschoteld wat je zelf al vond. Dus ja, dat is dan in die zin niet anders. Het is juist ook wel heel handig. Tenminste, het lijkt mij heel handig. En ik zie helemaal niet. Je zei Sen van of ze de kip met de gouden eieren slachten. Dat denk ik juist helemaal niet. Ze waren een paar jaar geleden, was Google Search was natuurlijk, nou, dat was echt ten dode opgeschreven omdat OpenAI er was. Ze hebben het tegendeel bewezen. Ze verdienen zich een ongeluk. Ook nog met advertenties. Dus ze integreren dat juist heel goed. En ze hebben natuurlijk, als je 3 miljard gebruikers hebt en 900 miljoen bij Gemini. En is het heel handig dat je daar natuurlijk meer van maakt. En OpenAI heeft ze dan ongeveer die 900 miljoen gebruikers per week. En Gemini 900 miljoen per maand. Nou, als je dan met je zoekopdrachten dus op dat integreren, wat je nu eigenlijk ook al gewoon kan, alleen moet je dan even nog klikken op AI Overview. Nou ja, dan is het allemaal niet zo heel ingewikkeld.
16: Ja, maar jij zei de afgelopen jaren was die zoekmachine-inkomsten, die bleken toch wel echt, of die zoekmachine-markt bleek toch wel echt slechter te gaan door die chatbots. Google ontkende dat zelf ook. Ja. Wel een beetje, zeiden nee, dit gaat allemaal nog wel goed. Maar is dat dan nu toch het geval? Dat ze dit een soort
11: niet.
16: Gedwongen...
11: Nee, helemaal niet. Ik zie het juist meer dat ze de voorsprong die ze hebben, dat ze die vergroten. Want je kan eigenlijk is Alphabet in het algemeen een soort duizend dingen doekje. Alles wat ze doen, doen ze heel goed. Ik bedoel, dat is niet alleen Google Search. Ze zitten ook natuurlijk de cloud groeit tegen de klippen op. Ze hebben nog hun eigen chips. Dan heb je nog de Waymo. Er is echt heel veel wat heel goed gaat. En ze versterken elkaar alleen maar. Dus ik kan het niet. Ik beleg zelf al heel lang voor klanten in Alphabet. En kan er voorlopig nog niet geen reden verzinnen waarom ik ermee zou stoppen.
10: Is het misschien daarom nu het moment, omdat ze gewoon minder afhankelijk zijn van die zoekmachine, omdat ze beter gepositioneerd zijn, dat ze dit risico kunnen nemen? Want het is nog steeds, zoals Maxime net zei, wel een risico.
16: Je gaat wel de markt waar je groot mee bent geworden, ga je wel even compleet omgooien.
11: Ja, maar dat zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat gedaan hebben. Ik bedoel, je weet, vanavond komt Nvidia met cijfers. Nou, als iemand zijn bedrijfsmodel heeft omgegooid, is het ook Nvidia wel.
16: Ze zijn wel altijd chips blijven ontwerpen.
11: Ja, ik bedoel, niet. Ze zijn niet zo groot meer in gaming. Ze hebben natuurlijk wel, en ze gaan steeds meer uitbreiden. En dat is wat Alphabet ook doet. Microsoft is ook. Ik bedoel, ze hebben het eigenlijk allemaal gedaan. Amazon zie je dat ook doen.
10: Want stel dat die inkomsten terug gaan lopen, dan kan Alphabet dat opvangen met andere divisies.
11: Ja, nee, natuurlijk. Maar ik denk niet. Als je het zag bij de laatste kwartaalcijfers, dan lopen die inkomsten helemaal niet terug bij Google Search. En gaat de advertentieinkomsten, die groeien alleen maar. Mm-hmm. En dat is ook weer omdat er natuurlijk heel veel gerichter dan informatie aangeleverd wordt. Dus dat adverteerders daar ook weer veel meer aan hebben.
16: Ja, maar het lijkt me ook dat het werken via zo'n chatbot, zo'n AI-implementatie in die zoekmachine, veel meer kosten met zich meebrengt dan dat een gewone zoekmachine doet. Daar maken ze zich geen zorgen over.
11: Nee, nou voorlopig niet. En kijk, ze investeren natuurlijk allemaal tegen de klip op. En dan hoort dit daar ook bij. En ik denk wel dat ze daar dus juist hun voorsprong, die ze op het moment in ieder geval wel hebben, omdat het veel meer geïnteresseerd zijn om dit in hun zoekmachine en ook hun Gemini. Dus dat ze dat er wel voor over hebben. En dan buiten dat, ze hebben ook nog een paar hele belangrijke belangen. Ze hebben ook nog 14% in Anthropic. Ze hebben nog 7% in SpaceX. Dus als dat naar de beurs gaat en een beetje wat oplevert, dan komen die miljarden komen ook zo weer terug.
16: Ja, ze zijn dus ook met heel veel andere dingen bezig. In hoeverre zit hun toekomst dan eigenlijk nog bij die zoekmachine? Of is het ook een soort speeltje waar je mee kan kijken hoe ver je het kan opwerken?
11: Het is zeker geen speeltje. Je ziet meer dat ze hun activiteiten uitbreiden, waardoor ze het risico wat meer spreiden. Het is eigenlijk een soort tech-holding, maar dan eigenlijk zonder discount. Zo kan je het eigenlijk misschien nog het meeste bekijken, want alles gaat wel goed.
10: En jij zegt de miljarden die komen binnen door die belangen in Anthropic en OpenAI. Is dat ook geld wat ze dan weer moeten gaan investeren? Want ik weet niet helemaal hoe dit gaat plaatsvinden. Maar er zal toch misschien toch alweer geld geïnvesteerd moeten worden.
11: Nou ja, er staan natuurlijk al tientallen miljarden op de rol om te investeren. Dus, maar ze hebben ook bewezen dat het er natuurlijk ook geld oplevert. Want het hele grote punt van zorg is natuurlijk voor heel veel beleggers. In het algemeen dat al die honderden miljarden die er in kunstmatige intelligentie geïnvesteerd worden, of dat wel wat gaat opleveren. Nou ja, tot nu toe bewijst Google in ieder geval of Alphabet het tegendeel. Dus dat dat wel degelijk winstgevend kan worden. Ja. En ja, ze hebben natuurlijk ook zo'n enorme database en ze hebben zo'n enorme gebruikersscharen. Dat het natuurlijk het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Dan kunnen ze ook heel snel en heel goed hun systemen trainen.
16: Maar ik heb ook het idee dat die techbedrijven een soort drang hebben om te bewijzen dat die investeringen echt hun geld waard zijn. En daardoor nu die kunstmatige intelligentie soort van overal in aan het proppen zijn. Ja. Hoe ver moet je daar als bedrijf ingaan?
11: Nou ja, dat ligt er een beetje aan per bedrijf. Maar ik zie ook wel heel veel handige dingen. Ik bedoel, het is het boeken van je vakantie, dat voor je gedaan wordt. En alle suggesties is niet het meest zinvolle misschien. Maar het is wel voor heel veel mensen heel handig. Er is heel veel. En of je nou precies je boodschappen dan op die manier handiger kan doen. Maar ik denk dat er wel heel veel te winnen valt. En dat er ook heel veel tijd bespaard kan worden. Dus ja, voorlopig zie ik wel heel veel voordelen.
4: BNR Beurs.
10: Gaan we door naar Mercedes. Dat komt met een nieuwe sportwagen. Een krankzinnig model, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Hij liet hem horen aan autofanaat Bas van Werven.
17: Dat klinkt... Ja, dat kennen we van voor het elektronische tijdperk. Dat klinkt als een verbrandingsmotor.
18: Dat klinkt als een V8.
17: Ja. Maar het is een elektromotor.
18: Dit is een absoluut
17: met een bandje.
18: Ja, het is een
17: rietje.
18: Iemand en ik hadden bedacht, we gaan jou een beetje foppen.
17: Maar het is niet gelukt.
18: Ik ben niet te foppen. Nee. Het is een puur elektrische auto van Mercedes. Vanochtend onthult de AMG GT 63 voordoor met nep geluid. Nep V8 geluid. Mm-hmm.
10: Ja, Bas trapte er die in, maar een paar andere kopers misschien wel. Een elektrisch model, de AMG GT om precies te zijn, die een brullende V8 benzinemotor moet nabootsen. Iets waar ze bij Mercedes veel van verwachten. En beleggers ook, want Mercedes heeft een dramatisch jaar op de beurs tot nu toe. Een vijfde van de beurswaarde is FTSE. Nou ja, vandaag kwam er dan bijna 0,5% bij. Dus een klein doekje voor het bloeden. Martine, emotionele aantrekkingskracht noemen ze dit. Dat proberen die Duitsers in dit geval. Ze willen de tactiek van Ferrari kopiëren. Is een slimme tactiek.
11: Nou ja, het zal voor een aantal mensen zal dat aanspreken. Het gaat meer om dat het een dure auto is en dat daar de marges wat hoger zijn. En dat is wel waar autofabrikanten naar natuurlijk op zoek zijn. Maar ik bedoel, het is meer, het is natuurlijk ook een niche-markt. Dus of dat echt een succes is, weet ik niet. Het kan uitstralen op andere modellen. Dat ze dan denken van, nou dan zijn we toch. Ik wil altijd al een Mercedes willen hebben en dan heb ik die gezien, maar dan heb ik er eentje die ernaast lag.
10: Ja, en Bas is een van die vele van die boeren. Die dan heel graag toch die paarden wil, die paardenkrachten wil horen. Die brullende motoren. Wordt dit de truc om die fans van brullende motoren aan te trekken?
11: Nou, dat weet ik niet. Porsche heeft het ook al gedaan. Dat is ook nog niet zo'n doorslaand succes. En Ferrari wil. Dus het is niet per se garantie voor dat er dan ze drie rijen dik staan om dan zo'n ding aan te schaffen. Dat geloof ik niet.
10: Nee. Wat Ferrari wel goed doet, is het merk exclusief houden. Ja. Dan kom je bijna op een wachtlijst.
11: Ja.
10: Nou, als we kijken naar deze nieuwe Mercedes, dat model gaat naar verwachting €200.000 kosten. Nou ja, Ferrari scoort met die exclusieve auto's. Is dat dan wel een slimme tactiek voor Mercedes, dat je op dat exclusieve clubje gaat richten?
11: Nou, ze hebben natuurlijk veel grotere aantallen. Ferrari, precies wat je zegt, die bouwt maar zoveel exemplaren per jaar. En dus die creëren schaarste. Mercedes moet er toch wat meer van de grote aantallen hebben. Die heeft een hele markt in China, waar ze natuurlijk links en rechts ingehaald worden. En waar je dat soort auto's voor veel minder geld kan kopen. Of soortgelijke auto's in de kopieermarkt van China. En natuurlijk ook waar 100 autofabrikanten bij wijze van spreken zijn, die allemaal een plekje willen veroveren. En daar zie je ze markt aan aandeel verliezen. Mm-hmm. En ik weet ook niet of het nou... inmiddels moet het meer ook van veel meer en... veel meer instapmodellen-achtige dingen hebben. En daar hebben ze natuurlijk een paar problemen gehad wel. Maar dat hebben ze nu wel aardig op de rit.
16: Maar kun je dat als Mercedes zijnde kopiëren bij één specifiek model? Kun je bij één model zeggen, nou, daar creëren we dan een soort schaarste. Daar maken we daar weinig van. Die maken we heel exclusief. Of is dat niet mogelijk als je die reputatie niet hebt als bedrijf?
11: Nou, ik denk dat dat een beetje zinloos is. Dat ze meer kunnen kijken van, komt binnenkort ook een nieuw zo'n elektrisch busje aan. Nou ja, dat ze daar veel meer aan hebben. En Ferrari, die zet ook een hele fabriek neer. We ook nog maar moeten zien of dat dan een succes wordt. Hè. Dus dan moeten ze... Want ik weet ook niet of iedereen op een elektrische Ferrari zit te wachten.
10: Nee, ja, er zijn vast mensen voor, maar dan moet je wel het geluid denk ik bijdenken. Zoals gezegd, het aandeel van Mercedes blijft behoorlijk achter. Wat doet Mercedes verkeerd als je het vergelijkt met de concurrentie?
11: Nou, volgens mij doen ze niet zoveel verkeerd. En dan doet de hele autobranche het niet zo goed als je naar de koersontwikkeling kijkt. Dan zitten zij gewoon in lijn, doen ze mee. En de een doet het ietsje minder slecht en de ander ietsje slechter. Dus in die zin is het gewoon echt niet de place to be om in ieder geval geen Europese autobouwers. Het is nou niet de place waar je moet zijn.
10: Ook geen sector waar jij met je vermogensbeheer in te vinden bent?
11: Nou, nee, ik beleg zeker niet in Europese autobouwers. Überhaupt niet in autobouw.
19: Is dit allemaal van jou?
20: Alleen de belangrijke dingen.
21: Ga je samen wonen?

0: campagne komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Maar volgens de Wall Street Journal zou het vrijdag al zover kunnen zijn. Gisteren won OpenAI die rechtszaak, aangespannen door Elon Musk. En nu lijken ze dus van die positiviteit gebruik te willen maken.
4: We leerden eerder al van jou dat jij niet belegt in beursgangen. Maar dit is, ja, dit is zo'n hype waar we het de hele tijd over hebben. Wat verwacht jij van die beursgang?
5: Nou, dat zal ongetwijfeld wel een succes worden. Of in ieder geval in eerste instantie. Maar wat je zegt, het is inderdaad zo gehyped. Het is natuurlijk een bedrijf dat nog geen winst heeft gemaakt. Want nog erg, als er dan ergens getwijfeld wordt over de investeringen die allemaal gedaan worden en het investeren in elkaar. Mm-hmm. Dan is OpenAI natuurlijk wel het schoolvoorbeeld daarvan. Of ja, dat is echt, die steekt met kop en schouders bovenuit. Alleen in de tussentijd, het kan ook nooit geen. Ze zullen het niet, het gaat niet failliet of zo, want dat kan haast niet meer. Want dan moet de Amerikaanse overheid, die zal wel gaan ingrijpen. Want het is bijna too big to fail geworden inmiddels met alle kruisbestuivingen en verbanden die er zijn. Maar ja, ik zie niet echt de noodzaak om daar nou aan mee te doen.
3: Is het slim dat ze gebruik maken van dat momentum na die rechtszaak?
5: Ja, dat denk ik wel, want dat is toch wel, was wel een ding wat nog echt wel boven dat aandeel hing. En nu is dan de banden met Microsoft die veel losser geworden zijn. En dan is het wel het moment om dat te doen. Maar dan is het nu, komt het wel een beetje over als dat er opeens standpeden moet gebeuren. Want je moet toch wel, ja, maar de markt zal er wel voor zijn op dit moment.
3: Ook als Elon Musk al heeft gezegd gisteren, ik ga nog in hoger beroep. Dat hangt er ook nog steeds boven. Of heeft dat zo'n weinig kans dat ze denken, kom maar, we gaan gewoon.
5: Ik denk dat ze dat laatste denken, maar ik zit daar niet aan tafel, hè?
4: Nee. Een nieuw aandeel komt er dus binnenkort aan. Over nieuwe aandelen gesproken. Binnen nu en 12 maanden gaat Authentic Brands Group naar Wall Street. Dat is een bedrijf met 50 kledingmerken, waaronder Reebok. Een bedrijf met $38 miljard aan omzet dat wereldwijd opereert. De oprichter is geen Mark Zuckerberg en doet wel een stapje terug. Hij laat de voormalige CEO van een casino de boel runnen, vertelt hij aan CNBC. En hij wordt de voorzitter en hij zegt, ik ga minder met mijn bedrijf bemoeien.
3: Ja, een baas van een casino bij een beursbedrijf voorspelt niet zo heel veel goed. Weet je gokken, hè?
4: Ja.
3: Goed, ik heb de dagelijkse portie slecht nieuws voor je van het Amerikaanse warenhuis Target. En dat allemaal na de kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht door analisten. Hogere omzet, meer winst. De verwachting voor de rest van het jaar verdubbelen ze ook nog eens. 4% groei in plaats van 2 wordt dat. Bij Bloomberg leggen ze ondertussen uit wat er allemaal goed gaat.
6: Having the right things in the stores at the right times with shelves full makes it easier for them to then run promotions and advertise and bring people back into the stores. And so I think a lot of the tactics that they've employed are turning out to drive some traffic growth, drive that improved result.
3: Ja, het aandeel leek voorbeurs dan ook hoger te gaan openen, maar toen.
7: Of nee, toch niet?
3: Ja, toen zei de CEO, we moeten wel voorzichtig blijven. De macro-economische omgeving is onzeker. Toen donderde de hele boel in elkaar, ging het aandeel zelfs 7% omlaag. En ondertussen staat het nog steeds 3,5% in de min.
4: Nou, dat is pijnlijk. Wil ik het ook nog even hebben over Jeff Bezos, oprichter van Amazon, van ruimtevaartbedrijf Blue Origin en AI-bedrijf Prometheus. Die werd door de vrienden van CNBC gevraagd, krijgen we nu een AI-bubbel of niet?
8: No, even if it does turn out to be a bubble, you shouldn't worry about it. The bubble is driving investment, and a lot of the investment is going to turn out to be very healthy. It's like the biotech bubble. When it burst in the 1990s, a lot of investors lost money on certain things, but we still got to keep all the life-saving drugs that they had invented.
4: Ja, sorry voor het geluid. Ze dachten bij CNBC, misschien is het wel leuk om hem te interviewen naast zo'n soort van luchtmachine. Een enorme, hele grote airco. Ja, dus dat was niet heel goed. Nou, mocht het een bubbel zijn, geen zorgen dus, aldus Bezos. Dan profiteren we met z'n allen alsnog van al die investeringen.
3: Misschien heeft die luchtmachine wat extra lucht in de bubbel geblazen. Goed, we gaan door. Vanavond komen na beurs de kwartaalcijfers van Nvidia. Daar hebben we het morgen uitgebreid over. Maar dit gebeurt er ook nog. EasyJet is een bedrijf om in de gaten te houden. Het luchtvaartbedrijf komt met de kwartaalcijfers. En daarbij is vooral de outlook belangrijk. Want concurrent Ryanair kwam maandag met onheilspellende berichten. Het is nu kijken of EasyJet ook zo somber is. Vliegen we door naar autobouwer Stellantis. Het bedrijf achter onder meer Peugeot en Fiat. Dat kwam een paar maanden geleden met een gigantische afschrijving van maar liefst €22 miljard. Het was veel te enthousiast over elektrisch rijden. De directie houdt nu een beleggersdag waarin ze de nieuwe strategie uit de doeken doen en proberen de

0: weggelopen aandeelhouders terug te winnen. Tot slot ook nog wat macrocijfers. In ons land krijg je het consumentenvertrouwen te horen. Later in de middag komen de Amerikanen met een cijfer over de arbeidsmarkt. En daarin hoor je hoeveel uitkeringen er zijn verstrekt.
1: Dit was de BNR-beurs van woensdag 20 mei. We hebben het gehad over zoekmachine Google. Mocht je daar Martine Hafkamp op zoeken, dan kom je bij iemand anders uit. En niet de vrouw die ik heel erg wil bedanken voor haar bijdrage. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dat laatste moet je er even bij zetten. Dan vind je er wel.
2: Oh ja, maar ik vind mezelf wel heel vaak hoor. Want ja? Ik doe het ook wel eens.
1: Ja, maar ik vind ook wel eens die andere Martine Hafkamp.
0: En met die AI-search.
1: Liever met jou eigenlijk.
0: Met die AI-search wordt het allemaal veel moeilijker. Want die snapt er natuurlijk helemaal niks meer van.
2: Nou ja, inmiddels wel joh.
1: Wij willen Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
0: Ja, die. Goed. En jij bedankt voor het luisteren. Kijken kan trouwens ook op YouTube. En dan ga ik zeggen, dan zien we je morgen weer.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt MantelzorgNL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: Aankomend weekend, zaterdag om precies te zijn, ik zou het in de agenda zetten, dan is het zover. Nederland staat er dan misschien wel massaal bij stil. Kabinet Jetten zit er dan 3 maanden, bijna 100 dagen, waarin al veel is gebeurd. Van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Nou, hoe is dat minderheidskabinet nou eigenlijk uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen en BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag doe ik dat met plezier met Ronald van Raak, voormalig SP-prominent. Alhoewel, je bent altijd SP-prominent,
7: ja,
6: dan blijf je toch?
7: Dat blijft,
6: ja. Ja. Ook filosoof, dus we hadden hier meteen een hele filosofische boom over kunnen ophangen. Nou, van 2003 tot 2006 lid van de Eerste Kamer geweest. Vervolgens tot 2021 lid van de Tweede Kamer voor de SP. En nu dus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en lid van de Raad van Openbaar Bestuur.
7: Voor het openbaar bestuur.
6: Voor het openbaar bestuur. Schrijven ook nog van meerdere boeken.
7: Ja.
6: Zijn geen stripboeken, zo wil ik er maar bij zeggen.
7: Nee, veel filosofieboeken. Ja, geen land van grote woorden is het laatste. Dat is dit jaar verschenen. Dat gaat over 10 eeuwen filosofie in Nederland. En ook wel hoe filosofen zich al die eeuwen lang bemoeid hebben met de politiek.
6: Wat je vandaag ook gaat doen hier.
7: Wat ik vandaag precies ga doen, ja.
6: Want we gaan het bijvoorbeeld hebben over de Chambre de Réflexion.
7: Ja. Nou ja.
6: Wat de Eerste Kamer zou moeten zijn. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we gaan het over Nederland hebben hoor. Maar toch, op 1 april schreef je een column om het einde van de democratie in Amerika te vieren.
7: Nou ja, te gedenken.
6: Ja, was het een 1 april grap of zit er een kern van waarheid in?
7: Nou ja, kijk, dat deed ik omdat we 250 jaar diepe relaties hebben. Mm-hmm. Nederland heeft destijds ook meegeholpen om de Verenigde Staten onafhankelijk te maken. Mm-hmm. En het idee van de democratische rechtsstaat, ja, dat is ook een deel gebaseerd op ontwikkelingen in Nederland. En wij hebben weer een voorbeeld aan de Verenigde Staten genomen. En het deed mij gewoon pijn om te zien dat die democratische rechtsstaat, die in de Verenigde Staten al nooit zo heel sterk was, maar nu dus echt fundamenteel wordt uitgehold. En ja, je ziet dat de democratie, de democratische rechtsstaat in steeds meer landen onder druk staat. Laatst kwam Modi op bezoek.
6: India.
7: Ja. Nou ja, we zien Turkije, we zien Israël. Over Poetin hoeven we het niet eens te hebben. Mm-hmm. En daar zit vooral het idee achter dat in het geval van Trump, ik heb een meerderheid van de stemmen gekregen, dus ik kan doen wat ik wil.
6: Ja. De meerderheid beslist.
7: De meerderheid beslist. Waarom is een democratische rechtsstaat zo belangrijk? Is omdat wij in een democratie, de bevolking kiest de macht. Mm-hmm. Maar ja, we hebben natuurlijk niet voor niks zo weinig vertrouwen in de politiek. Dat betekent dus ook dat we weinig vertrouwen hebben in onze eigen keuzes. Want we hebben onze machthebbers zelf gekozen. En die rechtsstaat, die moet diezelfde burgers ook weer beschermen tegen de machthebbers die we zelf gekozen hebben. Mm-hmm. Dus die democratische rechtsstaat geeft ons de mogelijkheid om de macht te kiezen, maar biedt ons ook de mogelijkheden om onszelf tegen onze eigen keuzes te beschermen. Ja,
6: dat is die minderheid beschermen.
7: Minderheid beschermen, maar ook het recht, de journalistiek. Mm-hmm. Dat als je onzin beweert dat er een onafhankelijke journalistiek is, of een onafhankelijke wetenschap, of een onafhankelijke rechter, of allerlei instituten die ervoor kunnen zorgen dat die democratie kan blijven functioneren.
6: Ja. Nou, dus was dat op 1 april. Nou ja, het einde werd gemarkeerd. Tweede vraag, 10 boeken zijn het die je hebt geschreven.
7: Ja.
6: Is je het zelf of niet?
7: Ja.
6: Doe je dat inmiddels met AI of niet? Schrijf je het allemaal zelf?
7: Nee, allemaal zelf.
6: We proberen hier bij BNR in elk programma binnen 2 minuten AI te noemen, hè? Want dat is de hype nu.
7: Ja, nou ja, dat is wel een probleem. Hè? Dat werd, de chatbot werd ineens over ons uitgestort. En ik heb daar als docent niet om gevraagd. Ik ben hoogleraar filosofie, dus ik leid filosofen op. En dan vind ik het een beetje kinderlijk om allerlei vragen in een tentamen te stellen, en heb ik liever dat ze essays schrijven. Mm-hmm. Om te laten zien wat ze met die filosofen hebben gedaan. En ja, dat is wel een strijd. Want ik heb nu te maken met jongeren die natuurlijk op ICT-gebied veel verder zijn
6: dus
7: dan
6: die halen jou links en rechts in.
7: Ja, precies. Dus het is wel. En ik vind het toch wel raar dat zoiets over de samenleving wordt uitgestrooid. Yeah. Zeg maar de autonomie van de technologische ontwikkeling. Terwijl dat allerlei gevolgen heeft voor het onderwijs, maar ook weer voor onze democratie en voor de publieke ruimte.
6: We hebben hier een week voor over AI gehad. Toen stelde ik de vraag aan mensen die meer in die technologie zitten. We hebben eigenlijk nooit besloten. Wie heeft eigenlijk besloten dat we dit willen?
7: Precies.
6: Dat is bijna een filosofische vraag. Als ik nu zo met jou over nadenk.
7: Over grote kwesties in de economie, over grote kwesties in de ontwikkeling van de technologie, hebben we in onze democratie eigenlijk heel weinig te zeggen. Mm-hmm. Een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat is een publieke ruimte. Dus dat we met elkaar discussiëren over de verschillen die we hebben en proberen tot een overeenstemming te komen of eruit te zien te komen wat waar is en wat niet waar is, wat een feit is en wat niet. Nou, die publieke ruimte die wordt op dit moment heel erg bepaald door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. Nou, we hadden het er net al over dat die democratische rechtsstaat in de Verenigde Staten steeds meer een farce dreigt te worden.
6: Maar dat heeft dus hier ook gevolgen dan?
7: Dat kan bijna niet anders dan dat hier gevolgen heeft, ja. Dus die polarisering, die fragmentering, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de instelling van die algoritmes.
6: Ja, en dan is het, want jij bent een filosoof, ik ben een journalist, dan maak ik het af en toe praktisch in dit gesprek.
7: Fijn.
6: Ja, dan komt het erop neer dat die algoritmes ervoor zorgen dat jij iets anders ziet dan ik. En dat we elkaar niet meer tegenkomen, publiek gezien. Dat je dus elkaar een beetje, ja, jouw mening wordt zich in de ene silo gevormd en de mijne in de andere.
7: Ja, en die meningen die worden dan ook nog bevestigd voortdurend. En je komt minder met andersdenkenden, met andere gedachten in contact. Ja, en onze democratie is toch ooit ontstaan, zullen we maar zeggen, in de koffiehuizen, waar mensen elkaar tegenkwamen. Aan de dorpspomp, op het dorpsplein. En in die publieke ruimte stellen wij grote eisen aan BNR bijvoorbeeld, of aan kranten, of aan andere publieke, semi-publieke, ja, of zelfs commerciële bedrijven. Die via de media die publieke ruimte vormgeven. Daar stellen we allerlei eisen aan. Ja. En ja, aan die Amerikaanse multinationals kunnen we blijkbaar heel weinig eisen stellen.
6: Misschien leidt dat er ergens dus wel toe. Ik wilde zeggen onherroepelijk, maar dat is misschien niet zo. Maar het heeft er misschien wel toe geleid dat we nu kijken naar een minderheidskabinet. Omdat die politiek zo versplinterd is, zoveel verschillende partijen. Er zijn niet meer 2, 3 grote partijen. Dus er is een minderheidskabinet gekomen in Den Haag. Misschien wel, ja, het is het gevolg van hoe wij stemmen. We zijn dus versplinterd. We zitten in verschillende bubbels, algoritmes, silo's, hoe je het ook wil noemen. Zijn er mensen, daar hebben we deze week over, die zeggen, het is zo'n minderheidskabinet, het is zoeken naar slagkracht. Maar ik heb hier Ronald van Raak in de studio, die zegt, ik ben er eigenlijk wel een voorstander van, toch?
7: Ja, ik vind het bruggetje van de algoritmes naar het minderheidskabinet wat snel. Maar dat
6: te
7: maakt
6: snel,
7: niet uit.
6: Ja?
7: Ja, maar dat maakt niet
6: uit. Je denkt niet dat het daardoor komt?
7: Niet per se. Ik denk dat dat meer te maken heeft met het falen van traditionele partijen om mensen te overtuigen.
6: Ja. Want hoeveel zetels had de SP ook alweer op het moment?
7: 3. Over falen gesproken, ja. Nee, een minderheidskabinet zou theoretisch gezien heel goed moeten kunnen werken. Mm-hmm. Want we hebben namelijk sinds 1848 dat de bevolking het parlement kiest. En de Tweede Kamer dus verantwoordelijk is voor het vormen van een kabinet. En dus ook verantwoordelijk is voor een werkbaar bestuur. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat die Kamerleden moeten beseffen dat ze die verantwoordelijkheid hebben. En toen ik in de politiek zat, dat was dus in de tijd van Mark Rutte, toen zag je dat de Tweede Kamer heel erg gemanaged werd vanuit het kabinet, omdat de politieke kopstukken in het kabinet zaten, zag je dat de Tweede Kamer toch eigenlijk een meerderheid van de Tweede Kamer
6: weinig te
7: vertellen had. Nou ja, zo kun je het zeggen. Onder Schoof hebben we gezien dat die macht wel naar de Kamer ging, dat ook een groot deel van de politieke leiders in de Kamer zat. Maar die maakte vervolgens het regeren voor die ministers, voor het kabinet, onmogelijk. Mm-hmm. Dus ik had de hoop dat met het kabinet Jette dat er lessen zijn geleerd en dat de Tweede Kamer, de leiders in de Tweede Kamer, ervoor zorgen dat er een goed beleid kan komen. Als je dan een minderheidskabinet hebt, dan kun je als Tweede Kamer richting geven.
6: Yeah.
7: Dan kun je zeggen van, nou, dit soort beleid willen wij, dat soort doelen streven we na, maar nog belangrijker, zo'n soort land willen we met elkaar eigenlijk zijn.
6: Mm-hmm.
7: En dan is het goed als een aantal partijen richting geeft aan een kabinet. En dat kan een meerderheid zijn of een meerderheid, dat maakt misschien niet eens zoveel uit. Maar vervolgens moet je deskundige ministers hebben die concrete plannen gaan maken en ook de mogelijkheid moeten krijgen om daarvoor een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer.
6: Mm-hmm.
7: En dat mogen ook wisselende meerderheden zijn.
6: Dat zou nodig zijn ook, ja.
7: Ja, maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld de VVD alweer meteen een hele grote eis op tafel gooit met bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.
6: Afblijven.
7: Ja, dan krijg je ook dat andere partijen zeggen, ja, maar dan eis ik dit en dan eis ik dat en dan eis ik zus en zo. Ja, en dan wordt het voor die ministers bijna onmogelijk om meerderheden te krijgen in de Tweede Kamer. En daar komen we straks nog op, laat staan in de Eerste Kamer,
6: mm-hmm,
7: waar weer een hele andere samenstelling is.
8: De Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, vandaag in gesprek met Ronald van Raak, filosoof. En mag je wel oud-politicus noemen dan?
7: Nou, dat ben ik. Ja, dat ben ik.
6: Prominent ben je dan nog steeds. Vorige week meldde het SBS, moet je mij horen, CBS. Een historisch dieptepunt in het vertrouwen in politieke instituties.
7: Ja.
6: Kwamen ze met een rapport daarover. Dat komt dan naar buiten, dat nieuws, die dieptepunten vertrouwen in politieke instituties, op het moment dat we een minderheidskabinet hebben. Dat zijn dan twee zaken die ik aan elkaar probeer te knopen. Zullen we daar samen naar gaan kijken?
7: Prima.
6: Ja. Dus doet dat iets voor de slagvaardigheid van de overheid? Laten we daarmee beginnen.
7: Nou, als er geen vertrouwen is, dan doet dat iets met de slagvaardigheid. Maar dat vertrouwen, het gebrek aan vertrouwen heeft natuurlijk een reden. Wat ik zie is dat in Den Haag heel veel belangen worden behartigd. En de ene dag staat het ene belang voorop en dan moeten er maatregelen worden genomen. De volgende dag staat er weer een ander belang voorop en dan moeten er weer andere maatregelen worden genomen. De dag erop is er weer een ander belang wat in het nieuws is, of in de mode is. En dan moet daar weer maatregelen over worden genomen. Ja, dan krijg je natuurlijk geen samenhangend beleid.
6: Nee.
7: Een verschil tussen belangenbehartiging en politiek is dat politiek betekent dat je belangen moet afwegen. En om belangen te kunnen afwegen, moet je beginselen hebben. Moet je uitgangspunten hebben, een idee hebben van zo wil ik politiek bedrijven, dit vind ik belangrijk, in zo'n land wil ik wonen, een verhaal van Nederland.
6: Mm-hmm.
7: Dan moet er dus een criterium zijn op basis waarvan je die verschillende belangen tegen elkaar afweegt.
6: Mm-hmm.
7: Anders krijg je een beleid wat de ene kant op gaat en de andere kant en de volgende dag weer de andere kant.
6: Zwabberen.
7: Ja, en ik denk ook dat als je een verhaal hebt, als je een kabinet hebt of als de politieke leiders een verhaal vertellen, dan kunnen ze mensen ook meenemen, ook op het moment dat mensen het er niet mee eens zijn. En want nu is het zo van, ja, als mijn belang niet wordt gediend, dan wordt dus iemand anders zijn of haar belang gediend.
6: Mm-hmm.
7: Maar je kunt ook mensen meenemen door te zeggen van, nou, we hebben deze keuze gemaakt en wel hierom.
6: Mm-hmm.
7: Omdat we denken dat dat belangrijk is voor Nederland, omdat we in zo'n land willen wonen, of omdat dit de internationale situatie is, of omdat het anders niet lukt, of dat anders uitvoeringsorganisaties het niet kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Maar dat je mensen uitlegt waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt.
6: Ja.
7: Maar dan begint het ermee dat politici nadenken over hun beginselen. Over hoe ze in de politiek staan.
6: En zie je dat gebeuren?
7: Nee, ik zie veel beginselloosheid in de politiek. En dat
6: beginselloosheid?
7: Was ook Ja, dat was ook weer toen dit kabinet begon. Ik was heel positief verrast dat D66 en CDA gingen onderhandelen. Ik denk, die gaan kijken, wat is het verhaal van Nederland? Toen schoof de VVD aan. En ik moet eerlijk zeggen, dat is toch weer een beetje dat ouderwetse neoliberale marktdenken geworden. Politiek als management. Hè. We gaan concrete problemen op een managementmanier oplossen.
6: Het kan wel.
7: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld nu met die asielkwestie. Je ziet dat er in de politiek geen heldere keuzes worden gemaakt. Er worden geen politieke besluiten genomen of onheldere politieke besluiten. Vervolgens worden de problemen bij gemeentes over de schutting gegooid. En dan krijgen gemeenten weer adviseurs, mensen die ingevlogen worden, om hen te helpen.
6: Ja, het vliegende team, dat werd gisteren aangekondigd.
7: Het vliegende team, maar het vliegende team is niet hetzelfde als een keuze maken over asielinstroom en asielopvang.
6: Is die keuze niet gemaakt in de vorm van de spreidingswet? Er is een wet die zegt dat je dus als gemeente je deel moet pakken daarin en dat je daar politiek voor gaat staan, is dat niet het verhaal dan?
7: Ja, maar dan moet je het voor gemeentes ook mogelijk maken om dat beleid te kunnen uitvoeren. Je kunt wel zeggen van ja, maar dan is een spreidingswet, maar dan schuif je eigenlijk het probleem af als regering en als parlement op de gemeentes. En dan zegt hij van nou, burgemeester, wethouders, gaan jullie het maar oplossen, raadsleden. En dat kan niet. En dat is ook een van de redenen waarom er zoveel onrust ontstaat. Die wordt voor een deel georganiseerd, dat zijn voor een deel relschoppers, daar moeten we ver afstand van nemen. Maar mensen worden wel overvallen door het feit dat er ineens besluiten worden genomen waar ze helemaal niet in zijn meegenomen. Mm-hmm. En die ze ook niet snappen, behalve dat er in Den Haag geen besluit wordt genomen en dat er bij hun in de buurt dus iets moet worden ingericht.
6: Ja, nou ja, snappen in principe is toch dan, de uitleg zou kunnen zijn, elke gemeente moet proportioneel een aantal asielzoekers opnemen. En ja, dat gebeurt dus ook bij u. Maar dat is niet voldoende, zeg jij, dat verhaal. Want dat is dan misschien te veel managementachtig.
7: Ja, dan moet je eerst het verhaal vertellen. Nou, we willen zoveel migranten. We willen dit soort migranten. Of uitleggen waarom er een probleem is dat je dat niet in banen kunt leiden. Yeah. Wat we in Europa doen. Je moet een verhaal vertellen aan mensen. Yeah. Om ze mee te kunnen nemen.
6: Wat ik wel, want dat vond ik ook interessant aan het verhaal van het CBS. Het historische dieptepunt in vertrouwen in politieke instituties. We hebben dus als bevolking weinig vertrouwen in de overheid. Tegelijkertijd verwachten we bij grote problemen wel dat de overheid ingrijpt. Of het nou gaat om stijgende benzineprijzen. Ja. Of het nou gaat om internationale crisis. Of om waar we het net over hebben, om migranten. Dus we kijken wel naar die overheid die we niet vertrouwen.
7: Ja, er zijn een aantal interessante dilemma's die het de overheid, slagkracht van de overheid ook heel moeilijk maken. Namelijk, we hebben weinig vertrouwen in de overheid. Maar als we een bepaald belang willen, als we iets willen in dit land, dan verwijzen we meteen naar de overheid. Mm-hmm. Dus dat is een heel interessant dilemma. We zeggen dat we de overheid niet vertrouwen. Maar de overheid moet wel onze problemen oplossen. En als er dan een oplossing komt, dan weigeren die te accepteren. Mm-hmm. Een ander probleem is natuurlijk ook dat heel veel zaken zijn aan- en uitbesteed. We hebben niet meer een duidelijk publiek en privaat belang, maar een hele hoop dingen, of dat nou de zorg is, of het onderwijs, of het openbaar vervoer, of een hele hoop taken zijn in handen gegeven van commerciële of semi-publieke organisaties.
6: Omdat dat efficiënter is, dachten we. En omdat dat kostenbesparend zou kunnen zijn.
7: Ja, en dat bleek niet het geval. Maar dat betekent ook dat je als democratie, als politiek, veel minder zeggenschap hebt. Dus als er een probleem is in de zorg, of er een probleem is in het onderwijs, of er een probleem is in het openbaar vervoer, dan heb je ook steeds minder middelen als overheid om iets te doen. Mm. Ik ben het niet met je eens dat door meer marktwerking er minder regels en minder ambtenaren zijn. Want je ziet dat het aantal ambtenaren enorm is toegenomen. Als je kijkt naar de rijksambtenaren, tussen 2018 en 2024 is het aantal rijksambtenaren met bijna 40% toegenomen. Met 38%. Vorig jaar in 2025 zijn er nog eens 4000 bijgekomen.
6: Het wordt voortdurend maar gesproken over een kleinere overheid.
7: Ja, en je ziet ook nog dat voortdurend steeds meer dure externe consultants worden ingehuurd. Ja. Nu wordt al meer dan 15% van de totale personeelskosten bij de Rijksoverheid uitgegeven aan dure externe, veelal consultants. Terwijl we een paar jaar geleden afgesproken hebben dat maximaal 10%.
6: Dat was de Roemer-norm, toch?
7: Dat was de Roemer-norm, ja. Dus je ziet aan de ene kant dat er heel veel uitvoering is uitbesteed. Dat het vertrouwen in de overheid heel erg laag is. Mm-hmm. Dat er enorm veel regels zijn gemaakt om alsnog publieke belangen te behartigen. En dat er enorm veel ambtenaren en enorm veel consultants in worden gehuurd. Ja, en dat toch eigenlijk heel weinig van de grond komt.
6: En die ambtenaren en consultants leiden misschien wel tot dat managementdenken waar we het over hadden. Dus dat je geen politiek denken hebt, niet een groot verhaal van dit is het land wat we willen zijn.
7: Precies.
6: Waar we naartoe willen. Nee, we kijken naar dossiers. Ja. Zien het als dossiers, als problemen die gemanaged kunnen worden, die opgelost
7: precies.
6: kunnen worden.
7: Nou, dat vind ik, dat is precies de spijker op de kop.
6: En dat zorgt voor minder vertrouwen.
7: Dat zorgt eigenlijk dat er gewoon minder gebeurt. Als je geen keuze maakt, als de politiek geen keuze maakt, kun je dat nooit herstellen met meer regels en met meer ambtenaren en met meer marktwerking en met meer consultants.
6: Ja, maar
7: maak je het eigenlijk alleen maar erger.
6: Maar als ik dat vertaal naar een minderheidskabinet, daar past bescheidenheid, zou je zeggen. Ze hebben 66 zetels, dus ja, ze kunnen wel een heel groot verhaal maken van hier willen we naartoe met het land, maar ze moeten eigenlijk ook gewoon een beetje op de winkel passen, toch?
7: Nou, maar ik denk niet dat als we hier buiten gaan vragen aan mensen. Er lopen hier allerlei mensen langs de studio.
6: De Lieboudstraat in Amsterdam, ja.
7: Wilt u dat het kabinet op de winkel past? Of wilt u dat het kabinet problemen oplost? Dan denk ik dat dat tweede antwoord meer gegeven gaat worden.
6: Ja, totdat dat een probleem is dat in jouw nadeel wordt opgelost.
7: Exact. En daarom moet de politiek met een verhaal komen. En een verhaal van Nederland, waar mensen in kunnen geloven, of in ieder geval snappen waarom er soms besluiten worden genomen die niet per se in hun belang zijn, ja. Maar misschien wel in het algemeen belang.
6: Is zo'n verhaal zoals Mark Rutte ooit had, het vaasje? Nederland is een vaasje, breekbaar, we moeten er zorgvuldig mee omgaan.
7: Ja, dat is een mooi beeld, maar ik herinner me Mark Rutte vooral, iemand die zei dat ideologie, beginselen, dat is iets...
6: En voor visie moest je naar de opticien.
7: Voor visie moest je naar de opticien, ja. Dus bij hem is natuurlijk dat ik zeg maar dat neoliberale marktdenken, dat public management, ja, dat is onder de kabinet Rutte is dat enorm gegroeid en is de politiek eigenlijk uit de politiek verdwenen.
6: We hebben nog een dikke minuut en dan gaan we even naar het nieuws. Zullen we even in die minuut jouw oud-collega's in de Eerste Kamer over de kling jagen met z'n tweeën? Gaan we het straks wel uitleggen hoe het zit, die senatoren. Want jij pleit voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Of ga ik te kort de bocht?
7: Nou ja, eigenlijk is de Eerste Kamer, maar daar gaan we het straks over hebben, altijd overbodig geweest. Mm-hmm. Maar dat hebben we opgelost door er een Kamer van reflectie van te maken. Dat de Eerste Kamer gaat kijken naar de kwaliteit van de wetgeving, uitvoerbaarheid of dingen in strijd zijn met verdragen en de grondwet. Dus meer een kwaliteitscontrole. En ik merk dat de Eerste Kamer heel politiek is geworden. Mm-hmm. En doordat de Eerste Kamer ook nog een hele andere samenstelling heeft
6: dan de Tweede Kamer.
7: Dan de Tweede Kamer, gebaseerd op verkiezingen van twee. Ja. Verkiezingen van de Tweede Kamer geleden. Maakt dat het bestuur van het land en een slagvaardige overheid eigenlijk bijna onmogelijk.
6: Stoppen ermee. 2/3 meerderheid hebben we nodig. Ja. Even, dan kunnen ze zichzelf afschaffen.
7: Ja.
6: Zou dat advies zijn aan de senatoren?
7: Mijn advies zou eigenlijk zijn. Denk na over je rol. Yeah. Blijf bij je taak. Mm-hmm. Word rolvast en word niet al te politiek.
6: Nee. Dat is toch een beetje genuanceerd als filosoof, hè?
7: Ja, dat heb je.
6: Ja. Nee, we gaan het zo hebben over of het misschien toch een idee is om die Eerste Kamer af te schaffen, wat dat dan zou opleveren. Want zometeen praat ik verder met Ronald Verhaak, SP-prominent, voormalig politicus, lid van de Eerste en Tweede Kamer geweest. Nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit, schrijver ook nog eens, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Nou, het is veel, hè?
7: Ik heb druk.
6: Ja, we gaan het hebben over balans in de polder ook nog. En die Eerste Kamer. Misschien ook heel even over de SP, of daar ooit nog goed mee komt.
7: Je mag alles vragen.
6: Oké, blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt MantelzorgNL. Het had weinig geschild of Bolle Jos was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat Bolle Jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Tweede half uur alweer. Deze week heb ik het met 5 kopstukken over de slagkracht van het minderheidskabinet. Eerder deze week was dat Marieke van der Velde. Ze is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over de rol van media en politiek ging het ook. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We hadden het, twee onderwerpen wil ik sowieso bespreken. Dat minderheidskabinet en de polder. We moeten daarmee verder met de polderpartijen. Maar we hadden het over die Eerste Kamer.
6: Ja, daar wilde jij het graag over hebben.
5: Ik was je een beetje uit de tent aan het lokken om te zeggen, schaf die boel af. Zover ging je half, maar half niet, half wel. Maar eigenlijk zeg je, die Eerste Kamer die is zo'n rol anders gaan uitvoeren die niet meer past in waar het ooit voor bedoeld was.
6: Het is nooit ergens voor bedoeld. Dan moeten we terug naar 1815, toen Nederland nog een eenheid was ineens met België. En de Waalse adel, daar waren dus Franstalige edellieden, die wilden in dat nieuwe koninkrijk natuurlijk niet onderdoen voor de Hollandse kooplieden. Mm-hmm. Daar keken ze natuurlijk een beetje op neer. Die Hollandse kooplieden hadden een meerderheid in de Tweede Kamer, dus zij wilden een Senaat, een Eerste Kamer. Thorbecke wilde dat in 1848 al opheffen. Alleen om de Eerste Kamer op te heffen heb je 2 keer 2/3 meerderheid nodig in de Eerste Kamer. En dat was toen al onmogelijk. Dus we zitten eigenlijk met 2 parlementen. 1 parlement wat rechtstreeks wordt gekozen door de bevolking. En 1 parlement wat heel, heel raar wordt gekozen. Want in maart gaan we weer de Provinciale Staten kiezen. Mm-hmm. En de mensen in die Provinciale Staten kiezen dan weer de Eerste Kamer in mei. Ja, dat is heel raar. En dat betekent dat we op dit moment een samenstelling hebben van de Eerste Kamer die teruggaat tot, geloof ik, uit mijn hoofd begin 23.
5: Mm-hmm. En de BBB nog zo groot was.
6: BBB is daar heel groot. Ja. GroenLinks, Partij van de Arbeid. En dat heeft een totaal andere samenstelling dan de Tweede Kamer. Mm-hmm. En er zijn sindsdien ook alweer 2 verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Dus de huidige Eerste Kamer is er op geen enkele manier representatief.
5: Nee. En die samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer loopt dus totaal uiteen.
6: Ja, en vroeger was dat wat minder. Was dat wat minder een probleem. Ja. Maar doordat de kiezers nogal veranderlijk zijn, zie je dat die samenstelling van die Eerste Kamer ook vaak heel anders is dan die van de Tweede.
5: Is dat zelf van 2003 tot 2006 in de Eerste Kamer? Inmiddels, het is meer dan 20 jaar geleden. Was het toen anders?
6: Ja, dat was heel anders. Ik weet nog de eerste keer dat ik een motie ging indienen, dat Ed van Tijn naar mij toe kwam en op mijn rug tikte en zei, Ronald, dat doen we hier niet, hè? We zijn hier geen Tweede Kamer.
5: Omdat je een motie wilde indienen?
6: Omdat ik een motie wilde indienen. Ja. Nu zie je al dat bijna elke wet in de Eerste Kamer wordt veranderd, terwijl de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft.
5: Ja. maar dat kwam omdat jullie daar gewoon een beetje, wat was het, een beetje zaten te slapen, sigaren zaten te roken en niks zaten te doen. Nu zijn ze tenminste actief daar in die Eerste Kamer.
6: Sigaren roken mocht al niet meer. Nee. En naar het noenen, voor het noenen, de noenmaaltijd, mocht er ook geen wijn worden gedronken. Nee. Maar de Eerste Kamer probeerde toen wel de functie uit te oefenen van kijken naar de kwaliteit van de wetgeving. En dat betekent dat is deze wet, doet deze wet wat hij moet doen? Is hij uitvoerbaar?
5: Dat is de taak van volgens velen van de Eerste Kamer, toch?
6: En is hij in strijd met de grondwet, met verdragen? Mm-hmm. En dat is op zich een goede taak, mm-hmm. Die we maar bedacht hebben, omdat die Eerste Kamer er toch was. En daar hebben we dan een prachtig plakkertje Kamer van Reflectie op geplakt. Als Eerste Kamerleden dat zouden doen, dan zou de Eerste Kamer een meerwaarde hebben. Maar dat is niet wat de Eerste Kamer doet, omdat veel partijen, bijvoorbeeld op dit moment BBB, GroenLinks Partij voor de Arbeid, maar in andere situaties kunnen daar weer andere partijen zijn. Dus de partijen die zeg maar het mis hebben gelopen in de Tweede Kamer, het in de Eerste Kamer alsnog gaan proberen. Mm. En dan maak je het niet alleen een minderheidskabinet, maar elk kabinet bijna onmogelijk dat ze meerderheden moeten zien te krijgen in twee parlementen met zulke verschillende samenstellingen.
5: En dat zag je heel concreet bij die asielnoodmaatregelen.
6: Ja, dat is natuurlijk een rommeltje geworden.
5: Gevolg van ons systeem.
6: Ja, of eigenlijk een gebrek aan terughoudendheid in de Senaat.
5: Ja, ja.
6: Je kunt het wel ergens wel of niet mee eens zijn, politiek, maar je bent als senator gewoon niet rechtstreeks gekozen. Je hebt gewoon niet hetzelfde mandaat als de Tweede Kamer. En als je het nog eens formeel gaat bekijken, ja, je hebt 150 Eerste Kamerleden, je hebt 75 senatoren, dus een stem van een senator stelt ook nog eens twee keer zo zwaar.
5: Ja, ja. Dus we hebben een Eerste Kamer die politieker is geworden.
6: Ja.
5: We hebben een Tweede Kamer waar minder ervaring zit.
6: Die minder politiek is geworden.
5: Minder politiek is geworden. Nee, misschien wel, toch? Omdat mensen zitten daar minder lang in. Het fluctueert. Partijen worden heel snel groot en kunnen ook heel snel weer vallen.
6: Dat is wel een ding. Ik heb 15 jaar in die Tweede Kamer gezeten. En daar heb ik het vak geleerd. En daar merk je dus ook, daar leer je dus ook steeds beter wat je rol is als volksvertegenwoordiger. En ik was ook onderdeel van een partij waar mensen worden opgeleid. Hè, waar je eerst veel mensen heel lang medewerker zijn. Dus dat parlementaire werk heel goed leren kennen voordat je Tweede Kamerlid wordt. Ja, nu zie je dat soms bij nieuwe partijen mensen overal vandaan worden gehaald. En eigenlijk mensen ook niet echt de tijd krijgen om het vak te leren. Ja. Terwijl volksvertegenwoordiger zijn is een heel mooi, maar ook een heel moeilijk vak.
5: Wat merken wij daarvan als burgers? Krijgen we minder goede wetten? Worden er minder dingen opgelost? Wat merk ik ervan? Van die mindere ervaring in de Tweede Kamer en die Eerste Kamer die politiek is geworden.
6: Ja, ik kijk nog wel eens naar wetten. En ik denk dat wetgeving op dit moment qua kwaliteit veel minder is. En dat heeft allerlei redenen. Dat heeft er ook mee te maken dat wetgevingsproces heel lang duurt. Ja. En er voortdurend weer een mode van de dag is. Weer een kwestie van de dag. Die dan weer in die wetten wordt verwerkt. En op een duur gaan die wetten ook weer alle kanten op. En lossen ze niet meer het probleem op wat ze zouden moeten oplossen. Maar ook dat er in de Tweede Kamer denk ik minder vaardigheid is om wetten te lezen. Want hoeveel Tweede Kamerleden zouden nu een wet kunnen lezen? Ik zou het ze wel eens willen vragen. En er in de Tweede Kamer toch ook voor minder tijd is om grondig wetten te behandelen. Omdat politici toch vaak met de actualiteit bezig zijn.
5: En dat was dus iets wat in de Eerste Kamer zou moeten gebeuren. Maar dat is een meer politiek, politieke kamer geworden. Minder reflectie, meer politiek.
6: Een tweede kans politiek. Van als het in de Tweede Kamer niet lukt, dan probeer het wel in de Eerste Kamer.
5: Ja,
6: en daar is de Eerste Kamer gewoon echt niet voor bedoeld. En dat horen senatoren ook te beseffen. En als ze dat niet beseffen, dan wordt het voor elk kabinet eigenlijk onmogelijk. En het zou heel slecht zijn dat zo'n wankel parlement als de Eerste Kamer een slagvaardig bestuur in Nederland bijna onmogelijk maakt. Ja,
5: maar goed, wat was het? Ruim twee eeuwen geleden, bijna twee eeuwen geleden probeerde Thorbecke het al af te schaffen.
6: Ja.
5: Zou het nu gaan lukken dan?
6: Nee, dat lukt niet. Maar wat we wel kunnen doen is in aanloop naar de verkiezingen. In maart hebben we natuurlijk weer statenverkiezingen. En dan worden in mei volgend jaar weer nieuwe senatoren gekozen. Dat worden belangrijke verkiezingen. Omdat dan wordt gezegd van maar kan het kabinet regeren?
5: Precies.
6: Heeft het kabinet voldoende steun in de Eerste Kamer? Nou, we zouden eigenlijk als volk, als kiezers tegen de politici moeten vertellen, dat doet er niet toe. Het hoort niet uit te maken of het kabinet een meerderheid heeft of niet in de Eerste Kamer. Het gaat erom dat die senatoren naar de kwaliteit van die wetten gaan kijken.
5: Ja, ja, ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Gisteren Leendert Beekman, de gast, politiek commentator, politiek verslaggever hier bij deze zender. Hij had deze vraag voor jou.
7: Ik heb het er vaak met Ronald over gehad. Ronald vindt dat het parlement de power moet pakken. Hè. Het parlement moet, en ze gaan ook over het budgetrecht. Kortom, het parlement moet naast de regering veel meer eigen initiatief nemen.
5: Ja.
7: Hoe ziet hij hoe vindt hij dan dat dat nu gaat? Hè? Met dat meerderheidskabinet, is de oppositie in staat om dat te doen? En zo nee, hoe moet het dan wel?
5: Hij zegt meerderheidskabinet, maar hij bedoelt minderheidskabinet.
6: Ja. Ja, ik heb zelf best veel wetten gemaakt. Dat was heel leuk. En als ik dan in het buitenland kwam, waar ik sprak dan met mensen van de oppositie, vonden ze dat heel bijzonder dat je in Nederland als Kamerlid van een kleine oppositiepartij een wet kunt maken die vervolgens wordt aangenomen. Dus dat is heel bijzonder. Dus de mogelijkheden zijn enorm die je hebt als Kamerlid. Maar dat is niet wat ik bedoel. We kiezen de Tweede Kamer. Dat betekent dat de Tweede Kamer richting moet geven aan een kabinet,
5: ja,
6: met een ideologische boodschap. Een verhaal van Nederland. En nu is het te vaak dat Kamerleden zitten te wachten tot de plannen komen van het kabinet en zeggen, ja, maar dat doen we niet, want daar zijn we het niet mee eens. Ja, maar daar zijn we het niet mee eens. Ja, maar daar zijn we het niet mee eens.
5: En hoe zou het dan moeten draaien om dus?
6: Je bent als parlement, als Tweede Kamer, verantwoordelijk voor het bestuur. Dus jij moet bestuur mogelijk maken. Jij moet een kabinet mogelijk maken. Dus jij moet keuzes maken. Een parlement moet keuzes maken waar ze die ministers mee op pad kunnen sturen.
5: Ja, maar dus dat betekent dan dat ik ben een vers Kamerlid voor pakkenpartij Ja 21. Dan moet ik dit kabinet mogelijk maken?
6: Ja, elke volksvertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid om bestuur mogelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat je het overal mee eens moet zijn. Ik ben het als SP'er met heel veel niet eens geweest. Maar dat betekent wel dat je een alternatief moet bedenken. He, dat je niet alleen maar in die Tweede Kamer zit om filmpjes voor sociale media te maken, maar dat je er zit om alternatieven te bedenken.
5: Die het niet halen. Ja, dus wat zit je dan te doen? Een soort werkverschaffing.
6: Of die het wel halen. Als je maar lang genoeg in de Tweede Kamer zit en het handwerk voldoende snapt, als je voldoende snapt hoe de politiek werkt, als je het vak leert, dan kun je zelfs als eenling in een kleine oppositiepartij in een Nederlandse systeem best veel bereiken.
5: Ook in zo'n versplinterde Tweede Kamer zoals nu?
6: Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik heb wetten door de Eerste en Tweede Kamer gehad waarbij aanvang niemand het mee eens was.
5: Mm-hmm.
6: Maar ja, door gewoon aan het werk te gaan, mensen te overtuigen, steun te zoeken, kun je best veel doen.
5: Ja, maar is dit niet heimwee hebben naar een verleden dat er niet meer is?
6: Nee. Ja, misschien. He, dus ik ben weer zo'n oud-gediende die het beter weet. Dat gevaar loop je altijd. Maar ik probeer eigenlijk vooral te wijzen, wat is nou je taak? Wat is nou je rol als Kamerlid? Mm. Je rol als Kamerlid, mensen hebben jou gekozen om goed bestuur mogelijk te maken. Dat betekent niet dat je het overal mee eens moet zijn. Nee, je moet radicale oppositie kunnen voeren. Als elk Kamerlid, als je het ergens niet mee eens bent. Maar je moet uiteindelijk wel jezelf verantwoordelijk voelen dat het land geregeerd kan worden.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Ja, we hebben het vandaag over de slagkracht van het minderheidskabinet. Daar gaat het deze week over in BNR's Big Five. Morgen dan komt Marieke Blom. Ze is hoofdeconoom van ING. Gaat over de economische uitdagingen waar kabinet Jette voor staat. En vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie en lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Zo'n minderheidskabinet heeft dus te maken met die Tweede Kamer die we hebben besproken. Een oppositie die zijn rol anders invult dan het in jouw tijd ging. Die inderdaad veel op social media filmpjes maakt en zeggen, hier zijn
6: niet alleen
5: voor
6: de oppositie, gewoon elk Kamerlid.
5: Okay. Yeah,
6: elk Kamerlid heeft ook een verantwoordelijkheid voor om het bestuur mogelijk te maken.
5: En de Eerste Kamer behandelt die politiek. Een tweede kanspolitiek, zoals je het noemt, bedrijft. We hebben het minderheidskabinet zelf. Hè, waar is het verhaal? Daar zijn we nou op zoek geweest. Nu gaan we, als je het goed vindt, even naar de polder kijken. Want daar
6: nou, wat gezellig.
5: Ook mee te maken met het maatschappelijk middenveld, zoals het dan zo keurig heet. Je hebt een minderheidskabinet en die komen uiteindelijk dan tegenover of naast VNO-NCW en de werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie, zoals de vakbonden, de FNV bijvoorbeeld, te staan. Interessant is dat VNO-NCW en de FNV allebei nieuwe leiders hebben.
6: Ja.
5: Ja. En we hebben een minderheidskabinet. Is dat dan, zat ik te denken, een voordeel van zo'n kabinet? Want je kan die nieuwelingen nog alle hoeken van de Kamer laten zien? Of hoe werkt dat dan?
6: Dat weet ik niet. En volgens mij zijn die twee nieuwe voormensen van FNV en van VNO-NCW ook niet heel erg onervaren.
5: Nee.
6: In ieder geval niet die van FNV.
5: Ja.
6: Die kunnen wel wat. Ja, dat is heel interessant. Om beleid uit te voeren hebben we in Nederland een mooie traditie van polderen. Mm. Dat we allerlei maatschappelijke organisaties bij dat beleid betrekken. Maar daar zie je ook wel een ontwikkeling in wat ik eerder al zei, je hebt organisaties, belangenorganisaties die een specifiek belang vertegenwoordigen. Milieu of vluchtelingen of de FNV, de vakbonden of de werkgevers. En een politiek, kamerleden, politici, die belangen moeten afwegen. Mm-hmm. En ik denk dat we een heel mooi systeem hebben in Nederland waarin politici, ambtenaren, bestuurders zich heel goed kunnen informeren via al die maatschappelijke organisaties. Ja. Dat die maatschappelijke organisaties dus ook invloed hebben. Dat vind ik mooi aan het Nederlandse systeem. Maar je ziet wel dat sommige belangen wel heel erg gaan domineren. Ik heb ooit een wet voor bescherming van klokkenluiders gemaakt. Mm-hmm. Toen kreeg ik van de minister te horen van ja, die wet komt er niet, want VNO-NCW is tegen.
5: Ja.
6: En de FNV was tegen.
5: Ja.
6: Die wet is er toch gekomen, dus dat is een prachtige overwinning. Ga ik mezelf even op de schouder kloppen.
5: Feliciteren, ja.
6: Maar dat gezegd wordt, er komt in Nederland geen wet als VNO-NCW dat niet wil. Ja, dat is wel een probleem.
5: Mm-hmm.
6: Want dan ben je dus niet meer belangen aan het afwegen als politiek,
5: nee,
6: maar belangen aan het vertegenwoordigen.
5: Ja. En nou hebben we dus een minderheidskabinet. Betekent dat automatisch dat VNO-NCW, Koen van Oostrom is dat, en Hans Spekman van de FNV machtigere mannen zijn geworden?
6: Nou, dat ligt eraan, aan de politiek. Volgens mij moet je belangenorganisaties gebruiken om jezelf te informeren.
5: Ja.
6: Voor beleid. En moet je jezelf niet de les laten lezen door belangenorganisaties?
5: Mm-hmm.
6: Nou ja, als je kijkt naar partijfinanciering of al die netwerken of functies die worden verdeeld. Je hebt in Nederland nogal een systeem dat ja, mensen vanuit de politiek naar de journalistiek, naar de ambtenarij, naar belangenorganisaties en zo heel bestuurlijk Nederland doorreizen. Op bijeenkomsten en borrels elkaar tegenkomen. Ja, dat wordt af en toe wel een klein beetje te nauw.
5: Ja, ja. En nou was er een overleg met de vakbonden gepland. Ze waren ook meteen weer weg. De boel werd flink op scherp gesteld vanuit de vakbonden.
6: Ja, maar dat vond ik ook. Kijk, de VVD heeft weer een hele ouderwetse politieke noot toegevoegd aan dit kabinet. Door bijvoorbeeld zo'n eis te stellen als de hypotheekrenteaftrek. Hè. Iedereen, elke econoom of de IMF of iedereen zegt ja, die hypotheekrenteaftrek in Nederland, dat moet je aanpakken. Mm-hmm. Dan zegt de VVD, zegt, dat doen we niet.
5: Nee.
6: Die gaan er een hele harde barrière neerzetten. Ja, dan gaan anderen dat ook doen. En dan heb je vervolgens, wordt er gezegd, ja, maar dan moeten we de pensioenen aanpassen. En dan moeten we dit en dat aanpassen. En dan ga je weer een pensioenakkoord openbreken. Maar waarom moest dat pensioenakkoord worden opengebroken? Omdat de VVD die blokkade op die hypotheekrenteaftrek had opgeworpen. Ja, en zo zit je elkaar ja, het leven onmogelijk te maken.
5: Ja, maar ik zit er toch ook naar te kijken. Je ziet dus dat FNV, CNV, VCP, al die afkortingen,
6: ja,
5: hebben al een eerste ultimatum gesteld. Want die bezuinigingen op sociale zekerheid vallen dan niet goed. Ze lopen weg bij een kennismakingsgesprek. Jij hebt meer ervaring daar in de politiek. Is dat dan onderdeel van de dans, van de rituele dans, de inleidende beschietingen, of zie je hier een polder die op spanning staat?
6: Ik denk toch dat laatste, helaas. Kijk, wat je normaal gesproken doet, je wilt iets moeilijks voor elkaar krijgen. Daar ga je dus mensen bij betrekken. En dan hebben we een rijk maatschappelijk middenveld. Dat is die polder, dat er allerlei organisaties zijn over van alles en nog wat.
5: Ja.
6: Die je kunt betrekken, daar kun je mee gaan praten. Dan kun je kijken, nou, als we nou zo doen of zo doen. Dan kun je kijken, proberen mensen te overtuigen met een verhaal dat er iets moet gebeuren. Er moet in defensie worden geïnvesteerd bijvoorbeeld. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Dat is een verhaal dat je misschien mensen van kunt overtuigen. Hoe ga je dat doen? En vervolgens kom je met plannen.
5: Ja.
6: Maar nu kom je met voorstellen, zeg, nou, we gaan dit doen. En vervolgens ga je praten met de vakbond. Ja, dan snap ik wel dat de vakbond zegt, nou, dat is de verkeerde volgorde.
5: Ja, dus dat het daardoor dan ook echt onder spanning staat. Wat moet je dan als minderheidskabinet nu doen?
6: Nou, je moet om te beginnen als VVD-leider niet zulke barrières opwerpen.
5: Ja,
6: nou ja. En niet zulke domme dingen doen, om het zomaar eens te zeggen.
5: Want de VVD-leider doet domme dingen.
6: Nou, die hypotheekrenteaftrek, dat is zo dom. Nou, laat ik dat maar eens gewoon zeggen. Dan laten we eens wat minder genuanceerd zijn. Dat was heel erg dom, om allerlei redenen. En heeft ook geleid tot een valse start. Daardoor maak je het voor ministers.
5: De opstelling daarvan van de VVD nu in de minderheid. Handen af van de hypotheekrenteaftrek, dat is dom, zeg je.
6: Ja. Ja, dan ga je op de troon zitten. Dan zeg je, ik ben hier de baas in Nederland.
5: Een belofte aan de kiezers, aan de achterban. Daarom hebben ze misschien wel gestemd op de VVD, was het idee.
6: Ja, dan moet je ook niet zulke stomme dingen beloven die je niet waar kan maken. Dat zou ik dan maar weer willen zeggen.
5: Ja.
6: Maar daarmee maak je het die ministers dus weer onmogelijk. Want die ministers moeten dan vervolgens weer met FNV gaan praten. En de FNV, ja, die heb je net op de kast gejaagd. Ja, dat is gewoon niet zo handig om een minister op pad te sturen als je net de FNV op de kast hebt gejaagd.
5: Toch om dit voorbeeld af te pellen. Je bent dus VVD. Je bent die verkiezingen ingegaan met de belofte handen af van de hypotheek aan te aftrekken. Daar staan wij voor, daar gaat niets aan gebeuren. Dan kun je dat na de verkiezingen, als je toetreedt tot een minderheidskabinet, toch niet weggeven.
6: Ja, maar er zit een fout in die belofte. Dan moet je maar nadenken als je dat opschrijft. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat je tegen alle economen, tegen alle economische internationale organisaties, tegen alle adviezen ingaat en zegt, om electorale redenen doe ik dat wel.
5: Mm-hmm.
6: En dan schrijf ik niet op dat we erover gaan nadenken, of dat we een onderzoek doen, of dat we er kritisch naar gaan kijken. Of...
8: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: De revolutionaire voorhoede die het beter weet. Ja. De linkse mensen die het beter weten en nog graag bereid zijn om het volk nog één keer uit te leggen. Ja. Liefst in onbegrijpelijke woorden. Ja, dat is misschien niet het succesnummer. Nee. En je hebt op links gehad mensen die meer voor de volkspartijen zijn. Ja, die met mensen willen praten. Ja. Problemen van mensen willen agenderen. Vooral mensen willen organiseren om ze te helpen. Zelf ook problemen op te lossen. En zelf politieke druk te zetten. Dat is meer mijn lijn, maar dat is niet de dominante lijn op links.
2: Nee, dat is weer een keer voor een andere Big Five week. Gaan we daar dan over spreken?
1: De ellende van links.
2: De ellende van links. We hebben het thema alvast te pakken, inderdaad. Ja. We moeten namelijk nog de kettingvraag behandelen. En Thomas van Zijl staat te trappelen voor BNR Zaken doen. Jelle Posma komt morgen. Ja. Hij is oud-AIVD'er, is oprichting van de Stichting Justice for Prosperity. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, nou, er zijn zoveel onderwerpen die voor hem interessant zijn, of wat ik zou willen weten. Maar ik doe toch deze. We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen? En ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn opvattingen erover.
2: Morgen ga ik het vragen. Jelle Posma, dus oud-AIVD en oprichting van die stichting Justice for Prosperity. Ronald van Raak, het was een groot plezier om een uur met je te mogen spreken.
1: Nou, dankjewel.
2: Ja, SP-prominent, lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Hoe heet het laatste boek nou ook alweer?
1: Geen land van grote woorden, 10 eeuwen filosofie in Nederland. Ja. En daar laat ik ook zien hoe filosofen zich altijd met de politiek hebben bemoeid.
2: Nou, dat hebben we dit uur ook gedaan met plezier. Dus dank voor de komst vandaag.
1: Dankjewel.
2: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. Huiseigenaren betalen hun hypotheek steeds slechter. Velen staan er financieel minder goed voor en dus lopen ze betalingsachterstanden op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig binnenkrijgt voor alle kosten. Dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hadestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle Race. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ja, een telefoongesprek tussen Turbin en jou wordt door media omschreven als intens. Het leidde tot wat vuurwerk, want de twee leiders die botsen over de beoogde koers voor een oorlog in Iran. Waar ze het over oneens zijn en hoe het gesprek dan ging, gaan we zo bespreken in de podcast Ochtendnieuws met onze man in Israël, Ralf Dekkers.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
13: Bas van Werven.
14: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 21 mei 2026. Het begin van een prachtig mooie dag, letterlijk, want het wordt fantastisch weer vanaf nu tot en met het Pinksterweekend. En daarna wordt het gewoon warm en zomers
15: heet.
14: Bijna.
15: Heet.
14: En naast me zit Nina van der Dunge, je hoort het al.
16: Goedemorgen.
14: Goedemorgen, wat gaan we allemaal doen in het komende half uur?
16: Nou, eerst maar even de goed nieuws show van Nvidia, van wie je wist dat het zou komen. Nieuwe record omzetten is allemaal gepresenteerd gisteravond in de kwartaalcijfers, dus straks daar even verder induiken. En ja, iets anders is dat Nederlandse bedrijven die het nog niet gedaan hadden, maar die nu toch wel denken, nou, laten wij ook eens verduurzamen, die komen toch een beetje van een koude kermis thuis. Want ja, netcongestie, allerlei geopolitieke ontwikkelingen, energiecrisis, allerlei subsidies die worden afgebouwd. Ja, dan kan je zeggen, zijn ze gewoon veel te laat begonnen? Of kunnen we ze toch nog een handje helpen?
14: Nou, we gaan dus inzicht geven in de dag die komt op BNR Nederland. En als je een bedrijf bestuurt, ook aan jou en ook aan de rest van de wereld. Maar de vliegtuigstart van je werkdag die begint vandaag in Israël. Of eigenlijk op een hotline tussen Trump en Netanyahu. Want die hebben afgelopen dinsdag, eergisteren dus, een flinke aanvaring met elkaar gehad over de telefoon. Meldde de Israëlische nieuwszender N12 en de Amerikaanse nieuwswebsite Axios. Die twee leiders botsten met elkaar over hoe nu verder in Iran. Nou, Trump wil een deal sluiten, een akkoord, terwijl Netanyahu die aanvallen juist intensiveren wil doorzetten. Volgens een Amerikaanse bron stond het haar van de Israëlische premier zogezegd in brand na dit gesprek. Daar zit niet zoveel haar op, maar toch. We gaan dus naar onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
14: Ja, andere media zeggen het is een intense conversatie geweest. Wat weten we daarvan? Wat hebben die twee besproken in dat telefoontje?
17: Nee, het is ook al het tweede gesprek deze week tussen de twee leiders. Het botert niet tussen de twee. Zoals je net al zei, Netanyahu wil door met aanvallen. Ook vanuit de positie van Israël gezien, maar ook vanuit zijn eigen positie. Daar komen hier verkiezingen aan en hij heeft een zege nodig om zich kansen toe te dichten voor een nieuwe termijn. Trump op zijn beurt, natuurlijk internationaal, maar ook in eigen land onder vuur vanwege de oorlog, wil juist een deal sluiten. Nou ja, daar heeft men dus twee keer al over gesproken deze week, waarbij het dinsdagavond tot een flinke confrontatie zou zijn gekomen. Nou ja, er lopen allemaal voorstellen over een deal gaan voortdurend heen en weer. Trump wil dat nog de tijd geven, dat proces. Netanyahu zegt, nee, we moeten nu in actie komen.
14: Ja, nou toch, hè. Hoe sterk is de positie van Netanyahu? Hij heeft eigenlijk, als je het achteraf goed analyseert, Trump die oorlog in het Midden-Oosten in Iran ingefrommeld. Hoe sterk is een positie? Je kan zich een uitbrander krijgen, maar moet hij nu meebuigen met wat Trump wil? Of heeft hij toch ook wel een troefkaart in de handen?
17: Nee, hij moet echt meebuigen wat Trump wilde. Dat zag je ook in alle andere conflicten. Gaza werd hem uiteindelijk een staakt het vuren dat hij niet wilde door de strot geduwd. In Libanon, ook al wordt het niet echt, wordt er niet echt aan gehouden, is een staakt het vuren officieel van kracht onder druk van Trump. En nu dus die onderhandelingen over een deal met Iran waar Netanyahu niets in ziet. Nee, hij speelt echt tweede viool en dat doet hem pijn. Want hij presenteert zich toch een beetje naar de bevolking hiertoe als de Trump-fluisteraar van hij krijgt alles voor elkaar wat goed is voor Israël. Nou ja, zoals nu blijkt, in ieder geval vanuit het perspectief van Israël gebeurt dat niet.
14: Ja, nou, dit waren vrienden altijd. Dit is een deukende relatie, neem ik aan.
17: Dit is een deuk in de relatie. Het zal niet eindigen. Hij had ook nog wel wat vriendelijke woorden. Trump voor Netanyahu, de oorlogspremier die zwaar onder druk staat. Maar hij zei tegelijkertijd, Netanyahu doet wat ik wil. Nou ja, dat blijkt dus ook.
14: Ja, duidelijk. Nou, kan ik me voorstellen dat op de achtergrond Teheran zit mee te kijken en denkt, nou, dat gaat lekker zo. Gaan we met deze meneren om tafel om over vrede te praten die het niet eens zijn. Hoe moeten we dat zien?
17: Iran staat in een vrij. Nou ja, militair zijn ze natuurlijk zware klappen terug toegebracht. Maar ze hebben wel een sterke positie op het moment. Ze zien hoe de twee oorlogsleiders in confrontatie met elkaar gaan. Terwijl dat zij toch, ook al zou er interne verdeeldheid, toch wel een krachtige standpunt en een eenheidsstandpunt verkondigen. Ze zeggen gewoon heel duidelijk, wij willen een einde aan de oorlog. En pas dan gaan we praten over eventuele restricties op ons nucleaire programma, op ons raketarsenaal. En dat houden ze vol. En nou ja, Trump weet daar maar niet doorheen te breken. In ieder geval niet diplomatiek. Nou ja, de hoop van Netanyahu was dat hij dat dan militair zou doen. Ja. Nou ja, dat lijkt in ieder geval voor de komende dagen uitgesloten.
14: Dankjewel, Israël-correspondent Ralf Dekkers.
16: Hij was zo trots, archeoloog Wim Dijkman. Die ontdekte na jarenlang onderzoek het vermoedelijke skelet van de vierde musketier. Weet je wel, in D'Artagnan. Ja. In Maastricht was dat. Nou, zijn vondst werd natuurlijk wereldnieuws. Maar nou is meneer Dijkman ineens opgepakt.
14: Oh.
16: Hij zit vast. Heeft ook allemaal te maken met deze vondst. Waarom dat dan is, dat hoor je over een klein kwartiertje.
5: Ochtendnieuws.
16: NVIDIA heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. Ja, en de verwachtingen van mijn analisten die zijn overtroffen.
14: Opnieuw.
16: Opnieuw, we hadden het kunnen weten. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden. Ja, is de sky the limit? We gaan het vragen aan Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Reiner, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
16: Ja, goed, weet je, je weet altijd, NVIDIA gaat het goed doen. Maar dan overtreffen ze het keer op keer, die verwachtingen van analisten. Het lijkt bijna gewoon ongeloofwaardig te worden, toch?
13: Ja, als je me had verteld dat het grootste bedrijf ter wereld nog met 85% zou groeien en dat we dat dan ook nog normaal zouden gaan vinden, dan had ik dat inderdaad wel kunnen beamen.
16: Ja, maar inderdaad, is het zo normaal? Kunnen we dat nu stellen van, dit is wat het is en zo blijft het ook de komende tijd?
13: Dat het nog even zo zal blijven, denk ik wel. Als in, er is gewoon nog steeds ontzettend veel vraag en de klanten van NVIDIA willen graag investeren. Is het normaal? Nou, eigenlijk niet. En dat zit hem vooral ook in het feit dat je werkt met fysieke producten. Mm. Voor die 85 miljard omzet moet je wel ontzettend veel chips maken en server racks en eigenlijk alle fysieke dingen. En er is een enorm tekort in de markt. Mm. Aan heel veel van de onderdelen om dat te doen. Dus NVIDIA heeft het verschrikkelijk knap gedaan dat ze eigenlijk ook al lang van tevoren heel veel componenten die ze nu verkopen ook al besteld hebben en gereserveerd hebben.
16: Ja.
13: Dus je ziet daar wel ook de marktmacht en de kracht van het bedrijf.
16: Dat doen ze dus heel goed. Is dat ook de reden waarom ze eigenlijk dit soort groeicijfers kunnen laten zien? Omdat ze het zo heel slim, strategisch denken, weten in te spelen, strategische voorraden aanleggen?
13: Dat heeft er echt zeker mee te maken. Zeker ook omdat een hele hoop van de chips die iedereen graag wil hebben allemaal van onder andere TSMC vandaan komen.
16: Ja.
13: Ja, er is maar zoveel capaciteit. Nou, die zit echt voller dan vol. En zij hebben gewoon een enorme hoeveelheid eigenlijk van tevoren al ingekocht van de beschikbare capaciteit.
16: Mm-hmm.
13: Dus ja, dan kunnen ze dat nu ook leveren. Dus ze hebben de kracht die ze eigenlijk in het begin hebben opgebouwd ook heel goed verder uitgebouwd. Om nu dit soort cijfers te kunnen laten zien.
16: Ja, dan was er behalve deze goed nieuwsshow ook nog een verhoging van het dividend. Ze gaan het eigen inkoopprogramma van aandelen uitbreiden met $80 miljard.
14: Oeh.
16: Ik vraag me af, zit dit allemaal al ingecalculeerd in de prijs? Of gaan wij zo meteen, als Wall Street vanmiddag open gaat, keihard omhoog bij NVIDIA?
13: Nou, misschien de bezit van de zaak was hier iets het einde van het vermaak. Als in de koers is het eigenlijk onveranderd. Beleggers verwachten natuurlijk ook veel. En dat zie je dan ook terug in dit soort koersreacties. Ik denk wel, en dat is wat je ook eerder aanhaalde, dat de dividendverhoging, die gaat van 1 cent, waar het heel lang geweest is, naar 25 cent.
16: Oh, ja.
13: En dan een nieuw aandelenprogramma. Dat eigenlijk een beetje de volgende fase ook voor het bedrijf inluidt. We hebben dat bijvoorbeeld bij Apple eerder gezien, toen de iPhone verkopen op een gegeven moment ook heel hard gegroeid waren.
16: Mm-hmm.
13: Ja, dan zit je op een gegeven moment met een luxe probleem. Dan heb je een enorme bak geld die elke keer binnenkomt en die op de balans staat. Dat gaat nu toch wel meer systematisch teruggegeven aan aandeelhouders.
16: Ja.
13: Dat is eigenlijk wel de volgende fase. En dan zie je dat het ook wel helpt als je niet heel duur gewaardeerd bent. Want dan koop je ook gewoon veel eigen aandelen terug.
16: Ja.
13: En dat ziet er voor NVIDIA op zich goed uit.
16: Ja. Dan was de topman van NVIDIA, Jensen Huang, nog mee naar China. Toen bleef het een beetje stil. Dacht iedereen, ja, is daar dan nog iets geregeld? Zijn er nog doorbraken? Weten we daar wat over of is het daar stilgebleven?
13: In de cijfers die nu gepresenteerd zijn en de call is gezegd, dus we hebben de afgelopen kwartaal niks verkocht en we hebben in onze outlook gezegd dat we ook niks gaan verkopen.
16: Mm-hmm.
13: Het probleem is eigenlijk vergaan van het feit dat eerst Amerika zei, je mag het niet verkopen. Nou, nu China zegt, beste bedrijven in China, u mag het niet kopen.
14: Ja.
13: Omdat China natuurlijk heel graag die autonomie wil bereiken. Kan niet uitsluiten dat er via Singapore of ergens in de wereld alsnog een chip in China belandt. Maar officieel is het kanaal nul.
16: Nou, oké. Okay. We weten dus wel dat Nvidia nu gewoon eigenlijk veel meer is geworden dan alleen een chipbedrijf. Hè? Het is echt nu ook een graadmeter voor heel veel andere bedrijven. Ga je dat ook zien, dat er vanmiddag heel veel andere chippers hard omhoog gaan? Of andere bedrijven die hiermee te maken hebben?
13: Een heel belangrijk component ook voor de nieuwste Nvidia-chips blijft nog steeds de geheugenchips. Als je ziet hoeveel geld er naartoe gaat en ook hoeveel erin zit, is dat veel meer. Je ziet nu wel op de beurs in Zuid-Korea bijvoorbeeld SK Hynix dat al plus 11% staat. Nou, dat is ook geen klein bedrijf meer.
16: Nee.
13: Voor de rest van de keten zien we in ieder geval nu geen hele spannende reacties. De aandelen van ASML worden in Amerika altijd 24 uur per dag verhandeld. En die staan nu 0,2%, hou je vast, hoger.
16: Nou,
14: zo.
13: Daar zit weinig vuurwerk nog.
16: Dankjewel. Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centip.
14: Gaan we door naar de beursdag die voor de deur staat. Ja, geen Nvidia, dat was gisteren. Maar wat is er dan wel? BNR's beurscollega Maxime van Mil.
15: EasyJet is een bedrijf om in de gaten te houden. Het luchtvaartbedrijf komt met de kwartaalcijfers. En daarbij is vooral de outlook belangrijk. Want concurrent Ryanair kwam maandag met onheilspellende berichten. Het is nu kijken of EasyJet ook zo somber is. Vliegen we door naar autobouwer Stellantis, het bedrijf achter onder meer Peugeot en Fiat. Dat kwam een paar maanden geleden met een gigantische afschrijving van maar liefst 22 miljard euro. Het was veel te enthousiast over elektrisch rijden. De directie houdt nu een beleggersdag waarin ze de nieuwe strategie uit de doeken doen en proberen de weggelopen aandeelhouders terug te winnen. Tot slot ook nog wat macrocijfers. In ons land krijg je het consumentenvertrouwen te horen. Later in de middag komen de Amerikanen met een cijfer over de arbeidsmarkt. En daarin hoor je hoeveel uitkeringen er zijn verstrekt.
16: Allemaal te horen vanavond om 6:30 in BNR Beurs. En als je dat niet live kan luisteren, kan je hem terugluisteren als podcast.
14: Ja, verduurzamen voor Nederlandse bedrijven wordt steeds ingewikkelder, zegt onderzoek van ING. Want hoge energieprijzen, snelle afbouw van overheidssubsidies, beperkte netcapaciteit, congestie, brengt allemaal uitdagingen met zich mee. En los daarvan moet er ook nog eventjes verduurzaamd worden. Want ja, de bank ziet nu dat de bereidheid van ondernemers te investeren in verduurzaming weliswaar groot blijft. Hè, ze willen wel, maar hoe gaan we dat doen? Hoe geven die bedrijven een duw in de rug? Gaan we bespreken met Laurens de Vos, directeur Business Banking bij ING Nederland. Meneer de Vos, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
14: Ja, dit is een topprioriteit voor Nederlandse bedrijven. Kennelijk wordt het ook zo gezien, hè, verduurzaming. We moeten die ESG-doelen gaan halen met z'n allen, maar waaruit blijkt dat iedereen wel wil.
18: Ja, als je dat vergelijkt met de onderzoek van de afgelopen jaren, wij doen dat nu een jaar of 7, Zie je dat 8 op de 10 bedrijven nu zegt dat het noodzakelijk is. En 91% zegt ook dat het noodzaak is voor de strategische autonomie van Nederland en Europa. Dus je ziet dat de urgentie groter wordt. Wat die urgentie overigens drijft, verandert wel in die 7 jaar. Dat kan u zich wellicht voorstellen.
14: Ja.
18: En daar blijkt uit dat dus 8 op de 10 tot 9 op de 10 bedrijven zeggen dat het moet. En daar blijkt het uit.
14: Ja, en dat moet onder meer omdat energieprijzen wereldwijd enorm aan het stijgen zijn. Zien we dat inderdaad al terug in het onderzoek, die oorlog in het Midden-Oosten?
18: Ja, zien we zeker terug. In zoverre dat ze met name vanuit de urgentie, Zien we dat terug, dat ze nu willen gaan versnellen.
14: Ja, hartstikke leuk. Nu willen ze allemaal wel versnellen. Alleen dat kunnen ze niet, want waar zit de pijn eigenlijk? Is dat het inconsistente beleid van het kabinet bijvoorbeeld?
18: Ja, zeker. Dat is een van de dingen die veel wordt genoemd. Dus als je een investering wil doen, zeker voor de wat grotere bedrijven, is dat vaak een investeringsprogramma, meerdere jaren.
14: Mm-hmm.
18: En als je dat doorrekent als bedrijf, wil je toch weten waar ben ik dan ook aan toe in jaar 3, 4 en 5. En als je daarin wankelende subsidiebeleid ziet of überhaupt niet precies weet waar je aan toe bent, is het moeilijk om ja te zeggen tegen zo'n grote investering.
14: Ja, en dus doe je het maar even niet.
18: Dus of je doet het niet, of je doet het in mindere mate, of je doet het op een manier waarbij je geen rekening houdt met bijvoorbeeld subsidies, wat je investering dus kleiner kan maken, of je kan het uit- of afstellen.
14: Ja, zijn dit ook nog los van afstellen en uitstellen redenen voor bedrijven om te zeggen, nou weet je wat, dan verlaten wij Nederland. Dit is ook slecht voor het vestigingsklimaat, neem ik aan.
18: Ja, zeker als je bedrijven hebt die enorm afhankelijk zijn van energie en de energiekosten lopen of de beschikbaarheid loopt terug.
14: Ja.
18: Dan zijn zeker bedrijven die internationaal mobiel zijn die overwegen hun vestigingsplaats, dat klopt.
14: Ja, wat zou een kabinet kunnen doen om verduurzaming te bevorderen, om te zorgen dat er toch inderdaad meer gedaan wordt? Want de wil is er, de centen zijn er, alleen het wordt niet gefaciliteerd.
18: Nee, en overigens, als je naar het onderzoek kijkt, zie je dat een groot deel van ondernemend Nederland ook nog wel vertrouwen heeft in het nieuwe kabinet. Mm-hmm. Dus dat is op zich positief. En Wat het kabinet zou kunnen doen, is vrij voor de hand liggen. Dus consistent betrouwbaarder beleid de komende jaren. Ja. Er zijn een aantal dingen waarvan iedereen zegt dat moet je oplossen. Dus net congestie, et cetera. En dat zijn eigenlijk toch wel de twee dingen die het meest genoemd worden.
14: Ja, precies. Nou, die prioriteit die moet er nog even komen. Hoewel, hebben ze in de laatste tijd toch ook dat het kabinet met een vliegend team aan het werk gaat om asielzoekersplannen uit te werken. Wellicht dat er nog een net congestie vliegend team komt, meneer De Vos. Je weet het niet.
18: Nee, het zou zomaar kunnen, maar daarbij, weet je, het is geen druk op de knop. Ik denk als dat zo. Nee.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
6: Stefanie Zee verliest haar grote liefde bij een fataal kite-ongeluk. En dan krijgt ze er, zonder enige ondernemerservaring, opeens de leiding van het bedrijf van haar man bij. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je vanmiddag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening. BNR Verkeer.
8: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat al 4 kilometer file tussen Knopend Leenderheide en Knopend de Hoogte. Vertraging is zo'n 10 minuten. En 10 minuten vertraging opnieuw op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Knopend Everdingen. Er zit nog steeds een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op dit moment zijn er nog geen meldingen van flitsers.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. Huiseigenaren betalen hun hypotheek steeds slechter. Velen staan er financieel minder goed voor en dus lopen ze betalingsachterstanden op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig binnenkrijgt voor alle kosten. Dat is een record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hadestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Kees, de Hustle Race. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: 1,5 miljoen gepensioneerden die krijgen te maken met een hogere pensioenuitkering. Hoi, hoi. En dat komt allemaal door, ja, dat zij ingevaren zijn in het nieuwe pensioenstelsel. Wellicht met een hele grote boot. Wat betekent voor de economie, gaan we zo bespreken.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: De Friday Move zendt vrijdag uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host. Ook schuiven Tanja Cross, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig bestellen.

0: je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zet eventships.nl.
3: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
5: Goedemorgen, het is 6:04. We trappen deze nieuwsdag af in de reguliere uitzending van De Ochtendspits op BNR. Het is donderdag 21 mei 2026, zei hij met zijn lach op zijn gezicht. Want de zon schijnt buiten en het wordt vandaag heerlijk weer en het gaat doorzetten. En het komende Pinksterweekend wordt ook warm en oh, wat fijn. En dan zit ook nog eens Nina van den Dungen naast me.
6: Goedemorgen Bas.
5: Wat wil je nog meer?
6: Ja, heel weinig.
5: Nou, veel weten wat we gaan doen het komende half uur.
6: Oh, dat wil je van mij weten. Oké. Nou, we hebben het onder andere over de kritieke infrastructuur in Nederland. Heel veel Nederlanders die vinden toch wel dat we dat echt dicht bij huis moeten hebben. En dat het ook helemaal dan in eigen beheer moet zijn voor de veiligheid. Nou ja, dat kan je ook wel verwachten met al deze geopolitieke spanningen. En ja, ik denk dat heel veel mensen het toch wel kennen. Stephen Colbert, de Late Show.
5: Over kritische infrastructuur gesproken. Ja,
6: het is vanavond zijn laatste uitzending. Na meer dan 10 jaar, Stephen Colbert. Dus Jan Posma die gaat ons straks even nog meenemen in 10 jaar Stephen Colbert.
5: Maar eerst gaan we naar de pensioentransitie. Begint dit jaar echt voelbaar te worden voor miljoenen Nederlanders. Onderzoek van ABN AMRO namelijk zegt dat 1,5 miljoen gepensioneerden te maken krijgen met een hogere pensioenuitkering, omdat ze inmiddels zijn ingevaren in dat nieuwe pensioenstelsel. Nou, pensionado's besteden gemiddeld 22 cent extra van elke extra euro pensioeninkomen. Dat is goed voor de economie. En daar praten we over met Janine van Reken van Wee, senior econoom bij ABN AMRO en mede-onderzoeker in het rapport. Mevrouw van Reken, goedemorgen.
7: Een goedemorgen.
5: Ja, dus dat is een extraatje, 22 cent van iedere euro. Nou, is dat veel of weinig? Hoe ziet u dat?
7: Ik denk dat dat best laag is. Oh. Dus 22 cent betekent ook dat er 78 niet direct wordt uitgegeven. Ja. Mm-hmm. Dus dat is bescheiden.
5: En waarom is dat zo bescheiden?
7: Ja, ergens is het resultaat best logisch. Dit is een oudere groep. Dit zijn mensen die een pensioenuitkering ontvangen. Mm-hmm. Je kunt verschillende argumenten bedenken waarom deze groep misschien wat minder van extra inkomen uitgeeft. Ze zijn al wat ouder, nemen misschien wat minder deel aan het economisch verkeer. Ze hebben hun bestedingspatroon misschien al best wel... doen al jaren hetzelfde. Dus de vraag is, ja, waarom zou je dan die extra euro uitgeven? Dus het resultaat lijkt best logisch. Toch was het vooraf niet meteen vanzelfsprekend. Mm-hmm. Dus vooraf wisten we niet dat die 22 cent eruit zou komen.
5: Nee, want dat valt u dan toch een beetje tegen, begrijp ik.
7: Ja, er is ook een economische theorie die zegt... Ja. Mensen die willen gedurende hun leven hun consumptie op peil houden. Mm-hmm. En dat betekent dat mensen tijdens hun werkende leven wat meer sparen. En op het moment dat ze met pensioen gaan...
5: dan gaan ze
7: eigenlijk
5: spenden.
7: Wat ontsparen. Ja. En dus eigenlijk van dat extra inkomen juist veel zouden uitgeven.
5: Ja, die gaan campers kopen en boten en huizen in het buitenland. Hè? Denk je altijd, maar dat valt dus wel een beetje tegen. Heeft dat niet ook te maken...
7: Ja, wat je wel ziet is dat die 22 cent een gemiddelde is. We zien dat dit iets hoger ligt voor de wat jongere pensionado's. Dus mm-hmm. misschien dat daar die boten en die campers wat meer het verhaal is dan als we het hebben over die echt oudere mm-hmm. pensionado's.
5: Juist. Toch zegt dit ook niet iets over het consumentenvertrouwen onder die groep? Want die mensen die denken ook van we moeten nog wel even volhouden. We weten niet hoe oud we gaan worden. Er zijn allerlei geopolitieke spanningen. Laten we maar even rustig aan doen.
7: Ja, de context speelt altijd een rol wanneer mensen besluiten om wel of niet te besteden. Wij hebben dit onderzoek gebaseerd op het verleden om een schatting te kunnen maken wat we denken dat er nu gaat gebeuren. Dus we hebben gekeken naar de jaren 22 tot en met 25. Mm-hmm. Nou waren dit ook al jaren met pessimistische consumenten en een oorlog in het Europese continent. Ja. Dus die context is niet heel extreem veranderd.
5: Oké. Toch eventjes naar het verhaal. Deze consumptie, je kan zeggen, nou, hij is relatief klein, maar toch is hij er. Gaat dit de economie wat helpen? Of is het effect daarvoor veel te klein?
7: Nou ja, gaat dit de economie helpen? Ja, het is een steun in de rug. Is dit nou een enorme boost? Nee, zo groot is het effect niet. Ja. Dus het is een duidelijk positief element eigenlijk in die verder onzekere periode.
5: Ja, het zegt wel iets over het succes van het nieuwe pensioenstelsel. Hè? Dat inderdaad nu je eigen pensioenpot beheert, dat er dus kennelijk meer in die pot gaat vallen. Perfecte timing, zou je zeggen.
7: De timing die is heel gunstig op deze manier in dit huidige economische klimaat.
5: Ja, precies. Het had niet mooier kunnen komen wat dat betreft. En nu nog eventjes gaan we kijken natuurlijk wat op de lange termijn gebeurt als er nieuwe toetreders komen, nieuwe pensionado's die misschien niet meer die instelling hebben die boomers allemaal hebben van doe maar rustig en doe maar normaal, dan is het al gek genoeg. En we moeten sparen voor de kinderen. Er is een generatie aan het opstaan die denkt kinderen, jammer, zoek het lekker zelf uit. Je hebt een baan, je hebt een inkomen. Toedeledokie. Opa en oma maken het op.
7: Ja, dat gaat de toekomst ons uitwijzen hoe dat gaat zijn. Ja, ik ben heel benieuwd.
5: Nou, ik denk er zo over. Dank, Janine. En ik ben een boomer.
6: Ik hoop dat je dochters niet luisteren.
5: Ik ben een boomer, zei Jelle Maasbach gisteravond in BNR Beurs trouwens.
6: Ja, dat hoor.
5: Janine van Reken van Weet, dank. Senior econoom bij ABN AMRO, mede-onderzoeker van dit rapport.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: En jij gaat voorlopig nog lang niet met pensioen.
5: Ik niet.
6: Dat hoop ik niet in elk geval.
5: Nee hoor.
6: Gelukkig. Nou, Nederlanders hebben een duidelijke mening over wie onze kritieke infrastructuur mag beheren. Dat moet namelijk heel dicht bij huis blijven. Oh. Blijkt allemaal uit onderzoek van IT-dienstverlener Conclusion Mission Critical. Ze hebben een onderzoekje gedaan onder ruim 2000 Nederlanders. We spreken met Jochem van Lierop, CTO bij Conclusion Mission Critical. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Ja, kritieke infrastructuur, dan denken we aan internet, communicatie, water, neem ik aan. Ja, dat klinkt logisch, hè? Zeker nu in deze geopolitiek spannende tijd. Dat als u nu een onderzoekje doet, dat dan heel veel Nederlanders zeggen, ja, nee, dat moeten we wel heel dicht hier bij huis hebben geregeld.
8: Ja, nee, dat is zeker waar. Hè. En de geopolitieke situatie laat ook zien dat daar invloed op heeft. Maar het is denk ik wel heel goed om te zien dat mensen zich beseffen, nou, dat onze kritieke, maar ook digitale infrastructuur, ja, niet zomaar een afhankelijkheid moet hebben van partijen waar je niet van weet wat ze gaan doen.
6: Waar zijn ze bang voor als het niet in Nederlands beheer is bijvoorbeeld?
8: Ja, eigenlijk meerdere dingen. Het onderzoek wijst uit dat ze in ieder geval kijken naar hun eigen veiligheid, om het zo maar te zeggen. Dus alles omtrent vitale infrastructuur is ook bijvoorbeeld onze energievoorziening. Of denk aan de dijkbewaking en dat soort zaken. Dus het is ook echt een gevaarlijke situatie die het kan veroorzaken als daar iets misgaat. Maar ook vooral hun data. En dat merk je natuurlijk ook heel erg aan wat er gebeurt in de media omtrent DigiD. De overname met Solfinity. Nou, dat soort dingen maakt de bewustzijn wel echt veel groter.
6: Ja, dus hè, wat we nu de hele tijd horen, we moeten minder afhankelijk worden van de Amerikanen. Dat geldt dus ook specifiek hiervoor. Nou is het ook natuurlijk zo dat jullie dit zelf doen. Hè, als IT-dienstverlener, Conclusion Mission Critical, jullie bouwen en ontwerpen en beheren dit soort kritieke systemen. Dus dit is wel een beetje een wc-eetverhaal, meneer Van Lierop.
8: Nou, dat is het zeker, denk ik. En ik denk dat het juist heel goed laat zien hoe burgers er mee bezig zijn, maar ook hoe bedrijven er mee bezig zijn. En wat we dus heel erg merken, juist ook bij de klanten van ons, is dat dit het gesprek van de dag is. Ook in de boardrooms. Mensen zijn hier echt heel druk mee bezig met hoe hebben we nou de afgelopen jaren ons zo afhankelijk gemaakt en hoe gaan we dat nu omdraaien met elkaar.
5: En even dicht bij huis, want dat is natuurlijk wel een cruciale vraag. Waar moet je dan aan denken? Is het dan, denken we dan allemaal als burgers, nee, dat moet Nederland zijn, we moeten het in Nederland allemaal gaan regelen? Of is het ook best als het in Europa wordt geregeld? Waar we nu over nadenken.
8: Nee, het onderzoek werd uit dat het Europa en Nederland is, waarbij echt daarvan de helft ongeveer zegt het moet uit Zuid- en Nederland zijn. Ja. Maar wat je wel erg merkt in deze soevereiniteitsdiscussie is, het is eigenlijk onmogelijk om helemaal, noem het even, digitaal soeverein te zijn van grote partijen in de wereld. En dat hoeft ook helemaal niet. Dus het gaat vooral om, en dat merken we heel erg in de gesprekken die we hebben, in wat voor afhankelijkheid creëer je eigenlijk. En dan is het al goed om gewoon klein te starten. En te kijken van waar zijn mijn, ja, welke processen zijn het belangrijkst en hoe afhankelijk heb ik me daar gemaakt.
6: Nou, wat weet u hoeveel procent nu van de kritieke infrastructuur in Nederland niet in Nederlandse dan wel Europese handen is?
8: Nee, niet exact. Wat we wel weten uit onderzoek is dat bijvoorbeeld een heel groot deel van de publieke sector afhankelijk is van Microsoft bijvoorbeeld, hè, als partij, als leverancier. Ja. En dan moet je denken aan je Windows OS, maar ook de Azure Cloud, waar heel veel data en systemen draaien van zowel de overheid, maar van ook heel veel bedrijven die kritieke infrastructuur onderhouden en beheren.
6: Maar is het, voor zover u weet, het gros van de kritieke infrastructuur die echt wel buiten Europa ligt, hè, in Amerikaanse handen? Of hebben we toch nog wel het grootste deel redelijk dicht bij huis?
8: Nee, uit ervaring weten we wel gewoon dat echt, als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje energievoorziening of echt kritieke systemen, denk aan wat de Rijkswaterstaat doet of in de overheid, dat we dat echt wel dicht bij huis houden. En dat we daar echt wel grote controle over hebben, over hoe we dat inrichten en wie dat doet.
6: Ja, maar u zegt het kan wel meer zijn dus. Het kan meer, kan meer dichterbij.
8: Dat is wat je ook merkt. Ja, en ik denk dat wat het belangrijkste is denk ik van deze discussie, en dat ervaar ik als heel erg positief, dat er veel beter over nagedacht wordt. Hè. Dus waar zitten mijn afhankelijkheden? Wie pakt nou wat op en hoe gaan we daarmee om? Want een afhankelijkheid is niet erg. De vraag is wel of je weet waar die zit.
6: Helder. Dank Jochem van Lierop, CTO bij Conclusion Mission Critical.
9: Nou, over Mission Critical, we gaan eens eventjes naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart achter de schermen. Erwin, een kapotte vrachtauto bij Eindhoven. Ja. En dat zorgt weer voor file, hè?
10: Ja, op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt hoogte 5 kilometer file staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is toch niet nou echt super. 10 minuten op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat ook al een file, maar die staat er deze week elke ochtend tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. Nu een kwartier vertraging in 9 kilometer door een gat in de weg. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier vertraging en de andere dagelijks files die er staan, zijn er nog niet zoveel, hebben ongeveer 5 minuten vertraging. De flitser A20 Gouda Hoek van Holland bij hectometerpaal 20,1.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
12: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die keihard moeten aanpakken.
13: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller. BNR.
9: Ja, ik weet niet of jij zoals ingeschakeld hebt. WOZ-bezwaarbureaus tegen die enorme hoge WOZ-waarde die onterecht was voor jou, niet?
6: Ik heb het gewoon zelf gedaan.
9: Oké, okay, er zijn van die bezwaarbureautjes. Mm-hmm. Hun verdienmodel is aan het afbrokkelen. Het heeft alles te maken met nieuwe strenge regels uit Den Haag die door rechtelijke uitspraken onder druk zijn komen te staan, schrijft het FD vandaag. Die kantoortjes die namens huiseigenaren bezwaar maken tegen waardeschattingen van woningen, die mogen voortaan nog maar €15 vragen voor een geautomatiseerd taxatierapport. Zo oordelen rechters in 6 recente beroepsprocedures. Hmm. En daarmee valt hun belangrijkste inkomstenbron weg. Want ze werken op basis van no cure no pay. In geval van succes krijgen ze van de gemeente de proceskosten, vergoeding voor de kosten van de bezwaarprocedure, vergoeding voor de taxatie is daar het grootste deel van. Ja, en voor 15 piek kom je daar je bed voor uit. In 2024 ging dat met 75% omlaag. En nu oordelen de bestuursrechters dus dat de vergoeding nog lager moet zijn als die taxatierapporten met behulp van AI worden opgesteld. €15. Nou, de zaken waren aangespannen door het nieuwe WOZ-bureau. Dat bedrijf vond dat het te weinig proceskostenvergoeding kreeg. Voor het taxatierapport brachten ze €140 in rekening, maar de gemeente kende slechts maximaal €52 toe, omdat er sprake was van een geautomatiseerd gegenereerd rapport. Dat nieuwe WOZ-bureau ging tegen 500 bezwaarzaken in beroep, helaas zonder succes. En die rechtszaken zijn volgens de eigenaar van het bezwaarbureau WOZ-consultant Jos Osters de laatste stuiptrekking van de sector die nu ten dode is opgeschreven. Nou, sinds de strenge regelgeving stopt er al tientallen van dat soort bureautjes. En ook dat nieuwe WOZ-bureau, dat gaat zijn werkzaamheden nu toch maar neerleggen.
6: Moet je toch weer zelf doen als huiseigenaar. Kan ook gewoon, hoor.
9: Vanavond valt in Amerika het doek voor een van de grootste talkshows van het afgelopen decennium. Na meer dan 10 jaar presenteert Stephen Colbert vanavond voor het laatst The Late Show with Stephen Colbert vanuit het iconische Ed Sullivan Theater in New York. En dat programma begon al die jaren met dezelfde bekende woorden.
14: Welcome friends, thank you very much. Welcome everybody in here, out there, all around the world to The Late Show. I'm your host Stephen Colbert. What do we got? Oh, I know. First of all, happy Earth Day to all who celebrate. I do. I celebrate.
9: Ja, zo hoorden we dus Colbert. Die uitgroeide tot de host van het best bekeken late night programma van heel Amerika. Heel bekend Amerika schoof ook bij hem aan. Van Michelle en Barack Obama tot Bruce Springsteen, Taylor Swift, Steven Spielberg. Nou, we praten met een van zijn fans, Jan Posma.
15: Ja, goedemorgen Bas.
9: Onze man in Amerika, Jan, goedemorgen.
15: Ja, goedemorgen.
9: Het is een legende, hè? Zo kun je hem inmiddels wel noemen.
15: Ja, dat is wel heel Amerikaans hoor, om hem meteen ook zo aan te kondigen. Dat zou hij zelf denk ik ook zo bij zijn gasten doen. Maar ik denk als je kijkt hoe er in Amerika wordt gereageerd, hoe er in de Amerikaanse media over wordt gesproken, ja, dan legende, historische avond, dat soort dingen zeggen ze snel. Maar het is ook wel van toepassing, denk ik. Hij was afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts. Dat is ook wel bijzonder. Hij begon als een typetje in de Today Show met Jon Stewart. Daar speelde hij een hele conservatieve verslaggever. En daarna kreeg hij zijn eigen show. Daarna zijn eigen late night show. En ja, hij hield denk ik altijd wel een stukje van die scherpte van de Daily Show. Die satire, die hield hij wel. En bij sommige late night shows zijn het echt alleen grappen en grollen en celebrities. Colbert had altijd een extra laagje. Ja. Denk ook wel dat hij op een bepaald moment rond Trumps tweede termijn ook een deel van zijn kijkers een beetje is kwijtgeraakt. Want Trump werd steeds harder en steeds extremer. En Colbert eigenlijk ook. En je merkt dat mensen daar ook wel een beetje murf van worden. Dus ze willen ook wel weer eens even gewoon lachen.
9: Ja, maar toch, is dit wel iets waar Amerika om gaat herinneren? Zijn keiharde aanval op Donald Trump?
15: Ja, dat denk ik wel hoor. Want hij heeft zich echt wel ontwikkeld tot iemand die ook een soort geweten wil zijn. Ja. En wat ik zei, dat vindt natuurlijk niet heel Amerika leuk. Een deel denkt ook echt, daar kijken we dus niet naar. Mm-hmm. Maar ik denk ook echt wel voor meer democratisch Amerika is hij echt wel een boegbeeld geworden. Iemand die durft tegen Donald Trump in te gaan. Hij durft ook tegen zijn bazen in te gaan. Terwijl niet alle late night show hosts en ook sowieso niet iedereen in de media dat durft. Dus ik denk wel dat is waar mensen aan denken bij Colbert.
9: Precies, nu neemt hij dan afscheid. Veel politieke spanning zat eromheen, want ja, er zit toch ook iets in waarbij je lijkt de hand van Trump te zien, of niet?
15: Ja, zeker, zeker. Dit heeft ook echt achter de schermen weer alles met Trump te maken. En dat is wel eigenlijk flink wat serieuzer. CBS heeft dit programma uiteindelijk stopgezet, dus zijn bazen. Ja. En CBS zei, ja, dit kostte te veel geld. Steeds minder mensen kijken naar die late night shows, dus we stoppen de wee. Maar dit besluit kwam ook toen CBS werd overgenomen door Skydance, dat andere grote bedrijf. En daar moest de Amerikaanse overheid toestemming voor geven, Trump dus. En het moederbedrijf Paramount had ook net geschikt op dat moment in een zaak met Donald Trump voor, ik geloof, $16 miljoen. Colbert had daar heel veel kritiek op. Die zei dat ook avond aan avond in zijn show. Dus hij ging er echt tegenin. Hij zei, dit is eigenlijk omkoping wat hier gebeurt, dit is corruptie. En nou ja, als die dingen dus allemaal samenvallen, die kritische Colbert en dan zijn werkgever die op zo'n belangrijk moment, als het op zoveel geld gaat, zegt van, dan stoppen we met die show. Nou ja, dan denkt iedereen natuurlijk eigenlijk van, dat heeft daarmee te maken met die grote dure overname.
9: Ja, en vorige week gooide Colbert nog samen met zijn voorganger David Letterman symbolisch de inboedel van de show, van het theaterdak.
16: Would you share with the people why we are on the roof of the Ed Sullivan right
17: now? I thought maybe tonight's occasion would be a little sad, being the end of your run here, but this brings true joy to my heart. We are up here for the wanton destruction of CBS property.
16: Now, I know for many years I enjoyed this as a viewer.
9: Ja, en onderaan het gebouw lag opvallend genoeg ook nog eens een groot CBS logo klaar om kapot geworden te worden gemaakt.
15: Ja, dit was echt wel een classic hoor.
17: That'll do. Here we go. Get ready. Oh my God. Yes.
9: Boom.
17: Oh, raak.
9: Ja, nee, hij zegt miss the target. Oh. Ja. En dan moet het toch nog even, want hij stond dus samen op het dak met David Letterman, zijn voorganger. Ja. En die had nog een laatste boodschap voor CBS. Die vond ik ook best pikant, Jan.
16: Anything you'd like to say to the audience before we go?
17: Well, not necessarily to the audience, but to the folks at CBS, in the words of the great Ed Murrow, good night and good luck, mother...
16: Dave Letterman, everybody. We'll be right back with a stroke.
9: So, yeah. Now,
15: Dat moest even weggepiept. Dit zegt denk ik, dit is classic Letterman. Ja. Inderdaad zijn voorganger. Dit is echt helemaal, dit is een klassiek tv-moment. En Colbert natuurlijk ook, die houdt zich ook niet in. En ik vind dat wel mooi hoor. Het is geen nachtkaars. Nee. Hij heeft zijn tijd niet uitgezeten. Hij blijft tegen de macht schoppen, tegen zijn eigen bazen. Tot het einde. Dus dat is wel mooi.
9: Ja, grote vraag is natuurlijk, wat komt er nu voor Colbert in de plaats? Komt er iets in de plaats?
15: Ja, er komt wel wat, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje treurig. Dat wordt een programma met een panel vol comedians. Maar daar is al over gezegd, geen politiek. Absoluut geen politiek. Oh. Dus gewoon lachen. Maar er is geen ruimte meer voor de satire die Colbert dus wel bracht. Dus ja, dat is wel een gemis, hoor.
9: Zeker. En wat gaat hij doen? Is dat bekend? Hij is niet zo'n oude vent.
15: Nee, zeker niet. Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Dat in ieder geval niet. Hij gaat nog niet met pensioen, denk ik. We weten dat hij met zijn zoon werkt aan een Lord of the Rings filmproject. Hij is een enorme fan van de Lord of the Rings. Ja. En hij heeft daar heeft een pitch gedaan bij Peter Jackson daarvoor. Dus nou, wie weet. Ja. Verder weten we het nog niet. Dus ik ben heel benieuwd of daar weer iets op tv of op internet of YouTube of wat het gaat worden. Maar we gaan van hem horen, dat weet ik zeker.
9: Nog even één ander ding, want hij heeft twee grote conculega's eigenlijk, hè. Fallon en Kimmel. Jimmy Kimmel en Jimmy Fallon trouwens.
15: Ja.
9: Die gisteren besloten niet live uit te zenden, maar een herhaling erop te zetten om hem het podium te geven. Wat zegt dat over de status van Stephen Colbert?
15: Ja, ik denk dat zegt, dat is natuurlijk het respect wat die mannen ook voor elkaar hebben, zeker. En ik denk dat het ook wel laat zien hoe zij allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Mm-hmm. Vooral Jimmy Kimmel, die heeft natuurlijk ook vaak de toorn van Trump over zich heen gehad.
9: Nou.
15: Daar vinden ze elkaar wel in. En die late night shows, dat is echt iets, dat hoort bij Amerika. En dat er nu eentje helemaal verdwijnt, dat vinden die andere twee ook heel vervelend. Dus dit zegt iets over Colbert's status, maar ook de status van dat programma wat dus verdwijnt.
9: Zeker, maar ik neem aan dat die twee wel nu denken, nu pakken wij het podium, nou gaan wij eens even achter Trump aan.
15: Ja, dit is fijn voor de kijkcijfertjes natuurlijk. Dus ze hebben nu in ieder geval ze hebben weer wat om op te jagen.
9: Ja.
15: En Donald Trump blijft zeker onderwerp van gesprek daar, zeker.
9: Dat denk ik ook, dankjewel. Amerika-correspondent Jan Postma. En terwijl Nederland onze defensie razendsnel op orde wil brengen, loopt de bouw van nieuwe marinefregatten jaren vertraging op. Nou, hoe kan dat nou en hoe problematisch is dat? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
18: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
20: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: maar misschien
22: uit.
21: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
22: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
23: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
1: Mijn naam is Harm Edens.
0: Hetzelfde format.
1: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
0: En ook weer net zo inspirerend.
1: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
0: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: Als ondernemer denk je vooruit, ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
26: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
25: Ontdek hoe op rma.nl.
27: Thomas van Zijl.
28: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over een pikante AI-transfer en een gesprek met Iwan te Winkel van milieudienstverlener PreZero. Ik vraag hem naar de ruim 500 miljoen euro extra belasting die boven het hoofd van de afval- en recyclingbranche hangt. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
29: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
6: Amerika en Israël botsen over Iran. Netanyahu is woest op Trump. Het consumentenvertrouwen is verder omlaag gegaan in mei. En de omzet van Nvidia tikt een nieuw record aan van 81,6 miljard. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
9: En dat brengt ons bij de AWB. Erwin Hart zit achter de schermen. Erwin, is de ochtendspits al een beetje begonnen?
10: Ja, die is begonnen. Nog niet heel veel vertraging in de dagelijkse drukte. Echter, er zijn al aardig wat bijzonderheden te melden waar de vertraging door toeneemt. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen 11 kilometer file. Door dat gat in de weg nu bijna 20 minuten vertraging. Hetzelfde aantal minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A16 Breda Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij afrit Rotterdam Centrum. Kwartier vertraging, 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De N9 Ten Helder Amstelveen. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. Tussen Heilo en Akersloot een half uur vertraging. 1 flitser, A1 Amsterdam Amersfoort. Hectometerpaal 13,3.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Kijken we naar de beurzen. In Azië alles in de plus. In Nikkei 3,6% erbij. De Hang Seng beweegt nauwelijks 0,1%. En de Kospi maar liefst 8% hoger. Kwam allemaal door die cijfers van Nvidia vannacht. Over het eerste kwartaal omzetstijging van 85% in vergelijking met een jaar eerder. Ja, nou ja, laat maar zitten. Daarmee overtreft het Amerikaanse bedrijf alle verwachtingen van analisten. En dat doet ook wat met de chippers op de buitenlandse beurzen. Zo ziet Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif.
4: Een heel belangrijk component ook voor de nieuwste Nvidia-chips blijft nog steeds de geheugenchips. Als je ziet hoeveel geld er naartoe gaat en ook hoeveel erin zit, is dat veel meer. Je ziet nu wel op de beurs in Zuid-Korea bijvoorbeeld SK Hynix dat al plus 11% staat.
9: Nou, vandaar Kospi inderdaad 8% hoger. Het VK heeft gisteren een historische handelsovereenkomst getekend met de Golfstaten. Naar verwachting gaat het nieuwe akkoord de Britse economie op de lange termijn jaarlijks 3,7 miljard pond opleveren. En het VK is daarmee het eerste G7-land dat nu een handelsakkoord sluit met de Arabische Emiraten, met de Golfstaten dus. Olie, die staat op $105,69. Een lichte druk dus, $5 lager dan gisteren, omdat er toch weer gepraat wordt over vredesonderhandelingen met Iran. Al heffing en beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Terwijl het land op onze defensieraad snel op wil bouwen, loopt de bouw van nieuwe marinefregatten jarenlange vertraging op. Hoe kan dat nou en hoe problematisch is dat, gaan we zo bespreken.
5: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
5: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
11: Frank, pensioenalert.
12: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
13: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op Beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
14: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
15: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
14: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
14: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
16: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/BNR. OutSystems One. De toekomst is agentic.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
17: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
9: Goedemorgen, het is 7:05 op donderdag 21 mei 2026. Die zit hier alleen, want naast me zit Nina van der Dungen.
6: Goedemorgen Bas.
9: Nina, goedemorgen. Wat gaan we doen?
6: We gaan het zo meteen hebben over OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Dat wil heel snel naar de beurs. En nu eigenlijk zo snel dat ze waarschijnlijk vandaag nog een aanvraag gaan indienen. Oh. En dat je dan in september al een notering aan de NYSE in New York zou kunnen hebben. Gaan we zo meteen eventjes induiken. En er zijn een aantal asieldebatten vandaag in Den Haag. Eentje gaat over eigenlijk al die dwangsommen die het Rijk steeds moet betalen als de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, steeds vertraging heeft met al die asielaanvragen. Dan moet het Rijk daarvoor opdraaien. Is het natuurlijk uiteindelijk gewoon het geld van jou en mij, belastinggeld. Dat zou van tafel moeten, al die dwangsommen. Gaan we het zo meteen ook over hebben.
9: Maar we gaan eerst even naar marine, want ook daar hebben we een klein probleempje. De bouw van 2 gloednieuwe fregatten voor ons land loopt flinke vertraging op. Het eerste fregat wordt niet in 2030, maar pas in 2033 opgeleverd. Blijkt uit het nieuwe projectoverzicht van het ministerie van Defensie. En daarin staat de voortgang van zo'n 100 grote defensieprojecten. Nou, daar maakt dit dus onderdeel van uit. Die marineschepen moeten onderzeeboten van buitenlandse mogelijkheden opsporen en bestrijden. En juist nu veiligheid en defensie in Europa steeds belangrijker worden, is die vertraging eigenlijk gewoon wat pijnlijk. We praten erover met marinejournalist Jamie Karreman. Jamie, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Nou, hoe kan het dat we er 3 jaar bij krijgen?
0: Dat heeft concreet voor dit project te maken met dat de eisen die men eerder had gesteld, dat die dus niet in het ontwerp, volledig in het ontwerp blijken te passen. Het zijn hele complexe eisen, bijvoorbeeld geruisuitstraling en hoe goed het schip te zien is op radar, noem maar op. Dat soort zaken, daar moet je dan aan denken. En naarmate men verder ging ontwerpen bleek, dan wordt het schip gewoon, dat past gewoon niet in wat we nu voor ogen hadden.
9: Ja, dus het is van tevoren eigenlijk niet goed bij de aanbesteding nagedacht over wat willen we. Maar tijdens de wedstrijd de doelpalen naar het midden verplaatst en de kleuren van de lijnen veranderd. Daar komt het een beetje op neer.
0: Nee. Ja, maar die eisen kan je wel van tevoren bedenken en vastleggen. Ja. Maar dan is het altijd de vraag, hoe werkt dat precies uit in het ontwerp? Mm. Maar daar zit natuurlijk wel in, als je dit heel vaak doet, dan kan je dat beter inschatten. En dit is iets. Ja, fregatten bouwen, dat is iets wat in Nederland al 20 jaar niet meer hadden gedaan.
9: Dit zijn we dus eigenlijk verleerd.
0: Dat zijn we verleerd, ja.
9: Ja. En dat is jammer. Is dit dus inderdaad de reden dat we in deze situatie terecht gaan komen? Want dan denk ik ook, wacht eventjes, als je dat dus verleerd bent, hè, daarmee schiet je jezelf natuurlijk in je poot, dan gaat het ook meer kosten. Dat zit er dik in.
0: Dat kan. Ja, ik bedoel, vertraging kost gewoon geld. En dit is ook iets wat meer gaat kosten.
9: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk, omdat je het zelf doet en als je dit blijft doen, dus niet weer straks zegt over een tijdje van we gaan weer de komende 20 jaar daar niks mee doen. Mm-hmm. Waardoor je weer heel veel kennis verliest. Maar als je dit blijft doen, dan kan je dus die schepen weer goedkoper bouwen, zoals in het verleden ook gebeurde.
9: Ja, precies. Nou, begrijp ik ook van je dat je zegt van die 2033, dat lijkt haalbaar. Maar ik sluit niet uit dat er nog verdere vertraging gaat komen.
0: Nou, ik denk voor dit project dat die meeste vertraging is hier wel geweest. De bouw moet nog beginnen, dus je weet nooit hoe dat gaat. En die vertraging is al enorm. Er stond in het document 2030... Het wordt nu 33, maar eigenlijk was het 2028 dat die schepen werden verwacht. Dus het gaat om een 5 jaar vertraging.
9: Ja, zeker. Nou is het andere verhaal natuurlijk gewoon in defensief opzicht. Als we die fregatten niet hebben, we hebben toch fregatten nu, maar zijn die zo outdated dat we daar eigenlijk niks meer mee kunnen?
0: Nou, de schepen die dus vervangen moeten worden, dat zijn nog 2 fregatten die uit de jaren 90 komen. Die zijn in de jaren 80
9: gebouwd.
0: Ontworpen. Ja. En die hebben technologie aan boord vanuit. Ja, dus sommige zelfs de raketten die komen uit de jaren 70.
9: Ja.
0: Dus nou ja,
9: dat is
0: daar gaan we niet eens meer mee de weg op.
9: Dat is echt oude meuk dus. Ja.
0: Ja.
9: Ja. Nou begrijp ik ook dat de vervanging van 10 hulpvaartuigen vertraging oploopt. Wat zijn dat voor schepen en wat moet je daarmee?
0: Marine heeft een heleboel verschillende kleinere vaartuigen die allerlei verschillende taken hebben. Ondersteuningsschip in het Caribisch gebied bijvoorbeeld, of een opleidingsschip. En die worden in 1 keer vervangen door een aantal hulpvaartuigen.
9: Ja.
0: En die hebben dus het idee, dat zijn op zich redelijk simpele schepen. Alleen wat daarvoor bedacht is, een aantal jaar terug, is dat zij dat zij op methanol moeten kunnen varen in plaats van op diesel.
9: Och jeetje.
0: Dan heb je een groenere uitstoot.
9: Ja.
0: Nou ja, dus. Er zijn er geen marineschepen die daarmee varen. Dus dat moet ook helemaal opnieuw ontworpen worden. En dat blijkt ook tegen te vallen.
9: Ja,
0: dus dat is ook een van de projecten die dus vertraagd. Dus zijn er eigenlijk alle grote marineprojecten zijn. Bijna allemaal zijn ze vertraagd.
9: Ja, bijna allemaal. Want dat is er 1 andere grote. Het nieuwe luchtverdedigings- en commando-fregatten. Wat gaan we daarmee zien? Ook vertraging?
0: Die vertraging die nu in het document wordt gemeld is, gaat om 1 jaar.
9: Ja.
0: Van de volgende stap in het politieke proces en de aanbestedingsproces. Maar doordat die andere 2 schepen waar we het eerder over hadden, dat die zijn vertraagd naar 2033. Ja, dat is ook eigenlijk zo ongeveer de opleverdatum van die andere 3 verdedigingsvergatten. Ja. En dat gaat om 4 hele grote schepen, nog groter.
9: Ja.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat die schepen, dat ze dat allemaal in 1 keer gaan bouwen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus daar moet dan ook een keer geschoven worden.
9: Dankjewel, marinejournalist Jamie Karreman.
1: Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, wil snel naar de beurs. En ze gaan dus ook snel een aanvraag indienen. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dat dan is. Maar wellicht binnen enkele dagen of misschien weken. Zo meldt dat dan de Wall Street Journal vandaag. Ja, die aanvraag die kan dan snel, zodat het bedrijf in september een notering zou hebben in New York aan de New York Stock Exchange. We gaan erover praten met Corné van Zijl, analist bij Cardano. Corné, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nina.
6: Is er ineens bloedspoed bij Sam Altman, de topman?
2: Ja, die is er zeker, want het zijn natuurlijk enorme bedragen die geïnvesteerd moeten worden. Dus er zijn ook enorme bedragen die opgehaald moeten worden in de markt om weer te gaan investeren. Mm-hmm. En dat is het gevecht om het geld.
6: Ja, maar goed, een beursgang wil je goed doen, gedegen doen. Hebben ze het gewoon zo goed voor elkaar dat ze niet die hele aanloop nodig hebben, denk je?
2: Nee, dit is vooral gewoon een race, een ego-race natuurlijk, tussen Sam Altman en Musk. Die zag je ook al van de week in de rechtszaak. Die rechtszaak die is net geweest natuurlijk. En dat was ook wel een belangrijke drempel die dus nu geslecht is.
6: Mm-hmm. Ja, maar ging die ook
2: als
6: wel
2: een
6: over?
2: IPO, die ging over de winst dat OpenAI oorspronkelijk is opgezet als een niet winstgevend bedrijf. En Musk die zat er toen in en die zei van ja, dat hebben ze dus losgelaten. Ja. Dat is niet de afspraak.
6: Het moet inderdaad gewoon een stichting blijven, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Dus hing er een enorme claim van Musk over OpenAI. Nou, dat heeft Musk verloren. Mm-hmm. En nu die claim weg is, want je kan wel een IPO gaan doen, maar als er zo'n enorme miljardenclaim boven het bedrijf hangt, is het natuurlijk heel moeilijk aan beleggers te verkopen. Dus deze drempel is nu geslecht. Mm-hmm. En dus kan OpenAI zijn gang gaan.
6: Ja, want Sam Altman heeft gewonnen. Dan kun je dus ook wel zeggen van nou, dit hebben ze gehad. Dan kan ik nu met die beursgang aan de slag. Aan de andere kant wil notabene Musk ook met SpaceX naar de beurs gaan. Dat wordt ook gezien als een mega beursgang. Weten we eigenlijk al welke van de twee nou de hoogste ogen gaat gooien? Of wat verwacht jij daarin?
2: Nou, persoonlijk zou ik zeggen dat SpaceX, dat is die had die drempel bijvoorbeeld dus niet. En die wordt, nou, ze gaan allebei heel snel de papieren indienen. Mm. Het lijkt wel een beetje broddelwerk, want ze vallen over elkaar heen. Ik denk dat SpaceX zo'n beetje half juni gaat. Dus wat dat betreft zou SpaceX eerder gaan.
6: Ja.
2: En het is ook wel van belang dat je de eerste bent, moet ik zeggen.
6: Om vanwege het geld reden in de markt.
2: Ja, inderdaad. Het is een kwestie van vraag en aanbod. En de vraag is een bepaalde grootte. En het aanbod van deze aandelen. Als jij de eerste bent, dan ben jij ook degene die als eerste de grootste kans maakt om dat geld daadwerkelijk binnen te halen. Ja. En stel dat een andere partij een grote IPO hebt en die mislukt, dan gaat jouw IPO ook een heel wat minder rooskleurige begin tegemoet.
6: Ja.
2: En er is natuurlijk nog een derde die op het spel staat. Dat is Anthropic, ook zo'n enorm bedrijf. Even voor de bedragen. SpaceX zou een totale beurswaarde van 1500 miljard moeten zijn.
6: Ja.
2: OpenAI,
6: ja, niet normaal.
2: 850 miljard. Anthropic, 1300 miljard.
6: Ja.
2: Dus dat zijn zulke belachelijk grote bedragen. Dat er gaat over zoveel geld. En er is heel veel geld beschikbaar in de wereld. Maar er zit ook ergens een eind aan. Dus je wil als eerste naar de markt toe.
6: Ja, maar daar ligt dan SpaceX, zou ik zeggen. Ook met jouw analyse dat zij half juni waarschijnlijk al gaan. Dat gaat dan toch gewoon winnen. Dus waarom zit Altman dan nog zo snel van alles te doen? Het lijkt me toch dat hij dat niet binnen 3 weken voor elkaar krijgt.
2: Ik denk het ook niet, maar ja, de plannen van Altman zijn al vaker wat opportunistisch gebleken. Heel simpel. Als je denkt dat je het niet gaat winnen, dan win je nooit.
6: Nee, dat is waar. Dus je moet er toch op inzetten. En als jij dus even een voorspelling mag doen, denk jij dat we toch SpaceX inderdaad wel als eerste op de beurs gaan zien? Of OpenAI?
2: Ja, kijk, ik zit natuurlijk niet in het syndicaat, gelukkig niet.
6: Nee.
2: Maar als ik gewoon met een natte duim, dan zou ik zeggen dat SpaceX de grootste kans maakt.
6: We gaan het zien. Dankjewel, Corné van Zijl, analist bij Cardano.
9: Het is 7:16 en dus gaan we naar de hart van de ABB. En die ziet een ongeluk op de A4. Nou, dat is lekker. Er rijdt bijna nooit iemand, hè.
10: Nou ja, het goede nieuws is, je hebt er wel veel rijstroken over het algemeen. Het is knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer file richting Amsterdam. Dat geeft nu 24 minuten vertraging. Een ongeluk met 2 auto's. De linker rijstrook is nog wel even dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum heb je een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En de rechter rijstrook is dan weer dicht richting Breda op de A16. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Pechgeval in Noord-Holland zorgt voor een half uur vertraging stevast op de N9 Den Helder richting Amstelveen. Dus Heilo en Akersloot. De flitser dan, A73 Maasbracht Nijmegen, staat bij hectometerpaal 30,1.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
9: Ja, het grootste deel van de landen van de Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin ze worden verplicht het klimaat te beschermen. Tijdens de algemene vergadering van de VN stemden in totaal 141 landen voor die resolutie. En er waren 8 tegenstemmers, waaronder Amerika en traditionele olielanden als Saoedi-Arabië, die stemden ook tegen. Nou, de VN-landen hebben daarmee ingestemd met het advies van het Internationaal Gerechtshof. Vorig jaar oordeelden de rechters daarvan dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. En als ze verzaken, kunnen de landen aansprakelijk worden gesteld en kan er door andere landen schadevergoeding worden geëist. In de resolutie worden alle VN-landen opgeroepen zich te houden aan de verplichtingen die het Hof eerder heeft genoemd. En daarmee zijn die resoluties van de Algemene Vergadering, zoals altijd, niet bindend. Oh. Dus je zegt wel dat je het doet.
6: Maar het is niet bindend.
9: Nee hoor. Wel maakt het grote aantal voorstemmen duidelijk dat landen een verantwoordelijkheid moeten nemen. Volgens de hulporganisaties is de resolutie belangrijk voor landen die nu al hard worden geraakt door de klimaatcrisis. We hebben al eerder gezien dat landen als Pakistan bijvoorbeeld zeiden van ja, maar wacht eventjes, onze delta die loopt onder water. En dat komt allemaal door dat jullie niks doen tegen het klimaat. Nou, de resolutie komt uit de koker van Vanuatu. Dat is een heel klein eilandstaatje in Oceanië. En dat vreest voor zijn voortbestaan. Als de zeespiegel met deze snelheid blijft stijgen, dan is Vanuatu straks alleen nog maar een plekje op een kaart op de globe.
6: Ja.
9: En niet meer in het echt. Nederland heeft vooraf al steun aan de staat toegezegd.
6: Wereldwijd blijft de verkoop van elektrische personenauto's groeien. En het tikt dit jaar waarschijnlijk een nieuw record aan. Dat lezen we in het FD. Het is de sterkste groei in Europa, zegt het Internationaal Energieagentschap, het IAE. Die groei die wordt uiteraard vooral gestuurd. 1. Door de dalende batterijprijzen. En 2. Door de energiecrisis met enorm hoge brandstofkosten tot gevolg. Nou, ook de markt voor elektrische vrachtwagens die groeit hard. De verkoop verdubbelde wereldwijd afgelopen jaar. Vooral dankzij de sterke vraag uit China. Elektrische vrachtwagens zijn in 2035 goed voor minstens 20% van de mondiale vrachtwagenverkoop. En China maakt ook nog steeds de meest elektrische voertuigen in totaal. Chinese fabrikanten zijn volgens het Internationaal Energieagentschap goed voor zo'n 60% van de wereldwijde productie. Chinese bedrijven exporteerden vorig jaar meer dan 2,5 miljoen elektrische personenauto's. Maar de verkoop van EV's in China daalde wel, net als in de VS overigens, met zo'n 8%. Dat komt door het afbouwen van overheidssteun en subsidies in beide landen. In Europa groeide de verkoop met bijna 30% ten opzichte van een jaar geleden. En ook in Nederland wint de elektrische auto eigenlijk steeds meer terrein. Het marktaandeel stijgt al 3 maanden op rij.
9: Dat komt ook door de gezellige hoge olieprijs,
6: ja,
9: denk ik. Hè?
6: Ja, tuurlijk, heeft er allemaal mee te maken. Mm-hmm. In Nederland worden ze sowieso wel elektrische occasions ook steeds populairder. En niet alleen bij leasemaatschappijen, maar ook bij particulieren. Die trend gaat voorlopig doorzetten. Maar goed, de IAE waarschuwt ook voor de economische gevolgen van de oorlog in Iran. De inflatie zou als gevolg van de tegen olieprijzen druk kunnen gaan zetten op de totale automarkt. En ook zullen niet alle consumenten voldoende kapitaal hebben om een elektrische auto te kopen, zegt het agentschap. Dus ook daar zie je wel een kloof ontstaan.
9: Dan in Politiek Den Haag gaat het vandaag opnieuw, maar weer eens over het asieldossier. Vanavond debatteert de Kamer over de rellen in onder meer Loosdrecht en de rol van de politiek bij geweld rond AZC's. Maar er is eerder op de dag vandaag dus nog een debat over de maatregelen die asielminister Van den Brink aankondigde nadat de Eerste Kamer vorige maand de asielnoodmaatregelenwet wegstemde. En een van die plannen is het schrappen van rechtelijke dwangsommen die het Rijk moet betalen wanneer de IND te laat over een aanvraag beslist. En dat plan werd vorig jaar al ingediend door SGB-kamerlid Diederik van Dijk en die is nu bij ons. Meneer Van Dijk, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
9: Dat kostte, dit grapje, die dwangsommen, IND vorig jaar 80 miljoen euro. Een meerderheid in Den Haag wil er al jaren vanaf. De asielnoodmaatregelenwet zou dat regelen, dankzij een amendement van u en JA 21. Alleen de wet ligt in de prullenbak. En nu blijven we met die rekening geconfronteerd worden?
7: Ja, nee, dat is inderdaad het probleem. En wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk een eind maken aan dat probleem. En aan het hele asieldwangsommencircus. En om die reden heeft de SGP inderdaad opnieuw het initiatief genomen. Een wetswijziging, een amendement ingediend. Opnieuw ook samen met JA21, maar inmiddels ook met de VVD en met de ChristenUnie onder dat amendement. Om hier snel een einde aan te maken. Ja. Het kost ontzettend veel belastinggeld. En het meest frustrerende is, het helpt ook de IND, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de asielaanvragen, helemaal niks. Integendeel, steeds meer IND-medewerkers zijn nu druk bezig om al die asieldwangsommen af te handelen, ja, in plaats van te werken aan die aanvragen.
9: Ja, daar moeten ze niet meer bij. Want inmiddels is de aanvraagprocedure, de wachttijd, opgelopen tot 2 jaar of zelfs langer, terwijl het eigenlijk binnen 6 maanden moet. Hè. Ja. Maar inderdaad, u zegt, als je die dwangsommen nu afschaft, dan komen we op normalere tijden. Gaan we dan terug naar die 6 maanden?
7: Nou, in ieder geval helpt het die IND. Ja, ja. Die IND, wat u voor mij terecht al aangaf, die smeekt eigenlijk al jaren, schaf dit af. Het helpt die IND niet, nee, maar het helpt ook de asielzoekers niet. Nee. Dus je kunt inderdaad, de IND is overwerkt, dus je kunt een dwangsom op gaan leggen van 1 miljoen euro... maar ze hebben niet meer capaciteit. En die capaciteit is ook niet meer uit te breiden. Ze werken inmiddels bijna 7000 medewerkers bij de IND. Die hebben ook te maken met de krappe arbeidsmarkt. Ja. Dus het is letterlijk gekke werk wat we nu aan het doen zijn hiermee.
9: Ja, maar laten we nou even de pet opzetten van de asielzoeker. Hè? Die begint zo'n procedure, die komt bij de IND. Die moet binnen 6 maanden, die wordt op een plek gezet in Loosdrecht of ergens anders waar die helemaal geen zin in heeft. Die wil gewoon duidelijkheid over. Ja, die wil toch uiteindelijk ook kunnen gebruik maken van onze mooie rechtsstaat en zeggen, ik wil in beroep komen tegen dit hele verhaal. Dat duurt allemaal veel te lang. Met zo'n dwangsom die je weghaalt, is dat hele pad weg, toch?
7: Dat begrijp ik. Ja. Mits natuurlijk zo'n dwangsom zou functioneren zoals het behoort. Mm-hmm. Zoals het behoort, namelijk dat het meer druk erop zet om sneller te beslissen. Ja. Maar zo werkt het dus niet. Het werkt averechts. Mm-hmm. En B, want het punt van de rechtsstaat, dat wil ik zeer serieus nemen. Ja. Er blijft ook nu voor die asielzoeker de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de rechter. Ja. En die kan wel natuurlijk besluiten dat dit tot een snellere procedure moet leiden. Het enige wat die rechter dan niet meer kan doen,
9: is
7: een dwangsom opleggen. Ja. En daarmee zijn we ook meer in spoor met alle andere EU-landen. Mm-hmm. Ja. Want geen één ander Europees land heeft een vergelijkbare regeling als Nederland. En dat is ook veelzeggend.
9: Ja, en dat was omdat wij onze IND onder druk wilden zetten. En het punt is, als je de rechter wel laat zeggen van, nou, de IND zit fout, moet sneller gaan, maar er ligt geen incentive aan, zoals een dwangsom, zullen veel criticasten zeggen, ja, dan de facto doe je eigenlijk niks. Dan kan de IND zeggen, ja, de rechter heeft uitspraak gedaan, maar ja, het kan niet anders. We kunnen nou helemaal niet sneller.
7: Ik begrijp wat u zegt en tegelijkertijd, we weten allemaal dat op dit moment de politieke en de maatschappelijke druk om die achterstanden weg te werken en om juist heel veel vaart te zetten achter die asielaanvraag en de afhandeling daarvan, die is enorm hoog. We moeten ook eerlijk zijn, zo'n dwangsom, nogmaals, het werkt dus averechts, dus dat helpt al helemaal niet. Maar die druk is al hoog genoeg op de IND. Die hebben echt niet nog een extra incentive wat dat betreft nodig.
9: Duidelijk. En u heeft al gezegd, we hebben een meerderheid, dit gaat het gewoon halen.
7: Daar ga ik zonder meer van uit. We merken dat ook partijen in het verleden die heel sceptisch waren, ik denk bijvoorbeeld aan D66, inmiddels ook zeggen van, ja, we zijn zeer voor de rechtsstaat, maar als dingen averechts werken, dan moet je ook de lef hebben om dit even tegen het licht weer te houden.
9: Dank, Diederik van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SGP. Hoe verdeeld de Amerikaanse centrale bank ook is, bleek tijdens de laatste vergadering onder Fed-voorzitter Jerome Powell, want de notulen die zijn gisteravond gepubliceerd. En dat was smullen geblazen. Onze huiseconoom Han de Jong heeft daar tot diep in de nacht lekker in zitten bladeren.
18: In mijn logistieke proces, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
19: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
21: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
21: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten.
22: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
23: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
5: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
24: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
25: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
26: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
25: Vijfhart, dat klopt voor jou.
28: Hoi!
29: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: WP 45 files, 200 kilometer. Dat is daarmee een normale drukke spits op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Del en Knoopend Everdingen. 11 kilometer file door het gat in de weg. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogvliet. Nog steeds 7 kilometer file door een ongeluk. 20 minuten vertraging. En op de A7 Duitse grens richting Groningen. Door een kapotte vrachtwagen. Een 30 minuten vertraging tussen Sappemeer en Afrit Westerbroek. Er zijn op dit moment geen meldingen van flitsers.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beeld is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En in Portugal zijn twee kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Nou, onverdeeld Amerikaanse centrale bank is bleek tijdens de laatste vergadering onder Fed-voorzitter Jerome Powell, waarvan de notulen gisteren werden gepresenteerd. En Han de Jong, onze huiseconoom, die heeft ze heerlijk zitten lezen.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
13: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
7: Goedemorgen, het is 4:05 geworden op deze donderdag, de 21ste mei 2026. De dag waarop een beetje de zomer begint.
14: Gelukkig,
7: het wordt heerlijk weer.
14: Zeker.
7: En Nina van der Lungen zit naast, dat hoor je ook al. Ja. Nou, wat gaan we allemaal doen het komende half uur?
14: We hebben zo meteen een tech-update van Niels Kolos met nieuws over Anthropic. En dat is

0: vooral goed nieuws voor aandeelhouders en investeerders. En ja, ook naar Broekhoff zometeen. Want Stellantis komt met het lang verwachte strategische plan van hoe gaan wij de auto-industrie, de Europese auto-industrie, redden. Hè? Moederbedrijf van bijvoorbeeld Peugeot, onder andere Citroën, Fiat. Nou. Dus zometeen Nout daarover. Misschien heeft hij al wel details. Je weet het niet.
1: Ik ben benieuwd. We gaan eerst naar dit. Want Kevin Warsh, je weet wel, door Donald Trump aangewezen om de nieuwe baas van de Fed te worden, die staat op het punt om het voorzitterschap van Jerome Powell over te nemen. Dat gaat morgen gebeuren. Maar tegelijkertijd wil Donald Trump al veel langer een renteverlaging. Komt hij er? Nou, dat is maar de vraag. Tijdens de laatste vergadering onder Powell besloot de Fed de rente onveranderd te laten. Al was het rentecomité opvallend verdeeld. 1 lid wilde verlagen, maar die wilde dat altijd. 3 anderen wilden de rente onveranderd laten. En vonden dat de Fed minder nadrukkelijk moest doorschemeren dat er verlagingen aankomen. Tot nu toe stond er in de korte verklaring van de Fed namelijk steeds dat renteverlagingen waarschijnlijk zijn, waarschijnlijker dan renteverhogingen. En juist die passage, die wilden ze schrappen. Ja, dan zit er straks Kevin Warsh, en die krijgt een comité met zich mee wat alleen maar naar een renteverhoging wil gaan kijken. Wat economisch gezien ook eigenlijk, als je volgens de boekjes leest, de juiste beslissing zou kunnen zijn. We gaan het bespreken met huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
1: Maar allereerst, dat we gewoon even aan tafel mogen zitten, of een vlieg op de muur mogen zijn bij zo'n vergadering, want daar hebben die notulen voor, dat is natuurlijk prettig. Hoe vaak komt het voor dat we zo verdeeld zijn in dat beleidscomité van de Fed?
2: Nou ja, ze vergaderen met 19 mensen, ja, waarvan 12 stemrecht hebben. Dus dat er verschillen van mening zijn, dat is natuurlijk logisch. Ja. En als je nou heel specifiek gaat kijken naar hoe vaak stemt er iemand tegen een beslissing die uiteindelijk wordt genomen, dan is dat historisch genomen is dat gemiddeld 1 à 2 keer per jaar of zo. Maar wat die vergadering in april toch zo bijzonder maakte, en ja, dat gaf je al aan, hè, dat was dus dat er tegenstemmers, laat ik zeggen, in tegengestelde richting waren. Hè. Dus er was 1 persoon, dat was die Stephen Miron, ja, die wilde de rente verlagen. En die andere 3, nou, die wilden dan weliswaar niet de rente verhogen, maar die wilden wel de communicatie veranderen, ja, in de richting van een renteverhoging. Dus je had tegenstemmers in tegengestelde richting. En nou, dat is toch wel heel bijzonder.
1: Ja, zeker. Die nieuwe voorzitter, Kevin Warsh, die is nu aangesteld door Trump. Want dat zei van zal die zal gaan verlagen, voor renteverlaging gaan. Dat zal die ook wel. Maar ja, hoe gaat die om met dit soort verdeeldheid in zijn team?
2: Ja, weet je, kijk, onder de huidige omstandigheden, dat is natuurlijk heel erg lastig eigenlijk voor Warsh. Want die kan natuurlijk helemaal niet gaan voldoen aan de verwachtingen van Trump.
1: Nee.
2: En het is ook zo dat traditioneel probeert de voorzitter toch eigenlijk altijd ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk unanieme beslissingen worden genomen. En de gedachte daarachter, dat is dat verdeeld stemgedrag, dat maakt spelers op de financiële markten onzeker. Ja. En dat wil een centrale bank liever niet. En daar willen ze niet de oorzaak van zijn in ieder geval. Maar wat het wat mij betreft ook wel interessant maakt, dat is dat ik heb een paar weken geleden naar die Senaatscommissie zitten kijken. Ja, toen ze daar Warsh aan het ondervragen waren.
1: Die hoorzitting, precies. En,
2: dat was die Senaatscommissie die over zijn aanstelling ging. Mm-hmm. En toen heeft hij onder andere gezegd dat hij behoorlijke veranderingen wil doorvoeren. En dat toen heeft hij gezegd hij wil duidelijke memo's. Nou, wie wil dat niet? Maar hij wil ook messy meetings, dus rommelige vergaderingen. Mm. Wat hij daarmee bedoelde was, het mag in zo'n rentevergadering, mag het er echt stevig aan toe gaan. En wil ik eigenlijk alle meningen op tafel krijgen. Mm-hmm. Of dat dan betekent dat hij ook gelukkig zou zijn met allerlei tegenstemmers bij rentebesluiten, ja, dat moeten we afwachten. Ja. Maar hij gaat toch wel, hij koerst wel af op veranderingen binnen de Fed.
1: Ja, en die verdeeldheid, hè, als je praat over messy meetings en dergelijke, die verdeeldheid die gaat blijven. En daarbij gaat hij wellicht ook zelf daarvoor zorgen.
2: Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hè. Kijk, de economische situatie, geopolitieke situatie is natuurlijk heel onzeker. Dus dat verhoogt de kans op verdeeldheid. Aan de andere kant is het zo dat die Stephen Miron, hè, dat is de man die Trump in september vorig jaar in het Fed-bestuur heeft geparachuteerd. En die man die heeft in elke vergadering voor renteverlagingen gestemd. En daarmee eigenlijk elke vergadering was hij een tegenstemmer bij het besluit. Want in zijn periode dat hij er was, is de rente wel een paar keer verlaagd, maar dan stemde hij voor grotere renteverlagingen. Maar die man is nu weg, want die heeft letterlijk plaats moeten maken voor de nieuwe voorzitter, omdat Jay Powell voorlopig nog aanblijft als gewoon bestuurslid. Mm-hmm. Dus van die Marin zijn we af, zou je kunnen
1: precies
2: zeggen.
1: Ja.
2: En dan zou het nog kunnen, zoals jij een beetje suggereert, dat Walsh dan elke vergadering voor renteverlagingen gaat stemmen. Maar dat kan ik me niet echt voorstellen. In de geschiedenis van de Fed is het haast niet voorgekomen dat de voorzitter tegen een besluit van het rentecomité stemt. En voor die voorzitter zou dat natuurlijk ook niet goed zijn, want dat impliceert aan dat hij de boel niet onder controle heeft. Maar het lijkt me wel dat als de Fed zou besluiten de komende vergaderingen dat ze de rente onveranderd laten, dan zullen er best wel een paar leden zijn die de rente zouden willen verhogen. En omgekeerd, als ze de rente gaan verhogen, dan zullen er best wel een paar leden zijn die dan zullen zeggen, nou, ik had hem liever onveranderd gelaten. Dus ik denk dat die verdeeldheid wel blijft, maar niet zo extreem als in april.
1: Oké, okay, toch eventjes naar die rentevergadering. Die was eind april, waar we deze notulen van hebben. Dat is 3 weken geleden. Dan. En sinds die tijd hebben we toch die oorlog nog zien voortduren. De Straat van de Hormuz, afgesloten nu ook door de Amerikanen. Olieprijs nog steeds hoog. $106 nu bijna. Inflatierisico neemt toe. Gaat dat nog wat anders teweeg brengen?
2: Ja, dat denk ik wel. Hè. Dat is een goed punt. Ja, hoe langer de olieprijs hoog blijft, des te groter het risico dat die inflatie oploopt. En ook hardnekkig wordt. Dat betekent wat mij betreft dat de kans op een spoedige renteverlaging, nou, die lijkt me totaal verdwenen. En de kans op een spoedige renteverhoging, de volgende vergadering is medio juni. Ja, die kans lijkt me fors toegenomen.
1: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
0: Goedemorgen. Ochtendspits. Dan heeft de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard een einde willen maken aan de groeiende cijferinflatie. Want wat blijkt nou in een rapport? Meer dan 60% van alle cijfers die worden uitgedeeld is een A, een E, dat is gewoon, dat is een 10. Dat is een fikse toename. 20 jaar geleden was het nog maar een kwart van de cijfers.
1: Even, 60% van de cijfers is een 10.
0: Ja, richting de 10. Een E, je hebt een E plus, dat is volgens mij echt een 10. Ja, ja. En een E is echt wel een 9 of zo. Echt, hoog kun je in elk geval zeggen. En dat zorgt natuurlijk wel dat de waarde van zo'n E eigenlijk alleen maar afneemt. Want als iedereen hem krijgt, dat kan toch niet de standaard zijn. Nee. De E is bedoeld als een beloning voor uitmuntend werk. Maar het wordt nu eigenlijk steeds meer als zelfsprekend beschouwd dat je die wel haalt. En daarom hebben de docenten aan Harvard ingestemd om daar een limiet op te stellen. Dus vanaf het nieuwe studiejaar in 2027 is er een maximum van 20% voor het aantal E's. En dan heb je een uitloopmogelijkheid voor 4 extra E's. Als je echt zegt van maar deze 4 zijn ook zo goed, die verdienen ook een E. Maar je mag als docent dus echt maximaal 20% van de cijfers een E geven. Volgens de universiteit is dat vooral goed voor de studenten zelf, want zo gaat hun cijfer toch een betere en concretere indicatie geven van wat een student aan Harvard dan kan. Maar die studenten, dat snap je, die zijn hier natuurlijk niet blij mee. Want uit een peiling van de Universiteitskrant blijkt dat 85% tegen het nieuwe systeem is. En toch is Harvard niet de eerste school die de inflatie van de cijfers een beetje aanpakt. Princeton, die legde in 2005 al een maximum op voor het aantal A's. Maar het kwam hier 10 jaar later dan toch weer op terug. Omdat het studenten zou benadelen op de arbeidsmarkt. Ja, dat kan je ook ingehaald. Weer krijgen.
1: Weer ingehaald door Harvard.
0: Precies. Hoe lang deze maatregel van Harvard dus overeind gaat blijven, dat gaan we zien.
1: Gaan we naar Erwin Hart van de ANWB. Ja, we hadden op de A4 een file. Inmiddels is dat probleem opgelost.
3: Dat probleem is opgelost. De file die volgt door. Maar dat gaat best goed komen hoor. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam nog 4 kilometer file tussen de knopen te Ypenburg en Hoogvliet. Door de ongeluk met 2 auto's. De weg is vrij. Op de A7, Duitse grens Groningen, stond een vrachtwagen met pech. 9 kilometer file tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 3 kwartier vertraging op de N9 Den Helder-Amsterveen. Tussen afrit Egmond en Akersloot door een kapotte auto. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Amersfoort-Westen en Hoevelaken. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En een flitsermelding. A59 Zonzeel Den Bosch bij hectometerpaal 104,2.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Ja, en dan zijn we bij de automobielfabrieken van Stellantis. Het bedrijf presenteert later vandaag het langverwachte strategisch plan. Ze hebben merken onder zich, niet de kleinste. Het is een hele grote autobouwer als Peugeot, Fiat, Citroën, Maserati. Ze hebben nog wat Lancia, Ze zitten in moeilijk vaarwater. Ze hebben laatst een enorme afboeking gedaan, omdat ze niet verder willen gaan op het pad van de elektriciteit. Althans, daar hebben ze fors op afgeschreven. Mm-hmm. We gaan erover praten met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, een strategisch plan. Nou, een deel daarvan hebben ze al doorgevoerd door afscheid te nemen. Waarom hebben ze dat plan nog nodig?
5: Ja. Nou, omdat het een beetje een stuurloos schip is natuurlijk. Ja. Ze hebben inderdaad die afschrijving gedaan op elektrische activiteit. Meer dan 20 miljard euro. Dus ja, en ze hebben gewoon last van concurrentie. Waar alle gevestigde autofabrikanten momenteel last van hebben. Ze hebben ook nog wat dingen op te lossen in de Verenigde Staten. Waar ze lange tijd met een onverkoopbare voorraad aan auto's zaten. Dus ja, die nieuwe topman, Antonio Filosa, is een Italiaan uit Napels. Heeft al heel lang in Amerika gewoond. Dus ik denk dat hij het bedrijf nu wel aardig kent. Want ja, het is natuurlijk een best wel complex bedrijf ook. Amerikaans, Frans en Italiaanse invloeden. Hou dat maar een keer bij elkaar. En vandaag moet hij echt wel met de billen bloot op die Investors Day.
1: Ja, wat weten we inmiddels allemaal wat er wel naar buiten gebracht is?
5: Ja, de laatste weken heb ik echt heel veel persberichten ontvangen. Het was echt bijna niet bij te houden, Bas. Belangrijk is denk ik dat ze vooral de samenwerking gaan opzoeken met Chinese autofabrikanten. Ja. Aan de ene kant Leapmotor, anderzijds Dongfeng. Beide hebben ze ook een belang in. En zowel in China gaan ze dat doen als in Europa. En dat is vooral om de ontwikkeling van nieuwe modellen te versnellen. China Speed. Hè. Dat is nu eigenlijk een beetje de heilige graal in de auto-industrie. Je moet een auto binnen 2 jaar op de markt kunnen krijgen en niet binnen de 4 jaar waar veel fabrikanten nog aan zitten. Verder zetten ze in op een nieuw klein betaalbaar elektrisch platform voor elektrische auto's van rond de 15.000 euro. En die moeten dan ook in Europa geproduceerd worden onder een nieuwe categorie. En gisteren kwam nog een opvallend bericht binnen, vind ik. In Amerika willen ze ook samen gaan werken met Jaguar Land Rover. Daar is dus een intentieverklaring voor getekend. Dat is dus nog een intentie, maar ja, ook dat hebben ze dus gisteren al vlak voor deze dag dus aangekondigd.
1: Nou, mooi. Wat weten we nog niet? Nou, dat is misschien nog de belangrijkere vraag. Gaan ze bijvoorbeeld schrappen in het merkenportfolio? Want ik zei al, ze hebben van alles en nog wat.
5: Ja, daar wordt natuurlijk al heel lang over gespeculeerd. Ze hebben 14 automerken. Ja. Ook een paar pareltjes. Maserati, Alfa Romeo,
1: Lancia.
5: Ja, maar vooralsnog lijkt het erop dat er niet geschrapt gaat worden. Maar vanmiddag 2 uur weten we meer. Want dan zal die dag, die beleggersdag gaan beginnen. Maar ja, het is wel de belangrijkste vraag. Hè. Hoe nu verder met dat merkenportfolio? Nope. Die 14 merken, het is veel. En ze zitten bij elkaar in het vaarwater. Dus de vraag is eigenlijk een beetje, welke merken krijgen die prioriteit binnen Stellantis? En naar verluidt zouden dat.
0: Zou je niet beter iets kunnen schrappen als ik jou zo hoor?
5: Ja. Sorry?
0: Zou je niet beter toch een paar merken kunnen schrappen?
5: Nou ja, ik denk dat ze gaan prioriteit gaan geven aan merken. Ja. Fiat, Jeep, Ram en Peugeot, die zouden mogelijk, dat is dan in ieder geval eerder uitgelekt, die zouden mogelijk prioriteit krijgen binnen de groep. En de rest zou zich dan meer regionaal, lokaal gaan oriënteren. Hè, zoals merken als Alfa Romeo, Opel en dat soort zaken. Maar ja, helemaal bevestigd is dat nu nog niet. Nee. En wat doe je dan met de fabrieken waar die auto's worden gebouwd en de mensen die daar werken? En zou dat
0: blijft
5: dan
0: geld
5: misschien
0: kosten.
5: Een extra kostenbesparing moeten gaan doorvoeren daar. Dus dat zijn een beetje de vragen die vandaag op tafel liggen.
1: Ja, dat is de allergrootste vraag. Natuurlijk, het gaat in de hele automotorsector wereldwijd niet geweldig. Zelfs in China, waar ze in de thuismarkt slecht kunnen afzetten. Gaat dit Stellantis helpen?
5: Nou ja, we roepen al jaren dat ze keuzes moeten maken. Dat hebben, ja, dus ik denk dat het besef is volgens mij echt wel ingedaald. Dat ook echt nodig is. De vraag is, hoe scherp zijn die keuzes? Ja. Dus die Chinese partners gaan een grote rol daarin spelen, blijkt nu. Maar ik zou niet mijn hele bedrijf overleveren aan de Chinezen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee. Want ja, er zitten natuurlijk hele sterke merken tussen. Hè, wat ik net zeg, Maserati, Alfa Romeo. Alleen, ja, we zeggen het al jaren. Goh, het zou toch mooi zijn als die merken ook weer wat gaan bloeien. Als die de aandacht en de liefde krijgen die ze verdienen. Dat zal vandaag moeten blijken of dat ook echt gaat gebeuren.
1: Dankjewel, Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
0: Dan wil de Consumentenbond en 28 counterparts in andere landen de Europese Commissie aansporen om in actie te komen tegen nepadvertenties online. Nou, we kennen ze allemaal wel. En volgens deze organisaties doen bedrijven als Google, Meta en TikTok veel te weinig tegen nepadvertenties en daarmee dus ook tegen financiële fraude. Deze 29 organisaties die zijn samen verenigd in de Europese Consumentenbond, de BEUC, Beuk. Die kwam tussen december en maart bijna 900 advertenties tegen die niet zouden kloppen. Dan kun je denken aan flitskredieten, cryptoleningen. De bedrijven die dat allemaal aanboden, die zouden niet geregistreerd zijn. En die diensten mogen ze dus dan helemaal niet aanbieden. Vaak hebben ze dan ook nog hoofden van BN'ers erop geplakt. Je kent het wel. De consumentenbonden gaven de advertenties door aan de beheerders van de platforms. Nou, TikTok verwijderde 22% van de gemelde reclameboodschappen. Meta deed dat bij 29% en Google toch al wel bij 60%. Maar het is niet alles. De meeste klachten werden afgewezen of genegeerd. Nou, oplichters kunnen dagelijks miljoenen consumenten in Europa bereiken als Meta, TikTok en Google veel te weinig doen tegen financiële oplichting. Mensen lopen daardoor het risico honderden tot soms wel duizenden euro's kwijt te raken door fraude, aldus de Beuk.
4: Tech Update.
1: En daarom is in de studio aangeschoven Niels Koolhoos. Niels, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Anthropic heeft goed nieuws voor aandeelhouders en investeerders van het volgende kwartaal. Voor het bedrijf voor het eerst winstgevend.
6: Ja, dat mag ook wel eens een keer.
1: Nou zeg, applaus. En wat voor omzet hebben ze daarvoor nodig als ze dat willen gaan halen?
6: Nou, een bescheiden $11 miljard per kwartaal.
1: Oh.
6: Meer dan dubbele van de omzet die Anthropic afgelopen kwartaal draaide. Dat was bijna $5 miljard. Heeft de Wall Street Journal opgemerkt in een bericht dat Anthropic heeft gedeeld met investeerders. De operationele winst die wordt verwacht in dit kwartaal komt uit op $559 miljoen. Dus dat houden ze over, operationeel gezien. Alleen dat wil nog niet zeggen dat het vanaf nu alleen nog maar goed blijft gaan en er blijft maar winst geboekt worden. Nee, de verwachting is dat Anthropic dit jaar nog wel een dik verlies gaat leiden, omdat het bedrijf blijft investeren in rekenkracht. Dat moet ook wel als je mee wil blijven doen met Google en met OpenAI en die hele bende.
0: Maar het is toch een eerste stapje.
6: Een mijlpaal inderdaad. Ja. Maar die investerings, gekte, dat zagen we laatst trouwens ook nog in de praktijk. Hè. Anthropic heeft kort geleden nog een opmerkelijke deal met SpaceX gesloten om een gigantisch datacenter te gaan gebruiken. Colossus 1, zoals dat mooi heet. En dat kost Anthropic ongeveer per maand $1.25 miljard tot 2029.
1: Hallo!
6: Ja. Lezen we weer in de prospectus die SpaceX gisteravond bij de Amerikaanse beurswaakhond heeft ingediend. Want ook dat bedrijf wil naar de beurs.
1: Ja, want over die prospect, wat staat daarin? Weten we dat? Wat zijn er nog markante dingen?
6: Dit is echt een soort koortsdroom. Gisteravond toevallig zat ik met beursnerd Jochem Visser van BNR ook nog eventjes te chatten en in onze nerdgroep te kijken van wat staat hier
1: maar
6: allemaal in vredesnaam.
1: Maar koortsdroom klinkt dan niet echt heel positief, hè Niels?
6: Nou, ja, dat waardeoordeel ga ik er niet aan hangen, maar ik heb in ieder geval opvallende dingen gelezen, zoals de stelling dat AI-chatbot Grok een potentieel risico is voor de beursgang van SpaceX. Want xAI Bas valt onder SpaceX, dus ook dat gaat in handen van beleggers komen. Grok dus ook.
1: Ja.
6: Maar wat dus hardop afgevraagd wordt in de documenten die zijn ingediend bij de waakhond, is of beleggers dat nou wel zouden moeten willen. Grok heeft namelijk geen geweldige reputatie opgebouwd, zoals je weet. Nadat het begin dit jaar allemaal AI deepfake porno begon te publiceren op X. Dus heeft SpaceX ook meer dan $500 miljard opzij gezet om eventuele rechtszaken in de toekomst af te wikkelen. Mm. En dat mag ook wel, want Grok wordt nog altijd onderzocht door onder andere de Verenigde Staten en allemaal andere landen. Om dus te kijken, zijn hier strafbare dingen gebeurd? Ook in de Europese Commissie is er mee bezig. En sowieso, xAI lijkt een beetje een blok aan het been van SpaceX. Volgens de documenten leed xAI vorig jaar nog een operationeel verlies van $6.3 miljard. En als ik als belegger dan SpaceX zou kopen op de beurs, dan koop ik het voor de raketten en de ruimtebaar.
0: Ja, zou je zeggen,
6: en voor de Mars-ambities. En niet voor de verlieslatende porno-generator, als ik het even plat mag slaan.
0: Nee.
6: En over blokken aan benen gesproken, ook Elon Musk zelf wordt bestempeld als risico voor SpaceX.
0: In de prospectus?
6: Ja, staat erin.
1: Ja?
6: Ja, en de motivatie hierbij is, het zou maar zo kunnen dat Musk weer gaat schuiven met bedrijven en SpaceX daardoor uitholt. En dat zagen we ook een beetje. Tesla werd in één keer betrokken bij SpaceX. Ze zouden weer in elkaar gaan investeren. Er kwamen weer een bedrijfje bij. Er ging weer een bedrijfje af.
0: Ja.
6: En in de prospectus stond, we weten nou niet of dat nou het beste is voor SpaceX. Maar ja, SpaceX onderuit helpen, daar heeft Musk zelf ook geen belang bij. We lezen namelijk ook dat hij kan rekenen op een gigantische bonus als hij, echt waar, een Marskolonie met tenminste 1 miljoen inwoners weet op te tuigen. Ja, echt. En dan krijgt hij 1 miljard aandelen.
0: Alsof dat nog gebeurt in zijn life cycle.
1: Nou,
0: dat het wel
1: je weet maar nooit.
0: Voortdroom, denk ik.
1: Hij heeft zoveel kinderen verwekt dat hij die eerste kolonie helemaal zelf kon willen.
0: Dat is wel waar.
1: En misschien is dat ook waar de beste ding om te doen. Oké, dankjewel. Niels Koolhoos.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Ja, Britten die afgelopen dinsdag niks vermoedend Radio Caroline zaten te luisteren, die schrokken zich een hoedje.
8: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
1: Wat dan?
0: Oeps, ja, ja, de zender zette per ongeluk het protocol in werking dat altijd volgt op het overlijden van de Britse vorst, in dit geval King Charles. Alle Britse radiozenders hebben dat protocol, het heeft ook een naam, de zogeheten Death of a Monarch Procedure. Nou, en bij die procedure start er dus automatisch een bericht, gaat gewoon door alles heen, wat je ook in de What's going on? En dan, hup, komt dus gewoon een bericht. Een bericht met de boodschap dat de vorst is overleden. Daarna is dus ook echt de bedoeling dat de radiozenders stilvallen, uit respect. Dus dat gebeurde ook bij Radio Caroline. Daar viel het ook stil. En toen schrok iedereen daar achter de scherm op van, het is stil! Oh, wacht, nee, we hebben net Charles doodverklaard. Daar waren ze iets te vroeg mee, want Charles mag dan 77 zijn. Hij was op dat moment gewoon springlevend op werkbezoek in Noord-Ierland, waar hij notabene werd ondergekakt door een meeuw, maar dat heeft hij overleefd. Ja, Radio Caroline heeft uiteraard daarna uitgebreid excuses gemaakt. Het was namelijk een computerfout. Oeps.
1: Computer says death. Een telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu heeft deze week geleid tot vuurwerk. Ja, ze waren het niet lekker eens. Ze botsten over de beoogde koers van de oorlog in Iran. Wat ze precies besproken hebben, hebben wij besproken met correspondent Ralf Dekkers.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
15: Van Bentum en Keulen Advocaten.
16: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
17: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
16: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Dit is een praatje over Watts, Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit past ook in de business class. Après midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
19: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
20: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
19: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
21: Nu in de BNR-app.
0: Deeltijders willen meer werken. De werkloosheid daalt naar 3,9%. De bouw van Nederlandse fregatten is zeker 3 jaar vertraagd. En een Nederlandse student van 19 doet AI-bedrijven versteld staan. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Erwin de Hart van de ABW is bij ons. Erwin, waar is op dit moment de meeste vertraging?
3: De meeste vertraging? Dat is een goede vraag. Ik zou ook mijn geld wel inzetten op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij knooppunt Buren, 6 kilometer file. De weg is namelijk dicht. Je moet via de vluchtstrook langs. En dan gaat het heel erg langzaam. Niet bekend hoe lang het duurt. Vanaf Oldenzaal kom je al in de file op de A1. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Ja, nog steeds bijna een half uur vertraging tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Door dat gat in de weg, 13 kilometer file. Even geduld AUB op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leus en knooppunt Hattemerbroek. 14 kilometer file. Er liggen betonblokken op de weg. En daarom is de rechterrijstrook dicht. 25 minuten erbij. Op de A67 Eindhoven tussen knooppunt Zadenhijk en Afrit Panningen. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Flitser langs de A15 Europoort Rotterdam. Hectometerpaal 53,7.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot 2 keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. 2 maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. Bedrijven zetten een tandje bij als het gaat om verduurzaming, blijkt uit een onderzoek waar het FD mee komt. Redenen zijn onder meer de geopolitieke spanningen wereldwijd en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat dwingt ze ook om duurzamer te werken, zeggen de bedrijven zelf. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. Studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En dan even het financiële. De Nikkei 3,3% in de plus. De Hang Seng 0,6% in de min. De Kospi tikt er 8,2% bij. Nou, met name de techfondsen hebben het goed. Nadat vannacht Nvidia kwam met cijfers die veel beter waren dan de analisten hadden gedacht. Ja, hoe kan het? Die hadden al hoge verwachtingen. Maar Nvidia kwam even met een omzetstijging van 85% ten opzichte van het Q1 2025. En daarmee overtreffen ze alles en nog wat. En het doet ook iets met de chippers op de buitenlandse beurzen, ziet Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv.
23: Een heel belangrijk component ook voor de nieuwste Nvidia-chips blijft nog steeds de geheugenchips. Als je ziet hoeveel geld er naartoe gaat en ook hoeveel erin zit, is dat veel meer. Je ziet nu al op de beurs in Zuid-Korea bijvoorbeeld SK Hynix dat al plus 11% staat.
1: Ja, vandaar Kospi 8,2% erbij. Het VK heeft gisteren een historisch handelsakkoord met de Golfstaten gesloten. Dat wat gaan ze doen. Naar verwachting gaat dat nieuwe akkoord de Britse economie op de lange termijn 3,7 miljard pond in het laadje brengen. Dat is dik 4 miljard euro. VK is het eerste G7-land dat een handelsakkoord sluit met de Golfstaten. Hoewel ik kan me herinneren dat de Duitsers niet zo lang geleden ook een LNG-deal sloten met Qatar. Maar of dat hieronder valt, dat is dan even de vraag. Over olie gesproken trouwens. Brent Oil 105,92 kost een vaatje in de futurehandel. Alle heffingen en beursnieuws volg je natuurlijk bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Een telefoongesprek tussen Trump en Netanyahu. Nou, daar berichten de internationale media over alsof het er very intense was. Nou, dat leidde inderdaad tot dikke ruzie. Ze botsten nogal over de gebogen koers van de oorlog in Iran. Gaan wij zo bespreken met Israël-correspondent Ralf Dekkers.
2: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
4: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
5: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
24: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
26: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Ja, daar zijn we weer. 6:08. Het is donderdag 21 mei 2026. De zon schijnt uitbundig. Het wordt 23 graden vandaag. Nina van der Dungen zit naast me. En die weet ook nog wat we gaan doen. Nou, kan je een gelukkige mens tegenkomen op je radio? Nee, dames en heren.
0: Oh, wat lief. Oké, okay, wat ik voor je heb is onder andere toch wel pikant nieuws over de langzittende Europarlementariër uit Nederland. Dat is Bas Eickhout van GroenLinks. Die vertrekt uit Brussel, omdat hij er 1 geen zin meer in heeft. En 2, hij had ook wat ongepaste relaties op de werkvloer.
1: Ja, heeft hij zelf gemeld, ja.
0: Heeft hij, ja, maar hij had in het verleden ook wat ongepaste relaties. Die had hij niet gemeld. Maar nu heeft hij inderdaad met een 25-jarige Europarlementariër, ik weet even niet meer uit welk land, maar een ander land, heeft hij een relatie mee. Hij is zelf 49. Ja, dat mag, maar het is misschien niet handig als je allebei Europarlementariër
1: bent. Lena Schilling heet ze, 25 is Europarlementariër.
0: Ja, maar waar kwam ze vandaan?
1: Weet ik niet precies.
0: Ja, maar gaan we opzoeken. Waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Straks.
0: Straks, inderdaad. En nog heel veel meer.
1: Ja, Stephen Colbert, die komt ook nog even langs.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ze komt uit Oostenrijk trouwens.
1: Oostenrijk.
0: Ja.
1: Dank. Dan gaan we eerst naar dit, want de toestand in het Midden-Oosten beschouwd. Trump en Netanyahu hebben afgelopen dinsdag 2 dagen geleden met elkaar gebeld. En die hebben knallende ruzie gekregen over de telefoon. Zo melden de Israëlische nieuwszender N12 en Axios, de Amerikaanse nieuwswebsite. En waarom? Omdat ze botsen over de koers van de oorlog in Iran. Trump wil een akkoord, Netanyahu wil aanvallen. Volgens de Amerikaanse bron stond het haar van de Israëlische premier zogezegd in brand na dat gesprek. Dat is best knap, want daar heeft de man niet zo heel veel van, haar op zijn schedel. De relatie tussen de twee staat zwaar onder druk, zegt ook Israël-correspondent Ralf Dekkers.
28: Het botert niet tussen de twee. Zoals je net al zei, Netanyahu wil door met aanvallen, ook vanuit de positie van Israël gezien, maar ook vanuit zijn eigen positie. Daar komen hier verkiezingen aan en hij heeft een zegen nodig om zich kansen toe te dichten voor een nieuwe termijn. Trump op zijn beurt, natuurlijk internationaal, maar ook in eigen land onder vuur vanwege de oorlog, wil juist een deal sluiten. Nou ja, daar heeft men dus twee keer al over gesproken deze week, waarbij het dinsdagavond tot een flinke confrontatie zou zijn gekomen. Nou ja, er lopen allemaal deals, voorstellen over een deal gaan voortdurend heen en weer. Trump wil dat nog de tijd geven, dat proces. Netanyahu zegt, nee, we moeten nu in actie komen.
1: Ja, nou toch, hè. Hoe sterk is de positie van Netanyahu? Hij heeft eigenlijk, als je het achteraf goed analyseert, Trump die oorlog in het Midden-Oosten in Iran ingefrommeld. Hoe sterk is een positie? Ik kan zeggen een uitbrander krijgen, maar moet hij nu meebuigen met wat Trump wil? Of heeft hij toch ook wel een troefkaart in de handen?
28: Nee, hij moet echt meebuigen wat Trump wilde. Dat zag je ook in alle andere conflicten. Gaza werd hem uiteindelijk een staakt het vuren dat hij niet wilde door de strot geduwd. In Libanon, ook al wordt er niet echt aan gehouden, is een staakt het vuren officieel van kracht onder druk van Trump. En nu dus die onderhandelingen over een deal met Iran waar Netanyahu niets in ziet. Nee, hij speelt echt tweede viool en dat doet hem pijn. Want hij presenteert zich toch een beetje naar de bevolking hiertoe als de Trump-fluisteraar van hij krijgt alles voor elkaar wat goed is voor Israël. Nou ja, zoals nu blijkt, in ieder geval vanuit het perspectief van Israël gebeurt dat niet.
1: Ja, nou, dit is ware vrienden altijd. Dit is een deukende relatie, neem ik aan.
28: Dit is een deuk in de relatie. Het zal niet eindigen. Hij had ook nog wel wat vriendelijke woorden. Trump voor Netanyahu, de oorlogspremier die zwaar onder druk staat. Maar hij zei tegelijkertijd, Netanyahu doet wat ik wil. Nou ja, dat blijkt dus ook.
1: Duidelijk. Nou, kan ik me voorstellen dat op de achtergrond Teheran zit mee te kijken en denkt, nou, dat gaat lekker zo. Gaan we met deze meneren om tafel om over vrede te praten die het niet eens zijn. Hoe moeten we dat zien?
28: Iran staat in een vrij... militair zijn ze natuurlijk zware klappen terug toegebracht. Maar ze hebben wel een sterke positie op het moment. Ze zien hoe de twee oorlogsleiders in confrontatie met elkaar gaan. Terwijl dat zij toch, ook al zou er interne verdeeldheid, toch wel een krachtige standpunt en een eenheidsstandpunt verkondigen. Ze zeggen gewoon heel duidelijk, wij willen een einde aan de oorlog. En pas dan gaan we praten over eventuele restricties op ons nucleaire programma, op ons raketarsenaal. En dat houden ze vol. En Trump weet daar maar niet doorheen te breken. In ieder geval niet diplomatiek. De hand van Netanyahu was dat hij dat dan militair zou doen. Ja. Dat lijkt in ieder geval voor de komende dagen uitgesloten.
1: Natuurlijk, correspondent in Israël, Ralf Dekkers. En dan is het 8:11.
0: Ja, Bas Eickhout, Europarlementariër namens GroenLinks, nu dus pro, vertrekt uit Brussel. Hij heeft gebrek aan motivatie, heeft er geen zin meer in, en zijn positie staat onder druk vanwege ongepaste relaties met vrouwen op de werkvloer. Dat zo meldde de Volkskrant gisteravond althans. Eickhout was de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Dus er gaat wel wat ervaring verloren natuurlijk ermee. Dat gaan we bespreken met Europa-verslaggever Luc de Klerk. En Luc is in Straatsburg. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, dus het is daar ook denk ik, nieuws denk ik heet van de naald. Hè? Hoe zijn de reacties daar?
7: Ja, nou, het nieuws kwam gisteravond inderdaad wel als een verrassing. Ook wel een beetje een shock, denk ik. Het was begin van de avond. Het parlement stroomde al langzaam een beetje leeg. Ik stond ook net met een ander groepje journalisten nog na te praten. En toen kwam dit nieuws. En met dat groepje hadden we toevallig eigenlijk een afspraak staan met Eickhout eerder op die dag. Maar die was al afgezegd. Dus daar viel ook iets op zijn plek. Hij is natuurlijk wel een van de meest prominentere Europarlementariërs. Als medeleider ook van de Groene fractie. Daar speelde hij toch wel echt een belangrijke rol in het Europees parlement. En je zei het al, de langzittende Nederlandse Europarlementariër. En ja, niks ten nadele van die Europarlementariërs. Maar ze zijn bij het grote publiek toch vaak minder bekend dan de landelijke politici. Ja. Maar ik denk toch als Nederlanders iemand in het parlement kennen, dan is de kans best groot dat Bas Eickhout...
0: Nou, hij is ook heel vaak hier bij BNR natuurlijk te gast geweest. Ik zei al, er zijn twee redenen. Gebrek aan motivatie en omdat zijn positie onder druk staat vanwege ongepaste relaties. Nou, om maar even met het meest pikante te beginnen. Wat voor ongepaste relaties hebben we het over? Gewoon collega's op de werkvloer? Ja.
7: Eickhout zelf schrijft in een verklaring op Blue Sky: ik heb in het verleden niet altijd het juiste gedaan En ik heb relaties gehad die niet passen bij mijn rol. Nou, vorige week werd al via Politico bekend dat Eickhout een relatie heeft met Lena Schilling, een 24 jaar jongere Oostenrijkse partijgenoot. En toen zei een woordvoerder van de Groene fractie nog dat ja, dit niet het werk van de fractie zou aantasten. Al waren er toen ook al wel wat reacties opgetekend van mensen binnen de partij die het toch wel ongemakkelijk vonden. Ja. Maar de nadruk wordt door Eickhout en Pro gelegd op de eerdere relaties die hij had op de werkvloer. Maar hoe dat dan precies zit, daar blijven ze wel onduidelijk over. Ja.
1: Over deze die we en wel verder weten, Luc, daar zit natuurlijk wel een beetje pijn ook. Ze schelen 24 jaar, geloof ik. Hij is 49, zij is 25. Daarvan kun je nog zeggen, is prima. Maar hij is haar baas, de facto.
7: Ja, hij is, daar heb je natuurlijk zit ook een verhouding in. En officieel zijn er ook niet echt regels dat dit niet zou mogen binnen het parlement. Maar het is natuurlijk wel ergens ongemakkelijk. En ik kan me voorstellen dat het binnen die fractie toch ook wel iets doet. En dat het dan uiteindelijk blijkbaar nu ook is opgespeeld. En dat toch niet meer houdbaar was.
0: Omdat ze dus samen in die fractie zitten en hij daar leiding aan geeft. Is hij dus een baasverhouding.
1: Ja, precies.
0: Dat is ongemakkelijk, ja. Ja.
1: Nou vertrekt hij per direct. Je zei het al even, maar Pro heeft ondertussen gereageerd. Wat zeggen die?
7: Ja, die zeggen dus heeft het besluit genomen onder andere vanwege de vroegere relaties die hij niet heeft gemeld. Ja. Zeggen professionele open werksfeer is voor iedereen van essentieel belang en de kern van onze gedragscode. En daarom is de beslissing het juiste. Ze hebben het in die verklaring dus niet over deze huidige relatie. Daar hebben ze het niet over. En in het statement van de groene fractie, dus de Europese Groenen bij elkaar, daar staat dan juist weer, we nemen alle aantijgingen van schendingen van de gedragscode zeer serieus. En daarna hebben ze ook eenzelfde soort over de werksfeer statement als Pro. Maar toch wel net een iets ander statement dan de Nederlandse tak, zeg maar.
1: Even, Luc, één ding. Je moet altijd even tussen de regels doorlezen. Hij kon nu zelf met de verklaring. Ja, het gebrek aan motivatie. En ook bovendien, er waren wat dingetjes in het verleden die niet helemaal konden. In hoeverre is dat een eigen vrijwillige verklaring geweest of is hij gewoon onder druk gezet?
7: Ja, ik kan me toch wel ergens voorstellen dat er, als je al zag dat er dus vorige week ook wel wat berichtjes waren van mensen binnen de fractie die het ergens ongemakkelijk vonden. Kijk, dat kan natuurlijk een rol spelen. En wat los van die relaties misschien, of nou, dat heeft er ook wel mee te maken uiteindelijk, maar zijn positie als leider van de Groenen stond ergens ook wel onder druk, omdat hij binnenkort voor een soort herverkiezing moest voor dat leiderschap. En door de fusie van GroenLinks PvdA staat Pro natuurlijk ook voor de keuze blijven. Gaan ze naar die groene partij of naar de sociaaldemocraten? Ja. En dat tast zijn positie als leider ook al ergens aan. En dan helpt dit natuurlijk ook weer niet. Dus dat gebrek aan motivatie, hij noemt in zijn statement zelf ook de nieuwe koers van Pro en dat er een nieuw tijdperk aanbreekt. Ja. Dus ik kan me ergens ook wel voorstellen dat die fusie dat toch op de achtergrond hier ook wel nog zijn positie verzwakt. En dat is misschien niet de hoofdreden, maar dat wel meespeelt.
1: Nou heb ik hem wel vaker gesproken als een buitengewoon aimabele man. Prima, was ook een goede Europarlementariër. Hoe heeft hij het gedaan? Even los van alle andere dingen, maar het was toch een man met enige statuur.
0: Heeft hij echt iets bereikt ook?
7: Ja, zeker. Dus bedoel, dat heb je natuurlijk sowieso als iemand er zo lang zit. Maar het was ook echt wel iemand die goed in zijn dossiers zit.
1: Zeker.
7: En dingen voor elkaar ook kreeg. Hij heeft bijvoorbeeld rondom de Green Deal een belangrijke rol gespeeld. En noemt zelf ook in zijn statement dat hij trots is op bijvoorbeeld de CO2-standaarden voor vrachtwagens. En zeker sinds 2024 mede co-fractievoorzitter is. Ja, daar toen de verhoudingen in het parlement schoven na de laatste verkiezingen, meer naar rechts. Toen moest Ursula von der Leyen ook wat vaker naar de Groenen kijken. Als ze een meerderheid wil zonder radicaal rechts. Ja, en dan speelde Eickhout als co-leider daar toch ook een belangrijke rol in. Dus zeker inderdaad iemand van statuur in het parlement.
1: Ja, en zeker als je dat dan nog beschouwt en zegt de motivatie is weg. Want, denk ik, ja, dat was dé aangewezen vent geweest om die nieuwe fractie, GroenLinks PvdA, te gaan leiden. Als je zo'n palmares hebt, je zit er zo goed in, dan moet je die man koet willen houden.
7: Ja, ik weet niet of die dat had willen doen, of die naar de Nederlandse politiek
1: dat hij in Europa had willen blijven. Maar oké, we gaan het zien. Hopelijk krijgen we ooit het eerlijke verhaal een keer. Dankjewel. Europa-verslaggever Luc de Klerk.
0: Ja, ik denk dat hij eruit gegooid
1: Check,
0: is.
1: Die is eruit geflikkerd. Ja. Het is 18 minuten over 8 en we gaan naar even naar het van de AWB. Hoe staat het erbij met de spits?
3: Ja, het is best druk. Meer dan 400 kilometer. En dat is voor mei, juni is dat redelijk druk gemiddeld. Het is wel eens drukker geweest natuurlijk. Het is gelukkig niet regenachtig. De zon schijnt. Maar je staat wel in de file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij knooppunt Buren door een ongeluk is de rijbaan dicht. Dan moet je stapvoets via de vluchtstroken langs. De A2 Den Bosch-Utrecht. Het gat in de weg. Meer dan een half uur vertraging nu tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 13 kilometer file. Een ongeluk op de A7 Groningen-Heerenveen geeft meer dan een half uur vertraging tussen Groningen-West en Leek. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A28 Groningen-Amersfoort met die betonblok op de weg bij Hattemerbroek is weer vrij. Er staat nog wel 15 kilometer file vanaf Staphorst. En de A59 Zonzeel-Den Bosch is dicht bij Oosterhout door een ongeluk. Staat 3 kilometer file. Dan een flitser. A4 Amsterdam-Den Haag. Hectometerpaal 29,3. A12 Utrecht-Arnhem 105,0. En de A15 Rotterdam-Europoort 46,9.
8: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
9: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
10: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
11: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller. BNR.
0: Het is bijna 9:50. Vanavond valt in Amerika het doek voor een van de grootste talkshows van het afgelopen decennium. Na meer dan 10 jaar presenteert Stephen Colbert vanavond voor het laatst The Late Show met Stephen Colbert. En dat doet hij vanuit het iconische Ed Sullivan Theater in New York. En het programma begon al die jaren met dezelfde bekende woorden.
12: Welcome friends. Thank you very much. Welcome everybody in here, out there, all around the world to The Late Show. I'm your host Stephen Colbert.
0: Ja, jarenlang opende hij zijn late night show op CBS met deze woorden. Nou, onze correspondent, onze man in de States, Jan Posma, groot fan overigens ook, vroegen we of Colbert zich nu een levende legende mag noemen.
13: Dat is wel heel Amerikaans hoor, om hem meteen ook zo aan te kondigen. Dat zou hij zelf denk ik ook zo bij zijn gasten doen. Maar ik denk als je kijkt hoe er in Amerika wordt gereageerd, hoe er in de Amerikaanse media over wordt gesproken, ja, dan legende, historische avond, dat soort dingen zeggen ze snel. Maar het is ook wel van toepassing, denk ik. Hij was afgelopen jaren echt een van de toonaangevende late-night hosts. Dat is ook wel bijzonder. Hij begon als een typetje in de Today Show met Jon Stewart. Daar speelde hij een hele conservatieve verslaggever. En daarna kreeg hij zijn eigen show. Daarna zijn eigen late-night show. En ja, hij hield denk ik altijd wel een stukje van die scherpte van de Daily Show. Die satire, die hield hij wel. En bij sommige late-night shows zijn het echt alleen grappen en grollen en celebrities. Colbert had altijd een extra laagje. Ja. Ik denk ook wel dat hij op een bepaald moment rond Trumps tweede termijn ook een deel van zijn kijkers een beetje is kwijtgeraakt. Want Trump werd steeds harder en steeds extremer. En Colbert eigenlijk ook. En je merkt dat mensen daar ook wel een beetje murf van worden. Dus ze willen ook alweer eens even gewoon lachen.
1: Ja, maar toch, is dit wel iets waar Amerika om gaat herinneren? Zijn keiharde aanval op Donald Trump?
13: Ja, dat denk ik wel hoor. Want hij heeft zich echt wel ontwikkeld tot iemand die ook een soort geweten wil zijn. Ja. En wat ik zei, dat vindt natuurlijk niet heel Amerika leuk. Een deel denkt ook echt, daar kijken we dus niet naar. Mm-hmm. Maar ik denk ook echt wel voor meer democratisch Amerika is hij echt wel een boegbeeld geworden. Iemand die durft tegen Donald Trump in te gaan. Hij durft ook tegen zijn bazen in te gaan. Terwijl niet alle late night show hosts en ook sowieso niet iedereen in de media dat durft. Dus ik denk wel dat is waar mensen aan denken bij Colbert.
1: Precies, nu neemt hij dan afscheid. Veel politieke spanning zat eromheen, want ja, er zit toch ook iets in waarbij je lijkt de hand van Trump te zien, of niet?
13: Ja, zeker. Dit heeft ook echt achter de schermen weer alles met Trump te maken. En dat is wel eigenlijk flink wat serieuzer. CBS heeft dit programma uiteindelijk stopgezet, dus zijn bazen. Ja. En CBS zei, ja, dit kostte te veel geld. Steeds minder mensen kijken naar die late-night shows. Dus we stoppen er mee. Maar dit besluit kwam ook toen CBS werd overgenomen door Skydance, dat andere grote bedrijf. En daar moest de Amerikaanse overheid toestemming voor geven. Trump dus. En het moederbedrijf Paramount had ook net geschikt op dat moment in een zaak met Donald Trump voor, ik geloof, $16 miljoen. Colbert had daar heel veel kritiek op. Die zei dat ook avond aan avond in zijn show. Dus hij ging er echt tegen in. Hij zei, dat is eigenlijk omkoping wat hier gebeurt, is corruptie. En als die dingen dus allemaal samenvallen. Die kritische Colbert en dan zijn werkgever die op zo'n belangrijk moment, als het om zoveel geld gaat, zegt van dan stoppen we met die show. Nou ja, dan denkt iedereen natuurlijk eigenlijk van dat heeft daarmee te maken met die grote dure overname.
1: Ja, en vorige week gooide Colbert nog samen met zijn voorganger David Letterman symbolisch de inboedel van de show, van het theaterdak.
14: Would you share with the people why we are on the roof of the Ed Sullivan right now?
15: Oh, now I thought maybe tonight's occasion would be a little sad, being the end of your run here, but this brings true joy to my heart. We are up here for the wanton destruction of CBS property. Now I know for many years I enjoyed this as a viewer.
1: Ja, en onderaan het gebouw lag opvallend genoeg ook nog eens een groot CBS logo klaar om kapot geworden te worden gemaakt.
13: Ja, dit was echt wel een classic hoor.
15: That'll do. Here we go. Get ready. Oh my God. Yes. Oh. Oh.
1: Boom.
15: Raak. Hij
1: miste target. Ja, nee, hij zegt miss the target. Oh. Ja. En dan moet het toch nog even, want hij stond dus samen op het dak met David Letterman, zijn voorganger. Ja. En die had nog een laatste boodschap voor CBS. Die vond ik ook best pikant, Jan.
14: Anything you'd like to say to the audience before we go?
15: Well, not necessarily to the audience, but to the folks at CBS, in the words of the great Ed Murrow, good night and good luck, mother.
14: Dave Letterman, everybody. We'll be right back with the stroke.
1: Ja, nou.
13: Dat moest even weggepiept. Dit zegt, denk ik, dit is classic Letterman. Ja. Inderdaad zijn voorganger. Dit is echt helemaal, dit is een klassiek tv-moment. En Colbert natuurlijk ook, die houdt zich ook niet in. En ik vind dat wel mooi, hoor. Het is geen nachtkaars. Nee. Hij heeft zijn tijd niet uitgezeten. Hij blijft tegen de macht schoppen, tegen zijn eigen bazen. Tot het einde, dus dat is wel mooi.
1: Ja, grote vraag is natuurlijk, wat komt er nu voor Colbert in de plaats? Komt er iets in de plaats?
13: Ja, er komt wel wat, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje treurig. Dat wordt een programma met een panel vol comedians. Maar daar is al over gezegd, geen politiek. Absoluut geen politiek. Oh. Dus gewoon lachen. Maar er is geen ruimte meer voor de satire die Colbert dus wel bracht. Dus dat is wel een gemis, hoor.
1: Nou, dat wou ik zeggen. Vanavond dus de laatste Stephen Colbert. Jan Posma zei dat, onze man in de States. En dan wat de mooiste dag van je leven moet zijn voor Amerikaanse studenten, hè, waarbij ze hun pet in de lucht gooien. Graduation Day. Dat was ook voor al die afgestudeerden aan een Glendale Community College in Arizona een hartstikke mooi event. Helaas, ze werden overgeslagen tijdens de diploma-uitreiking. Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft te maken met...
16: We're using a new AI system as our reader.
1: Helaas, ja, dat is lekker handig.
16: So that is a lesson learned for us.
1: Ja, lesson learned for us. Een AI-systeem zou de namen voorlezen, maar dat had een technisch probleem. Dat verwisselde namelijk honderden namen. En die werden dan ook niet voorgelezen tijdens de uitreiking van de diploma's. Tot frustratie, je hoorde het boegeroep. En Grace Reimer, een van die afgestudeerden, die zei, ja, het feit dat de school daar stond te lachen terwijl ze uitlegde wat er aan de hand was, deed me echt pijn, want ze hebben een van de belangrijkste momenten van mijn leven verpest.
0: Oh my god, ja.
1: Ze staat
0: sad.
1: Op de foto met haar diploma op het podium, maar onder een verkeerde naam en met een verkeerd diploma.
0: Dat is ook wel heel stom.
1: Terwijl de lesprogramma's op die school strikte regels hebben over AI. Sommige studenten kunnen worden verwijderd, geschorst of worden overzakken als ze betrapt worden op het gebruik van de AI. En toch konden studenten die hun naam wilden horen nogmaals het podium oplopen. Maar sommige afgestudeerden in de familie die waren al op weg naar buiten. Dag. En de school heeft inmiddels wel zijn excuses aangeboden. 3 keer raden we mee ze dat deden.
0: Nee, niet met
1: inderdaad,
0: AI.
1: Inderdaad, met
0: echt
1: AI.
0: Niet. Nee.
1: Ja. Mevrouw Reimer noemt dat hilarisch en zegt, ja, ik heb ook zoiets van, wat is dit nou weer? Wederom ben je niet oprecht in je excuses. Conclusie van het verhaal, sommige dingen niet doen met AI. En ook misschien goed dat docenten van die school een verbod krijgen om AI ooit nog te gebruiken daar in Arizona. Nvidia weet weer te overtreffen en heeft een nieuw recordomzet geboekt. Blijkt uit de kwartaalcijfers die gisteravond werden gepresenteerd. Is the sky the limit? Nou, Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv, voor je zo.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn,
24: AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazaar. ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij
20: True Lease met Genke.
21: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Een strengere NIS 2 eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
3: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
5: Van Bentum en Keulen Advocaten.
6: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
7: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
8: BNR Verkeer.
9: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend in Gelderland en in Noord-Brabant. In de provincie Groningen staat ook redelijk wat vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen tussen Sappemeer en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. Bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen geven een half uur vertraging. En een ongeluk met twee busjes op de A7 Groningen-Heerenveen. 6 kilometer file tussen Groningen-West en Leek. De linkerrijstrook is dicht. Door het gat in de weg op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. 12 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven. 10 kilometer file door een kapotte auto. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch is de weg dicht bij Oosterhout. Dat komt door een ongeluk. Je wilt daar omgeleid. Op de A2 wordt geflitst. Maastricht-Eindhoven is iemand te hard rijdt. Bij hectometerpaal 249,9.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot twee keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. Twee maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. Bedrijven zetten een tandje bij als het gaat om verduurzaming, blijkt uit een onderzoek waar het FD mee komt. Redenen zijn onder meer de geopolitieke spanningen wereldwijd en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat dwingt ze ook om duurzamer te werken, zeggen de bedrijven zelf. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. Studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind. En het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Ja, daar kwam Nvidia gisteren met kwartaalcijfers. Nou, wat wil je weten? Ja, ver buiten de verwachting van analisten. Uiteraard met een nieuwe recordomzet. Nou ja, de grote vraag is, waar ligt de limit? En waar houdt de sky eigenlijk op? Zometeen, Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centiv.
13: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
14: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
15: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
14: Vijvert, dat klopt voor jou.
16: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties,

0: vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op ercapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
1: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
0: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
2: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
5: Goedemorgen, 6:30, 21 mei 2026. Het is een donderdag. Nina van der Dungen zit naast me.
6: Goedemorgen.
5: Nina, wat gaan we doen?
6: We gaan zo meteen kijken naar de beursopening om 9 uur. Even voor vooruitblikken, zeker ook naar die enorme cijfers van Nvidia waar we het zo over gaan hebben. En iets anders, het is een hele spannende dag voor de topadvocaat Ines Wesky. Zij hoort of ze zelf de cel in moet. Hè, vanwege dat ze ineens bij de criminele organisatie van Taghi zou behoren. Gaan we even ook op vooruitblikken op die uitspraak die is vanmiddag om 1 uur.
5: Maar eerst gaan we, zoals je al zei, naar Nvidia. Want Nvidia heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de verwachtingen van beleggers en analisten overtroffen. Alweer. De chipreus zag de omzet flink stijgen tot $81,6 miljard. Een stijging van 85% vergeleken met een jaar eerder.
6: Ja, en Reiner Wietsma, portfolio manager bij Centif, vertelt hoe uitzonderlijk de resultaten zijn van dit bedrijf. En vooral ook hoe lang Nvidia die groei nog vast kan houden.
7: Als je me had verteld dat het grootste bedrijf ter wereld nog met 85% zou groeien en dat we dat dan ook nog normaal zouden gaan vinden, dan had ik dat inderdaad wel kunnen beamen.
6: Ja, maar inderdaad, is het zo normaal? Kunnen we dat nu stellen van, dit is wat het is en zo blijft het ook de komende tijd?
7: Dat het nog even zo zal blijven, denk ik wel. Als in er is gewoon nog steeds ontzettend veel vraag en de klanten van Nvidia willen graag investeren. Is het normaal? Nou ja, eigenlijk niet. En dat zit hem vooral ook in het feit dat je werkt met fysieke producten. Voor die 85 miljard omzet moet je wel ontzettend veel chips maken en server racks en eigenlijk alle fysieke dingen. En er is een enorm tekort in de markt. Aan heel veel van de onderdelen om dat te doen. Dus Nvidia heeft het verschrikkelijk knap gedaan dat ze eigenlijk ook al lang van tevoren heel veel componenten die ze nu verkopen ook al besteld hebben en gereserveerd hebben.
6: Ja.
7: Dus je ziet daar wel ook de marktmacht en de kracht van het bedrijf.
6: Dat doen ze dus heel goed. Is dat ook de reden waarom ze eigenlijk dit soort groeicijfers kunnen laten zien? Omdat ze het zo heel slim, strategisch denken, weten in te spelen, strategische voorraden aanleggen?
7: Dat heeft er echt zeker mee te maken. Zeker ook omdat een hele hoop van de chips die iedereen graag wil hebben allemaal van bij onder andere TSMC vandaan komen.
6: Ja.
7: Ja, er is maar zoveel capaciteit. Nou, die zit echt voller dan vol. En zij hebben gewoon een enorme hoeveelheid eigenlijk van tevoren al ingekocht van de beschikbare capaciteit.
6: Mm-hmm.
7: Dan kunnen ze dat nu ook leveren. Dus ze hebben de kracht die ze eigenlijk in het begin hebben opgebouwd ook heel goed verder uitgebouwd. Om nu dit soort cijfers te kunnen laten zien.
6: Ja, dan was er behalve deze goed nieuws show ook nog een verhoging van het dividend. Ze gaan het eigen inkoopprogramma van aandelen uitbreiden met $80 miljard.
7: Oeh.
6: Ik vraag me af, zit dit allemaal al ingecalculeerd in de prijs? Of gaan wij zo meteen, als Wall Street vanmiddag open gaat, keihard omhoog bij Nvidia?
7: Misschien de bezit van de zaak was hier iets het einde van het vermaak. Als in de koers is het eigenlijk onveranderd. Beleggers verwachten natuurlijk ook veel. En dat zie je dan ook terug in dit soort koersreacties. Ik denk wel, en dat is wat je ook eerder aanhaalde, dat de dividendverhoging, die gaat van 1 cent, waar het heel lang geweest is, naar 25 cent.
6: Oh, ja.
7: En dan een nieuw aandelenprogramma. dat eigenlijk een beetje de volgende fase ook voor het bedrijf inluidt. We hebben dat bijvoorbeeld bij Apple eerder gezien, toen de iPhone-verkopen op een gegeven moment ook heel hard gegroeid waren. Mm-hmm. Ja, dan zit je op een gegeven moment met een luxe probleem. Dan heb je een enorme bak geld die elke keer binnenkomt en die op de balans staat. En ja, dat gaat nu toch wel meer systematisch teruggegeven aan aandeelhouders.
6: Ja.
7: Dat is eigenlijk wel de volgende fase. En dan zie je dat het ook wel helpt als je niet heel duur gewaardeerd bent. Want dan koop je ook gewoon veel eigen aandelen terug.
6: Ja.
7: En dat ziet er voor Nvidia op zich goed uit.
6: Ja. Dan was de topman van Nvidia, Jensen Huang, nog mee naar China. Toen bleef het een beetje stil. Dacht iedereen, ja, is daar dan nog iets geregeld? Zijn er nog doorbraken? Weten we daar wat over of is het daar stil gebleven?
7: In de cijfers die nu gepresenteerd zijn en de call is gezegd, dus we hebben de afgelopen kwartaal niks verkocht en we hebben in onze outlook gezegd dat we ook niks gaan verkopen. Mm-hmm. Het probleem is eigenlijk vergaan van het feit dat eerst Amerika zei, je mag het niet verkopen. Nou, nu China zegt, beste bedrijven in China, u mag het niet kopen.
5: Ja.
7: Omdat China natuurlijk heel graag die autonomie wil bereiken. Kan niet uitsluiten dat er via Singapore of ergens in de wereld alsnog een chip in China belandt. Maar officieel is het kanaal nul.
5: En dat zei Reinder Wietsma, portfolio manager bij Centiv. Die vertelde hoe uitzonderlijk de resultaten zijn van de Nvidia. Nou, over 20 minuten weten we hoe de chippers in Nederland gaan reageren. Gisteren zagen we in de nahandel in Amerika al dat alles wat omhoog liep op basis van deze fantastische cijfers. En die kan je stellen, eigenlijk wel, is dat er, waar wel eens voor gevreesd wordt, een bubbel is in AI. Voorlopig gaan de investeringen in ieder geval gewoon door. En zien we dat ook in de omzetten van die bedrijven geweldig goed terug. En dan naar dit, 9:11. De rechtbank in Rotterdam doet vandaag uitspraak in de zaak van Ines Wesky.
6: Ja, want de voormalig topadvocaat wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie in de tijd dat zij de advocaat was van Ridouan Taghi. Dus aan de organisatie van Taghi. Ze zou onder andere allerlei berichten hebben doorgegeven vanuit de EBI waar Taghi zit, zodat de criminele organisatie draaiende kon blijven. Daar wordt ze althans van beschuldigd. Het OM eist 4,5 jaar cel tegen Wesky. Zij ontkent. Ze beroept zich ook op haar geheimhoudingsplicht als advocaat. Je hebt natuurlijk gewoon een relatie tot je cliënt. En daar hoef je niet over te verklaren. Nou, wij gaan erover praten over de uitspraak die vanmiddag gaat volgen met Wouter Laumans, misdaadjournalist en maker van de BNR-podcast Napleiten en Proforma. Wouter, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
6: Ja, het is een intens, trieste en heftige zaak. Wij merken bij onszelf eigenlijk dat we bijna een beetje opzien tegen de uitspraak. Ik weet niet hoe dat bij jou is als misdaadjournalist.
8: Nee, maar ik volg hem natuurlijk wel gewoon met grote belangstelling. Maar opzien tegen die uitspraak, nee, dat heb ik niet. Ik ben heel benieuwd wat de rechtbank Rotterdam gaat beslissen. Heeft ze het gedaan? Dat is de eerste vraag natuurlijk die ze moeten beantwoorden. En als dat zo is, welke straf moet ze krijgen? Je moet niet vergeten bijvoorbeeld dat de advocatenneef van Ridouan Taghi, Youssef Taghi, die heeft voor, daar zat ook een geweldscomponent bij, maar die heeft voor een vergelijkbare zaak een flinke gevangenisstraf gekregen. En die heeft hij ook uitgezeten. En de vraag is, wat gaat de rechtbank nou beslissen in de zaak van Ines Wesky?
6: Ja, maar hij had bekend, hè, Youssef Taghi?
8: Zeker. Dat zal ook geweest zijn op advies van zijn advocaat destijds. Ines Wesky die zegt, ik heb geheimhoudingsplicht als advocaat. Ja, en ik hoorde jou dat ook in het begin zeggen. Dat is natuurlijk een standpunt, om het zomaar te zeggen. Kijk, critici zeggen, lieve mensen, die geheimhoudingsplicht, dat is niet zo absoluut zoals Ines Wesky dat zegt. En bij het OM gaan ze zelfs nog een stapje verder. Daar zeggen ze, Ines Wesky die verschuilt zich in haar toga. Die houdt nu haar toga omhoog zichzelf een beetje uit de wind te houden.
5: Kan het even naar de andere kant kijken, Wouter? Kan het ook zo zijn dat ze ongelooflijk bedreigd is, of bedreigd wordt nog steeds, en dat ze daardoor denkt van, ik moet me verhouden van een waardeoordeel hierover, want dat kost me of mijn familieleden hun leven, hun kop?
8: Ja, dat kan. Alleen we weten het niet.
5: Maar
8: er is wel in de verweren van Geert-Jan Knoops is daar wel iets over gezegd. Hè? Ja. Als ze het dan gedaan zou hebben, dan zou ze dat onder. Is het niet voorstelbaar dat ze dat niet gedaan heeft als ze niet onder grote druk heeft gestaan. Ja, ja. Dat was een beetje de redenering. En er is ook wel aangehaald dat Ines Wesky op een dodenlijst zou hebben gestaan. Kijk, er is één iemand die daar uitsluitsel over kan geven. En dat is Ines Wesky zelf natuurlijk. En wat dat betreft wordt het dus heel... Kijk, iedereen die deze zaak volgt, die gaat ervan uit... Ines Wesky is zo'n ervaren advocaat. Ja. Die doet dat niet uit vrije wil.
5: Nee.
8: Dat doet zij niet uit vrije wil. Alleen de vraag is dan... Hoe ben je hier dan ingerold? Hoe is dat dan gegaan? En daar heeft ze niks over gezegd. Nee, dus het is heel moeilijk om daar een waardeoordeel aan te geven.
6: Ja, is zeker zo. Hoe hard is het bewijs tegen haar?
8: Ja, kijk, er zijn gewoon berichten onderschept... die door het Openbaar Ministerie aan haar worden toegeschreven... waarvan het OM zegt, nou, die heeft zij verstuurd. En die berichten gaan over geld en over drugshandel. En, ja, en als de rechtbank zegt, ja, Ines Wesky, jij hebt die berichten... je bent inderdaad de gebruiker geweest van die telefoon... van dat PGP-toestel... Dan ziet dat er gewoon lelijk uit.
5: Ja. Ja. Nou zegt ze zelf, ik ben vogelvrij verklaard door officier van justitie. Dat hint weer op het eerste deel, hè, wat we net bespraken. Zit er iets in?
8: Nou, dat hint eigenlijk ook wel een beetje op haar, op de manier waarop zij is opgepakt. Kijk, waarop zij heeft gezegd van ja, ik ben in een soort ondergrondse bunker gestopt. Kennelijk en als ik dat niet zou overleven, dan zou het OM dat wel gevallig zijn. Kijk, in de gedurende de behandeling van de strafzaak ging het OM een aantal keer terug naar het moment dat zij werd aangehouden. 21 april 2023. Dan staat de politie bij haar op de stoep. En dan wordt zij opgepakt. Ja. En een van de eerste dingen die zij heeft gezegd, al dus het OM, is. Had ik het allemaal maar niet gedaan. Jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Jullie hebben de berichten gezien. Jullie weten dat ik dit niet overleef.
6: Nee.
8: Daarvan zegt Ines Wesky, dat heb ik nooit gezegd. Het OM heeft allemaal, eigenlijk kun je er wel van uitgaan... dat die processen verbaal waarin dat staat... die zijn allemaal ambtsedig opgemaakt. Er zijn wel heel sterke aanwijzingen dat ze dat wel gezegd heeft. Maar daar zit ook die druk in.
5: Ja.
8: Daar zit ook in van, joh, weet je, ik
5: zat... Ik kon die alles, ja.
6: Dan is het natuurlijk wel een uitspraak in eerste aanleg. Kan dus ook zijn dat Wesky afwacht, wordt dit vrijspraak of wordt dit een celstraf? Dan kan er hoger beroep volgen. Wellicht dat ze dan toch besluit om open kaart te spelen.
8: Ja, en dat is speculeren.
6: Ja.
8: Ik denk dat als deze zaak in hoger beroep gaat... dat het voor Ines Wesky heel ingewikkeld zal zijn... om haar huidige procespositie... dus zeggen van, nou, ik moet zwijgen als advocaat... om die te laten varen en te zeggen... nou, nu ga ik even open kaart spelen.
6: Mm.
8: Ik denk dat dat voor haar een tournure is... die ze niet snel zal maken. Maar dat is ook speculeren, dus ik weet het niet zeker... dat deze zaak bij een veroordeling van Ines Wesky... dat er dan een hoger beroep... zal volgen, dat staat wel vast voor mij.
6: Helder. Jij bent erbij natuurlijk, hè, vanmiddag.
8: Ja.
6: Dank, Wouter Laumans, misdaadjournalist en maker van de podcast Napleiten en Proforma.
5: Gaan we dan naar AWB, naar Erwin de Hart. De A59 in Brabant, die is dicht. Welke kant uit? Ja, wat is er gebeurd?
9: Van Zonshil naar Den Bosch toe, van west naar oost... vanaf de A16 naar Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder... sta je in de file. De weg is helemaal dicht. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Omrijden is het devies dus, via Breda. Via de zuidkant, via de A16 en dan via de A27... kun je weer naar omhoog als dat moet. Op de A7, Duitse grens richting Groningen... staat nog een file tussen Sappemeer en Afrit Westerbroek. 8 kilometer, de weg is weer vrij. De vertraging is nog een half uur. A2, Den Bosch... richting Utrecht tussen Knoopendel en Everdingen... door dat gat in de weg, 11 kilometer file. A1, Duitse grens Hengelo. Veel vertraging tussen Oldenzaal en Zuid en Knoopend Buren. Nu is de linkerrijstrook nog dicht. Dan de flitser, A4, Den Haag Amsterdam, hectometerpaal 35,1.
10: Blik op de beurs.
5: Ja, nog 12 minuten gaan we weg van de stand van 1033 punten. Gisteren 1,5% winst op de Amsterdamse beursvloer. Stan Westerterp is bij ons van Bond Capital Partners. Stan, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
5: Wat zegt de future?
11: Ja, helaas toch een klein minnetje. We gaan iets lager van start, 0,2% lager op dit moment. Ja. Maar goed, gisteren was inderdaad, zoals je al zegt, een fenomenale dag natuurlijk. Omdat de vrede wederom in het Midden-Oosten dreigde uit te breken. Ja. Ja, dus weer recordstanden in Amerika. Ja. En wij waren er al deels getuigen van. En kijken hoe we vandaag verder gaan ontwikkelen.
5: Zeker. Nou hebben we inmiddels wel Nvidia gekregen gisteren. Waanzinnige cijfers. Net besproken. Ja. Maar gaan de chippers doen? Die moeten we in de gaten houden.
11: Ja, die moeten we zeker in de gaten houden. Nvidia, the gift that keeps on giving. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zeggen. Ik zat even te kijken naar het 5-jaars rendement. Dat is inmiddels meer dan 1400% op het aandeel. En ook year-to-date nog 20% erbij. Het lijkt erop dat gisteren ging het wat negatief, maar dat we toch nog positief gaan openen als de Nasdaq straks om 3:30 open gaat. Want die cijfers waren inderdaad fenomenaal. Hè. Wederom boven de verwachtingen. Ook de omzet-outlook wederom boven de verwachtingen. Een grote buyback, $80 miljard. Gewoon hartstikke goed. Dus inderdaad, wij gaan kijken weer naar onze chipbedrijven. Ja. Die inmiddels ook op recordstanden staan natuurlijk. Omdat dat natuurlijk indirect klanten zijn van... of Nvidia indirect een klant is van deze
5: bedrijven. Van deze clubs, ja, precies.
11: Ja, dus goed nieuws bij Nvidia is ook goed nieuws bij ASML, ASMI en BC.
5: Ja, en we zagen het ook al in Zuid-Korea. SK Hynix die geweldig omhoog ging. Andere aandelen op de AI. Zijn er nog andere wat niet chip gerelateerd is, wat nog iets meedoet?
11: Nou, het is met name dus, want te kijken de olieprijs, hoe die zich verder gaat ontwikkelen. We zagen dus gisteren dat hij even een tikkie kreeg. Vandaag toch nog wel Brent nog dik boven de $100 op 106.
5: Ja, 106, ja.
11: Maar als dat wijzigt, dan gaan we natuurlijk ook even Shell in de gaten houden.
5: Ja.
11: Ja, en verder gisteren werd natuurlijk ook al ongetwijfeld over gehad de beursgang van SpaceX aangekondigd.
5: Ja.
11: En ik heb al even kort een analyse erop gedaan. Ja, dat is echt waanzinnig als je dat natuurlijk ziet. Hè. Het is echt gericht op groei naar de toekomst toe. En het koloniseren van planeten. Dat zou eigenlijk de grootste beursgang ooit moeten gaan worden. Mm. Met een vermoedelijke opbrengst van meer dan $80 miljard. En een marktwaarde van meer dan $1500 miljard.
5: Ja,
11: ja, dat zijn duizelingwekkende bedragen. En daar gaan we natuurlijk wel even verder een analyse op loslaten. Ja, de dagen.
5: Ik heb al voorgesteld om de hele familie Musk, alle kinderen die hij verwekt heeft, allemaal tegelijkertijd naar een kolonie op Mars te sturen. Wordt heel gezellig
11: Hij moet een miljoen mensen redden om zijn bonus zeker te stellen. Ja, dus dan is hij toch al goed op weg als hij met zijn hele familie die kant op gaat.
5: Ja, de eerste 500.000 zijn er al. Dankjewel, Stan Westerterm van Bond Capital Partners.
12: Crypto-update.
5: Daniel Mol, presentator van de CryptoCast, is in de studio. We gaan praten uiteraard over Bitcoin en andere digitale munten. Maar eerst de vraag altijd, ook aan hem even de thermometer in de Bitcoin-markt. Hoe staat de cryptomarkt erbij, Daniel?
13: Ja, niet zo positief als de aandelenbeurzen. $77.500. Vorige week was dat $80.000 per Bitcoin. Dus kleine stapje terug. Ja, kan verschillende redenen hebben. Misschien de aandelenbeurs deed afgelopen tijd niet zo super goed. We kunnen ook zeggen, de Bitcoin heeft zich de afgelopen maanden opgeklommen uit het dal van $60.000. Dus een stapje terug is ook misschien logisch, een pauze. Nou ja, altcoins, Ethereum, Solana, XRP hadden het nog ietsje zwaarder dan Bitcoin. Dat is wel een bekend beeld.
5: Oké, dan even nog iets anders. Voormalig hoofd van de Europese tak van de gevallen crypto-exchange FTX heeft een nieuw handelsplatform waar gebruikers geen verlies kunnen leiden.
13: Ja,
5: dat is knap.
13: Dit zijn koor op jouw molen, Bas, dat weet ik. De naam is Patrick Groen. En hij stond dus aan het hoofd van de Europese tak van het bedrijf waar het grootste crypto-schandaal ooit zich afspeelde.
5: Ja.
13: FTX met Sam Bankman-Fried natuurlijk. Nou ja, bij dit soort initiatieven kijk ik natuurlijk geïnteresseerd mee. Het platform heet Upside Only.
14: Crypto staat niet.
13: Ja, het verklapt al wat.
14: Ja.
13: Upside Only. Het staat niet. Daar staat niet crypto centraal, maar die andere hype, namelijk AI.
5: Oh.
13: Nou, hoe werkt het dan? Ik leg het even uit. Gebruikers kunnen ideeën aanleveren voor bepaalde transacties. Bijvoorbeeld, we gaan nu heel veel goud kopen. En een model dat dan getraind is op 11 miljard historische trades maakt dan de keuze voor het beste idee, dus een AI-model. En als je dan wint, krijg je 50% van de opbrengsten, maar de verliezen die zijn voor upside only. Dus ja, er is eigenlijk alleen maar geld verdiend.
5: Dat is fantastisch. oplichter.nl. Ja. Zit er misschien een klein addertje onder het gras?
13: Ja, wellicht. Hè. Kijk, alles staat natuurlijk in eerste instantie staat of valt met het feit of dat AI-model winstgevend kan handelen. Zover ik weet is dat nog nooit iemand gelukt om een winstgevend AI-model, want ja, anders zouden we dat allemaal wel kunnen doen. Ja. En dan is iedereen rijk. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En het is leuk dat het bedrijf dan de verliezen zelf neemt. Maar ja, dat is alleen zolang het goed gaat natuurlijk.
5: Tuurlijk.
13: Nou, het bedrijf is op dit 22 miljoen waard. Als je dan een reeks slechte trades hebt, dan gaan mensen ook hun ideeën niet meer indienen. Ja, dan stort het hele kaartenhuis misschien wel in elkaar. En dan heb ik ook nog een leuk feitje gevonden. Want ja, die 11 miljard trades waar dat AI-model op is getraind, die komen van klanten van FTX Europa.
6: Oh, joh.
13: En dat zijn klanten die daar sowieso geen toestemming voor hebben gevraagd.
5: En die heel veel verloren hebben.
13: Ja, en dat is het is vrij ironisch. Dat die data is dus allemaal met van mensen die heel veel geld hebben verloren aan oplichters.
6: Ja, dat weet je dus wel als AI hoe het niet moet.
13: Ja, nee, dus maar inderdaad. Toch. Maar het is heel pijnlijk allemaal.
5: Nog even naar deze, want de grootste uitbater van Bitcoin, pinautomaat, hè, fysieke dingen, in Amerika, heeft faillissement aangevraagd. Ja, niemand wilde?
13: Bitcoin Depot, het is een raar fenomeen. Beursgenoteerde partij, op het hoogtepunt 9276 pinautomaten in heel de VS. Kan je dus cash inwisselen voor Bitcoin, soms andere munten. Ja, en dat dit faillissement eraan zit te komen is geen verrassing. 48% omzetdaling, bruto winst daalde met 85%. Ze raakten betrokken in allerlei rechtszaken. En ja, toen was het einde oefening met Bitcoin Depot.
5: En is daarmee de crypto pinautomaat gedoemd te mislukken, ook van anderen?
13: Ja, ik denk het wel, Bas. Ik zie ze in Nederland ook hier een stuk minder.
6: Hadden wij ze überhaupt?
13: Ja, wel. Op de Zeedijk stond er eentje, wist ik. Maar ik heb daar met de politie ook een keer over gesproken. En die zeiden, er komen eigenlijk alleen maar schimmige types hun geld wisselen in crypto. Inderdaad. En ja, dat is ook logisch, hè. Want op een online exchange betaal je 0,25% kosten bij een Bitcoin pinautomaat. Gewoon tussen de 10% en 25%.
5: Tuurlijk. En dan nog niks verdienen.
13: Ja, je gooit er €100 in en krijgt €75 terug. Nou ja, het is vrij idioot. Ja, het is een kansloos businessmodel dat denk ik langzaam gaat uitsterven.
5: Ja. Nou, dan nog heel kort de plannen voor Trump Media om een eigen Bitcoin ETF te lanceren. Die zijn ingetrokken.
13: Ja, vooruit dan maar. Ja, juni 25 was de aankondiging. Ik was het eigenlijk al vergeten. Ze wilden een eigen Bitcoin ETF à la BlackRock. Ja, die gaat het niet halen. Het is economisch niet haalbaar. Oftewel, er zijn andere bedrijven die het beter kunnen dan Trump Media Group. Ja, ik vind het geen verrassing. Maar we krijgen dus geen Trump Bitcoin ETF.
5: Nou ja, gisteren kregen we de Trump mobile telefoon. Ja. De T1 goud met de verkeerde vlag achterop. Dus laten we blij zijn.
13: Dat is een wezenbaasje.
5: Dat we dit niet hebben. Deze week, de CryptoCast, wie heb je?
13: Gesprek met Berit Vus, hoofd Digital Assets bij ABN AMRO. En dat ging eigenlijk alleen maar over wat kan een bank nog doen in een wereld met alleen maar cryptotechnologie. Ja. Dus heel interessant onderwerp. Co-host is Mauro Halve. Luisteren.
5: Mooi. Dankjewel. Te beluisteren in de BNR-app of in je favoriete podcast-app. Dat is altijd de BNR-app. Punt. Daniel Mol, dankjewel. Presentator van CryptoCast.
12: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: Ja, tijdens de laatste vergadering van FED-voorzitter Jerome Powell werd maar weer eens heel goed duidelijk hoe verdeeld de Amerikaanse Centrale Bank is. Althans, de leden van het beleidscomité. Allemaal te lezen in de notulen die gisteren zijn gepubliceerd. En wie die heeft doorgespit? Ja, wat denk je? BNR's huiseconoom Han de Jong.
14: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
16: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
15: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
17: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
18: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
17: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
19: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
19: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
1: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
21: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
23: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
24: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
25: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
26: Nu in de BNR-app.
6: Beleggers cashen miljoenen euro's door een koersexplosie van de olieaandelen. De financiële situatie van huiseigenaren verslechtert. En een miljardenverlies voor SpaceX in aanloop naar de recordbeursgang. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
5: En dus gaan wij naar de ANWB van met Erwin de Hart. Erwin, zijn we een beetje over het hoogtepunt van de spits heen op dit tijdstip?
9: Nou, het heeft er wel de schijn van, want we zitten onder de 400 kilometer. En daarmee neemt het aantal files af op de A1 Duitse grens Hengelo. Onverminderd vertraging tussen Oldenzaal-Zuid en Knoop het Buren. 10 kilometer file. De linkerrijstrook is nog dicht. De rechterrijstrook was eerst ook dicht, die is vrij. De rechterrijstrook is wel dicht op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor onbepaalde tijd bij Knoop het Everdingen door een gat in de weg. Dat geeft 11 kilometer file vanaf knooppunt Del. 5 kilometer file A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Veel vertraging bij knooppunt Hooipolder. De weg is namelijk helemaal dicht. En je rijdt om via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27. Dan een flitser. A6 Lelystad-Muiden. Hectometerpaal 52,0.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. EasyJet ziet dat de boekingen voor de zomervakantie achterblijven. Er zijn dit jaar wat minder tickets verkocht dan vorig jaar. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor mensen onzeker zijn. Die oorlog zorgt ook voor duurdere kerosine en daar heeft EasyJet ook last van. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, de AEX 0,3% lager geopend. Dat zei de Future al. We zijn 3 puntjes kwijt ten opzichte van slot gisteren. 1030,6 punten. Wat zijn de grootste stijgers en dalers? Nou, CVC Capital, 1,5% hoger. DSM 0,9. Philips 0,9. ABN AMRO Bank 0,5% erbij. Aan de andere kant zien we de dalers. Magnum 1,4% eraf. Prosus 1,3. Shell staat 0,8% lager. En Adyen wisselt net van stuivertje met 1% verlies op dit moment. Nou, hoe doen de chippers het? Op dit moment allemaal een beetje gemengd. ASMI staat 0%, niks aan de hand. ASML verliest 0,7%. Besi wint 0,2%. Na die mooie cijfers van Nvidia gisteren. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard de BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nog even naar de olie, vergeet ik helemaal. Au. $106.48 voor een vat Brent crude. En dan gaan we even kijken zometeen met onze eigen huiseconoom Han de Jong naar de notulen van de laatste vergadering van de Fed. De laatste vergadering die Jerome Powell voorzat. Want er was enorme verdeeldheid. Hoe dat zit en hoe we dat moeten duiden, gaan we zo van Han horen.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
3: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app.
11: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
13: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
5: Goedemorgen, 7:07 is het. Ja, wat zijn we laat, het laatste uurtje van deze Ochtendspits.
6: Maakt toch niet uit.
5: Het is 21 mei 2026, donderdag. Hè? Wie maakt me wat? Wat gaan we doen, Nina?
6: We gaan het onder andere hebben over cijfers op Harvard. Want er worden daar iets te veel 9's en 10's uitgedeeld.
5: Ja.
6: En daarom gaan ze er nu een limiet op zetten op het aantal 9's en 10's. Dus in Amerika is dat een E of een E+. Ze gaan er nu gewoon paal en perk aan stellen.
5: Dus diploma van, je mag erosie.
6: Ja, je mag maximaal zoveel E's uitdelen, want anders kan het niet kloppen. Nou, daar gaan we over praten of dat nou werkt. En we gaan natuurlijk ook zo meteen even bekijken wat de beurs allemaal heeft gedaan of aan het doen is.
5: Een 10 voor deze aankondiging.
6: Ja, mooi. Echt. Fijn. Thanks. Kevin, E+. Niks. E+.
5: Kevin Warsh staat op punt het Fed-voorzitterschap van Jerome Powell over te nemen. Het gaat morgen gebeuren trouwens. Maar tegelijkertijd dringt Donald Trump al lang aan op renteverlagingen. Maar komen die er? Dat is maar zeer de vraag. De laatste vergadering onder Jerome Powell, toen besloot de Fed de rente onveranderd te laten. Al was het beleidscomité opvallend verdeeld. 1 lid wilde wel verlagen, 3 anderen onveranderd. En vonden ook dat de Fed minder nadrukkelijk moest doorschemeren dat er verlagingen aankomen. Maar tot nog toe stond er in die korte verklaring van de Fed steeds dat renteverlagingen waarschijnlijker zijn dan renteverhogingen. En die passage wilden deze 3 schrappen. Maar hoe liggen de kaarten nu verdeeld? Huiseconoom Han de Jong zegt, ja, de Fed is inderdaad verdeeld. En die vraagt zich af, is dat nou vreemd of niet?
1: Ze vergaderen met 19 mensen, ja, waarvan 12 stemrecht hebben. Mm-hmm. Dus dat er verschillen van mening zijn, dat is natuurlijk logisch. Ja. En als je nou heel specifiek gaat kijken naar hoe vaak stemt er iemand tegen een beslissing die uiteindelijk wordt genomen, dan is dat historisch genomen is dat gemiddeld 1 à 2 keer per jaar of zo. Maar wat die vergadering in april toch zo bijzonder maakte, en ja, dat gaf je al aan, hè, dat was dus dat er tegenstemmers, laat ik zeggen, in tegengestelde richting waren. Hè. Dus er was één persoon, dat was die Stephen Miron, ja, die wilde de rente verlagen. En die andere drie, nou, die wilden dan weliswaar niet de rente verhogen, maar die wilden wel de communicatie veranderen, ja, in de richting van een renteverhoging. Dus je had tegenstemmers in tegengestelde richting. En nou, dat is toch wel heel bijzonder.
5: Ja, zeker. Die nieuwe voorzitter, Kevin Warsh, die is nu aangesteld door Trump. Want dat is zijn vazal, die zal gaan verlagen, voor renteverlaging gaan. Dat zal die ook wel. Maar ja, hoe gaat die om met dit soort verdeeldheid in zijn team?
1: Ja, weet je, kijk, onder de huidige omstandigheden, dat is natuurlijk heel erg lastig eigenlijk voor Warsh. Want die kan natuurlijk helemaal niet gaan voldoen aan de verwachtingen van Trump.
5: Nee.
1: En het is ook zo dat traditioneel probeert de voorzitter toch eigenlijk altijd ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk unanieme beslissingen worden genomen. En de gedachte daarachter, dat is dat verdeeld stemgedrag, dat maakt spelers op de financiële markten onzeker. Ja. En dat wil een centrale bank liever niet. En daar willen ze niet de oorzaak van zijn in ieder geval. Maar wat het wat mij betreft ook wel interessant maakt, dat is dat ik heb een paar weken geleden naar die Senaatscommissie zitten kijken. Ja, toen ze daar Warsh aan het ondervragen waren.
5: Die hoorzitting, precies.
1: Dat was die Senaatscommissie die over zijn aanstelling ging. Mm-hmm. En toen heeft hij onder andere gezegd dat hij behoorlijke veranderingen wil doorvoeren. En dat toen heeft hij gezegd hij wil duidelijke memo's. Nou, wie wil dat niet? Maar hij wil ook messy meetings, dus rommelige vergaderingen. Mm. Wat hij daarmee bedoelde was, het mag in zo'n rentevergadering, mag het er echt stevig aan toegaan. En wil ik eigenlijk alle meningen op tafel krijgen. Mm-hmm. Of dat dan betekent dat hij ook gelukkig zou zijn met allerlei tegenstemmers bij rentebesluiten, ja, dat moeten we afwachten. Ja. Maar hij gaat toch wel, hij koerst wel af op veranderingen binnen de Fed.
5: Ja, en die verdeeldheid, hè, als je praat over messy meetings en dergelijke, die verdeeldheid die gaat blijven. En daarbij gaat hij wellicht ook zelf daarvoor zorgen.
1: Nou ja, dat zou natuurlijk kunnen. Kijk, de economische situatie, geopolitieke situatie is natuurlijk heel onzeker. Dus dat verhoogt de kans op verdeeldheid. Aan de andere kant is het zo dat die Stephen Miron, dat is de man die Trump in september vorig jaar in het Fed-bestuur heeft geparachuteerd. En die man die heeft in elke vergadering voor renteverlagingen gestemd. En daarmee eigenlijk elke vergadering was hij een tegenstemmer bij het besluit. Want in zijn periode dat hij er was, is de rente wel een paar keer verlaagd, maar dan stemde hij voor grotere renteverlagingen. Maar die man is nu weg, want die heeft letterlijk plaats moeten maken voor de nieuwe voorzitter, omdat Jay Powell voorlopig nog aanblijft als gewoon bestuurslid. Mm-hmm. Dus van die Marin zijn we af, zou je kunnen zeggen.
5: Ja.
1: En dan zou het nog kunnen, zoals jij een beetje suggereert, dat Warsh dan elke vergadering voor renteverlagingen gaat stemmen. Maar dat kan ik me niet echt voorstellen. In de geschiedenis van de Fed is het haast niet voorgekomen dat de voorzitter tegen een besluit van het rentecomité stemt. En voor die voorzitter zou dat natuurlijk ook niet goed zijn, want dat impliceert aan dat hij de boel niet onder controle heeft. Maar het lijkt me wel dat als de Fed zou besluiten de komende vergaderingen dat ze de rente onveranderd laten, dan zullen er best wel een paar leden zijn die de rente zouden willen verhogen. En omgekeerd, als ze de rente gaan verhogen, dan zullen er best wel een paar leden zijn die dan zullen zeggen, nou, ik had hem liever onveranderd gelaten. Dus ik denk dat die verdeeldheid wel blijft, maar niet zo extreem als in april.
5: Oké, toch eventjes naar die rentevergadering. Die was eind april, hè, waar we deze noodhulen van hebben. Dat is 3 weken geleden. Dan. En sinds die tijd hebben we toch die oorlog nog zien voortduren. De Straat van de Hormuz afgesloten, nu ook door de Amerikanen. Olieprijs nog steeds hoog. $106 nu bijna. Inflatierisico neemt toe. Gaat dat nog wat anders teweeg brengen?
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Dat is een goed punt. Ja, hoe langer de olieprijs hoog blijft, des te groter het risico dat die inflatie oploopt. En ook hardnekkig wordt. Nou, dat betekent wat mij betreft dat de kans op een spoedige renteverlaging, nou, die lijkt me totaal verdwenen. En de kans op een spoedige renteverhoging, de volgende vergadering is medio juni. Ja, die kans lijkt me fors toegenomen.
5: Huiseconoom Han de Jong.
27: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: Steeds meer parttimers willen meer gaan werken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het eerste kwartaal van dit jaar waren er 40.000 mensen meer die hun aantal werkuren wilden verhogen dan in vergelijking met vorig jaar. Maar gemiddeld willen deeltijders hun werkweek met zo'n 8,5 uur uitbreiden. Dat is gewoon een volle dag. Dus dat is toch wel echt hartstikke fijn, want het kabinet heeft daar natuurlijk ook toe opgeroepen. Ja. Ruim de helft van de mensen die nu deeltijd werken zijn ook bezig met een opleiding. Dus zij willen nu meer gaan werken in een bijbaan, of ze zijn op zoek naar een startersbaan nadat zij hun opleiding hebben afgerond. In vergelijking met vorig jaar zijn er ook wel helaas weer wat meer werklozen bijgekomen. Dit kwartaal zijn dat er zo'n 20.000 meer. En van het aantal werklozen dat erbij kwam, volgt de grote meerderheid op dit moment geen opleiding, geen onderwijs. Gelukkig is er dan weer binnen dit eerste kwartaal wel een positieve lijn te zien in het aantal werklozen, want de afgelopen 3 maanden nam dat aantal dan juist weer af. En logischerwijs kwamen er daardoor meer mensen met betaald werk natuurlijk bij. Eindstand, ja, dat brengt de werkloosheid naar 3,9% op dit moment van de beroepsbevolking. En die deeltijders, die gaan gewoon wat meer werken.
5: Dat is mooi. Ja. En dan Nederlandse beleggers profiteren in het eerste kwartaal van dit jaar vooral van beleggen in olie. Koerswinst op andere beleggingen die verdampte juist door de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Bank. In dat onderzoek keek DNB naar 6 grote beursgenoteerde concerns: Shell, ExxonMobil, Chevron, Total Energie, BP en Eni uit Italië. Door de gestegen olieprijzen kwam de waarde van het aandelenbezit van die big oils bij elkaar op 5,3 miljard euro. Een stuk meer dan 3 maanden eerder. Toen was het nog 686 miljoen. Miljoen dus. Volgens DNB had de totale waarde nog groter kunnen zijn. Maar er is ook nog eens voor 677 miljoen aan aandelen verkocht van die 6 bedrijven. Onderzoekers gaan ervan uit dat beleggers daarmee de koersstijgingen wilden verzilveren. Totale waarde van de beleggingen van Nederlandse huishoudens stegen het eerste kwartaal met 3,8 miljard euro tot 207 miljard. Ja, dat ligt allemaal lekker vast. En dat komt door forse aankopen en wisselkoerswinsten. Het is 9:15 geweest en we gaan naar Erwin de Hart. Hoe gaat het met de files, Erwin?
9: Het gaat in ieder geval de goede kant uit. In die zin, het worden er steeds minder tijdens de spits. En dat is eigenlijk ook de bedoeling natuurlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 kilometer file, niet te min. Tussen Knoopendel en Knoopend Everdingen. Door gaat in de weg een 30 minuten vertragingen. A9 Alkmaar Amstelveen. Daar gaat het niet goed. Tussen Knoopend Beverwijk en Knoopend Rotterpolderplein staat stil namelijk. 5 kilometer file door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Daarom ook veel vertraging op de naastgelegen A22 Beverwijk Velzen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velzen staat het ook helemaal stil over 7 kilometer. De A59 stond heel richting Den Bosch, nog steeds dicht bij Knoopend Hooipolder. Wordt omgeleid via de zuidkant van Breda via de A16 en de A27. En er wordt geflitst langs de A31 Leeuwarden-Harlingen bij hectometerpaal 30,4.
27: Blik op de beurs.
5: We gaan eens even kijken hoe erbij staat op de AX. Nou, die stond volgens de Future op een verliesje. Staat hij nog steeds 0,4% lager op 1029,5 punt. Sterkste stijgers en dalers. Kijken we even met je door. Philips staat 1,7% hoger. CVC 1,3%. DSM Firmenich een procentje daarbij. En Exor 0,5% winst. Prosus 2,9% lager. Magnum 1% lager. En dan komen we bij de chippers. ASML staat 0,9% lager. En dat, ja, is eventjes in het verhaal van de Amerikaanse Nvidia. Dat overtrof met kwartaalcijfers gisteren de verwachtingen van alle beleggers en analisten. En dus, zei Stan Westerterp ook, hou die chippers ook in Nederland in de gaten.
12: Die inmiddels ook op recordstanden staan natuurlijk, omdat dat natuurlijk indirect klanten zijn van, of Nvidia indirect een klant is van deze bedrijven. Dus goed nieuws bij Nvidia is ook goed nieuws bij ASML, ASMI en BESI.
5: Nou, niet zozeer dus voor ASML. Maar als je kijkt naar BESI, dat zagen we nog net in een heel klein winstje staan. 0,2% komt erbij. En ASMI zakt ook net als ASML ietsje naar beneden. 0,3% ervan af.
6: De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard die wil een einde maken aan de groeiende cijferinflatie. Want wat blijkt nou? Meer dan 60% van de cijfers die worden uitgedeeld is een heel hoog cijfer. Een 9 of een 10. En in Amerikaanse termen heet dat dan een E, een A of een A+. Dat is helemaal goed. En dat zorgt ervoor dat zo'n hoog cijfer, dat eigenlijk natuurlijk alleen bedoeld is voor de uitmuntende prestaties, dat het zijn waarde verliest. Ja, als je alleen maar E's aan het uitdelen bent voor allerlei opstellen en scripties. Ja, dan
5: dat geeft
6: wel spreken van inflatie.
5: Ja, en diploma-erosie ook. Want wat, is zo'n diploma nog waard?
6: Ja, nou precies. Hoe kan het eigenlijk dat het zo de spuigaten uitloopt bij Harvard? En kennen we dit in Nederland ook? Cijferinflatie, dat gaan we vragen aan Martijn Meter, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Ja, moest u ook een beetje gniffelen toen u dit zag? 60% van de studenten op Harvard krijgt eigenlijk wel standaard een A of een A+.
14: Oh ja, nee, dit is een verhaal dat we al lang weer kennen. Het is op alle grote Amerikaanse universiteiten aan de hand. Ja. En het raarste is, de meest prestigieuze hebben er het meest last van.
6: Waarom dan?
14: Nou, ten eerste is het omdat ze natuurlijk allemaal hele slimme studenten binnenkrijgen. Ja. Die ook nog eens een keer heel hard werken. Mm-hmm. Omdat zij denken dat hun toekomst afhangt van die A's.
6: Ja.
14: Maar daarnaast is het ook zo dat het systeem een beetje anders is. Wij hebben altijd dat als je een toets maakt, dan moet je als docent moet je een soort van formule maken die leidt tot een cijfer. Bijvoorbeeld het aantal vragen goed keer 2,3 en dan delen door 10 en je hebt een cijfer.
6: Ja.
14: Dat is in Amerika niet zo. Er is veel meer vrijheid in. En Amerikaanse docenten hebben het gevoel dat zij gestraft gaan worden als ze niet iedereen het voordeel van de twijfel geven.
6: Ja,
14: dus alleen
6: ja.
14: Als je een heel duidelijke fout maakt, dan gaat er een beetje vanaf. Dus okay. Ze beginnen aan de top. Uh-huh. En ze moeten verantwoorden waarom een student minder dan een E krijgt.
6: Oké, dus nou, het is ook vaak, je koopt een beetje je plekje. Hè, want dat hoor je toch ook vaak in Amerika. Ja. Dat je plekje een beetje koopt, hè, op zo'n topuniversiteit. En dan kun je eigenlijk, als je niet heel erg faalt, dan kun je je wel verzekeren van dat ontzettend goede diploma met alleen maar E's.
14: Nou ja, kijk, ze werken natuurlijk ook wel heel hard. En dat kopen, er is een deel die het koopt, maar het merendeel komt binnen omdat ze op de school daarvoor ook al allemaal A's kregen.
6: Ja, dat is waar. Ja, ja. Is het een, want kijk, dat is nu, Harvard legt het nu aan banden. Het is dus blijkbaar een probleem omdat het toch wel echt ongeloofwaardig wordt. Moeten we het zo zien?
14: Het wordt echt ongeloofwaardig. Het verhaal over Harvard en ook Princeton en Yale, dat steeds meer mensen wisten dat. Dus die wisten dat die A's, dat het eigenlijk maar raar is als je die niet haalt.
5: Maar wat u terecht zegt is inderdaad, het trekt natuurlijk wel alle slimme jongens en meisjes. Dus dat er overgescoord wordt, dat is niet zo gek. Zien we dit in Nederland ook? Want ook hier hebben we universiteiten die op bepaalde wetenschapsgebieden toch duidelijk beter scoren dan anderen. Of is dat hier niet? Hebben we inderdaad wat dat betreft wat meer checks en balances om te zorgen dat het hier beter gaat?
14: Ja, we hebben checks en balances. We hebben ten eerste dus dat we veel striktere regels hebben over hoe je tot cijfers komt.
5: Ja.
14: En het tweede is dat wij ook organisaties hebben die toezien op dat er niet te veel hoogcijfers zijn.
5: Okay.
14: Dus bijvoorbeeld in het middelbaar onderwijs, daar is een tijd geweest dat middelbare scholen steeds hogere cijfers begonnen te geven.
5: Ja.
14: Rond 2010 is toen de inspectie er gewoon opgesprongen. En die is scholen gaan waarschuwingen gaan geven als hun cijfers, De cijfers die ze aan leerlingen gaven, heel erg afweken van de cijfers die de leerlingen op het centraal schriftelijk examen kregen.
5: Ja.
14: Nou, bij universiteiten zie je hetzelfde bij scripties. Dus scripties, dat is een beetje vager. Zo'n student schrijft een hele lange tekst. En wat moet daar nou voor cijfer aan hangen?
5: Mm-hmm.
14: Dus op een gegeven moment begonnen cijfers voor scripties steeds hoger te worden. En was een 8. Wel ongeveer het minimum wat je krijgt als je een beetje je best deed.
5: Ja.
14: En toen zijn commissies die de opleidingen beoordelen.
5: Mm-hmm.
14: De heraccreditatiecommissies, die zijn daarop gaan springen. En die zijn daar minpunten voor gaan uitdelen.
6: Mm-hmm.
14: En toen was het weer aan banden gelegd.
5: Ja. Ja. Hoe gaat dat nou in Amerika verder? Want dat is natuurlijk de vraag. Hè. Is er een soort zelfreinigend effect bij die grote top league, Ivy League universiteiten gaande of niet?
14: Nou, dit is zoiets als Harvard heeft geprobeerd, is, of nu doet, is al eerder geprobeerd.
5: Ja.
14: En dat meestal leidt dat helemaal niet tot, het verminderen van grade inflation.
6: Princeton heeft het gedaan, maar die is, er weer vanaf gestapt.
14: Ja, exact. Je krijgt boze studenten, je krijgt ook boze docenten, omdat die zich in de vrijheid beknot voelen. En die af en toe gewoon terecht zeggen van, ja, ik mag maar x% A's geven. Maar in mijn klas waren dit jaar zoveel bijzondere studenten.
5: Ja, ja.
14: Dus dan, zo gauw je niet een hele strikte regel hebt, dan is het weer vrijheid, blijheid en vliegen de A's weer rond.
5: Maar het enige wat je moet hebben is gewoon 10% ongemotiveerde meisjes en jongetjes binnenkrijgen. Dat helpt wellicht.
14: Exact. En wat ook zou helpen is dat cijfers gewoon wat minder belangrijk zijn.
5: Precies, hele goeie.
6: Nou, dat is ook een cultuuromslag die dan gemaakt moet worden. Ja. Wat nog even duurt. Dankjewel, Martijn Meter, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit.
5: En dan nog even naar een meneer in Texas die opgepakt is omdat hij een Tesla Cybertruck heeft.
6: Opgepakt omdat hij een Tesla Cybertruck heeft?
5: Hij wilde die even proberen of de Wait Mode het wel doet. Wat is dat nou, Wait Mode? Die is door Tesla zelf goedgekeurd om te zorgen dat je met die Wait Mode tot 80 centimeter diep water kunt doorwaden. He, bijvoorbeeld, je rijdt door een rivier of een beekje. 80 centimeter onder de wielen kan je dan nog rijden. Maar dat doe je wel op eigen verantwoordelijkheid. Want ja, zegt het bedrijf, het kan, maar je krijgt er geen garantie op. Het kan dus zijn dat het even niet lukt. Nou, deze meneer die dacht, ik ga toch proberen de Wait Mode. En die reed een meer in. Nou, afgelopen maandag werden agenten opgeroepen naar Grapevine Lake. Dat is in het noorden van Texas. Waar een Cybertruck half onder water hing, vlak bij de oever. En de bestuurder en zijn passagiers al op het dak zaten. Omdat het ding vast zat en volliep met water.
6: Ja,
5: helaas. Hij was dus toch niet helemaal waterdicht.
6: Het was niet ondiep water,
5: maar
6: neem ik
5: de politie
6: aan.
5: Zegt, ja, weet je, technisch gezien kan dit ding misschien het water in. Maar dat wil niet zeggen dat je het ook moet doen. Zeker niet daar in dat meer. Want dat meer is nou juist een beschermd natuurgebied, Grapevine Lake, waar je niet je Cybertruck moet afzinken. Dombo. Nou, en dus zegt nu een woordvoerder tegen de Amerikaanse Center CBS, je wordt aangeraden niet expres met je auto het water in te rijden. Ben je gek? Die Cybertruck van Tesla, die overigens waardeloos verkoopt, kost $70,000, kwam in 2023 op de markt, is gemaakt van bulletproof, niet roestend staal. Hij roest. Hij zou waterdicht zijn met de Wait Mode. Je kan er het water niet meer, want dan loopt hij vol met water. Weet je wat? Niet aankomen. Beter is het om hem gewoon de zee in te gooien ergens. Ben je er vanaf? De financiële situatie van huishoudens verslechtert. Steeds meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. En dat zijn dus niet alleen maar de mensen die niet zoveel geld hebben, maar ook middeninkomens. En dat is een slecht teken. Gaan we zo bespreken met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.
15: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
16: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
17: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
18: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
15: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
17: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
15: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
17: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
19: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
20: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
19: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
21: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
22: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
23: Allsafe. Geeft ruimte.
29: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
0: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over een pikante AI-transfer en een gesprek met Iwan te Winkel van milieudienstverlener PreZero. Ik vraag hem naar de ruim 500 miljoen euro extra belasting die boven het hoofd van de afval- en recyclingbranche hangt. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
7: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Alles wordt duurder.
26: Trulease met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maarn en Waspik is de weg dicht door een ongeluk. Het gaat nog wel even duren. Omrijden via de zuidkant van Breda, via de A16, A58 en A27. A59 Os-Den Bosch tussen Os-Oost en Os is de weg ook dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden kan via Eindhoven of de A50 en de A2. Dan een flitser langs de A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 21,2. A9 Alkmaar Amstelveen 69,6. A20 Hoek van Holland Gouda 31,4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. EasyJet ziet dat de boekingen voor de zomervakantie achterblijven. Er zijn dit jaar wat minder tickets verkocht dan vorig jaar. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor mensen onzeker zijn. Die oorlog zorgt ook voor duurdere kerosine en daar heeft EasyJet ook last van. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, de financiële situatie van huishoudens verslechtert. Want steeds meer mensen die een huis hebben kunnen hun woonlasten, lezen hun hypotheek niet betalen. En dat zijn niet alleen maar de mensen met lage inkomens. Nee, nu ook de middeninkomens. Die groep is aan het groeien. En dat is een slecht teken. We gaan het zo bespreken met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.
6: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
7: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
6: Obli. Meer rust, meer rendement.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
10: kozijnen. Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
12: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
5: Ja, het laatste half uurtje alweer, Nina van der Dungen. Goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen.
5: Gaan we doen?
13: We gaan het zo meteen hebben met Nou Broekhoff over Stellantis. Want dat komt met het

0: reddingsplan vandaag. Hoe gaan ze de merken, hoeveel hebben ze er, 14 of zo?
1: 14 merken,
0: hoeveel van die 14 merken gaan ze overeind houden? Of welke gaan ze schrappen? Of gaan ze niks schrappen? Wat gaan ze dan doen? Hoe gaan ze de auto-industrie overeind houden in Europa? En zo meteen ook nog het laatste technieuws.
1: Eindelijk met een strategisch plan. Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd.
1: We gaan eerst naar dit, want steeds meer huizenbezitters blijken grote moeite te hebben met het betalen van de woonlasten. Moet je dus denken aan de hypotheek, hè? 9% van alle huiseigenaren geeft aan dat hun inkomen gewoon onvoldoende is om alle lasten te kunnen betalen. Blijkt uit de jaarlijkse woonlastenmonitor van de Stichting Nationale Hypotheekgarantie. En dan komt hij in die monitor 2 jaar geleden, was die groep nog bijna 6%. Daar is dus 5% meer bij. 9% van de huishoudens. Nou, dat is wel iets waardoor je denkt, we moeten bellen met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goedemorgen. Hallo. Oh, we hebben een heel slechte lijn volgens mij. Nou, dat beeld leek positief, maar nu dus dit. Hoe kunnen we dat verklaren, Peter?
2: Nou, ten eerste lag het natuurlijk laag. Als je het vergelijkt met is dat het wat oploopt. Ja.
1: We gaan je even bellen, Peter, want deze lijn is echt waardeloos. Die doet het eventjes niet. Want dit is toch wel heel belangrijk om even te weten. Want als je praat inderdaad over 9% van alle huiseigenaren, en je ziet dus dat mensen gewoon onvoldoende inkomen hebben, dat heeft te maken met de toestand in de wereld uiteraard, de financiële situatie. Maar we dachten allemaal, met looncompensatie van de laatste tijd moet het wel wat beter gaan. Helaas. Nogmaals naar Peter Boelhouwer. Als het goed is, nu op een gewone lijn, Peter. We horen niks. Heel bizar. We gaan proberen of we hem later wellicht aan de lijn kunnen krijgen. Dan gaan we eerst even naar het andere. Want Stellantis presenteert later vandaag het langverwachte strategisch plan. Moederbedrijf van merken als Peugeot, Fiat en Citroën zit in een moeilijk vaarwater. En komt dus nu met een gloednieuwe aanpak. Dan hebben ze laatst al gezegd, we nemen afscheid van alles wat elektrisch is. Heel veel wel. Nou, dat nieuwe plan is dan ook keihard nodig, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
3: Ze hebben gewoon last van concurrentie, waar alle gevestigde autofabrikanten momenteel last van hebben. Ze hebben ook nog wat dingen op te lossen in de Verenigde Staten, waar ze lange tijd met een onverkoopbare voorraad aan auto's zaten. Dus die nieuwe topman, Antonio Filosa, is een Italiaan uit Napels. Heeft al heel lang in Amerika gewoond. Dus ik denk dat hij het bedrijf nu wel aardig kent. Want ja, het is natuurlijk een best wel complex bedrijf ook. Amerikaans, Frans en Italiaanse invloeden. Hou dat maar een keer bij elkaar. En vandaag moet hij echt wel met de billen bloot op die Investors Day.
1: Ja, wat weten we inmiddels allemaal wat er wel naar buiten gebracht is?
3: Ja, de laatste weken heb ik echt heel veel persberichten ontvangen. Het was echt bijna niet bij te houden, Bas. Belangrijk is denk ik dat ze vooral de samenwerking gaan opzoeken met Chinese autofabrikanten. Ja. Aan de ene kant Leapmotor, anderzijds Dongfeng. Beide hebben ze ook een belang in. En zowel in China gaan ze dat doen als in Europa. En dat is vooral om de ontwikkeling van nieuwe modellen te versnellen. China Speed, hè. Dat is nu eigenlijk een beetje de heilige graal in de auto-industrie. Je moet een auto binnen 2 jaar op de markt kunnen krijgen en niet binnen de 4 jaar waar veel fabrikanten nog aan zitten. Verder zetten ze in op een nieuw, klein, betaalbaar elektrisch platform voor elektrische auto's van rond de 15.000 euro. En die moeten dan ook in Europa geproduceerd worden onder een nieuwe categorie. En gisteren kwam nog een opvallend bericht binnen, vind ik. In Amerika willen ze ook samen gaan werken met Jaguar Land Rover. Daar is dus een intentieverklaring voor getekend. Dat is dus nog een intentie, maar ja, ook dat hebben ze dus gisteren al vlak voor deze dag dus aangekondigd.
1: Nou, mooi. Wat weten we nog niet? Nou, dat is misschien nog de belangrijkere vraag. Gaan ze bijvoorbeeld schrappen in het merkenportfolio? Want ik zei al, ze hebben van alles en nog wat.
3: Ja, daar wordt natuurlijk al heel lang over gespeculeerd. En ze hebben 14 automerken. Ja. Ook een paar pareltjes. Maserati, Alfa Romeo,
1: Lancia.
3: Ja, maar vooralsnog lijkt het erop dat er niet geschrapt gaat worden. Maar vanmiddag 2 uur weten we meer. Want dan zal die dag, die beleggersdag gaan beginnen. Maar het is wel de belangrijkste vraag. Hè. Hoe nu verder met dat merkenportfolio? Ja. Die 14 merken, het is veel. En ze zitten bij elkaar in het vaarwater. Dus de vraag is eigenlijk een beetje, welke merken krijgen die prioriteit binnen Stellantis?
0: Zou je niet beter toch een paar merken kunnen schrappen?
3: Nou ja, ik denk dat ze gaan prioriteit gaan geven aan merken. Ja. Fiat, Jeep, Ram en Peugeot, die zouden mogelijk, dat is dan in ieder geval eerder uitgelekt, die zouden mogelijk prioriteit krijgen binnen de groep. En de rest zou zich dan meer regionaal, lokaal gaan oriënteren. He, zoals merken als Alfa Romeo, Opel en dat soort zaken. Maar ja, helemaal bevestigd is dat nu nog niet. En wat doe je dan met de fabrieken waar die auto's worden gebouwd en de mensen die daar werken? Zou dat
0: blijft
3: dan
0: geld
3: misschien
0: kosten.
3: Een extra kostenbesparing moeten gaan doorvoeren daar. Dus dat zijn een beetje de vragen die vandaag op tafel liggen.
1: Ja, nou, dat is de allergrootste vraag. Natuurlijk, het gaat in de hele automotorsector wereldwijd niet geweldig. Zelfs in China, waar ze in de thuismarkt slecht kunnen afzetten. Gaat dit Stellantis helpen?
3: Nou ja, we roepen al jaren dat ze keuzes moeten maken. Dus ik denk dat het besef is volgens mij echt wel ingedaald. Dat ook echt nodig is. De vraag is, ja, hoe scherp zijn die keuzes? Ja. Dus die Chinese partners gaan een grote rol daarin spelen, blijkt nu. Maar ik zou niet mijn hele bedrijf overleveren aan de Chinezen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Nee. Want ja, er zitten natuurlijk hele sterke merken tussen. Hè, wat ik net zeg, Maserati, Alfa Romeo. Alleen, ja, we zeggen het al jaren. Goh, het zou toch mooi zijn als die merken ook weer wat gaan bloeien. Als die de aandacht en de liefde krijgen die ze verdienen. Dat zal vandaag moeten blijken of dat ook echt gaat gebeuren.
1: Nou, de Broekhoff van de Nationale Autoshow.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, net geen contact, hopelijk nu wel, want we gaan het hebben over huizenbezitters. Hebben grote moeite met het betalen van hun woonlast. 9% van de huiseigenaren geeft aan dat hun inkomen onvoldoende is om de last te betalen. Lees, ze kunnen hun hypotheek gewoon niet betalen. Blijkt uit de jaarlijkse woonlastenmonitor van de Stichting Nationale Hypotheekgarantie. En significant, Nina, 2 jaar geleden stond dat cijfer nog op 6%. En nu dus naar
0: 9.
1: Dat betekent dus 50% erbij.
0: Ja, inderdaad. Gaan we spreken met Peter Boelhouwer, als het goed is dan. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, ben je er?
5: Ja, ik ga het proberen.
0: Hartstikke fijn. Proberen kunnen we altijd doen. Probeer eens te verklaren. Die 3% stijging, gigantisch.
5: Ja, nou, het komt ook van een laag niveau. Hè. Dus van 6 naar 9, ja, dat kan je vaak. Maar als je...
0: Nou, ik vind het weer niet al te best eigenlijk, deze lijn.
1: Nee. We vallen weer weg, Peter. Ben je er nog?
0: Nee.
5: Ja. Je zoekt maar klein.
1: Nee, jongens, het gaat hem niet worden.
0: Jammer.
1: Nee, het gaat helaas niet lukken met Peter Boelhouwer. In ieder geval, ja, we gaan naar iets anders. De bouw van 2 gloednieuwe Nederlandse fregatten loopt enorme vertraging op. De eerste fregat wordt niet in 2030, maar in 2033 opgeleverd, pluit uit een nieuw projectoverzicht van het ministerie van Defensie. De marine en die marineschepen die moeten onderzeeboten van buitenlandse mogelijkheden opsporen en bestrijden. Dat is best belangrijk. Zeker nu we in dit soort veiligheidstoestanden zitten en alle geopolitieke ontwikkelingen. Defensie in Europa, we weten, het wordt steeds belangrijker. En dus is zo'n vertraging gevoelig. Jamie Karreman, marinejournalist, die vertelt waarom die bouw uitloopt.
6: Nou, dat heeft concreet voor dit project te maken met dat de eisen die men eerder had gesteld, dat die dus niet in het ontwerp, volledig in het ontwerp blijken te passen. Het zijn hele complexe eisen. Bijvoorbeeld geruisuitstraling en hoe goed het schip te zien is op radar, noem maar op. Dat soort zaken, daar moet je dan aan denken. En naarmate men verder ging ontwerpen, bleek, ja, dan wordt het schip gewoon, dat past gewoon niet in wat we nu voor ogen hadden.
1: Ja, dus het is van tevoren eigenlijk niet goed bij de aanbesteding nagedacht over wat willen we. Maar tijdens de wedstrijd de doelpalen naar het midden verplaatst en de kleuren van de lijnen veranderd. Daar komt het een beetje op neer.
6: Nee. Ja, maar die eisen kan je wel van tevoren bedenken en vastleggen. Ja. Mm-hmm. Maar dan is het altijd de vraag, hoe werkt dat precies uit in het ontwerp? Mm. Maar daar zit natuurlijk wel in, als je dit heel vaak doet, dan kan je dat beter inschatten. En dit is iets, ja, fregatten bouwen, dat is iets wat in Nederland al 20 jaar niet meer hadden gedaan.
1: Dit zijn we dus eigenlijk verleerd.
6: Dat zijn we verleerd, ja.
1: Ja. En dat is jammer. Dit is inderdaad de reden dat we in deze situatie terecht gaan komen. Want dan denk ik ook, wacht eventjes, als je dat dus verleerd bent, hè, daarmee schiet je jezelf natuurlijk in je poot, dan gaat het ook meer kosten. Dat zit er dik in.
6: Dat kan. Ja, ik bedoel, vertraging kost gewoon geld. En dit is ook iets wat meer gaat kosten.
1: Ja.
6: Maar goed, ja, uiteindelijk, omdat je het zelf doet en als je dit blijft doen, dus niet weer straks zegt over een tijdje van, nou, we gaan weer de komende 20 jaar daar niks mee doen. Mm-hmm. Waardoor je weer heel veel kennis verliest. Maar als je dit blijft doen, Ja, dan kan je dus die schepen weer goedkoper bouwen, zoals in het verleden ook gebeurde.
1: Ja, precies. Nou, begrijp ik ook van je dat je zegt van die 2033, dat lijkt haalbaar. Maar ik sluit niet uit dat er nog verdere vertraging gaat komen.
6: Nou, ik denk voor dit project dat die meeste vertraging is hier wel geweest. De bouw moet nog beginnen, hè, dus je weet nooit hoe dat gaat. En die vertraging is al enorm. Er stond in het document 2030, het wordt nu 33, maar eigenlijk was het 2028 dat die schepen werden verwacht. Dus het gaat om een 5 jaar vertraging.
1: Ja, zeker. Nou is het andere verhaal natuurlijk, gewoon in defensief opzicht. Als we die fregatten niet hebben, we hebben toch fregatten nu, maar zijn die zo outdated dat we daar eigenlijk niks meer mee kunnen?
6: Nou, de schepen die dus vervangen moeten worden, dat zijn nog 2 fregatten die uit de jaren 90 komen. Die zijn in de jaren 80 zijn die
1: gebouwd.
6: Ontworpen. Ja. En die hebben technologie aan boord vooruit. Ja, dus sommige zelfs de raketten die komen uit de jaren 70.
1: Ja.
6: Dus nou ja, daar gaan we niet eens meer mee de weg op.
1: Dat is echt oude meuk dus. Ja.
6: Ja.
1: Ja. Nou begrijp ik ook dat de vervanging van 10 hulpvaartuigen vertraging oploopt. Wat zijn dat voor schepen en dat... Wat moet je daarmee?
6: Nou, de marine heeft een heleboel verschillende kleinere vaartuigen die allerlei verschillende taken hebben. Ondersteuningsschip in het Caribisch gebied bijvoorbeeld, of een opleidingsschip. En die worden in 1 keer vervangen door een aantal hulpvaartuigen.
1: Ja.
6: En die hebben dus het idee, dat zijn op zich redelijk simpele schepen. Alleen wat daarvoor bedacht is, een aantal jaar terug, is dat zij daar dat zij op methanol moeten kunnen varen in plaats van op diesel.
1: Och jeetje.
6: Want dan heb je een groenere uitstoot.
1: Ja.
6: Nou ja, dus er zijn er geen marineschepen die daarmee varen. Dus dat moet ook helemaal opnieuw ontworpen worden. En dat blijkt ook tegen te vallen.
1: Ja,
6: dus dat is ook een van de projecten die dus vertraagd is. Dus zijn er eigenlijk alle grote marineprojecten zijn, bijna allemaal zijn ze vertraagd.
1: Ja, bijna allemaal, want dat is er 1 andere grote, het nieuwe luchtverdedigings- en commando-fregatten. Wat gaan we daarmee zien? Ook vertraging?
6: Die vertraging die nu in het document wordt gemeld is, gaat om 1 jaar.
1: Ja.
6: Van de volgende stap in het politieke proces en de aanbestedingsproces. Maar doordat die andere 2 schepen waar we het eerder over hadden, dat die zijn vertraagd naar 2033. Ja, dat is ook eigenlijk zo ongeveer de opleverdatum van die andere die de verdedigingsvergatten. Ja. En dat gaat om 4 hele grote schepen, nog groter.
1: Ja.
6: Ja, ik kan me niet voorstellen dat die schepen, dat ze dat allemaal in 1 keer gaan bouwen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus daar moet dan ook ook in geschoven worden.
1: Ja, zijn marinejournalist Jamie Karreman. Erwin Hart van AWB is bij ons. De A59 nog steeds gezellig dicht bij Os. Nou, dat is omrijden, maar met dit weer altijd leuk.
7: Altijd leuk. De A59 Os Den Bosch is dicht door een vrachtwagenongeluk. Het is vrij ernstig daar, dus het zal wel even gaan duren. Omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Het kost ook wat tijd, maar ja, dan kom je wel waar je wezen wil. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Inmiddels 10 kilometer file. Dus de afrit Geldermalsen knoopt het Everdingen 25 minuten vertraging door dat gat in de weg. Nog steeds in Noord-Holland heel veel vertraging. Door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 7 kilometer stilstaan vanaf Heemskerk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A27 Breda richting Utrecht. 15 kilometer langzaam rijden tussen Gorkum en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging. Dan gaat er vanavond de avondspits vanaf 1:00 of 4:00 beginnen. Het is al best wel druk door recreatieverkeer met de Pinksterdagen voor de dag. Op de A2 wordt het druk omdat de rechterrijstrook nog altijd dicht is bij Everdingen. Dat was vanochtend al. Maar dat geeft tijdens de avondspits veel meer vertraging. Ook op omliggende wegen, ook op de A2 en de A27. Gisteren had je daar 1 uur vertraging bijvoorbeeld. Dan de flitsers op dit moment. A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 34,8.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
8: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
9: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
10: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
4: BNR, blijf scherp.
1: Zometeen is het tijd voor BNR's Big Five deze week met als thema slagkracht van het kabinet.
11: Want slagkracht.
1: Slagkracht. Dus was het maar waar. 100 dagen bestaan ze zaterdag. Heb je al een paar keer gezegd, Art ook hier.
11: En dan zijn genoeg issues die ze kunnen slachten.
1: Nou, ja. Maar eens doen ze dat wel?
11: Nou ja, eigenlijk, moet ik eerlijk zijn, voor deze week dacht ik, ja, wat verandert er nou daar in Den Haag? Maar tot nu toe zijn de sprekers toch een stuk minder kritisch. Die zeggen, ze zitten in de eerste 100 dagen. Ze moeten nog een beetje aan elkaar wennen. Dit zijn die witte broodsweken. Mark Rutte kon het ook niet meteen. Hè? Dus Rob Jetten kan nog bij gaan leren. Het kan allemaal echt nog wel komen. Hmm. En dan zo'n minderheidskabinet in deze tijden is niet zo gek. Dus wie weet kunnen we nog wel meer van ze verwachten.
1: God, dat is wel een positief beeld wat je zegt.
11: Ja, vandaag gaan we het over iets heel anders hebben. Want die onrusten die maar doorgaan, die AZC-protesten, daar heeft het kabinet toch ook mee te dealen. En daar ga ik het vandaag over hebben met Jelle Postma. We zien veel in de media op het moment, van Stichting Justice for Prosperity, oud-AIVD'er. En hij brengt in kaart met zijn stichting wat er eigenlijk achter die protesten schuil gaat. Dus wie zijn nou de spelers op de achtergrond die mensen beïnvloeden dat ze uiteindelijk de straat op gaan en ook geweld gaan gebruiken? Ja. Wat is het doel daarbij?
1: Nou, gisteren was een mooi onderzoek inderdaad. Hè. Als je kijkt naar de aantallen mensen die optreden, die rellen uitvoeren daar. Hè. Daar zit een groot contingent achter van Defend Netherlands. Mm-hmm. Een ultrarechtse club. En die versturen relschoppers lekker naar dat soort rellen.
0: 100 kilometer rijden. Ja.
1: Komen helemaal niet uit de omgeving, maar komen gewoon rellen.
11: Ja, nou ja, komen op voor de Netherlands, denk ik dan, of zo.
1: Ja, ja.
11: Want ze willen defenden. Nou ja, ik ga het allemaal vragen aan Jelle Postma in ieder geval. Ja.
1: Helemaal goed, dankjewel, Art Rooijakkers. Zometeen om 10:00 in BNR's Big Five.
12: Tech Update.
1: Niels Koloos. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: X, dat is dat vehikel van meneer Musk, die naar de beurs wil. De X bekent de Australische regels rond online kindermisbruik te hebben geschonden en betaalt daarom een boete.
13: Ja, en best wel kleine boete, moet ik daar wel gelijk.
1: Kleine boete?
13: Ja, het is niet heel erg groot als je het hebt over een groot social media platform. Het gaat om $650,000, dus ongeveer €400,000. Dat is eigenlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Maar die moet X nu wel betalen. Ze hebben ook erkend, we hebben de regels voor online kindermisbruik niet gevolgd. En dat heeft te maken met een zaak die in 2023 al begon. Toen vroeg de Australische waakhond namelijk, hey, kunnen jullie eens vertellen wat jullie nou precies doen, hè, om kinderen online veilig te houden? Hoe gaan jullie daarmee om? En antwoord op die vragen, die kwam gewoon veel te laat. Want misschien weet je het nog wel, rond 2023 was Elon Musk heel hard bezig met iedereen bij, nou, wat toen nog Twitter heette of net X ging heten. Hij was bezig met mensen ontslaan. Waaronder de mensen die verantwoordelijk waren voor het beantwoorden van dat soort vragen. Exact. Dus ja, het was gewoon stil op de lijn. En later kwamen ze erachter, oh shit,
1: dat hadden we niet moeten doen.
13: Beantwoorden inderdaad. Maar goed, die boete dus is heel erg klein. Druppeltje op de gloeiende plaat. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er nog veel meer druppels bij gaan komen. X zit natuurlijk wel in heet water op meer plekken in de wereld. Ook in de Europese Unie. De Europese Commissie doet onderzoek omdat Grok allemaal AI deepfake porno begon te posten begin dit jaar op X. En ook andere landen doen nog onderzoek. Dus ja, zo kan het nog wel even doorgaan. En kan €400,000 een stuk meer worden.
1: Ja, precies. Even naar XAI, dus het moederbedrijf van X. Dat blijkt een risico te zijn voor de beursgang van SpaceX. En dat wil hij al in juni laten. Hij heeft nu net de aanvraag gedaan. Hè?
13: Klopt, dat zegt SpaceX dus ook zelf in de prospectus. Die gisteravond is ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond. Want SpaceX, zoals je zegt, wil namelijk naar de beurs in juni. En heeft nu de eerste formele stap gezet, als het ware. En bij die formele stap horen altijd documenten waarin je alle potentiële risico's omschrijft bij je beursgang. Zodat investeerders weten, wat koop ik nou eigenlijk? En die risico's, met XAI, dat zijn er nogal wat. We lezen onder andere dat SpaceX $500 miljard opzij heeft gezet om eventuele rechtszaken over Grok af te handelen. En wellicht dat die boete voor X daar wel ook mee betaald kan worden, van Australië dus. Verder staat er dat Elon Musk zelf ook een risico voor het bedrijf is. Omdat hij in het verleden nog wel eens met aandelen en bedrijfjes heeft geschoven, onder de paraplu die tegenwoordig bekend staat als XAI. Daar zit SpaceX dan weer boven. Valt X als social medium weer onder. Een voorbeeldje, hij kocht bijvoorbeeld met SpaceX rustig voor $131 miljoen aan Cybertrucks van Tesla, wat neerkomt op ongeveer 1000 stuks. Dus daar, dat is een risico volgens SpaceX zelf. En wat kunnen we daar verder over vertellen?
1: Nou ja, nog meer, want ik begrijp ook dat in die prospectus staat dat SpaceX flink verlieslatend is.
13: Ja.
1: Dat is ook pijnlijk, maar het is wel een eerlijk prospect.
13: Nou ja, het is wel een eerlijk prospect, inderdaad. Ja, en er worden ook wel wat positieve dingen in benoemd. Ja. Zoals het feit dat ze $15 miljard per jaar verwachten van Anthropic. Dat gaan ze aan SpaceX betalen. Ongebruikt mogen maken van Colossus 1, dat gigantische datacenter van SpaceX. En wat ook geld gaat opleveren is natuurlijk de beursgang zelf. Die Elon Elon Musk trouwens ook biljonair kan maken. En dan niet de Engelse biljonair, nee. Maar hij gaat dus een net worth of vermogen boven de biljoen, of trillion in het Engels dan, ja, krijgen met die beursgang. En als hij dat vermogen nog verder wil laten stijgen, dan kan hij dat trouwens doen door een Marsbasis te bouwen met meer dan 1 miljoen inwoners. Dat was nog een voorwaarde. Precies. In die prospectus. Ja. Maar dan kan hij nog een biljoen SpaceX-aandelen erbij krijgen.
1: Ja, dan krijgt hij een biljoen erbij.
13: Een biljoen SpaceX-aandelen om dan weer een biljonair. Het is allemaal heel
1: hij kan dus 1000 miljard krijgen als privévermogen.
13: Ja,
1: dat is het, hè?
13: Dat wordt het.
1: Een biljoen.
13: Ja.
1: Oké, dankjewel, Niels Koloos.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, nog eventjes naar deze, want zometeen gaan we naar BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Art Rooijakkers spreekt er met Jelle Postma, oud-AIVD'er en oprichter van de stichting Justice for Prosperity. Mm-hmm. Ze gaan uitgebreid praten, onder meer over die protesten tegen AZC's en hoe die nou vorm krijgen. Wat dat voor invloed heeft op een kabinet en de slagkracht ervan, ga je zo heerlijk in een uur horen. Wij zijn er klaar mee voor deze ochtendspits van vandaag. Nina, dankjewel.
0: Zeker, tot morgen.
1: Morgen ben jij er weer. Ja. Maar dan met Iwan. En ben ik eventjes aan het genieten van het opnemen van twee mooie podcasts.
0: Ook heel mooi, maar dat je kan wel uitslapen.
1: Nee.
0: Nou, beter dan wat je vannacht...
1: Beter dan normaal. Zeker. Precies. Weten. Tot dinsdag.
0: Tot morgen.
15: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
16: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
18: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
19: Voetnoten is een podcast van Energeia.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
21: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
23: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
23: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
23: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
23: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
26: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
25: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
26: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Nu in de BNR-app.
0: en Netanyahu botsen over de strategie wat betreft Iran. Gepensioneerden geven extra pensioen maar mondjesmaat uit. En een Nederlandse student van 19 doet AI-bedrijven versteld staan. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan even naar Hart van de AWB. Erwin, staan er nog ergens files?
2: Ja, die staan er nog op de A2 bijvoorbeeld. Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermals en Everdingen door dat gat in de weg. 25 minuten vertraging in 10 kilometer file. Nog meer vertraging op de A9 Alkmaar Amstelveen. Er zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Bij knooppunt Velsen 7 kilometer, maar de weg komt zo weer vrij. Daarom ook veel vertraging nog op de A22. A58 Breda-Eindhoven, 8 kilometer file bij Oorschot. A59 Oss-Den Bosch tussen knooppunt Paalgraaf en Os is de weg helemaal dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Eindhoven. En dan flitsen langs de A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 21,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De afgelopen tijd was het in meerdere Nederlandse gemeentes onrustig. Maar het waren rellen. Nadat duidelijk werd dat er plannen waren voor tijdelijk plaatsen van asielzoekers. Wat kan het minderheidskabinet doen om polarisatie en maatschappelijke onrust te stoppen? Jelle Posma heeft misschien wel een antwoord op die vraag. Hij is oud-AIVD'er en oprichter van Stichting Justice for Prosperity. En BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
28: Stefanie Zee verliest haar grote liefde bij een fataal kite-ongeluk. En dan krijgt ze er, zonder enige ondernemerservaring, opeens de leiding van het bedrijf van haar man bij. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je vanmiddag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
29: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
30: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app
31: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
32: Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
11: Een paar dagen en ze zitten er 3 maanden, het kabinet Jetten. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd, van een asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En ja, waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen. weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe zijn ze nou uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen. In BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag schuift bij me aan Jelle Posma. Hij is oud-AIVD'er en oprichting van de stichting Justice for Prosperity. Welkom. Mooi dat je er bent.
4: Goedemorgen.
11: We gaan het hebben over de maatschappelijke effecten van het kabinetsbeleid tot nu toe. Eerst wil ik graag 2 dingen van je weten. Vanavond is de eerste vraag, is er een spoeddebat in de Tweede Kamer? Volgens mij Jesse Klaver aangevraagd. Ja. Naar aanleiding van de rellen bij de AZC-protesten van de afgelopen weken. Wat hoop je dat er uitkomt?
4: Ik hoop dat we gaan horen hoe de Kamer van plan is om te gaan normeren. Mm-hmm. En het kabinet vooral natuurlijk.
11: Ja, en dat normeren uit, want er komt meer ondersteuning voor gemeentes, heeft Jette al gezegd. Maar het gaat vooral om die protesten, hoe je daarmee om moet gaan. Maar gaat zo'n debat dan relschoppers? Jij brengt ze in kaart met de stichting.
4: Ja.
11: Gaat dat hun overtuigen om hun onvrede op een andere manier te uiten vanaf nu?
4: Nou, dat zijn voor ons wel 2 verschillende dingen. Als ik het heb over normeren, dan denk ik dat we mogen vragen aan de bewindspersoon, aan het kabinet, aan de minister-president en ook aan sommige Kamerleden, mm-hmm. Om een spiegel voor te houden en even bij zichzelf eerst te raden te gaan. Hoe willen wij met elkaar omgaan in de Kamer? Want uiteindelijk zien we daar als burgers het grote voorbeeld en dat nemen we over. Dus mijn pleidooi is voor iedereen om, voordat ze het debat ingaan, even in de spiegel te kijken en denken bij zichzelf: hoe wil ik nou als mens dat we met elkaar omgaan? Hoe wil ik dat mijn kinderen met de buurkinderen omgaan? Enzovoort. Dus dat is 1.
11: Bewustzijn van een voorbeeldfunctie.
4: Bewustzijn van een voorbeeldfunctie. En bewustzijn dat zij direct aan de knoppen staan van de temperatuur van de maatschappij. Hm. Als zij escaleren, ja, escaleert het op straat.
11: Ja. Dus die lijn is gewoon direct te zien.
4: Die lijn is direct te zien. En dat is natuurlijk niet van het ene uur op het andere, maar dat groeit. En dat zal dus ook weer langzaam moeten afgebouwd moeten worden. Dus dat is 1 ding. En dat normeren, dat is zo'n technisch woord geworden. Wat betekent dat nou eigenlijk? En ik denk eigenlijk dat het dus inderdaad gaat over de vraag: hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden we normaal? En ook hoe kunnen we elkaar aanspreken op dingen als mensen te ver gaan. En dat mag ze ook stevig. Hè? Ik zeg niet dat we alleen maar zoet broodje moeten bakken met elkaar. Want een beetje polarisatie is helemaal niet erg. Een stevig gesprek mag. Alleen als je groepen gaat uitsluiten, angst gaat creëren rondom bepaalde groepen mensen, zoals vluchtelingen. Maar dat kan ook zomaar volgende keer LBTI-gemeenschap of vrouwen zijn. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Mm-hmm. Ja, dan gaan we grens over. Ja. En dat heeft direct impact op de temperatuur van de maatschappij. En dat creëert frictie.
11: Ja, nou moet het vanavond, vinden sommige partijen bijvoorbeeld ook gaan over de uitspraken van Gidi Markeshauer. Die heeft wat opvallende uitspraken gedaan, laat ik het zo verwoorden. Er moet maximaal geweld gebruikt worden tegen Palestijnen die hier asiel aanvragen, heeft hij bijvoorbeeld gezegd. Hij heeft het gehad over omvolking bij een demonstratie in Loosdrecht. Ze zijn niet helemaal eens in de Tweede Kamer of dat nou ook onderwerp van gesprek moet zijn. Maar eigenlijk zeg jij dat normeren, daar gaat het juist over dit soort uitspraken.
4: Ja, zeker. Maar dit soort excessen, die zijn wat mij betreft net iets te evident, te duidelijk, te makkelijk. En dit is een hele goedkope strategie van Mark Sauer om lekker aan de rechterflank van zelfs om de PVV te gaan schieten en daar wat stemmen op te halen. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is een bizarre uitspraak van zo iemand die dan ook nog eens een keer in de Kamer rondloopt. Met hoeveel stemmen had hij ook weer gekregen? Nog niet eens 2000, geloof ik. Dus laten we ook niet te veel aandacht geven. Nee. Voor je het weet, haalt hij bij de volgende verkiezingen, God voor ons allemaal, heel veel stemmen.
11: Het gaat misschien om andere politici. Want het gaat misschien dan, dat is de tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Dat opiniestuk wat je schreef in de NRC. Ik heb met plezier gelezen, op 13 mei heb je het over die verharde toon bij gematigd rechts. En wat je daarin doet, is de reacties van Dylan Jesselgus, huidige VVD-leider, vergelijken met die van Mark Rutte bij vergelijkbare incidenten.
4: Ja.
11: Wat viel je op?
4: Ja, dat de VVD toch wel veranderd is qua woordvoeringslijn, laat ik maar zo zeggen. Het is duidelijk dat Rutte die stond voor de mensen, ook de kwetsbare groepen. Die ze meteen gaan kijken en mensen een hart onder de riem gaan steken op het moment dat toen er ellende uitbrak rondom vluchtelingen. Ja, en de huidige partijleider, Dylan Jezielkus, en nu ook tevens vicepremier, laten we dat ook niet vergeten, die spreekt dus namens het kabinet, die durft niet te zeggen dat er vluchtelingen in dat gebouw zaten. Die begint eerst, die zegt eerst...
11: Ja, in Loosdrecht, hè?
4: Ja. In Loosdrecht, precies. Excuus, de brand die uitbrak bij het gebouw, die werd gesticht bij het gebouw. Laten we ook even die intentie erachter nog benadrukken. De hulpverlening die werd tegengehouden. En ja, als je dan als vicepremier reageert met... Ja, het is toch wel heel erg dat de hulpverlening is tegengehouden. Ja, dat is ook heel erg. Want van onze hulpverleners blijf je af. Hè? Dan krijg je die standaard lijn. Maar dat was niet het ergste. Het ergste was dat er misschien zelfs wel met terroristisch oogmerk, zoals volgens het OM nu, een aanslag is gepleegd. Op mensen die binnen zaten, levende mensen. Dat zijn gewoon mensen zoals wij allemaal. Mm-hmm. Alleen ze hebben toevallig een ander paspoort. En nog een keer de COA-medewerkers die daar binnen zaten. En dan krijg je dus niet uit je mond om te zeggen dat er mensen binnen zaten. Want in de tweede reactie probeerden ze dat te herstellen. En zeiden ze niet alleen, ja, je moet de poten af van de hulpverleners. Nee, ze zei ook dat het gebouw...
11: Exact.
4: Maar geen woord over mensen
11: in dat gebouw. Nee.
4: Is ja, dus dat is zwart-wit als je het vergelijkt met dat is een totaal contrast.
11: En dan gaat het dus over normeren waar we dit gesprek mee begonnen.
4: Ja, en dat is misschien heel spannend, want dat kan je zomaar stemmen kosten.
11: Mm-hmm. Ja. We kijken naar minderheidskabinet. Ze zijn nu bijna 3 maanden geleden aangetreden. Vanavond dus een spoeddebat. Ze hebben al verschillende debatten in de Tweede Kamer gevoerd. Dat heeft een effect op ons als maatschappij. Hoe zie jij de relatie tussen dit minderheidskabinet en wat er speelt in de maatschappij? Hoe zou je dat betitelen?
4: Nou, ik durf bijna niet te zeggen, want meestal laat ik mensen heel depressief achter. Dus ik wil dat vandaag graag anders aanpakken. Ja. Maar misschien kunnen we de rest van de tijd...
11: schijnen vandaag, Jelle.
4: Ja, precies. We kunnen de rest van de tijd gebruiken om het weer goed te maken. Ja. Wij doen graag aan scenario plannen bij onze stichting Justice for Prosperity. En we zitten nu al in een van de meest zwarte scenario's die wij hebben geschetst. Toen we nog in het laatste kabinet Schoof zaten. En dat is inderdaad een minderheidskabinet waarbij gezocht moet worden naar compromissen, naar steun bij niet-kabinetspartijen. En wat er dan gebeurt, is het niet alleen zo dat je met iedereen vrienden wil blijven, want dat is hartstikke mooi, dat we met elkaar vrienden wil blijven, maar dat betekent ook dat je chantabel bent en dat je eigenlijk heel moeilijk kunt gaan normeren en anderen tot de orde kunt roepen.
11: Je bent chantabel om dat?
4: Ja, zo'n tafel is misschien niet het goede woord. Maar je bent niet meer vrij om te normeren. Om pauw en perk te stellen aan zo'n Marcus Sauw. Want die heeft wel, hoeveel zijn het, 7 zetels?
11: Dus die heb je de volgende keer misschien weer nodig.
4: Exact. En dan krijg je inderdaad een reactie van de premier die zegt... ja, dat was niet zo'n prettig begin van de samenwerking. Dat je denkt... kan het zijn dat de premier niet nu gewoon een grens trekt en zegt, ben je helemaal van de pot gerukt?
11: Ja, maar dat kan niet omdat hij aan het roer staat van een minderheidskabinet.
4: Juist.
11: En daarmee zeg je, we hebben scenario's hebben we bij onze stichting uitgewerkt en dit was een van de zwartste.
4: Juist, en het is niet alleen het erge wat er in de Kamer gebeurt. Maar mensen zien dat ook. En dan normaliseer je, daar komt het woord normeren natuurlijk vandaan. Je kunt het ook gebruiken om te normaliseren. En dan normaliseer je dus dit soort retoriek. Dat je dus eigenlijk zegt, wij worden omgevolkt. Er is een grote elite bezig om ons bloed te verdunnen met migranten. En nou, dan moeten we dus voor zorgen dat die migranten worden gedeporteerd.
11: Mm-hmm.
4: Ja, dat is dus, als je dat niet begrenst, ja, dan normaliseer je dat. En dan is het einde zoek. Ja, plus het zwarte scenario mag ik ook niet. Het is in het verleden vaker gebeurd natuurlijk dat de VVD de stekker eruit trekt als de peilingen goed staan. Dat zou zomaar kunnen. En wat er dan gebeurt, ja, dan hebben we een nog hogere temperatuur dan dat we al hadden een paar maanden geleden. Zoals we nu kunnen zien, protesten op straat. Ja, dan hou ik mijn hart vast hoe de uitslag dan gaat zijn.
11: Ja. Dat heeft ook te maken met vertrouwen in politici en in de Tweede Kamer's algemeenheid. Vorige week dinsdag meldde het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer op het laagste niveau staat sinds 2012.
4: Oh. Ja, sinds het start van de metingen.
11: Ja, ja, nou ja. Precies. Dus, maar dat loopt terug tot 2012. Ja, ja. Verrast jou zoiets dan?
4: Nee. Nee, nee, we zijn... En Ronald sprak hier gisteren ook al...
11: Ronald van Raak,
4: die sprak daar gisteren ook al over. Dat het een... dat de politiek veranderd is. Dat er eigenlijk niet meer wordt uitgesproken over waar staan we nou eigenlijk voor. He, politiek bedrijven, dat is iets anders dan dossiers implementeren op een technische manier. Ja, dus mensen weten ook eigenlijk niet meer wie waarvoor staat. Opportunisme en transactionalisme, dat viert hoogtij. Ja, en dat zie je niet alleen in Nederland overigens. Hè. Laten we ook niet zeggen dat wij het allemaal zo slecht doen. Vergeleken met de rest van de wereld. Yeah. Dat is een zorgelijke situatie.
11: Ja, ja, ja. Ander onderzoek, ik gooi ze even naar je toe. Hè. 2025, Sociaal Cultureel Planbureau. 59% zegt 2 op de 3 Nederlanders, rond het een beetje naar boven af. Maakt zich zorgen over de verharding van het politieke debat en moreel verval. Neem aan dat jij erbij zit.
4: Ja, ja. Dat heb je goed gegokt. Ja.
11: Ja, ja. We zijn in de meerderheid dus. Want dit is 2/3 van de mensen die zich inmiddels zorgen maakt.
4: Ja, precies. Het interessante is van de tijd waarin we leven, is dat we zien en we horen veel heftigheid. Online, op straat zien we dat. Een brandende politieauto op Malieveld, tot aan explosieven die worden gegooid. Dat trekt onze aandacht. Wat we niet zien in de krant, en dat snappen we natuurlijk ook, is dat er ook ontzettend veel goed gaat. Dat er ook ontzettend veel mensen, laat ik zeggen, kaartjes sturen naar de vluchtelingen, naar de opvanglocaties. Ja, maar 5 postzakken vol kaartjes, dat weegt niet op tegen 1 cobra naar een politieagent. Dus er gaat ook ontzettend veel goed. En ik zou dus ook heel graag oproepen, maar misschien kunnen we nog naar een lijstje suggesties van hoe komen we eruit.
11: Voor de journalistiek, ik schrijf meteen mee.
4: Nou, zeer zeker. Laten we ook de successen vieren. We hebben een fantastisch mooi land met elkaar. Laten we dat ook niet vergeten. We zijn afgrijzelijk rijk met elkaar. Dan moeten mensen niet zeggen, ja, jij wel, linksmannetje. Nee, wij als gemiddeld land hebben het gewoon goed voor elkaar. Dat willen we graag zo houden. Volgens mij wil iedereen dat. Ook de mensen die protesteren. Dus laten we elkaar daar vinden. En mijn allerbelangrijkste wens is voor de mensen die nu stil zijn. Ja, speak up. Laat je horen. En voor de journalistiek, doe daarin mee. En probeer afscheid te nemen van onze verslaving aan hectiek en aan opzweperij. Daar mogen we van afkicken met elkaar. Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik soms interviews geef, dan doe ik altijd een pleidooi voor nuance, voor tolerantie, om elkaar een mandje aan te geven als je in de Albert Heijn loopt. En dan vraag ik ook, alsjeblieft laat het erin staan. En dan toch het eerste dat er vaak wordt uitgeknipt.
11: Is dat mandje?
4: Is dat die saaie oproep voor, inderdaad, is het mandje. Ja.
11: Het is nu gezegd, het mandje. Ja.
32: De Big Five. Art Rooijakkers.
11: Vandaag de gast Jelle Posma, oud-AIVD'er, oprichter en directeur van Stichting Justice for Prosperity. Misschien goed om te zeggen wat jullie met de stichting beogen.
4: Wij onderzoeken maatschappelijke manipulatie. Wij ook onderzoeken, dat klinkt misschien een beetje technisch, maar instrumentalisering van bepaalde onderwerpen om angst aan te jagen in de maatschappij. En ik noemde net al even de LBTI-gemeenschap, met name in het buitenland, hier in toenemende mate ook overigens vrouwenrechten. Denk aan Rutgers met de lentekriebelsweek, seksualiteitsvoorlichting. Of inderdaad migranten. Maar dat kan ook zomaar zijn, stikstof, huizencrisis, dat maakt eigenlijk niet voor uit. En die thema's die zien we worden geïnstrumentaliseerd door bepaalde groepen. En wij komen op voor de mensen die worden geïnstrumentaliseerd als een soort, die worden geslachtoffers. Maar dat is meer een soort nevenschade in het grotere spel. En wij lichten dus voor de maatschappij, politici, mediapartijen, advocatenkantoren tot aan het bedrijfsleven. Hoe werkt die manipulatie nou en hoe kunnen we ons daar met z'n allen weerbaar tegen maken? Want zoals onze grote roerganger al zei, je gaat er pas zien als je door hebt. Ja. En dat is dus waar wij aan bijdragen. Wij willen graag uitleggen hoe werkt die manipulatie. Want dan kun je het ook heel makkelijk zien gebeuren door een bepaald ecosysteem van actoren. Die onderzoeken wij en die frustreren wij. Dus wij onderzoeken online. Denk aan een soort Bellingcat, geweldige organisatie. Met name OSINT. Wij doen ook veel veldwerk. Dus wij zijn ook onderdeel van de groepen die instrumentaliseren. En
11: daar heb je mensen in zitten dan?
4: Dat kan zo zijn.
11: Online? Of die kijken mee?
4: Ja, dat zou zomaar kunnen.
11: Nu moet je voorzichtig formuleren, merk ik.
4: Ja, zo is het inderdaad. Hier stopt het ook. Ja. Maar dat zijn de manieren hoe wij werken. Wij krijgen ook veel informatie toegestuurd. Ja. Via ons SafeSend-portaal. Van mensen die zich zorgen maken. En die zien dingen om zich heen gebeuren die ze graag met ons delen.
11: Zijn die groepen er altijd blij mee dat jullie onderzocht worden?
4: Nee. In het begin waren het vooral de DDoS-aanvallen vanuit Sint-Petersburg. Mm. Vanuit Russen, omdat we ook veel op Rusland werken. Tegenwoordig krijgen we ook de aanvallen vanuit de andere kant. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
11: Vanuit Amerika.
4: Maar dat zijn dus de statelijke actoren. En ondertussen veel niet-statelijke actoren ook die ons weten te vinden. Dus ja, van doodsbedreigingen tot reputatieaanvallen. En dergelijke. Ja.
11: Je zegt het met een glimlach op je gezicht.
4: Nou, doodsbedreigingen niet, maar ik vind het...
11: Je kijkt er luchtig bij, laat ik het anders formuleren.
4: Nou, ik heb er mee leren omgaan. Dat soort dingen zijn afgrijzelijk. Dat gun je niemand, dat gun ik absoluut helemaal niemand. En tegelijkertijd, ik ben een absoluut gedreven professional. En zien we ook dat als wij een DDoS-aanval krijgen uit Rusland, dat we blijkbaar ertoe doen. Als we onze namen opduiken in FSB-onderzoeken, dan zijn we blijkbaar relevant en doen we ons werk goed. Dus wat dat betreft probeer ik hem om te denken, want anders dan kunnen we het licht wel uitdoen.
11: Ja, snap ik. Laten we eens kijken, dan voorbij die rellen kijken. We hadden het al over de rellen rondom AZC-protesten. Je zei ja, die postzakken met brieven die er bezorgd worden, of kaarten. Ik heb ze in mijn omgeving ook gezien, mensen die dat schrijven. Ja, die wegen niet op tegen die ene cobra die gegooid wordt. Wat zie je eigenlijk als je naar die relschoppers kijkt? Ik zie veel verschillende mensen. Ik zie moeders met kinderen rondlopen. Ik zie mannen met zwarte hoodies rondlopen. Ik zie mensen die uit andere dorpen en steden naar de plek komen waar een protest gaande is. Wat is dit voor verzameling mensen die daar staan?
4: Ja, ik snap dat je. Ik vind het fijn trouwens dat je die analyse al maakt. Want dat scheelt mij een hele hoop uitleg. Dat is precies wat het is. Je ziet inderdaad een verzameling rijp en groen door elkaar. Waarbij sommige mensen zich helemaal niet van plan zijn om geweld te gaan gebruiken. Maar zich wel mee laten voeren. Mm-hmm. In the heat of the moment. Anderen zijn juist wel van plan om ellende te schoppen. En die komen ook met explosieven aan. Die komen ook met gezichtsbedekkende kleding aanzetten. Mm-hmm. Dus ja, dat doe je niet.
11: De intentie is dan duidelijk?
4: De intentie is dan duidelijk, precies. Dan bereid je je voor. En dat escaleert dus ook steeds vaker. Ja, wat dat voor groepen zijn. Je kan ze opdelen inderdaad in de lokale mensen met oprechte zorgen. Sommigen zeggen, daar moeten we stoppen om dat te zeggen. Want het is te ver geëscaleerd om dat te zeggen. Ik denk toch dat het belangrijk is om te erkennen dat er ook ontzettend veel mensen zijn met oprechte zorg. Ik zeg vaker, dat hoeft niet altijd terecht te zijn. Daar kun je het gesprek over aan. Maar die oprechte zorg, die moeten we ook erkennen. Mm-hmm. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die er naartoe gaan vanuit georganiseerde groepen. Defend bijvoorbeeld is een belangrijk. Nee,
11: Defend Netherlands, die naam hoor je nu veel voorbij komen.
4: Defend Netherlands, Defend United zijn meerdere. Zijn inmiddels voor de mensen die dat interessant vinden. Kijk, inderdaad, de Pointer-uitzending die we hebben gemaakt.
11: Ja, jullie hebben samen met Pointer een uitzending gemaakt. Dan was het een paar weken geleden inmiddels, of niet?
4: Ja.
11: Nou, ik heb in ieder geval zitten kijken. Interessant om daarin te zien hoe die groepen eigenlijk in elkaar overlopen. En hoe dus je de groepen vanuit heel Nederland naar één plek zie trekken om daar samen dan te protesteren tegen AZC.
4: Ja, exact. En wat we dus daaraan koppelen. Vorige week gepubliceerd, anderhalf week geleden gepubliceerd, een onderzoek over het nieuw leven inblazen van een internationaal pan-Europees neofascistisch netwerk. Dat is van Franse origine, Generation Identitaire, Generation Identity. Is nu ook weer groter aan het worden in Nederland onder de naam Identitair Verzet, IDV. En dan met name vanuit bepaalde kerngroepen van Defend, die dat dan weer nieuw leven inbrengen. En de nieuwste zorg die wij vandaag zullen publiceren gaat over het toegenomen christelijk nationalisme, wat zich tegen deze groepen nu aanschuurt.
11: Dat moet je uitleggen, dat laatste. Jullie gaan eens publiceren over christelijk nationalisme.
4: Ja, we zien dat een van de belangrijkere componenten die we zien proberen te normaliseren eigenlijk van extremistisch gedachtegoed. Mm-hmm. En dat kun je doen door je dicht te bewegen tegen iets wat authentiek wordt, als authentiek wordt gezien. Bijvoorbeeld oprechte zorgen in Loosdrecht op straat. Mm-hmm. Als je daar als defend tegenaan gaat schuren, dan normaliseer je je extremistische organisatie, mm-hmm. extremistische gedachtegang. Nou, dat kun je ook doen met christelijk nationalisme. Dus je ziet steeds meer kruisen, je ziet steeds meer symbolen vanuit religieuze symbolen, die zie je opduiken.
11: Je hebt beelden van ridders en kruistochten zie je ook in de beeldvoering.
4: Dat is exact wat het is. Het is denk aan de tatoeage. Ik weet niet of hoeveel mensen dat weten, maar als je het is heel interessant om eens te googlen op de tatoeages van Piet Hegseth. Dat is precies de minister of War in de VS. Die steekt ook onder de tatoeages die, die hiermee te maken hebben. Dat zijn echt de kruisvaarders. En daar publiceren we vandaag over, inclusief een aantal voorbeelden, om mensen te laten zien dat we niet moeten denken dat dit puur gaat over geloof of religie. Want dat is juist waar we zorgvuldig mee moeten omgaan en
11: eigenlijk
4: moeten omarmen.
11: Wordt hier, misschien vat ik het te kort door de bocht samen, wordt die religie in zekere zin gebruikt, gekaapt misschien wel, om een andere agenda te pushen?
4: Nou, ik zou eerder zeggen dat de oprechte zorgen op straat worden gekaapt om extremistisch gedachtegoed te pushen en extremistische organisaties te doen groeien. Mm-hmm. Zoals Identitair Verzet en zo ook als de christelijk-nationalistische bewegingen.
11: Ja. Maar je ziet dus dan dat christelijke jongeren, hebben het dan over, gewoon mensen die naar de kerk gaan elke zondag, dat daar bepaalde groepen zich bij aansluiten. Ik probeer het heel praktisch te maken.
4: Ja, dat gaat twee kanten op. Je ziet inderdaad mensen vanuit Defend en andere extremistische groepen, die zie je aansluiten bij dat soort genootschappen. En je ziet ook steeds meer kruisen en bijbels boven de hoofden worden gedragen, mm-hmm. bij protesten en demonstraties.
11: En zometeen praat ik verder met Jelle Posma. Want we gaan het ook hebben over de aantal lagen die er zijn achter de protesten. Want we zien de mensen op straat, maar wat gaat er eigenlijk achter schuil? Wie zijn degenen die dat beïnvloeden, die daar belang bij hebben? En dan zijn het geen mensen meer, maar dan zijn het grote bedrijven, misschien wel staten. Jelle Posma gaat er zometeen meer over vertellen. Als directeur van de door hem opgezette stichting Justice for Prosperity. We hebben het over de slagkracht van het kabinet, maar het heeft er allemaal mee te maken. Dus blijf luisteren.
12: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalisten? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
13: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
14: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
18: Yes!
19: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Creon Kozijnen.
17: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
18: Yes!
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap.
0: Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Het is opnieuw winter in Cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
2: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland. BNR
5: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging door het gat in de weg bij Knoopend Everdingen nu een kwartier. Vanaf afrit Geldermals in de file op de A27 heb je ook een kwartier vertraging richting Utrecht door die toestand op de A2. Dus de Knoopend Gorkum en Lexmond 7 kilometer file. A28 Zwolle Amersfoort door spoedreparatie 10 kilometer file tussen Strand Nulden en Knoopend Hoevelaken. A59 Oost Den Bosch. De weg is dicht door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Eindhoven over de A50. En de A2. En de flitser langs de A59 Den Bosch-Zierikzee, hectometerpaal 88,7.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexer worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport.
18: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
23: En dat is wel een zorg voor de toekomst.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hoe vatbaar is de Nederlandse samenleving, wij dus, voor steeds opruiendere boodschappen vanuit extreemrechtse groepen? Jelle Posma, oud-IVD en directeur van zijn stichting Justice for Prosperity, gaat het zeggen. En BNR's Big Five over de slagkracht van het kabinet.
4: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
6: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate. Blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit over het minderheidskabinet, over de slagvaardigheid daarvan. Gisteren sprak ik met Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie nu aan de Erasmus Universiteit. En we gingen over de kracht van het kabinet Jetten. Straks horen we ook nog een kettingvraag van hem. Maar het gesprek is terug te luisteren als podcast in onze eigen app. Vandaag de gast Jelle Posma, oud-IVD'er en directeur van de door hem opgezette stichting Justice for Prosperity. Komend half uur nog 2 onderwerpen. We hebben nog veel te veel te bespreken, Jelle. Maar in ieder geval 2 onderwerpen. Polarisatie in de praktijk. En hoe het Nederlandse maatschappij, misschien hoe kunnen we hier weerbaar voor maken. Maar laten we eens kijken naar wat er achter die rellen schuil gaat. Want dat is interessant. Ik heb je daar ook horen spreken in de podcast van Dijkhoff en Segers. Jij onderscheidt een aantal, niet niveaus, want dan lijkt het alsof iets hoger en lager is, maar een aantal lagen die erachter schuil gaan, toch?
9: Ja, een aantal groepen actoren inderdaad in wat wij noemen een ecosysteem. Ja. Van de partijen, groepen die er een verdienmodel van hebben gemaakt om te polariseren.
3: Ja, wat is de bovenste laag, zou ik maar zeggen? Zie je? Wat is het meest zichtbaar?
9: Ja, dan moet ik toch zeggen, wij kijken niet naar hiërarchie. Nee. Dan inderdaad plaats je de een boven de ander.
3: Nee, zo bedoel ik het. Ik bedoel meer de meest zichtbare.
9: Wij gebruiken eerder een soort klok. Een cirkel met daaromheen de 4 groepen. Ja. Als je dan kijkt, voor ons in ieder geval op 9 uur. Dan zien we daar de extremisten en de influencers. Die maken online en offline, de extremisten vaak offline op straat bij demonstraties en natuurlijk de influencers online, die maken de onrust, de onvrede zichtbaar. De onvrede en de crisis die vaak worden gepredikt door de tweede groep, de politieke groep, de populistische politieke groep, die dan voor ons in ieder geval bovenaan de cirkel staat op 12 uur. En dan kun je denken van ja, dan houdt het wel een beetje op, want dat is eigenlijk alles wat we zien. Het is de politiek die niet normeert en die schreeuwt asieltsunami, die schreeuwt onze kinderen zijn niet meer veilig, we worden omgevolkt. Nou, en dat uiteindelijk
3: uitzicht dat op straat en online.
9: Dat op straat, precies, en online via disinformatie, dat wordt verder geamplificeerd door de influencers. Nou, en dan uiteindelijk slaat de vlam in de pan in Loosdrecht op Malieveld en alles wat ertussen zit.
3: Mm-hmm.
9: Maar dan wordt het voor ons pas echt interessant.
3: Wat daarachter zit.
9: Precies, want voor ons, als je dan verder gaat met de klok mee, dan staat op 3.

0: uur staan voor ons de ideologische, ultraconservatieve denktanks en organisaties en netwerken. Denk dan aan de Heritage Foundation als auteurs van Project 2025.
1: Ja, waar Trump zijn beleid op lijkt te baseren.
0: Precies, inderdaad, de instructies aan Trump. In Europa heb je ook een heel aantal Hongaarse denktanks, gevoed met Russisch oliegeld, natuurlijk op aansturing van Orbán. Mm-hmm. Die hebben het nu wat moeilijker. Maar er zijn er nog helaas genoeg over om dat over te nemen. In Polen, in Nederland ook. In alle landen van Europa heb je er een paar.
1: Die denktanks schrijven beleidsstukken?
0: Die denktanks, dat zijn echt de matchmakers. Ook met het geld en tussen het geld en de politiek. Maar inderdaad, die bedenken ook de plannen. Die bedenken de plannen 10, 15 jaar vooruit. En hoe wij dat weten is omdat wij krijgen soms breach datasets. Dus de gehackte databestanden. Wij hacken zelf niet. Wij zijn een legale organisatie. Wij overschrijden de grens absoluut nooit. Maar die ontvangen we soms wel. En als je dan ziet in de interne stukken, interne communicatie, dan is dat inderdaad waar de communicatie-experts ook naar binnen worden gehaald, die normaal gesproken een auto als een droom verkopen, of een glas cola als een lustobject. Ja. Die weten dus hoe je emotie moet verbinden aan een bepaalde ambitie. Bijvoorbeeld het verkopen van meer auto's.
1: En dat passen ze toen nu op politieke ideeën of maatschappelijke ideeën?
0: Ja, die snappen hoe je een maatschappij moet beïnvloeden en op welke knoppen je dan kunt drukken. Vaak gaat het over cultuur en identiteit. Maar dat zijn de meest basisknoppen die iedereen ook mens maakt. Hè? We hebben allemaal dromen en ambities en angsten. En we willen dat we morgen eten op tafel hebben. Nou, gooi dan de stikstof nog even extra vlam in de pan. We willen dat we een dak boven ons hoofd hebben voor ons kroost. Dan kun je de huiscrisis mooi gebruiken. We willen dat onze kinderen veilig zijn. Nou, dan moet je natuurlijk, denk dan aan Trump die zegt dat ze onze dochters verkrachten, dat ze drugs meenemen en dat ze de katten en honden allemaal opeten. Dus dat werkt fantastisch. Dat zijn voor ons echt de puppetmasters.
1: Dat zijn zo'n spindokters die met ze meedenken.
0: Die voordenken, zou ik eerder zeggen. Ja, ja. En die verbinden ook dan uiteindelijk het grote geld daarbij. En dat is voor ons de industrieën. Denk dan, we weten nu allemaal, we wisten allemaal van de oligarchen uit Rusland en de verdwaalde Berlusconi. Maar tegenwoordig weten we natuurlijk allemaal hoe het zit ook met de big tech. Die ongeveer in het Witte Huis wonen op dit moment. Om daar ook het Witte Huis in te zetten. Om bijvoorbeeld de Digital Services Act.
1: De Europese wet.
0: Precies, die regelgeving die zegt, we willen bepaalde content niet in Europa hebben. Om daar tegen te vechten.
1: Want dat was mijn vraag. Als we nog even bij het vorige, bij die denktanks blijven. Bij zoiets als de Heritage Foundation of andere organisaties. Wat is hun motivatie om dat soort stukken te schrijven, om die maatschappelijke onrust te gebruiken, om bepaalde politieke ideeën over het voetlicht te brengen?
0: Nou, in de kern, en ik wil ook even benadrukken, dit is geen wetenschappelijk onderbouw. Oude constructie, hè? Dit is iets wat ons onderzoek.
1: Jullie model.
0: Ons model waarbinnen wij blijven ook om te voorkomen dat we als we de rabbit hole induiken, dat we verdwalen. Dat geeft ons houvast.
1: Ja.
0: Inderdaad. De motivatie, de gemene deler in deze, wat wij wel eens de Unholy Alliance noemen, is geld, macht, electorale winst.
1: Zo ordinair is dat eigenlijk.
0: Het is zo oud is de weg naar Rome.
1: Ja.
0: En de instrumenten die je daarvoor gebruikt zijn disinformatie, het ophitsen van de temperatuur, het verstevigen, het versterken van de polarisatie. En dat betekent niet de normale polarisatie die gezond kan zijn in een democratie. Maar juist het ervoor te zorgen dat je angst creëert rondom de tegenpol in een outgroup. Dus je bent of met mij of je bent tegen mij. En als je maar hard genoeg schreeuwt dat die tegenpartij, dat daar risico vanuit gaat, dat het crisis is. En dan moeten we ons beschermen. Nou, beschermen, als je dat maar vaak genoeg zegt, dan mag je op een gegeven moment in de tegenaanval gaan. En daar wordt er ook toe opgeroepen door bijvoorbeeld, en dan gaan we de eerste groep, zo'n Eva Vlaardingenbroek, die roept ook op, hè, we moeten actie nemen. Ja. Kom in opstand.
1: Dit is eigenlijk dus jullie model. En we gaan er nu een hele grote stappen doorheen, want er zit natuurlijk een hele wereld achter. Ik zou het eigenlijk graag concreet met je willen maken. We gaan terug naar Oud en Nieuw. Dat vierde ik bij vrienden in Amsterdam-Zuid. We hadden een hele rustige avond. Maar we keken op een gegeven moment naar buiten, dachten vuurwerk te zien, maar we zagen de Vondelkerk in vlammen opgaan. Ja. historische monumentale kerk aan het Vondelpark. Ik dacht nog, wat een drama, dat vuurwerk en dat het zomaar kan gebeuren. Wat jullie zagen was iets heel anders.
0: Ja, ja, het is een helaas een heel mooi voorbeeld. Want het is natuurlijk afgrijzelijk dat we zo'n fantastisch pand moeten missen in Amsterdam. Of althans, dat het zo vreselijk beschadigd is geraakt. Wat we zagen is dat er vrij snel na het uitbreken van de brand, en inderdaad, goed dat je nog even in herinnering roept, dit was met Oud en Nieuw in een deel van Amsterdam waar toch wel redelijk wat geld aanwezig is om stevige vuurpijlen te kopen. Mm-hmm. En niet iedereen hield zich ook aan het vuurwerkverbod. Nee. De brand breekt uit en al vrij snel zien we online de disinformatie ontstaan dat het een aanslag is door moslims uit de waarschijnlijk jihadistische kringen, maar in ieder geval door buitenlanders, door moslims. En die hebben dus een aanslag gepleegd op een van de symbolen van het christendom. Hm. Nou, dus dat laatste, dat zat er in het begin nog niet bij. Maar als je dan ziet dat er eerst wordt gezegd moslims, aanslag. Binnen 2 minuten na die eerste post over het insinueren dat dit wel eens een aanslag kon zijn geweest, werd de hashtag omvolking trending. Denk nog even terug aan Mark Sauer. Ja. Dus het gaat inderdaad, ze moeten allemaal het land uit deporteren, die handel. Even later zien we dat de influencers erop springen. Dus dat zijn dan weer de eerste groep. De Eva Vlaardingenbroek, Tommy Robinson uit het VK. Die dan inderdaad zeggen, we moeten actie nemen. We moeten gaan knokken, we moeten vechten. We moeten ons land verdedigen, want niet alleen maar ons land. Onze witte, christelijke, etno-Europese identiteit staat op het spel. Mm-hmm. Onze hele cultuur gaat eraan. Nou, en dan zie je nog niet heel veel later. En dan denk je, hoe krankzinnig kun je het verzinnen? Dan zie je de insinuatie dat dit aangestuurd is, die aanslag door de moslims, door de linkse woke elite. En dat is een hele slimme zet, want daarmee heb je niet alleen maar de moslims in een hoekje, maar duw je ook nog eens een keer je andere tegenstanders erbij, namelijk de linkse woke elite. Mm-hmm. Nou, dat zorgt voor een enorme splitsing in de maatschappij. En dat vinden de Russen weer heerlijk. Dus die pakken dan vervolgens dat over. En die, dat is een vaak gebruikte strategie, die monitoren veel onrust in, nou, laten we zeggen, Nederland. Ja. Die trekken dat dan vervolgens naar Sint-Petersburg of naar West-Afrika, waar ze veel trollenlegers aansturen. En die trekken dat dus die kant op. En die als een spervuur vermenigvuldigen ze dat. En dat spugen ze uit over Nederland en de rest van Europa. Dus je ziet dan overal opduiken dat het inderdaad de moslims zijn. En dat de christelijke Europese cultuur onder vuur ligt. En dan uiteindelijk is dat de waarheid.
1: Ja. Voor hoeveel mensen? Want het wordt dus dan afgevuurd. We hebben het over brand in een kerk. Dat is een mooie woordspeling. Maar dat gebeurt dan. Bij hoeveel mensen is dat dan de waarheid? We hebben het dan over duizendtallen, miljoenen van dat soort
0: berichten. Miljoenen. We moeten toch erkennen, vaak in bubbels. Mm-hmm. Wij proberen als organisatie daar ook expres uit te komen. Ja. En dan zien we inderdaad dat veel van de mensen die hoger opgeleid zijn, nieuws volgen en dergelijke, die lachen dit weg. Ja. Die zeggen bij zichzelf, ja, dat verzin je niet. Ja. En we zien ook dat de posts die daarover circuleren, die worden miljoenen keren bekeken en verder verspreid.
1: En dan is het toch met zo'n boodschap, hoe vaker je het ziet, hoe meer je er misschien aan gaat wennen, hoe meer je het normaliseert.
0: Zo werkt helaas ons hoofd. Als je maar vaak genoeg één boodschap ziet, dan kun je het onderscheid niet meer maken tussen waarheid en fictie.
1: Als iemand dat wel kan, dan is dat de man die net is binnengekomen. Ja. Thomas van Zijl, BNR Zaken. En zometeen praat ik verder met Jelle Posma, directeur van de door hem opgezegde stichting Justice for Prosperity. Je stond al mee te luisteren. Wat heb je schitterend zomers jasje aan vandaag?
2: Nou, ik dacht dat kon weer eens na een belabberde week. Precies. Qua regen, wind, hagel. Wat hebben we niet al meegemaakt met elkaar?
1: Het is ongelooflijk. Maar je bent er nog.
2: Ja,
1: je staat
2: zeker
1: nog recht overeind.
2: En ik ga praten met Iwan te Winkel. Hij is van PreZero. Ik zou zeggen dat is een afvalverwerker, maar nee, dat is een milieudienstverlener.
1: Oh ja.
2: Dan weten we dat ook weer. Omdat van dat afval natuurlijk van alles gemaakt kan worden. Dat kunnen ook waardevolle grondstoffen zijn. Sterker nog, er zijn nationale en Europese ambities over afgesproken. Komen die ook nog een beetje in zicht? Of raken die juist verder uit dat zicht? Daar gaan we het over hebben. Het boardroompanel is er onder andere over AI-talent. Dat overstapt van het ene grote bedrijf naar het andere grote bedrijf. Zegt dat iets over welk bedrijf die strijd dan aan het winnen is? Er was ook een grote juridische strijd gaande tussen OpenAI en Elon Musk. Mm-hmm. Met een duidelijke winnaar, OpenAI. Maar ze komen nog allebei toch wel wat
1: gebutst uit.
2: Ja. Dus ik denk dat het tijd is voor het boardroompanel om het echt te verdikt te vellen. Zo meteen in BNR.
1: Zit er op een grondvest.
2: Ach, denk ik, ja.
1: Daar in Silicon Valley.
2: Ja. BNR Nieuwsradio. Houd het in de gaten.
1: Tot zo, Thomas.
2: Hoi.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: We hebben het over de slagkracht van het minderheidskabinet. Het heeft natuurlijk dan ook met ons als maatschappij te maken. Dus daarom hadden we het net over die manier waarop de maatschappij eigenlijk op drift geraakt kan raken. Dat doe ik met Jelle Posma, oud-IVD'er en directeur van de stichting Justice for Prosperity. Ik wil de ketting graag met je vraag met je behandelen. Ronald van Raak was gisteren te gast, SP-prominent tegenwoordig. Hoogleraar filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij had deze vraag voor je.
4: We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen?
1: Ja, hoe maak je die publieke ruimte die nu in de handen is van Amerikaanse multinationals online weer publiek?
5: Nou, ik ben blij trouwens dat hij technisch zegt, want dat maakt het antwoord een stuk makkelijker.
1: Ja.
5: Maar ik zal het iets breder proberen te beantwoorden. Ik wil graag eerst constateren dat het niet is ingenomen, maar we hebben het gewoon weggegeven.
1: Mm-hmm.
5: En daar staat tegenover dus dat je dat weer moet
1: terug gaan pakken. Dus ja. Het voelt wel als terminologie die Defend Netherlands ook zou kunnen gebruiken trouwens.
5: Ja, nou ja, misschien willen ze helpen daarbij.
1: Ja.
5: Lijkt me interessant.
1: Ja.
5: Het belangrijkste van dit verhaal is dat dit geen technisch probleem is, maar een politiek probleem.
1: Mm-hmm.
5: Je moet durven terugpakken. We moeten niet vergeten, dit gaat natuurlijk over Europese samenwerking. En we moeten als Europa samenstaan. Want anders worden we gewoon zoekgespeeld door de Amerikanen. Want daar gaat het natuurlijk vaak om. Hè. En zeker wat ik net ook noemde, het huwelijk tussen het Witte Huis en de tech bros. Dat helpt niet, want de tech bros willen de DSA zo snel mogelijk.
1: Die Digital Services Act,
5: willen ze van tafel hebben. Slecht voor hun verdienmodel. Mm-hmm. En Europa zit vervolgens tussen twee hele moeilijke dossiers. Aan de ene kant dit dossier. Aan de andere kant hebben we ook geopolitiek nog wel een aantal spannende elementen als Oekraïne. En
1: handelstarieven, we noemen maar wat op.
5: Ja. Nou precies, en de lijst is lang.
1: Ja.
5: Dus ga je nu je spierballen laten zien als Europese Commissie bijvoorbeeld richting Trump. En mm-hmm. zeggen van, tot hier is de grens en niet verder. Of als dat ten koste gaat van misschien wel de samenwerking op militair gebied.
1: Ja.
5: Dus dat is een component, dat moeten we niet vergeten. Nee. Het tweede is, we zijn allemaal verslaafd aan de snelle informatievoorziening. Aan vluchtig, aan soms zelfs 0.6 seconden flitsfilmpjes die de jeugd voorbij zien komen.
1: Ja.
5: Overigens niet alleen de jeugd, we doen er allemaal aan mee.
1: Mm-hmm.
5: En dat is een verslaving, daar moeten we van afkicken. En dat is helaas ook een onderdeel van populisme natuurlijk. Dat zijn hele snelle oplossingen voor complexe problemen. Daarom werkt het ook niet. Daar hoorden we gisteren ook Ronald van Raak natuurlijk over spreken. Dat werkt niet. Dus daarom moeten we kijken naar het verdienmodel. Zolang dat verdienmodel lekker floreert, is het kansloos om te denken dat je die publieke ruimte kunt terugpakken. Dus daar zul je iets aan moeten doen. Dat doen we als organisatie bijvoorbeeld ook. Hè. Het dweilen moet gebeuren, die content moet weg. Het vlaggen en het weghalen van die illegale content moet weg. Maar wij concentreren ons liever op het dichtdraaien van die kraan en het verdienmodel van de mensen die kraan steeds verder opendraaien.
1: Mm-hmm.
5: Nou, daar is in dit geval is dat een belangrijk element. Als ik dan begin met de technische oplossing.
1: Mm-hmm.
5: Als organisatie kijken wij bijvoorbeeld naar hoogtoxisch online debat. Dat kun je
1: wat betekent dat?
5: Hoe heftiger de taal, hoe meer haat, hoe meer afgunst, hoe meer geweld online, hoe beter het eigenlijk is voor ons, studiemodel. Je kunt dat meten online en dat bekijken we dan. Wie zijn er nou eigenlijk de aanstichters van?
1: Mm.
5: Nou, dat kun je omgekeerd ook doen. Je kunt ook meten, algoritmisch, hoe genuanceerd is het debat? Zijn mensen echt op zoek naar oplossingen of niet? Dus dat onderscheid is vrij makkelijk te maken.
1: Ja.
5: Dus technisch heb je daar niet zo'n probleem mee.
1: Nee, maar het is politiek.
5: Het is absoluut politiek. Dus daar zul je ook dan stellingen moeten nemen. Ja. Ga je verplichten om bijvoorbeeld de algoritmes die worden gebruikt door de big tech, ga je die verplichten om die transparant te maken? Ja. Nou, ik wens je een prettige wedstrijd. Ja. Ik hoop dat het er ooit van komt. Ja. Maar,
1: terwijl toch, het is interessant. Hè? Deze week kwam het commissariaat van de media met een rapport waarin ze zeggen, we zagen de headlines voorbij komen, mensen, Nederlanders, kunnen zich minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en door hun feed. Lees door de algoritmes. Toezichthouder, commissariaat van de media, maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op nieuwsconsumptie. Dat raakt dan ook meteen, waar we dit gesprek mee begonnen, aan vertrouwen in de politiek. En je zei al, ja, mensen zijn meestal somber nadat ik met ze heb gesproken. Hoe kun je dit dan zonnig maken, zeg maar? Want je hebt het over een verdienmodel van Big Tech. Dat algoritmes ervoor zorgen dat mensen in hun eigen bubbel zitten. Nou, dat heeft direct invloed op een vrije en geïnformeerde mening die je toch nodig hebt om bijvoorbeeld een goede keuze te maken als kiezer.
5: Ja, dat klopt. Dus je zult hele impopulaire maatregelen moeten gaan nemen.
1: Ja, noem maar eens een paar.
5: Het verbannen van bepaalde apps. Het wellicht instellen van een leeftijdsgrens. En dan moet je meteen bij bedenken, creëer daar niet een valse veiligheidsgevoel mee, want die kun je ook ontwijken. Ja. Heel complex.
1: Wat voor apps moeten er verboden worden dan?
5: Ja, kijk, wij vinden het heel zorgelijk als er bommen en granaten rondvliegen steeds dichter bij Europa. En dan nog doen we er jaren over om wakker te worden en te denken, misschien moeten we ook ons zorgen gaan maken als Amerika wegvalt als steun. Online zien we hetzelfde geweld, alleen daar blijkbaar vinden we dat toch minder spannend. In hoeverre wij weten waar onze eigen kinderen bijvoorbeeld naar kijken. Kijk dan naar de apps. TikTok bijvoorbeeld. Het zou toch raar zijn als wij, als we bijvoorbeeld Chinese staatspropaganda hier in Nederland de woonkamers binnen laten komen. Mm-hmm. Maar dat doen we natuurlijk wel indirect.
1: Via TikTok.
5: Via TikTok. Dat is maar een voorbeeld. Hè. Er zijn legio voorbeelden. Tegelijkertijd, het verbannen van dingen, het verbieden van dingen, daar ben ik niet zo fan van. Mm-hmm. Ik denk dat we veel meer moeten investeren in kritisch denkvermogen in de jeugd, maar niet alleen de jeugd.
1: Ook van iedereen.
5: Van onszelf. Ja, als we even heel eerlijk zijn, als de luisteraar even bij zichzelf nakijkt, als je googelt, wie komt er nog voorbij de AI-gegenereerde bovenste resultaten van Google? In alle eerlijkheid.
1: Ja.
5: Die vraag stel ik wel eens aan onderwijskundigen.
1: Heel weinig mensen.
5: Zeggen, nou, ik moet zeggen, ik verifieer altijd mijn bronnen, maar in alle eerlijkheid, nee, ik doe het niet meer.
1: Nee.
5: Dus daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En simpele antwoorden, die verspreiden zich nou eenmaal sneller, hitserige elementen ook, dan eerlijke analyses, want die zijn vaak toch lastig.
1: Ja, en dan kom ik terug bij het begin, waarin we het hadden over dat minderheidskabinet, waarvan je zegt, ja, dat is lastig als je een minderheidskabinet hebt, om bijvoorbeeld te normeren, als het gaat om uitspraken die in het parlement worden gedaan. En dat, heb je ook proberen aan te tonen in het gesprek, heeft direct gevolgen op de maatschappij. Ja, ik begin nu toch in die somberheidstrechter van jou te vallen eigenlijk.
5: Nou ja, ik geloof erg in ons land. In ons bestel. Ik denk dat we robuust zijn en best wel wat kunnen hebben. Maar wel time is now.
1: Mm-hmm.
5: En we moeten ons realiseren dat het mega. Wij adviseren ook overheden. En veel overheden kampen op dit moment met dezelfde stress. Namelijk, ga ik mee met de populistische retoriek? Of ga ik normeren, neem afstand met het risico dat ik electoraal dus
1: afgestraft
5: word. Nou, de eerste keuze is de quick win. En de tweede keuze is toch een langdurig, maar op de lange termijn heb je daar winst mee. Maar dat vergt moed. Dat Keir Starmer wordt daar nu ook voor gestraft in het VK. En Farage, die profiteert daar stevig van. En, maar ik denk wel dat er nog altijd moedige politici zijn. Bijvoorbeeld de manier hoe D66 en CDA op dit moment met elkaar omgaan en met de rest van de mensen om hen heen, die zijn op zoek naar consensus en naar stabiliteit.
1: Ja.
5: Maar het mag nog wel iets meer gedurfd.
1: Ja. Maar er is moed te ontdekken. We schieten door de tijd heen. Ontzettend jammer, want ik had nog zoveel meer met je willen bespreken. Maar we gaan de kettingvraag behandelen voor Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Morgen mijn gast, je mag er een vraag stellen.
5: Ja, ik ben daar ontzettend blij mee. Want het bedrijfsleven is iets waar wij mee stoeien als organisatie. Wij zien dat er veel partijen en belangrijke funderingspalen onder de maatschappij, die voelen zich betrokken en die laten zien dat ze betrokken zijn bij de stabiliteit eigenlijk van onze democratie. En toch denk ik, die voorspelbaarheid en het consumentenvertrouwen, investeringsklimaat, dat is belangrijk voor, voor het bedrijfsleven, voor onze economie. En toch zie ik dat het met name media, overheid, het maatschappelijk middenveld zijn die zich actief bemoeien met de stabiliteit van onze democratie. En het bedrijfsleven lijkt toch, en dat zeg ik even pikant, omdat het toch een uitdagende vraag moet zijn, lijkt te schitteren door afwezigheid. En natuurlijk snappen we allemaal dat actief bemoeien met democratie, dat brengt reputatierisico's en andere risico's met zich mee. Maar waarom is die stilte zo hardnekkig? En wat is er nodig om het bedrijfsleven een sterkere stem te laten krijgen in het bevorderen van de stabiliteit nationaal?
1: Morgen ga ik het vragen aan Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Jelle Postma, het was een plezier om met je te spreken. Oud-AIVD'er en tegenwoordig directeur van de Door Hem Stichting. Je wil nog iets zeggen?
5: Ja, want Justice for Prosperity. Wat we kunnen doen met elkaar is dus weer die nuance. En denk aan het mandje.
1: Ja.
5: En toch stiekem steun ook organisaties zoals Justice for Prosperity, Bits of Freedom en andere kanjers.
1: En geef elkaar een mandje aan.
5: Ja, zo is het.
1: Nou, die ga ik onthouden als ik straks boodschappen ga doen. Dankjewel.
5: Dankjewel.
1: Onze afleveringen zijn terug te luisteren in onze eigen kanaal, onze eigen app. Hoef je geen aflevering te missen, maar blijf lekker luisteren. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen. Vandaag nog in huis.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
9: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
16: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
17: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
15: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
18: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
16: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
15: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
19: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
20: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
3: Nu in de BNR-app.
2: Er is een miljardenverlies voor SpaceX in aanloop naar de recordbeursgang. Trump en Netanyahu botsen over de strategie in zaak Iran. En gepensioneerden geven extra pensioen maar mondjesmaat uit. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Erwin Dart, zit bij de ANWB, staan er nog files?
0: Nou, er staat nog een file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beesterknoop en Everdingen. 5 kilometer door het gat in de weg. De vertraging is teruggelopen tot 5 minuten. Meer vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. Een kwartier namelijk. Door een spoedreparatie is de verbindingsweg naar de AE dicht. Omrijden via de A1 en A27 via Hilversum om in Amersfoort te komen. Op de A59 Os richting Den Bosch tussen Knoopend Paugraven en Os 1 kilometer stilstaand verkeer door een vrachtwagenongeluk is de weg helemaal dicht tot 1 uur of 3 en omrijden via Eindhoven via de A50 en de A2. Flitser langs de A6 Muiden-Lelystad, hectometerpaal 61,2.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De prospectus van SpaceX is uit en onze beursnerd XL heeft hem al gelezen. Straks zijn bevindingen in BNR Zaken doen.
23: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
24: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
23: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
25: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
26: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
27: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
26: Obli, meer rust, meer rendement.
25: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
26: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen op het Damrak.
29: Beursnerd XL.
2: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen. Vandaag met onze beursnerd XL. Jochem Visser verdient die titel, zeker redacteur van dit programma, presentator van BNR Beurs. Goedemorgen, Jochem.
1: Goedemorgen.
2: Ik wilde bijna zeggen dat je een uitgeslapen indruk wekte, maar dat kan niet waar zijn.
1: Nee. Ik heb de hele nacht de prospectus van SpaceX zitten lezen en allerlei andere zaken ook. En dus is de AIX vandaag ongeveer zo belangrijk als diamant op Neptunus. 1036 punten, 2/10 in de plus. Tot zover de AIX. Wat was mijn dag in het ochtendje wel weer, Thomas? Laat ik beginnen bij het begin. Gisteravond was tamelijk gestoord wat mij betreft. Ik zat lekker over Zuid-Korea en de gekte en de manie daar te schrijven. Hele land is beland in een manie. Iedereen leent zich suf om aandelen te kopen. Ik heb er cijfers van meegenomen. Maar dan, terwijl je zit te schrijven voor die XL. Eerst zijlings nieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Misschien morgen al, dus vrijdag. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. En dat is pikant, want OpenAI was eerder nog van plan om later dit jaar, of misschien zelfs in 2027, naar de beurs te gaan. Liep niet helemaal lekker met het behalen van de zakelijke abonnementjes op die AI en dat soort dingen. Nee hoor, we gaan het nu toch gewoon deze herfst mogelijk al doen. Aartsrivaal Anthropic zou dan net iets eerder gaan. Randje Q3, Q4, zullen we maar zeggen. Nou, dit wordt dus een race die net ontketend is, want Anthropic heeft nog geen documenten ingeleverd. Dus dat wordt nog wat. Nou, vervolgens, klabam, Nvidia-cijfers. Keek niemand meer van op.
2: Dat is gewoon de gebruikelijke woensdagavond aan het eind van het cijferseizoen.
1: Joh, alle verwachtingen dik verslagen as usual. Ook weer ietsje in het rood na beurs. En nu weer wat in de plus voor beurs. En deze week gewoon -3. Dat is weer Nvidia klassiek. Markt haalt schouders op, terwijl het bedrijf gewoon $80 miljard gaat terugkopen aan eigen aandelen. Exclusief het 25 keer zo hoge dividend wat ze hebben aangekondigd. Dus met een voorwaartse koers-winstverhouding van iets meer dan 25... kan dit bedrijf gewoon de iPhone van de chips verkopen voor een marge van 70-75%. Dat is letterlijk 3 keer zo hoog als de iPhone zelf trouwens. Waarbij de groei nog niet eens stagneert. Hè. Ze moet nooit te hebben over een replacement cycle zoals bij de iPhone. En dan krijg je buybacks die alleen Tim Cook je na zou doen. Maar nee hoor. Markt haalt schouders op, -3 deze week.
2: Dat is Nvidia. Al een turbulente avond.
1: Ja.
2: En toen?
1: Nou, vervolgens zeg ik om 7:30 in onze app tegen Joe en Niels en andere tech-collega's van, by the way, SpaceX heeft al gefiled. Hè. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen week al die prospectus. En boom, wat valt er op de mat? De prospectus van SpaceX.
2: Nou, dat betekent verplichte kost. Ja, dan moet je gaan lezen.
1: Dat is een momentje, joh. De eerste van de 3 megabeursgangen van het jaar, mogelijk al binnen een maand. Dit jaar gaan OpenAI, Anthropic en SpaceX samen $200 miljard ophalen op de beurs. Terwijl er sinds 2020 in totaal in Amerika zo'n $400 miljard is opgehaald.
2: Maar jij verkondigt het nu als een vaststaand feit. Ze gaan dat ook echt ophalen.
1: Dit gaat gewoon gebeuren.
2: Dat is een makkie.
1: Ja, nou, of het een makkie is niet. En of pensioenmanagers over de hele wereld er blij mee zijn. En of fondsmanagers überhaupt er blij mee zijn. Zeker als ze sneller in de indexen gaan. En iedereen dus deze 3 bedrijven moeten gaan verslaan. Die alle 3 verliesgevend zijn. En alle 3 door een joelende meute worden omgeven. Ik geef het je te doen als fondsmanager.
2: Daar gaan we later nog wat uitgebreider op terugkomen. Maar die bedrijven komen vrijwel direct in de index.
1: De Nasdaq wel. De S&P is nog even bezig. Standard & Poor's, het bedrijf daarachter, is nog even bezig. En MSCI beraadt zich ook nog op snappen hieromtrend. Maar dat het sneller gaat dan de bedoeling was. Normaal met dit soort bedrijven? Ja, want normaal kan dat een jaar duren.
2: Je moet jezelf een beetje bewijzen. Je moet een beetje kijken wat het niveau is. Maar in dit geval wordt er wellicht een uitzondering gemaakt.
1: Bij de Nasdaq is die al gemaakt. Bij de S&P moet die nog komen, ja. Dat is grappig trouwens, want dan heb je altijd actieve beleggers die zeuren hier altijd over. Die zeggen dan, ja, passief beleggen in je index. Nou, er zit een commissie in New York actief te beslissen wat er in mijn index komt, zeg maar. Daar hebben ze heel erg gelijk in. En als die van SpaceX doorgaat en Elon Musk behoudt 41% van de aandelen, dan hebben we de eerste biljonair in het Nederlands of in het Amerikaans triljonair te pakken. Dat wordt een leuk dingetje voor je kinderen. Dit wordt een beursjaar dat we ons heel erg lang gaan herinneren, wat dat betreft. Dus dat is echt heel bijzonder.
2: Wat stond er in die prospectus?
1: Nou, ik heb de hele nacht doorzitten.
2: Je nacht voor hebt opgeofferd, inderdaad.
1: Het is weer classic Elon Musk, joh. We laten beginnen met de missie en mijn Star Trek stem even opzetten. Our mission is to build the systems and technologies necessary to make life multiplanetary, to understand the true nature of the universe and to extend the light of consciousness to the stars. Oftewel, op naar de sterren en daar voorbij. Dat staat er. Gewoon Buzz Lightyear is het. Maar als je dan afvraagt van, ja, hoe gaat dat dan? Nou, dan is het antwoord, ja, we willen datacenters in de ruimte bouwen die draaien op licht van de zon om meer naakte mensenplaatjes met grok te kunnen maken of zo. Dat is eigenlijk wat er staat. Want waarom is Tesla eigenlijk het enige beursgenoteerde bedrijf van Elon Musk? Waarom zou je niet privaat blijven met SpaceX, xAI en de rest van de meute en Starlink? Omdat er in de prospectus staat dat SpaceX 3 onderdelen heeft. De eerste is connectivity, dat is Starlink. De tweede is raketten en de derde is AI, om het zo te zeggen. En ja, enkel Starlink levert wat op. Terwijl die AI gewoon in het eerste kwartaal even een dikke 7 tot 8 miljard dollar opgrokte. Nou, wat doe je dan terwijl je wel controle wil behouden? Nou, dan zet je je verliesgevende bedrijfje met 15 miljard omzet vorig jaar gewoon op de beurs voor 120 keer de omzet. En dan haal ik 80 miljard dollar op. Verhuur ik mijn Colossus datacentra nog even aan Anthropic voor 15 miljard per jaar. En dan kan ik gewoon nog even doorbouwen. Dat het
2: maar dan
1: vastgoed.
2: Blijft er één kardinale vraag over, namelijk hoe investeerbaar is dit?
1: Ja,
2: dan?
1: Nou, fondsmanager zei gisteren tegen mij, ik heb mijn Charlie Munger shirt aan, Jochem, en met deze cijfers ga ik het niet doen. Oftewel, ik ben sceptisch, zei hij. Maar eerlijk, maakt geen bal uit. Die cijfers, dat maakt helemaal niks uit. Want de markt, en vooral retailfans, die zeggen, ja, dit is Elon Musk, de man die een bizarre performance bonus bij Tesla kreeg, waarvan niemand dacht dat hij het zou halen. En die meute van retailbeleggers in de VS, die beslaat tegenwoordig makkelijk op de publieke beurzen meer dan een derde van het dagelijkse handelsvolume. Dus wat krijg je dan? Een classic Musk prospectus. Het hele papiertje is doordrenkt van de hyperbelofte dat hij kosten van rekenkracht in AI kan verlagen door gebruik te maken van raketten.
2: Maar die heeft vanwege zijn track record toch niet alleen maar hyperbeloftes kunt noemen, want wie weet lukt het hem.
1: Ja, dat is het hele verhaal. En hij zegt dan, kosten per token bestaat uit 3 onderdelen. Kosten van AI dus, rekenkracht. Dan heb je het AI-model, plus de energie, plus de hardware, oftewel de datacenters, het chipvastgoed. En dan zegt hij, ik kan de laatste 2 verlagen met de ruimte, met raketten. En dat kan alleen ik, want ik heb SpaceX. Dan ga ik zonder energie en gratis koeling gebruiken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dan kan je zeggen, ja, oké. En dat doet mijn brein ook wel, Thomas. Ik heb dat ook weer, dat hebben we altijd bij Elon Musk. Maar er zijn gokkende haarloze apen op Wall Street Bets om ons heen. En dat is een grote meute tegenwoordig. En er zijn een paar neuronen achter in ons brein. En die zeggen toch, maar wat als het wel lukt? Zelfs als het een klein beetje lukt. En dat is die hele beursgang van SpaceX. Het is gewoon een bizarre waardering voor een klassiek Elon Musk verhaal. Waarbij de verliesgevende raketten en het net redelijk winstgevende Starlink totale voetnoten zijn in die AI-race om maar rekenkracht
2: misschien
1: te bouwen.
2: Misschien ook een voetnoot, maar wat staat er op pagina 11, Jochem?
1: Nou, er staat een van de allermooiste getallen die ik ooit in de prospectus heb gezien. Daar staat, we hebben de grootste total addressable market in de geschiedenis van de mensheid gevonden. En dat die term betekent, hoeveel omzet zouden we maken als we 100% van onze markt zouden pakken? Nou, dan zie je allemaal miljarden van raketten en ruimtegoederen en Starlink om je oren vliegen, maar dan is één van de cijfers niet zoals de anderen. En dat is het getal $26,5 biljoen. 26.500 miljard dus. Kun je heel wat pensioensectoren van Nederland mee vullen.
2: Oh.
1: Dat is de grootte van de AI-opportunity. En dan zit daar volgens SpaceX $22,5 biljoen aan enterprise applications, oftewel zakelijke abonnementjes op je AI in.
2: Waar komen die cijfers dan vandaan?
1: Nou, die uit de lucht, Thomas, uit de ruimte. Dat is eigenlijk het hele verhaal.
2: Ja, maar er zijn toch ook banken betrokken bij zo'n beurs?
1: Ja, ja, die banken die denken, ik ga hele dikke fees halen als deze cijfers eigenlijk niet uitmaken. Dus het maakt helemaal niet uit, nogmaals. Dus laten we net doen alsof er geen concurrentie komt op zakelijke abonnementjes. En alsof je dat zo even regelt allemaal. En alsof AI ook nooit efficiënter gaat worden. Want ja, de komende jaren moet die rekenkracht weer exponentieel gaan. Houd ergens op, hè? Dat weten we allemaal. Maar dat zijn toch wel getalletjes. En andere dingen die er ook steeds staan op die prospectus, zo heerlijk, $1,5 miljard aan bitcoin op de balans. Of, en dat is de allermooiste, bij management discussion, puntje 18. Soms doet ons bedrijf zaken met bedrijven waar onze topman geaffilieerd mee is.
2: Aha.
1: En we hebben $131 miljoen aan Cybertrucks gekocht van Tesla vorig jaar. Nou, ik heb het uitgerekend. Als je ze stapelt, kom je 8 kilometer hoog. Als je van neus tot achterkant doet. En dat zijn met zo'n gemiddelde prijskaartje van de Cybertruck zijn dat zo'n 1500 stuks. Dus SpaceX heeft nogal wat onderdelen te slopen uit de Cybertrucks.
2: Maar is het tijd om je Charlie Munger shirtje aan te trekken?
1: Ja, ik denk van wel, natuurlijk is dat zo. Maar het punt is, kijk, een van de meest fundamentele dingen op de beurs is, jij kan de resultaten in het bedrijf wel snappen, maar in een beurs die helemaal bull market is zoals die van vandaag, krijg je daar niet altijd gelijk door, want dat zegt niks over de marktreactie op dat moment. En de marktreactie op Elon Musk, ik bedoel, ga je het vragen aan mensen, hè? Fondsmanagers zeggen, die hele waardering van Tesla maakt niks uit. En dan vraag je volgens mij, zou je het willen shorten? Voor geen goud. Niemand durft dit te shorten en niemand gaat dit shorten. Dit wordt gewoon een retail gekte. En mogelijk binnen een maand gaat het dan naar de beurs.
2: Jochem Visser, onze beurs nerd XL. Slaap lekker vannacht.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
4: Het MKB praat mee.
2: Vandaag opent het eerste VR-museum van Nederland in Amsterdam zijn deuren. In dat museum kun je de identiteit aannemen van verschillende personages ten tijde van het Amsterdam in 1652. En vervolgens loop je als dat personage rond door een interactieve historische virtual reality ervaring. Vincent Lange is oprichter van het museum Enter in Amsterdam. Goedemorgen.
5: Hi Thomas.
2: Staan er al mensen in de rij? Zijn er al mensen binnen? Wat is de situatie?
5: Ja, de situatie is dat we vanavond open gaan. Dus we hebben gisteravond om 1 uur 's nachts de laatste test gedaan. En die was positief. Dus we gaan nu, we hebben 3 openingen gepland staan nu. En we gaan zondag de eerste bezoekers verwelkomen.
2: En wat was het spannendste moment tijdens die laatste test? Wat moest er per se goed gaan om te zeggen, ja, wij durven dit nu aan?
5: Nou, je hebt 2 technologieën in VR. En wij maken gebruik van een technologie dat we alle VR-ervaringen streamen via Nvidia-chips. Elke VR-headset is met een chip gelinkt aan de headset. En ja, dat is wereldwijd nog niet op deze schaal gedaan. Dus ja, dat was wel een spannend moment. Maar het is gelukt.
2: Ja, ik heb er net iets over gezegd in de introductie van dit gesprek. Maar hoe werkt het nu precies? Wat ga ik beleven?
5: Nou, als je een ticket koopt, dan kom je eigenlijk binnen met je groepje van, wat is het, 4. Dan log je in. En dan kan je eerst in 2 intro rooms in een LED-scherm wat meer achtergrond krijgen over, weet je, hoe zag het dagelijks leven van de 17e eeuw er eigenlijk uit. En daarna kom je in de grote hal. Een soort bioscoophal eigenlijk. Want we zitten een soort van tussen een museum en bioscoop in eigenlijk. En in die hal staan allemaal zalen gelinkt. Dus je doet een VR-headset op met je groepje. En je loopt met je groepje 1 zaal in. En dan loop je eigenlijk 30 minuten lang door een film over de 17e eeuw, waar jij eigenlijk onderdeel van bent.
2: Die 17e eeuw, dat is een eeuw die in onze geschiedenis zijn plek wel kent. Hè? Dat was een periode van grote bloei. En dan kiezen jullie voor het jaar 1652. In Amsterdam was er op dat moment een brand in het stadhuis. Waarom is dat jaar gekozen?
5: Nou, onze doelgroep zijn Nederlanders. En zoals je zegt, die Nederlanders die kennen de donkere bladzijden en de rijke geschiedenis. En een paar jaar geleden is door het Stadsarchief zijn alle actes van de 17e en 18e eeuw gedigitaliseerd. En dat gaf eigenlijk voor het eerst het beeld wat er nou eigenlijk echt op straat gebeurde, in plaats van een schilderij dat in opdracht is gemaakt. En dat was echt de aanleiding dat we dachten, dat is eigenlijk zo mooi dat we nu echt het straatleven in kaart kunnen brengen. En dat kan je in VR heel mooi laten zien. En 1652, dat was het jaar van de brand in het stadhuis. En daarna kwam het Paleis op de Dam er. En het leuke is, ik noem het nu een paleis, maar dat was eigenlijk een stadhuis gebouwd voor de burgers. En omdat onze ervaring echt gaat over de burgers en het dagelijks leven, leek dat een leuk eikpunt om mee te beginnen.
2: Ja. Hoe historisch accuraat moet het zijn? Want de beleving is misschien toch iets wat mensen vooral zullen onthouden van het museumbezoek. Maar ja, de feiten, die moeten er ook nog wel een beetje op orde zijn.
5: Nou, ik durf wel te stellen dat echt alles historisch accuraat is. Dus daar hebben 4 historici volop aan meegewerkt. Alles is gebaseerd op de actes van het Stadsarchief en andere prenten en documentatie. Het is nog gecheckt door professoren en postdoctoraal historici. Dus historisch accuraat is het. De verhaallijn van de 3 burgers die je volgt. Dus dat is een walvisvaarder, een vrouwelijke drukster en een ambachtsvrouw. Die hebben we wel uit documentatie, maar die zijn ook wel redelijk fictie. Dus het klopt allemaal, maar het is niet per se dat die personages echt hebben bestaan.
2: En dan moet je natuurlijk nog een plek zien te verwerven in dat culturele aanbod. Alleen in Amsterdam zijn er al tientallen musea, misschien zelfs wel meer dan 60. Hoe ga je je daar tussen drukken?
5: Nou ja, het leuke is dus dat wij echt iets compleet nieuws bieden. Dus je loopt nu samen door een verhaal heen, in plaats van dat je ernaar kijkt. En we worden eigenlijk ook meer een verlengstuk uiteindelijk voor musea. Dus dit is ons eigen museum. Maar we kunnen ook later werken samen met andere musea. Bijvoorbeeld dat wij in samenwerking met Anne Frankhuis een ervaring maken over Anne Frank die wij laten zien. Of we die zelfs in andere boxen buiten onze locatie kunnen laten zien. Dus we proberen niet echt de concurrentie op te zoeken met musea, maar eigenlijk samen te werken. En daarnaast is het eigenlijk ook zo dat wij richten ons op de Nederlander. En die hebben misschien de musea die er al zijn al gezien, maar die hebben nog nooit een museum met VR gezien.
2: Veel plezier vanavond bij de opening van Enter in Amsterdam, Vincent Slange. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
6: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
2: Deze rubriek is terug te luisteren als podcast. Je vindt hem onder andere in de app van BNR.
7: Ongevraagd advies.
2: Afgelopen maandag stond Birgit Donker, voormalig directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, voor de rechter. Donker vecht in deze zaak haar ontslag aan dat door de Raad van Toezicht van het museum werd opgelegd. Volgens Donker heeft de Raad onzorgvuldig en onjuist gehandeld. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan alle culturele instellingen in Nederland en de achterliggende gemeente als financiers van die instellingen. Dat komt van Robert de Boek van Antea, de investeringsmaatschappij. Robert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas.
2: Voor de mensen die niet precies weten wat er speelt in deze zaak, waarom is dit zo uit de hand gelopen?
7: Ja, dit is uit de hand gelopen omdat mevrouw Donker na anonieme klachten van medewerkers gericht aan de Volkskrant vervolgens de Raad van Toezicht op haar dak kreeg, die haar had opgedragen om verandering tot stand te brengen. Want toen zij kwam, stond het fotomuseum op rand van faillissement. Dus dat is wel even goed om te weten. En vervolgens is die Raad van Toezicht tot ontslag overgegaan. En ja, als je het verslag van die zitting van maandag leest, en dat heb ik gelezen, ja, dan denk ik dat zij het op alle fronten gaat winnen, die zaak.
2: Want er was vrij weinig vastgelegd, viel mij in ieder geval op.
7: De rechter zegt diverse malen richting de Raad van Toezicht: u stelt heel veel, maar bewijs is er niet. Het dossier is flinterdun. Er is één keer een functioneringsgesprek gehouden met Birgit Donker. En richting de vertrouwenspersoon, die in het leven is geroepen voor klachten van personeel, ja, die heeft geen of minimale meldingen gehad al die tijd.
2: Precies, want wat hier nog ook speelt is volgens mij dat de beschuldiging zou zijn dat zij medewerkers zou hebben beïnvloed die mee zouden doen aan een medewerkerstevredenheidsonderzoek. En dat kon ook niet hard worden gemaakt.
7: Nee, en de rechter heeft er grote moeite mee dat dat onderzoek achteraf gedaan is. Dus het is niet eerst onderzoek gedaan en vervolgens ontslag. Nee, het is eerst ontslag en dan wordt het onderzoek nadien gedaan. En de rechter zegt, ja, het onderzoek bevat inderdaad behoorlijke uitspraken, maar plaatst tegelijk kanttekeningen bij het feit dat dit achteraf heeft plaatsgevonden. Want de rechter zegt, achteraf kunnen zaken ook anders worden gekwalificeerd.
2: Nu wil zij een vergoeding, zij wil dat haar reputatie wordt opgepoetst en ze wilde volgens mij naar de feestelijke heropening van het museum. Dat kan niet meer, want die heropening heeft al plaatsgevonden. Maar jij wil het ook wat breder trekken dan alleen deze situatie bij dit museum in Rotterdam. Waarom?
7: Ja, zeker. Omdat als je ziet, en het afgelopen weekend stond een uitgebreid artikel erover aan het FD, en toen kwam ik het op het idee, je ziet in deze sector heel veel gevallen waar de directeur sneuvelt. Er zijn twee experts, oud-museumdirecteur Charles X en corporate governance-expert Jaap van Manen, die hebben een rapport uitgebracht na een onderzoek langs de velden. Dat rapport heet De Onraad van Toezicht. En die concludeert dat maar liefst 4 op de 10 bestuurders in deze sector uiteindelijk een conflict krijgen met hun raad van toezicht. En hoe komt dat, zou jouw vervolgvraag zijn. Waarom dan in deze sector meer dan in normale bedrijven, zeg maar? Nou, dat heeft een aantal redenen. A, is het een sector waar bestuurders heel lang zitten. Nou, dat leidt ertoe dat een beetje een ingekakt gebeuren is. Dus dan komt er een nieuwe bestuurder en die krijgt een opdracht. Jongens, we moeten even een frisse wind. We moeten het weer even scherp zetten allemaal. En het is een sector waar personeel emotioneel betrokken is. Veel meer dan bij een normaal bedrijf. Dan ben je een soort broodvoetballer. Je bent ergens 3 jaar en je gaat weer.
2: Ook die medewerkers blijven lang in dienst van een en
7: die zijn lang in dienst. Nou, dan komt er een nieuwe bestuurder. Ja, als je een frisse wind, dat betekent dat je dingen moet veranderen. Ja, veranderingen, dat leidt soms tot een hoge werkdruk. Dus dan komen de klachten. En waar komen die klachten? Die Raad van Toezichtleden, die lopen rond op recepties en op openingen. Die houden te weinig afstand. En die horen dan 2 personeelsleden die wat harder moeten gaan werken. En ja, dan is
2: het ineens. Ik begrijp dat wat jou betreft die Raad van Toezicht te weinig afstand houdt. Hè? Je hoort ook wel eens dat commissarissen, leden van de Raad van Toezicht, zouden moeten weten wat er binnen een instelling speelt. Dus dat het wel goed is als je zo af en toe een keer je neus aan het venster drukt.
7: Ja, dat is zeker goed. Maar doe dat dan met een OR of een representatieve vertegenwoordiging en niet toevallig 2 mensen die je op een receptie tegenkomt. En ja, dat is niet mijn oordeel. Dat komt uit dat rapport. Dus ja, die bestuurders krijgen gewoon te weinig steun en die zitten in een spagaat. Want aan de ene kant moeten ze de historie van de instelling en de cultuur moeten ze bewaren. Aan de andere kant krijgen ze de taak tot verandering.
2: En jij zegt die nieuwe directeur, die nieuwe bestuurder, die zou dan een klein beetje moeten zorgen voor nieuwe wind. Hè? Die moeten eens een keertje proberen te veranderen binnen het museum. De labels die worden geplakt op bijvoorbeeld de zaak die speelt rondom mevrouw Donker zijn toch eerder pestgedrag, intimidatie. Dat klinkt niet alleen maar als een aansporing om wat zaken anders te gaan doen.
7: Nou ja, er staat autoritair leiderschap en directief. Ja, als je een verandering wil realiseren, ja, dan moet je geen slappe hap zijn. Dan moet je wel enige uitstraling en behoorlijk directief zijn. Hetzelfde hebben we natuurlijk gezien, heel goed voorbeeld, Khadija Ariep. Ja, die kreeg ook de opdracht, een frisse wind, want is hier een ingekakt zootje. Ja, die heeft 2 keer aan stemverheffing gedaan en die vrouw is jaren gecanceld.
2: Ik krijg bij deze zaken overigens, maar jij bent ook een fanatiek krantenlezer, sterk de indruk dat het ook wel afhangt van welke krant je leest. Dat kranten ook steeds vaker partij kiezen voor de een of de ander. Of je de zaak Ariep hebt gevolgd via de Volkskrant of de NRC, dat maakt nogal een wereld van verschil.
7: Dat is zeker zo.
2: Ik weet niet of dat hier ook zo geldt.
7: Dat geldt met alles. Ik ga ook wel eens naar een VVD-congres.
2: Wat?
7: En ben ik wel eens geweest.
2: Jij was lid, toch?
7: Ik ben lid geworden. Ja. Juist vanwege de podcast die ik hier had met Kees de Kort werd ik lid. Ja, en dan lees ik in het NRC, nadat onze partijleider een staande ovatie kreeg, ja, de reacties waren wat lauw. Nou, zelfs de Volkskrant gaf toe dat het een staande ovatie was. Goed. Dus ja, daar speelt altijd beeldvorming en eigen belangen speelt daar een rol.
2: De staande ovatie geef ik jou pas als je je ongevraagd advies ook daadwerkelijk gegeven hebt.
7: Dus ja, vertel. Nou ja, kijk, het punt is, Thomas, als het nog even mag, die raden van toezicht, dat blijkt ook uit die onderzoek, zeggen die onderzoekers, gewoon te weinig professionaliteit. Dat zijn mensen die toevallig, die hebben iets met cultuur, vinden het mooi op hun cv staan. Dus daar is een gebrek aan professionaliteit. Dus mijn oproep is, en met name aan de achterliggende gemeente, want ja, het is allemaal leuk, de vraag is, wie controleert, wie houdt toezicht op een raad van toezicht? Ja, daar verwacht je van de achterliggende gemeente, de wethouder cultuur, ja, dat die daar wat meer naar voren stapt. Dus ja, mijn oproep is en het advies, zorg voor verhoging van de kwaliteit van leden van de raad van toezicht bij dit soort instellingen. Dat kan enerzijds door een betere selectie vooraf, maar ook door meer scholing. Toezicht is een ervaringsvak en dat moet je niet aan amateurs overlaten.
2: Zit jij al ergens in de Raad van Toezicht?
7: Nee. Ik ben wel sponsor van het museum Beelden aan Zee. En bestuurders die een verandering willen aanbrengen, die verdienen echt meer steun van een Raad van Toezicht. Dus die gemeenten die zouden dat gebeurt ook nauwelijks. Bouw gewoon in. Ieder jaar moet de wethouder cultuur een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek hebben met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur van zijn instelling.
2: Robert de Boek van investeringsmaatschappij Antea. Dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies. Straks het boardroompanel, onder andere over een interessante financieringsconstructie van de HEMA en het investeringsvehikel van de Jumbo in het boardroompanel.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
9: De afscheiding van Friesland.
10: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
9: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Verschrikkelijk.
8: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
11: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
0: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
15: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
3: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
17: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
18: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
19: BNR Verkeer.
20: Ik ben Herbert Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat een file van 4 kilometer tussen Zevenaar en Duitsland door de controle.
21: Is dit allemaal van jou?
22: Alleen de belangrijke dingen.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: De nieuwsupdate van 11:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden die nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Elon Musk verloor een rechtszaak over de koers van OpenAI, maar wil wel in een recordvaart naar de beurs. Straks meer in het boardroompanel van BNR Zaken doen.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
11: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Boardroom Panel. HEMA leent tientallen miljoenen om mee te betalen aan zijn eigen overname door Jumbo-familie Van Eert. En de medeoprichter van OpenAI stapt over naar de concurrent Anthropic, zet de verhoudingen in de AI-wereld verder op scherp. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Rob van Eiberg is hier hoogleraar integriteit, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, organisatieadviseur in binnen- en buitenland. En Hugo Reumkes, partner bij Van Doorn, de voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University, leden van het panel. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Hallo.
4: Met Rob natuurlijk ook aandacht voor jouw nieuws. Welk nieuws heb jij meegenomen?
12: Nou, ik vond het heel mooi wat er vanmorgen in de media stond, dat het binnenkort mogelijk is dat je inzicht hebt wat je collega's verdienen. Dus dat het heel,
4: nou, vertel eens,
12: heel transparant wordt gemaakt.
4: Ja, ja.
12: Dat weet ik nu nog niet natuurlijk.
4: Nee, wat je collega's verdienen niet, maar wat jij verdient.
12: Ja, dat moet ik even uitrekenen. Precies. Maar wat heel grappig is in het onderzoek wat ik ken, is dat er een onderzoek is gedaan onder de Nederlandse beroepsbevolking. En 70% van de mensen die werken denken dat ze harder werken dan hun collega's. Kan natuurlijk helemaal niet.

0: ritme. Dat die,
1: ergens loopt dat te vaak.
0: Dus dat gaat mislopen als je salarissen gaat vergelijken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
2: Maar ben je wel voor die richtlijn? Want het gaat hier over verschillende zaken. Ja. Hè? Je zou daar het taboe van af moeten halen. Ja. Je zou ook de verschillen in beloningen tussen mannen en vrouwen op die manier kunnen aanpakken. Het is niet een Nederlands fenomeen, maar dus een Europese richtlijn. Wat gaat dit nou betekenen?
0: Ik denk dat het veel meer, de transparantie leidt inderdaad dat er verschillen opgeven. Het wordt zichtbaar gemaakt wat de verschillen zijn. En dat is mogelijk om dat te veranderen. Dus ik ben er voorstander
2: van. Maar als die mensen dan zouden zeggen, ja, maar ik werk ook harder of ik heb ook meer ervaring of noem het maar op. Krijg je daar een eenduidig goed beeld van?
0: Het is heel goed om, heel belangrijk als bedrijf, om dat heel goed te begeleiden, dat soort gesprekken en dingen uit te leggen. Dat vergt wel wat. Dat is het idee.
2: Dus je bent beschikbaar?
0: Ja, zeker. Ik denk Hugo ook, toch? Voor als er rechtszaken komen.
3: Nou ja, ik weet dat in Noorwegen is dit al de norm. En dat leidt alleen maar tot opwaartse druk. Dat kennen we ook in Nederland vanuit de Volkskrant. Hè? De lijstjes van de CEO's. Dat heeft alleen maar tot meer salaris geleid. Dus ik ben benieuwd waar dit toe leidt.
2: Maar ik proef enige reserve.
3: Ja, die transparantie. Kijk, dat er gelijkheid is in beloningen, dat vind ik goed. Maar of dit de methode is, dat weet ik niet helemaal.
2: Jij wilde het toch al hebben over arbeidsverhoudingen, over loonmatiging of loonstijging aan de hand van een ingezonden stuk van niemand minder dan Hans Borslap.
3: Ja, ik vond dat wel mooi. In dit geweld van nieuws over AI en alles wat we vandaag hebben, is dit eigenlijk een andere lijn die wat verder kijkt en de verbinding probeert te zoeken om een aantal fundamentele problemen in de Nederlandse arbeidsmarkt eigenlijk ter discussie te stellen. En wat je aan zou kunnen doen, omdat de wereld verandert, Thomas. Het is niet te geloven. En Borslap zegt eigenlijk van ja, door die aanpassingen moeten we ook eens kritisch kijken naar een aantal structuren die we in Nederland hebben bedacht. En ik ben het daar denk ik wel mee eens.
2: Hij zegt verschillende dingen over die structuren, want die zouden wel hun langste tijd kunnen hebben. Hij noemt het instellingen, instituties van een museale waarde, maar ook van een museale kwaliteit.
3: Ja.
2: Dacht ik, ja, dan hecht hij er toch ook enige waarde aan.
3: Ja, wij gaan ook graag naar een museum om daar eens te kijken hoe het verleden was. En als je wil weten waar je naartoe moet, moet je het verleden kennen. En daarom is het contrast wat hij eigenlijk in dat ingezonde stuk geeft ook wel van waarde. Je ziet gewoon dat hij ter discussie durft te stellen wat iedereen wel aanvoelt, maar wat niet fundamenteel wordt aangepakt. En ik denk dat de oproep nu is aan de partijen die daarover gaan, en dat zijn goede partijen met nieuwe mensen aan tafel, dat die ook die opdracht nu echt oppakken.
2: Hij heeft het in functie ook al aan de kaart gesteld. Hij heeft een commissie voorgezeten, een belangrijke, invloedrijke commissie voorgezeten om eens die arbeidsmarkt opnieuw te ordenen. Wie is nu ZZP'er, wie niet? Wat is de waarde van een contract? Een vast contract, een flexibel contract? Daar is de politiek al een jaar of 7, 8 zeker mee aan het stoeien.
3: Ja, wil je het over de politiek hebben?
2: Nou nee, maar nu heeft hij dan een ingezonden stuk geschreven. Wat gaat dit nu meer zijn dan een steen in de vijver?
3: Nou, ik hoop echt dat die nieuwe bestuurders bij de vakorganisaties, maar ook degene die daar verantwoordelijk voor zijn in het nieuwe kabinet, daadwerkelijk elkaar weten te vinden. Je had dat akkoord van Wassenaar, waar iedereen bij elkaar kwam en het eens een keer oplost. Ik vind dit echt wel een fundamenteel probleem wat eigenlijk onvoldoende besproken wordt. Hè. Het geweld van het nieuws van iedere dag is er wel, maar dit soort fundamentele lijnen, die moet je ook zien. En in dat opzicht vind ik het goed dat hij de aandacht voor vraagt.
2: Dan naar die voortdurende beweging in de wereld. Dat heeft van alles te maken met wat er gebeurt op het vlak van AI. Verschillende zaken kunnen we doornemen. Allereerst is er een van de oprichters van OpenAI overgestapt naar een grote concurrent, Anthropic. Meldde Reuters afgelopen dinsdag nog. Elon Musk verloor een rechtszaak over de koerswijziging van OpenAI. Het ging er stevig aan toe in de rechtszaal. En Elon Musk heeft nu gezegd dat hij heel veel tempo wil gaan maken. De prospectus is verschenen met de beursgang van zijn AI- en ruimtebedrijf. En daarmee probeert hij toch weer net sneller te zijn dan Anthropic en OpenAI. Laten we maar beginnen met het personeelsbestand. Hoe gevoelig is het als een van de oprichters naar je grote concurrent
0: Dat is natuurlijk ontzettend gevoelig. Die neemt heel veel kennis mee. En je kunt je bij dit soort branches daar nauwelijks tegen wapenen. Een concurrentiebeding, daar gaan mensen niet aan. Ook omdat hij natuurlijk gewoon een van de oprichters was. Dus dat is heel gevoelig. Dat heeft heel veel consequenties. En er zijn natuurlijk al meer mensen overgestapt naar Anthropic. Dus.
2: Ja, maar goed, zo wordt er natuurlijk aan iedereen die heel veel kan wel getrokken. Want Sam Altman van OpenAI zei vorig jaar nog dat Meta bijvoorbeeld aan zijn medewerkers trok met bonussen tot wel 100 miljoen.
0: Ja, bizar. Nee,
2: dus dan kunnen we het hebben over een concurrentiebeding, maar dan kunnen we het beter niet over hebben.
0: Nee, daar kunnen we niet over hebben.
2: Dat is gewoon iets van een vroegere tijd.
0: Nee, zeker. Dat past niet in deze sector. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je, en dat is maar goed waarmee die rechtszaak over ging, dat je goed kijkt naar de governance. Want Elon Musk kan natuurlijk hebben over, ja, jij bent te commercieel bezig. Maar de andere kant natuurlijk van het verhaal is, ja, als je daar van tevoren geen afspraken over maakt, ja, hoe zit het dan? Overigens ook hilarisch dat
2: Elon Musk heeft verloren, overigens.
0: Ja, hij heeft verloren, ik weet het. Maar hilarisch ook dat Elon Musk dan verwijt dat er andere geldwolf is. Dat ik denk, nou, als er één mee bezig is, ja, hij dat zelf wel.
2: Ja, ja, en er werd ook duidelijk in die rechtszaak dat hij kennis en technologie van OpenAI heeft gebruikt om zijn eigen bedrijf verder tot ontwikkeling te brengen.
0: Wat ook weer heel commercieel is. Ja. Ja.
2: Ook nog even, Hugo, voor jou dat eerste punt van die oprichter die nu zijn geluk gaat beproeven bij Anthropic. Hoe kom je daar nog weer overheen? Of kun je daar misschien toch nog proberen in ieder geval formeel afspraken over te maken? Wat kun je dan wel of niet delen met die concurrent?
3: Ah, dit is duidelijk een stemverklaring van iemand die overstapt op dit moment. Hè? In de week dat het echt moet gaan gebeuren met die beursgangen. En dan overstappen als oprichter, dat zegt wel iets. Wat ik ook grappig aan vind, Thomas, is dat het gaat hier over mensen. Terwijl we de hele tijd denken, oh, AI, dan zijn we niet meer nodig. Maar kennelijk blijkt het zo te zijn dat mensen er toch toe doen. Hè?
2: Er zijn nog sterontwikkelaars, stermedewerkers die het toch graag binnen die gelederen wil voegen.
3: Ja, maar het gaat dus kennelijk niet meer over de machines die erachter zitten, maar toch over hoe mensen hiermee omgaan. En dat vind ik toch wel fascinerend. Iedereen denkt eigenlijk, we doen er niet meer toe, maar dit bevestigt toch het tegendeel.
2: Hooggevend misschien zelfs wel.
3: Nou, wie weet.
0: Ja. Relativerend in ieder geval.
2: Ja. Meta investeerde vorig jaar, dat is ook een manier om mensen binnen te krijgen, miljarden in Skill AI. Ik heb het er even opgezocht. Maar de voorwaarde was wel dat de piepjonge oprichter van Skill AI dan zou verkasten naar Meta. Dat is natuurlijk ook een manier om mensen tot een overstap te brengen.
0: Ja.
2: Ook wel een kostbare manier natuurlijk. Zeggen van, ik investeer miljarden in jouw bedrijf, maar dan moet je wel bij mij komen werken.
3: Nou ja, precies dat punt wat je nu noemt vind ik ook wel zorgwekkend. Wij zijn zelfs met ASML in Nederland niet in staat om dit soort bedragen op te hoesten. Dus als je kijkt van een afstand wat er nu in Amerika gebeurt, wij moeten vrees ik constateren dat Europa hier hopeloos achterloopt. We hebben Mistral, maar ja, dat is echt een keukenkampioen, zeg maar. En dit soort bedragen kunnen wij niet ophoesten. En dat betekent dus ook dat er een enorme afhankelijkheid komt toch van dit soort type bedrijven. En dan blijkt toch dat China en Amerika het echt gaan bepalen en dat we in Europa hopeloos achterlopen.
2: En daar hoef je dan ook geen wetgeving tegenover te zetten, want dat is nu wat er geprobeerd wordt natuurlijk. Ja, om toch Europa via wetgeving een duwtje naar voren te geven.
3: Ja, die wetgeving, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ik bedoel, dat zijn de kaders waarbinnen het moet gebeuren, maar dit soort bedrijven trekt zich daar maar heel weinig van aan.
2: Dit is, dat geven jullie beide aan, wel een hele nieuwe wereld, maar ja, dat er partners van het ene naar het andere kantoor gaan en dat die voor een deel soms wel hun hele team mee kunnen nemen, dat is al wel zo oud als de weg naar Rome.
0: Ja, zie je ook. Adviesbureaus, advocatenkantoors, ja, dat heel veel.
2: Ik breng dat er ook nog even aan de orde hier. En kun je daar dan wel betere afspraken over maken?
0: Ja, in die traditionele wereld, meer traditionele sector, kun je best wel afspraken maken over concurrentiebedingen. Bijvoorbeeld van advocaten zegt, ja, je kunt niet zomaar zaken meenemen. Je kunt er afspraken over maken. Maar in deze wereld is het ook heel moeilijk van welke kennis neem je mee. Wat je ontwikkeld hebt, de modellen, zou ik maar zeggen, dat kun je natuurlijk niet meenemen. Maar de kennis die je hebt wel, dat kun je niet.
2: Maar je kunt wel concluderen, wat Hugo ook al zei, het is een soort stemverklaring. Je voelt je toch bij dat ene bedrijf dat je notabene zelf hebt opgericht blijkbaar minder thuis. En nu kiezen voor Anthropic is ook een duidelijk, bijna ideologische keuze wellicht.
0: Het is een beetje de discussie tussen Microsoft en Apple. Apple was een veel, wat mij betreft, cooler merk en innovatief. Of dat waar is, weet ik niet meer. Dat was die imago naar buiten. Dat zit meer ethisch. En daar kun je op zich vragen bij stellen. Maar dat is wat je ziet in die wereld.
2: Daarvan uitgaande dat je inderdaad in de wereld waarin jullie actief zijn wel afspraken kunt maken. Ben jij wel eens toch onaangenaam verrast door partners die plotseling bij een concurrent gingen werken?
3: Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Maar ja, dan ben je toch niet tevreden met dingen die daar verder lopen. Mijn ervaring, ook toen ik in het bestuur van mijn kantoor zat, is toch dat er dan andere dingen spelen. En hier speelt volgens mij ook iets op de achtergrond mee wat we nog niet hebben benoemd. Namelijk de weeffout die in OpenAI zit. Aan de ene kant de not-for-profit-achtige imago die ze hebben, aan de andere kant die winstgevendheid. En ja, Claude is daar denk ik een voorbeeld van. En ook de hele discussie die er in Pentagon speelt over de systemen die worden gebruikt. Ik denk dat je de beste strategie om mensen te houden is het gewoon goed doen.
0: Goede werkgever zijn. Ja.
3: En niet allerlei beperkende bedingen opleggen. En natuurlijk zullen die in zekere zin wel mensen dwingen om er goed over na te denken. Maar uiteindelijk is het gewoon men wil bij succesformules zitten. En dat is je denk ik.
2: Nou, er zijn wel wat maskers afgevallen tijdens die rechtszaal. Ook over Sam Altman, die deed alsof hij het allemaal for good deed, maar er toch ook ondertussen behoorlijk rijk van geworden is.
3: Zo is het. Ja.
0: Nee, dat,
2: weten we dan weer.
0: Ja.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Boardroompanel bestaat vandaag uit Rob van Eibergen en Hugo Reumkes. De vereniging Effectenbezitters beschuldigt zijn ex-accountant van chantage en weigert de factuur te betalen na een stuk gelopen controle van de jaarrekening. Daarover heeft het FD de afgelopen dagen meerdere keren geschreven. Die accountant for you stopte de controle vroegtijdig en wijst de beschuldigingen van de hand. En dat is pikant omdat het hier gaat over de vereniging Effectenbezitters. Die houden nauwlettend in de gaten hoe grote beursgenoteerde bedrijven functioneren en die liggen nu toch rollenbollend met hun accountant over straat, breed uitgemeten in de media. Wat gaat hier mis?
0: Ja, ik vind het een soort dorpsruzie. Dus ik vond het echt.
2: Je wilde er toch wat langer over doorgaan, begrijp ik.
0: Vermakelijk om daarover te lezen. Maar het is natuurlijk heel bizar dat je dit in de publiciteit brengt en dan via de publiciteit dat uitvecht. Dat vind ik bijzonder. Ja, en als ik de berichtgeving moet geloven, een kleine accountantkantoor die hun werk niet goed deed, althans in de belezing van de VEB, die dan vervolgens zegt, ja, maar als je wij onthouden de goedkeuring tenzij de rekening betaalt, dat gaat natuurlijk heel ver.
2: Ja, dat gaat heel ver. Ja. Tijdens de ledenvergadering werd gezegd, plak er zelf maar een etiket op, hoe ver je dit vindt gaan. Ja. En daarna zei een bestuurder van de VEB, ik noem dit chantage.
0: Ja.
2: Jij zegt, het gaat heel ver. Is het daarmee ook chantage?
0: Nou ja, wat je natuurlijk. Ik zelf als toezichthouder, als ik het oneens ben met een accountant, dan ga je met elkaar in gesprek. Dan ga je niet uitvechten.
2: Ja, daarvan zegt deze accountant, dat hebben we geprobeerd. En dat is, zoals jullie nu merken, mislukt.
0: Ja. Nou ja, ik vind het chantage. Ik durf dat label wel te geven als je dat zo stelt. Ja.
2: Hugo,
3: ja.
2: Deze dorpsruzie, meng je daar eens in? Of vind jij het geen dorpsruzie?
3: Ja, kijk, als je dreigt met allerlei procedures of klachten, of je doet het of je doet het niet, maar je gaat het niet in de krant zetten. Het is goed dat het FD dit heeft opgepakt. Maar uiteindelijk is hier natuurlijk iets fundamenteel fout gegaan. Want kennelijk is het niet gelukt, ook na deze overname van het accountskantoor, om te zorgen dat dit goed ging. Waar de accountant aandacht voor vraagt, als ik het zo een beetje tussen de regels doorlees, dat heeft wel te maken met het wezen van de VEB. Derde geldrekeningen, geldstromen in acties die zij doen. Ik ben benieuwd wat de VEB zou zeggen als ze op de vergadering zouden staan van een aandeelhouder, waar dit ook gebeurt. Hè?
2: Dan moet je even uitleggen, want die VEB die moet natuurlijk eigenlijk boven elke twijfel verheven zijn. Ja, in ieder geval zorgen dat het in eigen huis op orde is.
0: Ja. Belangenvereniging van beleggers.
2: Ja. En die accountant die wijst nu wellicht op een zere plek.
3: Nou, die accountant die moet dit controleren. Hoe gaan die geldstromen? Wat gebeurt er nou precies?
2: Dan moet dit volgens mij helemaal niet controleren. Dat heeft de VEB zichzelf opgelegd, toch? Ze zijn niet controleplichtig.
3: Nee. Maar ja, als je een accountant vraagt, kijk ernaar. Dan wel. En dan moet hij dat ook naar eer en geweten doen. En dat gebeurt dan nu. Kennelijk is er een gedoe over een rekening. Kijk, dit hoort, Thomas, niet in de krant. Dit hoort bij de tuchtkamer van de accountants. Ja. En Gerben Evers, die zat nou juist bij de AFM op dit onderwerp.
2: Ja,
3: dus die weet
2: misschien
3: een ander hoe het moet.
2: Ja.
3: Dat ze dan toch daarmee in de krant komen, geeft eigenlijk alleen maar aan dat er iets niet goed is gegaan. Ik weet niet.
2: Dat verwijt je dan met name de VEB?
3: Nou ja, goed, of iemand bij het FD heeft zijn werk goed gedaan en heeft dit opgepakt. Dat kan natuurlijk ook.
2: Maar die heeft gewoon in het jaarverslag volgens mij als eerste opgemerkt, hey, er speelt er iets met die account. Dat gaat niet helemaal goed.
3: Ja. Maar dit raakt wel het wezen eigenlijk van de VEB. Dus als je aanstuurt bij andere partijen op openheid en transparantie. En een accountant geeft eigenlijk aan, want 50.000 euro in deze wereld is nou niet iets waar je van wakker zou liggen. Sterker nog, het overstappen naar een ander accountantskantoor en het omzetten van dingen kost waarschijnlijk veel meer dan dit. En publicitair wordt hier ook alleen maar schade geleden door beide partijen. Dus dat ze hier niet samen tot een oplossing komen, dat verbaast me.
2: Mm, nee. En als die gezamenlijke oplossing toch nog een uitgangspunt zou zijn. Maar goed, volgens mij zijn we dat stadium dus voorbij. Ja. Maar aan wie is dat dan te wijten? Wie heeft hier dan onvoldoende zijn best gedaan?
0: Ik denk, ik zou in eerste instantie kijken naar het VEB. In dit geval, die hebben dat gewoon niet anders gedaan. Een grote imago-schade. Dus waarom doe je dat niet op een andere manier?
2: Ja,
0: dus,
2: maar de schade is er ook voor die accountant, zou ik denken.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Want hoe, je wisselt regelmatig, tenminste soms moet het ook, moet je roleren
0: van
2: accountant naar accountant. Maar ik merk hier nu, tenminste dat is een beetje wat er in dat artikel ook staat. Ja, als je weet dat je die klus verliest, dan verlies je ook je interesse. Dan doe je niet meer echt je best.
0: Nou, dat is niet, met goede accountantskantoor is dat niet mijn ervaring. Die maken dat gewoon af en die weten over een aantal jaar kom ik misschien wel terug. Dat is een beetje tussen de grote kantoren, daar roleert het ook tussen.
3: Nou, het is wel onrustig in die accountswereld. Hè. Ja. Er zijn veel fusies,
2: teamswijzigingen.
3: Dus ik, als klant van zo'n accountskantoor zou ik daar wel heldere afspraken over maken. Het kan gebeuren dat mensen gaan. Hè. Dat zie je niet alleen bij AI, maar ook bij accountskantoren. Maar als een team gaat, nou, dan wil je ook heel graag dat de continuïteit is, dat er waarborg is op dossiers, dat goed gebeurt. Ik vermoed dat hier wel is gebeurd en dat er dus iets anders onder zit, wat wij niet in de krant lezen. Maar als het FD nou zijn best gaat doen, dan horen we dat binnenkort ook wel.
2: Ja. Dan naar een kwestie waar een accountant ook goed naar heeft gekeken, denk ik zo. HEMA gaat zijn eigen overname deels financieren met een lening van 60 miljoen euro aan de Jumbo-familie van Eert, het investeringsvehikel Mississippi in het bijzonder. Daarover schreef het FD. De winkelketen boekte overigens voor het vijfde jaar op rij winst na eerst een lange tijd rode cijfers te hebben geschreven. Het heeft ook al een turbulente geschiedenis de afgelopen jaren. Volgehangen met schulden. Marcel Boekhorn, een Britse investeringsmaatschappij. En dan nu deze constructie. Wat is jouw eerste indruk daarvan, Rob?
0: Ik denk dat het een goede set is voor HEMA dat ze wordt overgenomen door een familiebedrijf, om het zo maar te noemen. Private equity kijkt er altijd korte termijn. Dit is veel lange termijn perspectief. Ja. Dat is oké. Okay. Ja, waar ik minder gelukkig mee ben als ik er naar kijk, is altijd als de dingen door elkaar lopen. Dus je wordt overgenomen en dan ga je vervolgens dat zelf financieren voor een gedeelte.
2: Ja, je moet je eigen kredieten opschroeven om dat mogelijk te maken.
0: Ja, ik zou dan zeggen, koop je voor een deel in of zo. Dat lijkt me meer heldere afspraak. Maar als het door elkaar loopt, daar komt meestal gedoe van. Dat is mijn ervaring.
2: En waarom zou er dan niet voor gekozen zijn?
0: Ik heb geen idee. Dat verbaast me ook heel erg. Dus,
2: hoe schat jij dit in, Hugo? Voor jou is het toch alledaagse praktijk, zo te zien?
3: Ja, het is niet wereldschokkend wat hier gebeurt. Waar we denk ik over moeten hebben is veel meer, past dit nou wel bij Jumbo en HEMA, waar ze nu in zitten? We hebben die Lion Capital, dat is die Anglo-Saxische club uit het verleden, die had HEMA overladen met schulden. Ja. Dat heeft geleid tot allerlei gedoe met Boekhorn, wij die dan weer redden en zo.
2: Boekhorn heeft het uiteindelijk verkocht aan Parcom en aan Mississippi.
0: Ja. Met een goede winst, volgens mij.
2: Ja, het is allemaal zo Boekhorn.
3: Ja. En inmiddels draait HEMA echt wel goed. En ik zie die combinatie, dat zien we denk ik allemaal wel, Jumbo, HEMA goed werken. En dan is de vraag eigenlijk, wil je dan deze financiering die toch eigenlijk meer hoort bij een private equity-achtige setting in een familiebedrijf bij dit type bedrijven doen? Nou, ik kan me voorstellen als je de CEO bent van HEMA dat je zegt, ja, om dan mogelijk te maken dat we onderdeel worden van Jumbo, dan doen we dat. Maar wat ik interessant zou vinden, Thomas, is dat ik eens bij die raad van commissarissen van HEMA aan de tafel had gezeten en te horen van, hoe maak je nou die afweging? Hè? Want je komt uit een setting waar het helemaal fout is gegaan en je gaat eigenlijk een methode toepassen om onderdeel te worden van een familiebedrijf met lange termijnen. Maar het is een methode die eigen private equity gebruikt.
2: Ja, en daar want zit weinig licht tussen wat HEMA zelf nu doet en de situatie waar het uitkomt met Lion Capital. En
3: nee, daar heb je het echt over een totaal andere bedragen.
2: Ja, daarom. Dat was gewoon op het randje van een faillissement. Ja. Nu gaat het over 60 miljoen. Ja. Is dat dan om inspraak te krijgen? Hoewel natuurlijk hier terecht wordt opgemerkt, dat kan ook op een andere manier.
3: Ja, dus je kiest voor een methode die eigenlijk niet zo goed past bij de structuur. En vanuit het management van HEMA begrijp ik dit. Maar de Raad van Commissarissen moet ook eens kijken van, ja goed, wat zegt dat nou over ons? En is dat die investering waard? Ik denk dat ze dus de slotsom hebben getrokken dat het zo is. Maar je moet wel trouw blijven wie je bent en wat je wil zijn. En daar zit denk ik hier de crux een beetje.
0: En ik ben ook wel benieuwd wat voor afspraken er zijn gemaakt. Dus wie is nou, gaat nou waarover? Wat betekent dat als jij voor een deel de overname financiert? Ben je dan mede-eigenaar of het, wat voor construct zit erachter? Daar kunnen problemen uit ontstaan.
2: Maar op de grote lijnen zal het toch wel zo zijn dat HEMA wordt overgenomen door.
0: Ja, zeker. Nee, dat is wat er gebeurt. Ja.
2: En wat betekent dit, denk je, voor de mensen die al wat langer bij HEMA rondlopen en misschien toch een kleine flashback krijgen naar het verleden, van daar gaan we weer?
0: Ik denk,
2: of zou dat niet zo gevoelig liggen?
0: Net als Hugo ben ik van overtuigd dat dit een goede keuze is voor de lange termijn. Dus ik denk dat het uiteindelijk rust geeft in het bedrijf. De private equity geeft altijd heel veel onrust. Het is korte termijn gedreven, rendement vooral gestoord. En dit soort familiebedrijven kijken ook naar de lange termijn.
2: En voor welk product kom jij wel eens bij de HEMA?
0: Ik kom er eigenlijk heel weinig.
3: Nou, de tompoezen zijn heel lekker.
0: Ja, en de vegetarische rookworst zijn ook lekker.
2: Wel die vegetarische rookworst. Jawel, jawel, het is opgemerkt. Rob van Eibergen was hier als lid van het boardroompanel hoogleraar integriteit aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ook organisatieadviseur. En Hugo Reumkes, partner bij Van Doornen. Voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Dat is Tilburg. Willem II staat op punt van promoveren. Moet er nog wel wat gebeuren, hè?
3: Ja, maar de Kingside is er ook nog.
2: Dank. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via ons kanaal of de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. Blijf luisteren.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: In de BNR-app.
2: Welke rol moet de overheid spelen in het realiseren van een circulaire economie? En hoe komen dan ook de doelen van milieudienstverlener PreZero in zicht? En locatie, locatie, locatie. Het is zelfs van belang bij de beëdiging van een nieuwe president van de Fed. Straks meer van Edi Mujagic en BNR Zaken doen.
3: Nee, het is nog niet zo heel erg druk op de weg. 20 kilometer file op de A12 rijdt het wel langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar een kwartiertje vertraging aan de grens. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging vanwege een spoedreparatie. Het wegdek is daar slecht, dus één rijstrook dicht. En over dicht gesproken, de A59 Os-Den Bosch. Die is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij Os. Omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Meersen bij 249. En ook controle op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Zonzeel bij 53.9.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. Twee maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Israël laat de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Edin Mujagic voorspelt stevige gesprekken tussen twee presidenten. Donald Trump van de VS en Kevin Warsh van de Fed. En steeds meer mensen hebben steeds meer elektrische apparaten. En dat zorgt voor steeds meer afval. Is dat een vloek of een zegen voor milieudienstverlener PreZero? Straks meer in BNR Zaken doen.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
18: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
23: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
24: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
25: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Iwan ter Winkel van PreZero over de droom van een samenleving zonder afval. Hoe realistisch is dat? Maar nu eerst.
4: Macro met Mujagic.
2: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegericht door Edin Mujagic. Edin,
26: goedemiddag.
2: De notulen van de Fed, die slaan wij wel eens over. Die nemen wij ter kennisgeving aan, maar nu niet. Waarom?
26: Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit de notulen van de Fed echt uitgebreid behandeld heb op deze plek. Die komen altijd enkele weken na de laatste vergadering. En de reden waarom ik er eigenlijk nooit iets mee heb gedaan is, het bevestigt wat we al wisten. Maar soms zijn van die uitzonderingen. En deze notulen van de laatste vergadering, dat is zo'n uitzondering. Even ter herinnering, de laatste vergadering van de Fed, daar was iets uitzonderlijks aan de hand. Namelijk 4 van de 12 stemgerechtigden die stemden tegen het besluit. 3 van die 4 zeiden, nou, wij kunnen ons niet vinden in de hint, in de persverklaring na afloop, dat de eerstvolgende rentewijziging renteverlaging zou zijn. En zoals ik toen heb gezegd, dat is vrij uniek, want ik geloof dat we in 1992 voor het laatst hebben meegemaakt dat vier leden van de Fed zich niet konden vinden in een besluit.
2: Is het meestal vrij uniek? Is het meestal volstrekte unanimiteit of is het meer het aantal tegenstemmers dat nu toch wel behoorlijk opvalt?
26: Meestal is er sprake van unanimiteit en als er tegenstemmers zijn dan één of twee, maar drie of vier, dat komt echt zeer, zeer sporadisch voor. Nou, nu krijgen we dus die notulen. En uit die notulen blijkt, en dat is de uitzondering, dat die, als het ware, monetaire muiterij bij de Fed, ja, die is nog groter geweest dan dat je zou afleiden op basis van die vier tegenstemmers. Want ik lees in die notulen dat, onder aanhalingstekens dus, velen, ik citeer, die wilden inderdaad die hint dat de rente omlaag zou gaan, die wilden daar niet in hebben. Nou, velen in de notulen van de Fed staat voor drie, vier of nog wel meer mensen. Nou, dus daar begint het al. Het is vrij uitzonderlijk.
2: Maar ik denk dat het ook begint, Edin, dat vond ik in ieder geval interessant om op te merken, dat het een interessant gezelschapsspel is hoe dat stemmen nu precies verloopt.
26: Ja, dat is...
2: Dat kun je wel kort uitleggen, toch?
26: Dat kan ik heel kort uitleggen. Eerst even naar iets anders wat in die notulen staat en dan leggen we het uit. Want ik lees ook dat een meerderheid zei, ja, een renteverhoging is waarschijnlijk nodig de komende tijd als die inflatie boven de 2% blijft. Nou, je kunt je afvragen, hoe is dat te rijmen met elkaar? Dat een meerderheid zeggen, dat velen zeggen, we willen die renteverlaging eruit hebben. Een meerderheid wil renteverhoging. Waarom zagen we dat niet in het besluit? Nou, de verklaring is als volgt. Als het rentecomité van de Fed vergadert, dan zitten ze met 19 mensen achter de tafel. Het zijn de 7 leden van het dagelijks bestuur en 12 presidenten van de regionale centrale banken. Maar op elk moment hebben ze slechts 12 stemrecht. En die 7 van dagelijks bestuur die mogen altijd stemmen. En 5 van de 12 regionale presidenten mogen om zijn beurt stemmen. Dus dat verklaart in zo'n verklaring wie wat heeft gestemd. Daar komen dus die anderen die geen stemmen hebben op dat moment komen niet in voor. Maar in de notulen zie je wel wat ze hebben gezegd. Want ze deden gewoon mee. Nou, deze notulen helpen ons dus om toch een aantal dingen wat scherper te krijgen, zoals als de inflatie boven 2% blijft hangen komende tijd, dan moeten we misschien de rente gaan verhogen. Nou, de kans dat de inflatie boven 2% blijft hangen in Amerika is echt...
2: Dat zou maar kunnen.
26: Gewoon bijna 100% zou ik bijna zeggen, gegeven de stand van zaken nu. Gegeven het feit dat die hoge energieprijzen in een soort slow motion door de hele keten van Amerikaanse economie gaan. Denk aan de voedsel, aan de landbouwsector en dat soort zaken. Dus dit zegt wel veel over wat voor gevoel in die groep leeft. Namelijk, men is veel meer havikachtig, dus veel meer gebrand om op te treden tegen inflatie dan de buitenwereld waarschijnlijk dacht.
2: Dus jij hebt die natuurlijk niet voor niets gelezen. Het heeft ook iets gedaan met jouw gemoed.
26: Ja, dit is gewoon goed nieuws. Dit is wat je wilt zien van de centrale bank. Maar het wordt nog relevanter in de wetenschap dat die hele groep van 19, als ze met elkaar verraden, moet er natuurlijk wel een voorzitter zijn die het allemaal in het gareel houdt. En morgen is dat een nieuwe, namelijk Kevin Warsh. En dan wordt het interessant, want dat worden echt ongemakkelijke gesprekken die Kevin Warsh, de nieuwe aanvoerder van de Fed, met de Amerikaanse president gaat voeren. Want hij is benoemd door de Amerikaanse president Donald Trump. Die verwacht ook van hem dat hij zich vanaf dag 1 sterk zal maken voor niet alleen renteverlagingen, maar forse renteverlagingen. Nou, die nieuwe voorzitter komt nu dus, heeft straks te maken met de groep die dat eigenlijk helemaal niet wil. Sterker nog, die zullen gaan pushen voor renteverhogingen komende tijd.
2: En een onderdeel van de groep die dat niet wil, is ook nog altijd zijn voorganger Jerome Powell.
26: Die heeft gezegd dat hij zich gedijst zou houden. Oh ja. Dus ik verwacht geen toespraken en interviews van Jerome Powell. Maar ja, die zit daar wel. En je kunt je wel voorstellen, als je jarenlang voorzitter bent geweest en je zit in die groep, kijken anderen toch iets anders tegen je aan. Je legt net wat meer gewicht in de schaal.
2: Die bediging morgen.
26: Ja, dat is
2: die
26: ook.
2: Gaat plaatsvinden.
26: Symboliek. Wat alles is symboliek, Thomas. Want de beediging van Kevin Warsh morgen vindt plaats op het Witte Huis. Nou, dat is doorgaans niet het geval. Vrijwel alle andere Fed-voorzitters zijn beëdigd op het kantoor van de Fed. Zonder dat de Amerikaanse president erbij was. Nou, het is nu en in het Witte Huis en Kevin Warsh wordt geïnstalleerd door de Amerikaanse president Donald Trump. En dat is gewoon symboliek, want daarmee wil de president aangeven naar de buitenwereld, ik bepaal wat er hier allemaal gebeurt. Vandaar dat ik zeg, dit worden echt ongemakkelijke gesprekken tussen de twee. Maar het is ook een kans voor Kevin Warsh, want hij treedt aan terwijl de buitenwereld zich afvraagt, zal hij in staat zijn om zijn rug recht te houden? Zal hij staan voor onafhankelijkheid van de Fed? En als hij nu in die gesprekken naar de president zegt, heel veel leden van het bestuur willen daar niet aan, inflatie is veel te hoog, ik wil eigenlijk ook niet de rente gaan verlagen, dan kan die daarmee heel veel van die twijfel wegnemen en heel veel goodwill voor zichzelf kweek voor de komende jaren, om de buitenwereld gerust te stellen dat het met de onafhankelijkheid van de Fed toch wel goed zit.
2: Die buitenwereld heeft wel andere zorgen, en dat zie je terug in de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente tot slot.
26: Ja, dat komt er ook nog eens bij, want de Amerikaanse lange rentes die lopen de laatste tijd behoorlijk op. Die vinden we op het hoogste standen in jaren. En daarmee zegt de markt voor een groot deel, ja, wij vrezen dat de inflatie te lang te hoog zal blijven. Dus nog een reden voor Warsh om tegen diegene die hem aangesteld heeft te zeggen, ik snap dat je lagere rente wilt, maar sommige dingen krijgt zelfs de Amerikaanse president niet voor elkaar.
2: Edi Mujagic, dankjewel en tot volgende week.
0: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag Thomas.
2: Wat moet. Wij moeten het dus hebben over nieuwe Russische dreigementen. Dreigende taal. En dan gaat het over ontwikkeling op het nucleaire vlak. Daar heeft zelfs de Kremlin-woordvoerder het nodige over gezegd. Peskov, welke uitspraken?
1: Ja, hij zei, hij werd geïnterviewd over al die droneaanvallen die nu op Moskou waren, en dat waren behoorlijk massieve droneaanvallen, ook nog behoorlijk succesvol tegen Russische industrie en olieindustrie. En hij werd daar gevraagd van, ja, maar hoe kan het nou dat wij bedreigd worden? En toen heeft Peskov zoiets gezegd van, ja, maar je kan een land niet bedreigen wat over de meest krachtige wapens beschikt. Nou ja, daar doelde hij duidelijk op het nucleaire wapen, wat Rusland natuurlijk wel heeft.
2: En als je dat toch nog zou moeten vertalen of daarover zou twijfelen, dan kun je altijd nog wijzen naar oefeningen die ook begonnen zijn.
1: Ja inderdaad. Bijna de volgende dag werd bekendgemaakt dat Belarus en Rusland gezamenlijk oefeningen doen om de paraatheid van de nucleaire strijdkrachten aan te tonen. En niet alleen de op land gebaseerde raketten, maar ook de onderzeeërs doen daaraan mee, die ook intercontinentale ballistische raketten kunnen afvuren. Een van de belangrijkste nieuwe wapens, en die valt in de categorie superwapens, die president Poetin al in 2018 heeft aangekondigd, is natuurlijk de Sarmat-raket, een hele grote intercontinentale ballistische raket, de SSX-30 Satan 2, wordt hij ook wel genoemd door de NAVO, in de NAVO-terminologie, als het afschrikwekkende wapen wat eigenlijk waar iedereen bang voor moet zijn. Nou, deze, ja, nuclear saber rattling, zoals dat wel wordt genoemd. Dus het wapengekletter, nucleair wapengekletter kunnen we het beste vertalen. Dat hebben we natuurlijk al vaker gezien van Rusland. En iedere keer dat Rusland in het nauw leek te zitten, dan kwam dit narratief weer naar voren. Eigenlijk om, ja, wat we dan noemen reflexive control te doen. Dat wij, de steunende landen, de Oekraïne steunende landen in deze oorlog, terughoudender gaan worden uit angst voor een nucleair antwoord Rusland.
2: Het heeft toch ook wel gewerkt al eerder in deze oorlog, dat er dan, als er sprake zou zijn van nucleaire dreiging, dat mensen dan zouden zeggen vanuit Amerika bijvoorbeeld, escalatie, dat moeten we ten koste van alles proberen te voorkomen, want anders komen we in een heel ander scenario terecht.
1: Ja, exact. En uiteindelijk hebben we dat nooit gedaan. Zijn wapenleveranties vertraagd, zijn wat beperkt geweest. Maar we hebben ons nooit echt laten afschrikken. En nu is er eigenlijk helemaal geen reactie meer. Dat wapen, dat nucleair wapengekletter is, lijkt een beetje bot geworden te zijn. En waarom doet Poetin dat eigenlijk nu? Hè? Normaal is er zo'n oefening in het najaar, maar het is nu het late voorjaar. Waarom doet hij dat nu? Nou, een aantal redenen. Poetin zit in het nauw, hij ziet dat hij de grote verliezen heeft nog dagelijks aan manschappen, maar geen terreinwinst. Hij wordt nu in het hartland getroffen. Hij heeft ook geen echt groot succes gehaald bij Xi. Hij heeft zijn gas nog niet kunnen verkopen. Maar ook zitten weer belangrijke vergaderingen van de NAVO aan te komen. De NAVO-buitenlandministers komen bij elkaar deze week. En volgende maand inderdaad in Turkije is er weer een NAVO-vergadering op staatshoofdenniveau, vergelijkbaar die van 23-24 juni vorig jaar in Den Haag. Ja, en daaraan vooraf lopen. Het is natuurlijk mooi om te kijken, kan ik die NAVO-landen weer bang maken? Kan ik ze ook uit elkaar spelen? Want als het ene land reageert met van, moeten we wel voorzichtig mee zijn hoor, met die Russen, want voor je het weet gooien ze een atoombom. En de andere zegt van nee hoor, dat is allemaal bluf, daar moeten we niet bang van laten worden. Ja, dan heb je kans dat je die NAVO verder uit elkaar speelt. Die is natuurlijk voor een deel uit elkaar. Hè. De positie van Amerika ten opzichte van Europa en Canada is een heel andere dan een paar jaar terug. Ja. En daar is het echt op gebaseerd. De publieke opinie bij ons en de NAVO uit elkaar spelen.
2: Maar toch maar is uiteindelijk jouw eerste analyse dat we daar dus nauwelijks meer op reageren.
1: Ja, en dat wapen is dus helemaal bot geworden, zou ik zeggen. En er gaat niet zoveel kracht meer van uit. Dus ja, Poetin moet weer iets nieuws verzinnen om ja, bij ons die hulp aan Oekraïne te doen stoppen. Maar dat gaat niet gebeuren, want we zien nu met z'n allen dat Oekraïne steeds meer in staat is om de Russische agressie van zich af te slaan. Dus die steun die zal alleen maar nog belangrijker worden, denk ik.
2: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dank je wel. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen, samen met Iwan te Winkel. Hij is de COO Nederland van milieudienstverlener PreZero en Wilbert Aert van Bond Capital Partners voor zijn blik op de beurs. Wilbert, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Onze beursnerd XL Jochem Visser heeft de slapeloze nachten beleefd omdat hij dat prospectus van SpaceX tot zich wilde nemen. Heb jij het wat rustiger aangedaan wat dat betreft?
5: Ja, ik heb heel saai toch maar gewoon gisteren na beurs naar de cijfers van Nvidia gekeken.
2: Worden zelfs de cijfers van Nvidia saai inmiddels, ja?
5: Nou ja, niet saai, maar je verwacht prachtige cijfers. Maar je kijkt altijd meteen naar nabeurs, naar de koersontwikkeling. En nu staat de koers voor beurs op 0,6% in de plus. Terwijl ze toch een duizelingwekkelende groei hebben laten zien. Hè. Laatste kwartaal bijna 82 miljard aan de omzet. Een plus van 85%. Meer waarop de analisten hadden verwacht, dat is natuurlijk belangrijk. Winst 58 miljard, 36% hoger. Ongehoord. Wij profiteren er in Amsterdam van. Hè. AEX staat bijna 2% in de plus. Als ASM 5,5% erbij. ASML 8% erbij. Bezi 6% erbij vandaag. Alleen Nvidia, waar het uiteindelijk om gaat. Je ziet weinig koersreactie.
2: Omdat mensen hier inmiddels echt vanuit gaan.
5: Klopt, ja, en toch ook wel de angst. Joh, die markt is zo goed, zullen er concurrenten komen? Komen bijvoorbeeld vanuit Huawei, vanuit China komen de concurrenten? Gaat het een keer terugvallen? Hè? Gaan de hyperscalers toch afbouwen? Blijkt het toch een hype te zijn in plaats van een supercyclus in de AI-investeringen? Dat vragen de mensen zich af. Je ziet ook in de Philadelphia Semiconductor Index afgelopen dit jaar, hier today, 63%. Hoger. Nvidia blijft achter met plus 20%. Ja. Terwijl de Broadcoms je hebt natuurlijk dingen gezien, Intel, ASML, dat doet het allemaal hartstikke goed. Er is toch angst dat daar een keer die groei uit is, die rek uit is, maar vooralsnog niet.
2: En het kopen van eigen aandelen, dat hebben ze ook aangekondigd, voor nog eens $80 miljard. Je zou zeggen, nou ja, je kunt je geld ook op een andere manier besteden.
5: Precies, ze doen een stapje naar voren om beleggers tevreden te stellen. Ze gaan iets meer diepte aangeven in de cijfers. Dividend, een kwartje per kwartaal. 80 miljard inkopen van aandelen. Dus je ziet dat ze, en ze zeggen ook, we zijn ook bereid om marge op te geven. Het afgelopen jaar 75%. Ze zeggen dit jaar misschien 71%. Nu was het afgelopen kwartaal toch weer 75%. Dus je ziet dat ze
2: dat
5: toch
2: is toch nog altijd behoorlijk gezond, of niet? 75%.
5: Het is ongehoord. Het is ongehoord. Ja. En nogmaals, de cijfers zijn ongehoord en de winstmarge ongehoord. Het was een rustig nachtje, maar het verbaasde me wel, zeg maar. En zeker ook nu weer voor beurs een heel klein plusje.
2: Iwan, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Jij wilde aftrappen met een aangenomen klimaatresolutie in VN-verband. Wat is er afgesproken?
6: Er is afgesproken dat door 141 landen van 179 maar liefst, dat ze een resolutie hebben aangenomen dat inderdaad de landelijke overheid verplicht is om een goed leefklimaat voor haar burgers te handhaven en te organiseren.
2: Dan schrijven we op en dan gaan we vrolijk verder met wat we altijd al deden. Of
6: ja,
2: deze keer niet.
6: Maar ik moest toch wel even denken aan vroegere rechtszaken, waar denk ik ook de Nederlandse overheid die dit mede heeft onderschreven mee te maken heeft gehad.
2: Urgenda.
6: Van de Urgenda, Milieudefensie. En het is niet dat ik nu meteen verwacht dat dat soort rechtszaken weer gaan komen, maar wel dat de Nederlandse overheid die plichten die ze hiermee onderschrijven en voelen ook ongetwijfeld zullen projecteren op ons als bedrijfsleven. En dat betekent dat er, als je kijkt naar stikstofuitstoot, als je kijkt naar CO2-uitstoot, als je kijkt naar allerlei andere zaken die met ons als bedrijf te maken hebben, dat die wel weer onder de loep genomen zullen worden.
2: Maar je haalt net aan hoe dat de afgelopen jaren is gegaan in belangrijke klimaatrechtszaken. Ik geloof dat Milieudefensie en Shell elkaar morgen weer treffen. Urgenda is natuurlijk van iets langer geleden, maar wat daar nu in de praktijk van terechtgekomen is en in hoeverre de overheid die verantwoordelijkheid ook heeft gedeeld met bijvoorbeeld het bedrijfsleven, ja, daar kunnen we best lang over praten, maar dat niet heeft geleid tot het gewenste effect. Het afgedwongen effect, dat is wel duidelijk, toch?
6: Ik denk dat dat in stappen gaat, inderdaad. Maar ik denk als je kijkt naar de langere termijn, dan is het opnieuw een signaal dat die stip op de horizon er echt wel is en dat we daar naartoe moeten. En de doelen op zichzelf zijn niet veranderd. Het geeft alleen maar aan dat we daar nog niet onvoldoende stap in hebben gemaakt, dat de druk om zover te komen per jaar hoger wordt.
2: En dan kijk je dus ook naar grote organisaties zoals de VN of naar een plastic top. Hè. We komen ongetwijfeld nog veel te spreken over plastic. En dan komen er weer heel veel landen bij elkaar en die zeggen, ja, deze keer gaat het echt anders. En dan moeten we aan het eind van zo'n top weer concluderen dat er toch vrij weinig afgesproken is. Maar het kan wel.
6: Nou, er kan heel veel. Als ik kijk naar onze eigen omgeving, dan is er nog heel veel te bereiken op het gebied van gewoon simpel kijken naar je eigen bedrijf. Hoe kun je wat doen in je eigen omgeving? Als je kijkt naar zero-emissie, als je kijkt naar het inzamelen of aanvoeren van producten die met je bedrijf te maken hebben. Als je kijkt hoe je omgaat met afval in je bedrijf.
2: Dat gaan we zo doen. Maar we gaan eerst naar Heijmans, want er is goed nieuws uit het kamp van Heijmans. Dat bouwbedrijf heeft de winstdoelen verhoogd. En om even te vergelijken, Heijmans verwacht in 2030 een jaaromzet van 4 miljard euro te boeken. Dat was vorig jaar nog 2,8 miljard. Waar zit het hem allemaal in, Wilbert?
5: Nou, dat ook de onderliggende marge, die in 2025 was die 6,6%. En ze verwachten eigenlijk een bandbreedte van 8-10%. Dat is natuurlijk heel positief. Ze hebben een strategie uitgeschreven. En ze lopen voor in het realiseren van die doelstellingen. En ze merken eigenlijk dat er meer werk is aan energienetwerken, infrastructuur, wegen, viaducten. Meer vraag naar onderhoud, renovatie van bedrijfsgebouwen. Woningmarkt zit op slot, maar ze zien toch ook, ondanks de belemmeringen, dat daar gewoon extreem veel vraag zit. En met name ook investeringen bij Defensie, in het segment werken. Hè. Ze hebben wonen, werken en verbinden. En met name werken verwachten bij Defensie ook meer omzet.
2: Ja, dan krijg je natuurlijk nog wel te maken met zaken die zelfs Heijmans niet kan veranderen. Namelijk dat ook de bouw waarschijnlijk duurder wordt. Dat er nog altijd voldoende mensen moeten willen werken in de bouw. Dat het net vol zit. Dat er al heel lang wordt gezegd dat er 100.000 woningen per jaar bij moeten. En dan ben je in één keer een Nederlands bedrijf. En dan krijg je dit allemaal toch ook op je bordje.
5: Helemaal eens, zeker, ja. Maar desalniettemin zeggen ze, joh, die strategie is succesvol, samen naar 2030. Scherpe risicomanagement, discipline om selectief te zijn in projecten. En in het verleden wel eens misgezeten, ja. Bij grote infrastructurele projecten. En gewoon toch een balans zoeken tussen rendement en risico. En ze kunnen kiezen, ze kunnen ook soms nee zeggen. We doen niet mee in deze pitch. Maar die omgevingsfactoren die aangeeft, dat is wel een toekomstig probleem. Maar desalniettemin zeggen ze, vandaag door beleggersdag. We zijn positief. We gaan van 2,8 naar 4 miljard. De marges gaan omhoog. Dus ze hebben er zin aan.
2: Tot slot nog even naar een interview met de ambassadeur van de VS bij de Europese Unie. Iwan, dat heb jij gelezen in het FD. En hij waarschuwt voor een lange, koude en vooral dure winter.
6: Exact.
2: In heel Europa. Op een dag dat het hier in Nederland eindelijk weer een beetje aangenaam is. Wat zijn daarvan de ingrediënten van die lange, koude en dure winter?
6: Nou, waar ik het meest aan moet denken is dat Trump weer een middel heeft gevonden om Europa eigenlijk onder druk te zetten. En dat dat een uiting is en benadrukt hoe belangrijk het is om als Europa autonoom te zijn. En dan denken we in dit geval het eerste aan de energietransitie. Hè. Hoe kunnen we minder afhankelijk worden van olie? Hoe kunnen we minder afhankelijk worden van gas? Maar ik denk dan ook meteen aan de grondstoftransitie. Die eigenlijk wat achter die energietransitie aanloopt, maar minstens zo belangrijk is. En het mooiste voorbeeld daarin is denk ik alle kostbare aardmetalen. Maar ik denk ook aan papier, ik denk aan hout, ik denk aan allerlei andere natuurlijke grondstoffen waar we gewoon in onszelf in zullen moeten voorzien in de komende jaren.
2: Maar die kostbare aardmetalen, dat is inmiddels toch wel een Europees thema van enig formaat. Daar gaat het in ieder geval met
6: absoluut
2: enige regelmaat over.
6: Absoluut. Maar ik denk dat we daar nog wel heel hard moeten werken om de inhaalslag te maken met elkaar. En dat we daar ook, zeker als je kijkt naar het thema circulariteit, een enorme stap nog kunnen maken.
2: Waarom lijkt het toch zo dat circulaire wat geduldig is, dat dat gemakkelijk van de agenda valt?
6: Nou, ik denk dat, dat heel veel mensen en bedrijven zich nog onvoldoende beseffen wat de waarde van grondstof is. En als wij aan olie denken, denken we aan onze auto die een aantal kilometers rijdt over de weg. Maar als ik aan olie denk, denk ik aan een grondstof van plastic. En als ik aan gas denk, dan denk ik aan het gas wat nodig is om producten te produceren.
2: En wanneer ben je zo gaan denken?
6: Nou, dat is al een hele tijd zo. Dat past echt in het DNA van ons bedrijf om te denken in een manier hoe we autonomer kunnen worden als land en de kostbare grondstoffen die de wereld ons geeft eigenlijk zo goed mogelijk kunnen hergebruiken en kunnen recyclen.
2: Daarover zometeen veel meer. Eerst dank ik Wilbert Aert van Bond Capital Partners. Kijk nog even naar de stand van de AEX en ik zie inderdaad een plusje staan, een stand van 1035 punten inmiddels. Straks brand van Apeldoorn tot Maastricht. Waarom vliegen ook de locaties van milieudienstverlener PreZero zo vaak in brand? Wat heeft dat te maken met bijvoorbeeld elektrisch afval? Straks meer met Ivan de Winkel van PreZero.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
9: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watch.com.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouw de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
27: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
27: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
28: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
29: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
30: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
31: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
30: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
32: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
33: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties. Ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
34: De Friday Move zendt vrijdag uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host. Ook schuiven Tanja Kros, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
35: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
36: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Op de A1 rijden het verkeer langzaam vanuit Hengelo naar Duitsland. 10 minuten vertraging aan de Duitse grens door grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland ook controles bij de grens. Daar is de vertraging een klein kwartier. A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken spoedreparatie. 1 rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En helemaal dicht is de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden doe je via Eindhoven over de A50 en de A2. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag Amsterdam bij Roelof Arendsveen bij 21.4. Op de A27 Utrecht Breda bij Noorderloos controle bij 39.4. En controle op de A76 bij Aken. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 23.4.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. 2 maanden geleden ging er bij Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor

0: Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Als een zwaard van Damocles hangt er nog altijd een heffing van honderden miljoenen euro's boven het hoofd van de afval- en recyclingsector. Valt het toch af te wenden? Is die misschien toch wel nodig? Straks meer in BNR Zaken doen.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Een samenleving waar meer wordt hergebruikt en minder wordt weggegooid. Als het aan pre-zero zou liggen, zouden we daar nu al zijn. De Europese Milieudienstverlener is sinds 2021 actief in Nederland, wil zich inzetten voor meer bewustwording en minder verspilling. Iwan de Winkel is hier. Hij is de COO Nederland van pre-zero. Welkom.
9: Dankjewel.
1: Hoe lang is pre-zero nog pre-zero en wanneer wordt het dan zero?
9: Nou, daar gaat echt nog wel een tijdje overheen. Maar er zijn heel veel goede stappen te maken op die weg die naartoe. Als je nu kijkt waar we staan, dan weet je dat heel veel... Als je zelf thuis afval weggooit, dan kies je of je hem in de papierbak gooit, of dat je wat in de plasticbak gooit, of dat je wat in de restafvalbak gooit. En dan kijk je goed wat het is.
1: Jij gaat al uit van 3 verschillende bakken. Het hangt er net vanaf waar je woont overigens.
9: Absoluut, absoluut. Maar voor een huishouden is dat al vrij normaal. Ga je naar het MKB, dan zie je dat daar gemiddeld 1,3 bak aan verschillende afvalsoorten worden ingezameld. Dus daar is nog zo makkelijk zoveel te bereiken dat daar nog hele stappen gemaakt kunnen worden.
1: Want die naam van jullie overigens, en dan hou ik daarover op hoor, maar dat verklapt een beetje de doelstelling.
9: Absoluut.
1: Wat is de zero in pre-zero?
9: De zero in pre-zero staat ook echt voor zero waste. Dus dat betekent dat onze einddoel is om te werken aan zero waste. Samen met onze klanten, door hun te begeleiden in wat krijg je nou eigenlijk binnen als grondstoffen. Waar komen die vandaan? Is dat recyclebaar? Wat kun je daarmee doen? En hoe kun je dat verminderen of een betere kwaliteit inkopen? En aan het eind van de rit, als het afval ontstaat, dan staan we letterlijk met onze handen in het afval om te kijken wat zit er eigenlijk in het afval. En wat zou je eruit kunnen halen zodat het niet verbrand wordt, maar dat het een nieuwe bestemming krijgt.
1: Maar naar nul veronderstelt dat er van alles iets te maken valt. Is dat zo?
9: Nou, je staat er versteld van wat er nog uit te halen valt. Dus als je naar bijvoorbeeld een universiteit kijkt, wat daar in de afvalbakken te vinden is, en je maakt die restafvalanalyse, dan kom je tot de conclusie dat er al bij die eerste afvalanalyse 85% zomaar uit te halen is wat eerder verbrand werd en wat je er nu uithaalt.
1: Ik ben nog nooit zo diep in prullenbak ingedoken, maar wat kom je dan tegen?
9: Nou, dan kom je bijvoorbeeld tegen

0: tissues. Een hele uitdagende stroom.
1: Waar ja, is er weer mee kan een tamen verknald, dan komen,
0: dan komen de tranen. Dan komen de tranen, of je moet er gezond zijn of niet te veel lawaai maken. Maar het is zeker zo dat, tissues, blikjes, allerlei plastic artikelen, wat allemaal in het afval zit, waar je gewoon iets van kunt maken.
1: Ja, maar dan moet er ook nog wel goed worden gescheiden. En jij zegt 1,4 afvalbak in het MKB. Misschien is het nu geen MKB, 1,2. Maar jij pleit dan voor heel veel meer afvalbakken.
0: Ja, zeker. En je ziet daar allerlei verschillende gradaties in. Dus als je kijkt naar hoe je dat benadert, dan hebben wij in het MKB heb je eigenlijk een soort standaardpakket dat je zegt van hey, kijk nou eens naar hoeveel bakken heb je. Moet je er geen plastic bak neerzetten, wat echt zelfs gratis is voor de MKB-ondernemer, omdat het door de producentenorganisatie wordt ondersteund. Of een papierbak erbij, of een GFT-bak erbij. Kijk je naar een ziekenhuis, ja, dan maak je een hele analyse over alles wat er in de afvalbakken vrijkomt. En ga je naar maatwerk kijken. Ga je nog een stapje verder.
1: Ik denk dat de afvalberg van een ziekenhuis, waar alles één keer wordt gebruikt en daarna wordt weggegooid, immens is.
0: Ja, absoluut. Daar zitten ontzettende grote kansen om daar extra stappen in te maken. Om te kijken, niet alleen is er veel meer herbruikbaar voordat je het weggooit. Hè, hygiëne voert de boventoon. Maar dan maak je echt analyses met het ziekenhuis zelf, met leveranciers, van kun je dat anders doen.
1: We zijn over hygiëne sinds corona ook weer niet heel anders gaan denken. Dat er juist meer nadruk op is komen te liggen.
0: Nou, ik denk dat we daar veel bewuster zijn gaan worden wat je aan hygiëne moet doen. En tegelijkertijd waar je ook stappen kunt maken in die circulariteit. En als je kijkt naar waar zo'n ziekenhuis voor staat, die hebben ook een verplichting om in de Green Deal te kijken naar hoe ga ik veel minder afval produceren, hoe ga ik veel minder emissies verbruiken.
1: Komt het nu ook nog voor dat je als medewerker van een bedrijf denkt dat je iets in een specifieke bak gooit, maar dat er onder of achter die bak één simpele zak zit?
0: Dat komt bij ons niet voor. Nee. Ik kan een voorbeeld geven.
1: Deze vraag komt niet uit het niets.
0: Nee, ik weet het. Die hoor ik ook heel vaak door anderen gezegd worden. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld ons huishoudelijk plastic afval. Wij hebben een kunststof sorteerinstallatie in Zwolle staan. Daar wordt het huishoudelijk afval, wat jij al puur het plastic wat je in je bak gooit, wordt daar in 14 verschillende kunststofsoorten wordt dat gescheiden. En al die 14 stromen die gaan naar aparte recyclers om daar echt weer als grondstof te dienen voor nieuwe producten.
1: Okay. Dus het kan, het gebeurt?
0: Het kan en het gebeurt.
1: Maar jij wijst al een paar keer op hoe het bij huishoudens gaat. Ja. Zijn die huishoudens nu verder dan het gemiddelde bedrijf?
0: Nou, ik zou het gemiddelde bedrijf is eigenlijk heel lastig, want je ziet dat verschillende categorieën. Dus je hebt de absolute koplopers die ons ook echt vragen om met zero waste adviseurs aan de slag te gaan en te kijken van wat kun je allemaal doen. En die scheiden nog veel meer stromen dan een gemiddeld huishouden. En je hebt type ondernemen wat door relatief eenvoudige stappen dus een extra stroom kan toevoegen. Maar en ik denk dat die ondernemers inderdaad minder ver zijn en heel laagdrempelig daar een extra stap in kunnen.
1: Waarom zouden ze het nu nog niet doen?
0: Ik denk, sorry, dat het heel vaak te maken heeft met onbekendheid.
1: We zijn toch al een tijdje bezig met elkaar, of niet?
0: Zeker. Maar, en wij helpen ondernemers daar ook bij. Maar dat ze vaak niet het beeld hebben van hoe kan ik daar op die manier ook een makkelijke bijdrage leveren in duurzaamheid? Hoe kan ik bijdrage leveren aan de CO2-emissie? En zelfs dat ze onbekend zijn met dat per saldo ze vaak nog goedkoper uit zijn. Want als jij je plastic afval eruit haalt, dan is dat een gratis stroom. En de hoeveelheid restafval blijft lager kosten.
1: Kun je toch nog even beter uitleggen, ook omdat ik er nog niet naar gevraagd had, hoe dat dan zit met wanneer het voor een ondernemer iets zou kunnen gaan opleveren. Want jij zegt afval bestaat niet. Dat is altijd weer de basis van iets nieuws, een grondstof.
0: Ja.
1: Als die grondstof een zekere waarde vertegenwoordigt en jullie komen dat voor mij ophalen,
0: klopt.
1: Dan zou er een situatie kunnen ontstaan dat jullie mij moeten gaan betalen in plaats van andersom.
0: Nou, dat doen we zelfs ook bij bepaalde stromen. Dus als je van nature kijkt, dan zie je dat papier al heel lang een bepaalde marktwaarde heeft. En dat je daar ook over praat met je klanten. En daar staat tegenover dat als je naar restafval krijgt, dat de overheid steeds meer heffingen oplegt, waardoor het restafval steeds duurder en duurder wordt. En naarmate die balans verandert en je kijkt naar welke afvalstroom heeft waarde, en dan denk ik aan hout, dan denk ik aan papier, dan denk ik aan metalen, dan zitten daar heel veel materialen in die daadwerkelijk waarde in de grondstofketen hebben.
1: Als ik een bedrijf zou hebben waar metalen een belangrijke rol in speelt, dan zou het toch eigenlijk gek zijn dat ik jullie nodig heb om in te kunnen zien dat metalen een zekere waarde vertegenwoordigt. Dat weet ik dan toch wel?
0: Absoluut, maar dan praat je echt over een bedrijf wat primair met metaal bezig is. Je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die zijn bezig in de bouw en die gooien een afvalbak vol met allerlei bouwafval.
1: Ja, nog steeds?
0: En dat gebeurt nog steeds. Dat is, ik denk dat de bouw wel relatief ver is. Maar er zijn er ook andere industriële bedrijven die dat doen. En daar kunnen we in onze bouw- en sloopsorteerinstallatie nog wel weer metalen uithalen. Ja. Of op onze locaties.
1: En dat is dan een totaalpakket. Namelijk jullie adviseren, jullie halen op en doen er vervolgens iets goeds mee. Zou ik als bedrijf, als ondernemer ook kunnen zeggen, nou weet je wat, laat het hele adviseren maar zitten. Kom het gewoon ophalen, zoals je altijd al deed. En dan zijn we even goede vrienden. Of werkt het niet meer zo?
0: Nou, wij zijn van mening dat, dat je als ondernemer... Ik denk dat iedere ondernemer eigenlijk wel wil bijdragen aan een duurzamere wereld. En als je kijkt naar de opdracht die ook veel ondernemers gewoon wettelijk krijgen... is dat je een bijdrage levert aan het verminderen van de emissieuitstoot. En daar wordt vaak nog in onderschat welke bijdrage afval daarin kan hebben. Dus eigenlijk is het een no-go. En natuurlijk zijn er situaties waarin dat nog voorkomt. Of dat er gewoon geen andere optie is, omdat er een heel krappe omgeving is waar de afvalbak staat. Maar per saldo kun je je makkelijkste stap maken om aan emissievermindering te werken. Dat door.
1: Maar dan hebben jullie eigenlijk best een makkelijke baan als ik het zo bij elkaar veeg. Want dan zeg jij, mensen zijn van goede wil. En er komt wetgeving. En het kan ondernemers ook nog eens wat opleveren. Wat moeten we hier dan nog bespreken?
0: Nou, ik denk dat de bewustwording nog aanzienlijk omhoog kan. He, dus de wil is er wel, maar niet altijd is er de exacte mogelijkheid om dat fysiek mogelijk te maken in een bedrijf. Dus je moet je echt creatief zijn.
1: Er zijn dat is heel makkelijk veel... excuus, het is ook ingewikkeld.
0: Je duikt, zeker bij complexe bedrijven, duik je echt in het proces om te kijken per stap. Hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe kun je het gedrag van de medewerkers daarin meenemen? Hoe kun je de inkoop beïnvloeden? Hoe kun je aan de achterkant de bak op de juiste plek neerzetten? Hoe maak je dat?
1: Want hoe zuiver zijn die stromen? Ook die ondernemer die van goede wil is en de medewerker die goed getraind is... zal af en toe nog een foutje maken. Er zal nooit een 100% score zijn. En dan moeten jullie dat natuurlijk weer achteraf gaan proberen te corrigeren. Echt zuiver te maken. Ja. Of is die score al heel behoorlijk?
0: Nou, die score die is al heel behoorlijk. Al zie je wel dat hoe publieker de omgeving wordt... hoe meer stoorstoffen, zoals we dat dan noemen, erin zitten. Dus daar hebben we ook in gedrag nog echt wel wat te doen. En daar ondersteunen wij overigens ook bedrijven bij om daar naar te kijken.
1: Ik wil naar een aparte categorie binnen dat afval. Dat is namelijk elektronisch afval. Het zal bij bedrijven zo zijn, het zal binnen huishoudens zo zijn. Er zijn steeds meer elektrische apparaten.
0: Ja.
1: Wat ook kan leiden tot steeds meer elektrisch afval. Zie je inderdaad een flink stijgende lijn?
0: Ja, we zien absoluut een enorm stijgende lijn. En daar kunnen we ook, denk ik, als maatschappij enorm van profiteren. Dus we zien steeds meer dat in ieder geval huishoudens daar natuurlijk ook weer een eerste stap maken. Ja. Maar bedrijven zijn zich er ook steeds bewust van.
1: 140 elektronische producten in een gemiddeld huishouden.
0: Ja.
1: Wordt ook het nodige afgedankt. Overigens komt er ook nog weer een wet met het recht op reparatie. Dat kan weer zorgen voor minder afval of een later moment van afval.
0: Ja.
1: Maar als het afval is, dan komt het ook bij jullie binnen.
0: Zeker.
1: Met alle risico's van dien. Wat zijn die risico's?
0: Nou, er zitten zeker risico's aan als je kijkt dat het in de verkeerde afvalbak wordt gegooid. Dus als dat elektronisch apparaat in de restafvalbak terechtkomt en je gaat daar op een van onze locaties met de shovel tik je dat aan of schamp je het, dan heb je het risico dat zo'n lithiumbatterij of wat voor accu dan ook, dat die kan ontvlammen. En dat betekent ook dat je een brandrisico hebt. Dat is ook voor de afvalwereld best een maatschappelijk probleem. Dat is heel moeilijk te sturen. Terwijl als je die batterij, of als het elektrisch apparaat, als je die batterij eruit haalt, of je gooit het elektrisch apparaat echt in een e-waste specifieke container, of je brengt het weg, dan komt het in de juiste stroom. Dan gaan we kijken, kun je het hergebruiken? Kun je het ontmantelen? Kun je daar de kostbare materialen uithalen die dus weer bijdragen aan de grondstoffentransitie?
1: Maar je zegt, het is een maatschappelijk probleem dat heel specifiek op jullie bordje komt.
0: Klopt.
1: Want jullie krijgen ermee te maken.
0: Ja.
1: Dus waar ligt dan de oplossing?
0: Nou, de oplossing ligt daar heel sterk in dat daar ook eigenlijk een producent verantwoordelijkheid zou komen om die batterijen daaruit te gaan halen. Of dat die in ieder geval makkelijk verwijderbaar zijn. Dat daar aanwijzingen
1: voor komen. Die producentenverantwoordelijkheid hebben we nu voor textiel, die hebben we voor matrassen. Die
0: niet is specifiek voor batterijen. Maar wel voor e-waste, hè, want daar betaal je al een verwijderingsbijdrage als jij een telefoon of een televisie of wat dan ook koopt in de winkel. Dus daar wordt ook de goede dingen mee gedaan. Maar het gaat wel vaak om apparaten. Pak je telefoon, hoe krijg je je batterij daar nog uit?
1: Ik kwam branden tegen. Alleen dit jaar al in Apeldoorn, in Maastricht, in Alphen aan de Rijn. Dat is denk ik elke keer weer schrikken. Dat is ook elke keer weer een moeilijk gesprek misschien met je verzekeraar, met de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Hoe hebben jullie daar inmiddels tegen gewapend?
0: Nou, we hebben vrijwel op elke locatie hebben wij detectieapparatuur. We hebben op heel veel locaties sprinklersystemen. Onze medewerkers die zijn, ik zou bijna zeggen, volleerd in ervaring en in training om te kijken hoe ga ik daarmee om. Dus dat betekent dat heel vaak als er een brand ontstaat, en dat geldt voor ons en dat geldt ook bij onze concurrenten, dat ze weten wat ze moeten doen door het afval uit elkaar te trekken. Als het gebeurt ook in vrachtauto's op de weg, dan lees je wel eens in de krant dat ze even wat afval op de weg storten om ervoor te zorgen dat de vrachtwagen niet uitbrandt. Ja, en wij zijn gewoon in onze compliance, zoals het zo mooi heet, heel erg erop gericht om ervoor te zorgen dat het risico minimaal is. Ingangscontroles.
1: Maar het kan zo weer gebeuren.
0: Het kan gebeuren, maar we hebben allerlei stappen qua controle ingebouwd om te voorkomen dat het gebeurt.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. In onze missie naar een circulaire economie, naar nul afval, verwachten wij volledige steun van de overheid. Of ook zonder steun van die overheid komen wij er wel. Je mag het achteraf nuanceren.
0: Ja, dan kies ik toch dat we volledig steun van de overheid nodig hebben.
1: Iwan te Winkel is hier. Hij is de COO Nederland van PreZero. Overigens, de laatste cijfers uit een rapport van Plastics Europe bleek eerder deze week nog dat de productie van herbruikbaar plastic in Nederland terugloopt. Maar dat we in Europa, op het gebied van dat herbruikbare plastic, dus toch een vorm van circulariteit, nog altijd wel een koploper zijn. Ik wilde beginnen met de vraag: gaat het nu goed of slecht in Nederland?
0: Nou, ik denk dat we in Nederland te maken hebben met uitdagende omstandigheden. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren met de recyclingmarkt is gebeurd, dan zie je dat die gewoon onder druk staat van allerlei, ik zou bijna zeggen, lage virginprijzen, waardoor recycling marginale business is. En dat betekent dat wij, als we naar onszelf kijken, echt iets te doen hebben door aan de voorkant bij die bronscheiding die klanten helpen naar die zero waste route te gaan om zoveel mogelijk zuivere materialen daaruit te halen. Maar dat we tegelijkertijd ook de overheid nodig hebben om bepaalde normen aan te leggen met hoeveel gerecycled materiaal moet je nou eigenlijk gebruiken.
1: Want die zijn er vanuit uiteindelijk, maar die zijn er ook vanuit Europa, toch? Er
0: zeker, komt een bijding voor. Dus we praten ook over de Europese overheid.
1: Die verhouding tussen gerecycled plastic en virgin plastic heeft dan alles te maken met prijs. En die prijs heeft weer van alles te maken met de olieprijs.
0: Ja.
1: Ik las de afgelopen weken juist dat recycling weer veel populairder aan het worden was vanwege die spectaculaire stijging van dat nieuwe plastic, vanwege de spectaculaire stijging van de olieprijs. Dus het kan ook snel gaan.
0: Het kan snel gaan. Maar het is twee dingen daarover. Dat de prijs van gerecycled plastic stijgt, lijkt heel mooi. Maar gemakshalve vergeten we even dat ook voor het produceren van gerecycled plastic ook de prijs omhoog gaat.
1: Ja, ja.
0: Dus je hebt meer energie nodig. Dat betekent die energie is duurder. Dus die kostprijs stijgt ook. Dus het is niet per se dat de recyclinginstallaties daar nou zoveel meer van gaan verdienen. En het tweede is denk ik belangrijk, is dat het, ja, ik zou bijna zeggen, ook wel een beetje van toeval onderhevig is. Hè? Ook tijdens de eerste jaar van de oorlog in de Oekraïne zag je hetzelfde effect. Maar zodra het weer verdwenen was, was het ook weer over. Dus we hebben hier veel consistenter beleid nodig, wat stimuleert en wat ook stimuleert om te blijven investeren in recyclingtechnologie.
1: Je zou het bijna consistent kunnen noemen dat er nog altijd een dreiging is van een heffing van 500 miljoen.
0: Het lijkt wel consistent te worden. Ja, al is die heffing, zou ik absoluut niet consistent willen noemen.
1: Wil je even kort uitleggen waar die heffing uit bestaat?
0: Die heffing, dat bestaat uit een bedrag wat bedoeld is eigenlijk om het gebruik van plastic, het verbranden van plastics terug te dringen. Ja. En die heffing die was oorspronkelijk bedoeld om die eigenlijk aan het begin van de keten te leggen, zodat je veel meer aandacht hebt voor het design van het ontwerp van een product dat daar gerecycled plastic in wordt gebruikt, of te recyclen plastic in wordt gebruikt, zodat je daar gedurende de keten ook daadwerkelijk iets mee kunt doen.
1: Klinkt goed.
0: Dat klinkt goed. Nu ligt hij aan het eind van de keten. Dat is het plan. Dat betekent dat elke kilo plastic die wordt verbrand, dat je daar dan een heffing voor zou moeten betalen. Wat we daar gemakshalve in vergeten is dat in elk recyclingproces wat er nu is, dat daar een residustroom uit ontstaat die uiteindelijk nog verbrand wordt. En dat zal al naar gelang de tijd verstrijkt wel wat minder worden. Maar ja, die residustroom, als die duurder wordt, dan wordt de recycling per saldo ook duurder. Dus je creëert eigenlijk het effect dat het te duur wordt om in Nederland te recyclen, dat de recyclingbranche onder druk komt te staan, terwijl wij als Nederland een hele vooruitstrevende, degelijke, goede recycling.
1: De probleemanalyse die werd gedeeld, ook door het vorige kabinet overigens. Daar hebben ze de hand uitgestoken naar de branche. Onder leiding van Steven van Eyck. De plastic tafel vond plaats.
0: Ja.
1: Met de opdracht, oké, die heffing die vinden jullie vervelend. Kom dan maar met kostendekkende alternatieven. Dat is ook weer niet helemaal gelukt. Waarom niet?
0: Nou, ik denk dat de tafel op zich best een goed effect heeft gehad. Maar dat je ziet dat in het dat de hete aardappel gewoon vooruit wordt geschoven.
1: Nou, het is een geldkwestie, toch uiteindelijk?
0: Uiteindelijk is het een geldkwestie.
1: Ja, dus ook die tafel heeft volgens mij wel alternatieven geformuleerd. En ik heb ze ook allemaal braaf gelezen. Maar wel met de conclusie dat er niet echt één goed alternatief is als het aankomt op die heffingen.
0: Nou, ik denk dat hier absoluut speelt dat verschillende partijen in de keten hier een verschillend belang hebben. En ik denk ook dat iedereen er wel van overtuigd is dat we met elkaar de recycling de nek omdraaien als we deze heffing zo laten staan zoals die is. Dus wij hebben als afvalwereld, en ook als Prezero, deze heffing niet nodig om helemaal aan de voorkant van de keten al te gaan stimuleren dat het anders moet. Dus als dat het stimulans is, dan gaat daar niets in veranderen. Want die stimulans is er al lang.
1: Maar geef dan zelf eens een voorzet. Want Steven van Eyck die moest concluderen, nadat hij die plastic tafel had voorgezeten, dat het wel een beetje gek is als je de kalkoen over het recept voor het kerstdiner gaat raadplegen. Het is aan de politiek, zegt hij, om een oplossing te vinden die de concurrentiepositie van bedrijven in de circulaire plastic keten niet schaadt en die bedrijven perspectief geeft en die investeringen in innovatie aanjaagt.
0: Ja.
1: Wat is dan wel dat recept?
0: Nou, ik denk dat absoluut dat we weer terug moeten naar de voorkant van de keten. Wat ga je doen aan je verpakkingsontwerp? Hoe zorg je daarvoor dat er geen laagwaardige materialen worden gebruikt, maar dat er echt materialen worden toegepast die te recyclen zijn? En dan ook nog met de verplichting om daar een bepaald percentage recyclaat in toe te passen.
1: En welke bedrijven zouden zich dan aangesproken moeten voelen? Waar ligt dan de bal?
0: Dan ligt de bal uiteraard bij de producerende industrie. En uiteraard de industrie die daar die verpakkingen verkoopt. Dus dat zit hem in het design.
1: En dan zeggen ze, dankjewel Iwan, hier hebben we zelf nog niet over nagedacht.
0: Zeker hebben ze erover nagedacht. En ik snap ook dat het voor hun een uitdaging is om daar naar te kijken. Ook onder dezelfde, zou ik zeggen, economische druk die er is. Tegelijkertijd zullen we op deze manier echt de kanteling moeten maken door aan de voorkant te sturen. En ik denk dat ze dat ook feitelijk wel inzien. En ik wil een mooi voorbeeld noemen. Wat ik nu zag ontstaan in China, wat we ook allemaal gelezen hebben, de chipszakken die zwart-wit werden. Ik zou bijna zeggen, wat dat betreft wordt onder druk alles vloeibaar. Hè? Dus dat
1: we nog een keertje naar China konden wijzen als lichtend voorbeeld.
0: Nou,
1: op dit vlak.
0: Maar ik vond het wel heel creatief bedacht. Hè? Dat ze zeiden van, nee, maar dit is een artikel waar we heel veel vertrouwen in hebben en dat verkoopt zich wel. Dus we halen de kleurtjes er even af, omdat we onze grondstoffen eigenlijk niet op orde hebben. En wat we willen, is dat we die grondstof in onze eigen circulaire economie houden om die opnieuw te gebruiken. En wat je nu doet, is dat je zegt, nou ja, goed, als je er een prijs voor betaalt, dan is het eigenlijk wel goed. Dan verbrand het maar. En ik denk dat je daarmee uiteindelijk de grondstoffen het land uit je.
1: Jouw inschatting, dat toch al een paar jaar gekissen is en die plastic tafel en dan nu toch weer het voornemen van dit nieuwe kabinet. Komt die heffing er in de huidige vorm of niet?
0: Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar in staat zijn om een andere creatieve oplossing te verzinnen.
1: Iwan te Winkel was hier, CEO Nederland van PreZero. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Hessel Hoekstra van Royal Delft Group. Dan ging het dus over Delft Blauw, maar met hetzelfde gemak ook over kaasschapen, want ze hebben daar Bosca overgenomen. Waarom eigenlijk? Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks, er zijn miljarden euro's extra nodig om broodnodige investeringen te kunnen doen in honderden infrastructurele projecten. Maar ook hier weer, duidelijk overheidsbeleid lijkt te ontbreken. Straks meer in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er,
4: naast het nieuws,
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: werken beter.
2: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
2: Luister in de BNR-app
3: op bnr.nl/bb
2: en via DAB+.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Trulease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
17: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
16: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
17: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
16: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
17: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Nu in de BNR-app.
1: Het dorp Moerdijk is mogelijk toch gered vanwege de bijgeschaafde plannen. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn steun aan Oekraïne onderstreept in een gesprek met de Oekraïense president Zelensky. En er is sprake van een miljardenverlies voor SpaceX in aanloop naar de recordbeursgang. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. En dan nu naar de ANWB met Robert Vriezen. Is het al druk op de weg?
18: Nee, echt druk is er nog niet op de weg. Maar op de A5 staat het wel stil vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Er is 1 rijstrook dicht bij knooppunt Raasdorp. Daar 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Duitsland, de grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een kwartiertje oponthoud. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaak een kwartier vertraging door een spoedreparatie. Daar is 1 rijstrook dicht. Helemaal dicht is de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Dat is bij Os, de voorbergingswerkzaamheden. Omrijden doe je via Eindhoven over de A50 en A2. En ook een ongeluk op de N6. 36, de weg Almelo-Ommen. De weg is in beide richtingen dicht bij Almelo. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Hoflied bij 34.8. Op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oude Wetering controle bij 1.8. En ook controle op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij Heerlen-Noord bij 17.2.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
9: De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Er zijn miljarden extra nodig om noodzakelijke investeringen in de Nederlandse infrastructuur te kunnen doen. Waar moet dat geld vandaan komen? Straks meer in BNR Zaken doen.
19: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
20: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
19: Obli. Meer rust, meer rendement.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Algemene Rekenkamer kwam gisteren met cijfers naar buiten waaruit blijkt dat er de komende 15 jaar een tekort van zo'n 37 miljard euro ontstaat aan investeringen in infrastructuur. En dan gaat het bijvoorbeeld, heel simpel gezegd, om het onderhoud aan bruggen en tunnels. Ook de Financiële Telegraaf schrijft er vandaag over. Contact met Jelmer Alberts. Hij is directeur belangenbehartiging bij Bouwend Nederland. Welkom.
28: Dank u, goedemiddag.
1: Ik vrees dat u weinig nieuws heeft gelezen in de bevindingen van de Algemene Rekenkamer.
28: Ja, het bevestigt eigenlijk wel het beeld dat wij inderdaad ook al hebben. En het vervelende is nog dat als je kijkt naar het achterstallig onderhoud dat we nu al hebben, dus zeg maar vanuit het verleden tot vandaag, dat dat ook nog een keer op rond de 35 miljard is becijferd. Dus zoals Karremans, de minister van INW, laat zei in een debat, er is ongeveer 80 miljard nodig in de komende, vele jaren. Om dat onderhoud op orde te krijgen. En dat is een enorme som geld.
1: Ja, 80 miljard in de komende vele jaren. Dat zou je natuurlijk kunnen uitsmeren dan in een aantal miljard per jaar. Waar komt u dan op uit? Wat is de opgave?
28: We hebben TNO een tijd geleden hebben we een onderzoek van gezien. Die hebben onderzocht wat je ongeveer per jaar extra zou moeten investeren in dat onderhoud van infra om het veilig te houden en Nederland dus bereikbaar. En dan kom je op ongeveer 3,5 à 4 miljard per jaar, wat er extra nodig is bovenop het geld dat er al beschikbaar is. Dus dat is ongeveer wat je per jaar zou moeten investeren.
1: En dan noemt u verschillende dingen, want Nederland bereikbaar houden, maar Nederland veilig houden, dus risico's proberen af te wenden. In dat opzicht, hoe staan we ervoor? Want het klonk ook wat alarmistisch dat het nu niet zozeer alleen maar meer is om ervoor te zorgen dat dingen het blijven doen, maar dat ze het ook gewoon veilig blijven doen.
28: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, wij hebben daar best wel lang mee gewacht, hè, met het veiligheidsargument inbrengen. Maar we zien dat het gewoon echt nodig begint te worden. We zitten met z'n allen in een auto en aan alle kanten piepen de lichtjes, de remmen doen het niet meer, de motor hapert. En het is gewoon wachten op het moment dat die auto uitvalt. En dat betekent inderdaad economische schade, want je kunt met die auto niet meer naar je werk, je kunt niet meer de dingen doen die je moet doen. Maar het betekent ook gewoon onveilige situaties, want als jouw auto midden op de snelweg uitvalt, dan hoef ik je niet te vertellen wat er kan gebeuren. We zien bij...
1: Ja, maar dan moet ik u toch vragen, u gaat er ook nog een brug over op dit moment, u gaat er ook nog wel een tunnel door, of niet meer?
28: Zeker, maar we hebben bijvoorbeeld in Roosteren gezien. Daar is een brug waarvan men nu geconstateerd heeft dat die zo aan het einde van zijn levensduur is. Dat dringend onderhoud nodig is. Nou, dat is dus niet zo snel geregeld, hè, want er is geen geld voor. En die brug die is nu afgesloten voor zwaar verkeer. Betekent dat het verkeer 30 kilometer om moet rijden. Met als gevolg dat het zware verkeer dus alsnog over die brug gaat. En dat is niet de bedoeling, maar dat is wel wat er gebeurt. Dus ja, het is gewoon wachten tot dat misgaat.
1: De Financiële Telegraaf schrijft vandaag over uw voorzitter Arno Visser, dat hij gefrustreerd is omdat er voldoende onderzoek plaatsvindt, onder andere door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg over renovaties, en dat vervolgens die renovatie dan toch uitblijft. Waar is dat dan toe te schrijven?
28: Ja, en ik deel die frustratie. Kijk, het goede nieuws is dat dit kabinet, maar ook het vorige kabinet, die hebben dit echt als een belangrijke politieke prioriteit bestempeld. Zelfs in de troonrede is het een paar keer genoemd. Dat we voor de grootste onderhoudsopgave ooit staan. Maar in praktijk, ja, politiek is keuzes maken. En ik begrijp wel dat geld naar onderhoud van infra, dat niet heel erg sexy is. Juist wat je net al zei, hè, juist omdat we gewoon met z'n allen nog steeds over die bruggen rijden, die wel steeds slechter worden. Dus ik denk dat het toch echt een kwestie is van politieke prioriteiten en van de juiste keuzes maken. En dan gaat het geld toch vaak naar net even andere dingen dan naar dit ook heel belangrijke onderwerp, wat politiek wel wat minder sexy is. Ja,
1: maar u bent directeur belangenbehartiging, dus ik begrijp dat u met extra interesse luistert naar de troonrede en denkt, hey, we worden genoemd. Maar u zult denk ik vooral kijken naar waar het geld dan blijft. En als dat geld er niet is, dan concludeer ik dat het met de belangenbehartiging ook nog wel wat beter kan.
28: Ja, zeker.
1: Ja, toch?
28: En altijd beter. Absoluut. Ja, kijk, wat we zien ook in de Tweede Kamer, als je naar de debatten luistert, alle Kamerleden begrijpen, de minister begrijpt, de ambtenaren begrijpen, dat we echt die onderhoudsopgave nu op orde moeten krijgen. Alleen, er is geen geld. En dan is inderdaad de vraag, als iedereen dit vindt, waar blijft dan het geld? Het is heel plat, hè, want het gaat steeds over geld, maar zonder geld kun je dit niet op orde brengen. Dus ja, daarom hebben we toch maar weer eens de Telegraaf opgezocht. Met de boodschap, we moeten hier iets aan doen richting die augustusbesluitvorming, hè, voor Prinsjesdag. Want ja, anders zijn we weer een jaar verder. Ja. En dan hebben we weer niks voor elkaar
1: gekregen. Dat leek natuurlijk een uitweg te zijn. En dat gold voor bijna iedereen die aanspraak dacht te maken op meer geld in de vorm van die verhoogde NAVO-norm met 3,5% keihard naar Defensie en dan 1,5% om Nederland weerbaar te maken, om in bredere zin bij te dragen aan Nederland in een eventuele oorlogssituatie. Ik neem aan dat u ook uw oog had gericht op de prijzenpot.
28: Ja, uiteraard. Ja, dus dat zagen we inderdaad een jaar geleden als een kans. Maar inmiddels weten we dat de corridor waar die investeringen gaan plaatsvinden, grofweg, hè, van de havens in het westen naar het oosten, dat die maar heel smal is. En als je kijkt naar de totale onderhoudsopgave, als je alleen naar bruggen kijkt die bij Rijkswaterstaat in beheer zijn, dan zijn er 1100 bruggen die echt snel opgeknapt of vervangen zelfs moeten worden. En 76 van die bruggen, daar is het echt dringend. Dus dringend als in, eigenlijk kun je niet meer wachten met het onderhoud daarvan. Dus ja, dat zit ook over het hele land, hè?
1: Dus is er voldoende zicht op wat er dan nodig is? Want u haalde net een TNO-onderzoek aan. Ik weet niet of we over hetzelfde onderzoek praten, maar ik meen me ook een TNO-onderzoek te herinneren waarin het nodige werd gezegd over die onderhoudsopgave. Maar dat ook wel duidelijk moet zijn bij gemeenten, bij provincies, bij het Rijk, wie waar over gaat en wat waar nodig is. Is dat overzicht er?
28: Ja, op zich wel. Het is vrij duidelijk waar Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor is en waar gemeentes en provincies verantwoordelijk voor zijn. Die zijn beheerder van een bepaald kunstwerk, zoals we dat noemen. Dus dat is er. En kijk, naast geld, zo plat is het gewoon, hebben we ook nog andere dingen die we kunnen doen om het toch wat beter voor elkaar te krijgen. En dat is bijvoorbeeld niet iedere brug apart in de markt zetten in een aanbesteding, maar bundel ze nou in mandjes van bijvoorbeeld 10 tegelijk, een soortgelijke bruggen. Zet die als pakketje in de markt. En dan kan een aannemer, die kan daar efficiëntie behalen, die kan dat veel sneller ook doen. Dus dat zijn ook zaken waarmee we verder kunnen komen. Daar hebben we ook goede gesprekken over, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat. Maar dat alleen gaat niet voldoende zijn. Er moet ook echt gewoon, die middelen moeten gewoon daar ook bijgelegd worden.
1: Jelmer Alberts heeft het toch nog maar een keer gezegd. Directeur Belangenbehartiging bij Bouwend Nederland. Dank voor dit gesprek. Macro. Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegericht door Edin Mujagic. Edin,
0: goedemiddag.
1: De notulen van de Fed, die slaan wij wel eens over. Die nemen wij ter kennisgeving aan, maar nu niet. Waarom?
0: Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit de notulen van de Fed echt uitgebreid behandeld heb op deze plek. Die komen altijd enkele weken na de laatste vergadering. En de reden waarom ik er eigenlijk nooit iets mee heb gedaan is, het bevestigt wat we al wisten. Maar soms zijn van die uitzonderingen. En deze notulen van de laatste vergadering, dat is zo'n uitzondering. Even ter herinnering, de laatste vergadering van de Fed, daar was iets uitzonderlijks aan de hand. Namelijk 4 van de 12 stemgerechtigden die stemden tegen het besluit. 3 van die 4 zeiden, nou, wij kunnen ons niet vinden in de hint in de persverklaring na afloop dat de eerstvolgende rentewijziging renteverlaging zou zijn. En zoals ik toen heb gezegd, dat is vrij uniek, want ik geloof dat we in 1992 voor het laatst hebben meegemaakt dat 4 leden van de Fed zich niet konden vinden in een besluit.
1: Is het meestal vrij uniek? Is het meestal volstrekte unanimiteit of is het meer het aantal tegenstemmers dat nu toch wel behoorlijk opvalt?
0: Meestal is er sprake van unanimiteit. En als er tegenstemmers zijn, dan 1 of 2. Maar 3 of 4, dat komt echt zeer, zeer sporadisch voor. Nou, nu krijgen we dus die notulen. En uit die notulen blijkt, en dat is de uitzondering, dat die, als het ware, monetaire muiterij bij de Fed, ja, die is nog groter geweest dan dat je zou afleiden op basis van die 4 tegenstemmers. Want ik lees in die notulen dat, onder aanhalingstekens dus, velen, ik citeer, die wilden inderdaad die hint dat de rente omlaag zou gaan, die wilden daar niet in hebben. Nou, velen in de notulen van de Fed staat voor 3, 4 of nog wel meer mensen. Nou, dus daar begint het al. Het is vrij uitzonderlijk.
1: Maar ik denk dat het ook begint, Edin, dat vond ik in ieder geval interessant om op te merken, dat het een interessant gezelschapsspel is hoe dat stemmen nu precies verloopt.
0: Ja, dat is
1: dat kun je wel kort uitleggen, toch?
0: Dat kan ik heel kort uitleggen. Eerst even naar iets anders wat in die notulen staat en dan leggen we het uit. Want ik lees ook dat een meerderheid een renteverhoging is waarschijnlijk nodig de komende tijd als die inflatie boven de 2% blijft. Nou, je kunt je afvragen, hoe is dat te rijmen met elkaar? Dat een meerderheid zeggen, dat velen zeggen, we willen die renteverlaging eruit hebben. Een meerderheid wil renteverhoging. Waarom zagen we dat niet in het besluit? Nou, de verklaring is als volgt. Als het rentecomité van de Fed vergadert, dan zitten ze met 19 mensen achter de tafel. Het zijn de 7 leden van het dagelijks bestuur en 12 presidenten van de regionale centrale banken. Maar op elk moment hebben ze slechts 12 stemrecht. En die 7 van dagelijks bestuur die mogen altijd stemmen. En 5 van de 12 regionale presidenten mogen om zijn beurt stemmen. Dus dat verklaart in zo'n verklaring wie wat heeft gestemd. Daar komen dus die anderen die geen stemmen hebben op dat moment komen niet in voor. Maar in de notulen zie je wel wat ze hebben gezegd. Want ze deden gewoon mee. Nou, deze notulen helpen ons dus om toch een aantal dingen wat scherper te krijgen, zoals als de inflatie boven 2% blijft hangen komende tijd, dan moeten we misschien de rente gaan verhogen. Nou, de kans dat de inflatie boven 2% blijft hangen in Amerika is echt,
1: dat zou maar kunnen.
0: Gewoon bijna 100% zou ik bijna zeggen, gegeven de stand van zaken nu. Gegeven het feit dat die hoge energieprijzen in een soort slow motion door de hele keten van Amerikaanse economie gaan. Denk aan de voedsel, aan de landbouwsector en dat soort zaken. Dus Dit zegt wel veel over wat voor gevoel in die groep leeft. Namelijk, men is veel meer havikachtig, dus veel meer gebrand om op te treden tegen inflatie dan de buitenwereld waarschijnlijk dacht.
1: Dus jij hebt die natuurlijk niet voor niets gelezen. Het heeft ook iets gedaan met jouw gemoed.
0: Ja, dit is gewoon goed nieuws. Dit is wat je wilt zien van de centrale bank. Maar het wordt nog relevanter in de wetenschap dat die hele groep van 19, als ze met elkaar verraden, moet er natuurlijk wel een voorzitter zijn die het allemaal in het gareel houdt. En morgen is dat een nieuwe, namelijk Kevin Warsh. En dan wordt het interessant, want dat worden echt ongemakkelijke gesprekken die Kevin Warsh, de nieuwe aanvoerder van de Fed, met de Amerikaanse president gaat voeren. Want hij is benoemd door de Amerikaanse president Donald Trump. Die verwacht ook van hem dat hij zich vanaf dag 1 sterk zal maken voor niet alleen renteverlagingen, maar forse renteverlagingen. Nou, die nieuwe voorzitter komt nu dus, heeft straks te maken met de groep die dat eigenlijk helemaal niet wil. Sterker nog, die zullen gaan pushen voor renteverhogingen komende tijd.
1: En een onderdeel van de groep die dat niet wil, is ook nog altijd zijn voorganger, Jerome Powell.
0: Die heeft gezegd dat hij zich gedijst zou houden. Oh ja. Dus ik verwacht geen toespraken en interviews van Jerome Powell. Maar ja, die zit daar wel. En je kunt je wel voorstellen, als je jarenlang voorzitter bent geweest en je zit in die groep, dan kijken anderen toch iets anders tegen je aan. Je legt net wat meer gewicht in de schaal.
1: Die bediging morgen.
0: Ja, dat is
1: die
0: ook.
1: Gaat plaatsvinden.
0: Symboliek. Wat alles is symboliek, Thomas. Want de beediging van Kevin Warsh morgen vindt plaats op het Witte Huis. Nou, dat is doorgaans niet het geval. Vrijwel alle andere Fed-voorzitters zijn beëdigd op het kantoor van de Fed. Zonder dat de Amerikaanse president erbij was. Nou, het is nu en in het Witte Huis en Kevin Warsh wordt geïnstalleerd door de Amerikaanse president Donald Trump. En dat is gewoon symboliek, want daarmee wil de president aangeven naar de buitenwereld, ik bepaal wat er hier allemaal gebeurt. Vandaar dat ik zeg, dit worden echt ongemakkelijke gesprekken tussen de twee. Maar het is ook een kans voor Kevin Warsh. Want hij treedt aan terwijl de buitenwereld zich afvraagt, zal hij in staat zijn om zijn rug recht te houden? Zal hij staan voor onafhankelijkheid van de Fed? En als hij nu in die gesprekken naar de president zegt, heel veel leden van het bestuur willen daar niet aan, inflatie is veel te hoog, ik wil eigenlijk ook niet de rente gaan verlagen, dan kan die daarmee heel veel van die twijfel wegnemen en heel veel goodwill voor zichzelf kweken voor de komende jaren, om de buitenwereld gerust te stellen dat het met de onafhankelijkheid van de Fed toch wel goed zit.
1: Die buitenwereld heeft wel andere zorgen, en dat zie je terug in de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente tot slot.
0: Ja, dat komt er ook nog eens bij, want de Amerikaanse lange rentes die lopen de laatste tijd behoorlijk op. Die vinden we op het hoogste standen in jaren. En daarmee zegt de markt voor een groot deel, ja, wij vrezen dat die inflatie te lang te hoog zal blijven. Dus nog een reden voor Warsh om tegen diegene die hem aangesteld heeft te zeggen, ik snap dat je lagere rente wilt, maar sommige dingen krijgt zelfs de Amerikaanse president niet voor elkaar.
1: Edi Mujagic, dankjewel en tot volgende week.
3: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld en die komt van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
1: Wat moet dat moet? Wij moeten het dus hebben over nieuwe Russische dreigementen. Dreigende taal, en dan gaat het over ontwikkeling op het nucleaire vlak. Daar heeft zelfs de Kremlin-woordvoerder het nodig over gezegd. Peskov, welke uitspraken?
4: Ja, hij zei, hij werd geïnterviewd over al die droneaanvallen die nu op Moskou waren. En dat waren behoorlijk massieve droneaanvallen, ook nog behoorlijk succesvol tegen Russische industrie en olieindustrie. En hij werd daar gevraagd van, ja, maar hoe kan het nou dat wij bedreigd worden? En toen heeft Peskov zoiets gezegd van, ja, maar je kan een land niet bedreigen wat over de meest krachtige wapens beschikt. Nou ja, daar doelde hij duidelijk op het nucleaire wapen, wat Rusland natuurlijk wel heeft.
1: En als je dat toch nog zou moeten vertalen of daarover zou twijfelen, dan kun je altijd nog wijzen naar oefeningen die ook begonnen zijn.
4: Ja, ja, inderdaad. Bijna de volgende dag werd bekendgemaakt dat Belarus en Rusland gezamenlijk oefeningen doen om de paraatheid van de nucleaire strijdkrachten aan te tonen. En niet alleen de op land gebaseerde raketten, maar ook de onderzeeërs doen daaraan mee, die ook intercontinentale ballistische raketten kunnen afvuren. Een van de belangrijkste nieuwe wapens, en die valt in de categorie superwapens, die president Poetin al in 2018 heeft aangekondigd, is natuurlijk de Sarmat-raket, een hele grote intercontinentale ballistische raket, de SSX-30 Satan 2, wordt hij ook wel genoemd door de NAVO, in de NAVO-terminologie. Als het afschrikwekkende wapen wat eigenlijk waar iedereen bang voor moet zijn. Nou, deze nuclear saber rattling, zoals dat wel wordt genoemd. Dus het wapengekletter, nucleair wapengekletter kunnen we het beste vertalen. Dat hebben we natuurlijk al vaker gezien van Rusland. En iedere keer dat Rusland in het nauw leek te zitten, dan kwam dit narratief weer naar voren. Eigenlijk om wat we dan noemen reflexive control te doen. Dat wij, de steunende landen, de Oekraïne steunende landen in deze oorlog, terughoudender gaan worden uit angst voor een nucleair antwoord van Rusland.
1: Het heeft toch ook wel gewerkt al eerder in deze oorlog, dat er dan als er sprake zou zijn van nucleaire dreiging, dat mensen dan zouden zeggen vanuit Amerika bijvoorbeeld, escalatie, dat moeten we ten koste van alles proberen te voorkomen, want anders komen we in een heel ander scenario terecht.
4: Ja, exact. En uiteindelijk hebben we dat nooit gedaan. Zijn wapenleveranties vertraagd, zijn wat beperkt geweest. Maar we hebben ons nooit echt laten afschrikken. En nu is er eigenlijk helemaal geen reactie meer. Dat wapen, dat nucleair wapengekletter is, lijkt een beetje bot geworden te zijn. En waarom doet Poetin dat eigenlijk nu? Hè? Normaal is er zo'n oefening in het najaar, maar het is nu het late voorjaar. Waarom doet hij dat nu? Nou, een aantal redenen. Poetin zit in het nauw, hij ziet dat hij de grote verliezen heeft nog dagelijks aan manschappen, maar geen terreinwinst. Hij wordt nu in het hartland getroffen. Hij heeft ook geen echt groot succes gehaald bij Xi. Hij heeft zijn gas nog niet kunnen verkopen. Maar ook zitten weer belangrijke vergaderingen van de NAVO aan te komen. De NAVO-buitenlandministers komen bij elkaar deze week. En volgende maand inderdaad in Turkije is er weer een NAVO-vergadering op staatshoofdenniveau, vergelijkbaar die van 23, 24 juni vorig jaar in Den Haag. Ja, en daaraan vooraflopend is het natuurlijk mooi om te kijken, kan ik die NAVO-landen weer bang maken? Kan ik ze ook uit elkaar spelen? Want als het ene land reageert met van, moeten we wel voorzichtig mee zijn hoor met die Russen, want voor je het weet gooien ze een atoombom. En de andere zegt van nee hoor, dat is allemaal bluf, daar moeten we niet bang van laten worden. Dan heb je kans dat je die NAVO verder uit elkaar speelt. Die is natuurlijk voor een deel uit elkaar. Hè. De positie van Amerika ten opzichte van Europa en Canada is een heel andere dan een paar jaar terug. Ja. En daar is het echt op gebaseerd. De publieke opinie bij ons en de NAVO uit elkaar spelen.
1: Maar toch maar is uiteindelijk jouw eerste analyse dat we daar dus nauwelijks meer op reageren.
4: Ja, en dat wapen is dus helemaal bot geworden, zou ik zeggen. En er gaat niet zoveel kracht meer vanuit. Dus ja, Poetin moet weer iets nieuws verzinnen om bij ons die hulp aan Oekraïne te doen stoppen. Maar dat gaat niet gebeuren, want we zien nu met z'n allen dat Oekraïne steeds meer in staat is om de Russische agressie van zich af te slaan. Dus die steun die zal alleen maar nog belangrijker worden, denk ik.
1: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dank je wel. Zometeen is het tijd voor de avondspits. En zometeen, dat betekent vanaf een uur of 4 met Liesbeth en met Niels.
5: Ja.
1: Niels, ik hoorde jou tijdens de vergadering van jullie programma een beetje verdwalen in het speelschema van Ajax. Heeft dat wel de uitdaging gehaald of niet?
6: Nou ja, daar gaan we het wel even over hebben.
1: Wel, hè?
6: Ja, Jaap de Groot die gaat een berekening maken van hoe belangrijk de play-offs voor de voorronde van de Conference League zijn.
1: Ja, dat klopt allemaal.
6: Ja, ik zei jongens, je kunt ook zeggen, we doen niet mee. Het is een beetje te veel moeite allemaal.
1: Dit kun je winnen.
5: Ja, maar dat scheelt dan weer heel veel geld.
6: Ja.
5: De kans op 25 miljoen euro loop je dan mis.
1: Oh. Ja. Nou, het eerste rekensommetje is gemaakt, Liesbeth. Heel goed. En wat nog meer,
6: Liesbeth?
5: We gaan met Bob Deen van Instituut Klingendaal en onze eigen Geert-Jan Haan praten over wie toch de Europese bemiddelaar zou moeten worden in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Namen noemen, altijd leuk spelletje. Angela Merkel.
1: Merkel is terug in het spel, ja.
5: En of Mario Draghi.
1: Ja.
5: Nou,
1: ja.
5: Beide
1: Mario Draghi kun je altijd voor een klusje vragen, natuurlijk.
5: En Merkel spreekt Russisch en kent Poetin ook.
6: Maar zij is ook wel mede verantwoordelijk te houden voor de situatie waarin we met Rusland terecht zijn gekomen.
1: Ja. Okay, nou, als jij er wil doorstrepen, Niels.
6: Ik streep het door. Ik ga nu nog even, goksite?
1: Polymarket. Ja, VPN'tje.
5: En het is natuurlijk, elk moment komt de uitspraak voor Ines Wesky naar buiten. Daar spreken we onze verslaggever Martijn de Rijk over. Die is in de rechtszaal. En later in de uitzending ook nog Christian Vlokstra van Napleiten. Nou, strafrechtadvocaat.
1: Lijkt me dat een goede delegatie. Heel veel plezier. Klinkt als een veelzijdige.
5: Ja, we zitten eigenlijk al helemaal vol.
1: Avondspits. Oké, er mag niks meer gebeuren, wereldwijd. Zometeen om 4 uur dus meer met Niels en met Liesbeth. Ik ben er morgen met Josette Fijneman, afzwaaiend directievoorzitter van verzekeraar Zilveren Kruis. 8,5 jaar aan het roer van 's lands grootste verzekeraar. Hoe kijkt zij naar de toekomst van de Nederlandse zorg? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Boekenstein en de Wijk. Tot morgen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
8: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
8: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
14: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
29: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
30: BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in het land. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. A27 Utrecht-Gorkum bij Noordeloos. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Vanaf knooppunt Everdingen 7 kilometer file en een kwartier vertraging. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten oponthoud voor een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar dicht. En de A59 Os-Den Bosch is nog tot 3 uur dicht vanmiddag voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend. Tot die tijd omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Botlektunnel bij 45.9 en op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Goes-Zuid. Controle bij 146.5.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi in Yes Weski is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft? Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen.

0: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Woensdag 20 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben de olieraffinaderij van Kostovo in de regio Nizhny Novgorod geraakt. Met een goede fik tot gevolg. Gisteren werd in Ryazan een wapenfabriek geraakt. Door Russische aanvallen vielen 2 doden en verscheidene zwaar gewonden in Dnipro. In Sumy werd een appartementengebouw geraakt waar mogelijk nog mensen onder het puin zijn bedolven. Een Roemeense F-16 heeft een klaarblijkelijk Oekraïense drone uit de lucht gehaald boven Estland. Volgens de Estse minister van Defensie ging het waarschijnlijk om een drone richting Rusland. Ja, dat is een ding, hè. Rusland heeft de Baltische Staten eerder dreigend toegesproken vanwege drones die via hun grondgebied zouden vliegen. De Balten hebben Oekraïne ook gevraagd ver weg van hun luchtruim te blijven met dat soort aanvallen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit een drone is die uit koers is geraakt door Russische elektronische oorlogvoering. Op de grond heb ik her en der beetjes Oekraïense terreinwinst gemeld gezien. Kharkiv, Kupiansk in het noorden en Hulyapolen.
7: Ja, ik vind inderdaad dat die hele discussie over wat er gebeurt in de Baltische Staten wel echt interessant, hoor. Nou ja, goed, ik was daar afgelopen week en het is echt wel een hot topic, om het maar zo te zeggen. Estland, inderdaad, een F-16, een Roemeense F-16 heeft daar een drone neergeschoten. Ik heb ook inderdaad het gevoel dat we steeds meer zien dat de Russen bezig zijn om iets te fabriceren en om een dreiging te fabriceren die zou komen uit de Baltische Staten. De SVR, dat is de Russische militaire of de inlichtingendienst buitenland. Die heeft dus ook al gezegd over Letland. Dat daar belangrijke doelwitten zijn als drones vanuit Letland. Nee, ja, Letland worden afgeschoten op Rusland. Dus je ziet gewoon dat daar op dit ogenblik toch na wordt gedacht in Rusland, hoe je het zou kunnen laten escaleren. Ik vind dat dus echt heel erg problematisch dat dit op dit ogenblik gebeurt. Ook de retoriek die er dan, ja, ook vanuit de inlichtingendiensten komen over de primitieve Russofoben in de Baltische Staten en de leiders van Letland die niet zouden deugen. Ja, het zou mij gewoon niet verbazen als Oekraïnse drones inderdaad door middel van elektronische oorlogsvoering worden onderschept en het luchtruim binnenkomen van de Baltische Staten. We hebben natuurlijk al gezien dat in Letland het kabinet daardoor is gevallen. En dat is nou precies wat je ook hebben wil als Rusland. Ondermijning. En dan ook nog een keer dreigementen van als jullie daarbij betrokken raken, dan zullen we jullie ook nog gaan bombarderen.
8: En dat betekent dus dat de Russen erin slagen om ook de interne verdeeldheid van de Baltische Staten gewoon weer te versterken. Hè? Want er zijn 2 dingen aan de hand. Dat is, volgens mij is dat jamming, dat klopt echt. Hè? Dat lees je overal. Dat kunnen de Russen. En dat betekent dus dat Oekraïne weliswaar steeds meer risico's neemt. Maar ja, ze sturen dan die Oekraïnse drones naar de Baltische Staten. Maar het is ook zo dat de Baltische Staten vinden dat Oekraïne te veel risico neemt met die drones. Hè?
7: Ja, dus dat klopt.
8: Het is dus perfect voor Poetin. Ja. En je ziet ook een regering vallen en zo. Het is ongelooflijk.
7: Ja. Nou ja, tegelijkertijd zie je dus nucleaire oefeningen.
8: Ja.
7: Dus het nucleaire sabelgekletter, dat neemt eigenlijk gewoon met de dag toe. Er komt een enorme oefening waarbij iets van 4.000, 65.000 militairen en burgers betrokken

0: zijn. Dat is echt veel. 7800 wapensystemen worden erbij ingezet. Nou ja, gaan zo maar door. En dat zijn nucleaire oefeningen waarbij zeg maar de nucleaire inzet vanuit, laten we zeggen, de Pacific wordt geoefend. Maar dat ook weer in combinatie met nucleaire capaciteiten die in het noorden aanwezig zijn. Maar zelfs ook in bijvoorbeeld de Leningrad Oblast. En dat ligt feitelijk aan de grens met Europa. Ja, waarom doen ze dit nou? Ik heb echt het gevoel dat dit ook iets is om te verbloemen, dat het op het slagveld gewoon heel erg slecht gaat. En ja. Je ziet dus nu, en daar hebben we ook wel vragen over gekregen van luisteraars de afgelopen weken, van wat zou Rusland kunnen gaan doen? Zou die bijvoorbeeld inderdaad prikjeacties kunnen uitvoeren? Nou, ik zeg niet dat ze nu met nucleaire wapens gaan zwaaien en gaan inzetten. Dat zeg ik niet. Maar het past wel in het patroon van wat we ook net hebben besproken over dat hele gedoe met die drones naar de Baltische Staten toe. He, er wordt dus nu een dreiging gecreëerd. En ook dat het nodig is om nucleair te gaan oefenen, omdat je anders zwak bent als Rusland. Maar het maskeert tegelijkertijd ook de zwakte van Rusland. Dus het is niet fijn wat hier gebeurt.
1: Ja, problemen op het slagveld, ook met de recrutering. Hangt natuurlijk ook met elkaar samen, want je moet recruteren wat je op het slagveld verliest. Daarnaast, ja. Arend-Jan, jij noemde nog even dat wij volgens mij vergeten waren eerder te melden een incident met een Chinees schip op de Zwarte Zee. Hoe zat dat in elkaar?
2: Dat was maandag. Ik had dat een beetje gemist. Het was waarschijnlijk na onze opname. Russische drones hebben dus een Chinees schip op de Zwarte Zee bij Odessa geraakt. En ook nog een schip dat zeilde onder de Guinea-Bissau vlag. Ik vind nogal wat.
1: Slordig. Daar kan Poetin misschien in China aan Xi uitleggen nu die daar toch is. Maar laten we eerst eventjes kijken naar die toch weer steeds terugkerende, fascinerende lekken her en der over mogelijke gesprekken tussen Europa en Rusland. Een bericht van de Financial Times. Niet voor het eerst FT goede bronnen natuurlijk heeft. Dat de Duitse oud-bondskanselier Merkel, dan wel Draghi, voormalig president van de Centrale Bank, overwogen zouden worden als EU-gezant voor vredesbesprekingen over Oekraïne. Rob, jij zei geloof ik dat Merkel al nee heeft gezegd.
0: Ja, er was een prijsuitreiking. De eerste keer dat een soort prijs van verdiensten wordt uitgereikt aan mensen die veel betekend hebben voor Europa. Nou, de hoogste onderscheiding ging naar Merkel. En toen werd Merkel ook deze vraag gesteld. En die zei van nee, dat ga ik niet doen. Want dat moet eigenlijk iemand zijn die echte macht heeft. Dus dat moet iemand zijn vanuit de Europese Unie of een zittende regeringsleider. Dan zou dat kunnen. Ik vind dat op zich wel een goed standpunt om die voorwaarden daaraan te verbinden.
1: Ja, Alexander Stubb wordt ook nog genoemd, hè?
0: Nou, dat zou een hele logische keus zijn om zoiets te doen. Hij kan dat goed. Hij spreekt zijn talen. Hij is eloquent. Dus dat zou iemand zijn die dat heel goed kan doen. Maar de hele discussie die je dus nu voert, ja, daar ligt natuurlijk wel de vraag aan de grondslag van wanneer ga je dit dan doen? Moet je dat nu gaan doen? Of moet je dat pas gaan doen als de Russen echt in de problemen komen en geen uitweg meer zien? Ik zou zeggen, dat moet je doen. Het is gewoon nu te vroeg. Want dan kan Poetin het zo spelen dat hij denkt van, nou, die Europeanen willen gewoon een eind aan de oorlog maken. Ja. Want daarom willen ze nu gaan onderhandelen. En dat betekent dus dat die Europeanen ook verder onder druk kunnen worden gezet. Dan kan ik mijn eisen indienen. Garry Kasparov, die schaker, ik heb het vorige week al even gezegd, die grote anti-Poetin havik, die waarschuwde hier ook voor. Die zei, kijk uit wat je doet, geen concessies doen, blijven doorgaan.
1: Om nog even in dezelfde krant te blijven, de Financial Times bericht gisteren op basis weer van bronnen dat Xi Jinping, de Chinese president, tegen Trump zou hebben gezegd bij diens bezoek aan Beijing: Poetin krijgt misschien nog spijt van de Oekraïne-oorlog. Trump heeft dat bericht ontkend, maar ik zou zeggen, de Financial Times is over het algemeen een betrouwbaarder bron dan Trump. Dus toch verpand. Wel leuk dat zoiets in de krant staat op het moment dat Poetin in Beijing aankomt voor het volgende bezoek.
0: Conform dingen die ik gehoord heb van Chinese officials. Huh? Die hebben mij dat al 2 jaar geleden een keer gezegd. He, er wordt opgeschept. Dat zie je dus nu ook weer over die geweldige relatie die China en Rusland hebben. Maar in toenemende mate wordt natuurlijk wordt Rusland een soort vazalstaat van China. Dat is ook weer gewoon gebleken. Ze liggen gewoon bij wijze van spreken aan het infuus van die Chinezen. Die Chinezen die kopen steeds meer energie vanuit Rusland. En ik heb echt het gevoel dat je wat je hier nu ziet op dit ogenblik is toch een situatie waarin de Russen steeds meer in de knel komen te zitten en eigenlijk ook gewoon niet super serieus worden genomen door de Chinezen.
2: Het is ook interessant dat de Chinezen dit dus gezegd hebben tegen de FT. Hè? Dat doen ze niet zomaar.
0: Dan tegen Trump, denk ik.
1: Vervolgens tegen de FT misschien. Ja, dat
2: is altijd interessant. Wie heeft het dan gelekt? Ja. Ik denk dat Chinese hoge ambtenaren zijn. En heel bewust dat ze ook nog Rusland verder onder druk willen zetten. Van ja, het gaat niet goed.
0: Ja.
1: Wat kan Poetin verder misschien hopen te bewerkstelligen op bezoek in China?
0: Ja, niks. Gewoon meer verkopen van olie en gas. Dat is het enige. Ja. Als je dus nu al ziet dat in het eerste kwartaal de verkopen met 35% gestegen zijn in de richting van China. Die daarmee dus ook de Iran-oorlog compenseert. Waardoor dus de energieimporten zijn stil komen te liggen. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar dat betekent dat de afhankelijkheid van Rusland steeds groter wordt. En daarmee de politieke invloed van China. Ik bedoel, ik kan het niet anders zien.
2: En wat het ook nog erger maakt is ook dat Amerika heeft natuurlijk tijdelijk die olie- en die gassancties opgeschort. Hè? Scott Bessent. En vandaag volgt Engeland met import van diesel en ook kerosine, gemaakt uit Russische ruwe olie, maar geraffineerd in derde landen. Hier zie je dus dit is gunstig, hè, voor Rusland dat hier dan niet gebeurt. En Engeland wil ook LNG halen van Russische Sakhalin 2 en ook het Yamal-project.
1: Huh. En dat is, neem ik dan aan, vanwege alle tekorten door de sluiting van de Straat van Hormuz?
2: Exact, ja. Ja. Dat speelt Rusland in de kaart.
0: Maar en tegelijkertijd weet je, daar win je de oorlog niet mee. Je kan wat gaten dichten, maar het geld is er nog steeds om die oorlog te voeren. Ook al wordt het steeds duurder. We weten dus nu ook dat de toelages voor militairen, de premies voor militairen die naar het front gaan, die zijn enorm gestegen. In zo'n pakweg 30-100%, dus verdubbeld. Maar in sommige gevallen worden ze vervijfvoudigd voor specifieke functies. Ja. Het gaat er aan de ene kant komt het binnen, maar het gaat aan de andere kant gaat het eruit. En de economie gaat echt heel erg slecht op dit ogenblik in Rusland.
2: Ja. Oekraïne heeft vastgesteld dat Rusland ook pogingen doet om graan te exporteren van het bezette Krim via Amerikaanse maatschappijen. Ja. Dat is ook leuk, hè?
1: Ja. Laten wij naar Iran en Hormuz. Dat zit nog steeds dicht. Olieprijs $110 ongeveer, zag ik vanochtend, 109. De VS en Iran hebben weer wat dreigementen uitgewisseld. Trump zei tegen journalisten dat hij maar een uurtje verwijderd was geweest van het hervatten van de oorlog, voordat hij toch maar besloot om de onderhandelingen nog een kans te geven. En Iran zei dat het nieuwe fronten zou openen in de strijd als de VS opnieuw aanvallen.
2: Logisch. Weet je, twee dingen zijn heel gek hier. Hè? A, de golfstaten waren helemaal niet op de hoogte van het feit dat Amerika van plan was om aan te vallen. Dat is natuurlijk al pijnlijk. En het tweede wat de analisten opmerken is dat Trump zegt, ik heb het nu maar eventjes afgehouden, die aanval, want er zijn doorbraken bij de onderhandelingen. En iedereen vraagt wat die doorbraken dan zijn. Want Iran schijnt dus geen haar te hebben toegegeven. Dus de geloofwaardigheid van Trump neemt echt met de snelheid van het licht af.
0: Ja.
1: Probleem bij Iran, zei jij, Rob, dat de olieopslagen daar bijna vol zitten?
0: Ja, dat weten we al een tijdje, hoor. Maar er zijn dus nu weer nieuwe cijfers gekomen. Ze hebben wel de opslagcapaciteit met 65% weten op te krikken de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld door tankers, lege tankers helemaal te vullen. Maar eigenlijk zit nu op dit ogenblik alles vol. 42 miljoen vaten hebben ze nu in reserve. Ja, ze kunnen het alleen niet kwijt. En op het moment dat je dus het niet kwijt kan, en je je hebt geen opslag meer, dan heb je dus een probleem. Want dan moet je dus gaan afschalen en dat is niet makkelijk. Ja. Want opschalen kan dan heel moeilijk. Ja. Dus je ziet echt dat die economie gewoon ongehoord hard getroffen is. Wil het trouwens niet zeggen dat Iran opgeeft. Want ze hebben ook gezegd van we gaan gewoon door. Dat heb jij net ook al gezegd, Hugo. Als die oorlog weer begint, dan beginnen we gewoon rustig weer te bombarderen. En ook op de buurlanden. En dat is natuurlijk heel sterk om dat te doen. Want als je dus die buurlanden pakt, dan is het probleem van Amerika alleen nog maar groter geworden. Want dat zijn eigenlijk de bondgenoten van de Verenigde Staten, al die golfstaten, inclusief Saudi-Arabië. En als je die pakt, ja, wat. En de schade die Amerika kan aanrichten in Iran is niet al te hoog, weten we inmiddels. Dan heb je wel echt een geweldig probleem, hoor, als Trump. Dus ik begrijp heel goed dat hij zegt van nou, we waren een uur van hervatting van de strijd, maar ik geef toch nog maar eventjes het vredesproces een kans. Ja, Amula, ik bedoel natuurlijk, dat zou ik ook doen. Ik zou helemaal geen oorlog meer willen voeren.
1: Ja. Er was tegelijkertijd bericht dat toch nog overwogen zou worden een operatie te starten om de straat van Hormuz open te maken.
0: Ja, het is een beetje vaag bericht, hoor. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die weten daar heel erg veel van. Per 1 juli zou dat moeten dan gaan gebeuren door een aantal NAVO-landen. Die hebben natuurlijk wel te bak van het feit dat die straat van Hormuz dicht zit. Die moet dus gewoon open en zouden dus nu aan het nadenken zijn hoe ze dat zouden kunnen doen. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, moet dat dan na of voor een definitief staakt het vuren? Zeg het maar.
2: Ja. Iran dreigt ook nog om de internetkabels op te blazen in de straat van Hormuz. Ja. Dus extra druk op de Amerikanen.
0: Op de Europeanen.
2: Op de Europeanen.
0: Ja, want die kabels tussen Azië en Europa lopen daar bijvoorbeeld doorheen. Althans een aantal kabels. Nee, inderdaad. Het heeft enorme economische consequenties wat je gaat doen. Ook voor India.
2: Ja. En Iran-experts zeggen dat het regime eigenlijk best stabiel is in Iran. Ook heel sterk uit haviken bestaat. Hè?
0: Ja.
2: En dat er dus nu 4023 arrestaties in Iran hebben plaatsgevonden tussen 28 februari en 9 mei. Hè. Dus dat is, het lijkt er dus niet op dat het regime wankelt.
1: Ja, klopt. Nog nieuws over Israël. Er zijn weer forse aanvallen geweest, meen ik, in Libanon.
2: Ja, in Libanon zijn grote aanvallen geweest. 19 doden. En het grote probleem daarvan is natuurlijk dat Iran zegt, wij willen pas echt een akkoord hebben als er ook dus in Libanon staakt het vuur is. En je weet, Netanyahu heeft zijn eigen agenda.
1: Ja. Jij zei ook nog iets over Gaza, Arjan.
2: Ja, dat is zo treurig. Er zat een groot stuk in The Guardian. En het is dus, het is een puinhoop. Daar komt het gewoon op neer. Hè. Er is geen sprake van economisch herstel of reconstructie. De Board of Peace, weet je, daar hebben we over gesproken, van die krijgt onvoldoende funding. Ook de salarissen van de Board of Peace, die waren nogal hoog. Nee, die werden ook gepubliceerd, weet je wel. Alleen de VAE, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko hebben betaald, andere landen niet. Amerika had beloofd om heel veel geld over te maken, hebben ze ook niet gedaan. Dus het is gewoon een puinhoop daar. En de VN zegt, nou ja, de Palestijnen in Gaza, die zijn, niemand ziet ze meer staan. Hè? Trump had 10 miljard beloofd, maar dat is dus niet gegeven.
0: Nee, en die Board of Peace, die hebben we ook nog weer wat van gehoord.
2: Exact.
0: Nee, maar ik vind ook eerder gezegd dat als je gewoon kijkt naar de situatie in Israël, die beginnen dus gewoon nu ook te verliezen. Want als Amerika verliest in Iran, dan verliest Israël ook. Althans, als je dus geen klinkende overwinning weet te bereiken, dan verlies je dus feitelijk. Gaza heb je net genoemd, maar die strijd tegen Hezbollah, daar hebben we steeds grotere moeite mee. Dus exact. Met die first-person view drones hebben we heel goed gekeken wat er gebeurt, die Hezbollianen, naar de situatie in Oekraïne. En zijn dus gewoon nu bezig om de bewegingsvrijheid van de Israëlische strijdkracht in het zuiden van Libanon te verstoren. En dus moet Israël nu zijn tactieken gaan aanpassen. Nou, dat is niet leuk, hoor, wat hier gebeurt. Zijn jullie in voor wat leuk nieuws, of niet?
1: Oh. Ook dat nogal. Vooruit.
0: Over Groenland. Heb je gezien die Jeff Landry, die gouverneur van Louisiana?
1: Die als speciaal gezant.
0: Die is Groenland, die is speciale gezant. Die kwam eraan met dozen vol met magerpetjes.
2: Oh.
0: En chocola.
2: En niemand wilde het hebben.
0: En niemand wilde het hebben. Dus die kreeg dan nogal een kille ontvangst. Nou is dat al snel het geval volgens mij op Groenland. Maar dit liep dus niet goed. En het grappige is dat die Groenlanders zelf petjes hadden laten maken met Make America Go Away.
1: Ja,
0: dat is wel heel erg grappig natuurlijk, dat gebeurt. Dus ze komen geen spat verder. En de reacties waren ook niet goed. Wat Arend Jan een paar afleveringen geleden heeft uitgelegd op die eisen die Trump heeft gesteld. Namelijk dat ze een veto willen hebben over alle investeringen van Rusland en China op dat eiland. En dat ze ook een forever-clausule willen hebben als het gaat over een militaire aanwezigheid. Dus ook nadat Groenland ooit eens een keer onafhankelijk is geworden. Nou, dat valt ook niet in goede aarde. Dus deze man, die heeft nog wel wat werk te verrichten, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. Tot slot nog eventjes dat je tegenwoordig lid kan worden van ons. Hè? Was overigens een probleem afgelopen paar dagen, begreep ik, met het aanmelden. Waarvoor excuses aan de mensen die zich daarover melden dat het allemaal niet lukte. Ik begreep wel wat de reden was. Net dat er een probleem was voor mensen om zich aan te melden voor Boekestein en de Wijk Plus. En dat was te veel aanmeldingen.
2: Ons succes is ons probleem. Ja. Ja. Er zijn gewoon te veel mensen die het willen.
0: Zo'n argument heb ik nog nooit gehoord.
1: Ja. Leggen jullie het nog eventjes uit? Dat kunnen jullie zo goed.
0: Ja, Arjan kan dat goed, hè?
1: Ja.
2: Je krijgt dus Boekestein Plus. Dat betekent dat je op termijn...
1: Boekestein en de Wijk Plus. Hè? Het is niet Boekestein Plus. Nee. Dit wil ik wel even rechtzetten.
2: Boekestein en de Wijk en Hugo Reitsma Plus.
1: Ja.
2: Dat betekent dus dat op termijn gaat de zaterdagpodcast achter een betaalbaar. Nu nog niet overigens. Hè? Maar als je dus lid van Plus wordt, wat trouwens heel goedkoop is, want er is een fantastische kortingscode, NAVO. Hè? Dat betaal je geloof ik €25 per jaar. En dan krijg je niet alleen de zaterdagpodcast, maar je krijgt ook 8 prachtige colleges. Ja. We gaan ook Q&A's organiseren.
1: Ja, zijn we mee bezig, geloof ik.
2: En, dus er gaan allemaal fantastische dingen gebeuren.
1: En het is zonder reclame.
2: Oh ja, ook natuurlijk. Ook nog.
1: Ook nog, ja. En Rob, waarom doen wij dit?
0: Nou, ik vind het allermooiste wat wij kunnen doen is om echt, vreselijk woord, een community te bouwen met onze trouwe luisteraars. Ik vind dat ze daar ook recht op hebben. Maar ja, dat kost natuurlijk wel wat om dat te doen, want dan moeten we weer allemaal extra dingen voor organiseren. Maar ik denk dat dat eigenlijk voor mij wel het mooiste is wat je op dit ogenblik kunt doen. We merken ook met die theatertours dat we echt een hele grote club luisteraars hebben die heel trouw zijn. Daar wil je gewoon wat extra's voor doen. Dat mag best wel beloond worden. Sommige mensen luisteren al zoveel jaar vanaf het begin. We bestaan geloof ik 10 jaar, hè? Nu op de kop af.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat mag wel. Nou, daar willen we graag wat extra's voor doen.
1: Nou, ga dus naar boekesteinandewijk.nl. Met de kortingscode NAVO luister je het eerste jaar voor €25. Ga daar massaal heen, maar niet te massaal. Zodat alle systemen weer crashen. Dank jullie wel. Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
4: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
5: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
4: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts.
10: Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
13: De Nationale Autoshow.
14: Ja, echt door een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
13: Meindert en Wouter.
15: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
13: De Nationale Autoshow.
16: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
17: Elke vrijdag om 3:00.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 30 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer grenscontroles. Draait langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk. 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Want er staat file bij Noorderloos 6 kilometer. En een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. 5 kilometer file daar. 10 minuten vertraging doordat er één rijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Overschie bij 18.5. Op de A28 Groningen-Zwolle. Bij knooppunt Langhorst, controle bij 113.0. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee bij Terheide, controle bij 88.7.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
23: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. Ook in het oosten van Congo is nu een geval van ebola vastgesteld. Dat is in een gebied dat honderden kilometers verwijderd is van waar de ziekte eerder uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen, net als het Rode Kruis dat veel geld nodig heeft. Van honderden mensen wordt vermoed dat ze het virus hebben opgelopen. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest. En daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4:00 een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4:00 kuppensoep.
26: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
27: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
26: Obli, meer rust, meer rendement.
0: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
26: kozijnen. Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij PNR. En naast me zit vandaag Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
3: Hallo.
2: We zijn vandaag op de Nederlandse Defensie Academie in Breda. En onze gasten zitten hier bij ons aan tafel. Dat zijn Peter Schrijver en John Kegel. We gaan het hebben over hun bezoek aan Oekraïne. Ze zijn net terug. En over hun onderzoeken. Peter, jij doet onderzoek naar hoe Oekraïnse inlichtingendiensten sociale media gebruiken tijdens de oorlog in Rusland. En John, over jouw onderzoek komen we zo natuurlijk nog te spreken. Maar het is wel interessant, hè Ria?
3: Het is zeker interessant, want Peter bijvoorbeeld, die onderzoekt dan de inlichtingendiensten. En met name ziet hij dat waar inlichtingendiensten vroeger vooral in stilte opereerden, dat het in Oekraïne juist nu heel anders gaat. Oekraïnse diensten posten namelijk dagelijks video's op Telegram, op YouTube en op Facebook.
2: En dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Waarom zijn die diensten zo zichtbaar in Oekraïne? Wat proberen ze ermee te bereiken? Welke lessen trekken wij daaruit als we dat al doen, NAVO-landen? Wat betekent dit voor de toekomst van oorlogsvoering? Allemaal vragen, onder andere daar gaan we het over hebben met dus onze gasten Peter Schrijver en John Kegel. Welkom.
4: Dankjewel.
2: Laten we dan maar, we zeiden net al eventjes met jou beginnen, Peter. Luitenant-kolonel bij de Landmacht, docent hier aan de Defensieacademie, PhD-onderzoeker. Even kort, waar gaat dat zo al over?
4: Ja, ja, ik ben sinds 2023 bezig met mijn onderzoek. En ja, dat onderzoek, je leidt het eigenlijk al heel goed in. Gaat natuurlijk, kijk specifiek naar het sociaal media gebruik door de Oekraïnse inlichtingendiensten. En er zit een beetje, eigenlijk al een beetje contradictio in terminis in. Want inlichtingendiensten op sociale media, ja, misschien bezig met een stiekem beïnvloedingscampagne. Zoals we die misschien ook wel kennen van de Russen. Maar ja, de Oekraïnse diensten doen dat gewoon openlijk. Staan gewoon met accounts op social media. En dat gaat van TikTok tot en met zelfs Facebook. En Telegram natuurlijk. Want Telegram wordt enorm veel gelezen in Oekraïne. Sterker nog, is bijna de belangrijkste informatiebron als het gaat als mensen hun nieuws willen halen. Ja. Meer dan radio en televisie, zeker.
2: Komen we zo over te spreken. John, jij bent docent internationale veiligheidsstudies en reservist. Wat voor lessen geef je hier op de Defensieacademie?
5: Op dit moment het vak wat het meest relevant is voor deze podcast is het vak wat ik geef over de Oekraïneoorlog. Dus dat is een keuzevak voor onze vierdejaars kadetten. En daarin bespreken we eigenlijk eerst de geschiedenis van Oekraïne. En daarna zijn er een aantal gastlezingen door Oekraïnse militairen. Met het idee om onze kadetten een beeld te geven over waarom er daar wordt gevochten. Wat Nederland daarmee te maken heeft. De EU groter. Wat is de rol van de NAVO? En hoe voelen de Oekraïners zich daaronder?
3: En dat keuzevak, wordt dat een beetje goed gekozen?
5: Ja, ja, het zat. Ik had te veel aanmeldingen vorig jaar. Dus dit jaar zijn het er misschien iets meer. Ik denk dat ik meer leerlingen ga toelaten. Dus dat, so far so good.
2: Ik zou het kiezen, denk ik. Ik
3: ook, ja zeker.
2: Was zeker. Jullie zijn net allebei in Oekraïne geweest, net terug. Hoe was de reis en wat hebben jullie daar gedaan?
4: Ja, dat was een bijzondere reis. Ik ben natuurlijk al heel lang bezig met Oekraïne en John ook. Ik was vroeger wel eens geweest, maar dat was voor de grote Russische invasie van 2022. Dus ik was wel benieuwd hoe het land ervoor stond en hoe de mensen, ja, wat is het gevoel op straat. En ik moet zeggen, het was echt een bijzondere reis. En wat ons wel opviel in Kiev, we zijn in Kiev en omstreken geweest, het leven gaat gewoon door. Ondanks dat er vaak luchtalarm is, s'nachts mensen naar een schuilplaats moeten, gaat het gewone leven door. Je kunt naar de McDonald's, om maar een voorbeeld te geven. De metro rijdt. Het is druk op straat. Je kunt in de verkeersopstopping terechtkomen. Tegelijkertijd, als je je ogen wat beter openhoudt, zie je toch ook wel dat die oorlog zijn invloed heeft. Op de heenweg bijvoorbeeld hadden we een best bijzonder voorval. We reden met de auto vanuit Warschau. We werden opgehaald door een chauffeur voor de Nederlandse ambassade werkt. We werden opgehaald in Warschau, gingen de grens over en dan is het nog 600 kilometer naar Kiev. En onderweg zie ik opeens een grote Oekraïense helikopter vliegen. Die opent het vuur en vervolgens valt er een drone naar beneden. Ja, het was op een afstand dat het filmisch was. Hè. Het was nog net niet bedreigend, maar gaf wel aan, ja, dit is niet het normale gang van zaken. Het verschil tussen Polen enerzijds en Oekraïne anderzijds was echt, we zagen onderweg al diverse posten met luchtdoelmitrailleurs. Die droondreiging is echt heel hoog. En we kregen er gewoon mee te maken, heel direct.
5: Ja, en 's avonds gaat het luchtalarm. Of tenminste, soms overdag ook. Dus dat is, aan de ene kant gaat het leven gewoon door. Aan de andere kant is onderdeel van het normale leven daar geworden dat het luchtalarm afgaat. En dan zie je dat, ja, sommige Oekraïners die gaan netjes naar de schuilplaats. Voor anderen is het dusdanig normaal geworden dat ze dat zich minder aantrekken. Dus het is een normalisering van iets wat helemaal niet normaal hoort te zijn.
6: Nee, en voor jullie natuurlijk ook niet normaal is. Wat wilden jullie gaan onderzoeken daar in Oekraïne?
4: Voor mij, omdat ik het Oekraïne-vak geef, ging het vooral erom om met een aantal Oekraïense specialisten en eenheden te spreken, die ik dan ook eventueel kan uitnodigen voor het vak, of die mij meer inzicht kunnen geven over het vak. En om een aantal plekken in en om Kiev te bezoeken, waar de gevechten zich hebben afgespeeld. Want dat is wel heel bijzonder. Ik ben historicus en je kan nu daar bezoeken de plekken waar de geschiedenis zich nu afspeelt. Het is een heel vreemde ervaring om te staan op een plek waar de geschiedenis is gebeurd, waar je les over geeft, maar ja, enkele jaren geleden, bijvoorbeeld op het Maidanplein.
6: Mm-hmm. Ik zie Peter driftig knikken. Wat voor plekken zijn jullie geweest? Wat hebben jullie bezocht?
7: Ja, nou, wat John natuurlijk al zei, in het centrum heb je het Maidanplein, waar in 2014 de grote protesten waren, die uiteindelijk ook leidden tot de omwenteling in Oekraïne. Maar ook in de buitenwijken. We zijn door de Bucha gereden, Borodjanka, ook in zo'n buitenwijk, zo'n voorstadje van Kiev, wat zwaar getroffen is in 2022, waar Russische troepen zijn geweest. En de schade is nog niet helemaal hersteld. We zijn op het vliegveld van Antonov geweest. Antonov vliegveld is waar de Russen hebben geprobeerd in 2022 om de stad in te nemen. Het vliegveld in te nemen, daar stond ook het grootste transportvliegtuig ter wereld, de Mriya, de hoop van Oekraïne. Nou, we hebben ernaast gestaan, want het is volledig vernield. Maar die mensen van Antonov, van het bedrijf, die zijn, daar hebben we mee gesproken. Die stonden met ons naast het vliegtuig. En je ziet gewoon de emotie. Want enerzijds, het vliegtuig is kapot, maar anderzijds ook de hoop. Letterlijk.
6: Ja, symbolisch.
7: Dat ding, ze hebben er echt goede hoop op als de oorlog voorbij is, dat ze het vliegtuig weer kunnen herbouwen. En ook die Antonov-firma, die bestaat ook nog steeds. Functioneert ook. Maar het was wel heel goed om ook naast abstract, misschien wetenschappelijk, academisch, op afstand te hebben over Oekraïne, om nu eens mensen persoonlijk te spreken, om ze in de ogen te kijken. Dus zeker.
3: En John, je hebt daar dus allerlei afspraken gehad met Oekraïense militaire experts, ook om ze uit te nodigen voor jouw gastlessen. Wat is eigenlijk het belang van Oekraïne om mee te werken aan gastlessen aan een militaire academie in Nederland?
4: Ja, goeie vraag. Ik denk, er zijn een aantal redenen natuurlijk. Een belangrijke reden is dat Nederland is een van de grote leveranciers van militaire steun aan Oekraïne. Daar zijn ze zich erg van bewust en daar zijn ze ook erg dankbaar voor. Dus wij zijn overal met open armen ontvangen. En dan heb je het over de levering van Nederlandse F-16's aan Oekraïne. Patriots, ook ander materiaal ter behoeve van luchtverdedigingsmiddelen. Dus ik denk dat een van de redenen is.
3: Maar dankbaarheid
4: wat,
3: dus.
4: Ja, dankbaarheid, mm-hmm. Dankbaarheid zeker. Maar ook wel wat mij opviel was, als je aan ze vertelt dat er een vak is over de oorlog die zij voeren, dan kijken ze even verbaasd
5: En ik weet niet of ze er trots op zijn, maar ik denk dat dat voor hun toch wel ook een soort realisatie is van het belang wat de rest van de wereld hecht, of in elk geval Nederland, aan wat er in Oekraïne gebeurt. Dus ook daar misschien, ik weet niet, een stukje dankbaarheid of ja, verbazing misschien ook.
23: Ja, en dan hebben jullie natuurlijk hele recente ervaringen gehoord, want jullie zijn net terug. Kun je iets vertellen over wat jullie indruk is van het moment van de oorlog op dit moment?
7: Ja, ik denk als we het in het grote plaatje zouden bekijken, dan denk ik dat de stemming er een is van volhouden, nu niet opgeven. Tegelijkertijd die aanhoudende luchtaanvallen met drones en ook kruisraketten. Ze kunnen heel veel tegenhouden, maar het veroorzaakt ook heel veel schade. Maar het was wel dat wij er waren, was natuurlijk eind maart, begin april, en het voorjaar kwam. En dat was wel een hele grote oplichting, want de elektriciteitscentrales hebben er gedurende winter uitgelegen. Dat heeft allemaal gevolgen. Mensen hebben het ontzettend koud gehad. Als de elektriciteit niet werkt, dan gaat ook de riolering het niet meer werken. Dus daar hadden mensen veel last van. Maar het was wel zoiets. We hebben de winter overleefd en we gaan nu weer door. En er zijn ook wel wat positieve berichten. Er zijn natuurlijk allemaal internationale denktanks die dat heel van dichtbij volgen. En eigenlijk ziet het voor Oekraïne. Ze hebben het voor eerst sinds tijden geen gebied moeten opgeven. En men sprak ook wel hoopvol over de aanhouding. De droneaanvallen op Rusland, over oliegrafenaarderijen die men weet uit te schakelen. Dus dat is ook wel, die succesjes worden ook gevoeld. Maar we hebben ook echt wel mensen gesproken die wel verlangen naar het einde van de oorlog. Want het is, dat is natuurlijk onmiskenbaar. Alleen al als je in het centrum van Kiev staat, is een enorme vlaggenzee aan mensen. Per vlaggetje is staat eigenlijk voor een gesneuvelde. Ik zou zeggen het glas half vol.
23: Zijn ook, neem ik aan, ook gewoon doodmoe en heel verdrietig. Want die vlaggetjes staan dus voor een vader, een zoon, een broer.
7: Precies, ja.
23: Een geliefde.
7: Ja, precies. Dus dat is echt ingrijpend. En mensen vertellen en passant. Iemand kan ons ophalen, vertelt even en passant. Mijn broer is overleden in de strijd. Dus wij condoleren. Nee, dat geeft niet. Ze willen het wel even delen en ik snap het. Ik snap het helemaal. Ik denk ook dat het heel belangrijk is. Dus het is wel een samenleving die doorgaat, maar wel zeker leidt onder deze oorlog. Ja.
5: Je ziet het ook bijvoorbeeld als je door Kiev loopt. Zijn er kleine, ik weet niet of ik het demonstraties moet noemen, maar kleine groepen mensen die samenkomen. En vaak zijn dat kinderen of moeders van militairen die waarschijnlijk nog gevangen worden gehouden door de Russen. Of die zijn gesneuveld en dat ze het niet weten. Dus die
23: eigenlijk missing in action zijn.
5: Ja, en ja. Die proberen dus aandacht te vragen voor hun familieleden. En dat zie je per eenheid. Dus we hebben één groep gezien van Azov. Één groep specifiek de Oekraïnse luchtmobiele eenheden. Dus ja, ook dat. Hè. Super verdrietig, maar toch nog wel een soort hoop kunnen worden.
7: Ja, zeker.
6: Genoeg ervaringen die jullie mee kunnen nemen in je onderwijs en onderzoek. Peter, even naar jouw onderzoek. Want veel mensen, we schetsen het net al eventjes, denken bij inlichtingendiensten toch aan veel geheimhouding, anonimiteit. Maar de Oekraïnse diensten die gaan er nogal anders mee om. Waarom hebben zij zoveel openbaar staan op allerlei kanalen?
7: Ja, dat antwoord is.
6: Neem ons even mee.
7: Ja, dat antwoord is natuurlijk niet eenduidig. Nee. Het is eigenlijk iets wat ingezet is na 2014. Dat heeft een langzame ontwikkeling gehad en een versnelling eigenlijk in 2022. Het is wel heel grappig om eens te kijken naar het aantal volgers van bijvoorbeeld de Telegram-kanalen van beide diensten. De Binnenlandse Veiligheidsdienst, de SBU, en de Militaire Inlichtingendienst, de HOERD. En als je kijkt naar het begin van de oorlog in februari 2022, maart 2022, dan zie je eigenlijk een paar duizend volgers voor 2022. En op het moment dat die oorlog begint, schiet dat omhoog. En honderdduizenden volgers en de SBU binnen een week op bijna een miljoen volgers. Dat heeft zich later wat gestabiliseerd. Er zijn ook weer wat extra kanalen bijgekomen. Maar het was blijkbaar de content die ze brachten, die hen, de mensen gingen het volgen. En die content is best bijzonder eigenlijk. En je zou het eigenlijk in drie delen kunnen uitsplitsen, die content die ze brengen. Enerzijds kijk eens wat voor goede operaties wij hebben gedaan, wat voor successen wij hebben behaald. Wat ze bijvoorbeeld heel goed doen, is misschien wel bekend de operaties op de Zwarte Zee, waarbij ze zeedrones inzetten tegen Russische schepen. Als er een actie is gelukt, zie je 2 uurtjes later staat het online en zie je zo'n zeedrone ook daadwerkelijk inslaan. Andere wat ze heel erg doen is eigenlijk een beetje de Russen voor schut zetten. En hoe doen ze dat bijvoorbeeld? Nou, ze luisteren de Russen af, hun telefoonverkeer, hun radioverkeer, wat ze doen. En iedere keer dat er iets mislukt bij de Russen, een operatie is mislukt of ze hebben slachtoffers aan eigen zijde, dan zie je de Oekraïners eigenlijk zo'n stukje communicatieinterceptie online zetten. En daarmee de Russen voor schut zetten. Maar tegelijkertijd hoorden Russen dan ook in die communicatieintercepties echt hele nare dingen beschrijven die ze uitvoeren met Oekraïnse krijgsgevangenen of Oekraïnse burgers. En eigenlijk wat de Oekraïnse diensten daarmee doen is dat zogenaamde othering. Ze laten zien, kijk eens, dit is wat de Russen met ons kunnen doen, wat ze met onze mensen doen. Wees gewaarschuwd, als we de strijd opgeven, dan word je misschien zelf het volgende slachtoffer. En derde ding wat ze eigenlijk doen met die content, ja, is vragen mensen om medewerking. Dus ze hebben allerlei chatbots online of tiplijnen en dergelijke. En ze vragen de mensen, heb je informatie over de Russen? Weet je waar ze zitten? Heb je specifieke? Geef dat dan ons alsjeblieft die informatie. Dus wat ze heel erg doen is die band opzoeken met de bevolking. En dat gaat ook nog verder. Dat doen ze niet alleen door te vragen, maar ook wat te geven. Ze organiseren sportwedstrijden. Er zijn kindertekeningwedstrijden. Publieke optredens van bijvoorbeeld Budanov, luitenant-generaal Budanov, best wel een bekend figuur in Oekraïne tegenwoordig, het hoofd van het presidentieel kantoor van Zelensky. Maar dat is echt een mediapersoonlijkheid in Oekraïne. Dus eigenlijk heel anders dan bij ons. Hè. Band zoeken met die bevolking.
6: De I Want to Live-campagne. Waarom is dat een goed voorbeeld in je onderzoek?
7: Ja, de I Want to Live-campagne. En het was vooral, denk ik, interessant om ook even te reflecteren, want we zijn daar ook geweest bij het hoofdkwartier wat deze campagne organiseert. Mm-hmm. En die campagne houdt eigenlijk in dat de Oekraïners via een online campagne op Telegram, maar ook andere social media kanalen proberen om Russische militairen zover te krijgen dat ze zich overgeven. Dus eigenlijk kun je via een campagne zie je militairen, Russische militairen, die worden geïnterviewd en die vertellen in een redelijk ontspannen setting, misschien wel bijna zoals wij hier zitten, over hoe ze slecht zijn behandeld door een Russische commandant en dat ze vervolgens zich hebben overgegeven aan de Oekraïners en hoe fijn het is aan Oekraïnse zijde. Dat je keurig wordt behandeld volgens de regels van de Conventie van Genève, dat je eigenlijk niks te vrezen hebt. En by the way, collega's, als jullie ook denken van ik ben het wel zat aan eigen zijde, bel dit nummer, neem contact op en je kunt vervolgens je leven redden eigenlijk aan de Oekraïnse zijde. Dus die campagne wordt dagelijks gevoerd, meerdere berichten. En ja, leidt ook daadwerkelijk tot resultaten. Er zijn daadwerkelijk Russische militairen die in contact treden met de Oekraïnse diensten, ja, via zo'n chatbot. Dan vervolgens naar een speciaal kanaal worden geleid. Het gaat allemaal op een veilige manier en op een bepaald moment ook overlopen.
3: Maar je zou toch zeggen, hier trapt niemand in. We kennen allemaal de filmpjes van de Sovjet-Unie zelf vanuit de jaren 30, waar al die gevangenen na, zoals wij achteraf weten, nachtenlang geen slaap en wakker zijn te houden, liepen ook van alles te zeggen van, oh, het gaat allemaal goed en het is allemaal, en ik heb het inderdaad ook gedaan. Je zou zeggen, de Russen trappen daar niet meer in. Die weten toch dat die mensen waarschijnlijk niet helemaal vrij zijn in hun uitingen.
7: Ja, nou goed, natuurlijk hebben we daar de Oekraïners daar ook mee geconfronteerd. Want je vraagt je natuurlijk wel af, in hoeverre, als je zo'n Russische krijgsgevangene interviewt, hoeverre is die vrij om te antwoorden? Hij weet dat er mogelijk gevolgen zijn. Aan de andere kant, als je gewoon, ik heb meerdere, dat is dagelijks dat materiaal. Als je dat online bekijkt, het ziet er echt heel ontspannen uit. Mensen lijken echt te vertellen vanuit vanuit zichzelf. En het levert ook echt daadwerkelijk succes op. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook, ze spelen ook in op de waarheid. De Oekraïnse dienst, als je kijkt aan de Russische zijde, er vindt gewoon een hoop misbruik van militaire plaatsen aan Russische zijde. Commandanten die hen uitknijpen, die hun salaris afpakken. Dus er zit natuurlijk ook wel, en dat is natuurlijk iedere goede campagne, er moet een stukje kern van waarheid in zitten, waar die Oekraïners op inspelen.
6: John, hoe heb jij hier naar geluisterd toen ze deze verhalen vertelden?
5: Nou, wat ik heel interessant vond om te zien aan die campagne is... ze doen het eigenlijk voor twee redenen. De eerste reden is dat ze willen de gevechtskracht van hun eigen troepen vergroten. Dus als je kijkt hoe de Russen omgaan met Oekraïnse krijgsgevangenen, is dat echt verschrikkelijk. Sommigen worden gecastreerd, anderen worden onthoofd. Dus ze worden, als je kijkt naar de littekens die ze op hun lichamen hebben, er worden teksten in hun lichaam gekerfd. Dus
23: Oekraïns... Wat voor teksten bijvoorbeeld?
5: Ik heb geen voor. Hebben we direct
7: een voorbeeld? Ja, er was een Oekraïnse krijgsgevangene die was behandeld vanwege verwondingen. En dan liet daarna de chirurg die liet nog even een markering achter van. Je hebt van die hele negatieve woorden over Oekraïners, bijvoorbeeld gokkol. Dat is een heel denigerend woord voor een Oekraïner.
23: Minderwaardig mensen eigenlijk.
7: Precies.
23: Zoiets.
7: Ja. Ja.
5: En wat je dus ziet is dat de Oekraïnse militair die weet. Als ik gevangen word genomen door de Russen, dan staat mij een hele moeilijke tijd te wachten. Als ze niet direct worden geëxecuteerd. Dus de Oekraïnse militairen die vechten harder omdat ze niet gevangen genomen willen worden. Aan de andere kant zie je dat de Oekraïners die proberen duidelijk te maken dat ze de Russische krijgsgevangenen goed behandelen. En dat doen ze zodat de Russen, hun tegenstanders, zich sneller overgeven. En daardoor creëren ze een misbalans tussen hoe hard de Oekraïnse militairen bereid zijn om te vechten en hopelijk dat de Russen minder bereid zijn om te vechten. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat op het moment dat Russen zich overgeven aan de Oekraïners de Russen kunnen ruilen tegen Oekraïnse gevangenen. En dan krijg je dus dat verhaal van die demonstranten die we hebben gezien, of de mensen die vragen om hun familie in Kiev. Op het moment, hoe meer Russen de Oekraïners gevangen nemen, hoe meer Russen ze kunnen ruilen voor Oekraïnse krijgsgevangenen die zij terugkrijgen. Dus wat je ziet is, het is een hele slimme campagne die en de Russen verzwakt en ook helpt die het Oekraïnse volk, zeg maar, in het groot niet alleen het Oekraïnse leger ondersteunt.
23: Maar nou is volgens het internationaal recht dit soort methoden gewoon verboden. Want je brengt natuurlijk misschien de familie van deze militairen in gevaar. Hoe zien jullie dat?
7: Er mag geen sprake zijn bij opnames van krijgsgevangenen van druk. En dat is natuurlijk, dat blijft natuurlijk een discussiepunt. En we hebben het zo ook voorgelegd. Hè. In hoeverre kunnen jullie nou garanderen dat deze mensen vrijheid kunnen spreken? Want ze zitten toch bij jullie in gevangenschap. Op alle mogelijke manieren bezweerden ze in ieder geval dat het geval is. Het is, hè, ik zou ook zeker niet zijn dat dit een voorbeeld moet zijn van hoe je zoiets kunt aanpakken. Ik denk wel dat we ervan kunnen leren in die zin van ja, dit gebeurt. Hè, dit soort campagnes. Zijn er. En in dat opzicht werd er natuurlijk wel ook gerefereerd. Hebben we ook gevraagd van, hey, doen de Russen dit ook bij jullie? He, proberen ze op zo'n campagne op te zetten om... En ze zeiden, ja, dat gebeurt eigenlijk wel, maar op een dusdanige onprofessionele manier dat het meer bedreigend overkomt dan dat je als Oekraïner trek zou hebben om je eventueel gaan overgeven. En daarnaast gaven ze aan, en dat vond ik wel een hele eerlijke, er zit ook gewoon aan deze hele campagne ook een inlichtingendoel. Want doordat ze deze campagne hebben en krijgen ze ook heel veel contact met Russische families. En die Russische families vertellen over hun omstandigheden. Die vertellen over hun missende familielid. De Oekraïners bieden ook aan, dat is een nevencampagne, maar bieden ook aan van als u als Russische familie je familielid mist, bel dan ons. Beter dan dat je het Russische ministerie van Defensie belt, want die geven toch geen informatie. Wij kunnen je eventueel wel helpen. Maar dat geeft natuurlijk ook een hoop inzicht in toestand in hoe het eraan toe gaat in Rusland, wat de sfeer is, et cetera.
8: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
9: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
11: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables, energie die vooruitkijkt.
15: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
16: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
17: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
22: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. File op A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen. Het slechte wegdek, de rechterrijstrook is dicht. En nu al een klein kwartiertje vertraging. Op de A27 Gorkum-Breda, 20 minuten vertraging bij Hank. En op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaak een kwartier oponthoud. Een spoedreparatie houdt daar één rijstrook dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden bij 8.3. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Breda Noord controle bij 53.8.
22: BNR Nieuwsradio. Breaking news.
18: Het is bijna 14:30 en nieuws dat er binnenkomt. Ines Wesky is zojuist door de rechtbank Rotterdam veroordeeld in de strafzaak die tegen haar diende. Volgens de rechtbank speelde ze maandenlang berichten door tussen Gridon Taghi en de buitenwereld. En heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen van 42 dagen. Waardoor ze niet meer de gevangenis terug in hoeft, maar dus wel veroordeeld. We gaan naar verslaggever Martijn de Rijk in de rechtbank Rotterdam. Martijn, goedemiddag.
19: Dag Ivan, goedemiddag.
18: Ja, Wesky dus veroordeeld. Wat heeft de rechter daar allemaal over gezegd?
19: Nou ja, de rechter heeft er eigenlijk best wel keiharde bewoordingen bij gebruikt, hoor. Dat zij de advocatuur in Nederland een harde slagen heeft toebedeeld door haar gedrag. Dat het haar bijzonder kwalijk genomen mag worden. Ook gegeven het feit dat ze een bijzonder ervaren advocaat was. Die echt wel wist waar ze aan begonnen. Met wat voor mensen zich ingelaten heeft. En toch heeft ze zich laten misbruiken als een doorgeefluik. En eigenlijk, ja, het drugsimperium van Taghi mede geholpen in de lucht te houden. Want eigenlijk gewoon door met zijn zaakjes vanuit die extra beveiligde rechtbank. Ja. De rechter zei ook van, ja, er zijn wel wat fouten gemaakt door het Openbaar Ministerie. Ook in haar strafvervolging in het algemeen. Maar die fouten die vond de rechtbank niet groot, dat er echt zware gevolgen aan verbonden moesten worden. Ja, en ik moet je heel eerlijk zeggen, Ivan, op dat moment voelden wij ons allemaal in de rechtbank een beetje als, dit gaat een hele harde klap worden voor Wesky, die ze gaat krijgen. Maar toen kwamen we toe aan de persoonlijke omstandigheden. Je weet dat ze hartstikke ziek is. Ze heeft een groot hartprobleem. Diabetes. Is gezondheidstechnisch echt enorm er slecht aan toe. Ook geestelijk, zo begrijpen wij. Haar reputatie, zo zei de rechtbank, die is ook volledig naar de knoppen. Ja. Dus zij heeft daarmee eigenlijk al een hele zware straf gekregen. En ook is haar carrière gewoon definitief beëindigd. Dus je hoeft je ook niet nog zorgen te maken over eventuele preventieve werking van zo'n straf. Hè? Dat ze het nog een keer zou kunnen gaan doen of iets dergelijks. Nee. Dat gaat gewoon niet meer gebeuren.
18: Nee. En toch, het OM had 4,5 jaar cel geëist. We komen nu uit op 42 precies. dagen. Dat is fors minder.
19: Ja. Dat is echt ontzettend veel minder. En die 42 dagen overigens houden in dat ze precies haar voorarrest al heeft uitgezeten. En dat ze nu dus gewoon op vrije voeten is. Is wel veroordeeld, maar ze krijgt geen extra straf meer opgelegd. Maar is ondertussen natuurlijk wel aan het eind van haar carrière gekomen. En daar op een hele akelige, nare manier uitgekomen. Iets wat je niemand toewenst. Wat wel degelijk als heel zwaar wordt gezien. Ja. En ja, zoals de rechter zei, de kans is erg groot dat zij een eventueel zwaar wordt gezien. Ja. En ja, zoals de rechter zei, de kans is erg groot.

0: Nizee verliest haar grote liefde bij een fataal ongeluk en komt, zonder ondernemerservaring, plots aan het roer te staan van zijn bedrijf. Wat doe je dan? Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
1: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
2: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
5: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
0: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het verhaal van deze ondernemer zit een extra verdrietige kant. Want het idee was helemaal niet om te gaan ondernemen. Maar door een noodlottig ongeval moest ze wel. Hoe worstel je dan en kom je toch weer boven? Welkom, Stephanie.
9: Dank je wel.
0: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Stephanie Zee, ik ben eigenaar van Charlie's Travels.
0: Waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik ben altijd trouw gebleven aan onze missie. Wij proberen een duurzame geldstroom te creëren naar onze lokale partners op het Afrikaanse continent. Door reizigers het echte Afrika te laten zien.
0: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: In het begin heb ik geprobeerd te ondernemen zoals Charles dat zou hebben gedaan. En uiteindelijk heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.
0: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk je te zien. Even over Charlie's Travels. Wat voor reizen bieden jullie aan?
9: Wij bieden reizen aan naar het Afrikaanse continent. Voor alle doelgroepen. Families, vriendengroepen, solo travelers, you name it. De lengte, de bestemming. Het is allemaal tailor-made. Ze kunnen het aanpassen naar jouw wensen. Mm-hmm. Maar elke reis heeft gemeen dat je de lokale bevolking leert kennen, dat je de dieren, de natuur, alles wat je mee gaat maken is authentiek.
0: Ja, klinkt heel gaaf.
9: Ja, het is te gek.
0: Ja, en welke landen zijn jullie op het Afrikaanse continent allemaal actief?
9: Wij zitten in 13 landen. We zijn gestart in Oostelijk Afrika. Kenia is ons hoofdkantoor. En daaromheen hebben we een hele loop aan prachtige bestemmingen. Ook Zuidelijk Afrika. We zijn nu ook voor het eerst in Angola geweest. We zijn West-Afrika aan het openen. Noord-Afrika, ja.
0: Overal. Anywhere, ja. Maar goed, Afrika is groot. Is er ooit het doel om elk Afrikaans land te ontsluiten, of niet?
9: Absoluut, dat zou geweldig zijn, ja.
0: En de doelgroep, je zegt, we maken het voor iedereen. Nou, is Afrika niet echt voor iedereen? Je hebt er toch een soort met van bepaalde traveler voor nodig. Kun je daar iets meer over zeggen?
9: Onze doelgroep is vrij niche. Wij zijn niet voor de mensen die het zelf willen doen. De echte avonturiers, zoals ik. We zijn er ook niet voor de mensen die op zoek zijn naar de goedkoopste pakketreis. Dus het is net dat stukje reizigers die het belangrijk vinden om een reis te maken die ook daadwerkelijk impact maakt bij de lokale bevolking.
0: Ja, ja. En wat we komen straks op jouw man, die dit ooit heeft opgezet. Want jij was er niet vanaf 2014 bij, toch, of niet?
9: Nee.
0: Nee, vertel het oprichtingsverhaal eens.
9: Ja, als Charles hier had gezeten, had je denk ik een leuker of een voller ondernemersverhaal gehad dan ik, die het net 2 jaar doet. Hij is in 2014 naar Kenia vertrokken voor een stage. Hij werd helemaal verliefd op het land en heeft zijn motor gepakt en is safaris gaan verkopen aan Nederlanders. En op die reizen die hij maakte, ontmoette hij locals en daarmee heeft hij experience opgezet. Dus ook

0: In onze reizen kom je op plekken of doe je dingen die niemand anders doet.
1: Ja. Geef eens een voorbeeld, wat doen we dan?
0: Wij hebben een hele lange partner als Steve. Die zit in de woestijn, dat is een Maasai. Mm-hmm. Die had nog nooit een toerist gezien. Zo ontmoette hem en jij kan nu met hem op een motorsafari daar kamperen.
2: Wauw.
0: Al zijn...
1: Hij op de motor, jij op de motor of bij hem achterop? Of,
0: ja. Nee, onze reizigers mogen zelf rijden. Je mag ook achterop, wat je wil.
1: Ja, al geweldig zeg. Ik ben ooit een keer ook op motortaxi geweest in Togo of Benin. Dat is ook een enorme ervaring. Als je daar zo door, dit was Westelijk Afrika dan maak je alles echt enorm mee, toch?
0: Ja, te gek. Ja. Wil je ook een keer naar Oostelijk Afrika?
1: Ja, ik ben er wel eens geweest, maar het is al heel lang geleden.
0: Ja.
1: Het is 2003 was ik er. En jij zegt, ben ook zelf zo'n avonturier. Kun je iets vertellen over waar je hebt gereisd en hoe jij reisde, et cetera?
0: Ik heb bijna overal gereisd. En toen ik Charles leerde kennen, toen woonde ik nog in Texas. Hij vroeg aan mij of ik het aan zou kunnen om dan 6 dagen door de woestijn te chasen en alleen maar poephutten te slapen. En ik zei toen ja. En toen zei hij, ik ben verliefd op jou. Nou, en toen zijn we, onze eerste date was 3 weken door Namibië.
1: Wauw.
0: Ja, was te gek.
1: Ja.
0: Het is niet per se, denk ik, het avonturier. Het is niet per se dat het heel erg avontuurlijk moet zijn als je met Charlie's Travels wil reizen. Maar je bent op zoek naar hoe het echt is. Je bent er meer als reiziger dan toerist.
1: Ja.
0: Ik denk dat is wat we proberen neer te zetten in onze reizen. Niet iedereen heeft maanden de tijd om op de motor rond te gaan. Dus wij helpen je daar een beetje bij.
1: Ja, geweldig. Voor mij even, hoeveel mensen werken er? Kun je iets zeggen over omzet? Wordt er winst gedraaid?
0: Wij zijn met een team, echt wel een echt familieteam van 35 mensen. Mm-hmm. Verspreid over het hele continent. We zitten underground. Dat is de USP. Daardoor weten we ook precies waar je moet zijn en met wie je samenwerkt. Wij maken, denk ik, gemiddeld 10 miljoen omzet.
1: Mm-hmm.
0: Of wij draaien 10 miljoen omzet. Wij draaien ook winst, maar de filosofie is niet voor mij om er rijk van te worden. Dus het concept is, of de formule, dat er zoveel mogelijk van die winst ook naar lokale partners gaat.
1: Ja.
0: Geen middelman, het gaat niet weer retour naar een of andere rijke lodge-eigenaar in Duitsland. Dus dat betekent dat ondernemen binnen de toerisme-tak in Afrika is wel voor mij liefdewerk oud papier.
1: Ja,
0: maar geweldig.
1: Ja. En je zegt het gaat dan terug naar de mensen waarmee jullie werken. Dus dat gaat naar de lokale mensen. Die kunnen weer hun business verder opbouwen of gewoon hun leven verder opbouwen, toch?
0: Ja, we hebben 100 lokale partners in Afrika die wij niet op een white savior manier helpen door gelddonaties, maar wij doen business met ze. En omdat wij experience creëren, vaak ook met locals die nog helemaal niet in toerisme werkten,
1: mm-hmm,
0: ontstaat er in dat stukje waar zij wonen een
1: soort ecosysteempje. Ja. En help je ze dan ook om te zeggen, ja, dit is wat toeristen leuk vinden, dit moet je niet doen. Ben je echt
0: absoluut
1: aan het ontwikkelen? Ja?
0: Dat is de hele fundering, ja. Dus we kijken samen met ze wat werkt wel, wat werkt niet.
1: Kun je een voorbeeld geven waar je echt iemand helpt om eigenlijk zijn eigen toeristische propositie op te bouwen?
0: Absoluut. Wij proberen onze partners bij te brengen dat wanneer reizigers hen bezoeken, zij een onderdeel maken van hun dagelijkse, hoe zij daar leven, om te laten zien het verschil in cultuur. En dat echt als gelijke te doen. Dus niet te veel in de rol van, oh, er komen toeristen en nu moeten we een showtje opvoeren of we vragen om dingetjes die we nodig hebben. En dat is super tof, want daardoor voelen onze partners ook heel erg, het zijn gewoon onze gelijken.
1: Je zit op het Afrikaanse continent, meer dan 35 man, vooral in Nairobi geconcentreerd. Ben jij dan, want er is geen hoofdkantoor in Nederland, begrijp ik.
0: Niemand woont in Nederland.
1: Nee.
0: Iedereen woont in Afrika.
1: Ja.
0: Het hoofdkantoor is in Nairobi. Daar zit ook onze managing director. Ik ben zelf creatief directeur. Ik heb dat geprobeerd, de MD-rol in het begin. Net na de geboorte van onze zomer, dat was te veel.
1: Ja.
0: En verder zitten onze operations en sales verspreid over alle 13 landen.
1: Laten we eens even praten over Charles, de oprichter. Ik heb filmpjes van hem gezien. Lang blond haar, prachtige glimlach, enthousiast, een beetje een stuiterbal. Klopt dat of niet? Is dat een goede omschrijving van hem?
0: Als ik eraan toe zou voegen dat het een hele charismatische, lieve man is die met iedereen overweg kon en een ongekend kinderlijk enthousiasme had voor het leven, dan klopt het.
1: Ja. Hij is, de naam van het bedrijf heeft zijn naam. Hij droeg dat bedrijf ook echt, toch?
0: Absoluut.
1: Eind 2022 komt Charles om het leven bij een kite-ongeluk in Zuid-Afrika. Neem maar mee naar die dag. Wat je hoort dat. Was je erbij?
0: Ik was niet bij het ongeluk. Wel kort daarna in het ziekenhuis. Hij was toen al overleden. Voor Charles is het ergst, denk ik. Ik heb heel veel verdriet, iedereen om ons heen. Maar voor iemand die zo midden in het leven staat en zo ontzettend veel lol eruit haalt en het echt als een speeltuin ziet, is het een enorme klap.
1: Ja, ja.
0: Het team heeft toen wel binnen een paar uur meteen gezegd, we gaan door.
1: Ja.
0: En dat was heel hartverwarmend.
1: Want ik kan me voorstellen dat jij daar ook over na moest denken. Dacht jij ook meteen, ik ga door met dit bedrijf?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ik in de tijd dat ik een relatie had met Charles, maar ook in de tijd daarvoor dat ik hem kende, ging het altijd over Charlie's Travels. 24/7, het is niet zijn bedrijf. Het was echt zijn levenswerk.
1: Hmm.
0: Dus absoluut, meteen hebben we gezegd, we gaan door. Ik kwam er alleen een paar dagen na het overlijden achter dat ik zwanger was. Dus daar ging toen eerst even de focus naartoe.
1: Wauw.
0: Maar na de geboorte van onze zoon, en in die tussentijd natuurlijk nauw contact gehouden met het team, ben ik aan de bak gegaan.
1: Ja, jij zei, hij droeg het bedrijf. Dat moet je met passie doen. Jij draagt nu dat bedrijf, mede met anderen. Lukt dat?
0: Ja, het lukt. Ik vervloeg soms wel erom dat die passie nu in mij zit en dat je er ook af en toe helemaal knettergek van wordt.
1: Oh ja?
0: Want het is natuurlijk altijd Charlie's Travels voor en achter. Ik vond het wel veel om samen te combineren. En ik ben geen ondernemer in hart en nieren. In het begin heb ik heel erg geprobeerd om Charles te evenaren of dingen te doen zoals hij dat had gedaan. En dat werkte niet.
1: Nee. Nee, waarom werkte dat niet?
0: Omdat ik het niet deed vanuit hoe ik het zelf wilde doen. En ik was in het begin ook bang om het fout te doen, te falen, dat het bedrijf failliet zou gaan, dat we het zouden moeten verkopen, weet ik veel wat. En hij was er niet meer en zijn bedrijf nog wel. Dus het was heel erg belangrijk dat dat in stand zou blijven.
1: Mm-hmm. Ja, en dan ga je dus in het begin ga je zeggen, oké, ik doe het zoals Charles dat zou doen. Waar blijkt dat dan uit dat niet voor jou werkt?
0: Ik voelde me niet mezelf.
1: Hmm.
0: En na het overlijden had ik mezelf denk ik sowieso op de derde plek gezet. Het was heel erg baby natuurlijk eerst, bedrijf, tweede plek en dan kwam ik. Dus ik had er ook weinig lol in.
1: Hmm.
0: En het is heel belangrijk dat als je rouwt om iemand, dat de leuke dingen van die persoon, dat je daar dan wel nog ook iets uit kan halen, dat je daar lol in hebt.
1: Ja.
0: En dat is steeds meer gekomen. En nu is het helemaal geweldig en is het mijn droombaan.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat leuk. Maar wat ik me dan afvraag, het is natuurlijk, je moet dan iemands schoenen noodgedwongen vullen. En eerst heb je dan door je, die schoenen lopen eigenlijk niet zo lekker, toch?
0: Mm-hmm,
1: ja.
0: Exact.
1: Maar wat waren dan de kiezeltjes in die schoenen? Dat je denkt, waarom moet ik dit nou zo doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan daar niet zomaar afscheid van durft te nemen. Want het is het levenswerk van een ander dat je aan het overnemen bent.
0: Absoluut. En Charles droeg nooit schoenen, dus het was nog complexer. Het bedrijf is zo persoonlijk. Naast dat ik het van hem moest overnemen in het reilen en zeilen van de onderneming, was het ook dat we het gezicht van het merk kwijt waren.
1: Ja.
0: En daar hebben we heel erg mee gestruggeld. Hoe gaan we nu verder? Besloten om het zo te behouden. Het werkt. Men komt nog steeds bij ons omdat ze hem hebben gekend. Het is uiteindelijk, denk ik, een kwestie van tijd geweest. En ook durven we om hulp vragen.
1: Mm.
0: Dus ik merkte dat in mijn staat als netmoeder heel erg verdrietig ineens ondernemen in Afrika te veel was. Dus ik heb de beste vrienden van Charles erbij betrokken. Zijn moeder is dagelijks hangen we aan de telefoon. En veel goede gesprekken met het team.
1: Ja.
0: En ook echt wel met de billen bloot en laten zien dat het KUT gaat.
1: Ja. Dat moment met de billen bloot, wat is dat dan? Dat je zegt, ik ben hier geen MD. Laat mij het creatieve gedeelte doen, maar ik ben geen managing director.
0: Ik heb dat te danken aan het team. Zij hebben dat heel expliciet wel gemaakt naar mij. Van, goh, zo werkt het niet. Laten we samen de puzzel leggen. En het is moeilijk als je... Ik vind het rouwproces is heel erg complex en veel meer omvattend dan alleen maar het missen van een persoon. Dus ja. Alles natuurlijk verandert. En zij hebben mij echt aan de hand genomen en gekeken met wat is het dat jij nu nodig hebt om ook zelf beter te worden. Ja. En waar zit wat energie? En dat zit bij het verhaal en de missie die wij nastreven. Ja. Dus daar ben ik op gaan focussen. En aan de andere kant hebben we dus een hele leuke man aangenomen die daar underground altijd zit in Nairobi. En wij zijn op de goede manier water en vuur.
1: Even voor mij, hè. Je verliest je man, je bent zwanger, je neemt de leiding over dat bedrijf over. Is er dan tijd voor een rouwproces of niet?
0: Er is minder tijd voor een rouwproces, zou je kunnen zeggen, in echt absolute tijd. Maar het werken in het bedrijf voor mij was ook een groot onderdeel van de rouwverwerking.
1: Hmm.
0: En door hem toch naast mijn zijde te voelen, dingen te lezen, gewoon notities die je had gemaakt, en erachter komen dat in het begin je probeert hem te evenaren, dat werkt niet. Dus je geeft er je eigen draai aan en nu dan alles op zijn plek valt, kom je erachter dat je het eigenlijk exact hetzelfde doet.
1: Ja,
0: dat is heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: Ik denk dat het voor mij een hele belangrijke pilaar is geweest binnen het rouwproces. En als ik dit niet had gehad, dan was het met mij, denk ik, nu minder goed gegaan.
1: Ja. Heb je nog wel contact met hem? In je
0: met
1: hoofd?
0: Jou?
1: Ja.
0: Ja, elke ochtend even onder de douche.
1: Ja.
0: Even ouwe hoeren. Ja hoor, als er weer, er komt vaak een hele stroom aan ideeën binnen bij mij. Soms denk ik, waar komt dit ook vandaan? Ik probeer dat dan wel ook wat meer te organiseren voordat ik het zo over de bühne gooi naar het team. Dat was voor het team in het begin wel een beetje lastig. Ze waren wel wat gewend van Charles, gelukkig. En ik zie hem elke dag in mijn zoon terug.
1: Oh ja. Ja, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Jouw zoon is geboren, Charles junior.
0: Ja.
1: Ja, die is nog te jong om nu al mee te nemen in dit hele verhaal.
0: Of die beslissingen kan maken in het bedrijf, bedoel je?
1: Ik zit gewoon na te denken van dat je, als je man is overleden en je hebt wel een kind met hem, en het is ook nog zijn bedrijf en het draagt nog zijn naam, en je zoon draagt ook nog die naam, dat daar soort met van, ja, ik weet niet. Laat ik zo zeggen, het mag niet falen.
0: Het mocht niet falen en nu doe ik het niet meer voor Charles of om Charles in stand te houden, maar omdat ik echt in onze missie geloof.
1: Hmm.
0: Dus als het nu zou falen, ja, dan is dat, dat is het spel van het ondernemen. En dat is leuk dat ik nu meer die element van het ondernemerschap kan ervaren en niet alleen maar vanuit paniek in het begin.
1: Ja, ja. Wanneer is dat moment gekomen dat je denkt, oké, die paniek ben ik kwijt. Ik denk dat ik het in handen heb.
0: Nou, het echt in handen hebben, Rens, weet ik niet.
1: Hoort ook een beetje bij ondernemerschap natuurlijk, ja.
0: Ik denk vrij snel na de geboorte van onze zoon. Die was er gezond, dat was mij gelukt. Toen dacht ik, nou, als ik dit kan, we gaan het gewoon proberen.
1: Ja.
0: Charlie junior, of Charles junior, of hoe we hem willen noemen, is officieel de eigenaar van het bedrijf. Want dat gebeurt als je niet getrouwd bent. Charles had wel al mijn vader om de hand gevraagd en et cetera, maar net niet gelukt. Hij is dus officieel mijn baas, daar maken we ook vaak grappen over. We hebben een raad van advies met de beste vrienden van Charles, die natuurlijk daar ook, als wij een jaarlijkse vergadering hebben, dan is de kleine man er gewoon bij.
1: Ja.
0: En dan maken we grapjes. In het begin zeker toen die wel eens aan de borst hing in een meeting. Zullen we A of B doen? En dan was het, welke borst die pakte. Maar verder is het niet, ik heb niet de droom dat hij dit ooit gaat overnemen of daar gaat stage lopen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, dat kan toch bijna. Hij is op papier zelfs de eigenaar van dit bedrijf. Hij draagt de naam. Het zou toch gek zijn? Maar je wilt natuurlijk geen druk op hem leggen. Ik kan me zo voorstellen.
0: Nee, maar als hij degene van zijn vader en zijn moeder heeft, dan gaat hij gewoon lekker doen wat hij zelf wil.
1: Ja.
0: En hij is meer dan welkom.
1: Ja.
0: Maar echt geen must.
1: Je bent door die periode heen. Is het bedrijf sindsdien gegroeid?
0: Het bedrijf is zeker gegroeid. Wij merkten na het overlijden van Charles dat we ook heel veel aanvragen kregen. Dat is een beetje bitterzoet. Wel mooi ook dat mensen kiezen voor een merk omdat ze weten dat het zo'n bijzonder verhaal heeft. En dat ook het hele team erachter zo gepassioneerd is om te doen wat goed is. We zijn gegroeid, we hebben meer landen aangeboden. Ik ben net terug uit Angola. We voegen nieuwe bestemmingen toe. Vroeger deed Charles dat alleen op de motor. Dat kan ik niet, want ik heb een peuter. Dus we hebben het idee bedacht om reizigers uit te nodigen om tegen kostprijs mee te gaan op de manier zoals Charles dat vroeger deed. Mm-hmm. Dat heet de pioniersreis. Dat hebben we nu momenteel in Madagaskar gaande. We zijn net terug uit Senegal. Eind van het jaar ga ik naar Sierra Leone.
1: Wauw.
0: Ja, dan ga je kan mee, Rens, als je het leuk vindt.
1: Ja.
0: Het is 2 weken.
1: Gaaf.
0: Het is zonder echt een plan. We gaan de bevolking ontmoeten en kijken wat we daarop kunnen zetten en met wie we kunnen samenwerken om iets moois te doen.
1: Ja. Wat is je droom? Wat wil je met het bedrijf?
0: Ik denk dat de droom eigenlijk al werkelijkheid is. Mm-hmm. We maken bij honderden mensen nu impact. En dat is te gek. En dit is wat Charles ooit 10 jaar geleden zo heeft bedacht.
1: Ja.
0: Ja, dat is prachtig. En de droom is, denk ik, om altijd trouw te blijven aan het oké vinden dat het langzaam groeit. Er ligt altijd de verleiding op de loer voor het grotere geld. Toch meer automatiseren. Toch meer, zeker nu met AI, dingen met robots doen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Hmm. We zijn een persoonlijk merk. Alles is door mensen gemaakt. En dat is soms een uitdaging.
1: En ik kan me ook wel voorstellen dat juist als er meer vraag is, dat er ook wel weer vraag komt naar standaardisering, et cetera. Ja, dat soort groter. Ja, dan gaan allerlei managementwetten gelden.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan me voorstellen dat je dat. En je zei, ik heb het goed gedaan om vast te houden aan die missie. Maar naarmate je groter wordt, kan ik me voorstellen dat het lastiger wordt om aan die missie vast te houden. Of dat je het moeilijker vindt om partners te vinden die betrouwbaar zijn, dat soort dingen.
0: Ik denk dat je daar zeker absoluut eens. Het is ook een uitdaging. Het gaat bijna altijd goed. Het is het opbouwen van een relatie met de partners, met de collega's, met de klanten. Als je daar je best voor blijft doen, dan geloof ik dat je kan groeien in. Tuurlijk, er komt een land bij. Dan krijgen we een extra operation sales consultant die dedicated op dat land zit.
1: Ja.
0: Het is hetzelfde trucje.
1: Ja. Wat is de grootste les die je hebt geleerd? Niet zozeer misschien van Charles, maar gewoon in dit hele proces.
0: Voor mijzelf persoonlijk, dat als je als innovator binnen een bedrijf zit, dus als je met de ideeën komt, dat het toch verstandig is om die een klein beetje te stroomlijnen voordat je ze zo allemaal in voice note ergens heen gooit in een team wat meer pragmatisch te werk moet gaan. Want dat is ook gewoon de day-to-day operatie.
1: Geef een voorbeeld. Jij kwam uit die douche, begrijp ik dus. En daar had je heel veel ideeën.
0: Ja, dan bijvoorbeeld het idee van deze pioniersreizen geloofde ik heilig in. En ik wilde zo ontzettend graag dat we gingen doen. Dat ik dacht, we gaan gewoon over 4 maanden naar Angola met 10 mensen. En we hebben nog geen plan. En dat veroorzaakt dan enerzijds enthousiasme. Maar dat wordt een beetje ondergesneeuwd door de stress die er ook achter zit. Van maar hoe dan?
1: Mm-hmm.
0: En dan misschien net iets te makkelijk denken van, ah joh, het komt al goed.
1: Ja, en hoe doe je dat nu dan?
0: Ik probeer dat iets rustiger te doen. Ik geloof wel ook dat mijn kracht zit in, en dat zat denk ik ook bij Charles, erop vertrouwen dat als je het niet probeert, weet je het niet. En dat heeft het bedrijf ook heel erg nodig. Maar communicatie is key.
1: Ja.
0: Dus ook in wat ik net zei, even 10 seconden extra gaan uitleggen bij. En dan laten zien ook een keer dat je het kan. En nu is het team van oké, let's go.
1: Let's go. Normaal gesproken kijken we aan het einde van deze uitzending altijd terug. Bloed, zweet en tranen, indachtig André Hazes met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maar ik wil daar een uitzondering voor maken. Het mag deze keer wat mij betreft ook een Afrikaans tegeltje zijn. Wat zou de tegeltjeswijsheid zijn die op dit tegeltje mag geplaatst worden?
0: Ik zou toch zeggen, Rens, afzien verbroedert.
1: Verklaar je nader.
0: Het is voor mij breed. Charlie's Travels, maar ook het leven aan zich. Door wat er gebeurd is met Charles. überhaupt het ondernemen op het continent. Het komt uiteindelijk altijd wel goed. En als je er lol kan in hebben, hè, het spel van... Ja, hoe moeilijker het is om iets te krijgen, hoe mooier.
1: Mm.
0: Dan zie je ook binnen ons team, dat is echt een familie. Omdat we COVID al heel veel gedoe hebben doorstaan. Ja.
1: Ja.
0: En dit is een quote van Charles. Maar ik denk dat we er wel allemaal naar leven.
1: Ja, afzien verbroedert. Dat hoort bij het ondernemen. Dat hoort misschien af en toe ook bij het reizen. Maakt een reizen ook wel weer mooier als je het allemaal weer overleefd hebt.
0: Ja, het leven aan zich.
1: Ja. Dankjewel voor je openheid. Stephanie Zee was dat van Charlie's Travels. Volgende keer in Bloed, Zweet en Zaken. Een rijbewijs heb je nodig om een auto of een scooter te rijden. Maar in de digitale wereld navigeren we allemaal zonder. Ja, daar moet verandering in komen, zegt Marjolein van Tilburg van Chat License. Maar ja, hartstikke leuk idee. Maar als er in eerste instantie geen markt voor is, hoe ga je dat dan weer doen? Nou, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. Dus druk alvast op die abonneerknop en mis helemaal niets. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
4: En via DAB+.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
12: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeier. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
19: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
18: Nigayo Wijnen
19: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
18: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
20: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
21: Straks om 4:00 in de avondspits.
22: Welke Europeaan moet namens de EU gaan bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne? Ajax moet vanavond plaatsmaken voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Wat kost dat de club precies? En in onze zoektocht naar buitenaards leven gaat er veel mis. En we missen dus belangrijke aanwijzingen. Dat en meer zometeen in de avondspits vanaf 4:00. Met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. En nu al lees je het laatste nieuws op bnr.nl en in de BNR-app.
23: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 80 kilometer file ondertussen op de Nederlandse wegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen vanwege het slechte wegdek. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging al daar. 10 minuten vertraging door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging daar, want er is één rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht controleren ze je snelheid. Dat is bij Born bij 230.4. En ook controle op de A28 Zwolle-Groningen bij Alfred Omme bij 103.1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En hij wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon, en voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
23: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Donald Trump bezorgt de NAVO een hoop kopzorgen. Daarover en over het flotilla-drama in Israël praat ik met minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. En waarom heerst in de Britse politiek al sinds het Brexit-referendum van 10 jaar geleden zo'n chaos? Dat bespreek ik met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal.
24: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
25: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
26: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
27: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
28: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
27: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
28: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
29: Tijd voor gesponsorde vacatures.
26: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
30: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
31: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
32: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
33: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
34: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
35: In de BNR-app.
34: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
35: En blijf scherp.
34: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Bernard Hammelburg.
23: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, sinds het Brexit-referendum is Downing Street No. 10 veranderd in een doorgangshuis met draaideur. Hoe komt het dat ook premier Starmer het maar niet lukt om rust in het land te krijgen? Dat bespreek ik met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, ondanks afspraken over 5% aan defensieuitgaven en een NAVO-missie rond Groenland, blijft president Trump nog regelmatig afgeven op de NAVO.
2: And trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them. Out of Iran, and the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger.
23: En laat de volgende NAVO-top in het Turkse Ankara nou juist deze zomer op het programma staan. Ik praat erover met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken. Welkom.
3: Dank u.
23: Eerst in de studio hier ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Eerst even de actualiteit. U hebt de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van een groep opvarenden die demonstratieve hulp aan Gaza wilde brengen. Die zijn opgepakt door Israël en vervolgens heel ruw behandeld. Er is een filmpje van gemaakt door de minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Enfin, dat is een grote affaire geworden. U bent verontwaardigd met een heleboel anderen. U hebt die Israëlische ambassadeur ontboden. Wat hebt u gezegd en wat heeft zoiets voor zin?
3: Nou, de beelden die we gezien hebben, die zijn volstrekt ontoelaatbaar. Niet alleen de behandeling van de mensen, maar ook de wijze waarop de Israëlische minister daar mee omgaat, met een grote lach en het uitdagende gedrag. Ontoelaatbaar. En dat betekent dat je op dat moment een aantal mogelijkheden hebt om actie te ondernemen. En een zwaar middel is ontbieding van de Israëlische ambassadeur. Alleen het ontbieden aan zich is natuurlijk al een signaal. Dat is een zwaar middel. Maar ook de boodschap overbrengen dat wij de garanties willen voor de veiligheid en fatsoenlijke behandeling van onze mensen, van de Nederlanders. In het bijzonder ook de journalisten die daar onderdeel van zijn. Vrijheid van pers is een groot goed. En we hebben daarbij ook om excuses gevraagd voor deze situatie.
23: Ja, en hoe reageerde die? Of zegt hij dan, ik zal het overbrengen?
3: Dat is sowieso de taak van de Israëlische ambassadeur om dat over te brengen. Even afgezien van wat er in dat gesprek besproken is, zien we natuurlijk dat zowel premier Netanyahu als mijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Israël ook publiekelijk echt afstand hebben genomen van deze beelden en het gedrag van deze minister. En dat lijkt me volledig terecht.
23: Ja, en zelfs de Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee in Israël was woest en die is zeer pro-Netanyahu. Dus ook dat is een teken aan de wand. Nog een vraagje daarover. Denkt u dat Netanyahu boos is over wat er is gebeurd? Of over het feit dat filmpje eruit gelekt?
3: Nou, ik kan niet in het hoofd van de heer Netanyahu kijken, maar het lijkt me volstrekt terecht dat hier publieke afstand van is genomen.
23: Ja.
4: Coördineert u dit met uw 26 EU-collega's om de Israëlische ambassadeur te ontbieden?
3: Soms gebeurt dat. Maar in dit geval is het niet gecoördineerd. Het is iets wat wij op eigen initiatief gedaan hebben en wat meerdere landen overigens ook gedaan hebben. Maar wij doen dit op eigen initiatief op basis van de beelden die wij gezien hebben en de acties die wij denken dat noodzakelijk zijn om daaraan te verbinden.
4: Ja, maar het helpt pas echt als je het met z'n allen zou doen, toch?
3: Nou, ik denk dat in dit geval het signaal volstrekt helder is. We zien dat meerdere Europese landen dat doen.
23: Ja. Meneer Berendsen, u vliegt na dit gesprek meteen door naar Zweden voor een bijeenkomst met de minister van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Dat dient als voorbereiding op de top in Ankara. Hoe staat de NAVO er wat u betreft voor?
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid. Binnen die NAVO en ook binnen de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid hebben we gezien dat we al heel lang veel te afhankelijk zijn geweest van de Verenigde Staten. Dat is niet alleen een duidelijke zorg van de Verenigde Staten geweest en een opdracht vanuit de Verenigde Staten om dat te veranderen. Maar ook in het kader van onze eigen verantwoordelijkheid. Het verantwoordelijkheid dragen over je eigen veiligheid. Is het ook voor ons een opdracht om daar meer in te doen. Binnen binnen de NAVO worden die gesprekken nu gevoerd over op welke manier we de Europese bijdrage aan de NAVO kunnen vergroten. Dat gebeurt natuurlijk al volop met de investeringen die we doen. Maar tegelijkertijd moet dat ook op een verantwoorde manier. Omdat uiteindelijk de NAVO is er voor onze veiligheid. En dat betekent dat je daar geen gaten mag laten vallen. Dat volstrekt helder is dat op het moment als defensieve organisatie dat als je aangevallen zou worden, dat we meteen actie kunnen ondernemen. Dus dat moet in goede gesprekken. Maar dat wij als Europese partners meer verantwoordelijkheid gaan dragen over onze veiligheid binnen de NAVO is volstrekt helder. Ja, en daar gaan die gesprekken over.
23: Maar er is enorme twijfel, laat maar gewoon noemen wat het is over de solidariteit van de Amerikanen, in afval van Donald Trump. Die zwabbert een beetje, maar die zegt toch vaak hele onaangename dingen. De NAVO is nutteloos. Wij willen Amerika niet helpen als ze er een keer om vragen. Vorige maand zei hij dat hij overweegt uit de NAVO te stappen. Wat denkt u op zulke momenten en hoe moeten we daarmee omgaan?
3: Nou, dit soort woorden helpen natuurlijk niet. Zeker niet in een bondgenootschap. En van een bondgenoot wil je natuurlijk dat je naast elkaar staat. Ik heb geen twijfel over de samenwerking met de VS in de NAVO als het gaat om onze veiligheid en onze afschrikking. De VS is onderdeel van de NAVO, maar daarbinnen hebben ze grote zorgen over de wijze waarop Europese landen verantwoordelijkheid nemen. Daar geven we nu versneld uitvoering aan.
23: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, die twijfel, er zijn discussies van dat Trump wel eens heeft gezegd, nou ja, als er een klein aanvalletje zou komen op een Baltische staat, moeten we daar dan meteen artikel 5 over inroepen, van dat soort dingen. En dat geeft enorme onrust onder politici, maar zeker ook gewoon onder burgers. Denken, ja, bestaat die veiligheidsparaplu die in 1949 is bedacht, bestaat die nog?
3: Ja, nou, die veiligheidsparaplu die bestaat. De VS is onderdeel van de NAVO. Neemt niet weg dat wij zelf een afhankelijkheid hebben als het gaat om onze eigen veiligheid. En dat je uiteindelijk en dat hadden we al veel eerder moeten doen, maar dat doen we nu met vergrote snelheid. Ervoor moeten zorgen dat wij zelf veel meer capaciteit en mogelijkheid hebben om onze eigen veiligheid te garanderen. Dus ik zie dit ook heel erg als een huiswerkopdracht voor Europese landen, waar Nederland ook echt het voortouw inneemt. Zowel qua investeringen als de wijze waarop we aan die samenwerking vormgeven. Om echt meer verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen veiligheid.
4: Ja. Want u zegt, als wij aangevallen worden, het NAVO-bondgenootschap, dan willen wij er klaar voor zijn om ons te verdedigen. Maar wat als Amerika Groenland aanvalt?
3: Op de eerste vraag, NAVO is klaar om ons te verdedigen als dat nodig is. Dus de commandostructuren, de capaciteiten, de NAVO is hier klaar voor. Hier is de NAVO voor, om ons te verdedigen. De situatie rond Groenland, daar is denk ik Nederland ook altijd duidelijk over geweest. De soevereiniteit van landen mag niet bedreigd worden. En zeker niet door bondgenoten als de VS. De zorgen die de VS heeft rond Groenland, die kunnen besproken worden. Dat gebeurt ook volop. Die onderhandelingen lopen ook. En laten we hopen dat daar gewoon een goed resultaat uitkomt.
4: En heeft u dan in Zweden ook een ontmoeting met Marco Rubio op de planning staan?
3: Nou, wij hebben ontmoetingen met alle ministers. We zitten met alle ministers aan tafel. Vanavond ook met Oekraïne daarbij. En morgen met alle NAVO-ministers. Iedereen zit daarbij aan tafel. Dus die gesprekken die voeren.
4: Ja, ik bedoel meer het onderwerp Groenland wordt niet vermeden als u één op één met Rubio zou zitten.
3: Nee, nou, ik heb een aantal weken geleden durf ik even niet te zeggen. De tijd vliegt in deze rol, zeker de eerste maanden. Maar in mijn gesprek met Rubio, wat ik ook in de VS gehad heb, daar hebben we het natuurlijk over de gezamenlijke uitdagingen, gezamenlijke kansen en ook eventuele zorgen die er over en weer zijn.
23: Ja. In aanloop naar een Kamerdebat over de Amerikaanse veiligheidsstrategie zegt het CDA, bij monden van het Kamerlid van Landschot, uw partij dus, dat we veel meer moeten samenwerken met landen als Canada, India en Australië. Op de Amerikanen hoeven we namelijk niet meer te rekenen, quote-unquote. En dus moeten de zogenaamde middenmachten samen optrekken. Bent u het eens met uw partij?
3: Ja, ik ben het daarmee eens, maar dat is wel breder dan veiligheid. En waar dit verhaal over gaat is dat we zien dat de wereld verandert en dat de taal van de macht in de wereld door de grootmachten steeds luider klinkt en dat eigenlijk de wereld zoals wij die voor ons zien, namelijk gebaseerd op internationaal recht, op gezamenlijke afspraken, dat die leidend zijn, dat dat onder druk staat. En willen we die wereldorde enigszins overeind houden, dus dat afspraken die onderling gemaakt worden internationaal, dat die gelden, ja, dan zullen wij moeten optrekken met landen als bijvoorbeeld India, die natuurlijk afgelopen weekend hier op bezoek waren, wat een belangrijk signaal ook is. Maar landen als India, als Australië, Canada en vele anderen in de wereld, die erbij gebaat zijn dat niet de taal en de macht van de sterkste geldt, maar de macht van de afspraak.
23: Ja, toch waard door al die discussies voortdurend het woord Trump, dat is toch zo?
3: Ik denk dat de rode draad door deze discussies vooral is dat wij als Europa en ook als Nederland daarbinnen op allerlei gebieden afhankelijk zijn van anderen. Ja. En dat geldt voor onze veiligheid, dat geldt op het gebied van energie, dat geldt op grondstoffen, dat geldt op digitale technologie. En daarom is de opdracht van dit kabinet, en dat doen we met volle ambitie, proberen die uit te voeren, om die afhankelijkheden te verminderen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we in samenwerking ook met onze Europese partners en op sommige gebieden met ook andere partners in de wereld. Ik denk dat dat echt rode draad is. Want uiteindelijk komt het er altijd op neer op hoe afhankelijk ben je en kunnen die afhankelijkheden tegen je gebruikt worden.
23: Ja.
3: En dat is, ja, dat moeten we veranderen.
23: Trump was woedend dat de NAVO hem niet steunde in Iran. Wij zeiden meteen, nou, dit is niet onze oorlog. Maar wel dat Iraanse nucleaire programma moet stoppen. Daar waren we het dan als NAVO wel weer mee eens. Waar staan we nou precies?
3: Waar we... Dan ligt eraan, waar doelt u op met uw vraag? Kijk, waar we in het conflict staan is dat, en dat heeft Nederland vanaf het begin gezegd, dat we zien dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaten kan leiden. Dus dat betekent dat de partijen tot een oplossing moeten komen door middel van gesprekken. Nou, die gesprekken lopen en tegelijkertijd zien we die op dit moment niet tot een resultaat leiden. De zorgen die de Verenigde Staten en ook Israël hebben over het nucleaire programma van Iran, die delen we. Ook wij als kabinet zien niet alleen het nucleaire programma, maar ook het bereik van hun raketprogramma. De steun aan allerlei proxies in de regio. De lange arm van Teheran tot in Nederland aan toe. De steun aan Rusland bij de inval van de Oekraïne. Zijn allerlei dreigingen die uitgaan van Iran. Daarom hebben we ook gezegd, wij kunnen begrip opbrengen voor het feit dat de VS en Israël zich genoodzaakt voelden aan te vallen. Maar een resultaat van dit conflict kan alleen met een diplomatieke oplossing. Plus dat de blokkade van de straat van Hormuz.
23: Ja.
3: Vrijheid van navigatie, vrije doorvaart is voor ons essentieel. Dat is niet onderhandelbaar. En we zien de enorme impact die dat heeft op onze economie. Prijzen stijgen. En tegelijkertijd op andere plekken in de wereld schaarste aan brandstoffen en schaarste aan voedsel in de toekomst.
23: Ja, en dus heeft Nederland zich aangesloten bij een initiatief van onder andere het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om Hormuz te openen. Zodra er een staakt het vuren is, komt dat moment nou dichterbij. En ik vraag het omdat duidelijk er ook discussie nu is tussen Netanyahu en Trump. Een soort ruzie. En Trump zet duidelijk in op, nee, ik wil toch kijken of ik naar die diplomatieke oplossing kan en dus de straat van Hormuz kan openen. Nou ja, en dan liggen wij dan klaar met onze schepen, zo gezegd?
3: Nou, in de eerste plaats zien wij dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaat gaat leiden. Dus dat is één. En tweede, Nederland is inderdaad onderdeel van die brede coalitie van landen die zeggen, dit is zo fundamenteel voor ons, die vrije doorvaart en die straat van Hormuz, dat we allemaal bereid zijn om een stukje van de verantwoordelijkheid te dragen op het moment dat de situatie dat ook toelaat. Dus dat betekent na het staken van de vijandelijkheden, om dan die doorvaart weer zo snel mogelijk te maken op een veilige manier. Die militaire planning die loopt. Wij staan gereed om daar iets te doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook heel veel afhankelijk van de context waarin de eventuele actie dan voor gaat plaatsvinden. Dus daar zitten allerlei variabelen in waar dan een keuze op.
23: Ja, één variabele, een praktische lijkt mij, als u zegt we zijn aan het denken, het ligt op de tekentafel, we zijn aan het eind, gesteld dat het allemaal goed gaat en het lukt en we kunnen uitrukken, zo gezegd, dan duurt het nog weer een hele tijd voordat dat ter plaatse is. Of zegt u nee, er liggen al schepen van ons of van onze bondgenoten in de regio, dus dat kan dan ook snel.
3: Nou, met 31 landen, er zijn zelfs meer volgens mij in de coalitie, maar in ieder geval met de landen die nu aan het plannen zijn, is er natuurlijk inzicht in op welke manier linken ook al die capaciteiten aan elkaar. Dus het is niet één land dat alles hoeft te doen. Dus iedereen heeft bepaalde capaciteiten en die kun je op elkaar laten inhaken. Waarbij ook schepen in beweging zijn. En als het volgende week zou zijn, doen we het op deze manier. En als het over 4 weken is, doen we het op een andere manier, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar is lastig iets over te zeggen. Maar dat is wel onderdeel van die planning. En voor ieder moment dat dit mogelijk is, iedereen ziet de noodzaak van dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Dus zodra die gelegenheid zich voordoet, staat die internationale coalitie gereed om actie te ondernemen.
23: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En Europa-verslaggever Geertje van Haan is er ook.
1: Als je kijkt naar waar de steun voor Oekraïne vandaan komt, is het eigenlijk maar 6-7 landen in Europa die 90% van de steun verlenen. Het is Nederland, heel trots op zijn dat Nederland zo erop staat. Het zijn de Britten in eerste instantie, in de eerste periode, nu niet meer. Het zijn de Nooren, de Duitsers, een paar Scandinaviërs. Die houden eigenlijk Oekraïne staande.
23: Ja, dat was Jeffrey van Leeuwen, chefstaf van het kabinet van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Die zult u ongetwijfeld de komende dagen zien in Zweden op die NAVO-top. Daar wordt ook gesproken over Oekraïne en de hulp aan dat land. De NAVO coördineert die hulp, maar het is aan landen zelf hoeveel ze eraan bijdragen. Als u Jeffrey van Leeuwen zo hoort, doet het bondgenootschap op dit moment dan wel genoeg voor de Oekraïners?
3: We doen heel veel, maar het is ook duidelijk dat er een aantal landen veel meer doen dan anderen. En dat is steeds onderwerp van gesprek wat ik de komende dagen zal voeren, maar ook altijd bilateraal als ik met andere landen spreek. Dus wij zijn Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging en de strijd die Oekraïne voert is voor ons van fundamenteel belang. Dus wij steunen Oekraïne en blijven Oekraïne steunen. Tegelijkertijd verwachten we ook dat anderen daaraan meedoen. Die Europese lening die los is gekomen nadat Hongarije de blokkade heeft opgeheven, is daar een hele belangrijke.
23: Ja, 90
3: miljard.
23: Ja.
3: Maar dat zal op de middellange en lange termijn niet voldoende zijn. Dus dat ontslaat andere landen niet van de verantwoordelijkheid om ook bilateraal die steun te leveren. Plus ook het element, en dat merken we ook in de debatten hier, en dat snap ik ook. Kijk, wij hebben brede publieke steun in Nederland onder de steun die wij leveren aan Oekraïne. En op inhoud. Maar het kost ook heel veel geld. En de terechte vraag is, als wij zoveel doen, moeten andere landen ook zoveel doen. Dus dat betekent dat dat ook steeds onderdeel is van mijn gesprek.
23: Eén dingetje. Poetin heeft gezegd, een goede bemiddelaar tussen Europa en Rusland zou Gerhard Schröder zijn. Nou, daar is toen een beetje met hoongelach op gereageerd. Dat leek Kallas bijvoorbeeld, de buitenland commissaris, niet zo verschrikkelijk goed idee. Maar Trump die zei, misschien is dat zo'n slecht idee nog niet. Wat vindt u eigenlijk? Wat is het Nederlandse standpunt?
3: Het Nederlandse standpunt is dat, aangezien er in eventuele onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de VS gesproken wordt over dingen die ons aangaan, namelijk de veiligheid op ons continent en de toekomst van ons continent, dat wij daar mee willen praten. Dat wij daarmee aan tafel willen zitten. Nou, nu gebeurt dat zijdelings met drie grote Europese landen. Als er een moment komt dat wij als Europa iemand naar voren kunnen schuiven om dat te doen, dan moeten we dat doen. Maar het belangrijkste is dan met welk mandaat en gesteund door alle landen. En dat is voor een onderhandelaar heel belangrijk. Dat zijn de eerste stappen. En eventuele namen ga ik geen uitspraak over doen. Wat ik wel kan zeggen is dat de kans dat wij iemand naar voren zouden schuiven die door Poetin voorgesteld wordt, dat die kans wel klein is.
23: Ja.
4: We horen wel, dan zal ik de namen noemen. We horen Mario Draghi, Angela Merkel, Alexander Stoep. Wat u zei over mandaat, dat is misschien wel interessant en voor u van toepassing. Want volgende week gaat u met onder andere de hoge buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas en uw Europese collega's op Cyprus hierover praten. Dus niet alleen wie, maar ook hoe. Kunt u ons daar een klein beetje in meenemen? Zitten we daar aan die onderhandelingstafel uiteindelijk namens onszelf? Zitten we daar namens Oekraïne? Welk mandaat denkt u dat we moeten hebben?
3: Nou, dit zijn verkennende gesprekken. Dus ik kan daar niet veel over zeggen. Plus dat ik ook dus tijdens die gesprekken ook weer ga horen hoe anderen daar tegenaan kijken. En als het een gedragen mandaat moet zijn, dan moeten alle posities daarin meegewogen worden. Wat natuurlijk voor ons fundamenteel is, ook in dat mandaat, is dat er niets over Oekraïne besloten wordt zonder dat Oekraïne daar zelf bij betrokken is. Dat is voor Europa fundamenteel, zal ook fundamenteel zijn in het mandaat. En de belangen die wij hebben op ons continent en ook als Europese Unie zullen daarin meegewogen worden. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, kan ik nu nog niet zeggen. Die gesprekken bevinden zich in een verkennende fase.
4: Maar bent u het met me eens dat je nooit een bemiddelaar kan zijn tussen Rusland en Oekraïne als je al ruim 4 jaar Oekraïne steunt. Dan ben je toch een partij.
3: Nou, ik vind het te vroeg om zeggen over wie dat dan zou moeten zijn om daar nu publiekelijk
4: uitspraak over te doen. Het gaat niet om maar het initiatief van zich.
3: Ja, maar kijk, uiteindelijk is het het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat dat de basisvoorwaarden zijn.
4: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
3: Ja, kijk, wij hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
6: Ja. Ik heb nog één vraagje over het verloop van de oorlog, omdat we het allemaal natuurlijk steeds proberen te begrijpen. En als ik het goed begrijp, begint zo langzamerhand de situatie te kantelen. En gaat het met Rusland niet zo goed en eigenlijk met Oekraïne best goed. Dus die hebben wel een hoop nodig, maar bijvoorbeeld wapens, ja, dat kunnen ze voor een groot deel al zelf. Wat hebben ze nou op de korte en langere termijn van ons nodig?
3: Ja, nou, ik zou willen beginnen met zeggen dat het voor niemand goed gaat aan het front, gezien de enorme schade, de grote verliezen en de menselijke ellende die je daar ziet. Wat we wel gezien hebben is dat de Oekraïne in staat is om Rusland tegen te houden. Na al die jaren nog steeds, wat een enorme prestatie is. En we zien her en der ook positieve signalen van het front. Maar zeker ook voor wat betreft de druk die Rusland ervaart intern en op hun economie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om naast de steun die Oekraïne van ons moet blijven krijgen en die we onverminderd blijven geven, dat met name ook de druk op Rusland niet mag verminderen. Sterker nog, die moeten we verder opvoeren. Daar spreken we ook in Europees verband natuurlijk over, maar we zien dat het effect heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
6: Oké, dank Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
7: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
8: De afscheiding van Friesland.
9: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
8: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
7: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
0: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
17: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
18: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
17: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
18: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
17: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
18: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
19: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.

0: Vanuit Utrecht naar Den Bosch is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen vanwege het slechte wegdek. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging al daar. 10 minuten vertraging door grenscontroles op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En een spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging daar, want er is één rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht controleren ze je snelheid. Dat is bij Born bij 230.4. En ook controle op de A28 Zwolle-Groningen bij Alfred Omme bij 103.1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En hij wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon, en voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hoe lang houdt Keir Starmer het nog vol als premier van het Verenigd Koninkrijk? Ik praat erover met klingentaal-expert Rem Korteweg, schrijver van het boek Take Back Control, 10 jaar na het Brexit-referendum.
4: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen.
5: Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
7: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
8: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
7: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
9: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
7: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: Nu er twee tegenkandidaten zijn, wordt er steeds nadrukkelijker aan de stoelpoten van de Britse premier Starmer gezaagd. Maar hij is vastbesloten om te blijven.
13: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away. I feel very strongly that I must serve the people who voted me into office.
3: Ik praat erover met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het nieuwe boek Take Back Control, 10 jaar Brexit tussen globalisering en

0: soevereiniteit. Dag Rem.
1: Dag Bernard.
0: Starmer kwam aan de macht nadat hij bij de verkiezingen van 2024 een ongekende landslide haalde. Hij won 411 van de 650 zetels in het Lagerhuis. Nu heeft Starmer nog maar een approval rating, een goedkeuringspercentage van 23. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan, Rem?
1: Nou ja, het is inderdaad vrij verbijsterend als je die cijfers noemt, dat op papier Starmer misschien wel de Europese leider zou moeten zijn die het stevigst in zijn schoenen staat. En daar blijkt eigenlijk nu anderhalf jaar later heel weinig van over. En een deel heeft te maken met Starmer's keuzes de afgelopen anderhalf jaar. Hij heeft belastingverhogingen doorgevoerd terwijl hij een linkse signatuur heeft. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar belangrijker is misschien nog wel zijn karakter. Hij is redelijk flats. Hij is niet charismatisch. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij geen visie heeft over waar het land naartoe moet. En dat in een situatie waarin het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit nog steeds heel erg worstelt met zijn nieuwe positie in Europa, maar ook in op het wereldtoneel. Ja, dat komt allemaal dus halfslachtig over en dat wordt hem aangerekend.
0: Ja, een heleboel dingen kan hij helpen en andere niet. Maar is het een kwestie van toon? Want er zijn natuurlijk veranderingen, hervormingen nodig, dat weet hij zelf ook. Maar wat hij ook probeert, heb ik de indruk, het valt slecht ook bij zijn eigen achterban.
1: Ja, het grootste probleem waar hij mee worstelt is hij moet de Britse economie aanjagen. En de structurele zwakte van de Britse economie is het feit dat sinds de Brexit dat de handel met de belangrijkste afzetmarkt voor Britse producten, de Europese Unie, dat die ontzettend moeilijker geworden is. Weet dat bijna de helft van de Britse export naar de Europese Unie gaat. En dat is nu allemaal omgeven met douaneprocedures, administratieve lasten, vertragingen, et cetera. En dat zie je dus terug in dat groeicijfer. Nou, wat is het probleem waar Starmer mee te maken heeft? Het lukt hem niet om vat te krijgen op het onderwerp van hoe moeten we nou met de Europese Unie omgaan? En dat komt omdat de Labour-partij, die Starmer aanvoert, die bestaat deels uit mensen die heel graag de Brexit terug zouden draaien. En voor een heel belangrijk deel ook mensen die voor Brexit gestemd hebben. Dus hij balanceert een beetje tussen twee posities binnen zijn eigen achterban. Aan de ene kant mensen die echt de Brexit het liefst gedag zouden zeggen. En aan de andere kant wil hij ook niet potentiële kiezers schofferen door te zeggen, de keuze die jullie 10 jaar geleden gemaakt hebben, die was fout. Ja. Dus wat krijg je? Halfzachte poging om de relatie met de EU hier en daar te verbeteren, maar echt een grote structurele hervorming die ook de groei aan zou jagen, namelijk het echt verbeteren van de handel met de EU, daar kan hij niet aan.
0: Nee, er is in de politiek een regeltje. Als je probeert met iedereen bevriend te blijven, hou je alleen vijanden over. Is dat een beetje wat hem overkomt?
1: Zo is het. Ja. Zo is het. En dat is interessant dat die twee tegenstrevers die zeggen nu dus ook van we moeten die relatie met de EU, die moeten we hoog weer op de agenda zetten. En dat zorgt ervoor dat 10 jaar na Brexit, en daar schrijf ik over in mijn boek, dat gewoon dat verhaal over Brexit nog niet voorbij is.
0: Nee. Ik kom er direct nog even op terug. Hoor. Eerst nog even een vraagje over Peter Mandelson, die door Starmer werd benoemd tot ambassadeur in Washington. En die bleek, laat maar zeggen, Jeffrey Epstein verleden te hebben. En dat was ook wel bekend, maar dat hadden ze weggehouden, onder de tafel gehouden, onder het tafelkleed verstopt, weet ik wat allemaal. Hoe kan zoiets gebeuren? Dat is toch bij ongelooflijk.
1: Het is een enorme soap of misschien wel een soort thriller. Hoe kan het nou dat Peter Mandelson, die toch een van de Labour-corifeeën is en zichzelf ook graag omschreef als de Prince of Darkness, dat hij zo'n invloed heeft kunnen uitoefenen over Keir Starmer. Dat heeft een deel te maken met de adviseurs waar Starmer zich mee omringd heeft. Onder andere Morgan McSweeney, dat was de belangrijkste campagnestratege van Starmer. Die stond heel dicht tegen Peter Mandelson aan. En de suggestie is eigenlijk dat Peter Mandelson ja, een beetje de macht achter de macht was. Dat hij degene is geweest die ook toch behoorlijk aan de touwtjes trok achter de schermen, zonder dat Starmer het precies doorhad en zichzelf op een positie heeft weten te manoeuvreren, waardoor hij, ondanks alle kritiek, toch de ambassadeur in de meest gevoelige diplomatieke post, namelijk die in Washington, heeft gekregen.
0: Ja.
1: Dit is dus ook een geval van politieke karakters, politieke het momentum wat Peter Mandelson dan uit handen glipt. En dat gaat nu als een boemerang tegen Starmer keren. Dus Starmer, degene die juist echt recht door zee, rustig, pragmatisch, weinig kleurrijk, die loopt nu het risico dat hij het slachtoffer wordt van de Epstein-affaire. En die had ik zelf ook niet zien aankomen.
0: Nee, niet denk hem aan. En niemand. In je boek Take Back Control zeg je terecht, er zijn in de laatste 10 jaar sinds het Brexit-besluit 6 premiers geweest. En als het even misgaat, komt er nu een 7e. Dat is nooit eerder vertoond, bij mijn weten. Dat noemden wij vroeger Italiaanse toestanden, maar in Italië kunnen ze nu spreken over Britse toestanden.
1: Ja, in Italië ziet er onder Meloni
0: Een stuk stabieler uit.
1: Ja. En dit is denk ik wel een van de punten waarom ik ook gefascineerd raakte door Brexit. Dat we traditioneel, in ieder geval ik, zag het Verenigd Koninkrijk als politiek stabiel, economisch sterk en juridisch voorspelbaar. En door dat referendum, door de krachten die een beetje ontketend zijn door dat EU-referendum, zie je dat het Verenigd Koninkrijk ontzettend worstelt met zichzelf, met zijn eigen identiteit, hoe ze zich willen verhouden ten opzichte van Europa, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat ze economisch onzeker zijn geworden. Ze weten niet goed hoe ze, waar ze de groei vandaan moeten halen. Of dat nu het inruilen van de relatie met de EU is door allerlei handelsakkoorden met landen rond de Stille Oceaan af te sluiten, wat maar marginale effecten gaat hebben. En ook juridisch. Dus het land van de Gentleman's Agreement heeft de afgelopen jaren ook enige tekenen vertoond van het niet zo nauw willen nemen met internationale juridische afspraken. Helemaal als het gaat over de relatie met Noord-Ierland. Daar heb ik een behoorlijk deel van het boek aan gewijd. Van hoe kon het ook zo misgaan in de relatie tussen Engeland en Noord-Ierland? En voor een belangrijk deel is Brexit ook echt de strijd binnen binnen het Verenigd Koninkrijk.
0: Die eindeloze discussie over de backstop en wat we allemaal, dat hield maar niet op.
1: Ja.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control.
2: The British people have made a very clear decision to take a different path. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
0: Ja, dat was toenmalig premier David Cameron die zijn ontslag aanbood nadat de Britten voor Brexit hadden gekozen in 2016. Cameron dacht met een referendum dat hij Brexit zou kunnen vermijden. Daar kwam het op neer. En hij dacht ook, ik krijg een goede stevige onderhandelingspositie met Brussel. Dat liep volkomen uit de hand. Kun je zeggen dat iedereen die daarna kwam dezelfde fout heeft gemaakt?
1: Ja, er zijn wel een aantal fouten die successievelijke Britse premiers hebben gemaakt. Onder andere dat ze de positie van de Europese Unie onderschat hebben. Zowel David Cameron, maar zeker daarna Theresa May en Boris Johnson, die dachten allemaal dat er wel deeltjes te sluiten waren met grote Europese landen, met name met Duitsland. Dus er is op een gegeven moment 2017, 2018... Brexit-ministers die zeiden van een handelsakkoord met de Europese Unie is het makkelijkste wat we ooit kunnen bereiken. Want wij consumeren meer Italiaanse Prosecco en wij kopen meer Duitse auto's. En dus de Duitse auto-industrie die zal ervoor zorgen dat wij wel eventjes een mooi akkoordje krijgen. En niets bleek minder waar, want de Europese Unie, de 27 landen, die zagen in Brexit een existentiële dreiging voor het functioneren van de Europese interne markt. En ze zeiden van maar als wij een uitzondering aan de Britten geven, als wij hen een positie geven die, waarin ze niet in de Europese Unie zitten, maar wel alle lusten kunnen krijgen van toegang tot de Europese interne markt, ja, dan is de EU als zodanig voorbij.
0: Ja.
1: Want dan gaat iedereen gaat daar om een soortgelijke deal vragen. En de Britten hebben zich daar echt op verkeerd.
0: Ja, en er gebeurt ook iets heel opmerkelijks, want dat is de enige keer bij mijn weten dat de EU echt met 27 landen één lijn trok en ook een voortreffelijke onderhandelaar had in die Barnier. Want wat de Britten ook probeerden, die hield gewoon vast. En won dus het gevecht. En de Britten verloren, dat kun je gewoon zo zeggen. Hè?
1: Ja, ik denk als je de optelsom maakt na 10 jaar Brexit, hoe die onderhandelingen gegaan zijn, dat de Britten eigenlijk op alle punten verloren hebben. En dat is heel wrang om te zeggen. Want ik denk dat heel duidelijk was vanuit het begin dat Brexit een win-lose dynamiek zou hebben. Het was niet win-win, ook al zeiden premiers dat wel. Die zeiden van, nou, Brexit kan een succes worden en wij gaan de Europese Unie ook steunen. Terwijl het voor de commissie, maar ook voor Europese lidstaten, en Mark Rutte, die zei dat destijds als premier ook, van dit proces kent alleen maar verliezers. Waar zeker de Britten aan het kortste eind trekken. Denk bijvoorbeeld aan onder andere die toegang die ze dus niet meer kregen tot de Europese interne markt. Er is een prachtig verhaal over de rol van Britse vis. Zoals we weten, vis was een van de belangrijkste blikvangers tijdens de referendumcampagne. Er zou vrije, soevereine Britse vis.
0: Ja.
1: Daar zouden de Britten controle over krijgen. Ja, het probleem is dat de afzetmarkt voor die Britse vis, die is de Europese Unie. Ja. Die Britse vis die lag te rotten op de kades van Dover. En waarover Jacob Rees-Mogg, een van de kleurrijkste figuren van de Brexit-flank van de Conservatieve Partij, nog zei van ja, dat is misschien wel zo, maar het is wel onafhankelijke vrije vis.
0: Ja, ja.
1: Dat schetst een beetje de spanning tussen identiteit en ratio die ik heel
0: En nu je het zo zegt, herinner ik me ook dat er heel veel economen zijn gaan narekenen hoe groot de betekenis van die visserij was in de totale economie. En dat was echt een fractie. Dus het was een soort symbool, maar het had weinig te maken met de echte grote economie. Oké, Rem, daar komt een naam. Nigel Farage. Eigenlijk de kwade genius achter die hele Brexit-beweging, of misschien de verpersoonlijking daarvan, die mag noemen hoe je wil. Op het ogenblik heel succesvol in plaatselijke verkiezingen. Vertel, wat is de macht van die man en hoe is de positie?
1: Ja, kat met 9 levens. Ondanks alle vertrekken van Britse ministers, het einde als het ware van de Conservatieve Partij, is hij de stabiele factor. Hij is degene die nog steeds de frustraties van het Britse volk vertegenwoordigt. Onder andere heeft hij geleid tot Brexit, een van de belangrijkste aanjagers. En nu ook de belangrijkste kopzorg van Labour. Of van de Conservatieve Partij. Hij vertolkt eigenlijk het andere geluid van het Verenigd Koninkrijk. Het geluid van vrijheid op zoek naar de relatie met Trump. Hij ziet Trump echt als zijn fellow traveler. En een enorm belangrijke factor. Op dit moment hoogste in de peilingen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat gaat betekenen of hij ook de nieuwe premier zal gaan worden. Ik denk het niet. Maar hij is niet weg te slaan uit het politieke systeem.
0: Het is ook een beetje een ingewikkeld kiesstelsel, hè, met het winner takes all, net als bij de Amerikanen. Dus je moet het inderdaad maar afwachten. Maar toch, het is echt een fenomeen. Belangrijkste vraag, je had het er al over. Je kunt zeggen, Brexit was gewoon een fout. Dat zullen de meeste Britten toegeven. Ook als ze zeggen, het was toch juist, dan zullen ze nog beseffen dat het niet ideaal is. Denk je dat misschien ook door de militaire samenwerking die er nu wel is, als aanjager, dat er toch wel een vorm van herstel komt in die verhouding met de EU?
1: Er zijn twee manieren naar te kijken. Allereerst, de Britten hebben altijd volgehouden, we vertrekken uit de Europese Unie, niet uit de NAVO. Dus die militaire samenwerking die werd misschien zelfs wel belangrijker toen de Britten uit de EU waren vertrokken. Maar wat we nu zien met de zorgen om de strijd in Oekraïne, ook de zorgen om de collectieve Europese veiligheid, dat de Europese defensie-industrie, dat die opgeschaald moet worden. Daar willen de Britten onderdeel van zijn. En dat is iets wat heel nadrukkelijk door de Europese Commissie, door de Europese Unie, wordt vormgegeven. Dus er is vanuit dat defensie- en veiligheidsbelang een grote push om de Britten nauwer te betrekken. Want daar hebben ze op defensie-industrievlak heel veel te leveren. Ik denk ook dat op handelsvlak zijn de Britten er inmiddels achter gekomen dat met Trumps tariefoorlog of de zorgen om Chinese overcapaciteit en het wegduwen van de Europese maakindustrie, dat het belangrijk is om op economisch veiligheidsonderwerpen die relatie tussen de EU en het VK te versterken. Dus ja, die bredere geopolitiek die zorgt ervoor dat er wel een momentum is naar verdergaande samenwerking.
0: Ja.
1: Daar staat tegenover dat het Verenigd Koninkrijk op het gebied van identiteit altijd nog worstelt met: zijn wij Europees of zijn wij Angelsaksisch / een beetje Amerikaans-Brit?
0: Ja, dus wat dat betreft zitten we in een lastige tijd met Trump. Dankjewel,
1: ja,
0: Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control. Dat boek ligt nu in de winkel.
3: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het was de week van voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat draait om zetels voor het congres. Maar het ging op veel plekken vooral over Trump.
4: Ja, natuurlijk. Ik dacht, laten we even met campaign ads, die tv-spotjes, kijken naar die races. En de belangrijkste was die van Thomas Massie, een Republikeins congreslid in Kentucky. En hij ging op een paar grote onderwerpen tegen Trump in de laatste jaren, over Epstein bijvoorbeeld. Trump was daar heel boos over, steunde daarom Massie's tegenstander, voerde zelfs actief campagne tegen deze Massie, die dus ook een Republikein is. En die Massie die dacht van: ja, iedereen denkt nu als eerste aan mijn ruzie met Trump, dus ik moet dat toch een keer benoemen. Stel je eventjes voor, als je straks luistert, hierbij in beeld komt een hele grote olifant, met AI gemaakt, een grote olifant met blond haar en een MAGA-petje op.
5: So there's no sense in trying to avoid it. Let's just talk about the elephant in the room. I agree with President Trump a whole lot more than I disagree with him. The list is long. The Save America Act to require proof of citizenship to vote. Stopping immigrant welfare. Fighting the woke agenda. Defending the Second Amendment. Protecting the life of the unborn. Securing the border. I'm Thomas Massie and I approve this message because President Trump and I have a whole lot more to get done together.
4: En aan het eind loopt die olifant samen met Thomas Massie weg. Een goede poging, met hulp van AI dus. Maar zoals we inmiddels weten, niet goed genoeg, want Massie die verloor. En dat kwam onder meer door een barrage aan negatieve campagnefilmpjes tegen hem. Zoals deze, waarin we AI-beelden weer zien van Massie, die het heel gezellig heeft met Ilhan Omar en Alexandria Ocasio-Cortez. Democratische congresleden van de linkse squad. Daar zijn republikeinen, die hebben daar helemaal niks mee. En de video eindigt met die drie in een hotelkamer.
6: Thomas Massie caught in a throuple in Washington. He's cheating with the squad on the America First movement. Massie voted with the squad against Trump's tax cuts. Massie voted with the squad against finishing Trump's wall. He voted with them against hiring new border agents. Well, this is worse than adultery. It's a complete and total betrayal of President Trump and Kentucky conservatives. On May 19th, fire Thomas Massie.
4: Ja, ook compleet AI. Het lijkt als een soort paparazzo hun op de hielen zit. En je hoort het, dit is erger dan vreemdgaan. Een soort driehoeksverhouding met twee democratische vrouwen. Massie, die heeft verraad gepleegd. En ja, dus verloren.
0: Geweldig. Ja, in Georgia deed zich een andere bekende van Trump voor, die meedeed aan de verkiezingen voor gouverneur, Brad Raffensperger. Dat is die man die een telefoontje kreeg van Trump bij de verkiezingen van 2000 met de vraag van: doe mij een lol en vind even 11.780 stemmen, want die kom ik tekort en die zijn eigenlijk voor mij, want eigenlijk heb ik Georgia gewonnen. Noemde hij dit voorval nog in zijn campagne?
4: Ja, hier kon hij niet omheen. 2020 inderdaad was dat. Toen voorkwam hij eigenlijk een ramp door die dwingende vraag van Trump niet uit te voeren. Daardoor verloor Trump, zoals de cijfers dat ook zeiden, die staat. Maar dat wordt hem nu nog steeds door Trump nagedragen. En dus ook door zijn supporters. Dus maakte die Raffensperger er in zijn spotjes maar even wat anders van.
7: Brad Raffensperger is a Christian, conservative businessman. He created hundreds of great jobs and stopped Biden and Abrams from rigging Georgia's elections.
4: Ja, dus niks over Trump, maar hier gaat het over Biden en Stacey Abrams die de elections wilden riggen. Beide democraten, een democrat ook die gouverneur wilde worden, die Abrams, die verloor. Dus Raffensperger heeft er niet voor gezorgd dat Trump niet kon frauderen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de democraten niet konden frauderen. Omgekeerde wereld hielp hem ook niet.
0: Ja, dus de conclusie, Jan, het maakt eigenlijk niet uit hoe mooi je spotjes maakt tegen Trump. Kan geen republikein op.
4: Nee, op dit moment is het echt zo. Als je Trump tegen je hebt, dan kun je gewoon wel inpakken. Je ziet dat ze er op allerlei manieren dus mee om proberen te gaan. Die Messi probeert het uit te leggen. Dat werkt niet. Zelfs een vleugje humor erin met die elephant in the room. Uiteindelijk heeft hij het trouwens juist helemaal dus niet over de dingen waarin hij tegen Trump inging. Maar dat terzijde. Die Raffensperger die probeert het dus te verdraaien. Dat werkt ook niet. En ik zag ook nog een spotje in Louisiana. Meerdere zelfs. Bill Cassidy, ook een republikein, die heeft verloren. Die noemde heel slim steeds de wetsvoorstellen van hem die Trump steunde. Dus dan zag je steeds Trump die iets tekende, waardoor het net leek alsof Trump hem toch een endorsement had gegeven. Maar dat was niet zo. Trump was eigenlijk voor de tegenstander. Hielp hem dus ook niet. Hij deed steeds alsof zijn tegenstander eigenlijk veel te links was. DEI, dat soort dingen. Inclusiviteit. Maar ja, dat was juist de MAGA-kandidaat. En dus ook verloren. Dus ja, dit zijn voorverkiezingen. Kiezingen, hè? Al die fanatieke MAGA-supporters die stemmen en die willen Trump en niets anders.
0: Dank Jan Posma, correspondent in Washington. Tot zover ben je naar de wereld. Redactie Michael Roelen en Bavo Oost. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot de volgende week.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
10: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watch.com.
9: Z Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
13: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
14: Voetnoten is een podcast van Energeia.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
18: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
17: Dank je. Hé? Maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
20: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
21: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
19: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
22: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
20: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
19: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: Nu in de BNR-app.
25: Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Tachi, maar hoeft niet terug de cel in. Dorp Moerdijk wordt mogelijk toch gered dankzij bijgeschaafde plannen. Brussel is een stuk somberder geworden over de economie van de Europese Unie. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
26: En we gaan kijken naar de weg met Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, hoe is het op die weg nu?
27: Nou, het begin van de avondspits met een paar bijzonderheden. Al 360 kilometer bij elkaar. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht tot aan afrit Kerkdriel. 40 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch is op knooppunt Everdingen de rechte rijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. Half uur vertraging daar vanuit Utrecht. Aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 16 kilometer file en een half uur vertraging. A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer file. Half uur vertraging, want daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden bij 8.3. Op de A4 Den Haag Rotterdam bij de Benelux-tunnel controle bij 73.9. En ook controle op de A58 Vlissingen Bergen op Zoom bij Goes Zuid bij 146.5.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. 17 jaar geleden kwamen bijna 230 mensen om bij een vliegtuigcrash en een rechter in Frankrijk heeft nu bepaald dat Air France en vliegtuigbouwer Airbus schuldig zijn. Door een technische fout kregen de piloten verkeerde informatie over de snelheid waardoor ze neerstortten. De bedrijven moeten een boete betalen van €250.000. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden, vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
26: De AEX staat 0,5% in de plus op 1038 punten. Grootste stijger vanmiddag DSM 4 Minich, 3,4% in de plus. En Adyen is de grootste daler, 2,4% in het rood. De Dow Jones is net open en die opent 0,6% in het rood.
25: Vandaag in de avondspits. Ines Wesky is veroordeeld voor deelname aan de criminele organisatie van Taghi, maar hoeft niet de cel in. En het dorp Moerdijk kan mogelijk toch blijven bestaan. Dat en meer de komende uren op BNR.
30: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
31: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts, hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast.
30: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
31: Watts, hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
0: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Goed dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Ines Wesky is vanmiddag door de rechter schuldig bevonden aan het meewerken aan de criminele organisatie van haar oud-cliënt, Ridouan Taghi. Maar ze hoeft niet de cel in. En ken je het verhaal van het Nederlandse dorpje dat helemaal zou verdwijnen? Nou, er is een kans dat Moerdijk waarschijnlijk toch nog kan blijven bestaan. En Ajax wijkt voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena en moet vanavond spelen in dat veel kleinere stadion van Volendam. Wat kost de club dat eigenlijk? Dat gaan we allemaal zo bespreken. Eerst naar de rechtbank.
5: Dat betekent dat beslist wordt dat de officieren van justitie ontvankelijk zijn in een vervolging. Het feit bewezen verklaard is dat mevrouw Wesky een gevangenisstraf opgelegd krijgt van 42 dagen met aftrek van voorarrest. En dat zowel het OM als de verdediging beiden het recht hebben om binnen 14 dagen hiervan hoger beroep in te stellen.
25: Dat is de straf die voormalig advocaat Ines Wesky vandaag hoorde. Ze heeft berichten van en naar Ridouan Taghi doorgespeeld, destijds haar cliënt. Maar ze hoeft dus niet naar de gevangenis. Onze verslaggever Martijn de Rijk die was bij de uitspraak en die is nu bij ons. Martijn, vertel, hoe is de rechtbank tot die conclusie gekomen?
6: Dag Niels. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat het nogal een emotionele rollercoaster was, die uitspraak. Het begon echt, ik zou bijna zeggen, met een soort genadeloze boekhouding van alle bezwaren die door de verdediging waren ingebracht. En die werden de een na de ander werden die afgekeurd. En op een paar kleine, relatief kleine uitzonderingen na, waarvan dan gezegd werd van oké, daar hebben jullie wel een punt. Ze had bijvoorbeeld bij haar detentie daar onder de grond in Kamp Zeist een klachtenbrief ingediend. Nou, die klachtenbrief die is niet behandeld. En ja, dat hoort natuurlijk niet. Nou, de rechtbank zei dat kunnen we eventueel met een straf compenseren. Maar alles werd uiteindelijk voor de rest van tafel geveegd. En eigenlijk vrij kort werd daarna de feiten zelf behandeld, waarbij de rechter heel erg sterk meeging in het verhaal van het Openbaar Ministerie. Dat bijna letterlijk herhaalde. En dan is de conclusie ook meteen duidelijk.
5: Met het doorgeven van informatie heeft de verdachte dus niet alleen bijgedragen aan de voortzetting van de illegale activiteiten van de criminele organisatie, maar ze heeft ook het algemeen vertrouwen in de advocatuur ernstig beschaamd. In strafverzwarende zin weegt verder mee dat de verdachte een zeer ervaren advocaat was, die zich ongetwijfeld bewust is geweest van de ernst van wat zij deed.
25: Ja,
6: en toen stonden daar vervolgens, en dat was een beetje de omslag, hè, de omslag in de rollercoaster. Toen ging het over de persoonlijke omstandigheden. En ja, je weet het, haar gezondheidstoestand die is uitermate beroerd. En bij het vaststellen van de straf spelen dan natuurlijk ook een hoop andere dingen nog mee.
5: De verdachte heeft haar werkzaamheden als advocaat inmiddels al meteen beëindigd en staat niet meer ingeschreven als advocaat. Het is onaannemelijk dat zij haar praktijk als advocaat nog zal hervatten, waardoor ook het gevaar op herhaling ontbreekt.
6: Ja, en dus werd het die ontzettend veel lagere straf dan het Openbaar Ministerie geëist had.
25: Ja, precies. Even voor de duidelijkheid. Ze krijgt dus wel straf, maar die straf is precies even lang als de tijd dat ze al
6: als
25: in voorarrest heeft gezeten.
6: Ja. Ja, dus ze zal niet meer terugkeren naar de gevangenis, werd letterlijk gezegd.
25: Hoe reageren de advocaten?
6: Nou ja, die vraag die werd natuurlijk aan hun voorgelegd. Hè, van, ze hebben natuurlijk contact met Wesky gehad, meteen na de uitspraak. Was ze niet blij dat ze niet die gevangenis in hoefde? Met name Carrie Knoops, die haar verdedigt, samen met Geert-Jan Knoops. Met name Carrie was echt enorm emotioneel daaronder.
7: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
8: Het is belangrijk dat zij inderdaad niet terug hoeft naar de gevangenis. Maar wat Carrie net zei, het is natuurlijk wel zo, ze is veroordeeld. En dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt.
25: Ja, dus dat wil ze aanvechten in hoger beroep?
6: Ja, dat denk ik zo goed als zeker wel, hoor. Het is nog niet aangetekend, maar ga er maar vanuit. Ja.
25: En het OM, hoe kijkt die naar die uitspraak?
6: Het Openbaar Ministerie was natuurlijk voor wat betreft de eerste helft van het verhaal in zijn nopjes met hoe het allemaal ging. Geen wonder, want de rechtbank ging dus in grote mate mee met wat ze zelf allemaal in het requisitorium hadden betoogd. Maar luister eventjes naar Ferry van Gestel, dat is de persofficier.
9: Op de inhoud zijn we zeer tevreden met datgene wat de rechtbank vandaag heeft overwogen.
6: En toen kwam de strafmaat 42 dagen.
9: Ja, dat is iets waar wij ook goed naar zullen moeten gaan kijken. Wij snappen, dit is een moeilijke zaak voor iedereen. Altijd geweest, denk ik, zowel voor het Openbaar Ministerie als voor de rechters, als voor de advocatuur, ik denk ook voor de media. En wij zien natuurlijk ook een verdachte die van heel hoog gevallen is. Deze strafzaak kost ook deze verdachte, naast de straf die zij opgelegd krijgt, buitengewoon veel.
6: Haar reputatie is vernietigd, zo zei de rechter.
9: Van een gerenommeerde advocaat tot een veroordeelde verdachte.
25: Ja, daar hoorden we het Openbaar Ministerie. Goed, er komt mogelijk dus een hoger beroep, en dan gaan we ongetwijfeld Martijn weer horen. Martijn de Rijk was dat.
28: BNR Nieuwsradio.
10: We gaan naar Zweden, want daar kwamen de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken vandaag en ook nog morgen bij elkaar. In het zuiden van Zweden is dat, in Helsingborg. Wat staat daar op de agenda? Waarom zijn ze daar? Dat weet Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Ha, Michal.
11: Goedemiddag.
10: Vertel, wat is daar in Zweden?
11: Ja, in Zweden wel interessant, want het is natuurlijk het jongste NAVO-lid. Ja. Wat gaat daar gebeuren? De buitenlandministers gaan daar 2 dagen vergaderen met morgenmiddag een persconferentie van NAVO-chef Mark Rutte. En waar het om draait is eigenlijk het zelfvertrouwen van de Europese NAVO-leden een beetje herstellen. Ze hebben afgelopen dagen en tijd veel deuken opgelopen. De band was een beetje hersteld na de top in Den Haag, waar iedereen toch wel opgelucht is vertrokken. Nu bijna een jaar geleden. Maar een jaartje later ziet de wereld er toch wel iets anders uit. Of misschien juist precies hetzelfde als daarvoor.
10: Echt. Als daarvoor, ja. Het is weer een heel wankel evenwicht. Maar wat betekent dat? Dan moet Europa heel hard werken aan de bak?
11: Weer aan de bak, ja. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken, die is daar voor het eerst namens Nederland. En hij was net voordat hij op het vliegtuig stapte bij BNR De Wereld te gast. En die zei het volgende.
12: Binnen de NAVO worden die gesprekken nu gevoerd over op welke manier we de Europese bijdrage aan de NAVO kunnen vergroten. Dat gebeurt natuurlijk al volop met de investeringen die we doen. Maar tegelijkertijd moet dat ook op een verantwoorde manier. Omdat uiteindelijk de NAVO is er voor onze veiligheid. En dat betekent dat je daar geen gaten mag laten vallen. Dat volstrekt helder is dat op het moment als defensieve organisatie, dat als je aangevallen zou worden, dat we meteen actie kunnen ondernemen. Dus dat moet in goede gesprekken.
11: Ja, dat kan u allemaal wel zeggen. En dat is ook logisch. We weten inmiddels, Europa moet binnen de NAVO meer doen. Maar
25: namelijk onomstreden wat hij hier zegt. Want hij zegt heel weinig eigenlijk. Hè?
11: Wat als Amerika niet meer wil? Dat is de echte vraag. En Trump heeft allerlei dingen gezegd. Dingen over uit de NAVO stappen, over artikel 5, over dat de NAVO een papieren tijger is. En je kan je afvragen of die veiligheidsparaplu van de Amerikanen nog wel bestaat.
12: Die veiligheidsparaplu die bestaat. De VS is onderdeel van de NAVO. Neemt niet weg dat wij zelf een afhankelijkheid hebben als het gaat om onze eigen veiligheid. En dat je uiteindelijk En dat hadden we al veel eerder moeten doen, maar dat doen we nu met vergrote snelheid. We moeten zorgen dat wij zelf veel meer capaciteit en mogelijkheid hebben om onze eigen veiligheid te garanderen. Dus ik zie dit ook heel erg als een huiswerkopdracht voor Europese landen, waar Nederland ook echt het voortouw inneemt, zowel qua investeringen als de wijze waarop we aan die samenwerking vormgeven, om echt meer verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen veiligheid.
10: Ja, en dit zei Trump, die dreigingen om eruit te stappen of artikel 5 niet meer te honoreren, nadat hij die norm binnen had gehaald. Na die top van vorig jaar, dat iedereen gewoon braaf 5% gaat leveren.
11: Maar goed. Ja, inderdaad. Maar de boodschap sindsdien is Europa heel goed dat Europa meer gaat doen. Dus ja, wat dat betreft is er eigenlijk wel weinig veranderd ten opzichte van die NAVO-top van vorig jaar. Qua boodschap in ieder geval.
10: Ja. En dan, waar staan we nu?
11: Ja, de afgelopen dagen vloog het NAVO-nieuws ons een klein beetje om de oren. Misschien is het een goed moment om dat even kort op een hoop te gooien en te kijken daarna. Krijg je een conclusie voorbij, waar staan we nu?
10: Kijk.
11: Wat hebben we allemaal gehoord? We hebben gehoord dat die troepen worden teruggetrokken uit Europa. Inderdaad, 5000 man. En het grootste gedeelte daarvan gaat naar Polen. Vervolgens worden dan Amerikaanse soldaten die al in Polen zitten teruggestuurd. Dus ja, het is een beetje een verschuivingsoefening. Maar uiteindelijk gaan er ongeveer 5000 Amerikaanse soldaten weg uit Europa. Dat is wel wat, ja. Het zat er wel aan te komen. Daarnaast hoorden we van Reuters gisteren dat de regering Trump de rest van de NAVO-lidstaten deze week in Zweden dus gaat laten weten dat ze de pool van militaire capaciteiten die de Verenigde Staten beschikbaar heeft gesteld om Europa te helpen in tijden van crisis gaat verkleinen. We weten het geheim hoeveel landen, want alle landen die geven een beetje om de NAVO-grondgebied te kunnen beschermen. Bijvoorbeeld een artikel 5 situatie. We weten niet hoeveel daar precies in zit, maar we weten wel van de Pentagon dat het dus verminderd gaat worden. En er is binnen de NAVO een discussie over of we wel of niet een missie naar de Straat van Hormuz moeten gaan gaan doen, toch. Amerikanen zeggen, daar gaan we het absoluut over hebben. Daar is zeker draagvlak voor. De Europese NAVO-lidstaten die zeggen, nou, nee, want dat is helemaal geen NAVO-grondgebied, dat willen we niet. En het zijn alle drie zaken waaruit blijkt dat Amerika hele andere dingen wil binnen de NAVO dan de Europese lidstaten. En ja, de oneffenheden tussen Amerika en Europa die zijn nog lang niet glad gestreken.
10: Nee, dat lijkt me ook nog wel een probleem.
11: Ja, dat lijkt me een probleem. Maar één man vindt dat absoluut geen probleem. NAVO-topman Mark Rutte die zegt vandaag de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa is geen reden voor ongerustheid. Wat de Verenigde Staten aankondigen is gewoon te doen. En hij is dus niet ongerust, verzekert hij de buitenlandministers vandaag in Zweden.
10: Dat doet hij altijd.
11: Dat doet hij altijd.
10: Ik heb Mark Rutte nog nooit
11: ongerust
10: in deze functie. Ik ben ongerust.
11: Ik ben ongerust. Nee. Dus dat is natuurlijk niet onverwacht. En het is allemaal, de komende twee dagen staat dus in het teken hiervan. Maar ook van steun Oekraïne. En ja, die breuk, daar gaan we eens naar kijken. Het is allemaal in aanloop naar de NAVO-top in Ankara. Dus het NAVO-seizoen is bij deze geopend.
10: Dankjewel, Europa-verslaggever Michaël van der Toorn. Wil je meer Europa? Dan ga je natuurlijk naar Make Europe Great Again, de podcast.
28: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
25: Brabantse dorp Moerdijk kan mogelijk toch blijven bestaan. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid om de energieplannen waarvoor het dorp moest wijken af te schalen. Verslaggever Jorik Simonides, maker van de BNR-podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Jullie zijn daar nog mee bezig met die podcast. Die komt binnenkort.
13: Komt eraan.
25: Ja, het is nu weer een toch wel verwarrend bericht voor de Moerdijkers. Wat is er nou veranderd aan de plannen dan?
13: Ja, het is inderdaad een verwarrend bericht. Maar volgens de gemeente kijkt het Rijk of het ook met minder ruimte kan in of rond Moerdijk. Er staat een opgave voor 700 hectare aan nieuwe energieinfrastructuur wat daar moet komen. Nou, 450 hectare daarvan moet in de gemeente Moerdijk, die is groter dan het dorp, moet gaan plaatsvinden. En daar zijn in grote lijnen twee locaties voor in beeld. De ene locatie gaat over dat dorp heen, waar dus die 1100 inwoners door geraakt worden. De andere optie bouwt langs Moerdijk heen, maar ook langs allerlei andere dorpen. Dus dan raakt het nog steeds wel bijvoorbeeld landbouw, agrarisch gebied, ook nog wel wat huizen, maar minder bewoners. Maar betekent het wel dat allerlei dorpen vrij letterlijk industrie als buurman krijgen. En die laatste optie, waarbij het dus tussen die dorpen inkwam, was voor de gemeente eigenlijk altijd onbespreekbaar. Ze hebben altijd gezegd, dat daar gaan we sowieso niet mee akkoord. Dus blijft het alternatief over wat de gemeente betreft, en dat is over dat dorp heen. Maar die optie langs Moerdijk zou dus nu toch in beeld zijn. In ieder geval bij de Rijksoverheid.
25: Ja, precies.
13: We begrijpen dat de gemeente dat gisteravond aan bewoners heeft medegedeeld. Dat detail wil de gemeente dan weer niet bevestigen. Ze zeggen wel dat de Rijksoverheid inderdaad naar minder ruimte kijkt. Maar dat er naar Zuidoost gekeken wordt, dat delen zij nog niet. Betekent ook bijvoorbeeld dat de gemeente weer, het college weer terug naar de raad moet. Want de gemeenteraad heeft daar ook nog geen toestemming voor gegeven. De gemeente zou dat dus wel, begrijpen wij, in ieder geval met bewoners hebben gedeeld. Het Rijk wil dat ook allemaal nog niet bevestigen. Het Rijk wil ook nog niet bevestigen dat zij het inderdaad met minder ruimte zouden kunnen doen. Ze zeggen alleen, het ministerie van Klimaat is dat de gesprekken nog lopen en dat het nog alle kanten op kan.
25: Tot nu toe hebben we eigenlijk steeds gehoord, eigenlijk kan dat niet om het dorp heen, want het gaat ook om infrastructuur. Je moet eigenlijk de lokale situatie heel goed kennen om dat visueel te kunnen voorstellen.
13: De gemeente zegt, als je het in Zuidoost doet, dan kan het eigenlijk op elke plek in Nederland. Dus er is ook helemaal geen, het strategisch belang van die plek is er niet.
25: Nee.
13: En daarnaast zou het dus ook volgens de gemeente de leefbaarheid aantasten van nog veel meer mensen dan er in het dorp Moerdijk wonen. Daarom is het voor hun vooralsnog altijd onbespreekbaar geweest, maar mogelijk dat dus verandert.
25: Maar het is ook nog heel onzeker, hè? Wanneer komt hier een definitief antwoord over?
13: Ja, de afspraak was altijd 1 juni en we begrijpen nu dat nog steeds wel het streven is. Dat zou dan mogelijk eind juni zou kunnen zijn, maar misschien ook al wel eerder. De gesprekken lopen nog eens één keer in de zoveel tijd. Vrij regelmatig gaan het Rijk en de provincie en de gemeente met elkaar om tafel. We begrijpen vandaag wel, als we eruit zijn, zijn we eruit en dan hoor je het. Maar in principe is eind juni wel de deadline.
25: Ja, en er komt dus een podcast.
13: Ja,
25: meerdelig.
13: Absoluut, lang aan gewerkt. Ikzelf samen met mijn collega Lennart Royakkers. En dit leek ons wel een mooi moment om dat misschien een beetje wereldkundig te maken.
14: Kijk, we hebben een primeur.
13: Ja, dat is ook wel eens leuk. Moerdijk, dorp van de rekening. Heet die. Zeer
25: titel.
13: Binnenkort vind je de eerste aflevering in je favoriete podcast app. Maar abonneren kan al. Vind je ook gelijk de trailer op bnr.nl/Moerdijk.
25: We zijn heel benieuwd. Ga dat zoeken. En het staat ook in de BNR-app, neem ik aan.
13: Zeker. Juist. Moerdijk, dorp van de rekening.
25: Jorik Simonides, dankjewel.
28: Goedemiddag. Dit is de avondspits.
25: Nog even goed om te melden, Lisbeth. Er komt zojuist een bericht van het ANP binnen dat onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en de oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel gaan worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid.
14: Ja, en dit gaat dan over de openbare verhoren.
25: Ja, die volgende week beginnen, dacht ik. Ja. Zeg ik even uit mijn hoofd.
14: Nou ja, eigenlijk vandaag. Ik denk dat.
25: Ja,
14: dat
25: nu is het officiële moment. Ja, precies. Oké, dat was het.
14: Ajax dan. Ajax speelt vanavond de eerste play-off-wedstrijd voor Europees voetbal tegen FC Groningen, maar niet in de arena. Nee, vanwege het concert van Harry Styles moet Ajax uitwijken naar het stadion van Volendam. En dat kost Ajax heel veel geld. Hoeveel precies? Dat heeft sportverslaggever Jaap de Groot voor ons uitgerekend. Hi Jaap.
15: Goeiedag, Lisbeth.
14: Nou, vertel, wat kost dat?
15: Nou ja, een recette normaal in de Johan Cruijff Arena van Ajax is rond de 2 miljoen. Nou, die lopen ze al mis. En ze moeten vanwege de huur van het stadion en de faciliteit in Volendam €150.000 per wedstrijd extra betalen. Dus tel uit je winst. En dat heeft ook natuurlijk gevolgen voor FC Groningen. Want een wedstrijd in de play-off gaat op basis van resettendeling.
14: Dus wat betekent dat?
15: Dat de bezoekende club de helft van de netto resetten krijgt.
14: Okay.
15: Dus Groningen loopt ook enkele tonnen mis.
14: Jeetje. Ja, Volendam, ik weet niet hoeveel mensen kunnen daar in het stadion?
15: In de arena is met de volle bak 50.000 ongeveer. Oh. En in Volendam
14: 6,5. Ja, dat is echt.
15: Ja, nee, het scheelt
14: een decimering. Ja. Wie bepaalt eigenlijk wanneer de Johan Cruijff Arena beschikbaar is?
15: Nou, dat is, kijk, wat hieruit blijkt is dat Ajax geen plan B gehad heeft voor het geval dat ze geen Europees voetbal zouden halen. Dus aan het begin van het seizoen, ook op basis van een ambities, zag je ook in de begroting terug, was 180 miljoen. Dachten ze, nou, we eindigen zeker bij de eerste vier en dan ben je verzekerd van Europees voetbal. Dus ze hadden nooit rekening gehouden met het feit dat ze play-off zouden moeten spelen. Dus ze hebben na de laatste competitieronde op 17 mei gewoon tegen de arena gezegd, verhuur het stadion maar. Ja, en dat was met
14: Harry Styles. Dat is je rijkrekenen, toch?
15: Ja, nou ja, kijk, de Amsterdam Arena is natuurlijk een andere organisatie. En die dachten van ja, want Ajax betaalt ook een deel van de huur van de thuiswedstrijden. Maar ja, die hebben zich volledig, ja, hier hebben ze nooit rekening mee gehouden.
14: Nee. Dus dan zit er ook de helft minder, of veel meer dan de helft minder supporters vanavond op de Ajax-tribunes.
15: Ja, ik denk dat Ajax gewoon gekeken heeft van we gaan gewoon het lijstje van mensen die zich goed gedragen hebben.
14: Die mogen als eerst. Ja. En scheelt dat dan qua sportiviteit nog iets?
15: Nou ja, je mist de 12e man.
16: Ja.
15: De 50.000 die je ondersteunen zijn er nu 5.000-6.000. Ja, en het is toch wel cruciaal. Want als Ajax de play-offs niet wint, dan is het voor het eerst in 60 jaar dat de ploeg zich niet plaatst voor een internationaal voetbal.
16: Ja.
15: En nou, we hebben nu al geschetst wat ze mislopen met deze wedstrijden, waardoor ze niet de recetten van de Arena krijgen. Maar ze hebben sowieso lopen ze al de 40 miljoen verzekerd bedrag voor de Champions League mis. De 10 miljoen van de Europa League. En als ze de Conference League halen, dan kunnen ze nog 3 miljoen binnenharken.
16: En als ze verliezen?
15: Nou ja, dan hebben ze dus niks. En dan hebben ze ook wel een probleem, want de volgende fase is natuurlijk dat je weer opnieuw moet beginnen voor het komend seizoen. Moet je nieuwe spelers aantrekken. Haal je de Conference League, dan is het voor spelers toch wel interessant om voor Ajax te gaan. Omdat als Ajax in de Conference League zit, en dat is toch een redelijk zwakke competitie, dan zijn ze ook meteen een van de favorieten. Dus dat kan helpen om spelers naar Amsterdam te lokken. Spelen ze het niet, dan mis je die, kan je die troef niet uitspelen.
17: Nee. En spelers te houden ook?
15: Absoluut.
17: Ik bedoel, dus het kan ook het initiatief van spelers zijn om te zeggen van het gaat zo slecht bij Ajax en we hebben ook geen Europees voetbal, ik ga weg.
15: Ja, precies. Maar ik heb wel begrepen dat op dit moment iedere speler bij Ajax te koop is.
17: Zo.
16: Iets anders, ik moest nog aan je denken een paar dagen geleden, want toen las ik dat Farioli heeft gezegd, ik ben weggegaan bij Ajax vanwege de politieke spelletjes.
15: Exact. Nou ja, we hebben het vaak in dit programma hebben we Ajax vergeleken met de Tweede Kamer. Je hebt een coalitie waarbij de grootste partij anderen nodig heeft om ze te ondersteunen. En die kijken natuurlijk gewoon tot het moment wat zin is voor mij. En als het niet mee zit, haken ze af. En je hebt natuurlijk de oppositie net als in de Tweede Kamer. En dat is dus de Achilleshiel van Ajax. Dat als er iets misgaat, er altijd achter een boom iemand is die staat te gniffelen, want het komt hem goed uit.
16: Ja, maar en dat is nog niet verholpen, neem ik aan, dat
15: probleem. Nee, dat zit er nog met 3 uitroepen. In.
16: Nou, dan maar eerst even naar Volendam en daar winnen. Dankjewel, sportverslaggever Jaap de Groop.
17: We gaan zo meteen Europa in. En wie gaat eigenlijk bemiddelen namens Europa als het tot onderhandelingen komt met Rusland? Merkel, Draghi, dat wordt allemaal genoemd. Dick Schoof misschien nog aanwijzen als Europees onderhandelaar. Hoe worden dat soort gesprekken aangevlogen met Vladimir Poetin? Dat leggen we zo meteen voor aan expert Bob Deen en onze eigen Europa-correspondent Geert-Jan Haan. Blijf luisteren.
18: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
19: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best ons slachtoffer kunnen zijn.
20: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
19: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
18: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
20: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
18: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
20: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
21: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
23: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4

0: Kippensoep.
1: Verkleurde student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
2: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
3: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De Friday Move zendt vrijdag uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host. Ook schuiven Tanja Kros, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke avondspits. Veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Bij elkaar al bijna 600 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel 21 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen afgesloten rechterrijstrook doordat het wegdek erg slecht is. Half uur vertraging daar. Daardoor aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen ook rechterrijstrook doordat het wegdek erg slecht is. Half uur vertraging daar. Daardoor aansluitend op de A27

0: de A50, maar dan vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij Ravenstein een ongeluk. 8 kilometer file en een uur vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Diemen bij 6.7. En op de A20 Gouden Hoek van Holland wordt gecontroleerd bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al 2 andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. 17 jaar geleden kwamen bijna 230 mensen om bij een vliegtuigcrash en een rechter in Frankrijk heeft nu bepaald dat Air France en vliegtuigbouwer Airbus schuldig zijn. Door een technische fout kregen de piloten verkeerde informatie over de snelheid waardoor ze neerstortten. De bedrijven moeten een boete betalen van €250.000. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden, vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: LinkedIn gaat iets doen aan de AI-posts op het platform met hulp van AI. Dat hoor je zo meteen in de tech-update.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
7: De Nationale Autoshow.
8: Ja, echt door een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen.
7: Meindert en Wouter.
9: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
7: De Nationale Autoshow.
10: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Dat is het 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
11: Elke vrijdag om 3:00.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
14: Goedemiddag, het is donderdag 21 mei, 9 minuten over 4:30. En het komende uur in de Avondspits hebben we onder andere Henry Bontebal. Die wil zich uitspreken tegen het normaliseren van geweld door de politiek en door de samenleving. We gaan ook nog praten over LinkedIn, dat noemde jij net al,
15: ja,
14: dat in de tech-update.
15: Er komen veel door kunstmatige intelligentie gegenereerde posts op LinkedIn en daar wil LinkedIn vanaf.
14: En we hebben ook nog Dirk Boswijk vanuit een global security top. Aha. Maar eerst, Niels, gaan we naar Europa.

0: Opa.
1: We gaan names droppen. De EU wil een actieve rol spelen in de gesprekken met Rusland over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, in plaats van de bemiddeling aan de Amerikanen over te laten. Maar dan moeten de lidstaten het wel eens worden over wat precies de inzet van de gesprekken met Rusland moet zijn en hoe we dat moeten aanpakken. Er worden ook al namen genoemd van mensen die dan die bemiddelingsrol zouden moeten vervullen. Welke opties we hebben en welke strategie de beste is, dat ga ik bespreken met Oost-Europa-deskundige Bob Deen en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Welkom allebei.
2: Goedemiddag.
1: Geert-Jan, volgende week komen de EU-ministers bijeen in Cyprus voor verkennende gesprekken. Welke opties liggen daar op tafel?
2: Nou, dat is een vraag die ik eigenlijk ook al stelde aan Tom Berendsen, buitenlandminister, die vandaag te gast was in BNR De Wereld, om het CDA-uurtje van jullie maar even vol te krijgen. Want je hebt ook al Boswijk en Bontebal, dus dan kan Tom Berendsen er ook wel bij. Dit is wat hij zei over die onderhandelingen in Cyprus.
3: Als er een moment komt dat wij als Europa iemand naar voren kunnen schuiven om dat te doen, dan moeten we dat doen. Maar het belangrijkste is dan met welk mandaat en gesteund door alle landen.
1: Het gaat dus eerst om het mandaat.
2: Ja, hij was niet zo geïnteresseerd in het noemen van namen. Je zou zeggen, het is een journalistenspelletje. Tegelijkertijd is het wel relevant dat we het daar ook de komende 10 minuten over hebben. Want dat gaat ook om of we elkaar vertrouwen. Als Tom Berendsen ook zegt, we kunnen iemand naar voren schuiven, maar die moet het mandaat hebben van 27 lidstaten, dan gaat het dus wel degelijk ook om wie het is. Want die moet het vertrouwen krijgen van iedereen en het vertrouwen hebben om bepaalde rode lijnen niet te overschrijden, bijvoorbeeld in die besprekingen. Maar ik heb ook gezien andere ministers van Buitenlandse Zaken die vragen zijn gesteld van, goh, wat verwacht u van die bijeenkomst? Ja, die ministers die stellen dan weer vragen terug. Ik heb hier de Litouwse collega die zegt, ja, wat gaan we bediscussiëren? Wat worden onze eisen? Kunnen we het eens worden met Rusland? Wat wordt onze strategie, onze agenda? Wat is het einddoel? Dus een soort dialoog in een dialoog, benen op tafel, maar wel heel serieus.
0: Maar Geert-Jan, je zegt, ja, iemand moet het vertrouwen krijgen van die 27 lidstaten. Maar is er dan ook niet het risico dat het een soort compromis wordt? Dat niet de beste man of vrouw daarheen wordt gestuurd omdat we wel iemand gevonden hebben over wie iedereen het eens is? Dat maar het is misschien niet de beste.
2: Dat is zeker een risico, want je hebt landen binnen de EU die zeggen, we zijn momenteel niet in oorlog met Rusland en anderen vinden van wel. Dus probeer daar
0: nogal een detail,
2: een bemiddelaar in te vinden, binnen onze eigen Unie eigenlijk.
1: Maar waar komt dat namen noemen dan vandaan? We hoorden al voorbij komen Gerhard Schröder, hè? Die heel dik is met Poetin. Angela Merkel, want die spreekt Russisch. Mario Draghi, waar dat vandaan komt, weet ik dan ook niet. Maar dat is die heeft al dingen gedaan voor de EU natuurlijk. Maar is dit inderdaad een journalistenspelletje? Of is het, gebeurt dit achter de schermen? Komt dit ook al op gang?
2: Dit gebeurt ook achter de schermen. Er zijn al landen die eerder met elkaar hebben gesproken over, willen we überhaupt een soort Europees gezant naar voren schuiven? En een aantal landen heeft daar een klassieke rol in het verleden in gespeeld. Denk aan Finland, Niinistö, president die voorheen nog de oorlog probeerde te voorkomen, ook tussen Rusland en de Oekraïne. Nou, en Mario Draghi wordt genoemd omdat dat een technocraat is, een technocratische premier van Italië. Italië was een zeker statuur, maar ook natuurlijk dingen voor Europa nu gedaan van hoe kunnen wij als blok autonoom opereren. Maar misschien niet onbelangrijk, en ik ben benieuwd wat Bob daarvan vindt. Het hangt ook ervan af wat voor soort onderhandelingen we uiteindelijk met Rusland krijgen.
1: Ja.
2: Worden dat klassieke onderhandelingen zoals we ze kennen? Of moeten we mee in de vastgoedgezanten die we naar voren schuiven, zoals zelfs eigenlijk Oekraïne met Umerov heeft gedaan, de Russen, de Amerikanen? Ja, en dan denk je aan Draghi, want dat is tenminste ook een bankier. Ja. Dus wie spreekt de taal van het geld?
1: Waaraan
2: wie spreekt de taal van de diplomatie?
1: Moet een onderhandelaar voldoen, Bob Deen, namens de EU?
4: Nou ja, ten eerste, dit gaat natuurlijk weer helemaal verkeerd om. En dat is natuurlijk typisch EU. Een paar snelle punten. Eén is, dit moet je niet als Europese Unie willen doen. Dit moet je als Europa doen. Dus anders ben je de Britten al kwijt, de Nooren al kwijt.
1: En de Canadezen
4: misschien ook. We hadden net een heel goed format. Ja, we hadden een heel goed format, de Coalition of the Willing, waarin landen dus politiek coördineerden hoe ze Oekraïne zouden gaan steunen en een lijn konden trekken. En nu wordt het toch weer een EU-spelletje. Nou, dan kom je op het tweede probleem. Dan gaat altijd wel een dwarsliggend land zijn die het niet eens is met de persoon. Dus ik zou het echt willen omdraaien. Eerst moet Europa, niet de EU, het eens worden. Wat wil Europa met Rusland onderhandelen en waarom? Want ik was dit weekend nog in Tallinn. Daar vroegen allerlei mensen uit de Baltische Staten en Polen zich af, waarom doen we dit? Dat is een teken van zwakte. Die zijn het er niet eens mee eens. Tweede vraag is, als je al weet wat je wil bereiken, hoe ga je dat bereiken? Dus hoeveel druk zijn we bereid te zetten? Wat als we wat uitonderhandelen met de Russen en ze houden zich er niet aan? Wat kunnen we dan doen? Dus dat je je middelen klaar hebt. En pas dan moet je een persoon gaan benoemen. Want als je namelijk een keiharde lijn tegen Rusland wil en je wil eigenlijk niet met ze praten, ja, dan is het heel goed om Kaja Kallas te benoemen namens de Europese Unie. Want daar willen de Russen ook niet mee praten. Dus dan heb je gewoon een hard signaal van eerst toegeven jullie. Nou, misschien... En dan pas gaan we echt serieus praten.
1: Maar op die manier kan
4: als
1: het
4: je
1: dus...
4: het wil toegeven,
1: ja, ga door.
4: Dan moet je Gerhard Schröder benoemen. Als je weer Russisch gas wil kopen en Oekraïne onder de bus wil gooien. Ja, lijkt Gerhard Schröder me een prima persoon.
0: Maar
4: daartussen
0: nog
4: moet
0: even
4: iets anders zitten.
0: Vertel nog even, Gerhard Schröder, waarom is dit zo'n vriend van Poetin?
4: Die heeft, nadat hij kanselier van Duitsland was, is hij overgestapt en is hij voor Gazprom allerlei klusjes gaan doen en mede geholpen om Nord Stream te bouwen. Dus ja, die wil wel normaliseren. Dat is natuurlijk ook precies waarom Poetin hem noemt. Om exact te doen wat wij nu aan het doen zijn. De Europeanen weer een beetje in de gordijnen te jagen. Gaat iedereen weer ruzie over de naam. En die onderliggende vraag, wat willen we eigenlijk bereiken? Die lossen we nu weer niet op.
1: Maar tegelijkertijd geeft wat u zegt ook wel weer dat het ook wel belangrijk is wie dat uiteindelijk wordt. Hè? Want dat zegt iets over je invalshoek en je bereidwilligheid.
4: Ja, en wat Europeanen natuurlijk heel goed kunnen, als ze het niet eens kunnen worden, dan ga je dus ruzie over een naam. En die persoon, kijk, als het niet lukt om het eerst eens te worden over onze onderhandelingsstrategie en ons doel, dan is het ook niet verkeerd om iemand te benoemen die dat eerst moet gaan aftasten. Maar dat is dan eigenlijk een onderhandelaar binnen Europa die eerst een gemeenschappelijke positie moet bereiken. Ja. En dan pas naar die Russen toe gaan. Want anders maken we er gehakt van je.
1: Moet Europa gaan bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland? Of staat Europa aan de kant van Oekraïne?
4: Helemaal niet.
2: Nee, dat is ook nog een vraag.
4: Europa moet naast Oekraïne gaan zitten in de onderhandelingen. Moet helemaal niet gaan bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Europa is gewoon een partij in dit conflict. Omdat het Oekraïne volsteunt en omdat het wil dat Rusland ophoudt met Oekraïne aanvallen. Dus ik zou het heel onhandig vinden om nu naar Minsk 3 te gaan en Angela Merkel weer te benoemen om nog een keer te onderhandelen tussen de Russen en de Oekraïners en dan een soort neutrale bemiddelaar te worden. Dat is volgens mij helemaal het doel niet.
2: Nee. Ja, waarbij het wel een dappere poging is dat de EU of Europa wel gezamenlijk probeert op te trekken. Want de Minsk-akkoorden die tot stand kwamen nadat de Russen de Krim hadden geannexeerd en ook Oost-Oekraïne waren binnengevallen. Ja, toen had je naast Oekraïne en Rusland ook Frankrijk en Duitsland aan tafel. Maar Hollande en Merkel zaten daar eigenlijk namens hun eigen land. Nu proberen we samen iets te bewerkstelligen. Maar dan krijg je dus dit geruzie al aan de voorkant. Dus het is ook ongelooflijk ingewikkeld wat dat betreft. En volgens mij moeten we ook nog met elkaar bespreken, wat Bob ook aangeeft. Welke rol hebben we dan? Willen we de bemiddelaar zijn tussen deze twee landen? Of kan dat helemaal niet, omdat we natuurlijk allemaal partijen hebben gekozen voor Oekraïne en willen we eigenlijk steun aan Oekraïne geven?
1: Ja, maar in dat geval, Bob Deen, heb je dus een bemiddelaar nodig, uiteindelijk. Je hebt een vertegenwoordiging nodig van de Coalition of the Willing, als ik goed beluister. En daarnaast heb je dus een bemiddelaar nodig die bijvoorbeeld uit Pakistan of Zuid-Afrika komt.
4: Kijk, het makkelijkste om te doen zou zijn dat die gesprekken die er zijn tussen de Verenigde Staten, de Russen en de Oekraïners, die plaatsvinden op neutraal terrein, bijvoorbeeld op de Golfstaten of Turkije is ook al aan de orde geweest. Bij die gesprekken zou heel makkelijk een vertegenwoordiger van de E3, dus de drie grootste Europese landen, de Britten, de Fransen en de Duitsers, kunnen aansluiten. Want die zitten nu toch al buiten de zaal te wachten tot ze van de Oekraïners en de Amerikanen te horen krijgen wat er besproken is. Ah. Laat ze gewoon in die zaal. Dan kunnen ze gewoon meepraten. Dat is het allermakkelijkste om te doen. Tot nu toe wilden de Russen dat niet. Die hebben hen buiten die zaal gehouden. Een veel moeilijker iets is om eerst als Europese Unie het helemaal eens te worden over je onderhandelingsstrategie. Want dan moet je het namelijk ook eens worden over je Ruslandbeleid. En dat lukt de EU ook al vele jaren niet. Maar goed, als dat wel zou lukken, zou een groot succes zijn. Ja, dan kan je één persoon naar voren schuiven en zeggen, Sauli Niinistö bijvoorbeeld van Finland zou een geschikte kandidaat zijn. Dit is onze persoon, die gaat naar het Kremlin toe. Die gaat met Ushakov en al die Russen om de tafel zitten. Misschien zelfs met Poetin. En die onderhandelt wat uit. Maar zover zijn we helemaal nog niet.
1: Welke naam noemde u nou?
4: Sauli Niinistö, dat is een van de oud-president van Finland. Oh ja. Die naam wordt ook veel genoemd. En zo zijn er nog wel meer namen die op dit moment de ronde doen.
2: Maar je merkt het, Niels, eigenlijk gaat Bob ook al door voor de bel om namen te noemen.
1: Ja, maar dat is ook wel, dat maakt het ook wel heel inzichtelijk. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen.
4: De keuze van de naam, die zegt ook iets over waar je het zwaartepunt wil leggen. Dus daarom vind ik het heel interessant, de spelletjes die nu gespeeld worden, de namen die naar voren geschoven worden, dat is niet irrelevant. Mm-hmm. Alleen, we gebruiken de naam nu eigenlijk als een soort proxy, een soort plaatsvervanger voor de inhoudelijke discussie die we eerst zouden moeten hebben.
1: En als je naar die inhoud kijkt nog even, hè, want er komt natuurlijk al een aantal punten voorbij, maar Geert-Jan, grosso modo is de EU inderdaad niet helemaal eens over de aanpak van Rusland. Zit het er dan met name op dat er een paar Oost-Europese landen zijn die waar eigenlijk pro-Poetin figuren zijn gekozen, populisten die om een of andere reden
2: Nou, niet alleen. Het gaat om een heleboel zaken. Dus ben je in oorlog met Rusland of niet? Wil je economische onderhandelingen voeren? Wil je klassieke diplomatie? Al die dingen die ik benoemd. Er is zoveel uit te onderhandelen. Wil Rusland wel dat er NAVO-troepen of Europese troepen in Oekraïne komen? En wat ik lastig vind, is dat Tom Berendsen ook zei vandaag bij ons in de uitzending, ja, het zijn verkennende gesprekken die we op Cyprus gaan voeren. Hoe lang is deze oorlog al aan de gang? Hoe lang is Bob Deen al bezig met dit te analyseren? Dat is eigenlijk de schaamte voorbij, als ik zo vrij mag zijn.
1: Maar nu is ook de vraag, hoe komen we überhaupt aan tafel, toch? Met die Coalition of the Willing. Die waarnemers die nu in de gang zitten te wachten op een rapport van de Amerikanen, die willen natuurlijk meepraten. Hoe krijgen we dat voor elkaar, Bob Deen?
4: Nou, veel daarvan heeft te maken met hoe de Amerikanen zich opstellen. Want het is voor de Europeanen eigenlijk wel een tijdje lekker makkelijk geweest om alles op Trump te projecteren. Die moesten het dan allemaal maar oplossen. Daar konden namelijk alle Europeanen het over eens worden. Dat als de Amerikanen het voor ons kunnen oplossen, zijn we het beter af. En nu is Europa erg geschrokken en wil het juist voorkomen dat Trump met de Russen een deal maakt over Oekraïne zonder Oekraïne, over Europa zonder Europa. Dus eigenlijk is deze discussie op gang gekomen omdat Trump laat merken dat hij er allemaal niet zo heel veel zin meer in heeft om het zelf te doen.
1: Ja.
4: En Europa eigenlijk echt wel vindt dat het een rol moet hebben hierin en niet een passief object moet zijn. En dat is de eerste stap. Want dan wil Europa namelijk aan tafel komen. De tweede is dat de Amerikanen ook zeggen, nou, wat ons betreft moeten die Europeanen erbij. En de derde is dat de Russen zeggen, nou ja, vooruit dan maar. En dat proces is dus nu gaande. En Poetin heeft daarvoor de deur een beetje op een kiertje gezet. Maar in hoeverre die dat nou echt meent, dat weten we nog niet. Want dat hebben we nog niet getest.
1: Volgende week meer. Dank Oost-Europa-deskundige Bob Deen. En dank ook aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Tech-update. SpaceX wil zo snel mogelijk naar de beurs. Net als OpenAI, weten we sinds kort. En waarom zoveel haast bij het bedrijf van Elon Musk? Nou, daar is nu een boeiende verklaring voor opgedoken. Gaan we bespreken met Jo van Buurik van BNR's tech-redactie. Hey,
5: hoi,
0: Jo.
5: Lisbeth en Niels. Hallo.
0: Ja. Elon Musk, SpaceX, dit gaat specifiek om xAI. Dat is de AI-tak van het ruimtevaartbedrijf.
5: Mm-hmm.
0: Wat is daar aan de hand?
5: Nou, hun AI loopt niet zo lekker. En dat is zacht uitgedrukt. En het rijmt ook wel met dingen die we eerder hebben besproken. Maar nu hebben we een boeiend verhaal van Reuters vandaag. Het heeft namelijk een rondgang gemaakt, moet ik zeggen, bij de belangrijkste klant van xAI. En dat is de Amerikaanse overheid. Want die gebruiken Grok. Nu blijkt uit gesprekken met 7 medewerkers, 3 tussenpersonen en een onderzoek dat Reuters allemaal is afgegaan. Er zijn 400 overheidsdocumenten waarbij aantoonbaar vorig jaar AI is gebruikt door de Amerikaanse overheid. Mag jij eens raden hoe vaak daarin xAI of Grok voorkwam, Lisbeth?
0: In die prompts die gemaakt zijn,
5: 400 documenten, allemaal waar AI bij gebruikt is. Hoe vaak zou xAI of Grok daarvoor ingezet zijn? Doe eens gok.
0: 400 keer?
5: Niels?
1: Geen idee.
5: 3.
0: Huh?
5: Ter vergelijking, OpenAI en Microsoft Tools 234 keer. Die van Google 33 keer. En Claude van Anthropic 26 keer. Om eraan te geven hoe weinig
0: niet populair dan
5: appetite er is, precies, voor xAI's tools. Claude is officieel verboden voor ambtenaren. Hè, zoals we weten, sinds de Pentagon saga wordt onofficieel nog wel gebruikt. Maar ja, die 3 keer dat Grok aantoonbaar is ingezet, ging het eigenlijk om beperkte tests of pilots. 1 keer een onderzoekscentrum voor het ministerie van Energie en een verkiezingscommissie. En dan te bedenken dat al die Amerikaanse ministeries voor 8 maanden Grok maar 42 cent hoeven te betalen. Niet per dag, niet per persoon. Per ministerie voor 8 maanden 42 cent.
1: Dat is een aanbieding.
5: Jazeker. Nou, dat hebben ze allemaal gedaan trouwens. Al die AI-aanbieders.
0: Maar
5: dat trucjes.
0: XAI was dus de officiële partner. Grok, de officiële partner van de Amerikaanse overheid.
5: Ja, maar dat zijn ze eigenlijk allemaal. Want OpenAI heeft hetzelfde gedaan. Okay, Google heeft hetzelfde gedaan. En Anthropic heeft hetzelfde gedaan. Maar het geeft wel aan hoe impopulair Grok wel niet is.
0: Oké, okay, dus hij doet het gewoon niet zo goed.
5: Precies. Het product is gewoon slecht. Het zet dus ook grote vraagtekens. En dat is interessant gekoppeld aan het nieuws van vandaag. Als we kijken precies naar die werkelijke waardering waar SpaceX op mikt. Want Musk wil immers $1,750 miljard waard zijn met SpaceX, laat ik het zo zeggen. Mede gebaseerd op hoeveel geld ze verwachten te verdienen door AI-diensten aan bedrijven te verkopen. Maar ja, Grok lijkt niet echt aan te slaan. Waarom dan? Nou, met zekerheid lastig te zeggen. Er is ook een analist die heeft Reuters gesproken, zegt, ja, het AI-model wordt niet veilig genoeg geacht. We zouden ook met elkaar kunnen zeggen, ja, Grok is gebruikt om kinderporno te genereren voor X. Het feit dat Musk het actief heeft opgedrongen toen Doge een ding was, he, na de presidentsverkiezing van Trump. Kanttekening wel, in het onderzoek is niet meegenomen hoeveel het Pentagon-grok gebruikt. Dat werd door defensieminister Hexet nog met veel bombardie aangekondigd eerder dit jaar. Maar ook daar is xAI één van de 7 aanbieders van AI-tools. En je raadt het al, één bron die ze daar hebben gesproken zegt: Grok krijgt niet de voorkeur. Ze gebruiken liever Gemini en nog steeds Claude van Anthropic.
0: Ah, en, dus. Nu, en daarom wil Elon Musk dus zo snel mogelijk naar de beurs.
5: Ja.
0: Want als dit gerucht
5: breder
0: gaat,
5: bekend wordt,
0: dan wordt het bedrijf minder waard.
5: Ja, nou ja, en het is ook eigenlijk een soort publiek geheim. Want je kan zeggen, dit is maar een onderzoek. Maar ik volg al wat langer de analyses van insiders. Die ook zeggen, ja, Grok is helemaal niet geliefd bij klanten. En welke klanten naast de Amerikaanse overheid? Het rijmt ook met de recente deal tussen xAI en Anthropic. Want die laatste huurt nu een van die gigadatacenters van SpaceX dus. Want ja, xAI heeft capaciteit over en Anthropic juist veel te weinig.
0: Meer AI dan, maar dan op LinkedIn. Want LinkedIn gaat eindelijk iets doen tegen al die posts die geschreven worden met AI. Hoe gaan ze dat aanpakken, John?
5: Met AI. Hoe kan het ook anders? Want dat zeggen ze allemaal. Hè? Google, Meta, TikTok, Apple en dus ook LinkedIn. Problemen veroorzaakt door AI. Lossen we op met hulp van AI. Maar goed.
6: Hoe kan ik zien of ik een AI-post krijg?
5: Nou ja, dat is dus een beetje het ding. Maar je zou kunnen zeggen van die zouteloze, clichématige teksten.
0: Hoewel dankbaar.
5: Sommige, ja, nou ja, er zijn ook mensen die dat uit hun eigen vingers krijgen. Dat weten. Maar ook van die afbeeldingen, van die video's. We kennen ze allemaal. Bepaald gebruik van streepjes en emojis. Het wordt allemaal erkend in een blogpost van een topvrouw van LinkedIn aan de redactionele kant, mevrouw Laura Lorenzetti, die zegt, ik citeer, we gaan zinvolle stappen zetten om dit aan te pakken met een systeem dat beter moet herkennen of een post of een reactie met AI gemaakt is. Dat moet herkennen en dan dus daarop ingrijpt.
0: Oké, dus AI gaat AI-posts herkennen.
5: Juist.
0: En dan zeggen, hey, dit is met AI geschreven of
5: juist.
0: Zo.
5: Ja, nou,
6: misschien kunnen ze dan meteen ook die door mensen geschreven flauwe teksten eruit gaan filmen.
5: Dat zou wel fijn zijn, maar dan wordt het wel heel subjectief. Mevrouw Lorenzetti heeft wel gedeeld, in 94% van de gevallen in onze tests gaat dit al goed. Dus stellen we juist vast, dit is met AI gemaakt. Wat gebeurt er dan? Zo'n post wordt gestraft door het algoritme. Minder vaak getoond in tijdlijnen. Tenminste, als iemand dus niet in jouw netwerk zit. Want als het die ene collega of vage bekende van een event is die jij wel hebt bevriend. En die komt met AI slop, dan moet je toch even ontvrienden of muten om er echt vanaf te komen.
0: Dankjewel, Jo van Buurik.
7: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: De opmerkelijke uitspraak, gerechtelijke uitspraak van vandaag. Ines Wesky schuldig aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, maar ze hoeft niet de cel in. Hoe dat in elkaar steekt bespreken we zo met strafrechtadvocaat Christian Vlokstra over een paar minuten.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Thomas van Zijl.
12: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Fijneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien
15: uit.
14: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
15: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Nu in de BNR-app.
0: Oud-advocaat Ines Wesky is schuldig bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi, maar ze hoeft niet terug de cel in. NAVO-baas Mark Rutte is niet ongerust nu de VS troepen terugtrekt uit Europa. En extra tegenslag voor de schepen in de straat van Hormuz door algen en kwallen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: Robert Vriesen bij de ANWB, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
1: Ik moet even zeggen, er rijden geen treinen tussen Amsterdam en Breukelen. Daar is een aanrijding geweest dat u nog tot 5:45. Ja, hoe is het op de weg ondertussen?
19: Ja, over aanrijdingen gesproken. Het is drukker dan normaal op de weg. Vooral vanuit Utrecht naar het zuiden veel vertraging. Door de problemen op de A2 en de A27. Hou rekening met een uur oponthoud. De A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Lorenzsluizen. De weg is dicht tot 8:00 vanavond. Dus richting Friesland rijden om via Emmeloord over de A1 en de A6 tot die tijd. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. 13 kilometer file en een uur vertraging. Na een ongeluk is daar de weg wel weer vrij. Aansluitend ook file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Emmeloord bij Kampen-Zuid. 11 kilometer file door een kapotte auto. 3 kwartier tijdsverlies. Dan gaan we naar Ravenstein op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Os aansluitend 4 kilometer file voor knooppunt Paalgraven met een uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles en wel op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.4 en op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Capelle bij kilometerpaal 147.0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. In Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Ajax staat 0,3% in de plus, 1037 punten. Grootste stijger is DSM Firmenich, 3,4% in de plus. En Prozis is de grootste daler, 2,2% gaat dat aandeel omlaag. De Dow Jones, daar wordt natuurlijk nog volop gehandeld. En het begonnen, daar staat licht in het rood.
0: Zometeen, het CDA wil dat politici zich hard en harder uitspreken tegen het geweld bij asielprotesten. Daar gaan we zo over praten met CDA-leider Henry Bontebal. En volgens mij is hij al bij ons, Henry Bontebal. Nee, hij is er nog niet, maar we gaan hem zo voorleggen of hij dan zijn collega-politici daarin meekrijgt. Zometeen.
21: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitstudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
2: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
21: Recruiter Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
26: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: De Tweede Kamer debatteert straks over het geweld bij de protesten tegen asielopvang. CDA-leider Henry Bontebal wil voorkomen dat dit debat weer over de instroom gaat. Hij is zometeen de gast in Studio Den Haag.
0: En eerst gaan we praten over de zaak Wesky.
1: Inderdaad. Ga je gang.
0: Want Ines Wesky is veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, haar oud-cliënt. Maar ze hoeft niet terug de gevangenis in. Haar straf is even lang als haar voorarrest namelijk. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanmiddag besloten. Wesky's advocaten, Carrie en Geert-Jan Knoops, lieten na het vonnis weten dat een hoger beroep voor de hand ligt. We gaan het bespreken, die uitspraak, met strafrechtadvocaat Christian Vlokstra van de BNR-podcast Napleiten en Proforma. Goedemiddag, Christian.
28: Goedemiddag, Liesbeth.
0: Ja, nou, jouw eerste reactie op dat vonnis. Was je verrast?
28: Ja, het was weer een achtbaan, hè. Het duurde lang, 1,5 uur, volgens mij, het hele vonnis. En het ging, zeg maar, via de formele verweren, hè, van Knoops & Co. naar de inhoud. Nou, die was best stevig. En vandaar naar de straf. Ja, en die straf die was wel verrassend, ja. Als je kijkt naar wat de rechtbank bewezen verklaart.
0: Oké, dus je vindt het eigenlijk verrassend dat ze niet terug de cel in hoeft?
28: Nou ja, kijk, als je het vonnis hebt gevolgd, hè, dan merk je op een gegeven moment dat de rechtbank best wel fixe vaststellingen doet over wat zij gedaan zou hebben. En welk strafbaar gedrag zij zou hebben. En komt tot de bewijsverklaring van lidmaatschap aan een criminele drugsorganisatie en witwasorganisatie voor de duur van ongeveer een jaar. Toen dacht ik wel even, oké, deze straf die kan wel de lucht ingaan.
0: Ja.
28: Gezien ook de eis van het Openbaar Ministerie van 4,5 jaar.
0: Ja, en waarom zijn ze dan toch maar bij die 42, of maar tussen aanhalingstekens, bij die 42 dagen uitgekomen?
28: Ja, dat doen ze eigenlijk ook wel op een hele mooie manier, moet ik zeggen. Omdat ze zeggen van oké, er zijn hier ernstig strafbare feiten gepleegd. Die kunnen ook verweten worden, zeker in haar functie als ervaren advocaat. Maar dan gaan we kijken naar de strafdoelen. Van welk doel is er nog mee gediend dat zij langdurig de gevangenis in zou gaan? Want de rechtbank zegt ook, hè, voor deze feit is in principe een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gewoon aan de orde. Maar dan kijken ze naar de speciale preventie. Daar bedoelen ze mee, kan zij recidiveren? Nou, dat kan niet, hè, want Boes is geen advocaat meer. Dit soort feiten pleegt niet nog een keer. Ze zeggen ook, ze is een first offender, hè, ze heeft geen strafblad. Is er sprake van algemene preventie, hè, dus de afschrikwekkende werking. En daarvan zeggen ze, kijk, gelet op het feit dat zij al zoveel negatief gevolg heeft ondervonden van deze kwestie, vinden wij dat in het kader van die algemene preventie, hè, dus die afschrikwekkende werking, maar ook in het kader van leedtoevoeging eigenlijk al voldoende heeft geleden. Ja. En zien wij geen doel meer om haar terug de gevangenis in te sturen.
0: Oké. En die deelname, die vindt de rechter bewezen doordat ze dan boodschappen zou hebben doorgegeven van en naar Tachi in de EBI, dat ze vragen gesteld heeft, informatie opgehaald heeft. Dat soort dingen, dat is bewezen, zegt de rechtbank.
28: Ja, ja. Kijk, ze stellen vast dat zij zeg maar, in de periode, hè, kort na de aanhouding van Tachi in Dubai, hè, dan wordt hij overgebracht naar Nederland, naar 3 dagen. En dat zij sindsdien, hè, dus in december 2019 praten we over, tot december 2020, actief berichten heen en weer heeft gebracht van enerzijds Tachi naar hè, zijn criminele organisatie of zakenpartners in het kader van drugshandel, witwassen en vice versa.
1: Ja, maar
28: kijk, dat zijn fikse vaststellingen.
0: Ja,
1: ja, maar goed, die organisatie wordt er ook van verdacht dat die advocaten min of meer zijn ingesloten, onder druk zijn gezet. Hè. Zeg maar eens nee tegen Ridouan Tachi. Hè. Hij is nog verdacht. Ik bedoel.
28: Maar dat is een interessant punt hoor, wat je aansnijdt. Want kijk, dat hangt natuurlijk boven deze zaak. Van hey, kijk, Ines Wesky kan dit nooit vrijwillig hebben gedaan. Die moet dit wel onder druk en dreiging hebben gedaan. Alleen tegelijkertijd zegt de rechtbank daar ook over. Daar kunnen wij niks over vaststellen, hè, omdat ze daar niks over verklaart.
0: Nee.
28: Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat de rechtbank dat uiteindelijk in de strafoplegging toch in het achterhoofd heeft gehad.
0: Aha. En
28: kijk, ik kan me ook niet voorstellen, Lisbeth de Nieuws, dat zij dit vrijwillig heeft gedaan.
0: Nee.
28: Ik bedoel, het is Ines Wesky, hè? Ik bedoel, die heeft al zoveel grote criminelen bijgestaan.
0: Dat is een tanker.
28: Waarom zou zij dit vrijwillig doen?
0: Ja.
28: Alleen de rechter kan daar in juridische zin niks mee, omdat ze er niks over verklaart. Maar ik heb toch het idee dat zeg maar, in het kader van de strafoplegging dat ze dat toch hebben meegewogen.
0: En waarschijnlijk dus nog een hoger beroep, zeiden haar advocaten. Dank voor je toelichting, Christian Vlokstra.
4: Studio Den Haag.
1: Het CDA wil dat de politiek zich ondubbelzinnig uitspreekt tegen geweld bij asielprotesten. De partij spreekt zelf van politiek geweld gepleegd door rechtsradicale groepen en eist een snoeiharde veroordeling. Om 7:00 buigt de Tweede Kamer zich over dat onderwerp in een debat met de veelzeggende titel het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Bij ons is politiek verslaggever Leenert Beekman en CDA-leider Henry Bontebal. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, meneer Bontebal, u gaat er eigenlijk met een soort nieuwe invalshoek in vanavond.
6: Nou, ik denk dat ik dat eerder heb gezegd.
1: Zeker bij Leendert, ja.
6: Ja, klopt. Dus Leendert wist het al en die heeft het aan jullie doorgebriefd, zodat ik het ook nog in het debat kan zeggen. Nee, volgens mij, je moet het beestje bij de naam noemen. We zien dat er op sommige plekken wordt gedemonstreerd. Dan zien we ook bepaalde rechtsradicale groepen daar aanwezig zijn. En zich ook van bepaalde middelen bedienen. Namelijk vuurwerk, de boel in de fik steken, rolcontainers door de voorpui. En volgens mij moet je er als politiek heel duidelijk in zijn dat dat absoluut niet kan. En dat je ook durft te zeggen dat dat gewoon radicaal geweld is, wat je op alle manieren wil veroordelen.
1: En is dat te veel genormaliseerd door de politiek?
6: Nou, ik hoor iets te veel elke keer ja maar. En daar moet ik zelf ook voor uitkijken, want het is gewoon heel lastig. Er is een deel van de mensen wat aanvankelijk naar zo'n demonstratie gaat, wat niet van plan is geweld te gebruiken en wat zich zorgen maakt over een AZC. Dat mag, dat is legitiem. Jij mag als burger je zorgen maken over migratie. Alleen je ziet natuurlijk in deze demonstraties dat het rellen worden. Er ook mensen zijn die met kwade bedoelingen daar komen. En zijn die nou alleen maar bezorgd? Of zijn ze vooral gewoon rechtsextreem en willen ze gewoon de samenleving ontwrichten?
1: Ja, maar
6: is
1: misschien
6: het nou
1: moet je ook
6: zorgen over een AZC. Is het zorgen over een AZC? Of zijn het gewoon mensen die last hebben van een tikkeltje te veel vreemdelingenhaat?
1: En dan moeten we dat ook als politiek durven zeggen. De uitspraak die u eerder bij Leender deed en die we hebben uitgezonden eerder deze week, ook op te maken dat u zegt, ja, ook dat je zorgen maken over de komst van asielzoekers, daar zit natuurlijk ook al een mogelijk xenofoob tintje aan. Voor zover de feiten niet uitwijzen dat ook een extra gevaar voor de samenleving oplevert. Ik bedoel, het wordt niet onveiliger als er ergens een asielzoekerscentrum komt, toch?
6: Nou, ik denk dat jij dus je moet een aantal categorieën uit elkaar halen. Er is een deel van de mensen wat zich gewoon oprecht zorgen maakt over de komst van AZC's. Dat mag ook, hè? Dus je mag je zorgen over migratie maken. Dat hebben we in de politiek, hebben we daar hele grote debatten over gehad. We hebben een staatscommissie demografie gehad. Je kunt vinden dat bijvoorbeeld de druk op de publieke voorzieningen te groot wordt. Je kunt vinden dat wijken van samenstelling veranderen, dat de sociale cohesie afneemt. Dat mag allemaal. Daar is ook allerlei wetenschappelijke literatuur is daarover te vinden. En daar komt de politiek bij kijken. Van wat vind je dan dat de samenleving kan dragen? Dat is een hele legitieme discussie. Ja, ik ben ook van de school. Je kan niet allerlei dingen beweren die niet waar zijn. Hè. Dus we weten bijvoorbeeld. We weten de criminaliteitscijfers. En we weten ook bijvoorbeeld. Dat in de buurt van AZC's, wat het draagvlak is van mensen voor die AZC's. Hè. Dus er is onderzoek gedaan naar. Bij bestaande AZC's. Hoeveel draagvlak is er voor een AZC? En hebben ze gekeken gewoon naar 100 meter afstand van een AZC, 200, 300, 400 meter. En wat uit dat onderzoek blijkt is dat, ja, het klinkt heel paradoxaal, maar mensen die dichter bij een AZC wonen, die zijn meer voorstander.
1: Ja.
6: En dat is niet omdat ze zich onveilig voelen. Dus op de meeste plekken is het veilig. Ik snap ook dat mensen zich ook zorgen over maken. En ik vind niet dat illegitiem is. Maar ik denk ook dat er op sommige plekken ook sprake is van ook gewoon vreemdelingenhaat. En dat kun je ook wel merken aan teksten die sommige mensen uiten bij die demonstraties. En dan is dat toch te herleiden naar wat mensen denken over mensen die uit Afrika komen. En over dat die veel sneller dan witte mensen aan je dochters zouden komen. Ja, dat heeft dan niks met zorgen over asielmigratie te maken. Maar daar zit dan ook een vleug racisme achter.
0: En u noemt net vreemdelingenhaat en rechtsextreem geweld of extreem rechtsgeweld. Vindt u dan ook dat uw collega-politici die woorden in de mond moeten nemen? Of dat moeten benoemen?
6: Nou ja, kijk, wie ben ik om alle anderen te vertellen wat ze moeten doen? Je moet ook uitkijken dat je in een soort semantische discussie komt. Want dan zou ik u vragen, wat verstaat u onder rechtsextreem? Ik versta daaronder dat je dus ook
0: geweld gebruikt.
6: Ja. Exact, ja. Het simpele feit is dat er mensen naar die demonstraties komen en bereid zijn geweld te gebruiken. Dus dan schaar ik dat onder rechtsextreem. En laten we dat dan ook gewoon zo noemen. En we kunnen ook wel herleiden. De Defense Nederland, dat soort clubs, die zitten daar blijkbaar achter. Dus dan weten we toch ook waar het vandaan komt.
0: Ja. Leendert, er is vanavond dus een debat, hè, precies over dit onderwerp. Over het geweld bij die asielprotesten. Ik zou denken, dat is appeltje-eitje. Want iedere partij is toch tegen geweld? Tegen politiek geweld?
4: Je zou zeggen, het wordt een makkelijk debat, maar het gaat toch lastig worden. En dat juist om die kern, over dat geweld. En juist om het feit dat je zegt, we zijn allemaal tegen geweld. Want dat hoor je eigenlijk breed in Den Haag, hoor je dat wel vanuit partijen. Maar wat wordt er nou gezegd? Op links, de coalitie, de middenpartijen willen het over het geweld hebben. Wat gebeurt er op rechts? Mm. En de middenpartijen willen het ook hebben dat het geweld is met als doel de rechtsstaat te ontwrichten. Wat wil rechts? Rechts wil er een anti-migratiedebat van maken. Dan hebben we het over Groep Markeshauer, BBB, Forum voor Democratie en ook Mona Keizer. En zij heeft daar ook gisteren een filmpje op de socials over geplaatst. Even luisteren hoe zij naar het debat van vanavond kijkt.
5: We moeten dus praten over het nemen van maatregelen om iets te doen aan de instroom van asielzoekers. Het zijn er gewoon te veel. Op alle manieren loopt het vast. Dit is ook waar Nederlanders zich zorgen over maken en dit is waar het debat over zou moeten gaan. Maar dan mag u raden wat morgen het onderwerp is waar we in ieder geval volgens de linkse partijen en volgens de coalitiepartijen over komen te spreken. Het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind dat niet normaal. Je gedraagt je netjes en je houdt je handen thuis. Laat u zich dus niks wijsmaken. Het is volstrekt normaal en toegestaan om op een beschaafde manier te demonstreren tegen een asielzoekerscentra.
4: Ja, dat is duidelijke taal. Ik moet even zeggen, PVV is er vanavond niet bij. Geert Wilders heeft aangekondigd het onzinnig debat te vinden. Hij is naar 's-Hertogenbosch voor zijn verzetstournee.
6: Ja. Mag ik hier nog iets op reageren?
0: Ja, natuurlijk. Graag. Ja. Ik wilde u net vragen, hoe luistert u hiernaar?
6: Nou ja, de redenering van Mona Keizer slaat nergens op. Want je gaat als Kamerlid over je eigen inbreng. Dus de titel van het debat, ja. Je maakt zelf je tekst uit. Er is niemand die jou voorschrijft om het over A of B te hebben. Dus als Mona Keijzer 4 minuten lang, want dat is de spreektijd, alleen maar over asielmaatregelen wil hebben, dan is er niemand er in de Kamer die haar dat belet. Dus hier wordt ook een soort complot van gemaakt, van de coalitie zou dat tegenhouden. Het is gewoon onzin. Als mevrouw Keijzer hier 4 minuten wil oreren over dat er niet genoeg gebeurt over asiel, overigens op de dag dat er dan de hele dag gedebatteerd is in de plenaire zaal over asielwetgeving, dan mag dat.
1: Ja. Maar waar wilt u dat?
6: Ze zit zelf sinds 2014 in de Kamer. Hè. Dus dat vind ik dan ook nog wel enigszins hilarisch. Dat je dat dan als Kamerlid zegt, terwijl je al 14 jaar in de politiek zit. Ook zelf in het verleden ook woordvoerder asiel en migratie ben geweest.
4: En minister,
6: ja. Tot voor kort. En dan ga je nu zeggen, ja, er is al die tijd te weinig door de bestuurlijke elite gedaan aan migratie. Ja, ik vind dat.
0: Nou, maar ik hoor ook in haar
6: enige
0: woorden.
6: Een glimlach op mijn kaken kunt u ongeveer wel bedenken.
0: Maar ik hoor haar ook in haar woorden. Ze suggereert dat het vandaag dan gaat over of je wel of niet mag demonstreren bij een AZC.
6: Ja, maar dat kan als iemand dat op wil brengen. Ik heb ook een inbreng en dan maak ik zelf uit wat ik opschrijf. Dus okay. Niemand die mij vertelt, ja, maar dan wordt mijn fractie.
1: Ja, maar dan wordt het debat toch gekaapt, zal ik maar even in mijn woorden zeggen, door de partijen die het dus niet over het geweld willen hebben. Of begrip willen tonen voor het geweld.
6: Ja, maar daar zijn we zelf bij. Kijk, het debat is volgens mij vrij breed ingestoken. Dat was in ieder geval de insteek van Jesse Klaver. Want die heeft het debat aangevraagd. En de coalitie legt helemaal geen strobreedte in de weg om het ook over asiel te hebben. Sterker nog, de minister van Asiel en Migratie is uitgenodigd voor het debat. Dus dat is ook is ook weer een bewijs dat deze redenering gewoon gezocht is. En dit is een type van politiek bedrijf. Want laten we het gewoon daarover hebben. Je knipt een filmpje en dan maak je een deel van je achterban die toch al een beetje boos is en chagrijnig, die hit je een klein beetje op. Ja, dit is toch gewoon je reinste populisme. Ja. Het is, ja, nou ja, goed, ik heb te weinig respect voor dit soort type politiek.
0: Ja.
1: Na de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht twitterde uw coalitiegenoot Jesselkus ontoelaatbaar. Een pand met vuurwerk belagen, dan brandweer belemmeren om te blussen en agenten aanvallen. Van onze hulpverleners blijf je af. Maar daarin stond ook iets niet, namelijk over de mensen in het AZC. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Ja, kijk, ik kan niet in haar hoofd kijken.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel bewust. Hè? Dus een politicus, neem ik aan, ook op X, ja, bij Jesselkus kun je daar vraagteken bij zetten. Maar goed, die heeft nagedacht over de woorden die ze kiest. En dan zegt ze dus niet, blijf van de vluchtelingen af. Wat ja, Rutte 10 jaar geleden wel deed bij dat soort omstandigheden.
6: Maar ik weet, ik loop wel nu al een tijdje mee in dit vak. Dit soort dingen worden ook vaak heel snel in elkaar tussen de bedrijven doorgemaakt. Dus we moeten niet te snel hier ook een hele bewuste uitspraak, denk ik, achterzoeken, want dat weet ik niet. Je kunt het er niet op projecteren. Mevrouw Jesselkus is niet iemand die gaat zeggen, we vinden het allemaal prima als u vluchtelingen in de fik steekt. Dat vindt ze absoluut niet zo. Dus we moeten ook niet door het ontbreken van een tekst iemand iets in de schoenen leggen waarvan ik denk dat zal die land ook echt niet zo vinden. Dus ja, ook niet te snelle conclusies trekken, zou ik zeggen.
0: In het begin van het gesprek zei u, ja, we moeten het over het geweld hebben en niet ja maar. Dat moet een beetje uit het politieke debat verdwijnen. Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat u uw collega's overtuigen vanavond?
6: Nou ja, ik zal zeggen dat ik vind dat de politicus, want ik wil het eigenlijk over de rol van de politicus hebben. Onze rol gaat twee kanten op. Aan de ene kant is er onrust, onvrede in de samenleving. Dat kanaliseer je als volksvertegenwoordiger in het parlement. Ik zou zeggen niet ongefilterd. Dus we hebben niet voor niks een representatieve democratie waarin volksvertegenwoordigers wat ze zien, horen, lezen kanaliseren in de Tweede Kamer. Daar ook dan proberen beleid voor te maken, zodat het ook vruchtbaar wordt. Dat is de ene kant. Maar er is ook een andere kant op. Als jij ziet dat die samenleving een kant op gaat die jij niet wenselijk vindt, moet je ook een keer stoppen om de kiezer steeds maar naar de mond te praten. En moet je ook een keer iets terug zeggen. Dat is je normerende rol. Dus als de mensen zeggen, er wordt niet naar mij geluisterd. Kijk, als mijn ervaring is, politici luisteren wel degelijk heel vaak. Want ik beantwoord al mijn e-mails, ik bel mensen, ik spreek mensen op werkbezoek. Alleen, het wil niet zeggen dat ik altijd precies doe wat mensen mij opdragen. Sterker nog, als je in een democratie leeft, zal in 9 van de 10 keer zo jouw zin geen gevolg krijgen. Ja, dat is heel vervelend, maar we hebben een democratie waarin we niet met geweld dingen oplossen, maar met het compromis. En als er zoveel pluriformiteit in de samenleving is, ja, dan krijg je heel vaak je zin niet. En wordt er toch naar je geluisterd. Maar die rol, die normerende rol, dat de politicus ook eens een keer iets terugzegt tegen de kiezer, Die ja. hoort er ook bij.
0: En dat terugzeggen, hè? Even specifiek op dit geval, dat geweld bij de asielprotesten. Wat zou u dan terug willen horen wat nu nog te weinig gezegd wordt?
6: Ja, eigenlijk wat ik net zeg. Leg uit aan kiezers hoe democratie werkt. Dat mensen gehoord worden, maar dat het niet betekent dat je altijd je zin krijgt. En als jij denkt wel altijd je zin te krijgen, dan is dat ook het einde gewoon van de democratie.
0: Ja. Maar deze mensen hebben hun zin wel een beetje gekregen. Want na de eerste protesten in Loosdrecht dan specifiek werd er toegezegd dat er dan minder asielzoekers zouden worden opgevangen.
6: Ja, dus ik zou zelf de mensen in de gemeentes, de bestuurders adviseren, hou gewoon je rug recht. Maar ik sta niet in hun schoenen. Dus ik moet ook niet die plek van hen opvullen, want zij voeren die gesprekken. Dus ik moet ook niet te beide hand vanuit Den Haag gaan vertellen hoe zij moeten opereren, wat wij moeten doen als politici in de Tweede Kamer, is volledig achter hen gaan staan. En als die burgemeester of de wethouder in zijn wijsheid besluit dat toch iets minder te doen, dan zal ik alsnog achter me gaan staan, want hij staat voor de groep en hij staat voor hete vuren, niet ik.
0: Ja, dat wordt, wat voor debat wordt het vanavond, Leendert, denk je?
4: Nou, het wordt, wat ik net al zei, een heel lastig debat. En dat komt ook omdat er zometeen ook naar elkaar gewezen gaat worden. Want ik heb in ieder geval bij GroenLinks Partij van de Arbeid, dus Pro, en bijvoorbeeld bij D66, juist wat de heer Bontebal net noemt, ook wel gehoord van ja, we gaan ook de verantwoordelijkheid benoemen, zoals de politiek die heeft, ook door niet extra olie op het vuur te gooien. Onder andere door er naartoe te gaan, mee te lopen, over omvolking te praten. Ideeën over criminaliteit rondom AZC's versterken in plaats van ze wat in rustiger vaarwater brengen. Ja, en dat kan het wel eens lelijk worden in Politiek Den Haag als er gewezen gaat worden.
0: Nou, sterkte dan beiden vanavond, ja. Want jij bent er waarschijnlijk ook bij. Henry Bontebal, CDA-leider, en Leendert Beekman.
1: Iedereen weet, beleggen brengt risico's met zich mee. Maar er is een nieuw platform dat belooft dat je simpelweg niet kan verliezen. Nou, daar gaan natuurlijk werkelijk geen enkele alarmbel af. Hoe dat zit, hoor je over een paar minuten.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
9: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Vijfhart, dat klopt voor jou.
10: Thomas van Zijl.
12: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Fijneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
29: Yes!
30: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
31: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
29: Yes!
32: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt. Door een online check op surepay.eu. Wanneer je SurePay.eu gebruikt, weet je het for sure.
2: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
3: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de weg. Veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden op de A2 en op de A27. Op de A2 naar het noorden ook vertraging vanuit Eindhoven naar Utrecht. Voor Waardenburg 23 kilometer file. Vanaf Bokstel Noord duurt het 3 kwartier langer over. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen een ongeluk bij de Lorentsluizen. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Om richting Friesland te gaan moet je omrijden via Emmeloord over de A1 en de A6. Op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen een ongeluk bij Maar. De weg is daar dicht, al het verkeer kan via de vluchtstrook. En daardoor 40 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle, bij Zwolle-Zuid 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Muiden bij 7.9. En controle op de A6 Muiden-Lelystad bij knooppunt Muidenberg bij 43.0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week en net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. In Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online? In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Harde optreden van Israël tegen de activisten van de flotilla zet de positie van Netanyahu flink onder druk. En dan heeft Netanyahu ook nog ruzie gehad met Trump. Staat het imago van Israël onder druk? En wat zou dat betekenen? Dat bespreken we over een paar minuten.
21: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
22: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
5: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
6: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
19: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
7: Goedemiddag. De 400 gearresteerde activisten en enkele journalisten die op de Gaza-flotilla door Israël zijn gearresteerd, die zouden weer vrij zijn. De manier waarop ze werden gearresteerd, citeerde activisten en enkele journalisten die op de Gaza-flotilla door Israël zijn gearresteerd.

0: melden we zo ook even. Maar eerst Nvidia, want dat kwam met cijfers.
1: Ja, daar kijken natuurlijk ook heel veel Nederlandse beleggers naar uit. Toch best een groot bedrijf, wat nogal wat zegt over die hele AI-race. En ja, we kunnen gerust even Ivonie weer hiervoor uit de kast halen.
0: Het met was zijn, een belachelijk groot succes.
1: Juist, unaniem hè, ook vooral. want vorig kwartaal was er bijna $82 miljard aan omzet. Dat is een plus van 85%. Ook meer dan waarop analisten gerekend hadden. En de winst van ruim 58 miljard... Dat is een plus van 221%. Dat is ook meer dan gedacht. Maar ja, het aandeel reageert een beetje lauw op die toch wel geweldige cijfers. En sowieso doet het Nvidia-aandeel best wel wat minder dan andere AI-aandelen. En dat is iets waar topman Jensen Huang dan ook niet zoveel van snapt.
2: You know, that's one of the mysteries of the universe. But I think that all of this is going to get sorted out. In the end, they can't hold back performance. But I think most people are starting to understand that in this new AI era, compute is revenues. And so I think each one of these concerns that were brought up this last year has been fairly clearly addressed. And I think that in time, I think people will recognize our position in the marketplace, the value we deliver, and how we're supporting the ecosystem to create this new industry.
0: Men komt er nog wel achter.
1: Ja, en maar Jens Huang is in ieder geval zelf heel erg lyrisch over zijn eigen cijfers. Dus hij is ook echt een beetje de ironie van.
0: Maar is het niet raar dan dat Nvidia wat lager wordt gewaardeerd?
1: Nou, ik zat even te kijken, want ze gaan dus ook het dividend verhogen van 1 cent naar een kwartje. Dat betekent, het is nog steeds niet veel misschien, maar het is wel 25 keer zoveel.
0: Ja, inderdaad.
1: En ook nog,
0: tussen te krijgen.
1: Ook nog een aandeleninkoopprogramma van 80 miljard. Waardoor ik toch dan wel een beetje het idee krijg. Ja, eigenlijk weten ze van gekte dan niet meer waar ze dat geld moeten laten, blijkbaar. Want als ze nog echt hele grote investeringsmogelijkheden zagen, dan was het geld daar wel ingestopt.
0: Ja, maar op zich dat is goed teken, toch? Of niet?
1: Nou ja, maar dan zou je dus belegger de conclusie kunnen trekken dat die groei nu begint te stabiliseren. En dat die winst in de toekomst ook niet nog heel veel verder gaan oplopen. En daar gaat het voor beleggers natuurlijk toch om. Dus daarom is het misschien verklaarbaar dat het aandeel 1,94% in de min staat.
0: De grote social media platforms die worden op de vingers getikt weer eens door de Europese Commissie.
1: Ja, klopt. Nou ja, door de Europese consumentenorganisatie BEUC. Die tikken inderdaad Google, Meta en TikTok op de vingers.
0: Dat is wat anders, ja. Hè?
1: Ja, de Europa impot nat op zich ook wel weer. Maar ze doen te weinig aan illegale en schadelijke content op hun platforms. En met name gaat dat dan over die frauduleuze advertenties waar mensen worden opgelicht. Denk aan die reclames voor loesje crypto-investeringen. Misschien hebben jullie Gert-Jan Segers wel voorbij zien komen.
0: Ja, werd hij over de tafel getrokken door Klaas Knot? Ik heb zo'n talkshowtafel gezien, dan krijgen de twee zogenaamde ruzie. En dat gaat ook over geld.
1: Dat zou kunnen. Ik weet in ieder geval dat het Gert-Jan Segers was van de ChristenUnie, natuurlijk voormalig lijsttrekker. Of All People. Ja. Ook de Nederlandse psychiater Iris Sommer heb ik voorbij zien komen, die opeens middeltjes aanbeveelt om de geslachtsgemeenschap te verlengen. Ja, Google reageert en die zegt, nou, wij doen al heel veel om dat tegen te houden. 99% van dat soort advertenties, dat wordt geblokkeerd voordat ze het daglicht zien. Maar ja, leg dat maar eens uit aan die brave meneer Segers. Of al die brave burgers hier die erin trappen. Dus een klacht is het dus nu van de BEUC en boetes zouden er misschien kunnen komen en die kunnen dan oplopen tot 6% van de jaaromzet van die bedrijven.
0: Dan wil ik even iets weten over beleggen zonder risico's.
1: Ja, dat klinkt mooi hè? Het is een bijzonder plan, een revolutionair concept, zou je ook wel kunnen zeggen, beleggen zonder risico. Huh? En dat kan op het nieuwe handelsplatform van Patrick Groen. Dat is de voormalige topman van FTX, de gevallen crypto exchange. Oh ja. Daar heeft ooit het grootste crypto-schandaal zich afgespeeld met Sam Bankman-Fried, je weet wel. En dan moet je natuurlijk eigenlijk al meteen je oren een beetje spitsen.
0: Ja.
1: Het platform dat hij gaat oprichten, dat heet Upside Now. En dat verklapt dus meteen die belofte. Je kan als gebruiker daar geen verlies maken. Het werkt zo.
3: Gebruikers kunnen ideeën aanleveren voor bepaalde transacties. Bijvoorbeeld, we gaan nu heel veel goud kopen. En een model dat dan getraind is op 11 miljard historische trades maakt dan de keuze voor het beste idee, dus een AI-model. En als je dan wint, krijg je 50% van de opbrengsten, maar de verliezen die zijn voor upside only.
1: Ja, dus dat klinkt natuurlijk wel geweldig, revolutionair, dat je natuurlijk een AI-model kan hebben dat alleen maar winstgevend kan handelen. Dus dat is bijzonder. En ook dat het op getraind is op data.
0: Maar die knakker, die Patrick Groen, is die ook verantwoordelijk gehouden voor dat crypto-schandaal? Of bleef die buiten de...
1: Nee, maar het is wel ook allemaal getraind op data van al die gebruikers. Dus gebouwd op data, dus waar heel erg veel verloren is. Dus je vraagt je af, hoe ga je daar dan een mooi model op bouwen? Heel interessant allemaal, ja.
0: Ja, op zich is het voorstelbaar dat een financiële instelling zoveel winst maakt dat ze een deel van de winst deelt en daarmee ook

0: ook zijn verliezen kan
1: ja, maar
0: afdekken.
1: Beleggen zonder risico, dat bestaat volgens mij niet.
2: Slotstand van de AEX.
1: Ja, we zijn gesloten 14e in de plus op 1037 punten.
2: Dankjewel, Milou Brandt.
3: We gaan naar de spits op de weg. Robert Vriezen bij de ANWB. Ja, is het toch nog heel erg druk geworden?
4: Het is een behoorlijke spits geworden. 750 kilometer file, daar zitten we nu op. Zaten zo tegen de 800 kilometer aan. Drukker dan normaal dus. Veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Zowel op de A2 als op de A27 moet je rekening houden met minimaal een half uur extra reistijd. De A1 is dicht vanuit Amersfoort naar Apeldoorn na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid, maar hou rekening met bijna een half uur vertraging. Half uur vertraging ook naar het noorden op de A2. Vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg, de kop van 19 kilometer file. Op de A6, Lelystad-Emmeloord, is een ongeluk gebeurd bij Alfred Urk. 9 kilometer file, half uur vertraging, linkerrijstrook is dicht. En dat is extra problematisch, want de A7 is ook dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen bij de Lorensluizen. Dan hebben we het over de afsluitdijk. Die afsluiting blijft daar nog tot 8 uur vanavond. En de omleidingsroute die loopt via Emmeloord over de A1 en de A6. A28, Amersfoort-Zwolle, kwartiertje vertraging nog bij Hattemerbroek. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend bij 16. En ook controle op de 58 Bergen op Zoom, Vlissingen bij Capelle bij 147.0.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
7: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
8: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
5: BNR.
3: De afgelopen 24 uur is de kritiek op Israël enorm toegenomen. Aanleiding is het harde ingrijpen door het Israëlische leger op schepen van de Global Sumud Flotilla. Die vloot is een symbolische hulpactie voor Gaza van 400 activisten via zee. Premier Jette heeft de arrestatie van de activisten en de behandeling al mensonterend genoemd. Ook Frankrijk, Italië en de Amerikaanse ambassadeur in Israël verafschuwen wat er gebeurd is. Wij hoorden eerder vanmiddag op BNR buitenlandminister Tom Berends al. Hij reageerde vandaag zo.
9: Nou, de beelden die we gezien hebben, die zijn volstrekt ontoelaatbaar. Niet alleen de behandeling van de mensen, maar ook de wijze waarop de Israëlische minister daar mee omgaat, met een grote lach en het uitdagende gedrag. Ontoelaatbaar. En dat betekent dat je op dat moment een aantal mogelijkheden hebt om actie te ondernemen. En een zwaar middel is ontbieding van de Israëlische ambassadeur.
3: Ja, en dat zei hij bij collega Bernard Hammelburg in het programma De Wereld. Veel internationale verontwaardigingen en ook intern in Israël loopt de discussie hoog op. Wat doet dat met het imago van Israël in deze Midden-Oostenoorlog? Dat gaan we bespreken met Martine van den Berg, religiewetenschapper, schrijver van meerdere boeken inmiddels over het Midden-Oosten. Woonde zelf ook langere tijd in Israël. En haar laatste boek heet De Genesis van het Verraad. Goedemiddag, Martine.
10: Hi, goedemiddag.
3: Ja, de grootste ophef van de afgelopen 24 uur gaat over een video geplaatst door de Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Nou, onder andere kun je daarop zien dat een 100-tal activisten op de grond knielt, geboeid, hoofd tegen de grond. Een vrouw wordt nog hardhandig naar beneden gedrukt. En Ben-Gvir zelf die zingt dan het Israëlische volkslied en zwaait met de vlag. Ja, voordat we daar dieper op ingaan, wat ons nog wel opviel, ja, dit gaat om Europeanen. En die oorlog in het Midden-Oosten die is al een paar jaar aan de gang. En nu pas spreken Europese leiders zich scherp uit. Wat zegt dat?
10: Ja, de vraag stellen is om een beantwoord, hè, zeggen we dan. Ik denk dat je dat goed hebt gezien, dat dat toch een beetje vreemd is. Het komt er toch op neer dat als het mensen zijn die wij herkennen, iemand die je buurman kan zijn, je buurvrouw, je dochter, je zoon, je neef, je nicht, dan ervaren we blijkbaar in ons eigen lijf hoe onrechtvaardig dit is. Je wilt niet op de grond zitten met je handen op je rug en in de zon met een man die zegt, ik ga jullie nog heel lang vasthouden, want dat is wat hij zei. Dat is natuurlijk een heel naar gezicht. Ja. En het gekke is dat we dit soort plaatjes natuurlijk ook hebben gezien als er Gazanen worden vastgehouden, of ook in de westelijke Jordaanoever hebben we dit de afgelopen 3 jaar een aantal keer gezien. Dat hele grote groepen mensen worden vastgehouden op precies dezelfde manier. En dan zijn we niet verontwaardigd. En blijkbaar, mijn analyse is dat dat toch te maken heeft met het feit dat we dan ergens denken, die mannen zullen wel wat gedaan hebben. En dat is toch een beetje wat, denk ik, sinds 9-11 is ontstaan. Hè. We zijn daardoor soort overspoeld met beelden van groepen Arabische sprekende mannen. En dan blijkbaar denken we dan dat het misschien wel rechtvaardig is. Ja. Wat natuurlijk niet per definitie zo is, want zo werkt recht niet.
3: En die Europese leiders, onder andere onze premier Jette, want er waren ook Nederlanders, twee journalisten ook bij betrokken, tenminste gearresteerd. En ja, dan speelt natuurlijk ook mee dat het gaat om hun burgers. Dus als de Spaanse premier of de Italiaanse Meloni zich uitspreekt, dan gaat dat om haar Italiaanse staatsburgers.
10: Exact. Nou ja, dat is alles dat is natuurlijk ook de verplichting die je hebt als land. Hè. Iedereen die een paspoort heeft van jouw land moet jij ook in het buitenland beschermen. Dus dat speelt zeker ook mee. Maar er zit toch ook een zekere mate van hypocrisie in.
3: Wij spraken ook nog even kort met Arabiste Jan-Jaap de Ruiter. Tot zijn pensioen was hij verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En die noemde ook nog even de rol van de activisten. En het risico dat ze nemen met dit soort acties. Laten we even naar hem luisteren.
0: Als zeg maar allerlei jonge Europese bevlogen mensen daar op zo'n vloot naar Gaza gaan, is dat natuurlijk ook koren op de molen van de PR-machine voor Hamas. Onder welks bewind ze eigenlijk nooit zouden willen wonen, zou ik denken, of leven. Dat is natuurlijk ook een organisatie, terroristische organisatie met bloed aan zijn handen. Hebben ze dat besef wel? Het conflict heeft twee kanten. Ik vind ze ook in zekere zin grenzeloos naïef, tenzij ze natuurlijk heel bewust bezig zijn, weten wat ze doen, maar daar twijfel ik wel eens aan.
3: Ja, hij zegt eigenlijk de actie van deze vloot, die speelt Hamas in de kaart. Hoe zie jij dat?
10: Nou, ik denk het niet. Kijk, alles wat natuurlijk tegen Israël is, speelt Hamas in de kaart. Maar dat betekent niet dat je Israël nooit zou mogen bekritiseren. Dus in die zin vind ik dat eigenlijk een non-argument. Maar wat wel klopt, is dat het vooral voor de bühne is. Want ik heb ergens gelezen bijvoorbeeld dat er op die boten helemaal geen hulpgoederen waren.
3: Nee, nauwelijks. Dit is dus, heel symbolisch.
10: Dus,
3: ja.
10: Dus men was er. Men wist van tevoren, zoals elk verstandig mens wist.
2: Een beetje
10: wist,
2: zonde om heel veel eten mee te nemen als je weet dat het allemaal in zee wordt gegooid.
10: Precies, maar daarom, daar kun je dus uit opmaken dat het heel duidelijk is dat die activisten zich wel degelijk bewust zijn van het feit dat het een PR-actie is. Het is niet een hulpactie, het is een PR-actie. En waarom is die PR-actie er? In mijn beleving is dat omdat de aandacht van de westerse media weer is afgedwaald. Die is weer gegaan naar Trump, naar Iran, naar allerlei andere dingen. En Gaza, de mensen in Gaza hebben het niet heel veel beter dan een jaar geleden. En dat is waar ze aandacht voor willen. En dat lukt.
3: Ja, en nu op een hele andere manier ook. Want in Israël heeft Netanyahu, de premier, zich al uitgesproken over het gedrag van zijn minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Wat heeft hij gezegd?
10: Nou, hij distancieerde zich van de manier waarop Ben-Gvir dat deed. Wat wel interessant was, want een halve dag daarvoor zei zijn ministerie nog dat dit de gebruikelijke gang van zaken is bij het arresteren van wie dan ook. Mm-hmm. Dus dat kwam wel als een draai die duidelijk het gevolg was van druk van buitenaf. Een dag ervoor postte Netanyahu nog, en dat staat ook nog op zijn X-account, een heel mooi filmpje waarin je hem in een soort war room ziet. Waarin hij praat met de soldaten op de bootjes die net het flotilla hebben onderschept. Mm. En daar zegt hij hartstikke goed gedaan. En ook goed beneden de radar gebleven. En dat is goed, want dan krijgen we geen aandacht.
3: Oh.
10: Dus het is wel duidelijk dat Ben-Gvir hier wel een lijn over is gegaan. Maar goed, zoals we allemaal weten, heeft Netanyahu Ben-Gvir nodig om aan de macht te blijven en de volgende verkiezingen te winnen. Dus hij zal het waarschijnlijk wel laten bij alleen een standje.
3: Ah, want daar hoop ik zo nog even over te praten. Maar Bernard Hammelburg vroeg in de Wereld. Is Netanyahu nou ontstemd omdat dat filmpje uitgelekt is? Of omdat hij het gedrag echt afkeurt van Ben-Gvir?
10: Ja, nou, ik denk dat hij het heel vervelend vindt dat het filmpje is uitgelekt. Ik denk dat dat wel duidelijk is als je ziet hoe hij op andere kanalen eerder over dezezelfde gebeurtenis sprak.
3: Ja. En wat betekent dit nou, dit incident, laten we het even bij die video houden, voor Israëls positie in deze Midden-Oostenoorlog? Want intern is er gedoe, is er discussie over de manier waarop het leger te werk is gegaan. Maar ook is er opeens heel veel internationale kritiek.
10: Ja, zoals ik de Israëli's op dit moment inschat, is dat het weinig lange termijn effect zal hebben. He, zoals ik al eerder zei, dit is vooral voor de bühne dat het nu wordt afgekeurd. Maar heel veel Israëli's vinden diep in hun hart, of niet zo diep in hun hart, dat dit volkomen terecht is. En de reden dat ze zo op een ander spoor zitten dan heel veel mensen in het Westen is omdat ze de afgelopen 2,5 jaar sinds 7 oktober het gevoel hebben dat ze door het Westen volkomen in de steek gelaten zijn. Mensen hebben nadat Israël Gaza is binnengevallen nog maar heel weinig aandacht voor het Israëlische leed. En daar voelden mensen zich heel erg door onrechtvaardig door behandeld. Mm-hmm. En daarom hebben ze ook zoiets. Ja, in Europa begrijpen mensen ons niet. Die zijn naïef. Ze spelen inderdaad Hamas in de kaart. En daarom mogen ze heel hard aangepakt worden. Want dan voelen ze ook eens hoe het is om dat mee te maken.
3: Ja.
10: Dus ze zien het waarschijnlijk, een groot deel van de Israëli's, als een goede les.
3: En jij denkt dus niet dat dit de positie van Israël op enige manier aantast, werkelijk, in die oorlog?
10: Ik denk dat daarvoor veel meer moet gebeuren. Dit is misschien een begin. Maar wil Israël echt op andere gedachten komen, dan is er eigenlijk maar één die dat echt moet afkeuren. En die zit in het Witte Huis.
3: Ja,
10: en,
3: maar die heeft ruzie gemaakt vannacht over de telefoon met Netanyahu.
10: Dat klopt. Volgens de Israëlische media kwam de stoom uit de oren van Netanyahu. Nou, ik was er niet bij, maar dat had ik graag willen zien. het komt er natuurlijk op neer dat Netanyahu heel graag verder wil met de oorlog. Hè? Want er is natuurlijk geen vrede met Iran, maar er is een wapenstilstand en hij wil gewoon weer verder, omdat er geen bestand, geen daadwerkelijke deal is gesloten. He, de Straat van Hormuz is nog steeds een probleem. Er is nog steeds nucleair materiaal in Iran. En er is geen regime change geweest.
3: Maar goed, Trump die heeft er helemaal geen baat meer bij. Dus die wil afronden en daar ging die ruzie over.
10: Exact.
3: Dankjewel, Martine van den Berg.
10: Graag gedaan.
3: Voor je context.
5: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
2: Dit is weer even lekker
3: die whisky, donderdagmiddag. Die sigaar.
2: Die
3: Chesterfield-stoel.
2: Ga jij wel eens naar een jazzclub?
3: Nou, ik weet waar we over gaan praten.
2: Ja.
3: Ik ben het afgelopen jaar zelfs in een jazzclub in Parijs geweest.
2: Ja. Toevallig of gericht?
3: Nou, een beetje toevallig, ja.
2: Nou, we gaan eens even horen hoe de trend is in Parijs. Want daar schijnen de jazzclubs als paddenstoelen uit de grond te schieten. En je zou het misschien niet verwachten, maar die clubs die staan vol met Gen Z'ers. Dus jonge mensen, Eva Ramelow, correspondent in Parijs. Ja, niet dat jij van Gen Z bent, wat weet jij daarover?
11: Het lijkt wel een beetje een hype aan het worden, ja. Het is in ieder geval heel hip. Ja.
2: Ja.
11: Je hebt natuurlijk de klassiekere clubs. Hè? Ik ben heel benieuwd waar Lisbeth geweest is. Maar je hebt de Sunset Sunside, is een hele bekende. Duc des Lombards, Caveau de la Huchette. Maar dat is allemaal best wel in het centrum van de stad. Hè? Geen tourist traps, maar je zit wel echt in het toeristisch gebied nog. Maar ook buiten het centrum.
3: Ik was bij Le Bal Blomet. Ja.
11: Oké, dat zegt mij helemaal niks. Maar er zijn ook zoveel plekken waar je ernaar kunt luisteren tegenwoordig. Ja,
2: maar je zit ook. Ja?
11: Ja?
2: Bij jou in de buurt?
11: Ja, je wilde vragen bij mij in de buurt. Ja, ik woon dus naast een blijkbaar best bekende club in het noorden van Parijs. En daar wordt ook heel veel experimentele jazz gespeeld. Dus wat minder de traditionele, de swing, zoals je net hoorde. Ja. Die hoor je volgens mij wat meer in het centrum van de stad. Maar bij mij wordt er dan wat meer electro en ook wat beats aan toegevoegd en zo.
2: Ja.
11: Dus ja,
2: dat vroeg ik me ook wel af inderdaad. Wij noemen veel dingen jazz. En je komt ook wel eens in een jazzclub en dan sta je binnen en denk je, nou, volgens mij dit zie ik niet als jazz. Maar dan onder die noemer kan het dan wel. En dat trekt dus veel jong publiek.
11: Ja. De club bijvoorbeeld, dus waar ik in de buurt woon, daar ben ik dan wel een van de ouderen. Dus nee, zeker. En ook in gewone kroegen, daar worden vaak jazzavonden georganiseerd. En dan staan mensen met hun trompet in het publiek te wachten tot ze mogen meespelen. En dat zijn ook wel echt jonge mensen, ja.
2: Waarom denk je dat het hen aanspreekt?
11: Ja. Ik weet het natuurlijk niet. Ik ben geen socioloog. Maar ik zie wel veel jongeren, veel Gen Z. Kijk, als je het aan mij vraagt, hè, Franse jongeren zijn goed belezen. Ze hebben geleerd om veel na te denken over de wereld. En als je dat tegenwoordig doet, dan stemt dat natuurlijk niet heel optimistisch. Dus ik denk dat dit soort clubs een fijne afleiding zijn. Mm. Het is een beetje psychologie van de koude grond natuurlijk. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat het ja, dat het leuk is om zoiets klassieks weer een beetje hip te maken.
2: Ja, want het is klassiek in die zin. Parijs heeft een lange geschiedenis met jazz. Hè? De eerste jazzmuzikanten uit Amerika, die kwamen naar Parijs. Dat was
11: Josephine Baker, ja. Dat is natuurlijk een beroemdheid. Ja, en Montmartre staat erom bekend. Er zijn ook dus al die kroegen die ik net noemde, die liggen wat dichter bij de Seine. En daar zitten allemaal kelders onder de stad, een soort catacombe.
2: Ja.
11: En die lenen zich heel goed voor dat soort intieme concerten.
3: Het is ook een beetje nostalgie misschien.
11: Ja, nostalgie. Maar ook heel veel, er zit natuurlijk ook heel veel creativiteit in. Hè? Mm-hmm. Het hoeft niet allemaal binnen een kader te passen. Dat is natuurlijk de charme. Ik ben geen jazzdeskundige. Ja. Maar de charme van jazz is volgens mij dat je er alle kanten mee op kunt. En ik denk dat jongeren dit ook wel bevrijdend vinden of zo.
2: Ja. Opnieuw bevrijding in Parijs in de jazzclubs. Hartelijk dank, Eva Ramelow.
3: Corona, de pandemie. Het lijkt zo lang geleden, maar de komende periode gaan we er weer veel over horen, want volgende week vrijdag dan beginnen de verhoren door de parlementaire enquêtecommissie. En daar worden maar liefst 47 mensen gehoord. Politiek verslaggever Mark Beekhuis die vertelt ons zo wie daar allemaal moeten verschijnen.
12: Be Frank, pensioenalert. 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
13: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
17: TrueLease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
21: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
17: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
22: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
23: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
1: Nu in de BNR-app.
2: Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden vanaf volgende week onder Ede verhoord. GasUnie gaat met Duitsland infrastructuur voor waterstof aanleggen. Ajax loopt miljoenen mis door de playoffverhuizing naar Volendam. Maar financieel loert nog grote gevaar. Deze verhalen vind je in de BNR-app.
3: Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe staat het met die drukke avondspits?
4: Nou, de drukte begint iets af te nemen. Nog wel veel vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Zowel op de A2 als op de A27. Verder nog 500 kilometer file bij elkaar. Er zijn twee rijstroken dicht van de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo bij Badmen. En dat resulteert toch in 6 kilometer file vanaf Deventer. Doe je er een uur langer over na een ongeluk. Op de A6 gebeurde ook een ongeluk vanuit Lelystad naar Emmeloord bij de Ketelbrug. 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar. Daar is de linker rijstrook dicht. En die A6 maakte jammer genoeg ook deel uit van de omleidingsroute voor de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen is namelijk de weg dicht bij de Lorensluizen tot 8 uur vanavond. Dus wil je richting Friesland, dan moet je omrijden via Emmeloord over de A1 en de A6. Je kan ook de route via de A50 nemen, maar dan moet je helemaal via Apeldoorn. Op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen is bij Marem de weg weer vrijgegeven. Ook daar gebeurde een ongeluk en moest het verkeer via de vluchtstrook. Nu dus niet meer, maar nog wel 12 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 230.3. En ook controle op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.4.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoffwedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 18:45 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
3: De AX is weliswaar in de plus gesloten, maar met een 10e procentje op 1035 punten. Grootste stijger DSM Firmenich, plus van 5,3%. En de grootste daler was Prozus vandaag, 3% in het rood. De Dow Jones ook in het rood, 0,3%.
2: Ruim 2 jaar na de start van de parlementaire enquête naar het coronabeleid beginnen volgende week de verhoren, de openbare verhoren. En er komen behoorlijk wat kopstukken langs. De namen zijn vandaag officieel bekend geworden. En meer details horen we over een paar minuten van politiek verslaggever Mark Beekhuis.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
7: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICN precies op je plek.
0: Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Frank, pensioenalert.
9: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
0: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
20: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
10: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
20: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
25: In de BNR-app
11: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedenavond. Middag. Dit half uur hebben wij in de avondspits nog eigenlijk een soort tijdmachine. We gaan terug in de tijd. We gaan namelijk praten over corona. Politiek verslaggever Mark Beekhuis die volgt de verhoren in de parlementaire enquêtecommissie naar corona.
2: Ja, en als we toch in de spooky omgevingen zitten, we gaan ook praten over buitenaards leven.
3: Oh ja.
2: En dat gaat niet altijd. Eigenlijk zijn de uitspraken die over buitenaards leven worden gedaan niet altijd goed onderbouwd. Mm. En daardoor missen we misschien signalen van echt buitenaards leven en kennen we ook te veel signalen toe aan buitenaards leven die daar niet bij horen.
3: Ah, spannend. In de tech-update horen we over Spotify. Dat komt met een nieuw offensief. En oh ja, daar gaat natuurlijk heel veel AI bij gemoeid zijn.
2: Uiteraard.
3: Dat horen we zo meteen.
2: Ja, we hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar vanaf volgende week vrijdag gaan eindelijk de openbare verhoren van start van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Vandaag maakte die commissie de volledige planning bekend met de bijbehorende openbare getuigen, de namen. Politiek verslaggever Mark Beekhuis, toch Mark?
26: Ja, bijna. De planning in de weken, de thema's, die zijn bekendgemaakt. Ja? Er zijn een paar namen zijn naar buiten gekomen. Maar ze gaan elke week gaan ze vertellen, volgende week krijgen we deze mensen. Want ze willen nog wat flexibiliteit hebben. Dat mocht iemand iets zeggen en ze denken, ja, wij willen nog wat meer weten over dat ene onderwerp. Dat ze dan toch iemand die nu nog denkt dat die niet hoeft te komen, alsnog wel misschien opgeroepen kan worden.
2: Juist. En wat is dan tot nu toe bekend over die planning?
26: Ja, ook die thema's die nu bekendgemaakt worden. Het worden 9 weken van verhoren. Er zit een zomer in het midden, dus het is volgende week begint het. En het is dan ergens in september, klaar 10 september. Ze gaan kijken volgende week naar hoe het begin van de pandemie, hoe dat werkte toen. Ze gaan het hebben over de crisisorganisatie, over de impact op de zorg, over het sluiten van scholen, de onrust en de avondklok wordt ook een hele week over verhoord. En dat is dan steeds 3 dagen... maandag, woensdag en vrijdag 2 blokken. Eentje in de ochtend, eentje in de middag. Dus dan 6 mensen over zo'n thema. En toch ook wel bijzonder, want daar is namelijk tot nu toe nog geen enkel onderzoek naar gedaan. Er is daar best veel gekeken al naar corona. Maar nog niet naar de rol van de Tweede Kamer. Dus die gaat ook zichzelf proberen te evalueren. En de opdracht die deze commissie heeft gekregen van de Tweede Kamer is lessen trekken voor het geval er een nieuwe pandemie zou uitbreken of als er een andere langdurige crisis is. Kan echt alle kanten opgaan wat dat betreft nog. En ik vroeg de voorzitter, Daan de Kort, naar wat zijn commissie zou kunnen opleveren.
27: We zijn al 2 jaar bezig ruim, maar we gaan nu naar de openbaar verhoren. Dat is een spannende fase. Ja, ik denk dat we... Kijk, wat uniek is aan een parlementaire enquêtecommissie is dat er in het openbaar onder ede publieke verantwoording plaatsvindt. Hè. Andere onderzoekscommissies hebben die bevoegdheid niet. Wij kunnen ook documenten berichtenverkeer vorderen. Dus ook daarin hebben wij vergaandere bevoegdheden. Dus dat kan tot nieuwe inzichten leiden. Maar ook het stukje publieke verantwoording. Ja, we hopen dat misschien tot een stukje verbinding terug kan brengen in de samenleving. We gaan het zien.
26: Ja, die verbinding moeten we het zeker even over hebben. Want als er iets gepolariseerd heeft in Nederland, was het dat, de coronaperiode. Hoe zorgt u ervoor dat de mensen die toen afgehaakt zijn, dat die nu weer meegenomen worden, vertrouwen krijgen in wat u aan het doen bent?
27: Ja, wij doen dit nadrukkelijk namens de hele Tweede Kamer. Dus ik sta hier niet als VVD'er, mijn collega Muttlewer niet als iemand van Progressief Nederland. Nee, wij doen dit namens de Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. Mm-hmm. Als onafhankelijke volksvertegenwoordigers. En in ons onderzoeksvoorstel is ook nadrukkelijk aandacht voor hoe er is omgegaan met coronacritici. Ja. Dus daar wordt ook echt wel naar gekeken in ons onderzoek.
26: En toch, de PVV en Forum voor Democratie zijn allebei afgehaakt. Die waren aan het begin wel in het project. Dus ik kan me voorstellen dat daar nog een soort angst leeft dat dat deel van de bevolking nu niet bereikt wordt.
27: Ja goed, de groep Markushouwer is gaan deelnemen. De Forum heeft ruim 9 maanden aan het onderzoeksvoorstel meegeschreven. De PVV heeft 2 jaar een lid afgevaardigd. Dus ook zij hebben een bijdrage in het onderzoek. En we doen dit ook echt namens de hele Kamer. Dus ja, laat het rapport voor zich spreken. Laat mensen dan oordelen. Maar wij doen er alles aan om dit onafhankelijk en als volksvertegenwoordigers namens de Kamer te doen.
26: Ja, Daan de Kort noemde het ook wel een heel ambitieus plan hoor, om verbinding te brengen over datgene wat toch al een soort trauma was. En ik hoorde net van een collega van SBS6, die hebben een panel met kijkers natuurlijk. 50% van hun kijkers heeft ook helemaal geen vertrouwen in deze parlementaire enquête. 46% wel, 4% weet het niet.
2: Ja, goed, oké. Okay. Nou, SBS-panel, hè, dan moet ik zeggen, onderstreep ik even.
26: Dat is het midden in de doelgroep van de mensen die het niet vertrouwen, toch?
2: Nou, dat is niet een doorsnede van de Nederlandse bevolking. Ik denk dat onder SBS-kijkers het vertrouwen in de politiek sowieso wat lager ligt. Verwacht ik, hoor. Okay. Hoe dan ook, ik hoor ook iets over documenten die zijn opgevraagd. Ging dat zonder slag of stoot om die documenten boven water te krijgen?
26: Nee, dat ging niet zonder slag of stoot. Daar moest de rechter aan te pas komen. Want er was oneenigheid tussen de ministeries en de commissie. De commissie heeft het recht om documenten van regeringen en van ministeries op te vragen. En veel verder dan dat van een WO-verzoek wat journalisten of burgers kunnen doen. En die hadden die ministeries toch een beetje beperkt uitgelegd hoe ver dat recht gaat. Die hadden bijvoorbeeld heel veel documenten zwart gemaakt. En daarover zijn ze naar de Raad van State gegaan. En dus dan krijg je mooi van die gezwarte documenten die we ook wel van Pieter Omtzigt uit de Tweede Kamer in het verleden nog wel herinneren. Dat er pagina na pagina zwart informatie is. Huh? Maar de rechter heeft uiteindelijk bijna alles wat de commissie vroeg van alle ministeries toegekend. En gezegd dat moet komen. En dat is dus ook vrijwel allemaal gekomen. Kennelijk niet helemaal letterlijk. Zij wilden niet vertellen wat er nog ontbrak. Maar we hebben nu geen wensen. We hebben nu gewoon 1 miljoen documenten. Dat is ook al een flinke hoeveelheid. We kunnen nu aan de slag.
2: We verwachten natuurlijk al Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, de toenmalige RIVM-topman, en Vert Grapperhaus.
26: De hoofdrolspelers
2: moeten komen. Ja. Wie missen we eigenlijk in dat lijstje? Wie vond jij opvallend ontbreken in die openbare verhorenlijst?
26: Ja, we hebben natuurlijk onze... Nou, trouwens, wie er echt gaan komen, dat weten we dus nog niet. Hè? We weten alleen maar van de eerste dag, de eerste 2 genodigden van volgende week, op vrijdag. Dus we beginnen dan met de themaweek het begin van de pandemie. En dan wordt viroloog Marion Koopmans wordt het eerste door de ochtend ondervraagd over welke signalen kregen we vanuit China. En,
2: ja, precies. Krijgen we dan het definitieve antwoord op de vraag of het uit een lab kwam of uit een oerwoud?
26: Dat heeft Marjan Koopmans al een keertje ergens in een wetenschappelijke publicatie opgeschreven, als ik me goed herinner.
2: Oh, okay, ja.
26: Ja, ik geloof dat het antwoord zeer waarschijnlijk wel is. Maar goed, dat weet ik niet meer zeker.
2: Nee, ik ook niet. Ga door.
26: En in de middag volgende week vrijdag komt oud-minister Bruno Bruins, die natuurlijk in het begin van de corona een hele belangrijke rol had, tot hij op een gegeven moment het hem echt te zwaar werd en hij
3: van
26: fysiek omviel.
3: Van het briefje, hij kreeg toen een briefje toegeschoven tijdens een live tv-interview. De eerste patiënt is in Nederland gediagnosticeerd.
26: Ja, die minister dus. Maar die heeft het begin, de eerste paar weken is hij heel belangrijk geweest. En daarna is hij door Hugo de Jonge natuurlijk afgewisseld. Omdat hij hield het gewoon fysiek niet vol, de lange dagen die ze bezig waren. Wie er verder gaan komen? Nou ja, jij vroeg Niels wie er nog ontbreekt. En dan is het natuurlijk onze huidige minister van Asiel. Nou ben ik zijn achternaam
3: even kwijt.
26: Bart van der Brink, ja. Die was de rechterhand van Hugo de Jonge. Die zou je zomaar kunnen willen ondervragen, bijvoorbeeld over het hele gedoe rond Siewert.
2: En dan ga ik je volgende week vragen, Mark. Was het? Maar goed, dat moeten we tegen die tijd gaan we daar verder over praten, denk ik.
26: Of hij gevraagd wordt, vooralsnog niet.
2: Nee.
26: Maar het zou nog kunnen, want dat is de bewegingsvrijheid die de commissie voor zichzelf georganiseerd heeft.
2: Dankjewel, Mark Beekhuis in Den Haag.
3: We gaan nog een keer naar de ANWB, naar Robert Vriese. Robert, die het hoogtepunt is ligt achter ons.
4: Ja, dat dan wel. Ja, dat was sowieso, nou, eigenlijk zoals gebruikelijk, zo tegen 5:30. Maar er staat altijd nog 300 kilometer file, dus behoorlijke drukte nog. Zeker vanuit Utrecht naar het zuiden. Zowel op de A2 als op de A27 moet je toch nog wel rekening houden met een 30 minuten tot 3 kwartier vertraging. Verder file op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Bij Badmen gebeurde namelijk een ongeluk. Vanaf Twello 8 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dat betekent dat er maar eentje over is. Je kan dus beter omrijden. Dat gaat via Ede en Arnhem over de A30, de A12 en dan weer naar het noorden richting Apeldoorn over de A50. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord gebeurde een ongeluk bij de Ketelbrug. Er staat nu nog 6 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken daar weer vrij zijn. En dat is zeker goed nieuws voor de mensen die richting Friesland willen. Want dat kan niet via de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Want de weg is dicht bij de Lorenssluizen na een ongeluk vanmiddag. Afsluiting die blijft nog tot 8 uur vanavond duren volgens Rijkswaterstaat. Ja, en tot die tijd rij je om via Emmeloord over de A1 en de A6. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Roosteren bij 230.3. En ook controle op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Capelle bij hectometerpaal 147.0.
3: De manier waarop wij nu onderzoek doen naar buitenaards leven, ja, die kan wel eens helemaal verkeerd zijn en die kost dan ook onnodig veel geld. Dat is de strekking van een nieuw onderzoek dat zojuist is verschenen in het gerenommeerde tijdschrift Nature Astronomy. Een van die auteurs van dat stuk is Ingeloes ten Katen, onderzoeker en universitair docent planetologie aan de Universiteit Utrecht. En je kunt haar natuurlijk kennen van de BNR-podcast Space Cowboys. Goedemiddag, Ingeloes.
5: Hoi, goedemiddag.
3: Ja, is er buitenaards leven? Nou, die houdt een heel groot deel van de wereldbevolking bezig, die vraag. We doen er onderzoek naar, we maken er films over, we schrijven er boeken over. Maar even focussend op dat onderzoek. Dat gaat dus niet helemaal goed. Wat gaat er dan mis?
5: Nou, niet helemaal goed is misschien wel een heel groot woord, maar we zijn heel voorzichtig. Dus wat je ziet is dat er soms hele grote claims komen die niet waar blijken te zijn. Mm-hmm. En daarmee zijn we heel voorzichtig om sommige dingen die misschien toch een aanwijzing kunnen zijn om die verder te onderzoeken of überhaupt te onderzoeken. Nou ja, wat zouden we als aanwijzingen over het hoofd kunnen zien? Omdat we zo bang zijn dat we eigenlijk te grote claims doen en daarmee onze geloofwaardigheid een beetje te grabbel gooien.
3: Aha.
5: Terwijl, dus dit is een hele, hoe zeg je dat? Hele moeilijke balans eigenlijk. Waar zit je nou? Ja,
3: maar
5: je wil geen grote claims doen?
3: Wetenschappers zijn eigenlijk altijd heel voorzichtig, toch? En terecht, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, en dat is zeker zo. Maar wat we nu ook zien, en nou ja, we hebben met deze groepen, er zijn meer groepen die hierover nadenken. En hoe zou je nou toch gerichter kunnen zoeken naar dingen die wel een aanwijzing kunnen zijn voor het leven, zonder dat ze dat op het eerste gezicht lijken. Ik bedoel, als we een fossiel tegenkomen, is iedereen het erover eens dat is een aanwijzing voor leven. Maar heel oud leven op aarde ziet er niet uit als een fossiel. En leven buiten de aarde wellicht ook niet. Mm. Dus hoe zoek je nou toch naar aanwijzingen daarvoor die niet de voor de hand liggende aanwijzingen zijn. En daar gaat het. Het is voor ons ook, kunnen we daar een beetje een verandering in zoeken en in mindset over hoe je over dit soort dingen nadenkt, kunnen we dat een beetje veroorzaken.
3: En als u nu een collega spreekt die een onderzoek start naar buitenaards leven, wat is dan je belangrijkste aanbeveling aan die collega? Hoe zou het wel moeten?
5: Wat mijn aanbeveling zou zijn, en dat hangt heel erg af van waar je kijkt. Binnen ons zonnestelsel kunnen we makkelijker naar plaatsen toe dan wanneer we naar exoplaneten gaan. Dus dit is voor exoplaneten altijd veel moeilijker. Maar mijn aanbeveling zou zijn, is probeer zo goed mogelijk te begrijpen van de omgeving waar je gaat zoeken. Door middel van veldwerk bijvoorbeeld op aarde, op plekken die erop lijken, of door modellen, of door experimenten, of een combinatie eigenlijk daarvan. Wat kunnen we begrijpen van die omgeving? En zou daar leven aanwezig kunnen zijn? En als dat daar ooit is geweest, wat zouden daar dan de overblijfselen van kunnen zijn? Hmm. Zodat we, je wil eigenlijk niet aan de ene kant niet te gericht zoeken, maar dan hebben we wel een beter idee van, hier zouden we misschien wel dit kunnen vinden en dit misschien wel helemaal niet.
3: Ja. Dus we missen.
5: En op die manier, in plaats van dat je één grote fishing expedition doet en maar probeert van alles binnen te halen en maar hopen dat je iets vindt.
3: Ja. Hebben we een voorbeeld van iets wat we misschien echt gemist hebben? Zijn er aanwijzingen voor?
5: Nou, er zijn best wel wat discussies over een missie van heel lang geleden, in 1976 al. Daar is de consensus nog steeds, er was geen leven. Maar er zijn inmiddels heel veel mensen die zeggen, ja, we zouden toch dat experiment over moeten doen. Want we hebben ook, we wisten toen te weinig en we hebben best wel wat aanwijzingen waarom we zeggen, we moeten dat experiment over doen.
3: Ah.
5: Maar ja, stuur maar eens een missie naar Mars om dat experiment over te doen.
3: Ja.
5: Recent waren er bevindingen op Mars in de vorm van mineralen, dus gesteenten. Waarvan iedereen ook zegt, hier moeten we eigenlijk meer onderzoek naar doen. En die gesteenten zijn zelfs verzameld om teruggestuurd te worden naar de aarde. Maar de bijbehorende missie om die samples op te halen is gecanceld.
3: Oh.
5: Dus ja, daar liggen nu ook samples waarvan iedereen zegt, ja, daar zouden we echt meer onderzoek naar moeten doen. Want we begrijpen te weinig hoe dit gemaakt kan worden. Dus dus er ligt wel wat echt meer onderzoek zou kunnen hebben.
3: Nou ja, in elk geval inspiratie dit onderzoek dan voor meer onderzoek naar buitenaards leven. Ik kijk er naar uit. Dank, Ingeloes ten Katen.
12: Tech Update.
2: Nieuws van Spotify, zojuist gepresenteerd op een beleggersdag. En daarvoor hier Jo van Buurik van de BNR Tech-redactie.
13: Hi Niels en Lisbeth.
2: Vertel, belangrijkste aankondiging, een deal met Universal Music Group.
13: Ja, dat is leuk voor amateurmuzikanten en andere kleinere namen. Die mensen die niet zo groot zijn als Taylor Swift of Harry Styles, maar die wel graag mooie muziek maken. Mensen zoals Niels Heidhuis.
2: Dank u.
13: Die daar misschien ook een beetje AI bij gebruiken om dat te doen. Maar nog niet per se in Spotify, denk ik.
2: Ik zit niet als artiest op Spotify, nou, wel met de podcast.
13: Misschien dat wel gaat veranderen, want je kan dus, ook als je muziek van mevrouw Swift of meneer Styles wil gebruiken, dat doen dankzij deze nieuwe deal. Komt nu beschikbaar voor premium gebruikers. In Spotify kun je dan met verschillende AI-tools muziek van de artiesten aangesloten bij UMG gaan remixen of covers maken.
2: Oh,
13: met AI dus. Ja, ik zie je kijken, Lisbeth.
3: En wat vinden mevrouw Swift en meneer Styles daarvan dan?
13: Nou ja, het ding is een beetje, ze hebben daar een draai in gemaakt niet heel lang geleden. Dat was inderdaad best wel lang een principe kwestie. Maar het lijkt erop dat ze daar nu toch een draai in hebben gemaakt. Onlangs is al nu dit verklaard. Die deal met Spotify schrijft namelijk voor dat de royalties over elke afgespeelde cover of remix naar mevrouw Swift of meneer Styles gaan. Dus dan is het opeens wel oké.
2: Okay. Ja, precies.
13: En
2: het is natuurlijk afgedekt.
13: Ook, ja, en het is ook een beetje te begrijpen. Hè. Ze proberen hiermee te ontmoedigen. Daar heeft Spotify een belang bij en UMG al helemaal. Dat mensen via andere tools met AI muziek gaan namaken. En dat bijvoorbeeld op Spotify afspelen. Dus
2: ja,
13: heeft Spotify
2: zijn ook van verdenkingen dat Spotify zelf sessiemuzikanten allerlei rustgevende muziek in laat spelen. Ook weer met gebruik van AI.
13: Breek me de bek niet over open, want het is voor Spotify weer veel aantrekkelijker om met AI genereerde muziek af te spelen, want dan hoeven ze geen royalties af te dragen aan menselijke artiesten.
2: Pakken ze het allemaal zelf natuurlijk.
13: Precies, maar goed, dus toch is dit wel het grootste nieuws vanuit de samenwerking tussen Spotify en UMG, die dit dus net wereld kunnen hebben gemaakt.
2: Ja, volgens mij hadden ze ook al iets van samenwerking, of UMG had belangen in Spotify.
13: Ja, die hebben volgens mij juist verkocht, begreep ik, van de beurs. Collega Jelle Maaspas. Dus dat is wel fascinerend.
2: En verder nog iets over Spotify?
13: Nou, hou je vast. We gaan er rap doorheen en er komt heel veel AI bij kijken. Als eerste een AI-tool waarmee je vragen kan gaan stellen als je een bepaalde podcast luistert. Dus je hoort iets en denkt, hey, daar wil ik meer over weten. Huh? En dan wil Spotify niet dat jij dat op Google, ChatGPT of Wikipedia gaat opzoeken, maar aan een AI-bot in Spotify gaat vragen. Dus daar komen ze mee. Een nieuwe feature om hele podcasts te genereren met behulp van AI. Dat kan al. Als je Google tool Notebook LM gebruikt.
2: Ja.
13: Ik ken echter niemand die luistert naar AI-genereerde podcasts.
3: Ja,
13: jij wel?
3: Mijn zoon die heeft wel eens, dat is op de camp of in zijn studie.
13: Ja.
3: Dan gooien ze een heel studieboek in zo'n model.
13: Ja,
3: en dan gaan
13: luisteren.
3: Ze dat luisteren als podcast. Ja. Maar het bevalt niet heel goed.
13: Nee, ik wou zeggen, het idee lijkt me aardig, maar de uitwerking lijkt me risicovol en het blijft denk ik niet zo goed hangen als wanneer je iets leest.
3: Dat zou ik niet weten. Maar tenminste, wat hem betreft dan. Maar hij vond het vooral een beetje fake.
13: Ja, nou, dat
3: gaat irriteren.
13: Dat is dus ook wat ik observeer. En je kan overigens dan wel weer aanbevelingen krijgen, zegt Spotify, naar door mensen gemaakte podcasts. Zoals deze tech-update die wij hier nu bij BNR aan het maken zijn.
3: Wij zijn zo echt.
13: Met echte mensen zonder AI.
2: Willen ze dan niet heel graag, want volgens mij zijn ze daar ook heel erg mee bezig, dat je je podcast bij hun host.
13: Natuurlijk. Ja, dat willen ze sowieso graag.
2: Als ze die voortrekken.
13: Dat hebben ze zich niet over uitgelaten. Nee, maar kan me niet zo voorstellen.
2: Hoe je het zegt, ja. Doen ze nog iets zonder AI?
13: Jazeker. Ze willen dat jij naar meer real-life concerten kan gaan. Daar komt vrij weinig AI bij kijken. Sterker, ze hebben bedacht dat de grootste fans van bepaalde artiesten kaartjes gereserveerd gaan krijgen als een concert aankomt. Zodat je niet in zo'n virtuele wachtrij hoeft te gaan liggen. Sneertje naar Ticketmaster, zou ik zeggen. Spotify zegt, we gaan dat voor je regelen. Jij krijgt een melding wanneer er een concert van jouw favoriet favoriete artiest komt. Tenminste, als je die functie aan hebt staan en een melding wil en je locatie met ze deelt. Dus dat zijn wel maren. Maar goed, dan zou je dus een melding kunnen krijgen om binnen een dag een kaartje te kopen via een aangesloten platform. Dat noemen ze Reserved. Klinkt aardig, voelt ook wel als een charme-offensief. Want hey, kijk, ons is leuk zijn voor de artiesten die veel meer geld verdienen met concerten dan die plays op Spotify.
2: Ja, zeg dat.
13: En voor gebruikers voelt het een beetje een vage belofte. Dus ik denk, in de tussentijd kijk ik gewoon rijkhalsend uit naar de volgende live optredens van Niels Heidhuis. Kan ik daar ook een pushmelding voor krijgen?
14: Maandag weer.
13: Om het te verzekeren.
14: Gewoon gratis maandag hier op BNR.
13: Maandag zou
14: die?
13: Nee.
14: Ik zeg het verkeerd.
13: Dinsdag. Fake news. Nee, jij bent met AI gegenereerd. Ik weet het zeker.
2: Kan er ook een kalender komen in Spotify? Dan kan ik misschien iets beter zien.
13: Wil ik wel dus die pushmelding van je hebben.
2: Met die pushmelding. Dankjewel, Joe.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Ja, we gaan een lange Pinksterweekend in. Ja. We zijn er dinsdag weer. Hier volgt gewoon BNR Beurs met Milou Brandt en Jelle Maasbach. Zij gaan praten over Nvidia. Kwam met hele mooie cijfers, maar het aandeel wordt afgestraft. Hoor je zo van Milou en Jelle. Fijne avond. Hoi.
16: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
17: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
16: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
17: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
16: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
18: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
16: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
18: Luister in de BNR-app. Of je podcast hebt.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als u fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
21: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
30: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
31: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
30: Voor pallets van 100 kilo?
31: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
32: Tijd voor gesponsorde vacatures.
29: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
33: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
34: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
35: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
34: Obli. Meer rust, meer rendement.
36: Van Bentum en Keulen Advocaten.
37: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
38: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
34: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
39: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
40: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.
0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: BNR Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt af, maar op een paar plekken heb je nog veel vertraging. Er staan nog ruim 200 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En dat gaat nog een paar uur duren. Diezelfde A1, maar dan van Apeldoorn verder naar Hengelo, is de weg tussen Twello en Badmen volgelopen. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Heerenveen is de afsluitdijk nog steeds dicht in de richting van Friesland vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Door de file op de A2 bij Everdingen loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je 3 kwartier vertraging.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 18:45 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
7: Zometeen BNR Beurs. Nvidia kwam met gouden cijfers alweer. Maar beleggers hebben lood in de schoenen. Topman Jens de Wang snapt er niets van. Wij zoeken voor hem uit hoe dat komt. Maar natuurlijk vooral voor jou. Blijf luisteren.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
8: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
10: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
12: Is AI een tool of uw nieuwe collega?
3: Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
36: Van Bentum en Keulen advocaten.
37: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
38: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
13: Welkom. Goed dat je er weer klaar voor zit op deze donderdag 21 mei. De dag dat we het hebben over het fenomeen Nvidia.
14: They obviously beat on the top and bottom line and they provided a better than anticipated Q2 outlook.
7: Ja, en dat alles zorgt ervoor dat Nvidia gaat uitdelen.
15: We do want to note that the company reports $80 billion added when it comes to a share buyback authorization. Nvidia boosting its quarterly dividend to 25 cents a share from 1 cent per share.
7: Jawel, het dividend gaat keer 25.
13: En toch worden die cijfers lauw ontvangen. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Hebben we het ook over het enorme verlies van SpaceX.
7: Dividend gaat keer 25.
13: En toch worden die cijfers lauw ontvangen. Hoe dat zit hoor je zo meteen.

0: tape SPCX wordt. Altijd leuk om te weten. En ze vertellen over hun galactische plannen.
1: What they're outlining in the document is a world where if they get their rocket launch system fully reusable and the cadence right, they build out a massive network of satellites that operate as data centers. But the point of the data centers is inference, running AI workloads on a dollar per token basis that would make them, if they can get the economics of it right, better and more competitive than a data center here on Earth, Terra Firma, that's a big tin can with lots of servers on it. And the money raised from this IPO is used to buy GPUs.
0: Maar belangrijker misschien nog wel voor potentiële beleggers. SpaceX maakt ook bekend hoe het ervoor staat met de financiën. Nou, dat ziet er minder gezellig uit. Verlies komt uit op $4.3 miljard. Dat is 8 keer zoveel als een jaar eerder. En het is helemaal bizar als je het dan weer afzet tegen de omzet. Die was $4.7 miljard. Dus een verlies van $4.3 miljard op een omzet van $4.7 miljard. Jordi, ze willen de grootste IPO ooit worden. Ze willen $75 miljard ophalen. In totaal willen ze een prijskaartje van zo'n $2000 miljard. Gaan ze dat, denk jij, op basis van deze cijfers halen?
2: Gaan ze het halen? Waarschijnlijk wel. Zijn ze het waard? Als je het mij vraagt op dit moment met deze waardering niet. Maar goed, ambities van SpaceX zijn hoger. Ik probeer altijd iedereen voor de chip-aandelen enthousiast te krijgen. Maar ik kan niet opboksen tegen Elon Musk, die al zijn plannen voor de ruimte en alles op Mars en daarbuiten aan iedereen voorschotelt. Hè. Zeker met het huidige beurssentiment. Dat is enorm positief. Zeker in de techsector. Dus dit is het juiste moment om zoiets te doen. Maar goed, als je kijkt naar de cijfers, hè, de doelstellingen zijn volgens mij op kortere termijn een omzet tussen de 20, 30, 40 miljard. Hè? Mm-hmm. Nou, als je dan kijkt naar nu waarover wordt gesproken, 2000 miljard market cap. Nou, dan handel je op 50 tot 100 keer sales. Ja, dat is echt een waardering. Dat loopt wel heel erg ver op de muziek vooruit. Maar goed, dat is vaak het geval geweest op de beurs. Hè? Kijk naar Tesla, daar is dat ook al heel lang het geval. En Musk die krijgt het toch voor elkaar.
3: Ja, nou, Dan Heijmans, het gewoon even lekker in Nederland, even iets kleiner. Ja, het bouwbedrijf dat heeft de lat een stukje hoger gelegd voor zichzelf. Het denkt in 2030 een omzet te draaien van tegen de 4 miljard. Ja, het valt echt in het niet natuurlijk met waar we het net over hadden. Maar vorig jaar was dat nog 2,8 miljard, dus dat is echt wel een stukje hoger in 2030. Ook de winstdoelen die gaan omhoog. En dat allemaal staat in een bericht dat de midkapper vandaag naar buiten bracht. Nou, waar moet dat nou vandaan komen, die groei? Energienetwerken, onderhoud en bouw van wegen, dus infrastructuur. En daarnaast ziet Heijmans ook nog meer vraag naar opknapbeurtjes voor bedrijfsgebouwen. Dus ja, ze verwachten dan ook nog eens meer inkomsten uit opdrachten van Defensie. En beleggers die deden daardoor terstond een vreugdedansje toch wel. Koers schoot vanochtend meteen met 10% omhoog en sloot uiteindelijk bijna 8% in de plus.
0: Gaan we door naar Shell-beleggers. En de kans is groot dat jij dat bent als je luistert. Want Shell is altijd te vinden in die top 3 beleggingen van Nederlandse beleggers. Nou, uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat Nederlandse huishoudens in het eerste kwartaal voor een kleine €700 miljoen aan olieaandelen hebben verkocht. Ze profiteren, schrijft DNB, van het feit dat dit soort aandelen flinke waarde zijn gestegen. Nou, de heren en dames van de Nederlandse bank hebben het verder over een grillig kwartaal. Veel winsten op andere beleggingen deden het dan weer slechter door al die onrust in het Midden-Oosten. Maar ondanks dat zijn alle beleggingen bij elkaar toch meer waard geworden.
3: Je zou bijna denken dat het beleggen zonder risico is. Mm-hmm. En daar ga ik even op door, want er is een nieuw revolutionair concept, namelijk beleggen zonder risico. Dat kan op het nieuwe handelsplatform van een voormalige topman van de gevallen cryptobeurs FTX. Daar waar het grootste crypto-schandaal ooit zich afspeelde met Sam Bankman-Fried. Iedereen weet het vast nog wel. En ja, dan spits ik natuurlijk mijn oren. Het platform dat er moet gaan komen, dat heet Upside Now. En dat verklapt dus meteen de belofte. Je kan als gebruiker daar geen verlies maken. Werkt zo.
4: Gebruikers kunnen ideeën aanleveren voor bepaalde transacties. Bijvoorbeeld, we gaan nu heel veel goud kopen. En een model dat dan getraind is op 11 miljard historische trades maakt dan de keuze voor het beste idee, dus een AI-model. En als je dan wint, krijg je 50% van de opbrengsten, maar de verliezen die zijn voor upside only.
3: Ja, dus dat is alleen maar geld te verdienen. Dat wil je toch, Jelle? Mm-hmm. Ja. Alles valt op status wel met dat AI-model dat winstgevend kan handelen. En volgens mij zou dat wel een unicum in de geschiedenis zijn. En dan stuitte Daniel Mol van de CryptoCast, die je net ook hoorde, ook nog op een ander addertje in het gras.
4: Die 11 miljard trades waar dat AI-model op is getraind, die komen van klanten van FTX Europa.
3: Oh, joh.
4: En dat zijn klanten die daar sowieso geen toestemming voor hebben gevraagd.
5: En die heel veel verloren hebben.
4: Ja.
3: Ja, Jo leidt alom, je hoort het al. Een platform waar je niets kan verliezen, gebouwd op data van gebruikers die heel erg veel verloren hebben. Ja, de ironie die ontgaat mij niet.
0: Ja, kansloos. Straks hoor je welke autobouwer €60 miljard gaat investeren, tot verbazing van aandeelhouders.
3: En er is nieuws over Anthropic.
0: Eerst Nvidia. Dat is, om met de woorden van Ivo Nieuwer te spreken, een unaniem belachelijk groot succes. Vorig kwartaal was er bijna $82 miljard aan omzet. Een plus van 85%, ook meer dan waarop analisten

0: rekende de winst van ruim 58 miljard een plus van 221%. Mm. Ook meer dan gedacht.
1: Nobody knew, used to know who they were. And now you've got everybody and their brother thinking about it.
0: Ja, het aandeel reageert nogal lauw op de fabelachtige cijfers, moet ik zeggen. Het gaat zo'n 1,5% omlaag. Sowieso doet het Nvidia-aandeel het wat minder dan andere AI-aandelen op dit moment. Iets waar topman Jens Huang niet veel van snapt.
2: You know, that's one of the mysteries of the universe. But I think that all of this is going to get sorted out. In the end, they can't hold back performance. But I think most people are starting to understand that in this new AI era, compute is revenues. And so I think each one of these concerns that were brought up this last year has been fairly clearly addressed. And I think that in time, I think people will recognize our position in the marketplace, the value we deliver, and how we're supporting the ecosystem to create this new industry.
0: Snap jij, Jordi, waarom het aandeel wat achterblijft bij die andere AI-aandelen?
3: Ja, ik denk dat er wel een aantal redenen voor zijn waarom dat zo is. Het is eigenlijk al langere tijd het geval dat Nvidia toch achterblijft. Nou, dit jaar 20% hoger, maar ja, de semi-index tot 60%. Wat je eigenlijk heel duidelijk ziet is dat je voor het aandeel Nvidia een soort van twee kampen hebt van beleggers. Je hebt het ene kamp dat zegt eigenlijk van Nvidia dit moment ruim 5000 miljard dollar waard. Gigantische omzet, gigantische groei meegemaakt. Hoe lang gaat dat feest nog door? Hoe lang kan je op zo'n groot niveau die omzetgroei nog bewerkstelligen, realiseren? Met tegelijkertijd daarbij de zorg van die winstmarges. 75% bruto marge, die zijn natuurlijk enorm hoog. Hoe houdbaar is dat naar de toekomst toe? Mm-hmm. En denk ook aan dingen zoals marktaandeel. Nvidia, voorheen 90% plus marktaandeel voor de GPU-markt. Voornaamste groeimotor. Ja, hoe houdbaar is het naar de toekomst? Want als dat niet houdbaar is, waarom zou ik dan nu het aandeel nog op dit moment kopen, bij wijze van spreken? Nou, aan de andere kant heb je het kamp dat zegt van nee, je hebt hier een enorme sterke speler in die chipmarkt, die een dominante positie heeft, die een gigantische omzetstroom heeft, gigantische vrije kaststroom, gigantische marges, en waarbij de komende tijd nog steeds aanzienlijke groei van zowel de omzet als de winst in het verschiet ligt. Mm-hmm. En als je dan nu kijkt naar de waardering van het aandeel, dan is het wel opvallend hoe dat dan achterblijft. Het is
0: een beetje Expeditie Robinson, kamp Noord of kamp Zuid. In welk kamp zit jij dan in jouw voorbeeld?
3: Nou, ik dacht dat ik dat niet zou hoeven moeten vertellen.
0: Maar je moet het toch
3: doen. Je weet natuurlijk welke hoek ik een beetje zit. Nee, gekkigheid aan de kant. Maar als je nu kijkt naar dit kwartaal en deze outlook. Je ziet een groeiversnelling van de omzet op jaarbasis. Dat zal dit kwartaal aanhouden. En tegelijkertijd laat Nvidia zien dat ze die bruto marge van 75% weten te handhaven. Ondanks dat er zorgen zijn over kostinflatie en geheugenchips zijn heel duur geworden. Nou, dat is voor Nvidia de inkoopkant. En dat weten ze eigenlijk dus vanwege prijsrettingskracht. Vanwege natuurlijk constant innoveren met betere performance. Wat Jensen Wang net ook zei, van we leveren gewoon de beste performance. Dus de klant is dan gewoon bereid om die kosten voor zich te nemen. Vergelijkbaar met ASML. Iedereen die kijkt met verbazing, hoe kunnen ze een machine van 200 miljoen en van 400 miljoen verkopen. Ja, als jij uiteindelijk voor de klant de beste total cost of ownership kunt bieden, ja, dan ga je dat als klant betalen. Dus dat is de case bij Nvidia.
0: Dus het is een lang antwoord, maar jij zit dus in het kamp dat enthousiast is. Als we nog heel even teruggaan naar het vorige kwartaal, waardoor draaide Nvidia zo goed? Aan welke klanten leverden ze bijvoorbeeld?
3: Het zijn nog steeds met name de grote techbedrijven, de grote hyperscalers. We hebben natuurlijk cijfers toen gehad, Microsoft, Meta, Alphabet, maar denk ook aan natuurlijk OpenAI, Anthropic. Ja, die partijen investeren zo gigantisch veel nog steeds in AI-infrastructuur. Dat gaat voor een groot gedeelte nog steeds naar de markt leiden. Dat is Nvidia. Mm-hmm. Dat is nog steeds waar die omzetgroei nu vandaan komt. Hè. Je hebt natuurlijk de Blackwell-transitie die gaande is. Die helpt natuurlijk mee. Er komt nu het Vera Rubin-platform aan. Eigenlijk het nieuwste platform van Nvidia. En zo blijft die groei toch doorzetten.
0: Er was ook een beetje onduidelijkheid over die outlook. Of die nou tegenvalt of niet. Wat vind jij?
3: En je hebt eigenlijk bij Nvidia tegenwoordig een soort van twee verwachtingen. Je hebt de officiële sell-side analisten consensus. Dat is een getal dat je in Bloomberg kunt vinden, dat je in CoinFint kunt vinden. Nou, dat lag rond de 87 miljard dollar voor de guidance. Dat is ook het getal wat je dan in de media ziet. Maar daar heb je meteen de nuance dat je hebt ook het whisper number, boogie number, buy-side number. Dat zijn zeg maar de echte verwachtingen. Dat zijn met name de meer recentelijke verwachtingen. De verwachting van de analisten die een week geleden nog hebben gekeken naar wat zit eraan te komen. En dat nummer ging toch echt wel naar de 90, 91 miljard toe. Sommige zelfs daarboven. Nou, dan kom je nu met die omzetguide van Nvidia, die 91 miljard. Zit je ongeveer in die richting. Hè? Dus dat is een beetje hoe je ernaar kunt kijken, denk ik.
4: Maar dan toch, Jordi, die opkopen van eigen aandelen. Ze hebben 80 miljard gaan ze weer aandelen inkopen. Dat dividend flink verhogen. Hebben ze dan bijna geen idee meer waar ze het eigenlijk aan moeten besteden? Zien zij zelf nog wel groeimogelijkheden?
3: Ja, hele goede vraag, actueel ook voor Nvidia. Ze hebben natuurlijk de enorme vrije kasstroomgeneratie die enorm is, zeker in absolute getalen. Ja, wat doe je daarmee als bedrijf? Dat is een kwestie van kapitaallocatie. Investeer dat in groei, investeer dat in R&D. Nou, Nvidia is nu heel duidelijk bezig geweest met het verzekeren van de supply chain. Dus overal hier 1 miljard in stoppen, hier 2 miljard in stoppen. Denk aan Marvell, denk aan Celeste, noem het allemaal maar op. Om ervoor te zorgen dat ook die supply chain mee kan groeien met de vraag die Nvidia ziet. Nou, dat is 1 gedeelte waar heel veel geld naartoe is gegaan en nog steeds gaat. Het tweede gedeelte is de supply chain. Dus Nvidia heeft al heel vroeg ervoor gezorgd dat zij alle spullen hebben om maar te kunnen blijven groeien. Dus dat zit ook, daar is een heleboel geld naartoe gegaan. En de vraag is nu naar de toekomst toe inderdaad, wat ga je met de rest doen? Nou, op dit moment keert Nvidia ongeveer de helft van de kaststroom uit aan aandeelhouders met die inkoop en met dividend.
4: Klinkt best veel.
3: Is best veel, maar als je kijkt naar sectorgenoten, dan is dat soms wel een stuk meer, 80-90%. Dus is ook ruimte om nog meer terug uit te gaan keren. Maar goed, dat is een strategische keuze van het bedrijf. En het is natuurlijk in het geval van Nvidia en zo. Ja, zij kunnen wel meer engineers gaan aannemen. Zij kunnen wel het R&D-budget ophogen. Maar dat is al hoog. Ze hebben al een heleboel goede mensen. Dus daar ga je ook niet 1-op-1 extra groei of winst mee realiseren. Dus dat is een beetje de split waar je naar moet kijken.
0: Zijn er ook nog zorgen onder beleggers? Daar wil ik het met je over hebben. Om te beginnen met China. Jens Huang mocht op het allerlaatste moment toch mee met president Trump naar het bezoek aan China. En daarom vroeg ze bij CNBC of dat nog wat heeft opgeleverd.
2: I don't have any expectation, which is the reason why we put all of our guidance, all of our numbers, all the expectations that I've set with all of our analysts and investors to invest nothing, to expect nothing. And so that's my expectation.
0: Blijft echt gek. Je hebt bizarre cijfers. En dan zit China dus gewoon ook helemaal niet in die cijfers verwerkt. In die outlook in dit geval. Hoe lang, vroeg ik me af, kan China nog uit die voorspellingen houden?
3: Ook wederom goede vraag. China is natuurlijk voor Nvidia een hele belangrijke markt geweest. En is nog steeds natuurlijk na Amerika een hele interessante groeimarkt voor AI-infrastructuur. De techontwikkelingen daar gaan net zo snel als in Amerika. Techbedrijven zoals Tencent, Baidu, Alibaba, die investeren ook massaal in capaciteit. En wat er natuurlijk is gebeurd is dat Nvidia door de Amerikaanse overheid die markt aan het kwijtraken is. Hè. Nou, nu is die meegegaan daar naartoe om dat deels misschien goed te krijgen. Schijnbaar 10 Chinese techbedrijven die wel weer mogen afnemen bij Nvidia. Maar het is duidelijk dat de overheid in Amerika nog niet overtuigd is dat wenselijk is, dat doorgaat. En China heeft nu zoiets van laten wij maar gewoon inzetten op onze binnenlandse spelers. Dus die willen eigenlijk überhaupt al die Nvidia-chips niet meer op dit moment. Omdat hun voelen natuurlijk de bouw hangen. Ze willen iets hebben wat ze zelf kunnen installeren in al die datacenters. En dat is eigenlijk ook precies het punt wat Jensen Huang elke keer probeert te maken tegenover de beleidsmakers. Als je die markt uit handen geeft, dan krijg je een standaard in China op Chinese techbedrijven. Dan missen we echt een hele cruciale groeimarkt daar. Maar voor nu, het zit niet in de guidance. In het verleden was het soms 20% van de omzet. Ja, je kunt denken aan 10, 20, 30 miljard uiteindelijk wat nog naar China zou kunnen op jaarbasis. Afhankelijk van wat er precies die kant op mag. Dat zou mooi meevallen zijn. Het zit nu niet in de verwachtingen. Maar het gaat niet meer worden wat het was, denk ik.
0: Dat is echt een enorm getal, hè? Heb je het over tientallen miljarden wat je misschien wel of niet erbij hebt. Dan nog dat andere risico, en dat is de concurrentie. Daar zijn ook zorgen over. Een Cerebras, als ik het goed zeg, ging naar de beurs. Maar ook klanten van Nvidia worden een risico, want die gaan zelf chips maken. Is dat gevaar genoeg ingeprijsd bij Nvidia op dit moment?
3: Daar zijn beleggers, analisten heel huiverig voor hoe dat allemaal ontwikkelt. Dus ik denk zeker dat daar rekening mee wordt gehouden hoe dat naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Daar is iedereen redelijk messcherp op, heb ik het idee, in de beleggingswereld. Het probleem daarbij is alleen dat het heel moeilijk inschatten is hoe dat gaat ontwikkelen. En je hebt eigenlijk van twee kanten waar Nvidia zou kunnen worden aangevallen. Ene kamp is inderdaad die big tech bedrijven die zien, nou, wij staan 75% bruto marge af aan Nvidia. Kunnen we dat niet beter in-house doen? Hè? Ja. Alphabet doet dat met de TPU's. Amazon doet dat. Microsoft is daarmee bezig. Dat doen ze eigenlijk allemaal. Maar goed, chips ontwikkelen, zeker op dat gebied, dat gaat ook gepaard met kosten. Daar heb je in-house mensen voor nodig. Dan moet je aankloppen bij Broadcom. Dan betaal je ook een behoorlijke premie voor die diensten. Het is denk ik zo dat die big tech bedrijven met name voor niche applicaties en de in-house dingen steeds meer daarnaar zullen kijken. Maar dat betekent niet dat heel die markt voor Nvidia van GPU's in één keer verdwijnt. Die totale markt die blijft natuurlijk ook gewoon groeien. En aan de andere kant heb je inderdaad Cerebras IPO. Dat is een heel leuk verhaal. Dus eigenlijk iedereen is al jarenlang bezig om chips steeds kleiner te maken. Dat is waar ze in Veldhoven weet ik het hoeveel uur in hebben gestopt. En Cerebras zegt eigenlijk van jongen, wij kijken er eigenlijk anders naar. Wij willen dingen juist groter maken. Heel gechargeerd gezegd. Yeah. Zo'n Cerebras chip is bijna 70 keer zo groot dan een GPU. En eigenlijk is het het idee dat door al die chips aan elkaar te combineren, dat je alsnog een betere performance hebt. Hè, dat het met name voor inference heel geschikt is. Maar als ik het goed begrijp, is het met name echt wel nog steeds voor een niche applicatie binnen de AI-infrastructuur, waar de pijlen op gericht zijn met die specifieke chips. Nou, dat is een markt waar natuurlijk iedereen om wil vechten. Zowel Nvidia als AMD, als Cerebras, als een aantal andere spelers. Maar het is niet zo dat dat een dusdanig gevaar voor Nvidia oplevert, denk ik, dat het echt heel veel impact gaat hebben.
0: Ja, want ik dacht wel, die grote techspelers als Meta en Alphabet, die hebben zoveel geld te besteden. Sommigen tot wel 200 miljard. Als die zich een beetje kwaad gaan maken en geld gaan pompen in het maken van eigen chips, dan zijn ze misschien wel weg. Dan nog even naar de komende tijd. Houdt Nvidia dit immense groeitempo vast, wat jou betreft?
3: Voorlopig wel. Zeker als je nu de guidance ziet, hè, voor het lopende kwartaal. En zeker als je meeneemt, en dat is denk ik het belangrijkste ook wel mee te geven aan beleggers die nog in het kamp sceptici zitten. De groeimarkt agentic AI, die komt er echt aan. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat AI-modellen worden getraind. Nou, we zijn allemaal wel bezig met Claude, met ChatGPT. Maar de echt volgende shift binnen tech, en met name binnen de grote techbedrijven, is toch echt wel agentic AI. Dus echt AI agents die taken over gaan nemen van jou en mij binnen de bedrijfswereld, binnen de bedrijfsvoering. Dat gebeurt al. Die tractie is enorm, die groei is enorm. En dat zorgt ervoor dat de vraag naar tokens toeneemt. De vraag uiteindelijk naar AI-infrastructuur toeneemt. En die shift is net begonnen. Die gaat de komende jaren, als je het mij vraagt, ongetwijfeld accelereren en verder doorzetten. En dat is voor Nvidia natuurlijk nu een hele mooie nieuwe groeimarkt om van te profiteren. Daar hebben ze nu zelfs de CPU, de Vera CPU voor in de markt gezet, ook om daar nog meer van te kunnen profiteren. En dat gaat snel. 20 miljard visibility voor de tweede jaarhelft. En Nvidia schat die markt op 200 miljard in totaal groot. En ze hebben daar duidelijk de pijlen op gericht om daar ook een nieuwe groeimotor vandaan te halen. Dus Jensen Wang die zegt het ook. Een heleboel CEO's uit de software sector zijn er druk mee bezig, onder meer de CEO van ServiceNow. En agentic AI kan denk ik voor Nvidia echt wel een nieuwe groeimotor gaan worden.
4: En dan zal je veel minder hebben aan die TPU's, toch, van Alphabet?
0: Ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten, maar ik hoor ze.
5: BNR Beurs.
4: De bellen.
0: De bel, ja. Want we moeten echt, door naar Wall Street. Ik ben heel streng. Dow Jones staat 0,2% in de min. De S&P 500 verliest 0,4%. De Nasdaq gaat 0,5% naar beneden. Grote opvallen, of in dit geval tegenvallen, is Walmart. De grote supermarkt van de VS en van de wereld. Heeft een prima kwartaal achter de rug. Goed kwartaal zelfs. Maar is minder enthousiast over de komende periode. Ze denken dat dat wat minder wordt. En beleggers schrikken daarvan. Aandeel gaat 7,6% naar beneden.
4: Oei, en dan hebben we nog Google en Meta. Die hebben het aan de stok met Europese consumentenorganisatie EUC. Zij doen te weinig tegen illegale en schadelijke content op hun platforms. Met name de oplichting via fraudeleuze advertenties, dat is een probleem. Dus denk aan die reclames voor loesje crypto-investeringen. Misschien heb je Gert-Jan Segers wel voorbij zien komen de afgelopen tijd. Met crypto dus, voormalig lijsttrekker van de ChristenUnie of All People. En ook de Nederlandse psychiater Iris Sommer heb ik voorbij zien komen, die opeens middeltjes aanbeveelt om de geslachtsgemeenschap te verlengen. Jawel, nou, het zal wel. Google reageert en die zegt, sorry, maar wij doen eigenlijk al heel veel hiertegen. 99% van dat soort advertenties wordt geblokkeerd voordat ze ooit het daglicht zien. Maar ja, leg dat maar eens uit aan die lieve meneer Segers, of aan al die brave burgers in Europa die erin trappen en honderden tot duizenden euro's kwijt zijn. Nou ja, daarom dus die klachten die de BEUC heeft ingediend. En mocht het ooit tot boetes komen, dan kunnen die zomaar oplopen tot 6% van de jaaromzet.
0: Gaan we nog even snel naar autobouwer Stellantis. Dat moest met een plan komen om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Een paar maanden geleden kwamen ze namelijk met een gigantische afschrijving van 22 miljard euro. Het bedrijf had totaal verkeerd gegokt op elektrisch rijden. Nou, vandaag was de beleggersdag en daarin kwam de directie met een plan, de campagne. Daar komt die. Ze gaan de komende 5 jaar 60 miljard investeren in nieuwe modellen en technologieën. En daarbij richt Stellantis zich op 4 merken. Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. De andere merken, en dat zijn er heel wat, die krijgen minder budget. Tot slot wil Stellantis nu ook nog jaarlijks 6 miljard euro gaan besparen. Nou, een enorm plan, maar volgens vriend van de show naar Broekhoff is het best wel een goed plan.
6: Er worden duidelijke keuzes gemaakt. Er zijn 4 kernmerken. Die moeten de winstgevendheid weer aanjagen. De overige merken krijgen een wat kleinere rol, minder budget en gaan zich echt regionaal oriënteren. En die moeten dus ook meer leunen op de technologie van die 4 kernmerken. Dat is wel heel ingrijpend, maar het is denk ik ook echt nodig om de kosten te verlagen en de concurrentiepositie van het gehele bedrijf te verbeteren.
0: Ja, plan valt alleen niet heel lekker. Aandeel staat nu zo'n 4,5% lager op Wall Street.
4: En dan zijn wij er zo goed als doorheen. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Ten eerste Shell, dat staat weer tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. Het gaat om de eerste klimaatzaak die Milieudefensie heeft aangespannen, waarvan de inzet is dat Shell dus de uitstoot die het veroorzaakt voor eind 2030 met 45% moet verlagen. Milieudefensie verloor die zaak in hoger beroep, tot groot verdriet van toenmalig directeur Donald Pos destijds. Ze gingen in cassatie en morgen is dus de eerste zitting daarvan bij de Hoge Raad. En verder vooral een hoop Europese macrocijfers. In Duitsland krijgen we cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen. Over het laatste krijgen we ook de Franse stand van zaken. En op eigen bodem nog wat cijfers over de investeringen in maart en prijzen van koopwoningen voor de liefhebber.
0: Ja, sorry, ik vergat nog helemaal te zeggen, we zijn helemaal niet toegekomen aan die andere grote IPO die eraan zit te komen. Ja. Anthropic.
4: Mijn lieveling.
0: Ja, ja. Cloud gebruik je altijd heel ver.
4: Ja, vibecode, gaat het allemaal proberen. Ja, jammer dat we niet aan toegekomen zijn.
0: Nee,
4: ja.
0: We kunnen het misschien nog wel heel kort vertellen. Ze gaan operationeel winstgevend zijn, denken ze. Voor het eerst in de eigen geschiedenis dat ze winstgevend gaan zijn. Nou, dat is toch een mooie opsteker.
4: Ik gun het ze.
0: Dit was hem, de BNR Beurs van donderdag 21 mei. We danken Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Goed die er was.
3: Ja, yes, jullie ook hartstikke bedankt.
4: En we danken jou voor je aandacht, je toewijding en het luisteren dan wel kijken. Kom morgen weer, hè? Dan staat Jorik hier met Jelle weer in de studio.
0: Mooi. Tot morgen.
4: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn,
15: AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazaar.
16: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
17: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
18: Vijfhart, dat klopt voor jou.
19: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water, bij Z-Eventships.
20: Van Bentum en Keulen Advocaten.
21: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
22: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
19: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen. Z-Eventships.nl.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes!
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
24: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
25: Yes!
27: BNR Verkeer.
28: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderloo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen. Dus de afsluitdijk richting Friesland is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haringvlietbrug een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
30: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
31: Donderdag 21 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En vandaag onder meer over de Amerikaanse militairen in Europa en de opvattingen van de Russische bevolking. Maar eerst de Russische dreiging voor Europa. Een vraag van Paul Versteeg die zegt: ik heb een vraag over de mate waarin de Europese defensie zich aanpast aan de veranderende technologie. In Europa prijzen prijzen we Oekraïne om hun innovatieve manier van oorlogvoering. Ze hebben hiermee de grote Russische strijdkrachten tot staan weten te brengen. Maar we praten er weinig over dat het Russische leger eenzelfde innovatie ondergaat, gedwongen door de werkelijkheid op het slagveld. In Rusland zouden zo'n 100.000 AI-specialisten per jaar worden opgeleid, die vaak naar het leger gaan. Slimme drone-technologie. Ja, als Rusland een vergelijkbare ontwikkeling meemaakt als Oekraïne, hoeveel kans heeft de NAVO dan bij een Russische aanval? Hij heeft ook nog voor een podcast van de New York Times met David French en David Wallace Wells over de, ja, die noemde de Russische en de Oekraïnse landmachten mogelijk de beste ter wereld. Dus is dit niet een probleem waar eigenlijk te weinig naar wordt gekeken, de innovatie die ook aan Russische zijde plaatsvindt?
0: We hebben daar in het verleden wel over gesproken. Ik denk dat het een jaar, anderhalf jaar geleden is dat we behoorlijk wat hebben gezegd over het zogenaamde Rubicon Center van de Russen. Dat werd ongeveer gelijktijdig opgericht met het innovatiecentrum van Oekraïne. Dus daar komen al die innovaties komen daar naartoe. En wat de Russen ook hebben gedaan is, ze delegeren ook steeds meer autoriteit, verantwoordelijkheid naar beneden toe, naar de lagere echelons. Dat is echt typisch on-Russisch om dat te doen, omdat er alles hartstikke hiërarchisch wordt georganiseerd. Dus op alle gebieden, op doctrinegebied, op de manier van commandovoering, maar ook de manier van innovatief bezig zijn, zie je dat de Russen ook aan het werk zijn. En dit zijn golfbewegingen. Dus de ene keer zie je dat Rusland iets beter is, en de volgende keer zien we dat technologisch Oekraïne iets beter is. Wat wij doen bij de NAVO is, wij hebben heel nauwe banden met Oekraïne. Er is in Opole is er een Lessons Learned Centrum, om het maar even heel huiselijk te zeggen, waar alle operationele ervaringen worden geanalyseerd. Die worden gebruikt ook om de defensieplannen voor de NAVO te updaten. Dus als Oekraïne innoveert, dan innoveert de NAVO ook. Er zijn enorme discussies op dit ogenblik gaande over de vraag hoe je dan je wapenindustrie moet inrichten. Op dit ogenblik, of deze week moet ik eigenlijk zeggen, wordt daar ook over gediscussieerd, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De hoogste militairen die zijn bij elkaar gekomen uit Europa om hierover te praten. En een van de grote zaken die moet worden besproken is, moet je nou blijven vertrouwen op die geavanceerde peperdure wapensystemen, of moet je iets ontwikkelen wat eigenlijk gewoon veel wat net zo goed is, of misschien iets slechter is, maar wat veel goedkoper en een veel grotere hoeveelheid kan worden geproduceerd, zoals drones. Nou, die discussie loopt op dit ogenblik, en je ziet op dit ogenblik dat daar vorderingen over wordt gemaakt, en wordt heel nauwkeurig gekeken van wat gebeurt er in Oekraïne, wat kunnen we daarvan overnemen, hoe kunnen we dat misschien wat dupliceren, en welke gezamenlijke projecten kunnen we op dit ogenblik met de Oekraïners uitvoeren. En dat gebeurt ook. Er worden nu gewoon ook gezamenlijke wapensystemen ontwikkeld met de Oekraïners. Dus ja, dus als het met Oekraïne goed gaat, dan heeft dat ook grote positieve gevolgen voor de NAVO. Want die kan dan ook zijn verdediging versterken.
1: Ja, nog twee dingen misschien. Mm-hmm. Zonder te beweren dat doorslaggevend is. Weet je, 2-3 jaar geleden met die dreiging van mobilisatie zijn heel veel IT-jongens zijn gevlucht. Hè? Ja. Er zijn een deel van teruggekeerd, heb ik begrepen. Maar dat is natuurlijk toch vervelend. En het tweede is, ik denk dat Rusland heel centralistisch opereert, en Oekraïne veel decentraler.
0: Klopt.
1: En dat is natuurlijk gunstig voor Oekraïne en niet zo gunstig voor Rusland.
0: Nou ja, en Oekraïne kan dus heel goed samenwerken met de zeer geavanceerde NAVO-landen. Feitelijk gebeurt dat nu ook met Amerika. Maar heel veel van die componenten voor die high-tech toestanden die de Russische krijgsmacht gebruikt, die komen gewoon uit China. Het geldt trouwens ook voor componenten die Oekraïne gebruikt. Maar die probeert dus nu onafhankelijker daarvan te worden. Maar die band tussen Rusland en China op dit gebied is natuurlijk echt innig. En zonder dat kan het niet. Want eigenlijk, ja, ze kunnen wel 100.000 AI-specialisten opleiden. Ik weet ook niet eerlijk gezegd dat dat cijfer wel klopt. Ja. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat de Russen geen fatsoenlijke auto in elkaar kunnen schroeven.
2: Dat is waar.
0: En een auto is helemaal niet zo high-tech, hoor, wat dat betreft.
2: Ja, kernwapens kunnen ze dan weer wel goed. En,
0: ja,
2: raketten
0: maar de kernwapen die hadden we 80 jaar geleden ook al. Dat is technologie van 100 jaar geleden. En
2: de auto ook, toch?
0: Op dat gebied. Ja, dat klopt. Maar een elektrische auto maken, dat is een andere koek dan een Lada oppumpen.
2: Ja. Ik heb een vraag, interessante vraag van iemand die me gevraagd heeft zijn naam niet op de zender te noemen. Dus dat zal ik niet doen. Die zegt, ik was afgelopen weekend nog in de derde hoofdstad van Rusland. En afgezien van de uiterst vriendelijke man van de FSB, werd ik door de lokale bevolking zeer welkom geheten. De derde hoofdstad, dan hebben ze het vaak over Kazan in Tatarstan. Hmm. In de aflevering van dinsdag zegt deze anonymus, noemde jullie Europa de grote vijand van Rusland. Dat kan zo zijn voor Vlad en cohorten, lees ik hier. Maar ondanks dat het Kremlin nog altijd grip heeft op de bevolking, heb ik niet het idee dat zelfs een autoritair regime als het hedendaagse Rusland weg zou kunnen komen met een aanval op een Europese NAVO-staat. Veel Russen zien zichzelf nog altijd als Europeaan en een mogelijke aanval op een EU-land gaat mijns inziens niet goed vallen bij de Russische bevolking, die nu al meer dan genoeg heeft van de situatie in Oekraïne. Wat is jullie mening? Interessant inkijkje hier van iemand in het Rusland van vandaag.
0: Nou, dat is een beetje een vervolg op een vraag die we eerder hebben besproken. Hè, van hoe westers is Rusland? Nou, het westen van Rusland is behoorlijk westers. En het oosten van Rusland is behoorlijk niet westers. Zo simpel is dat. Historisch gezien heeft de Russische elite altijd een belangrijke band onderhouden met het Westen. En dat geldt eigenlijk ook voor de bevolking in dat deel van Rusland. Arjan?
1: Ja, we moeten ook denk ik praten over Russische propaganda. Hè? Het zijn met name de oudere Russen vanaf 50 jaar die naar de televisie kijken. Mm. En als je dat doet, je kan het doen. Hè? Op YouTube staan van die scènes uit die belachelijke talkshow die daar is. Hè? En dan hoor je dus wel steeds weer, ja, het Westen staat op het punt om Rusland aan te vallen. En ik vrees dat sommige Russen dat ook geloven.
0: Ja. Hè?
1: Maar het is zeker waar wat Rob zegt, dat het is absoluut ook een deel van de Russen die altijd op het Westen georiënteerd is. Maar ik zou dus niet willen onderschatten wat die Russische propaganda allemaal doet.
0: Eens. Via de daar ben ik het mee eens. Gisteren hebben we dat moeten de mensen maar even de uitzending van gisteren beluisteren. We hebben natuurlijk uitvoerig gesproken over wat er gebeurt op dit ogenblik in de Baltische Staten met die drones. Daar wordt gewoon een dreiging gefabriceerd door Rusland, die dan eigenlijk een voorwendsel kan gaan opleveren om iets te gaan doen tegen de Baltische Staten. En dat kun je ook en dan kom ik weer terecht op wat Arjan net zei over de desinformatie die er wordt verspreid en de wijze waarop de bevolking onder druk wordt gezet. Ja, dat kun je toch uiteindelijk makkelijk verkopen aan de bevolking, omdat die bevolking gewoon eigenlijk niet een zelfstandige afweging daar kan maken op dat gebied. Maar tegelijkertijd, en ik ga dan wel mee hoor met de anonieme vragensteller, zal een oorlog tegen de NAVO uitermate impopulair zijn. Als je ook verschillende redenen, als je kijkt naar de militaire doctrine van Rusland, die kan je overigens gewoon downloaden als je dat zou willen van de website van de president. Misschien niet altijd even handig om daarin te gaan zitten met een maar goed, ik bedoel, het kan dus wel.
2: VPN-verbindingje.
0: Daar zou ik wel even mee beginnen als je dat gaat doen. Dan zie je dus dat ten koste van alles moet worden vermeden dat er een oorlog met Rusland ontstaat. En al die ontregelende activiteiten die zijn in belangrijke mate ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen oorlog komt met de NAVO. Want als je ontregelt, dan kan de NAVO eigenlijk geen deuk in een pakje boter slaan. En dat is eigenlijk gewoon de reden waarom dit soort operaties worden uitgevoerd. Maar het kan natuurlijk een keer misgaan en ontstaat er wel een oorlog. Nou, die oorlog, die willen inderdaad de Russen niet. De gemiddelde Rus wil die niet, want dat betekent mobilisatie. Ja. En het is geen wonder dat er niet gemobiliseerd wordt met betrekking tot de Oekraïne-kwestie. En dat dat een eufemistisch speciale militaire operatie moet heten. En geen oorlog, wat het natuurlijk gewoon is. Maar dat komt omdat Poetin heel goed doorheeft dat als je echt tot een oorlog gaat besluiten, dat je moet gaan mobiliseren. Dat er nog meer jonge mannen gaan sneuvelen. En dat wordt. Dat wordt niet echt gepikt op dit ogenblik in Rusland. Dus ik ben het in belangrijke mate wel eens met de vragensteller en de veronderstelling die daar aan de grondslag ligt.
31: Ja, interessant. Dus waar we begonnen bij de Russische dreiging door de innovatie die zij ook doormaken in de oorlog die ze aan het voeren zijn. Is dit wel een belangrijke factor die misschien Poetin toch zal moeten meewegen als hij overweegt te escaleren?
0: Ja, en dan nucleair speelt er ook een grote rol bij, Hugo. Want als het dus inderdaad een artikel 5 situatie komt, wie zegt dan niet dat op een of andere manier toch de Amerikanen zeggen van ja, dit pikken we niet en we gaan toch onze afschrikking in werking stellen. Dus dat is nucleair. Ze zien nu ook wat de Britten en de Fransen aan het doen zijn. Met name de Fransen. Met de discussies om hun nucleaire capaciteit beschikbaar te stellen voor de verdediging en de afschrikking van een Russische aanval op de NAVO. Dus zij kunnen ook niet echt er zeker van zijn dat het niet compleet uit de klauwen loopt. En dat de consequenties voor Rusland gigantisch zullen zijn.
31: Olaf Terbille, helemaal vanuit Genève, is inmiddels betalend lid van Boekestein en de Wijk en heeft gebruik gemaakt van de mooie kortingscode NAVO. Hopelijk zegt hij binnenkort ook gadgets zoals een BNW-trui of paraplu.
0: Dat lijkt me wel wat. Ja, ik wil ook een. Dan ga ik die paraplu zelf wel gebruiken. Ja.
31: En dan een trui met jullie hoofden zo erop. Dat
0: dan ga ik. Daar ga ik natuurlijk zelf niet mee lopen, want ik wil natuurlijk niet het hoofd van Aart-Jan op mij hebben. Nee. Maar als andere mensen dat graag willen, dan zou ik zeggen, alle drie de hoofden.
1: Maar dan pak je gewoon een onderbroek erop. Dus
0: ja, precies. Ja, jij komt ook niet echt boven het niveau van de onderbroeken lol. Hè? Ja.
31: Dit is voor ons ook een beetje nieuw, Boekestein en de Wijk Plus. Maar we zullen dit allemaal in overweging nemen, dit soort suggesties. Dank, Olaf. Hij heeft ook nog een vraag. Oh. Namelijk, hoe kan Europa een geloofwaardige gouden brug aanbieden aan Poetin? Met andere woorden, welke logische en diplomatiek haalbare uitweg bestaat er waardoor Poetin de oorlog zou kunnen beëindigen zonder volledig gezichtsverlies te lijden? Een vraag die we natuurlijk vaker hebben besproken. Maar zou die, gezien de situatie in Rusland, je merkt dat het piept en kraakt, opnieuw relevant kunnen zijn als bijvoorbeeld Europa ook gesprekken met de Russen zou gaan beginnen?
1: Weet je, het grote probleem is dat het is niet zozeer aan Europa, het ligt aan Oekraïne zelf. Hè? Wat Poetin heel graag zou willen is dat als het allemaal nog slechter gaat, is dat hij in ieder geval het gebied kan behouden dat hij heeft. En hij zou ook willen een belofte dat Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden. Hè? Nou, dat kan niet, want Europa vindt dus dat Oekraïne dat zelf moet kunnen kiezen. En Oekraïne zegt zelf van luister eens, wij willen het gebied terug. Dus ik zie nog geen potentiële mogelijke gouden brug.
0: Ik ook niet. Die bestond in het begin wel. He, toen hebben we ook gezegd van je moet een gouden brug bouwen voor Poetin. Maar dat was in het begin van de oorlog. Dan praten we over de maanden na 22 februari. Ja. Toen zijn er ook allerlei onderhandelingen geweest achter de schermen. Dus toen zag je echt dat er een grote dynamiek was op het gebied van onderhandelen. Waarbij dus alle partijen betrokken waren. En toen hadden we ook nog een toch veel normalere president in Amerika zitten dan nu. Ook al werd hij ook wat oud, net zoals Trump. Maar in ieder geval, dat voltrekt ze nog wel in die tijd volgens de normale logica van de internationale politiek. Nu niet meer. En ik zie niet goed in hoe je op dit ogenblik Poetin door middel van een gouden brug zou kunnen verleiden om iets te gaan doen. Dus zo'n gouden brug zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit het in het vooruitzicht stellen van het opheffen van alle sancties. Nou, gaat niet gebeuren. Dit is een conflict wat een dynamiek heeft gekregen, waardoor er uiteindelijk toch een soort van oplossing moet komen die of voortvloeit uit de overwinning van een van beide partijen, dat zie ik niet, of vanuit een padstelling, en die is al jaren gaande, en beide partijen houden er ook niet mee op. Dus dit is wel een tamelijk achtelijk conflict, hoor, wat er hier gebeurt. Ja. En daar passen ook geen gouden bruggen meer bij, helaas. Want als we die zouden hebben, dan zouden we dus Poetin misschien toch nog een keer over de streep kunnen trekken. Maar dit verhoudt zich niet meer tot de normale dynamieken van dit soort conflicten.
1: Ja. Weet je, de Hormuz is ook een totale padstelling, hè?
0: Ja.
1: Is dat mooi vergelijkbaar?
0: Ja, dat is heel erg vergelijkbaar, Arend-Jan.
31: En daar heeft misschien Trump een gouden brug nodig.
0: Ja, en die is er ook niet. En de Iraniërs zijn niet bereid om die gouden brug aan Trump te geven. Ja. De Iraniërs hebben zelf geen houweel rug nodig. Want die hebben ze namelijk al gevonden. En dat heet asymmetrische vooroorlogsvoering. Dus door onder andere de buurlanden te bombarderen.
31: Had ik hier nog Jan Evert uit Zutphen. Die heeft last van een vraag die al een tijdje in zijn hoofd spookt. Die zeer voor de hand ligt, zegt hij. En hij had eigenlijk verwacht dat die vraag al een keer gesteld zou worden door een luisteraar. Maar dat gebeurt maar niet. Dus dan toch maar even op deze wijze. Ja. Wat als, dat is de vraag, wat als Europa de Amerikanen de toegang ontzegt van de Amerikaanse basis in Europa? Als antwoord op een of andere escalatie van Trump. Hè, en Trump daarop reageert door te zeggen, nou, wij blijven gewoon.
0: Ja.
31: Wat dan eigenlijk?
0: Ja, heb ik ook wel eens een keer over nagedacht. En wat is het antwoord? Geen idee.
1: Spanje heeft natuurlijk al gezegd van ik wil niet dat je de Spaanse basis gebruikt. Hè? Dat ging natuurlijk al heel ver. En dat heeft dus Trump is daar ontzettend kwaad over geworden. Maar dat is wel gebeurd. Ja. Duitsland heeft het uiteindelijk wel toegestaan, toch? Weet je nog hoe het precies zat? Daar waren ook schermutselingen, hè?
0: Nou ja, goed. In ieder geval, er is een hele discussie ook met Frankrijk geweest over die basis. Daar zijn de Amerikanen heel boos over geworden. Ja. Hebben vervolgens weer gezegd van, ja, maar op deze manier heeft de NAVO helemaal geen waarde voor mij. De Britten hebben het ook gedaan. Dus daar mochten de strategische bommenwerpers, de grote strategische bommenwerpers mochten daar niet meer landen. Nou, ga zo maar door. Ja, kijk, het zijn toch soevereine landen. Dus als Amerika zegt van ik pik het niet, ja, wat gaan ze dan doen? Dan zullen ze dus eigenlijk met militaire macht de boel moeten openbreken. Maar dan heb je dus oorlog met je bondgenoten. Althans, voor zover we nog bondgenoten zijn. Nee, ja. Dit is echt een heel lastig probleem. Wat je dan ziet, ja, dan moet je zo'n basis die moet je gaan afsluiten van de buitenwereld. Maar dat zal waarschijnlijk ook niet makkelijk gaan. Want zo'n basis is natuurlijk ook ingericht op oorlog. Dus die moeten hun systemen ook kunnen laten draaien als de boel verder ontregeld is in Europa. Nee, dit zijn wel hele lastige dingen.
31: Dan, ja, dat zou ook wel een vrij achterlijk conflict zijn dan wat we hebben. Maar dat natuurlijk een beetje als je de regels overboord zet in de wereldorde. Dat het dan allemaal een beetje achterlijk wordt, denk ik.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk het hele punt. Ik zie ook op X, maar ook zelfs in allerlei programma's op radio en televisie. Zie en luister ik naar mensen die zeggen, oh ja, die internationale rechtsorde, ja, weet je, wat is het allemaal waard? En daar moeten we ook ons niet meer al te veel van aantrekken. Nou ja, wat je dus krijgt, zijn dus dan dit soort dingen. En je kunt een beetje vergelijken met van, laten we alle verkeersregels opheffen in Nederland. Nou, ik denk dat het een redelijk chaos wordt.
1: En zeker als je klein land bent, hè?
0: Ja, want die internationale rechtsorde die beschermt de kleine landen. Dat is het hele punt. Die beschermt de kleine landen tegen de grote landen. Dus over achterlijkheid gesproken, de mensen die daarvoor pleiten voor het opheffen van de internationale rechtsorde. Ik zie ook die kritiek op ons, hoor. Ik bedoel, we hebben dat punt natuurlijk vaak gemaakt van, hoor eens even, aanvallen op Venezuela. Kan je moreel iets van vinden, maar het mag niet. En daar moet je moreel ook wat van vinden. Aanvallen op Iran. Ja, je kunt wel het Iraanse regime klootzakken vinden. Maar uiteindelijk is er ook nog zoiets als internationale rechtsorde. Dat mag niet. En dat is toch echt bedoeld om de stabiliteit in de wereld te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor alle afspraken over bijvoorbeeld host nation support. Want daar gaat het in dit geval over. Oh ja. Als het gaat over basis. Hè? Dus, ja. En daar liggen verdragen aan te grondslag. Maar als versterkingen worden aangevoerd, dan liggen daar host nation regelingen aan te grondslag. Om dat spul op een fatsoenlijke manier te kunnen doorvoeren vanaf de haven van Rotterdam naar het Oostfront. Ja, jongens, als je dat allemaal terzijde gaat schuiven, heb je een probleem. En een voorproefje daarvan hebben we natuurlijk gezien met Groenland, de hele affaire Groenland. Ja. Waarbij Trump zegt van, ik wil het eiland gewoon hebben. Ja, nou ja, als je dat gaat doen, jongens, dan houdt gewoon alles op.
1: Back to the jungle.
0: Yes. Ja, je gaat terug naar de jungle. Ja.
31: Ja. Als mensen meer informatie willen over de jungle en al het achterlijks dat daarin gebeurt, dan kunnen ze natuurlijk lid worden van Boekestein en de Wijk Plus. op boekesteinendewijk.nl met de kortingscode NAVO voor €25 voor het eerste jaar. Reclamevrij luisteren, allerlei extra's waar we aan werken. En later ook de zaterdaguitzending. En eventueel, maar dat nemen we dus nog eventjes in overweging, truien of onderbroeken met Rob en Aaron.
0: Paraplu's. Ik ben wel zelf voor paraplu's.
1: Ja, okay. Een beetje wandelstokken.
31: Staat genoteerd. Dank jullie wel. En tot morgen.
0: Tot morgen. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: De bestuurskamer in, zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
7: Trulease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000... Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
13: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
32: Thomas van Zijl.
33: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Fijneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
34: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
35: BNR Verkeer.
36: Dit is
14: Dennis Mooij van de ANWB.
15: Er staat nog ruim 40 kilometer file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Twallo en Badmen een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland, is nog steeds afgesloten. Vanwege een ongeluk vanmiddag. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein. Drie kwartier vertraging door een auto met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
30: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
16: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
17: De deuren hebben wel geklapperd, zeg maar. Dat is wel tussen mij en mijn vader op dat moment even geëscaleerd.
18: Eigenlijk na een traject van een jaar of 8, heel intensief daar werken, gewoon in loondienst bij het familiebedrijf, is hij uitgestapt.
17: Dan voelen de kinderen ook van, nou, laten we het daar maar niet over hebben, want we willen dat ook vader of moeder niet aandoen, dat we hun plek gaan innemen of zo, want dat is dan ook uit respect.
19: Wat als je je bedrijf verkoopt aan een familielid? Een zoon, dochter, neef of nicht? Achter zo'n deal gaan maar al te vaak botsende verwachtingen schuil. Over vaders die niet loslaten, kinderen die wachten op een kans en spanningen die soms hoog oplopen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Esther Reinders, opvolgerscoach voor de nieuwe generatie.
17: De term opvolgerscoach is allereerst iets wat ik zelf ooit zo bedacht heb. Ik heb er nog nooit eentje meer mogen ontmoeten. Ik noem mij zo, ik begeleid familiebedrijven bij de opvolging. Maar ik kies het perspectief van de opvolger. Ik begeleid de opvolger, maar ik begeleid ook de hele familie. Dus soms heb ik individuele gesprekken, maar daar komen soms ook gesprekken achteraan met het gezin. Of alleen met de vader of moeder.
19: Dat en de opvolger is in deze de zoon, de dochter, een neef kind. Of een nicht, het
17: ja,
19: kind?
17: Nou ja, ja, het kan ook een neef of een nicht zijn.
19: Ja, waarom juist die positie gekozen?
17: Dat komt voort uit eigen ervaring. Mijn man en ik hebben een periode bij mijn vader in het bedrijf meegewerkt. Mijn vader bouwt biomassa verbrandingsinstallaties. Het bedrijf bestaat sinds 1910. Wij zouden de vierde generatie zijn. En hebben toen een periode meegewerkt met het idee van misschien gaan wij opvolgen. En in die periode heb ik eigenlijk gemerkt dat advies, en dat is ruim 10 jaar geleden, vooral gericht is op de overdrager. En de overdrager die neemt iemand in de armen, dat is vaak zijn vertrouwenspersoon, al jarenlang. Maar wie staat er dan naast de opvolger? Vanuit ja, die ervaring heb ik bedacht, daar is echt iets in te doen.
18: Treed je ook wel eens op namens beide partijen?
17: Nee, ik kies altijd het perspectief van de opvolger. Dat zeg ik er wel bij.
18: Ja.
17: Dus, want ja, in welk belang ben je aan het werk? Hè? Want wil je het financieel goed doen, zeg maar, voor de overdrager? Het gaat mij om de familieharmonie.
18: Ja.
17: En eigenlijk is er altijd een vraag. Dus ik kan wel ingehuurd worden door ouders. Dat is heel vaak zo eigenlijk. Maar ik kan ook benaderd worden door ouders. Van, goh, mijn kinderen hebben echt hulp nodig.
18: Maar dan stap je over in het bootje van de kinderen.
17: Ja, want ik begin altijd met individuele gesprekken met kinderen. Waarna vaak de ouders aanhaken. Omdat ik echt op zoek ga naar verwachtingen en talenten, passie.
19: Ja, dat soort zaken. Ja. Nog even terug op wat jij net zei. Jij zei zouden. Wij zouden het familiebedrijf overnemen.
17: Scherp, ja.
19: Ja, dat duidt erop dat er niet van
17: gekomen gebeurd.
19: Is.
17: Nee, wij hebben het.
19: Waar lag dat aan? Want de bedoeling was er wel.
17: De bedoeling was er wel om te kijken of wij de opvolger zouden kunnen zijn. Mijn broertje was eigenlijk een beetje de gedoodverfde opvolger, maar die vertrok voor de liefde naar Zuid-Afrika.
19: Oei,
17: om
19: ja.
17: Vervolgens niet meer terug te komen. Hij is nu overigens wel weer terug, maar goed. En mijn vader had een opvolgingsvraagstuk. En gaandeweg werd een beetje terloops. Kwam het idee van, goh, misschien zou mijn man een goede opvolger kunnen zijn. En daarmee kwam ik natuurlijk ook in beeld. Na lang beraad hebben we besloten dat echt met z'n tweeën te willen doen. Het bedrijf opereert internationaal. Dus we hadden toen nog jonge kinderen. En dan zoiets van, nou ja, misschien kunnen we dat dan makkelijker samen oplossen. Ik kwam uit de communicatie en de marketing. En daar was ook echt iets te doen in het bedrijf. Dus dat was het besluit om dat met z'n tweeën te gaan doen. Maar daarmee werd het misschien ook wel wat complexer. Want met je vader communiceer je toch anders op de werkvloer dan thuis. En ik heb het ook in mijn boek staan. Een voorbeeld van een man die zegt, ik ben daarmee gestopt met het familiebedrijf. Daarna heb ik zelf een ander bedrijf overgenomen. Want communiceren met familie op de werkvloer, dat is gewoon anders dan met niet-familie communiceren.
19: Maar leg nog even uit dan, hoe ging dat? Want jullie hadden de bedoeling was om in te stappen. Jullie zijn daar ook mee aan de slag gegaan. Maar er kwam een moment waarop jij, nou, jullie zaten s'avonds thuis aan de keukentafel en je dacht, schat, ja, het gaat er misschien toch niet worden.
17: Het bleef eigenlijk ondanks.
19: Een moment waarop jij, nou, jullie zaten s'avonds thuis aan de keukentafel en je dacht,

0: wij het niet mee eens waren. Dat heeft voor ons wel doen besluiten van, volgens mij gaat dit nog zo lang duren. Die deal had verregaande gevolgen, ook jarenlang, tot ver in de periode dat wij de boel zouden overnemen. En
1: wat was de impact op de relatie binnen de familie?
0: De deuren hebben wel geklapperd,
2: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Dus het is wel tussen mij en mijn vader op dat moment even geëscaleerd. Maar ja, bij ons kan het knallen, maar daarna maken we het altijd weer goed. Dat heeft even geduurd, maar dat is wel allemaal weer goed gekomen. En sterker nog, ik denk dat de relaties daarna beter zijn geworden dan ooit daarvoor. Ja.
1: Hoe vaak zie je dat bij jouw eigen praktijk, dat de relatie echt onder spanning komt en het misschien ook niet meer goed komt?
0: Dat zie ik helaas wel gebeuren. Ik ga voor harmonie en duidelijkheid. Dat is wat ik lever. En ik wilde ook absoluut geen mediator zijn, want dan ben ik te laat. Hè. Dan is er een conflict. Maar ik heb 2 jaar geleden toch een deeltje conflictbemiddeling gedaan van de opleiding tot mediator. Omdat ik daar tegenkom. Hè, dat er al een conflict is tussen vader en zoon. Is het vaak wat ik ben tegengekomen.
1: Want in welke fase kom je meestal aan boord?
0: Dat kan dus heel erg verschillen. Ik heb nu een klant van 16. Oh. Ja, dat is een van de neven en nichten. Maar ik heb ook een man van 60 aan tafel gehad.
2: Die het bedrijf van zijn...
0: Nee, dat was allemaal wel al... is een ander verhaal. Dat was allemaal al gepasseerd station. Maar had nog heel veel trauma, zeg maar, daarop zitten. Maar ook 40, wel 40ers ook.
1: Ja, maar dat is de leeftijd. En ik bedoel ook, zeg maar, in welke fase van het traject?
0: Dat kan ook verschillen. Soms weten ze nog helemaal niet hoe ze het willen aanvliegen. Soms komt een opvolger bij mij, terwijl het nog nooit besproken is, maar die weet niet hoe het gesprek met ouders aan moet gaan. Soms zijn er al certificaten of aandelen verdeeld, maar weten ze nog niet goed wie welke rol straks echt in het bedrijf gaat nemen. Dus de thema's kunnen heel erg verschillen. En eigenlijk kan het in elke fase zijn dat ik aanhaak. Toen ik begon, had ik het ideaalbeeld van, je hebt de ik-fase, zoals ik dat dan noem. Dus wil ik het, kan ik het. Dan heb je de familiefase, dan ga je met de familie in gesprek. En de acceptatiefase, want dan zit je in het bedrijf en dan gaat jouw leiderschap, moet dan geaccepteerd worden. Ja. Maar de praktijk is heel anders. Sommige opvolgers werken al 15 jaar mee, weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Zijn al eigenlijk al lang geaccepteerd. De medewerkers zitten dan ook wel een beetje van, wat gaat er nou gebeuren?
2: Ik hoor een beetje in jouw verhaal dat onduidelijkheid hier de grote stoorfactor is.
0: Absoluut. Ja, want we hebben het vaak over de exit van de ouders. Wanneer gaan ze weg? Dat is dan dat een vader vaak te lang aanblijft. Maar eigenlijk is dat het probleem niet. Want sommige vaders blijven tot hun dood in het bedrijf lopen. Maar het probleem is de duidelijkheid. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is er vertrouwen?
2: Wat wordt de rol van de vader nadat de rol van de zoon of dochter instapt?
1: Ja. Heeft dat ook te maken met de omvang van de bedrijven? En ik stel die vraag omdat ik van een aantal wat grotere familiebedrijven weet dat eigenlijk vanaf de jeugd van het kind het onderwerp van gesprek is, hoe ziet de toekomst eruit? Over de rol, maar het gaat natuurlijk ook over fiscaliteit en dat soort zaken. Dus daar wordt vaak met adviseurs een heel draaiboek gemaakt over hoe ziet de toekomst. En dat wordt afgelopen.
0: Ja, maar dan heb je het over zakelijke afspraken, denk ik. Ja. Of misschien een familiestatuut.
1: Ja, maar ook wie gaat de directie voeren? Welke rol krijgt een broer of een zus? Ja. Hoe ziet de overdracht eruit? Wanneer gaan we dat doen? Tegen welke voorwaarden is dat?
0: Het is niet de praktijk die ik tegenkom.
2: Jij zegt veel bedrijven hebben dat niet zo vastgelegd op die manier.
0: Ik kan me voorstellen dat jij vanuit jouw professie dan op moment misschien instapt dat er al wel is.
1: Ja, ik denk met name dat er ook de vraag hebben bij wat voor type bedrijven, families stap je in. Maar ik denk met name bij de wat grotere familiebedrijven dat dit vaak echt wel al...
2: Ja. Heb jij overigens iets met familiebedrijven, David? Ik weet dit pas sinds een minuut of 10 overigens. Want jij liet mij voor de aflevering, deelde jij een geheim met mij.
1: Ja, een geheim. Mijn achternaam is Sluis. Ja. En je hebt Sluis Vogelvoer.
2: Sluis Vogelvoer, dames en heren.
1: Dat was best een serieus bedrijf. Ik denk dat mensen van boven de 50, in ieder geval boven de 60, zullen het eigenlijk allemaal wel kennen. Daar werkten echt honderden mensen en leverden over de hele wereld.
2: Ik dacht aan een of ander klein winkeltje in het centrum van Castricum. Maar niets is minder waar.
1: Het is begonnen als een klein winkeltje op de ouderzijds Voorburgwal of de nieuwerzijds Voorburgwal in Amsterdam. Waarbij de opa van mijn opa, die had een idee bedacht. Als ik verschillende zaadjes met elkaar meng op een bepaalde manier, dan gaan die vogels ongelooflijk mooi fluiten.
2: Ja, serieus. Ja, dit meen je niet. Ja, nee. Dat is, wat is dit voor marketingterm?

0: Nou ja, dat heeft een aardige vlucht genomen. Maar wat ik weet is dat mijn vader het niet zo zag zitten om daar onderdeel van uit te maken. En dat had met name te maken met de familiedynamiek. He, en dat bedrijf was in eigendom van een groot deel van de familie die deels in het buitenland woonde. Eigenlijk soms ook het geld nodig had uit dat bedrijf om van rond te komen met alle gesprekken en gedoe van dien. En ik geloof dat mijn moeder, die zegt nog steeds wel eens, ik ben heel blij dat Peter zo heeft, dat nooit heeft gedaan, want dat had tot een hoop gedoe kunnen leiden.
1: En hoe gaat het inmiddels met het bedrijf?
0: Ja, het is al heel lang geleden overgenomen, dus ik heb eigenlijk geen idee.
1: Sluisvogelvoer. We gaan hem nog eens googlen, zo is dat. Hoe vaak gaat het eigenlijk mis, bedrijfsopvolging?
2: Er is inmiddels wel wat gedateerd onderzoek. Maar 70% van de overnames van de eerste op de
1: niet tweede... Niet waar, 70%?
2: Ja, ja.
1: Hoe komt dat?
2: Door communicatie. Dat is 60% van de gevallen die niet goed gaan, komt door slechte communicatie. Of slechte voorbereiding van de opvolger is de volgende reden. En... slechte voorbereiding van de financiële kant.
1: Ja, en ook wederzijdse verwachtingen. Daar kan ik me namelijk ook iets bij voorstellen.
2: Ja, dat zit hem natuurlijk in de communicatie in een stuk, zeg maar. Ja, dat is een hele grote opgebouwde verwachtingen, niet uitgesproken verwachtingen.
1: En als je dat dan heel concreet maakt, dat betekent dat een zoon denkt, goh, als ik straks 30 jaar ben, dan krijg ik de rol van directeur, en dan doet mijn vader een stapje terug, en dan is hij niet meer elke dag op het bedrijf te vinden. Ga ik hier de beslissingen nemen? Maar een vader denkt daar stiekem dan toch heel anders over.
2: Ja, dat gebeurt. Als daar nooit over gesproken wordt, en met name als het bedrijf, dus ook heb ik een voorbeeld in mijn hoofd, de derde generatie ingaat. Dus de zoon heeft gezien van, mijn vader was ook de oudste en die ging op zijn 30ste ongeveer het bedrijf in. Dan schept dat vanzelf een soort van aanname misschien van, dat zal dan misschien voor mij ook wel de bedoeling zijn.
1: Maar ja, je hebt de werver, de erver en de bederver. Dus de derde generatie is geen garantie voor succes, toch?
2: Nee, ik ken de uitdrukking. Ik heb hem nog nooit onderzocht of het echt helemaal klopt.
1: Ja.
2: Kijk, het bedrijf is natuurlijk ooit ontstaan met iemand die een goed idee had. En dat is de initiatiefnemer. En ik denk dat je bij een volgende generatie ook niet op zoek moet gaan naar een kopie van jezelf. En daar gaat er volgens mij ook wel eens wat mis.
1: Maar zit het hem ook niet heel erg in de generatie, de oudere generatie, de papa's, denk ik dan maar even, dat die niet kunnen loslaten?
2: Ja, vooral als ze al heel jong in het bedrijf zijn gerold, hun eigen identiteit daar aan ontlenen. Dan is dat wel heel ingewikkeld om voor hen om los te laten. Ik heb ook wel geleerd, want ik ben natuurlijk zelf ex-opvolger, om ook daar wel heel veel respect voor te hebben. Want ik zie dat echt dagelijks, dat de overdrager net zo worstelt eigenlijk als de opvolger. Alleen
0: dat is vanuit... logisch, hè? Want dan heb je hele leven keihard gewerkt in dat bedrijf. Dat is je gezicht. Je hebt misschien een bepaalde positiestatus. In ieder geval, het voelt goed. Ja, en dan thuis zitten, terwijl die zaak een kilometer verderop staat, waar je nog wat reuring hebt, de mensen kent.
1: Ja, dat is eigenlijk niet te doen.
0: Dat is niet te doen. Een vriend van mij heeft dit meegemaakt. En die vader kon niet loslaten. Hebben uiteindelijk ook geen stappen gezet in het overnemen. En hij is eigenlijk na een traject van een jaar of 8 heel intensief daar werken, gewoon in loondienst bij het familiebedrijf, is hij uitgestapt. Er gewoon geen toekomst in zat. Het werd niet concreter, wat jij al zei. En is gesneuveld.
1: En aan de andere kant kun je zeggen, communicatie en verwachtingen, de dingen die Esther noemt, dat zijn ook vaak dealbrekers bij de trajecten waar jij bij betrokken bent, toch?
0: Ja, die verwachtingen meer vind ik dan communicatie. Communicatie is een groot begrip. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar net in een andere context vind ik, als je het hebt over het begeleiden van een verkoop, daar gaat communicatie met name over, vind ik, tussen de founders. Waarom doen we dit? Waarom wil ik, dat is ook het gesprek met de koper vaak, het eerste gesprek, de rationale van zo'n deal. Maar ook, wat wordt mijn rol dan na een deal? Dat je daar heel duidelijk over communiceert, dat is heel erg belangrijk. En die verwachtingen, dat gaat toch vaak ook over cijfers. Wanneer gaat het mis? Als je in je informatiememorandum of in gesprekken prachtige forecast laat zien van de cijfers, en gaande het proces, valt dat tegen. Dat is misschien wel dealbreaker nummer 1.

0: Om het gedonder voor te zijn, treedt Esther bij voorkeur dus niet op als mediator. Want dan is het eigenlijk al te laat. Nee, liever nog in de fase daarvoor. En dat is dan vooral om het gesprek over die opvolging op gang te brengen. Want de verwachtingen van de oude generatie komen dus lang niet altijd overeen met de ambities, wensen en ideeën van de jonkies.
1: Bijvoorbeeld drie broers. En er zit steeds een aantal jaren tussen die kinderen. En die kinderen die hebben van huis uit meegekregen, je moet eerst 5 jaar ergens anders werken voordat je in een bedrijf mag.
2: Ja, kan ik me niet meer voorstellen.
1: Ja, dat is op zich best een hele goede, denk ik ook. Je hebt alleen wel dat de oudste op een gegeven moment al een tijdje meewerkt. En die wil al stappen gaan zetten. Terwijl de jongste denkt, ja hallo, ik kom net van school.
3: Wat bedoel je met stappen zetten?
1: Ik ga de boot missen.
3: Echt al inkopen? Of?
1: Nou ja, die weet dan misschien niet zo goed wat zijn positie is in het bedrijf. En dat er al gesprekken gaan plaatsvinden over taken overnemen. Soms gebeuren dat soort...
0: En hoe los jij dat dan op? Van dit lijkt me iets wat, je kunt je inbeelden dat zowel de jongste als die oudste, zit wat
1: dat
0: in.
1: Ja, ja. Zeker. Eerst erkennen dat het is zoals het is. Want soms mogen dingen ook niet gezegd worden. Hè? Dus dat is het eerste wat ik altijd doe. Ik benoem altijd de olifant in de kamer. Ik laat echt even zien van, nou, dit is dus de situatie wat nu voor jullie ligt. Hoe pijnlijk dat misschien ook kan zijn. En dan laat ik ook de jongste erkennen van, ja, ik ben inderdaad de jongste. Ik heb gewoon wat meer geduld nodig. Tegelijkertijd zijn ze op de werkvloer uiteraard gelijkwaardig. Maar het verschil tussen de oudste en de jongste ga je nooit opheffen. Ook niet op de werkvloer. Je bent broer en zus, je bent vader en moeder. Ik ben ervoor om dat even zichtbaar te maken. Dat is gewoon het verschil tussen een niet-familiebedrijf en een familiebedrijf. En ik ga dan op zoek naar handvatten van hoe gaan jullie daar mee om. Maar dat verschilt denk ik per
0: En is het dan situatie. De noodzaak dat jij, leg jij kant-en-klare oplossing op tafel? Nee. Of probeer jij juist...
1: Nee, ik ben geen adviseur. Dat is een groot verschil met een coach.
0: Jij legt met name de onderwerpen op tafel en zij moeten dan vervolgens dat bespreekbaar maken en dan zelf de knoop doorhakken.
1: Ja, nou ja... Inmiddels kan ik soms wel een beetje stiekem wat adviseren. Soms is dat even handig, helpt dat.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen probeer ik op te halen wat er is. En een gesprek, de onderwerpen naar boven te halen die inderdaad besproken moeten worden. En dat geef ik ze dan ook mee. Van, ga dit uitzoeken, ga dat gesprek eens aan met je vader. Ga eens onderzoeken of je deze taak of deze functie interessant vindt. Ga eens op zoek naar welke opleiding je misschien nog meer nodig zou hebben. Nou ja, ik geef zo even wat dingen mee die ze zouden kunnen doen.
0: Je gaf ook aan, je hebt hier een boek over geschreven. Familiezaken zonder ruzie. Hij ligt ook voor je. Ik heb daar eens doorheen zitten bladeren. En ik las ook een voorbeeld van iemand die er uiteindelijk uitstapte. Dirk heet hij.
1: Ja.
0: Wat gebeurde daar? Kun je dat voorbeeld eens schetsen?
1: Hij zat samen met zijn broer in het bedrijf. Bedrijf in de kunstsector. En de vader had het bedrijf samen met een partner. En hij dacht dat hij met zijn broer dan wel het bedrijf mocht overnemen. Maar zijn vader die nam eigenlijk geen stappen erin. Ze hebben heel lang samengewerkt. Totdat die vader met die partner er niet helemaal uitkwam. Toen hebben ze een adviseur in de arm genomen. Die kwam na een aantal assessments met het advies. Vooral de zoon van de partner in het bedrijf te laten. Dus toen zaten ze er ineens met z'n drieën.
0: Ja, dat is pijnlijk.
1: En dat is dus niet goed gegaan.
0: Nee.
1: Na een hele lange periode is uiteindelijk die jongen eruit gegaan. En... de twee broers die zijn blijven zitten, maar het bleef nog steeds heel erg onduidelijk. Waarop een van Dirk in dit geval heeft gezegd: nou, tegen zijn vader, ik wil nu duidelijkheid.
0: Hij eruit of ik eruit?
1: Hij eruit of ik eruit. Ja, nou ja, de vader gaf geen duidelijkheid. Die zei zand erover, we praten er niet meer over. Dat was voor hem. Ja, geen duidelijkheid.
0: Nee, dus een reden om de deur achter zich dicht te doen.
3: Trekt dan vaak de jongere generatie aan het kortste eind?
1: Ja, als zij heel veel hebben gegeven om het bedrijf in te gaan en het gaat uiteindelijk niet lukken, dan trekken ze aan het kortste eind.
3: Ja.
0: Dat onderlinge vertrouwen is heel belangrijk, hè? Vooral tussen veelal vader en zoon. Je hebt nog een voorbeeld van iemand van de jonge generatie die dat vertrouwen miste. Roderick heet hij. 15 jaar werkte hij al mee in het bedrijf en ook bij hem kwam er geen duidelijkheid.
1: Dat is dus een vader die heel moeilijk vindt om afscheid te nemen. Nog heel veel plezier uithaalt, identiteit aan ontleent en tegelijkertijd ook heel erg met gezondheidsproblemen kampt. Dus eigenlijk wel moet stoppen, maar dat nog steeds niet echt wil. En Roderick, die was zo gefrustreerd. Ik heb ze met z'n tweeën ook aan tafel gehad. En het leek allemaal heel goed te gaan. Maar uiteindelijk heeft die vader nog wat besluiten genomen waar hij het niet mee eens was. En hij ging nog nadenken of hij nu nog dat door wil zetten. Dus
3: en wat doe jij concreet dan in zo'n situatie?
1: Dit was trouwens het gesprek waarna ik dacht, ik moet een stukje conflictbemiddeling van de mediation gaan volgen. Ja. Want dit was echt al een conflict. En dat ben ik eigenlijk al te laat aan tafel. Dat is wel heel erg jammer. Ja, ik probeer echt te benoemen wat er is. Op dat punt. En de pijn op tafel te leggen. Alleen in dit geval was het al zo ver heen dat ze daar met z'n tweeën volgens nog niet echt zo erg.
2: Heel pijnlijk.
1: Echt heel pijnlijk, ja.
2: Ja. Ik denk overigens, David, dat jij dit ook zou kunnen. Zo'n rol als mediator. Ik bedoel, jij hebt ook bij veel deals gezeten.
3: Ja, je ziet, het doet me een beetje denken aan de dynamiek tussen compagnons, waar we laatst een uitzending over hadden.
2: Met Nadia.
3: Precies. Dat je niet meer helemaal op hetzelfde spoor zit en dan uit elkaar moet. Dit is zomaar nog wat ingewikkelder, omdat er staat veel op het spel natuurlijk met die familieband.
2: Ja, het diner met kerst en de verjaardagen.
3: Maar
2: ja,
3: ik zit er... Nee, dit is niet iets voor mij.
2: Nee?
3: Mijn hart gaat echt heel snel kloppen van het begeleiden van ondernemers die een bedrijf willen verkopen en dat hele traject te begeleiden. Want dit is echt ander werk. Hey,
2: wat is jouw allerbelangrijkste advies als het gaat over bedrijfsopvolging binnen de familie?
1: Dat is heel clichématig, hè. Ga het gesprek met elkaar aan en op tijd ook. En maken geen...
2: En jij zegt op tijd, zie je dat het in de praktijk vaak te laat is?
1: Je stelt het makkelijk uit, denk ik. Want het is een moeilijk gesprek. Dat komt nog wel.
3: We
1: komen er wel uit. En als het dan een onbesproken onderwerp blijft, dan voelen de kinderen ook van, nou, laten we het daar maar niet over hebben. Want we willen dat ook vader of moeder niet aandoen. Dat we hun plek gaan innemen of zo. Want dat is dan ook uit respect. Dus dan uiteindelijk gaat het een eigen leven leiden.
2: Maar je gaf net aan dat je ook een klant hebt, iemand van 16. Is dat dan de juiste leeftijd om dan te beginnen? Of verschilt dat ook weer per familie?
1: Ja, dat is toevallig, omdat de oudste is al ergens in de 30.
2: Ah, okay.
1: Van het geheel. Ze hebben wel gewacht dat hij dan 16 is. Ik vind dat wel heel erg vroeg. Ik merk het ook in de communicatie. Dat gaat vooral via WhatsApp en zo.
2: Ja, het is weer de eerste generatie. Ja, die durven niet te bellen. Dat is
1: heel formeel, via mailtjes en zo.
2: Dat herken ik heel erg, ja.
1: Maar ik vind het ook wel lekker, hoor. Dus
2: als je nog sneller antwoord wil, weet ik van die generatie, moet je Snapchat op je telefoon zetten. Dan reageren ze altijd pijlsnel.
1: Ja.
2: Maar goed, dat even volledig terzijde.
1: Dat geloof ik wel ergens.
3: Niet bellen, dat is cringe.
2: Ja, en dat is cringe.
1: Oh ja.
3: Ja, dan ben je een boomer.
1: Ja.
2: Dus begin er op tijd aan, maar dat verschilt wel per situatie, per gezin, per familie.
1: Absoluut. Ja, op tijd, dat is eigenlijk altijd bij iedereen. Je moet gewoon op tijd beginnen. Daarmee heb je het gesprek geopend en voorkom je problemen.
2: En
1: maar elke situatie is overal weer anders.
2: Ja, en als het dan even gaat om de rol van de generatie die gaat overdragen, wees duidelijk over wat je wil en hoe jij de toekomst ziet.
1: Ja, die duidelijkheid is heel belangrijk. En je kan zelfs ook duidelijk zijn over dat je het nog niet duidelijk hebt. Dan heb je, dat klinkt dan weer heel gek, maar dan heb je ook
3: een soort agree to disagree.
1: Nou, ik weet het gewoon nog niet. Voorlopig loop ik nog wel even mee, want ik vind het nog veel te leuk. Dus de komende 5 jaar gaan we het er niet over hebben. Nou ja, prima, dat is ook een antwoord, hè?
2: En dat zei Esther Reinders over de familiedeal. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com
6: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
9: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
8: Ontdek hoe op rma.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Thomas van Zijl.
19: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de uit de hand gelopen verkoop van een zeldzaam horloge en een gesprek met Georgette Fijneman, topvrouw van Zilveren Kruis. Ik vraag haar bij haar vertrek bij de verzekeraar naar de toekomst van de Nederlandse zorg. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie, want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Wil je weten wat er speelt? En ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
19: Boardroom Panel. HEMA leent tientallen miljoenen om mee te betalen aan zijn eigen overname door Jumbo-familie Van Eert. En de medeoprichter van OpenAI stapt over naar de concurrent Anthropic, zet de verhoudingen in de AI-wereld verder op scherp. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Rob van Eiberg is hier hoogleraar integriteit, verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, organisatieadviseur in binnen- en buitenland. En Hugo Remkes, partner bij Van Doorn, de voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University, leden van het panel. Met Rob natuurlijk ook aandacht voor jouw nieuws. Welk nieuws heb jij meegenomen?
18: Nou, ik vond het heel mooi wat er vanmorgen in de media stond, dat het binnenkort mogelijk is dat je inzicht hebt wat je collega's verdienen. Dus dat het heel transparant wordt gemaakt.
19: Ja,
18: dat weet ik nu nog niet natuurlijk.
19: Nee, wat je collega's verdienen niet, maar wat jij verdient.
18: Ja, dat moet ik even uitrekenen. Precies. Maar wat heel grappig is, in het onderzoek wat ik ken, is dat er een onderzoek is gedaan onder de Nederlandse beroepsbevolking. En 70% van de mensen die werken denken dat ze harder werken dan hun collega's. Kan natuurlijk helemaal niet, maar
19: ergens loopt dat vaak.
18: Dus dat gaat mislopen als je salaris gaat vergelijken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
19: Maar ben je wel voor die richtlijn? Want het gaat hier zeker over verschillende zaken. Ja. Hè? Je zou daar het taboe van af moeten halen. Ja. Je zou ook de verschillen in beloningen tussen mannen en vrouwen op die manier kunnen aanpakken. Het is niet een Nederlands fenomeen, maar dus een Europese richtlijn. Wat gaat dit nou betekenen?
18: Ik denk dat het veel meer, de transparantie leidt inderdaad dat er verschillen opgeven. Het wordt zichtbaar gemaakt wat de verschillen zijn. En dat is mogelijk om dat te veranderen. Dus ik ben daar voorstander
19: van. Maar als die mensen dan zouden zeggen, ja, maar ik werk ook harder of ik heb ook meer ervaring, of noem het maar op, krijg je daar een eenduidig goed beeld van?
18: Het is heel goed om, heel belangrijk als bedrijf, om dat heel goed te begeleiden, dat soort gesprekken en dingen uit te leggen. Dat vergt wel wat. Dat is het idee.
19: Dus je bent beschikbaar?
18: Ja, zeker. Ik denk Hugo ook, toch? Voor als er rechtszaken komen.
22: Nou ja, ik weet dat in Noorwegen is dit al de norm. En dat leidt alleen maar tot opwaartse druk. Dat kennen we ook in Nederland vanuit de Volkskrant. Hè? De lijstjes van de CEO's. Dat heeft alleen maar tot meer salaris geleid. Dus ik ben benieuwd waar dit toe leidt.
19: Maar ik proef enige reserve.
22: Ja, die transparantie. Kijk, dat er gelijkheid is in beloningen, dat vind ik goed. Maar of dit de methode is, dat weet ik niet helemaal.
19: Jij wilde het toch wel hebben over arbeidsverhoudingen, over loonmatiging of loonstijging, aan de hand van een ingezonden stuk van niemand minder dan Hans Borslap.
22: Ja, ik vond dat wel mooi. In dit geweld van nieuws over AI en alles wat we vandaag hebben, is dit eigenlijk een andere lijn die wat verder kijkt en de verbinding probeert te zoeken om een aantal fundamentele problemen in de Nederlandse arbeidsmarkt eigenlijk ter discussie te stellen. En wat je eraan zou kunnen doen, omdat de wereld verandert, Thomas. Het is niet te geloven. En Borslap zegt eigenlijk van ja, door die aanpassingen moeten we ook eens kritisch kijken naar een aantal structuren die we in Nederland hebben bedacht. En ik ben het daar denk ik wel mee eens.
19: Hij zegt verschillende dingen over die structuren, want die zouden wel hun langste tijd kunnen hebben. Hij noemt het instellingen, instituties van een museale waarde, maar ook van een museale kwaliteit.
22: Ja.
19: Dacht ik, ja, dan hecht hij er toch ook enige waarde aan.
22: Ja, wij gaan ook graag naar een museum om daar eens te kijken hoe het verleden was. En als je wil weten waar je naartoe moet, moet je het verleden kennen. En daarom is het contrast wat hij eigenlijk in dat ingezonde stuk geeft ook wel van waarde. Je ziet gewoon dat hij ter discussie durft te stellen wat iedereen wel aanvoelt, maar wat niet fundamenteel wordt aangepakt. En ik denk dat de oproep nu is aan de partijen die daarover gaan, en dat zijn goede partijen met nieuwe mensen aan tafel, dat die ook die opdracht nu echt oppakken.
19: Hij heeft het in functie ook al aan de kaart gesteld. Hij heeft een commissie voorgezeten, een belangrijke, invloedrijke commissie voorgezeten om eens die arbeidsmarkt opnieuw te ordenen. Wie is nu ZZP'er, wie niet? Wat is de waarde van een contract? Een vast contract, een flexibel contract? Daar is de politiek al een jaar of 7, 8 zeker mee aan het stoeien.
22: Ja, wil je het over de politiek hebben?
19: Nou nee, maar nu heeft hij dan een ingezonden stuk geschreven. Wat gaat dit nu meer zijn dan een steen in de vijver?
22: Nou, ik hoop echt dat die nieuwe bestuurders bij de vakorganisaties, maar ook degene die daar verantwoordelijk voor zijn in het nieuwe kabinet, daadwerkelijk elkaar weten te vinden. Je had dat akkoord van Wassenaar, waar iedereen bij elkaar kwam en het eens een keer oplost. Ik vind dit echt wel een fundamenteel probleem wat eigenlijk onvoldoende besproken wordt. Hè. Het geweld van het nieuws van iedere dag is er wel, maar dit soort fundamentele lijnen, die moet je ook zien. En in dat opzicht vind ik het goed dat hij er aandacht voor vraagt.
1: Dan naar die voortdurende beweging in de wereld. Dat heeft van alles te maken met wat er gebeurt op het vlak van AI. Verschillende zaken kunnen we doornemen. Allereerst is er een van de oprichters van OpenAI overgestapt naar een grote concurrent, Anthropic. Meldde Reuters afgelopen dinsdag nog. Elon Musk verloor een rechtszaak over de koerswijziging van OpenAI. Het ging er stevig aan toe in de rechtszaal. En Elon Musk heeft nu gezegd dat hij heel veel tempo wil gaan maken. De prospectus is verschenen met de beursgang van zijn AI- en ruimtebedrijf. En daarmee probeert hij toch weer net sneller te zijn dan Anthropic en OpenAI. Laten we maar beginnen met het personeelsbestand. Hoe gevoelig is het als een van de oprichters naar je grote concurrent gaat?
18: Dat is natuurlijk ontzettend gevoelig. Die neemt heel veel kennis mee. En je kunt je bij dit soort branches daar nauwelijks tegen wapenen. Een concurrentiebeding, daar gaan mensen niet aan. Ook omdat hij natuurlijk gewoon een van de oprichters was. Dus dat is heel gevoelig, heeft heel veel consequenties. En er zijn natuurlijk al meer mensen overgestapt naar Anthropic. Dus.
1: Ja, maar goed, zo wordt er natuurlijk aan iedereen die heel veel kan wel getrokken. Want Sam Altman van OpenAI zei vorig jaar nog dat Meta bijvoorbeeld aan zijn medewerkers trok met bonussen tot wel 100 miljoen.
18: Ja, bizar. Nee,
1: dus dan kunnen we het hebben over een concurrentiebeding, maar dan kunnen we het beter niet over hebben.
18: Nee, daar kunnen we het niet over hebben.
1: Dat is gewoon iets van een vroegere tijd.
18: Nee, zeker. Dat past niet in deze sector. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je, en dat is maar goed waarmee die rechtszaak over ging, dat je goed kijkt naar de governance. Want Elon Musk kan natuurlijk hebben over, jij bent te commercieel bezig. Maar de andere kant natuurlijk van het verhaal is, als je daar van tevoren geen afspraken over maakt, hoe zit het dan? Overigens ook hilarisch dat
1: Elon Musk heeft verloren, overigens.
18: Ja, hij heeft verloren, ik weet het. Maar hilarisch ook dat Elon Musk dan verwijt dat er andere geldwolf is. Dat ik denk, als er één mee bezig is, hij dat zelf wel.
1: Ja, en er werd ook duidelijk in die rechtszaak dat hij kennis en technologie van OpenAI heeft gebruikt om zijn eigen bedrijf verder tot ontwikkeling te brengen.
18: Wat ook weer heel commercieel is. Ja.
1: Ook nog even, Hugo, voor jou dat eerste punt van die oprichter die nu zijn geluk gaat beproeven bij Anthropic. Hoe kom je daar nog weer overheen? Of kun je daar misschien toch nog proberen in ieder geval formeel afspraken over te maken? Wat kun je dan wel of niet delen met die concurrent?
22: Dit is duidelijk een stemverklaring van iemand die overstapt op dit moment. Hè? In de week dat het echt moet gaan gebeuren met die beursgangen. En dan overstappen als oprichter, dat zegt wel iets. Wat ik er ook grappig aan vind, Thomas, is dat het gaat hier over mensen. Terwijl we de hele tijd denken, AI, dan zijn we niet meer nodig. Maar kennelijk blijkt het zo te zijn dat mensen er toch toe doen. Hè?
1: Er zijn nog sterontwikkelaars, stermedewerkers die het toch graag binnen die gelederen wil voegen.
22: Ja, maar het gaat dus kennelijk niet meer over de machines die erachter zitten, maar toch over hoe mensen hiermee omgaan. En dat vind ik toch wel fascinerend. Iedereen denkt eigenlijk, we doen er niet meer toe, maar dit bevestigt toch het tegendeel.
1: Hooggevend misschien zelfs wel.
22: Nou, wie weet.
18: Ja. Relativerend in ieder geval.
1: Ja. Meta investeerde vorig jaar, dat is ook een manier om mensen binnen te krijgen, miljarden in Skill AI. Ik heb het er even opgezocht. Maar de voorwaarde was wel dat de piepjonge oprichter van Skill AI dan zou verkasten naar Meta. Dat is natuurlijk ook een manier om mensen tot een overstap te brengen.
18: Ja.
1: Ook wel een kostbare manier natuurlijk. Zeggen van, ik investeer miljarden in jouw bedrijf, maar dan moet je wel bij mij komen werken.
22: Nou ja, precies dat punt wat je nu noemt vind ik ook wel zorgwekkend. Wij zijn zelfs met ASML in Nederland niet in staat om dit soort bedragen op te hoesten. Dus als je kijkt van een afstand wat er nu in Amerika gebeurt, wij moeten vrees ik constateren dat Europa hier hopeloos achterloopt. En we hebben Mistral, maar dat is echt een keukenkampioen, zeg maar. En dit soort bedragen kunnen wij niet ophoesten. En dat betekent dus ook dat er een enorme afhankelijkheid komt toch van dit soort type bedrijven. En dan blijkt toch dat China en Amerika het echt gaan bepalen dat we in Europa hopeloos achterlopen.
1: En daar hoef je dan ook geen wetgeving tegenover te zetten, want dat is nu wat er geprobeerd wordt natuurlijk. Ja, om toch Europa via wetgeving een duwtje naar voren te geven.
22: Ja, die wetgeving, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ik bedoel, dat zijn de kaders waarbinnen het moet gebeuren, maar dit soort bedrijven trekt zich daar maar heel weinig van aan.
1: Dit is, dat geven jullie beide aan, wel een hele nieuwe wereld. Maar ja, dat er partners van het ene naar het andere kantoor gaan en dat die voor een deel soms wel hun hele team mee kunnen nemen. Dat is al wel zo oud als de weg naar Rome.
18: Ja, zie je ook. Adviesbureaus, advocatenkantoor, ja, ziet dat heel veel.
1: Ik breng dat er ook nog even aan de orde hier. En kun je daar dan wel betere afspraken over maken?
18: Ja, in die traditionele wereld, meer traditionele sector, kun je best wel afspraken maken over concurrentiebedingen. Bijvoorbeeld van advocaten die zegt, ja, je kunt niet zomaar zaken meenemen. Je kunt daar afspraken over maken. Maar in deze wereld is het ook heel moeilijk van welke kennis neem je mee. Wat je ontwikkeld hebt, de modellen, zou ik maar zeggen, dat kun je natuurlijk niet meenemen. Maar de kennis die je hebt wel, dat kun je niet.
1: Maar je kunt wel concluderen, wat Hugo ook al zei, het is een soort stemverklaring. Je voelt je toch bij dat ene bedrijf dat je notabene zelf hebt opgericht, blijkbaar minder thuis. En nu kiezen voor Anthropic is ook een duidelijk, bijna ideologische keuze wellicht.
18: Het is een beetje de discussie tussen Microsoft en Apple. Apple was een veel, wat mij betreft, cooler merk en innovatief. Of dat waar is, weet ik niet meer. Dat was die imago naar buiten. Dat zit meer ethisch. En daar kun je op zich vragen bij stellen. Maar dat is wat je ziet in die wereld.
1: Daarvan uitgaande dat je inderdaad in de wereld waarin jullie actief zijn wel afspraken kunt maken. Ben jij wel eens toch onaangenaam verrast door partners die plotseling bij een concurrent gingen werken?
22: Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd wel. Maar ja, dan ben je toch niet tevreden met dingen die daar verder lopen. Mijn ervaring, ook toen ik in het bestuur voor mijn kantoor zat, is toch dat er dan andere dingen spelen. En hier speelt volgens mij ook iets op de achtergrond mee wat we nog niet hebben benoemd. Namelijk de weeffout die in OpenAI zitten. Aan de ene kant de not-for-profit-achtige imago die ze hebben, aan de andere kant die winstgevendheid. En ja, Claude is daar denk ik een voorbeeld van. En ook de hele discussie die er in Pentagon speelt over de systemen die worden gebruikt. Ik denk dat je de beste strategie om mensen te houden is het gewoon goed doen.
18: Goede werkgever zijn. Ja.
22: Niet allerlei beperkende bedingen opleggen. En natuurlijk zullen die in zekere zin wel mensen dwingen om er goed over na te denken. Maar uiteindelijk is het gewoon, men wil bij succesformules zitten. En dat is je denk ik.
1: Er zijn wel wat maskers afgevallen tijdens die rechtszaal. Ook over Sam Altman, die deed alsof hij het allemaal for good deed, maar er toch ook ondertussen behoorlijk rijk van geworden is.
22: Zo is het, ja.
18: Nee, dat
1: weten we dan weer.
18: Ja.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Boardroompanel bestaat vandaag uit Rob van Eibergen en Hugo Reumkes. De vereniging Effectenbezitters beschuldigt zijn ex-accountant van chantage en weigert de factuur te betalen na een stuk gelopen controle van de jaarrekening. Daarover heeft het FD de afgelopen dagen meerdere keren geschreven. Die accountant for you stopte de controle vroegtijdig en wijst de beschuldigingen van de hand. En dat is pikant omdat het hier gaat over de vereniging Effectenbezitters. Die houden nauwlettend in de gaten hoe grote beursgenoteerde bedrijven functioneren en die liggen nu toch rollenbollend met hun accountant over straat, breed uitgemeten in de media. Wat gaat hier mis?
18: Ja, ik vind het een soort dorpsruzie. Dus ik vond het echt,
1: je wilde er toch wat langer over doorgaan, begrijp ik.
18: Vermakelijk om daarover te lezen. Maar het is natuurlijk heel bizar dat je dit in de publiciteit brengt en dan via de publiciteit dat uitvecht. Dat vind ik bijzonder. Ja, en als ik de berichtgeving moet geloven, een kleine accountantkantoor die hun werk niet goed deed, althans in de belezing van de VEB, die dan vervolgens zegt, ja, maar als je wij onthouden de goedkeuring tenzij de rekening betaalt, dat gaat natuurlijk heel ver.
1: Ja, dat gaat heel ver. Ja. Tijdens de ledenvergadering werd gezegd, plak er zelf maar een etiket op, hoe ver je dit vindt gaan. Ja. En daarna zijn bestuurder van de VEB, ik noem dit chantage.
18: Ja.
1: Jij zegt het gaat heel ver, is het daarmee ook chantage?
18: Nou ja, wat je natuurlijk, ik zelf als toezichthouder, als ik oneens ben met een accountant, dan ga je met elkaar in gesprek. Dan ga je niet uitvechten.
1: Ja, daarvan zegt deze accountant, dat hebben we geprobeerd en dat is, zoals jullie nu merken, mislukt.
18: Ja. Nou ja, ik vind het chantage. Ja. Ik durf dat label wel te geven als je dat zo stelt. Ja.
1: Hugo,
22: ja.
1: Deze dorpsruzie, meng je daar eens in? Of vind jij het geen dorpsruzie?
22: Ja, kijk, als je dreigt met allerlei procedures of klachten, of je doet het of je doet het niet, maar je gaat het niet in de krant zetten. Het is goed dat het FD dit heeft opgepakt. Maar uiteindelijk is hier natuurlijk iets fundamenteel fout gegaan. Want kennelijk is het niet gelukt, ook na deze overname van het accountskantoor, om te zorgen dat dit goed ging. Waar de accountant aandacht voor vraagt, als ik het zo een beetje tussen de regels doorlees, dat heeft wel te maken met het wezen van de VEB. Derde geldrekeningen, geldstromen in acties die zij doen. Ik ben benieuwd wat de VEB zou zeggen als ze op de vergadering zouden staan van een aandeelhouder waar dit ook gebeurt. Hè?
1: Wacht even, dan moet je even uitleggen, want die VEB die moet natuurlijk eigenlijk boven elke twijfel verheven zijn. Ja, in ieder geval zorgen dat het in eigen huis op orde is.
18: Ja. Belangenvereniging van beleggers.
1: Ja. En die accountant die wijst nu wellicht op een zere plek.
22: Nou, die accountant die moet dit controleren. Hoe gaan die geldstromen? Wat gebeurt er nou precies? En,
1: dan moet dit volgens mij helemaal niet controleren. Dat heeft de VEB zichzelf opgelegd, toch? Ze zijn niet controleplichtig.
22: Nee. Maar ja, als je een accountant vraagt, kijk ernaar. Dan,
1: nee, dan wel. Nee, dan wel.
22: En dan moet hij dat ook eerlijk geweten doen. En dat gebeurt al nu. Kennelijk is er een gedoe over rekening. Kijk, dit hoort, Thomas, niet in de krant. Dit hoort bij de tuchtkamer van de accountants. Ja. En Gerben Evers, die zat nou juist bij de AFM op dit onderwerp.
1: Ja,
22: dus die weet
1: misschien
22: een ander hoe het moet. Ja. Dat ze dan toch daarmee in de krant komen, geeft eigenlijk alleen maar aan dat er iets niet goed is gegaan. Ik weet niet.
1: Dat verwijt je dan met name de VEB?
22: Nou ja, goed, of iemand bij het FD heeft zijn werk goed gedaan en heeft dit opgepakt. Dat kan natuurlijk ook.
1: Maar die heeft gewoon in het jaarverslag volgens mij als eerste opgemerkt, hey, er speelt er iets met die account. Dat gaat niet helemaal goed.
22: Ja. Maar dit raakt wel het wezen eigenlijk van de VEB. Dus als je aanstuurt bij andere partijen op openheid en transparantie. En een accountant geeft eigenlijk aan. Want 50.000 euro in deze wereld is nou niet iets waar je van wakker zou liggen. Sterker nog, het overstappen naar een ander accountantskantoor. En het omzetten van dingen kost waarschijnlijk veel meer dan dit. En publicitair wordt hier ook alleen maar schade geleden door beide partijen. Dus dat ze hier niet samen tot een oplossing komen, dat verbaast me.
1: Mm, nee. En als die gezamenlijke oplossing toch nog een uitgangspunt zou zijn. Maar goed, volgens mij zijn we dat stadium dus voorbij. Ja. Maar aan wie is dat dan te wijten? Wie heeft hier dan onvoldoende zijn best gedaan?
18: Ik zou in eerste instantie kijken naar het VEB. In dit geval, die hebben dat gewoon niet handig gedaan. Een grote imago-schade. Dus waarom doe je dat niet op een andere manier?
1: Ja,
18: dus
1: maar de schade is er ook voor die accountant, zou ik denken.
18: Ja, zeker. Ja. Ja,
1: want je wisselt regelmatig, tenminste soms moet het ook, moet je roleren van accountant naar accountant. Maar ik merk hier nu, tenminste dat is een beetje wat er in dat artikel ook staat. Ja, als je weet dat je die klus verliest, dan verlies je ook je interesse. Dan doe je niet meer echt je best.
18: Nee, dat is niet, met goede accountantskantoor is dat niet mijn ervaring. Die maken dat gewoon af en die weten over een aantal jaar kom ik misschien wel terug. Dat is een beetje tussen de grote kantoren, daar roleert het ook tussen.
22: Nou, het is wel onrustig in die accountantswereld. Hè. Ja. Er zijn veel fusies, teamswijzigingen. Dus als klant van zo'n accountskantoor zou ik daar wel heldere afspraken over maken. Het kan gebeuren dat mensen gaan. Hè. Dat zie je niet alleen bij AI, maar ook bij accountskantoren. Maar als een team gaat, nou, dan wil je ook heel graag dat er continuïteit is, dat er waarborg is op dossiers, dat goed gebeurt. Ik vermoed dat hier wel is gebeurd en dat er dus iets anders onder zit, wat wij niet in de krant lezen. Maar als het FD nou zijn best gaat doen, dan horen we dat binnenkort ook wel.
1: Ja. Dan naar een kwestie waar een accountant ook goed naar heeft gekeken, denk ik zo. HEMA gaat zijn eigen overname deels financieren met een lening van 60 miljoen euro aan de Jumbo-familie van Eert, het investeringsvehikel Mississippi in het bijzonder. Daarover schreef het FD. De winkelketen boekte overigens voor het vijfde jaar op rij winst, na eerst een lange tijd rode cijfers te hebben geschreven. Het heeft ook al een turbulente geschiedenis de afgelopen jaren. Volgehangen met schulden. Marcel Boekhorn, een Britse investeringsmaatschappij. En dan nu deze constructie. Wat is jouw eerste indruk daarvan, Rob?
18: Ik denk dat het een goede set is voor HEMA. Dat ze wordt overgenomen door een familiebedrijf, om het zo maar te noemen. Private equity kijkt er altijd korte termijn. Dit is veel lange termijn perspectief.
1: Ja.
18: Dat is oké. Ja, waar ik minder gelukkig mee ben als ik er naar kijk, is altijd als de dingen door elkaar lopen. Dus je wordt overgenomen en dan ga je vervolgens dat zelf financieren voor een gedeelte.
1: Ja, je moet je eigen kredieten opschroeven om dat mogelijk te maken.
18: Ja, ik zou dan zeggen, koop je voor een deel in of zo. Dat lijkt me meer heldere afspraak. Maar als het door elkaar loopt, daar komt meestal gedoe van. Dat is mijn ervaring.
1: En waarom zou er dan niet voor gekozen zijn?
18: Ik heb geen idee. Dat verbaast me ook heel erg. Dus,
1: hoe schat jij dit in, Hugo? Voor jou is het toch alledaagse praktijk, zo te zien?
22: Ja, het is niet wereldschokkend wat hier gebeurt. Waar we denk ik over moeten hebben is veel meer, past dit nou wel bij Jumbo en HEMA, waar ze nu in zitten? We hebben die Lion Capital, dat is die Anglo-Saxische club uit het verleden, die had HEMA overladen met schulden. Ja. Dat heeft geleid tot allerlei gedoe met Boekhorn, wij die dan weer redden en zo.
1: Ja, Boekhorn heeft het uiteindelijk verkocht aan Parcom en aan Mississippi.
18: Ja. Met een goede winst, volgens mij.
1: Ja, het is allemaal zo Boekhorn.
22: Ja. Ja, nou, ja. En inmiddels draait HEMA echt wel goed. En ik zie die combinatie, dat zien we denk ik allemaal wel, Jumbo, HEMA goed werken. En dan is de vraag eigenlijk, wil je dan deze financiering die toch eigenlijk meer hoort bij een private equity-achtige setting in een familiebedrijf, bij dit type bedrijven doen? Nou, ik kan me voorstellen, als je de CEO bent van HEMA, dat je zegt, ja, om dan mogelijk te maken dat we onderdeel worden van Jumbo, dan doen we dat. Maar wat ik interessant zou vinden, Thomas, is dat ik eens bij die raad van commissarissen van HEMA aan de tafel had gezeten en te horen van, hoe maak je nou die afweging? Hè? Want je komt uit een setting waar het helemaal fout is gegaan en je gaat eigenlijk een methode toepassen om onderdeel te worden van een familiebedrijf met lange termijnen. Maar het is een methode die eigen private equity gebruikt.
1: En ja, daar want zit, wel is, daar zit weinig licht tussen wat HEMA zelf nu doet en de situatie waar het uitkomt met Lion Capital. En
22: nee, daar heb je het echt over een totaal ander bedrag.
1: Ja, daarom. Dat was gewoon op het randje van een faillissement. Ja. Nu gaat het over 60 miljoen. Ja. Is dat dan om inspraak te krijgen? Hoewel natuurlijk hier terecht wordt opgemerkt, dat kan ook op een andere manier.
22: Ja, dus je kiest voor een methode die eigenlijk niet zo goed past bij de structuur. En vanuit het management van HEMA begrijp ik dit. Maar de Raad van Commissarissen moet ook eens kijken van, ja goed, wat zegt dat nou over ons? En is dat die investering waard? Ik denk dat ze dus de slotsom hebben getrokken dat het zo is. Maar je moet wel trouw blijven wie je bent en wat je wil zijn. En daar zit denk ik hier de crux een beetje.
18: En ik ben ook wel benieuwd wat voor afspraken er zijn gemaakt. Dus wie is nou, gaat nou waarover? Wat betekent dat als jij voor een deel de overname financiert? Ben je dan mede-eigenaar of het, wat voor construct zit erachter? Ja. Daar kunnen problemen uit ontstaan.
1: Maar op de grote lijnen zal het toch wel zo zijn dat HEMA wordt overgenomen door...
18: Ja, zeker. Nee, dat is wat er gebeurt. Ja.
1: En wat betekent dit, denk je, voor de mensen die al wat langer bij HEMA rondlopen en misschien toch een kleine flashback krijgen naar het verleden, van daar gaan we weer?
18: Ik denk,
1: zou dat niet zo gevoelig liggen?
18: Net als Hugo ben ik van overtuigd dat dit een goede keuze is voor de lange termijn. Dus ik denk dat het uiteindelijk rust geeft in het bedrijf. De private equity geeft altijd heel veel onrust. Dus korte termijn gedreven, rendement vooral gestoord. En dit soort familiebedrijven kijken ook naar de lange termijn.
1: En voor welk product kom jij wel eens bij de HEMA?
18: Ik kom er eigenlijk heel weinig.
22: Nou, de tompoezen zijn heel lekker.
18: Ja, en de vegetarische rookworst zijn ook lekker.
1: Wel die vegetarische rookworst. Jawel, jawel, het is opgemerkt. Rob van Eibergen was hier als lid van het boardroompanel, hoogleraar integriteit aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ook organisatieadviseur. En Hugo Reumkes, partner bij Van Doornen, voorzitter van het stichtingsbestuur van de Tilburg University. Dat is Tilburg. Willem II staat op punt van promoveren. Moet er nog wel wat gebeuren, hè?
22: Ja, de Kingside is er ook nog.
1: Dank. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via ons kanaal of de app van BNR.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zet eventships.nl.
7: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
9: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
10: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie, want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Een samenleving waar meer wordt hergebruikt en minder wordt weggegooid. Als het aan pre-zero zou liggen, zouden we daar nu al zijn. De Europese Milieudienstverlener is sinds 2021 actief in Nederland, wil zich inzetten voor meer bewustwording en minder verspilling. Iwan te Winkel is hier. Hij is de COO Nederland van pre-zero. Welkom.
16: Dankjewel.
15: Hoe lang is pre-zero nog pre-zero en wanneer wordt het dan zero?
16: Nou, daar gaat echt nog wel een tijdje overheen. Maar er zijn heel veel goede stappen te maken op die weg die naartoe. Als je nu kijkt waar we staan, dan weet je dat heel veel... als je zelf thuis afval weggooit, dan kies je of je hem in de papierbak gooit... of dat je wat in de plasticbak gooit, of dat je wat in de restafvalbak gooit. En dan kijk je goed wat het is.
15: Jij gaat al uit van 3 verschillende bakken. Het hangt er net vanaf waar je woont overigens.
16: Absoluut, absoluut. Maar voor een huishouden is dat al vrij normaal. Ga je naar het MKB, dan zie je dat daar gemiddeld 1,3 bak aan verschillende afvalsoorten worden ingezameld. Dus daar is nog zo makkelijk zoveel te bereiken... dat daar nog hele stappen gemaakt kunnen worden.
15: Want die naam van jullie overigens, en dan hou ik daarover op hoor... maar dat verklapt een beetje de doelstelling.
16: Absoluut.
15: Wat is de zero in pre-zero?
16: De zero in pre-zero staat ook echt voor zero waste. Dus dat betekent dat onze einddoel is om te werken aan zero waste. Samen met onze klanten, door hun te begeleiden... in wat krijg je nou eigenlijk binnen als grondstoffen... Waar komen die vandaan? Is dat recyclebaar? Wat kun je daarmee doen? En hoe kun je dat verminderen of een betere kwaliteit inkopen? En aan het eind van de rit, als het afval ontstaat... dan staan we letterlijk met onze handen in het afval... om te kijken wat zit er eigenlijk in het afval? En wat zou je eruit kunnen halen zodat het niet verbrand wordt... maar dat het een nieuwe bestemming krijgt?
15: Maar naar nul veronderstelt dat er van alles iets te maken valt. Is dat zo?
16: Nou, je staat er versteld van wat er nog uit te halen valt. Dus als je naar bijvoorbeeld een universiteit kijkt, wat daar in de afvalbakken te vinden is... en je maakt die restafvalanalyse, dan kom je tot de conclusie... dat er al bij de eerste afvalanalyse 85% zomaar uit te halen is... wat eerder verbrand werd en wat je er nu uithaalt.
15: Ik ben nog nooit zo diep in prullenbak ingedoken, maar wat kom je dan tegen?
16: Nou, dan kom je bijvoorbeeld tegen tissues... Een hele uitdagende stroom.
15: Waar ja, nog is er weer een dame verknald, dan komen,
16: Dan komen de tranen. Dan komen de tranen, of je moet er gezond zijn of niet te veel lawaai maken. Maar het is zeker zo dat tissues, blikjes, allerlei plastic artikelen... wat allemaal in het afval zit, waar je gewoon iets van kunt maken.
15: Ja, maar dan moet er ook nog wel goed worden gescheiden. En jij zegt 1,4 afvalbak in het MKB. Misschien is het universiteit geen MKB, 1,2. Maar jij pleit dan voor heel veel meer... afvalbakken.
16: Ja, zeker. En je ziet daar allerlei verschillende gradaties in. Dus als je kijkt naar hoe je dat benadert, dan hebben wij in het MKB heb je eigenlijk een soort standaardpakket dat je zegt van hey, kijk nou eens naar hoeveel bakken heb je. Moet je er geen plastic bak neerzetten, wat echt zelfs gratis is voor de MKB-ondernemer, omdat het door de producentenorganisatie wordt ondersteund. Of een papierbak erbij, of een GFT-bak erbij. Kijk je naar een ziekenhuis, ja, dan maak je een hele analyse over alles wat er in de afvalbakken vrijkomt. En ga je naar maatwerk kijken. Ga je nog een stapje verder.
15: Ik denk dat de afvalberg van een ziekenhuis... waar alles 1 keer wordt gebruikt en daarna wordt weggegooid... immens is.
16: Ja, absoluut. Daar zitten ontzettende grote kansen... om daar extra stappen in te maken. Om te kijken... niet alleen is er veel meer herbruikbaar voordat je het weggooit. Hè. Hygiëne voert de boventoon. Maar dan maak je echt analyses met het ziekenhuis zelf, met leveranciers, van kun je dat anders doen?
15: We zijn over hygiëne sinds corona ook weer niet heel anders gaan denken. Dat daar juist meer nadruk op is komen te liggen.
16: Nou, ik denk dat we daar veel bewuster zijn gaan worden... wat je aan hygiëne moet doen. En tegelijkertijd waar je ook stappen kunt maken in die circulariteit. En als je kijkt naar waar zo'n ziekenhuis voor staat... die hebben ook een verplichting om in de Green Deal te kijken... naar hoe ga ik veel minder afval produceren... hoe ga ik veel minder emissies verbruiken.
15: Komt het nu ook nog voor dat je als medewerker van een bedrijf denkt... dat je iets in een specifieke bak gooit... maar dat er onder of achter die bak 1 simpele zak zit?
16: Dat komt bij ons niet voor... Je
15: nee?
16: ziet, nee. Ik kan een voorbeeld geven.
15: Deze vraag komt niet uit het niets.
16: Nee, ik weet het. Die hoor ik ook heel vaak door anderen gezegd worden. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld ons huishoudelijke...
15: Vraag komt niet uit het niets.
16: Nee, ik weet het. Die hoor ik ook heel vaak door anderen gezegd worden. Maar als je kijkt naar...

0: Ik zou het gemiddelde bedrijf is eigenlijk heel lastig, want je ziet dat verschillende categorieën. Dus je hebt de absolute koplopers die ons ook echt vragen om met zero waste adviseurs aan de slag te gaan en te kijken van wat kun je allemaal doen. En die scheiden nog veel meer stromen dan een gemiddeld huishouden. En je hebt type ondernemer wat door relatief eenvoudige stappen dus een extra stroom kan toevoegen. Maar en ik denk dat die ondernemers inderdaad minder ver zijn en heel laagdrempelig daar een extra stap in kunnen.
1: Waarom zouden ze het nu nog niet doen?
0: Ik denk, sorry, dat het heel vaak te maken heeft met onbekendheid.
1: We zijn toch al een tijdje bezig met elkaar, of niet?
0: Zeker, zeker. Maar, en wij helpen ondernemers daar ook bij. Maar dat ze vaak niet het beeld hebben van hoe kan ik daar op die manier ook een makkelijke bijdrage leveren in duurzaamheid? Hoe kan ik bijdrage leveren aan de CO2-emissie? En zelfs dat ze onbekend zijn met dat per saldo ze vaak nog goedkoper uit zijn. Want als jij je plastic afval eruit haalt, dan is dat een gratis stroom. En de hoeveelheid restafval blijft lager kosten.
1: Kun je toch nog even beter uitleggen, ook omdat ik er nog niet naar gevraagd had, hoe dat dan zit met wanneer het voor een ondernemer iets zou kunnen gaan opleveren? Want jij zegt afval bestaat niet. Dat is altijd weer de basis van iets nieuws, een grondstof.
0: Ja.
1: Als die grondstof een zekere waarde vertegenwoordigt en jullie komen dat voor mij ophalen,
0: klopt.
1: Dan zou er een situatie kunnen ontstaan dat jullie mij moeten gaan betalen in plaats van andersom.
0: Nou, dat doen we zelfs ook bij bepaalde stromen. Dus als je van nature kijkt, dan zie je dat papier al heel lang een bepaalde marktwaarde heeft. En dat je daar ook over praat met je klanten. En daar staat tegenover dat als je naar restafval krijgt, dat de overheid steeds meer heffingen oplegt, waardoor het restafval steeds duurder en duurder wordt. En naarmate die balans verandert en je kijkt naar welke afvalstroom heeft waarde, en dan denk ik aan hout, dan denk ik aan papier, dan denk ik aan metalen, dan zitten daar heel veel materialen in die daadwerkelijk waarde in de grondstofketen.
1: Als ik een bedrijf zou hebben waar metalen een belangrijke rol in speelt, dan zou het toch eigenlijk gek zijn dat ik jullie nodig heb om in te kunnen zien dat metalen zekere waarde vertegenwoordigt. Dat weet ik dan toch wel?
0: Absoluut, maar dan praat je echt over een bedrijf wat primair met metaal bezig is. Je hebt natuurlijk ook heel veel bedrijven die zijn bezig in de bouw en die gooien een afvalbak vol met allerlei bouwafval.
1: Ja, nog steeds?
0: En dat gebeurt nog steeds. Dat is, ik denk dat de bouw wel relatief ver is, maar er zijn ook andere industriële bedrijven die dat doen. En daar kunnen we in onze bouw- en sloopsorteerinstallatie nog wel weer metalen uithalen. Ja. Of op onze locaties.
1: En dat is dan een totaalpakket, namelijk jullie adviseren, jullie halen op en doen er vervolgens iets goeds mee. Zou ik als bedrijf, als ondernemer ook kunnen zeggen, nou weet je wat, laat het hele adviseren maar zitten. Kom het gewoon ophalen, zoals je altijd al deed. En dan zijn we even goede vrienden. Of werkt het niet meer zo?
0: Nou, wij zijn van mening dat, dat je als ondernemer, ik denk dat iedere ondernemer eigenlijk wel wil bijdragen aan een duurzamere wereld. En als je kijkt naar de opdracht die ook veel ondernemers gewoon wettelijk krijgen, is dat je een bijdrage levert aan het verminderen van de emissieuitstoot. En daar wordt vaak nog in onderschat welke bijdrage afval daarin kan hebben. Dus eigenlijk is het een no-go. En natuurlijk zijn er situaties waarin dat nog voorkomt. Of dat er gewoon geen andere optie is, omdat er een heel krappe omgeving is waar de afvalbak staat. Maar per saldo kun je je makkelijkste stap maken om aan emissievermindering te werken. Dat door.
1: Maar dan hebben jullie eigenlijk best een makkelijke baan als ik het zo bij elkaar veeg. Want dan zeg jij, mensen zijn van goede wil. En er komt wetgeving. En het kan ondernemers ook nog eens wat opleveren. Wat moeten we hier dan nog bespreken?
0: Nou, ik denk dat de bewustwording nog aanzienlijk omhoog kan. Dus de wil is er wel, maar niet altijd is er de exacte mogelijkheid om dat fysiek mogelijk te maken in een bedrijf. Dus je moet je echt creatief zijn. Er zijn
1: dat is
0: heel
1: makkelijk excuus, het is ook ingewikkeld.
0: Je duikt, zeker bij complexe bedrijven, duik je echt in het proces om te kijken per stap, hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe kun je het gedrag van de medewerkers daarin meenemen? Hoe kun je de inkoop beïnvloeden? Hoe kun je aan de achterkant de bak op de juiste plek neerzetten? Hoe maak je dat?
1: Want hoe zuiver zijn die stromen? Ook die ondernemer die van goede wil is en de medewerker die goed getraind is, zal af en toe nog een foutje maken. Er zal nooit een 100% score zijn. En dan moeten jullie dat natuurlijk weer achteraf gaan proberen te corrigeren. Echt zuiver te maken.
0: Ja.
1: Of is die score al heel behoorlijk?
0: Nou, die score die is al heel behoorlijk. Al zie je wel dat hoe publieker de omgeving wordt, hoe meer stoorstoffen, zoals we dat dan noemen, erin zitten. Dus daar hebben we ook in gedrag nog echt wel wat te doen. En daar ondersteunen wij overigens ook bedrijven bij om daar naar te kijken.
1: Ik wil naar een aparte categorie binnen dat afval. Dat is namelijk elektronisch afval. Het zal bij bedrijven zo zijn. Het zal binnen huishoudens zo zijn. Er zijn steeds meer elektrische apparaten.
0: Ja.
1: Wat ook kan leiden tot steeds meer elektrisch afval. Zie je inderdaad een

0: flink stijgende lijn?
1: Ja, we zien absoluut een enorm stijgende lijn. En daar kunnen we ook, denk ik, als maatschappij enorm van profiteren. Dus we zien steeds meer dat in ieder geval huishoudens daar natuurlijk ook weer een eerste stap maken. Ja. Maar bedrijven zijn zich er ook steeds bewust van.
0: 140 elektronische producten in een gemiddeld huishouden.
1: Ja.
0: Wordt ook het nodige afgedankt. Overigens komt er ook nog weer een wet met het recht op reparatie. Dat kan weer zorgen voor minder afval of een later moment van afval.
1: Ja.
0: Maar als het afval is, dan komt het ook bij jullie binnen.
1: Zeker.
0: Met alle risico's van dien. Wat zijn die risico's?
1: Nou, er zitten zeker risico's aan als je kijkt dat het in de verkeerde afvalbak wordt gegooid. Dus als dat elektronisch apparaat in de restafvalbak terechtkomt en je gaat daar op een van onze locaties met de shovel tik je dat aan of schamp je het, dan heb je het risico dat zo'n lithiumbatterij of wat voor accu dan ook, dit kan ontvlammen. En dat betekent ook dat je een brandrisico hebt. Dat is ook voor de afvalwereld best een maatschappelijk probleem. Dat is heel moeilijk te sturen. Terwijl als je die batterij, of als het elektrische apparaat, als je die batterij eruit haalt, of je gooit het elektrische apparaat echt in een e-waste specifieke container, of je brengt het weg, dan komt het in de juiste stroom. Dan gaan we kijken, kun je het hergebruiken? Kun je het ontmantelen? Kun je daar de kostbare materialen uithalen die dus weer bijdragen aan de grondstoffentransitie?
0: Maar je zegt, het is een maatschappelijk probleem dat heel specifiek op jullie bordje komt,
1: klopt.
0: Want jullie krijgen ermee te maken.
1: Ja.
0: Dus waar ligt dan de oplossing?
1: Nou, de oplossing ligt daar heel sterk in dat daar ook eigenlijk een producent verantwoordelijkheid zou komen om die batterijen daaruit te gaan halen. Of dat die in ieder geval makkelijk verwijderbaar zijn. Dat die dat daar aanwijzingen
0: die producenten
1: komen.
0: Verantwoordelijkheid die hebben we nu voor textiel, die hebben we voor matrassen. Die
1: niet specifiek voor batterijen. Maar wel voor e-waste, hè, want daar betaal je al een verwijderingsbijdrage als jij een telefoon of een televisie of wat dan ook koopt in de winkel. Dus daar wordt ook de goede dingen mee gedaan. Maar het gaat wel vaak om apparaten. Pak je telefoon, hoe krijg je je batterij daar nog uit?
0: Ik kwam branden tegen, alleen dit jaar al in Apeldoorn, in Maastricht, in Alphen aan de Rijn. Dat is denk ik elke keer weer schrikken. Dat is ook elke keer weer een moeilijk gesprek misschien met je verzekeraar, met de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Hoe hebben jullie daar inmiddels tegen gewapend?
1: Nou, we hebben vrijwel op elke locatie hebben wij detectieapparatuur. We hebben op heel veel locaties sprinklersystemen. Onze medewerkers die zijn, ik zou bijna zeggen, volleerd in ervaring en in training om te kijken hoe ga ik daarmee om. Dus dat betekent dat heel vaak als er een brand ontstaat, en dat geldt voor ons en dat geldt ook bij onze concurrenten, dat ze weten wat ze moeten doen door het afval uit elkaar te trekken. Als het gebeurt ook in vrachtauto's op de weg, dan lees je wel eens in de krant dat ze even wat afval op de weg storten om ervoor te zorgen dat de vrachtwagen niet uitbrandt. Ja, en wij zijn gewoon in onze compliance, zoals het zo mooi heet, heel erg erop gericht om ervoor te zorgen dat het risico minimaal is. Ingangscontroles.
0: Maar het kan zo weer gebeuren.
1: Het kan gebeuren, maar we hebben allerlei stappen qua controle ingebouwd om te voorkomen dat het gebeurt.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je het achteraf nuanceren. In onze missie naar een circulaire economie, naar nul afval, verwachten wij volledige steun van de overheid. Of ook zonder steun van die overheid komen wij er wel. Je mag het achteraf nuanceren.
1: Ja, dan kies ik toch dat we volledig steun van de overheid nodig hebben.
0: Iwan te Winkel is hier. Hij is de COO Nederland van PreZero. Overigens, de laatste cijfers uit een rapport van Plastics Europe bleek eerder deze week nog dat de productie van herbruikbaar plastic in Nederland terugloopt. Maar dat we in Europa, op het gebied van dat herbruikbare plastic, dus toch een vorm van circulariteit, nog altijd wel een koploper zijn. Ik wilde beginnen met de vraag, gaat het nu goed of slecht in Nederland?
1: Nou, ik denk dat we in Nederland te maken hebben met uitdagende omstandigheden. Als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren met de recyclingmarkt is gebeurd, dan zie je dat die gewoon onder druk staat van allerlei, ik zou bijna zeggen, lage virgin prijzen, waardoor recycling marginale business is. En dat betekent dat wij, als we naar onszelf kijken, echt iets te doen hebben door aan de voorkant bij die bronscheiding die klanten helpen naar die zero waste route te gaan om zoveel mogelijk zuivere materialen daaruit te halen. Maar dat we tegelijkertijd ook de overheid nodig hebben om bepaalde normen aan te leggen met hoeveel gerecycled materiaal moet je nou eigenlijk gebruiken.
0: Want die zijn er vanuit uiteindelijk, maar die zijn er ook vanuit Europa, toch? Er
1: zeker, komt een bijding verplicht. Dus praat ik ook over de Europese overheid.
0: Die verhouding tussen gerecycled plastic en virgin plastic heeft dan alles te maken met prijs. En die prijs heeft weer van alles te maken met de olieprijs.
1: Ja.
0: Ik las de afgelopen weken juist dat recycling weer veel populairder aan het worden was vanwege die spectaculaire stijging van dat nieuwe plastic, vanwege de spectaculaire stijging van de olieprijs. Dus het kan ook snel gaan.
1: Het kan snel gaan, maar het is twee dingen daarover. Dat de prijs van gerecycled plastic stijgt, lijkt heel mooi. Maar gemakshalve vergeten we even dat ook voor het produceren van gerecycled plastic ook de prijs omhoog gaat.
0: Ja, ja.
1: Dus je hebt meer energie nodig. Dat betekent die energie is duurder. Dus die kostprijs stijgt ook. Dus het is niet per se dat de recyclinginstallaties daar nou zoveel meer van gaan verdienen. En het tweede is denk ik belangrijk, is dat het, ja, ik zou bijna zeggen, ook wel een beetje van toeval onderhevig is. Hè? Ook tijdens de eerste jaar van de oorlog in de Oekraïne zag je hetzelfde effect. Maar zodra het weer verdwenen was, was het ook weer over. Dus we hebben hier veel consistenter beleid nodig, wat stimuleert en wat ook stimuleert om te blijven investeren in recyclingtechnologie.
0: Je zou het bijna consistent kunnen noemen dat er nog altijd een dreiging is van een heffing van 500 miljoen.
1: Die is toch overeind gebleven. Ja, al is die heffing, zou ik absoluut niet consistent willen noemen.
0: Wil je even kort uitleggen waar die heffing uit bestaat?
1: Die heffing, dat bestaat uit een bedrag wat bedoeld is eigenlijk om het gebruik van plastic, het verbranden van plastics terug te dringen. Ja. En die heffing die was oorspronkelijk bedoeld om die eigenlijk aan het begin van de keten te leggen, zodat je veel meer aandacht hebt voor het design van het ontwerp van een product dat daar gerecycled plastic in wordt gebruikt, of te recyclen plastic in wordt gebruikt, zodat je daar gedurende de keten ook daadwerkelijk iets mee kunt doen.
0: Klinkt goed.
1: Dat klinkt goed. Nu ligt hij aan het eind van de keten. Dat is het plan. Dat betekent dat elke kilo plastic die wordt verbrand, dat je daar dan een heffing voor zou moeten betalen. Wat we daar gemakshalve in vergeten is dat in elk recyclingproces wat er nu is, dat daar een residustroom uit ontstaat die uiteindelijk nog verbrand wordt. En dat zal al naar gelang de tijd verstrijkt wel wat minder worden. Maar ja, die residustroom, als die duurder wordt, dan wordt de recycling per saldo ook duurder. Dus je creëert eigenlijk het effect dat het te duur wordt om in Nederland te recyclen, dat de recyclingbranche onder druk komt te staan, terwijl wij als Nederland een hele vooruitstrevende, degelijke, goede recycling.
0: De probleemanalyse die werd gedeeld, ook door het vorige kabinet overigens. Daar hebben ze de hand uitgestoken naar de branche. Onder leiding van Steven van Eyck. De plastic tafel vond plaats.
1: Ja.
0: Met de opdracht, oké, die heffing die vinden jullie vervelend. Kom dan maar met kostendekkende alternatieven. Dat is ook weer niet helemaal gelukt. Waarom niet?
1: Nou, ik denk dat de tafel op zich best een goed effect heeft gehad. Maar dat je ziet dat in het de hete aardappel gewoon vooruit wordt geschoven.
0: Nou, het is een geldkwestie, toch uiteindelijk?
1: Uiteindelijk is het een geldkwestie.
0: Ja, dus ook die tafel heeft volgens mij wel alternatieven geformuleerd. En ik heb ze ook allemaal braaf gelezen. Maar wel met de conclusie dat er niet echt één goed alternatief is als het aankomt op die heffingen.
1: Nou, ik denk dat hier absoluut speelt dat verschillende partijen in de keten hier een verschillend belang hebben. En ik denk, maar ik denk ook dat iedereen er wel van overtuigd is dat we met elkaar de recycling de nek omdraaien als we deze heffing zo laten staan zoals die is. Dus wij hebben als afvalwereld, ook als Prezero, deze heffing niet nodig om helemaal aan de voorkant van de keten al te gaan stimuleren dat het anders moet. Dus als dat het stimulans is, dan gaat daar niets in veranderen. Want die stimulans is er al lang.
0: Maar geef dan zelf eens een voorzet. Want Steven van Eyck die moest concluderen, nadat hij die plastic tafel had voorgezeten, dat het wel een beetje gek is als je de kalkoen over het recept voor het kerstdiner gaat raadplegen. Het is aan de politiek, zegt hij, om een oplossing te vinden die de concurrentiepositie van bedrijven in de circulaire plastic keten niet schaadt en die bedrijven perspectief geeft en die investeringen in innovatie aanjaagt.
1: Ja.
0: Wat is dan wel dat recept?
1: Nou, ik denk dat absoluut dat we weer terug moeten naar de voorkant van de keten. Wat ga je doen aan je verpakkingsontwerp? Hoe zorg je daarvoor dat er geen laagwaardige materialen worden gebruikt, maar dat er echt materialen worden toegepast die te recyclen zijn? En dan ook nog met de verplichting om daar een bepaald percentage recyclaat in toe te passen.
0: En welke bedrijven zouden zich dan aangesproken moeten voelen? Waar ligt dan de bal?
1: Dan ligt de bal uiteraard bij de producerende industrie. En uiteraard de industrie die daar die verpakkingen verkoopt. Dus dat zit hem in het design.
0: En dan zeggen ze, dankjewel Iwan, hier hebben we zelf nog niet over nagedacht.
1: Zeker hebben ze erover nagedacht. En ik snap ook dat het voor hun een uitdaging is om daar naar te kijken. Ook onder dezelfde, zou ik zeggen, economische druk die er is. Tegelijkertijd zullen we op deze manier echt de kanteling moeten maken door aan de voorkant te sturen. En ik denk dat ze dat ook feitelijk wel inzien. En ik wil een mooi voorbeeld noemen. Wat ik nu zag ontstaan in China, wat we ook allemaal gelezen hebben, de chipzakken die zwart-wit werden. Ik zou bijna zeggen, wat dat betreft wordt onder druk alles vloeibaar. Hè? Dus dat
0: we nog een keertje naar China konden wijzen als lichtend voorbeeld.
1: Nou,
0: op dit vlak.
1: Maar ik vond het wel heel creatief bedacht. Hè? Dat ze zeiden van nee, maar dit is een artikel waar we heel veel vertrouwen in hebben en dat verkoopt zich wel. Dus we halen de kleurtjes er even af, omdat we onze grondstoffen eigenlijk niet op orde hebben. En wat we willen, is dat we die grondstof in onze eigen circulaire economie houden om die opnieuw te gebruiken. En wat je nu doet, is dat je zegt, nou ja, goed, als je er een prijs voor betaalt, dan is het eigenlijk wel goed. Dan verbrand het maar. En ik denk dat je daarmee uiteindelijk de grondstof het land uit je.
0: Jouw inschatting, dat toch al een paar jaar gekissen is en die plastic tafel en dan nu toch weer het voornemen van dit nieuwe kabinet. Komt die heffing er in de huidige vorm of niet?
1: Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar in staat zijn om een andere creatieve oplossing te verzinnen.
0: Iwan te Winkel was hier, CEO Nederland van PreZero. Dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Hessel Hoekstra van Royal Delft Group. Dan ging het dus over Delft Blauw, maar met hetzelfde gemak ook over kaasschapen, want ze hebben daar Bosca overgenomen. Waarom eigenlijk? Luister dan onze podcast, de top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
0: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu 10 minuten vertraging. En de A7 van Horen naar Heerenveen, van Noord-Holland naar Friesland, daar is de afsluitdijk nog steeds afgesloten. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De De Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen 15.000 euro. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
12: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, sinds het Brexit-referendum is Downing Street No. 10 veranderd in een doorgangshuis met draaideur. Hoe komt het dat ook premier Starmer het maar niet lukt om rust in het land te krijgen? Dat bespreek ik met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, ondanks afspraken over 5% aan defensieuitgaven en een NAVO-missie rond Groenland, blijft president Trump nog regelmatig afgeven op de NAVO.
13: And trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran.
3: The last thing I needed was NATO stepping in our way. Because they're not, they're a paper tiger.
12: En laat de volgende NAVO-top in het Turkse Ankara nou juist deze zomer op het programma staan. Ik praat erover met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken. Welkom.
14: Dank u.
12: Eerst in de studio hier ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Eerst even de actualiteit. U hebt de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van een groep opvarenden die demonstratieve hulp aan Gaza wilde brengen. Die zijn opgepakt door Israël en vervolgens heel ruw behandeld. Er is een filmpje van gemaakt door de minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Enfin, dat is een grote affaire geworden. U bent verontwaardigd met een heleboel anderen. U hebt die Israëlische ambassadeur ontboden. Wat hebt u gezegd en wat heeft zoiets voor zin?
15: Nou, de beelden die we gezien hebben, die zijn volstrekt ontoelaatbaar. Niet alleen de behandeling van de mensen, maar ook de wijze waarop de Israëlische minister daar mee omgaat, met een grote lach en het uitdagende gedrag. Ontoelaatbaar. En dat betekent dat je op dat moment een aantal mogelijkheden hebt om actie te ondernemen. En een zwaar middel is ontbieding van de Israëlische ambassadeur. Alleen het ontbieden aan zich is natuurlijk al een signaal. Dat is een zwaar middel. Maar ook de boodschap overbrengen dat wij de garanties willen voor de veiligheid en fatsoenlijke behandeling van onze mensen, van de Nederlanders. In het bijzonder ook de journalisten die daar onderdeel van zijn. Vrijheid van pers is een groot goed. En we hebben daarbij ook om excuses gevraagd voor deze situatie.
12: Ja, en hoe reageerde die? Of zegt hij dan, ik zal het overbrengen?
15: Dat is sowieso de taak van de Israëlische ambassadeur om dat over te brengen. Maar even afgezien van wat er in dat gesprek besproken is, zien we natuurlijk dat zowel premier Netanyahu als mijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Israël ook publiekelijk echt afstand hebben genomen van deze beelden en het gedrag van deze minister. En dat lijkt me volledig terecht.
12: Ja, en zelfs de Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee in Israël was woest en die is zeer pro-Netanyahu. Dus ook dat is een teken aan de wand. Nog een vraagje daarover. Denkt u dat Netanyahu boos is over wat er is gebeurd? Of over het feit dat dat filmpje eruit gelekt?
15: Nou, ik kan niet in het hoofd van de heer Netanyahu kijken, maar het lijkt me volstrekt terecht dat hier publieke afstand van is genomen.
12: Ja.
16: Coördineert u dit met uw 26 EU-collega's om de Israëlische ambassadeur te ontbieden?
15: Soms gebeurt dat. Maar in dit geval is het niet gecoördineerd. Het is iets wat wij op eigen initiatief gedaan hebben en wat meerdere landen overigens ook gedaan hebben. Maar wij doen dit op eigen initiatief op basis van de beelden die wij gezien hebben en de acties die wij denken dat noodzakelijk zijn om daaraan te verbinden.
16: Ja, maar het helpt pas echt als je het met z'n allen zou doen, toch?
15: Nou, ik denk dat in dit geval het signaal volstrekt helder is. We zien dat meerdere Europese landen dat doen.
12: Ja. Meneer Berendsen, u vliegt na dit gesprek meteen door naar Zweden voor een bijeenkomst met de minister van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Dat dient als voorbereiding op de top in Ankara. Hoe staat de NAVO er wat u betreft voor?
15: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid. Binnen die NAVO en ook binnen de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid hebben we gezien dat we al heel lang veel te afhankelijk zijn geweest van de Verenigde Staten. Dat is niet alleen een duidelijke zorg van de Verenigde Staten geweest en een opdracht vanuit de Verenigde Staten om dat te veranderen. Maar ook in het kader van onze eigen verantwoordelijkheid, het verantwoordelijkheid dragen over je eigen veiligheid, is het ook voor ons een opdracht om daar meer in te doen. Binnen de NAVO worden die gesprekken nu gevoerd over op welke manier we de Europese bijdrage aan de NAVO kunnen vergroten. Dat gebeurt natuurlijk al volop met de investeringen die we doen. Maar tegelijkertijd moet dat ook op een verantwoorde manier. Omdat uiteindelijk de NAVO is er voor onze veiligheid. En dat betekent dat je daar geen gaten mag laten vallen. Dat volstrekt helder is dat op het moment als defensieve organisatie dat als je aangevallen zou worden, dat we meteen actie kunnen ondernemen. Dus dat moet in goede gesprekken. Maar dat wij als Europese partners meer verantwoordelijkheid gaan dragen over onze veiligheid binnen de NAVO is volstrekt helder. Ja, en daar gaan die gesprekken over.
12: Maar er is enorme twijfel, laat maar gewoon noemen wat het is over de solidariteit van de Amerikanen, in afval van Donald Trump. Die zwabbert een beetje, maar die zegt toch vaak hele onaangename dingen. De NAVO is nutteloos. Wij willen Amerika niet helpen als ze er een keer om vragen. Vorige maand zei hij dat hij overweegt uit de NAVO te stappen. Wat denkt u op zulke momenten en hoe moeten we daarmee omgaan?
15: Nou, dit soort woorden helpen natuurlijk niet. Zeker niet in een bondgenootschap. En van een bondgenoot wil je natuurlijk dat je naast elkaar staat. Ik heb geen twijfel over de samenwerking met de VS in de NAVO als het gaat om onze veiligheid en onze afschrikking. De VS is onderdeel van de NAVO, maar daarbinnen hebben ze grote zorgen over de wijze waarop Europese landen verantwoordelijkheid nemen. Daar geven we nu versneld uitvoering aan.
12: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, die twijfel, er zijn discussies van dat Trump wel eens heeft gezegd, nou ja, als er een klein aanvalletje zou komen op een Baltische staat, moeten we daar dan meteen artikel 5 over inroepen, van dat soort dingen. En dat geeft enorme onrust onder politici, maar zeker ook gewoon onder burgers. Die denken, ja, bestaat die veiligheidsparaplu die in 1949 is bedacht, bestaat die nog?
15: Ja, nou, die veiligheidsparaplu die bestaat. De VS is onderdeel van de NAVO. Neemt niet weg dat wij zelf een afhankelijkheid hebben als het gaat om onze eigen veiligheid. En dat je uiteindelijk en dat hadden we al veel eerder moeten doen, maar dat doen we nu met vergrote snelheid. We moeten zorgen dat wij zelf veel meer capaciteit en mogelijkheid hebben om onze eigen veiligheid te garanderen. Dus ik zie dit ook heel erg als een huiswerkopdracht voor Europese landen, waar Nederland ook echt het voortouw inneemt, zowel qua investeringen als de wijze waarop we aan die samenwerking vormgeven, om echt meer verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen veiligheid.
16: Ja. Want u zegt, als wij aangevallen worden, het NAVO-bondgenootschap, dan willen wij er klaar voor zijn om ons te verdedigen. Maar wat als Amerika Groenland aanvalt?
15: Op de eerste vraag, NAVO is klaar om ons te verdedigen als dat nodig is. Dus de commandostructuren, de capaciteiten, de NAVO is hier klaar voor. Hier is de NAVO voor, om ons te verdedigen. De situatie rond Groenland, daar is denk ik Nederland ook altijd duidelijk over geweest. De soevereiniteit van landen mag niet bedreigd worden. En zeker niet door bondgenoten als de VS. De zorgen die de VS heeft rond Groenland, die kunnen besproken worden. Dat gebeurt ook volop. Die onderhandelingen lopen ook. En laten we hopen dat daar gewoon een goed resultaat uitkomt.
16: En heeft u dan in Zweden ook een ontmoeting met Marco Rubio op de planning staan?
15: Nou, wij hebben ontmoetingen met alle ministers. We zitten met alle ministers aan tafel. Vanavond ook met Oekraïne daarbij. En morgen met alle NAVO-ministers. Iedereen zit daarbij aan tafel. Dus die gesprekken die voeren.
16: Ja, ik bedoel meer het onderwerp Groenland wordt niet vermeden als u één op één met Rubio zou zitten.
15: Nee, nou, ik heb een aantal weken geleden, durf ik even niet te zeggen, de tijd vliegt in deze rol, zeker de eerste maanden. Maar in mijn gesprek met Rubio, wat ik ook in de VS gehad heb, daar hebben we het natuurlijk over de gezamenlijke uitdagingen, gezamenlijke kansen en ook eventuele zorgen die er over en weer zijn.
12: Ja. In aanloop naar een Kamerdebat over de Amerikaanse veiligheidsstrategie zegt het CDA, bij monden van het Kamerlid van Landschot, uw partij dus, dat we veel meer moeten samenwerken met landen als Canada, India en Australië. Op de Amerikanen hoeven we namelijk niet meer te rekenen, quote unquote. En dus moeten de zogenaamde middenmachten samen optrekken. Bent u het eens met uw partij?
15: Ja, ik ben het daarmee eens, maar dat is wel breder dan veiligheid. En waar dit verhaal over gaat, is dat we zien dat de wereld verandert en dat de taal van de macht in de wereld door de grootmachten steeds luider klinkt. En dat eigenlijk de wereld zoals wij die voor ons zien, namelijk gebaseerd op internationaal recht, op gezamenlijke afspraken, dat die leidend zijn, dat dat onder druk staat. En willen we die wereldorde enigszins overeind houden, dus dat afspraken die onderling gemaakt worden internationaal, dat die gelden, ja, dan zullen wij moeten optrekken met landen als bijvoorbeeld India, die natuurlijk afgelopen weekend hier op bezoek waren, wat een belangrijk signaal ook is. Maar landen als India, als Australië, Canada en vele anderen in de wereld, die erbij gebaat zijn dat niet de taal en de macht van de sterkste geldt, maar de macht van de afspraak.
12: Ja, toch waard door al die discussies voortdurend het woord Trump, dat is toch zo?
15: Ik denk dat de rode draad door deze discussies vooral is dat wij als Europa en ook als Nederland daarbinnen op allerlei gebieden afhankelijk zijn van anderen. Ja. En dat geldt voor onze veiligheid, dat geldt op het gebied van energie, dat geldt op grondstoffen, dat geldt op digitale technologie. En daarom is de opdracht van dit kabinet, en dat doen we met volle ambitie proberen die uit te voeren, om die afhankelijkheden te verminderen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we in samenwerking ook met onze Europese partners en op sommige gebieden met ook andere partners in de wereld. Ik denk dat dat echt de rode rode draad is. Want uiteindelijk komt het er altijd op neer op hoe afhankelijk ben je en kunnen die afhankelijkheden tegen je gebruikt worden.
12: Ja.
15: En dat moeten we veranderen.
12: Trump was woedend dat de NAVO hem niet steunde in Iran. Wij zeiden meteen, nou, dit is niet onze oorlog. Maar wel dat Iraanse nucleaire programma moet stoppen. Daar waren we het dan als NAVO wel weer mee eens. Waar staan we nou precies?
15: Waar doelt u op met uw vraag? Kijk, waar we in het conflict staan is dat, en dat heeft Nederland vanaf het begin gezegd, dat we zien dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaten kan leiden. Dus dat betekent dat de partijen tot een oplossing moeten komen door middel van gesprekken. Nou, die gesprekken lopen en tegelijkertijd zien we die op dit moment niet tot een resultaat leiden. De zorgen die de Verenigde Staten en ook Israël hebben over het nucleaire programma van Iran, die delen we. Ook wij als kabinet zien niet alleen het nucleaire programma, maar ook het bereik van hun raketprogramma. De steun aan allerlei proxies in de regio. De lange arm van Teheran tot in Nederland aan toe. De steun aan Rusland bij de inval van de Oekraïne. Zijn allerlei dreigingen die uitgaan van Iran. Daarom hebben we ook gezegd, wij kunnen begrip opbrengen voor het feit dat de VS en Israël zich genoodzaakt voelden aan te vallen. Maar een resultaat van dit conflict kan alleen met een diplomatieke oplossing. Plus dat de blokkade van de straat van Hormuz.
12: Ja.
15: Vrijheid van navigatie, vrije doorvaart is voor ons essentieel. Dat is niet onderhandelbaar. En we zien de enorme impact die dat heeft op onze economie. Prijzen stijgen. En tegelijkertijd op andere plekken in de wereld schaarste aan brandstoffen en schaarste aan voedsel in de toekomst.
12: Ja, en dus heeft Nederland zich aangesloten bij een initiatief van onder andere het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om Hormuz te openen. Zodra er een staakt het vuren is, komt dat moment nou dichterbij. En ik vraag het omdat duidelijk er ook discussie nu is tussen Netanyahu en Trump. Een soort ruzie. En Trump zet duidelijk in op, nee, ik wil toch kijken of ik naar die diplomatieke oplossing kan. En dus de straat van Hormuz kan openen. Nou ja, en dan liggen wij dan klaar met onze schepen, zo gezegd?
15: Nou, in de eerste plaats zien wij dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaat gaat leiden. Dus dat is één. En tweede, Nederland is inderdaad onderdeel van die brede coalitie van landen die zeggen, dit is zo fundamenteel voor ons, die vrije doorvaart en die straat van Hormuz, dat we allemaal bereid zijn om een stukje van de verantwoordelijkheid te dragen op het moment dat de situatie dat ook toelaat. Dus dat betekent na het staken van de vijandelijkheden, om dan die doorvaart weer zo snel mogelijk te maken op een veilige manier. Die militaire planning die loopt. Wij staan gereed om daar iets te doen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook heel veel afhankelijk van de context waarin de eventuele actie dan voor zich gaat plaatsvinden. Dus daar zitten allerlei variabelen in waar dan een keuze op.
12: Ja, één variabele, een praktische lijkt mij, als u zegt we zijn aan het denken, het ligt op de tekentafel, we zijn al een eind, gesteld dat het allemaal goed gaat en het lukt en we kunnen uitrukken, zo gezegd, dan duurt het nog weer een hele tijd voordat dat in plaats is. Of zegt u nee, er liggen al schepen van ons of van onze bondgenoten in de regio, dus dat kan dan ook snel.
15: Nou, met 31 landen, en er zijn zelfs meer volgens mij in de coalitie, maar in ieder geval met de landen die nu aan het plannen zijn, is er natuurlijk inzicht in op welke manier linken ook al die capaciteiten aan elkaar. Dus het is niet één land dat alles hoeft te doen. Dus iedereen heeft bepaalde capaciteiten en die kun je op elkaar laten inhaken. Waarbij ook schepen in beweging zijn. En als het volgende week zou zijn, doen we het op deze manier. En als het over 4 weken is, doen we het op een andere manier, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar is lastig iets over te zeggen. Maar dat is wel onderdeel van die planning. En voor ieder moment dat dit mogelijk is, iedereen ziet de noodzaak van dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Dus zodra die gelegenheid zich voordoet, staat die internationale coalitie gereed om actie te ondernemen.
12: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En Europa-verslaggever Geertje van Haan is er ook.
14: Als je kijkt naar waar de steun voor Oekraïne vandaan komt, is het eigenlijk maar 6-7 landen in Europa die 90% van de steun verlenen. Het is Nederland, heel trots op zijn dat Nederland zo erop staat. Het zijn de Britten in eerste instantie, in de eerste periode, nu niet meer. Het zijn de Nooren, de Duitsers, een paar Scandinaviërs. Die houden eigenlijk Oekraïne staande.
12: Ja, dat was Jeffrey van Leeuwen, chefstaf van het kabinet van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Die zult u ongetwijfeld de komende dagen zien in Zweden op die NAVO-top. Daar wordt ook gesproken over Oekraïne en de hulp aan dat land. De NAVO coördineert die hulp, maar het is aan landen zelf hoeveel ze eraan bijdragen. Als u Jeffrey van Leeuwen zo hoort, doet het bondgenootschap op dit moment dan wel genoeg voor de Oekraïners?
15: We doen heel veel, maar het is ook duidelijk dat er een aantal landen veel meer doen dan anderen. En dat is steeds onderwerp van gesprek wat ik de komende dagen zal voeren, maar ook altijd bilateraal als ik met andere landen spreek. Dus wij zijn Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging en de strijd die Oekraïne voert is voor ons van fundamenteel belang. Dus wij steunen Oekraïne en blijven Oekraïne steunen. Tegelijkertijd verwachten we ook dat anderen daaraan meedoen. Die Europese lening die los is gekomen nadat Hongarije de blokkade heeft opgeheven, is daar een hele belangrijke.
12: Ja, maar 90
15: miljard.
12: Ja.
15: Maar dat zal op de middellange en lange termijn niet voldoende zijn. He, dus dat ontslaat andere landen niet van de verantwoordelijkheid om ook bilateraal die steun te leveren. Plus ook het element, en dat merken we ook in de debatten hier, en dat snap ik ook. Kijk, wij hebben brede publieke steun in Nederland onder de steun die wij leveren aan Oekraïne. En op inhoud. Maar het kost ook heel veel geld. En de terechte vraag is, als wij zoveel doen, moeten andere landen ook zoveel doen. Dus dat betekent dat dat ook steeds onderdeel is van mijn gesprek.
12: Eén dingetje. Poetin heeft gezegd, een goede bemiddelaar tussen Europa en Rusland zou Gerhard Schröder zijn. Nou, daar is toen een beetje met hoongelach op gereageerd. Dat leek Callas bijvoorbeeld, de buitenland commissaris, niet zo verschrikkelijk goed idee. Maar Trump die zei, misschien is dat zo'n slecht idee nog niet. Wat vindt u eigenlijk? Wat is het Nederlandse standpunt?
15: Het Nederlandse standpunt is dat, aangezien er in eventuele onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de VS gesproken wordt over dingen die ons aangaan, namelijk de veiligheid op ons continent en de toekomst van ons continent, dat wij daar mee willen praten. Dat wij daarmee aan tafel willen zitten. Nou, nu gebeurt dat zijdelings met drie grote Europese landen. Als er een moment komt dat wij als Europa iemand naar voren kunnen schuiven om dat te doen, dan moeten we dat doen. Maar het belangrijkste is dan met welk mandaat en gesteund door alle landen. En dat is voor een onderhandelaar heel belangrijk. Dat zijn de eerste stappen. En eventuele namen ga ik geen uitspraak over doen. Wat ik wel kan zeggen is dat de kans dat wij iemand naar voren zouden schuiven die door Poetin voorgesteld wordt, dat die kans wel klein is.
12: Ja.
16: We horen wel, dan zal ik de namen noemen. We horen Mario Draghi, Angela Merkel, Alexander Stoep. Wat u zei over mandaat, dat is misschien wel interessant en voor u van toepassing. Want volgende week gaat u met onder andere de hoge buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas en uw Europese collega's op Cyprus hierover praten. Dus niet alleen wie, maar ook hoe. Kunt u ons daar een klein beetje in meenemen? Zitten we daar aan die onderhandelingstafel uiteindelijk namens onszelf? Zitten we daar namens Oekraïne? Welk mandaat denkt u dat we moeten hebben?
15: Nou, dit zijn verkennende gesprekken. Dus ik kan daar niet veel over zeggen. Plus dat ik ook dus tijdens die gesprekken ook weer ga horen hoe anderen daar tegenaan kijken. En als het een gedragen mandaat moet zijn, dan moeten alle posities daarin meegewogen worden. Wat natuurlijk voor ons fundamenteel is, ook in dat mandaat, is dat er niets over Oekraïne besloten wordt zonder dat Oekraïne daar zelf bij betrokken is. Dat is voor Europa fundamenteel, zal ook fundamenteel zijn in het mandaat. En de belangen die wij hebben op ons continent en ook als Europese Unie zullen daarin meegewogen worden. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, kan ik nu nog niet zeggen. Die gesprekken bevinden zich in een verkennende fase.
16: Maar bent u het met me eens dat je nooit een bemiddelaar kan zijn tussen Rusland en Oekraïne als je al ruim 4 jaar Oekraïne steunt? Dan ben je toch een partij?
15: Ik vind het te vroeg om zeggen over wie dat dan zou moeten zijn om daar nu publiekelijk
16: uitspraak over te doen. Het gaat niet om de naam, maar het initiatief van zich.
15: Ja, maar kijk, uiteindelijk is het het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat dat de basisvoorwaarden zijn.
16: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u, dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
15: Ja, kijk, wij hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
12: Ja. Ik heb nog één vraagje over het verloop van de oorlog, omdat we het allemaal natuurlijk steeds proberen te begrijpen. En als ik het goed begrijp, begint zo langzamerhand de situatie te kantelen. En gaat het met Rusland niet zo goed en eigenlijk met Oekraïne best goed. Dus die hebben wel een hoop nodig, maar bijvoorbeeld wapens, dat kunnen ze voor een groot deel al zelf. Wat hebben ze nou op de korte en langere termijn van ons nodig?
15: Ja, nou, ik zou willen beginnen met zeggen dat het voor niemand goed gaat aan het front, gezien de enorme schade, de grote verliezen en de menselijke ellende die je daar ziet. Wat we wel gezien hebben is dat de Oekraïne in staat is om Rusland tegen te houden. He, na al die jaren nog steeds, wat een enorme prestatie is. En we zien her en der ook positieve signalen van het front. Maar zeker ook voor wat betreft de druk die Rusland ervaart intern en op hun economie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om naast de steun die Oekraïne van ons moet blijven krijgen en die we onverminderd blijven geven, dat met name ook de druk op Rusland niet mag verminderen. Sterker nog, die moeten we verder opvoeren. Daar spreken we ook in Europees verband natuurlijk over, maar we zien dat het effect heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
12: Oké, dank Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: BNR Verkeer. Dennis Mooij van de ANWB. De afsluitdijk de A7 is van Noord-Holland naar Friesland nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk vanmiddag. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt het beste om via Almere en Emmeloord, onder andere over de A6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De Deux Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen €15.000. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Nu er twee tegenkandidaten zijn, wordt er steeds nadrukkelijker aan de stoelpoten van de Britse premier Starmer gezaagd. Maar hij is vastbesloten om te blijven.
10: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away. I feel very strongly that I must serve the people who voted me into office.
9: Ik praat erover met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het nieuwe boek Take Back Control. 10 jaar Brexit tussen globalisering en soevereiniteit. Dag Rem.
11: Dag Bernard.
9: Starmer kwam aan de macht nadat hij bij de verkiezingen van 2024 een ongekende landslide haalde. Hij won 411 van de 650 zetels in het Lagerhuis. Nu heeft Starmer nog maar een approval rating, een goedkeuringspercentage van 23. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan, Rem?
11: Nou ja, het is inderdaad vrij verbijsterend als je die cijfers noemt dat op papier Starmer misschien wel de Europese leider zou moeten zijn die het stevigst in zijn schoenen staat. En daar blijkt eigenlijk nu 1,5 jaar later heel weinig van over. En een deel heeft te maken met Starmer's keuzes de afgelopen 1,5 jaar. Hij heeft belastingverhogingen doorgevoerd terwijl hij een linkse signatuur heeft. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar belangrijker is misschien nog wel zijn karakter. Hij is redelijk flats. Hij is niet charismatisch. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij geen visie heeft over waar het land naartoe moet. En dat in een situatie waarin het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit nog steeds heel erg worstelt met zijn nieuwe positie in Europa, maar ook in op het wereldtoneel. Ja. Dat komt allemaal dus halfslachtig over en dat wordt hem aangerekend.
9: Ja. Een heleboel dingen kan hij helpen en andere niet. Maar is het een kwestie van toon? Want er zijn natuurlijk veranderingen, hervormingen nodig, dat weet hij zelf ook. Maar wat hij ook probeert, heb ik de indruk, het valt slecht ook bij zijn eigen achterban.
11: Ja, het grootste probleem waar hij mee worstelt is hij moet de Britse economie aanjagen. En de structurele zwakte van de Britse economie is het feit dat sinds de Brexit dat de handel met de belangrijkste afzetmarkt voor Britse producten, de Europese Unie, dat die ontzettend moeilijker geworden is. Weet dat bijna de helft van de Britse export naar de Europese Unie gaat. En dat is nu allemaal omgeven met douaneprocedures, administratieve lasten, vertragingen, et cetera. En dat zie je dus terug in dat groeicijfer. Nou, wat is het probleem waar Starmer mee te maken heeft? Het lukt hem niet om vat te krijgen op het onderwerp van hoe moeten we nou met de Europese Unie omgaan? En dat komt omdat de Labour-partij, die Starmer aanvoert, die bestaat deels uit mensen die heel graag de Brexit terug zouden draaien. En voor een heel belangrijk deel ook mensen die voor Brexit gestemd hebben. Dus hij balanceert een beetje tussen twee posities binnen zijn eigen achterban. Aan de ene kant mensen die echt de Brexit het liefst gedag zouden zeggen. En aan de andere kant wil hij ook niet potentiële kiezers schofferen door te zeggen de keuze die jullie 10 jaar geleden gemaakt hebben, die was fout. Ja. Dus wat krijg je? Een soort halfzachte poging om de relatie met de EU hier en daar te verbeteren, maar echt een grote structurele hervorming die ook de groei aan zou jagen, namelijk het verbeteren van de handel met de EU, daar kan hij niet aan.
9: Nee, er is in de politiek een regeltje. Als je probeert met iedereen bevriend te blijven, hou je alleen vijanden over. Is dat een beetje wat hem overkomt?
11: Zo is het.
9: Ja.
11: Zo is het. En dat is interessant dat die twee tegenstrevers, die zeggen nu dus ook van we moeten die relatie met de EU, die moeten we hoog weer op de agenda zetten. En dat zorgt ervoor dat 10 jaar na Brexit, en daar schrijf ik over in mijn boek, dat gewoon dat verhaal over Brexit nog niet voorbij is.
9: Nee. Ik kom er direct nog even op terug. Eerst nog even een vraagje over Peter Mandelson, die door Starmer werd benoemd tot ambassadeur in Washington. En die bleek, laat maar zeggen, Jeffrey Epstein verleden te hebben. En dat was ook wel bekend, maar dat hadden ze weggehouden, onder de tafel gehouden, onder het tafelkleed verstopt, weet ik wat allemaal. Hoe kan zoiets gebeuren? Dat is toch bij ongelooflijk.
11: Het is een enorme soap of misschien wel een soort thriller. Van, ja, hoe kan het nou dat Peter Mandelson, die toch een van de Labour-corypheeën is en zichzelf ook graag omschreef als de printer. Hoe kan het nou dat Peter Mandelson, die toch een van de Labour-corypheeën is en zichzelf.

0: die ook toch behoorlijk aan de touwtjes trok achter de schermen, zonder dat Starmer het precies doorhad en zichzelf op een positie heeft weten te manoeuvreren, waardoor hij, ondanks alle kritiek, toch de ambassadeur in de meest gevoelige diplomatieke post, namelijk die in Washington, heeft gekregen.
1: Ja.
0: Dit is dus ook een geval van politieke karakters, het momentum wat Peter Mandelson dan uit handen glipt. En dat gaat nu als een boemerang tegen Starmer keren. Dus Starmer, degene die juist echt recht door zee, rustig, pragmatisch, weinig kleurrijk, die loopt nu het risico dat hij het slachtoffer wordt van de Epstein-affaire. En die had ik zelf ook niet zien aankomen.
1: Nee, niet ik neem aan. Niemand. In je boek Take Back Control zeg je terecht, er zijn in de laatste 10 jaar sinds het Brexit-besluit 6 premiers geweest. En als het even misgaat, komt er nu een 7e. Dat is nooit eerder vertoond, bij mijn weten. Dat noemden wij vroeger Italiaanse toestanden, maar in Italië kunnen ze nu spreken over Britse toestanden.
0: Ja, in Italië ziet er onder Meloni
1: Een stuk stabieler uit.
0: Ja. En dit is denk ik wel een van de punten waarom ik ook gefascineerd raakte door Brexit. Dat we traditioneel, in ieder geval ik, zag het Verenigd Koninkrijk als politiek stabiel, economisch sterk en juridisch voorspelbaar. En door dat referendum, door de krachten die een beetje ontketend zijn door dat EU-referendum, zie je dat het Verenigd Koninkrijk ontzettend worstelt met zichzelf, met zijn eigen identiteit, hoe ze zich willen verhouden ten opzichte van Europa, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat ze economisch onzeker zijn geworden. Ze weten niet goed hoe ze, waar ze de groei vandaan moeten halen. Of dat nu het inruilen van de relatie met de EU is door allerlei handelsakkoorden met landen rond de Stille Oceaan af te sluiten, wat maar marginale effecten gaat hebben. En ook juridisch. Dus het land van de Gentleman's Agreement heeft de afgelopen jaren ook enige tekenen vertoond van het niet zo nauw willen nemen met internationale juridische afspraken. Helemaal als het gaat over de relatie met Noord-Ierland. Daar heb ik een behoorlijk deel van het boek aan gewijd. Van hoe kon het ook zo misgaan in de relatie tussen Engeland en Noord-Ierland? En voor een belangrijk deel is Brexit ook echt de strijd binnen binnen het Verenigd Koninkrijk.
1: Die eindeloze discussie over de backstop en wat we allemaal, dat hield maar niet op.
0: Ja.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control.
2: The British people have made a very clear decision to take a different path. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
1: Ja, dat was toenmalig premier David Cameron die zijn ontslag aanbood nadat de Britten voor Brexit hadden gekozen in 2016. Cameron dacht met een referendum dat hij Brexit zou kunnen vermijden. Daar kwam het op neer. En hij dacht ook, ik krijg een goede stevige onderhandelingspositie met Brussel. Dat liep volkomen uit de hand. Kun je zeggen dat iedereen die daarna kwam dezelfde fout heeft gemaakt?
0: Ja, er zijn wel een aantal fouten die successievelijke Britse premiers hebben gemaakt. Onder andere dat ze de positie van de Europese Unie onderschat hebben. Zowel David Cameron, maar zeker daarna Theresa May en Boris Johnson, die dachten allemaal dat er wel deeltjes te sluiten waren met grote Europese landen, met name met Duitsland. Dus er is op een gegeven moment 2017, 2018... Brexit-ministers die zeiden van een handelsakkoord met de Europese Unie is het makkelijkste wat we ooit kunnen bereiken. Want wij consumeren meer Italiaanse Prosecco en wij kopen meer Duitse auto's. En dus de Duitse auto-industrie die zal ervoor zorgen dat wij wel eventjes een mooi akkoordje krijgen. En niets bleek minder waar, want de Europese Unie, de 27 landen, die zagen in Brexit een existentiële dreiging voor het functioneren van de Europese interne markt. En ze zeiden van maar als wij een uitzondering aan de Britten geven, als we hen een positie geven die, waarin ze niet in de Europese Unie zitten, maar wel alle lusten kunnen krijgen van toegang tot de Europese interne markt, ja, dan is de EU.

0: als zodanig voorbij.
1: Ja.
0: Want dan gaat iedereen gaat daar om een soortgelijke deal vragen. En de Britten hebben zich daar echt op verkeerd.
1: Ja, en er gebeurt ook iets heel opmerkelijks. Want dat is de enige keer bij mijn weten dat de EU echt met 27 landen één lijn trok. En ook een voortreffelijke onderhandelaar had in die Barnier. Want wat de Britten ook probeerden, die hield gewoon vast. En won dus het gevecht. En de Britten verloren, dat kun je gewoon zo zeggen, hè?
0: Ja, ik denk als je de optelsom maakt na 10 jaar Brexit, hoe die onderhandelingen gegaan zijn, dat de Britten eigenlijk op alle punten verloren hebben. En dat is heel wrang om te zeggen, want ik denk dat heel duidelijk was vanuit het begin dat Brexit een win-lose dynamiek zou hebben. Het was niet win-win, ook al zeiden premiers dat wel. Die zeiden van, nou, Brexit kan een succes worden en wij gaan de Europese Unie ook steunen. Terwijl het voor de commissie, maar ook voor Europese lidstaten, en Mark Rutte, die zei dat destijds als premier ook, van dit proces kent alleen maar verliezers. Waar zeker de Britten aan het kortste eind trekken. Denk bijvoorbeeld aan onder andere die toegang die ze dus niet meer kregen tot de Europese interne markt. Er is een prachtig verhaal over de rol van Britse vis. Zoals we weten, vis was een van de belangrijkste blikvangers tijdens de referendumcampagne. Er zou vrije, soevereine Britse vis.
1: Ja.
0: Daar zouden de Britten controle over krijgen. Ja, het probleem is dat de afzetmarkt voor die Britse vis, die is de Europese Unie. Ja. Die Britse vis die lag te rotten op de kades van Dover. En waarover Jacob Rees-Mogg, een van de kleurrijkste figuren van de Brexit-flank van de Conservatieve Partij, nog zei van ja, dat is misschien wel zo, maar het is wel onafhankelijke vrije vis.
1: Ja.
0: Dat schetst een beetje de spanning tussen identiteit en ratio die ik heel
1: erg. En nu je het zo zegt, herinner ik me ook dat er heel veel economen zijn gaan narekenen hoe groot de betekenis van die visserij was in de totale economie. En dat was echt een fractie. Dus het was een soort symbool, maar het had weinig te maken met de echte grote economie. Oké, Rem, daar komt een naam. Nigel Farage. Eigenlijk de kwade genius achter die hele Brexit-beweging, of misschien de verpersoonlijking daarvan, die mag noemen hoe je wil. Op het ogenblik heel succesvol in plaatselijke verkiezingen. Vertel, wat is de macht van die man en hoe is zijn positie?
0: Ja, kat met 9 levens. Ondanks alle vertrekken van Britse ministers, het einde als het ware van de Conservatieve Partij, is hij de stabiele factor. Hij is degene die nog steeds de frustraties van het Britse volk vertegenwoordigt. Onder andere heeft hij geleid tot Brexit, een van de belangrijkste aanjagers. En nu ook de belangrijkste kopzorg van Labour. Of van de Conservatieve Partij. Hij vertolkt eigenlijk het andere geluid van het Verenigd Koninkrijk. Het geluid van vrijheid op zoek naar de relatie met Trump. Hij ziet Trump echt als zijn fellow traveler. En een enorm belangrijke factor. Op dit moment hoogste in de peilingen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat gaat betekenen of hij ook de nieuwe premier zal gaan worden. Ik denk het niet. Maar hij is niet weg te slaan uit het politieke systeem.
1: Het is ook een beetje een ingewikkeld kiesstelsel, hè, met het winner takes all, net als bij de Amerikanen. Dus je moet het inderdaad maar afwachten. Maar toch, het is echt een fenomeen. Belangrijkste vraag, je had het er al over. Je kunt zeggen, Brexit was gewoon een fout. Dat zullen de meeste Britten toegeven. Ook als ze zeggen, het was toch juist, dan zullen ze nog beseffen dat het niet ideaal is. Denk je dat misschien ook door de militaire samenwerking die er nu wel is, als aanjager, dat er toch wel een vorm van herstel komt in die verhouding met de EU?
0: Er zijn 2 manieren naar te kijken. Allereerst, de Britten hebben altijd volgehouden, we vertrekken uit de Europese Unie, niet uit de NAVO. Dus die militaire samenwerking die werd misschien zelfs wel belangrijker toen de Britten uit de EU waren vertrokken. Maar wat we nu zien met de zorgen om de strijd in Oekraïne, ook de zorgen om de collectieve Europese veiligheid, dat de Europese defensieindustrie, dat die opgeschaald moet worden. Daar willen de Britten onderdeel van zijn. En dat is iets wat heel nadrukkelijk door de Europese Commissie, door de Europese Unie, wordt vormgegeven. Dus er is vanuit dat defensie en veiligheidsbelang een grote push om de Britten nauwer te betrekken. Want daar hebben ze op defensie-industrievlak heel veel te leveren. Ik denk ook dat op handelsvlak zijn de Britten er inmiddels achter gekomen dat met Trumps tariefoorlog of de zorgen om Chinese overcapaciteit en het wegduwen van de Europese maakindustrie, dat het belangrijk is om op economisch veiligheidsonderwerpen die relatie tussen de EU en het VK te versterken. Dus ja, die bredere geopolitiek die zorgt ervoor dat er wel een momentum is naar verdergaande samenwerking.
1: Ja.
0: Daar staat tegenover dat het Verenigd Koninkrijk op het gebied van identiteit altijd nog worstelt met: zijn wij Europees of zijn wij Angelsaksisch / een beetje Amerikaans-Brit?
1: Ja, dus wat dat betreft zitten we in een lastige tijd met Trump. Dankjewel.
0: Ja, zeker.
1: Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control. Dat boek ligt nu in de winkel.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het was de week van voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat draait om zetels voor het congres. Maar het ging op veel plekken vooral over Trump.
3: Ja, natuurlijk. Ik dacht, laten we even met campaign ads, die tv-spotjes, kijken naar die races. En de belangrijkste was die van Thomas Massie, een Republikeins congreslid in Kentucky. En hij ging op een paar grote onderwerpen tegen Trump in de laatste jaren, over Epstein bijvoorbeeld. Trump was daar heel boos over, steunde daarom Massie's tegenstander, voerde zelfs actief campagne tegen deze Massie, die dus ook een Republikein is. En die Massie die dacht van: ja, iedereen denkt nu als eerste aan mijn ruzie met Trump, dus ik moet dat toch een keer benoemen. Stel je eventjes voor, als je straks luistert, hierbij in beeld komt een hele grote olifant, met AI gemaakt, een grote olifant met blond haar en een MAGA-petje op.
4: So there's no sense in trying to avoid it. Let's just talk about the elephant in the room. I agree with President Trump a whole lot more than I disagree with him. The list is long. The Save America Act to require proof of citizenship to vote. Stopping immigrant welfare. Fighting the woke agenda. Defending the Second Amendment. Protecting the life of the unborn. Securing the border. I'm Thomas Massie and I approve this message because President Trump and I have a whole lot more to get done together.
3: En aan het eind loopt die olifant samen met Thomas Massie weg. Een goede poging, met hulp van AI dus. Maar zoals we inmiddels weten, niet goed genoeg, want Massie die verloor. En dat kwam onder meer door een barrage aan negatieve campagnefilmpjes tegen hem. Zoals deze, waarin we AI-beelden weer zien van Massie, die het heel gezellig heeft met Ilhan Omar en Alexandria Ocasio-Cortez. Democratische congresleden van de linkse squad. Daar zijn republikeinen, die hebben daar helemaal niks mee. En de video eindigt met die drie in een hotelkamer.
5: Thomas Massie caught in a throuple in Washington. He's cheating with the squad on the America First movement. Massie voted with the squad against Trump's tax cuts. Massie voted with the squad against finishing Trump's wall. He voted with them against hiring new border agents. Well, this is worse than adultery. It's a complete and total betrayal of President Trump and Kentucky conservatives. On May 19th, fire Thomas Massie.
3: Ja, ook compleet AI. Het lijkt als een soort paparazzo hun op de hielen zit. En je hoort het, dit is erger dan vreemd gaan. Een soort driehoeksverhouding met twee democratische vrouwen. Massie, die heeft verraad gepleegd. En ja, dus verloren.
1: Geweldig. Ja, in Georgia deed zich een andere bekende van Trump voor, die meedeed aan de verkiezingen voor gouverneur, Brad Raffensperger. Dat is die man die een telefoontje kreeg van Trump bij de verkiezingen van 2000, met de vraag van: doe mijn lol en vind even 11.780 stemmen, want die kom ik tekort en die zijn eigenlijk voor mij, want eigenlijk heb ik Georgia gewonnen. Noemde hij dit voorval nog in zijn campagne?
3: Ja, hier kon hij niet omheen. 2020 inderdaad was dat. Toen voorkwam hij eigenlijk een ramp door die dwingende vraag van Trump niet uit te voeren. Daardoor verloor Trump, zoals de cijfers dat ook zeiden, die staat. Maar dat wordt hem nu nog steeds door Trump nagedragen. En dus ook door zijn supporters. Dus maakte die Raffensperger er in zijn spotjes maar even wat anders van.
5: Brad Raffensperger is a Christian, conservative, businessman. He created hundreds of great jobs and stopped Biden and Abrams from rigging Georgia's elections.
3: Ja, dus niks over Trump, maar hier gaat het over Biden en Stacey Abrams die de elections wilden riggen. Beide democraten, een democrat ook die gouverneur wilde worden, die Abrams, die verloor. Dus Raffensperger heeft er niet voor gezorgd dat Trump niet kon frauderen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de democraten niet konden frauderen. Omgekeerde wereld hielp hem ook niet.
1: Ja. Dus de conclusie, Jan, het maakt eigenlijk niet uit hoe mooi je spotjes maakt tegen Trump, kan geen republikein op.
3: Nee, op dit moment is het echt zo. Als je Trump tegen je hebt, dan kun je gewoon wel inpakken. Je ziet dat ze er op allerlei manieren dus mee om proberen te gaan. Die Messi probeert het uit te leggen. Dat werkt niet. Zelfs een vleugje humor erin met die elephant in the room. Uiteindelijk heeft hij het trouwens juist helemaal dus niet over de dingen waarin hij tegen Trump inging. Maar dat terzijde. Die Raffensperger die probeert het dus te verdraaien. Dat werkt ook niet. En ik zag ook nog een spotje in Louisiana. Meerdere zelfs. Bill Cassidy, ook een republikein, die heeft verloren. Die noemde heel slim steeds de wetsvoorstellen van hem die Trump steunde. Dus dan zag je steeds Trump die iets tekende, waardoor het net leek alsof Trump hem toch een endorsement had gegeven. Maar dat was niet zo. Trump was eigenlijk voor de tegenstander. Hielp hem dus ook niet. Hij deed steeds alsof zijn tegenstander eigenlijk veel te links was. DEI, dat soort dingen. Inclusiviteit. Maar ja, dat was juist de MAGA-kandidaat. En dus ook verloren. Dus dit zijn voorverkiezingen, hè? Al die fanatieke MAGA-supporters die stemmen en die willen Trump en niets anders.
1: Dank Jan Posma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen en Bavo Oost. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot de volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten vertraging. En de A7 van Noord-Holland naar Friesland is bij de Afsluitdijk nog steeds dicht door het ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar het cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Nog een paar dagen en ze zitten er 3 maanden, het kabinet Jetten. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd, van een asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En ja, waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe zijn ze nou uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen. In BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag schuift bij me aan Jelle Posma. Hij is oud-AIVD'er, een oprichting van de stichting Justice for Prosperity. We gaan het hebben over de maatschappelijke effecten van het kabinetsbeleid tot nu toe. Eerst wil ik graag twee dingen van je weten. Vanavond is de eerste vraag, is er een spoeddebat in de Tweede Kamer? Volgens mij Jesse Klaver aangevraagd. Ja. Naar aanleiding van de rellen bij de AZC-protesten van de afgelopen weken. Wat hoop je dat eruit komt?
10: Ik hoop dat we gaan horen hoe de Kamer van plan is om te gaan normeren. Mm-hmm. En het kabinet vooral natuurlijk.
9: Ja, en dat normeren uit dan, want er komt meer ondersteuning voor gemeentes, heeft Jette al gezegd. Maar het gaat vooral om die protesten, hoe je daarmee om moet gaan. Maar gaat zo'n debat dan relschoppers? Jij brengt ze in kaart met de stichting.
10: Ja.
9: Gaat dat hun overtuigen om hun onvrede op een andere manier te uiten vanaf nu?
10: Nou, dat zijn voor ons wel twee verschillende dingen. Als ik het heb over normeren, dan denk ik dat we mogen vragen aan de bewindspersoon, aan het kabinet, aan de minister-president en ook aan sommige Kamerleden, om een spiegel voor te houden en even bij zichzelf eerst te raden te gaan. Hoe willen wij met elkaar omgaan in de Kamer? Want uiteindelijk zien we daar als burgers het grote voorbeeld en dat nemen we over. Dus mijn pleidooi is voor iedereen om, voordat ze het debat ingaan, even in de spiegel te kijken en denken bij zichzelf: hoe wil ik nou als mens dat we met elkaar omgaan? Hoe wil ik dat mijn kinderen met de buurkinderen omgaan? Enzovoorts. Dus dat is één.
9: Bewustzijn van een voorbeeldfunctie.
10: Bewustzijn van een voorbeeldfunctie. En bewustzijn dat zij direct aan de knoppen staan van de temperatuur van de maatschappij. Als zij escaleren, escaleert het op straat.
9: Ja. Dus die lijn is gewoon direct te zien.
10: En dat is natuurlijk niet van het ene uur op het andere, maar dat groeit. En dat zal dus ook weer langzaam moeten afgebouwd moeten worden. Dus dat is één ding. En dat normeren, dat is zo'n technisch woord geworden. Wat betekent dat nou eigenlijk? En ik denk eigenlijk dat het dus inderdaad gaat over de vraag: hoe willen we met elkaar omgaan? Wat vinden we normaal? En ook hoe kunnen we elkaar aanspreken op dingen als mensen te ver gaan. En dat mag ze ook stevig. Hè? Ik zeg niet dat we alleen maar zoet broodje moeten bakken met elkaar. Want een beetje polarisatie is helemaal niet erg. Een stevig gesprek mag. Alleen als je groepen gaat uitsluiten, angst gaat creëren rondom bepaalde groepen mensen, zoals vluchtelingen. Maar dat kan ook zomaar volgende keer LBTI-gemeenschap of vrouwen zijn. Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Mm-hmm. Ja, dan gaan we grens over. Ja. En dat heeft direct impact op de temperatuur van de maatschappij. En dat creëert frictie.
9: Ja, nou moet het vanavond, vinden sommige partijen bijvoorbeeld ook gaan over de uitspraken van Gidi Markeshauer. Die heeft wat opvallende uitspraken gedaan. Laat ik het zo verwoorden. Er moet maximaal geweld gebruikt worden tegen Palestijnen die hier asiel aanvragen, heeft hij bijvoorbeeld gezegd. Hij heeft het gehad over omvolking bij een demonstratie in Loosdrecht. Er is wat dus ze zijn niet helemaal eens in de Tweede Kamer of dat nou ook onderwerp van gesprek moet zijn. Maar eigenlijk zeg jij dat normeren, daar gaat het juist over. Over dit soort uitspraken.
10: Ja, zeker. Maar dit soort excessen, die zijn wat mij betreft net iets te evident,
9: te duidelijk,
10: te makkelijk. En dit is een hele goedkope strategie van Mark Sauer om lekker aan de rechterflank van zelfs om de PVV te gaan schieten en daar wat stemmen op te halen. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is een bizarre uitspraak van zo iemand die dan ook nog eens een keer in de Kamer rondloopt. Met hoeveel stemmen had hij ook weer gekregen? Nog niet eens 2000, geloof ik. Dus laten we ook niet het te veel aandacht geven. Nee. Voor je het weet, haalt hij bij de volgende verkiezingen, God goed voor ons allemaal, wel dus veel stemmen.
9: Het gaat misschien om andere politici. Want het gaat misschien dan, dat is de tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Dat opiniestuk wat je schreef in de NRC. Ik heb met plezier gelezen op 13 mei. Heb je het over die verharde toon bij gematigd rechts. En wat je daarin doet, is de reacties van Dylan Jesselgus, huidige VVD-leider, vergelijken met die van Mark Rutte bij vergelijkbare incidenten.
10: Ja.
9: Wat viel je op?
10: Ja, dat de VVD toch wel veranderd is qua woordvoeringslijn, laat ik maar zo zeggen. Het is duidelijk dat Rutte die stond voor de mensen, ook de kwetsbare groepen. Die ze meteen gaan kijken en mensen een hart onder de riem gaan steken op het moment dat toen er ellende uitbrak rondom vluchtelingen. Ja, en de huidige partijleider, Dylan Jesselgus, en nu ook tevens vicepremier, laten we dat ook niet vergeten, die spreekt dus namens het kabinet, die durft niet te zeggen dat er vluchtelingen in dat gebouw zaten. Die zegt eerst...
9: Ja, in Loosdrecht, hè? Ja.
10: In Loosdrecht, precies. De brand die uitbrak bij het gebouw, die werd gesticht bij het gebouw. Laten we ook even die intentie erachter nog benadrukken. De hulpverlening die werd tegengehouden. En ja, als je dan als vicepremier reageert met Ja, het is toch wel heel erg dat de hulpverlening is tegengehouden. Ja, dat is ook heel erg. Want van onze hulpverleners blijf je af. Hè. Dan krijg je die standaard lijn. Maar dat was niet het ergste. Het ergste was dat er misschien zelfs wel met terroristisch oogmerk, zo volgens het OM nu, een aanslag is gepleegd. Op mensen die binnen zaten, levende mensen. Dat zijn gewoon mensen zoals wij allemaal. Mm-hmm. Alleen ze hebben toevallig een ander paspoort. En nog een keer de COAB-medewerkers die daar binnen zaten. En dan krijg je dus niet uit je mond om te zeggen dat er mensen binnen zaten. Want in de tweede reactie probeerden ze dat te herstellen. En zeiden ze niet alleen, ja, je moet de poten af van de hulpverleners. Nee, ze zei ook dat het gebouw...
9: Exact.
10: Maar geen woord over mensen
9: in dat gebouw. Nee.
10: Is ja, dus dat is zwart-wit als je het vergelijkt met dat is een totaal contrast.
9: En dan gaat het dus over normeren waar we dit gesprek mee begonnen.
10: Ja, en dat is misschien heel spannend, want dat kan je zomaar stemmen kosten.
9: Mm-hmm. Ja. We kijken naar minderheidskabinet. Ze zijn nu bijna 3 maanden geleden aangetreden. Vanavond dus een spoeddebat. Ze hebben al verschillende debatten in de Tweede Kamer gevoerd. Dat heeft een effect op ons als maatschappij. Hoe zie jij de relatie tussen dit minderheidskabinet en wat er speelt in de maatschappij? Hoe zou je dat betitelen?
10: Nou, ik durf bijna niet te zeggen, want meestal laat ik mensen heel depressief achter. Dus ik wil dat vandaag graag anders aanpakken. Ja. Maar misschien kunnen we de rest van de tijd...
9: schijnen vandaag, Jelle.
10: Ja, precies. We kunnen de rest van de tijd gebruiken om het weer goed te maken. Oh. Wij doen graag aan scenario plannen bij onze stichting Justice for Prosperity. En we zitten nu wel in een van de meest zwarte scenario's die wij hebben geschetst. Toen we nog in het laatste kabinet Schoof zaten. En dat is inderdaad een minderheidskabinet waarbij gezocht moet worden naar compromissen, naar steun bij niet-kabinetspartijen. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt, is het niet alleen zo dat je met iedereen vrienden wil blijven. Want dat is hartstikke mooi, dat we met elkaar vrienden wil blijven. Maar dat betekent ook dat je chantabel bent en dat je eigenlijk heel moeilijk kunt gaan normeren en anderen tot de orde kunt roepen.
9: Neem chantabel om dat?
10: Ja, chantabel is misschien niet het goede woord, maar je bent niet meer vrij om te normeren, om paal en perk te stellen aan zo'n Marcus Sauw, want die heeft wel, hoeveel zijn het, 7 zetels?
9: Dus die heb je de volgende keer misschien weer nodig.
10: Exact, en dan krijg je inderdaad een reactie van de premier die zegt, ja, dat was niet zo'n prettig begin van de samenwerking, dat je denkt, hoe kan het zijn dat de premier niet nu gewoon een grens trekt en zegt, ben je helemaal van de pot gerukt?
9: Ja, maar dat kan niet omdat hij aan het roer staat van een minderheidskabinet.
10: Juist.
9: En daarmee zeg je, we hebben scenario's hebben bij onze stichting uitgewerkt en dit was een van de zwartste.
10: Juist, en het is niet alleen het erge wat er in de Kamer gebeurt. Maar mensen zien dat ook. En dan normaliseer je, daar komt het woord normeren natuurlijk vandaan. Je kunt het ook gebruiken om te normaliseren. En dan normaliseer je dus dit soort retoriek. Dat je dus eigenlijk zegt, wij worden omgevolkt. Er is een grote elite bezig om ons bloed te verdunnen met migranten. En nou, dan moeten we dus voor zorgen dat die migranten worden gedeporteerd.
9: Mm-hmm.
10: Ja, dat is dus, als je dat niet begrenst, ja, dan normaliseer je dat. En dan is het einde zoek. Ja, plus het zwarte scenario mag ik ook niet. Het is in het verleden vaker gebeurd natuurlijk dat de VVD de stekker eruit trekt als, mm-hmm. Als de peilingen goed staan. Dat zou zomaar kunnen. En wat er dan gebeurt, ja, dan hebben we een nog hogere temperatuur dan dat we al hadden een paar maanden geleden. Zoals we nu kunnen zien, protesten op straat. Ja, dan hou ik mijn hart vast hoe de uitslag dan gaat zijn.
9: Ja. Dat heeft ook te maken met vertrouwen in politici en in de Tweede Kamer in zijn algemeenheid. Vorige week dinsdag meldde het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer op het laagste niveau staat sinds 2012.
10: Oh. Ja, sinds het start van de metingen.
9: Ja, ja, nou ja. Precies. Dus, maar dat loopt terug tot 2012. Ja, ja. Verrast jou zoiets dan?
10: Nee. Nee, we zijn. En Ronald sprak hier gisteren ook al.
9: Ronald van Raak.
10: Van Raak,
9: ja.
10: Die sprak daar gisteren ook al over. Dat de politiek veranderd is. Dat er eigenlijk niet meer wordt uitgesproken over waar staan we nou eigenlijk voor. Hè, politiek bedrijven. Dat is iets anders dan dossiers implementeren op een technische manier. Ja, dus mensen weten ook eigenlijk niet meer wie waarvoor staat. Opportunisme en transactionalisme, dat viert hoogtij.
9: Mm-hmm.
10: Ja, en dat zie je niet alleen in Nederland overigens. Hè. Laten we ook niet zeggen dat wij het allemaal zo slecht doen. Vergeleken met de rest van de wereld.
9: Yeah.
10: Dat is een... zorgelijke situatie.
9: Ja, ja, ja. Ander onderzoek, ik gooi ze even naar je toe, hè. 2025, Sociaal Cultureel Planbureau. 59% zegt 2 op de 3 Nederlanders, rond het een beetje naar boven af. Maakt zich zorgen over de verharding van het politieke debat en moreel verval. Neem aan dat jij erbij zit.
10: Ja. Ja. Dat heb je goed gegokt, ja.
9: Ja, ja, ja. Je bent, we zijn in de meerderheid dus. Want dit is 2/3 van de mensen die zich inmiddels zorgen maakt.
10: Ja, precies. Het interessante is van de tijd waarin we leven, is dat we zien en we horen veel heftigheid. Mm-hmm. Online, op straat zien we dat. Een brandende politieauto op Malieveld, tot aan explosieven die worden gegooid. Dat trekt onze aandacht. Wat we niet zien in de krant, en dat snappen we natuurlijk ook, is dat er ook ontzettend veel goed gaat. Dat er ook ontzettend veel mensen, laat ik zeggen, kaartjes sturen naar de vluchtelingen, naar de opvanglocaties. Ja, maar 5 postzakken vol kaartjes, dat weegt niet op tegen 1 cobra naar een politieagent. Dus er gaat ook ontzettend veel goed. En ik zou dus ook heel graag oproepen, maar misschien kunnen we nog naar een lijstje suggesties van hoe komen we eruit.
9: De journalistiek, ik schrijf meteen mee.
10: Nou, zeer zeker. Laten we ook de successen vieren. We hebben een fantastisch mooi land met elkaar. Laten we dat ook niet vergeten. We zijn afgrijzelijk rijk met elkaar. Dan moeten mensen niet zeggen, ja, jij wel, linksmannetje. Nee, wij als gemiddeld land zijn we gewoon, zij hebben het gewoon goed voor elkaar. Mm-hmm. En dat willen we graag zo houden. Volgens mij wil iedereen dat. Ook de mensen die protesteren. Dus laten we elkaar daar vinden. En mijn allerbelangrijkste wens is voor de mensen die nu stil zijn. Ja, speak up.
9: Laat je horen.
10: En voor de journalistiek, doe daarin mee. En probeer afscheid te nemen van onze verslaving aan hectiek en aan opzweperij. Daar mogen we van afkicken met elkaar. Want ik moet heel eerlijk zeggen, als ik soms interviews geef, dan doe ik altijd een pleidooi voor nuance, mm-hmm. voor tolerantie, om elkaar een mandje aan te geven als je naar Albert Heijn mm-hmm. loopt. En dan vraag ik ook, alsjeblieft laat het erin staan. En dan toch het eerste dat er vaak wordt uitgeknipt.
9: Is dat mandje?
10: Is dat die saaie oproep voor, inderdaad, is het mandje. Ja.
9: Het is nu gezegd, het mandje. Ja.
1: De Big Five. Art Rooijakkers.
9: Vandaag de gast Jelle Posma, oud-AIVD'er, oprichter en directeur van Stichting Justice for Prosperity. Misschien goed om te zeggen wat jullie met de stichting beogen.
10: Wij onderzoeken maatschappelijke manipulatie. Wij ook onderzoeken, dat klinkt misschien een beetje technisch, maar instrumentalisering van bepaalde onderwerpen om angst aan te jagen in de maatschappij. En ik noemde net al even de LBTI-gemeenschap, met name in het buitenland, hier in toenemende mate ook overigens vrouwenrechten. Denk aan Rutgers met de lentekriebelsweek, seksualiteitsvoorlichting. Of inderdaad migranten. Maar dat kan ook zomaar zijn, stikstof, huizencrisis, dat maakt eigenlijk niets voor uit. En die thema's die zien we worden geïnstrumentaliseerd door bepaalde groepen. En wij komen op voor de mensen die worden geïnstrumentaliseerd als een soort, die worden geslachtoffers. Maar dat is meer een soort nevenschade in het grotere spel. En wij lichten dus voor de maatschappij, politici, mediapartijen, advocatenkantoren tot aan het bedrijfsleven. Hoe werkt die manipulatie nou en hoe kunnen we ons daar met z'n allen weerbaar tegen maken? Want zoals onze grote roerganger al zei, je gaat er pas zien als je door hebt.
9: Ja.
10: En dat is dus waar wij aan bijdragen. Wij willen graag uitleggen hoe werkt die manipulatie. Want dan kun je het ook heel makkelijk zien gebeuren door een bepaald ecosysteem van actoren. Die onderzoeken wij en die frustreren wij. Dus wij onderzoeken online. Denk aan een soort Bellingcat, geweldige organisatie. Met name OSINT. Wij doen ook veel veldwerk. Dus wij zijn ook onderdeel van de groepen die instrumentaliseren. En
9: daar heb je mensen in zitten dan?
10: Dat kan zo zijn.
9: Online? Die kijken mee?
10: Ja, dat zou zomaar kunnen.
9: Nu moet je voorzichtig formuleren, merk ik.
10: Ja, zo is het inderdaad. Ja. Hier stopt het ook. Ja. Maar dat zijn de manieren hoe wij werken. Wij krijgen ook veel informatie toegestuurd via ons SafeSend portaal. Van mensen die zich zorgen maken en die zien dingen om zich heen gebeuren die ze graag met ons delen.
9: Zijn die groepen er altijd blij mee dat jullie onderzocht worden?
10: Nee. Ja. Nee. En in het begin waren het vooral de DDoS-aanvallen vanuit Sint-Petersburg. Mm. En vanuit de Russen, omdat we ook veel op Rusland werkt. Tegenwoordig krijgen we ook de aanvallen vanuit de andere kant, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
9: Vanuit Amerika.
10: Vanuit Amerika. Maar dat zijn dus de statelijke actoren. En ondertussen veel niet-statelijke actoren ook die ons weten te vinden. Dus ja, van doodsbedreigingen tot reputatieaanvallen en dergelijke. Ja.
9: Je zegt het met een glimlach op je gezicht.
10: Nou, doodsbedreigingen niet, maar ik vind het...
9: Ik kijk er luchtig bij, laat ik het anders formuleren.
10: Nou, ik heb er mee leren omgaan. Yes. Dat soort dingen zijn afgrijzelijk. Dat gun je niemand, dat gun ik absoluut helemaal niemand. En tegelijkertijd, ik ben een absoluut gedreven professional. En zien we ook dat als wij een DDoS-aanval krijgen uit Rusland, dat we blijkbaar ertoe doen. Als we onze namen opduiken in FSB-onderzoeken, dan zijn we blijkbaar relevant en doen we ons werk goed. Dus wat dat betreft probeer ik hem om te denken, want anders dan kunnen we het licht wel uitdoen.
9: Ja, snap ik. Laten we eens kijken, dan voorbij die rellen kijken. We hadden het al over de rellen rondom AZC-protesten. Je zei al, ja, die postzakken met brieven die er bezorgd worden, of kaarten. Ik heb ze in mijn omgeving ook gezien, mensen die dat schrijven. Ja, die wegen niet op tegen die ene cobra die gegooid wordt. Wat zie je eigenlijk als je naar die relschoppers kijkt? Ik zie veel verschillende mensen. Ik zie moeders met kinderen rondlopen. Ik zie mannen met zwarte hoodies rondlopen. Ik zie mensen die uit andere dorpen en steden naar de plek komen waar een protest gaande is. Wat is dit voor verzameling mensen die daar staan?
10: Ja, ik snap dat je. Ik vind het fijn trouwens dat je die analyse al maakt, want dat scheelt mij een hele hoop uitleg. Dat is precies wat het is. Je ziet inderdaad een verzameling rijp en groen door elkaar. Waarbij sommige mensen zich helemaal niet van plan zijn om geweld te gaan gebruiken, maar zich wel mee laten voeren. In de heat of the moment. Anderen zijn juist wel van plan om ellende te schoppen. En die komen ook met explosieven aan. Die komen ook met gezichtsbedekkende kleding aanzetten. Dus ja, dat doe je niet.
9: De intentie is dan duidelijk.
10: De intentie is dan duidelijk, precies. Dan bereid je je voor. En dat escaleert dus ook steeds vaker. Ja, wat dat voor groepen zijn. Je kan ze opdelen inderdaad in de lokale mensen met oprechte zorgen. Sommigen zeggen, daar moeten we stoppen om dat te zeggen. Want het is te ver geëscaleerd om dat te zeggen. Ik denk toch dat het belangrijk is om te erkennen dat er ook ontzettend veel mensen zijn met oprechte zorgen. Ik zeg vaker, dat hoeft niet altijd terecht te zijn. Daar kun je het gesprek over aan. Maar die oprechte zorgen, die moeten we ook erkennen. En dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die er naartoe gaan vanuit georganiseerde groepen. Defend bijvoorbeeld is een belangrijk.
9: Defend Netherlands, die naam hoor je nu veel voorbij komen.
10: Defend Netherlands, Defend United zijn meerdere. Er zijn inmiddels voor de mensen die dat interessant vinden. Kijk, inderdaad, de Pointer-uitzending die we hebben gemaakt.
9: Ja, jullie hebben samen met Pointer een uitzending gemaakt. Dan was het een poosje een paar weken geleden inmiddels, of niet?
10: Ja.
9: Nou, ik heb in ieder geval zitten kijken. Interessant om daarin te zien hoe die groepen eigenlijk in elkaar overlopen. En hoe dus de eventgroepen vanuit heel Nederland naar één plek zie trekken om daar samen dan te protesteren tegen AZC.
10: Ja, exact. En wat we dus daaraan koppelen. Vorige week gepubliceerd, anderhalf week geleden gepubliceerd, een onderzoek over het nieuw leven inblazen van een internationaal pan-Europees neofascistisch netwerk. Dat is van Franse origine, Generation Identitaire, Generation Identity. Is nu ook weer groter aan het worden in Nederland onder de naam Identitair Verzet, IDV. En dan met name vanuit bepaalde kerngroepen van Defend, die dat dan weer nieuw leven inbrengen. En de nieuwste zorg die wij vandaag zullen publiceren gaat over toegenomen christelijk nationalisme, wat zich tegen deze groepen nu aanschuurt.
9: Dat moet je uitleggen, dat laatste. Jullie gaan eens publiceren over christelijk nationalisme.
10: Ja, we zien dat een van de belangrijkere componenten die we zien proberen te normaliseren eigenlijk van extremistisch gedachtegoed. Mm-hmm. En dat kun je doen door je dicht te bewegen tegen iets wat authentiek wordt, als authentiek wordt gezien. Bijvoorbeeld oprechte zorgen in Loosdrecht op straat. Mm-hmm. Als je daar als defend tegenaan gaat schuren, dan normaliseer je extremistische organisatie, extremistische gedachtegang. Nou, dat kun je ook doen met christelijk nationalisme. Dus je ziet steeds meer kruisen, je ziet steeds meer Symbolen vanuit religieuze symbolen, die zie je opduiken.
9: De beelden van ridders en kruistochten zie je ook in de beeldvoering.
10: Dat is exact wat het is. Het is denk aan de tatoeage. Ik weet niet of hoeveel mensen dat weten, maar het is heel interessant om eens te googlen op de tatoeages van Piet Hegseth. Dat is precies de minister of War.
9: Ja,
10: In de VS. Die steekt ook onder de tatoeages die hiermee te maken hebben. Dat zijn echt de kruisvaarders. En daar publiceren we vandaag over, inclusief een aantal voorbeelden, om mensen te laten zien dat we niet moeten denken dat dit puur gaat over geloof of religie. Want dat is juist waar we zorgvuldig mee moeten omgaan. En
9: eigenlijk
10: moeten omarmen.
9: Misschien vat ik het te kort door de bocht samen, wordt die religie in zekere zin gebruikt, gekaapt misschien wel, om een andere agenda te pushen?
10: Nou, ik zou eerder zeggen dat de oprechte zorgen op straat worden gekaapt om extremistisch gedachtegoed te pushen en extremistische organisaties te doen groeien. Mm-hmm. Zoals Identitair Verzet en zo ook als de christelijk-nationalistische bewegingen.
9: Ja. Maar je ziet dus dan dat christelijke jongeren, hebben het dan over, van mensen die naar de kerk gaan elke zondag, dat daar bepaalde groepen zich bij aansluiten. Ik probeer het heel praktisch te maken.
10: Ja, dat gaat twee kanten op. Je ziet inderdaad mensen vanuit Defend en andere extremistische groepen, die zie je aansluiten bij dat soort genootschappen. En je ziet ook steeds meer kruisen en bijbels boven de hoofden worden gedragen, mm-hmm, bij protesten en demonstraties.
9: En zometeen praat ik verder met Jelle Posma. Want we gaan het ook hebben over de aantal lagen die er zijn achter de protesten. Want we zien de mensen op straat. Maar wat gaat er eigenlijk achter schuil? Wie zijn degenen die dat beïnvloeden? Die daar belang bij hebben? En dan zijn het geen mensen meer. Maar dan zijn het grote bedrijven. Misschien wel staten. Jelle Posma gaat er zometeen meer over vertellen. Als directeur van de door hem opgezette stichting Justice for Prosperity. En we hebben het over de slagkracht van het kabinet. Maar het heeft er allemaal mee te maken. Dus blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar twee kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze hun blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar het cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd, en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het tweede deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het eerste deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit over het minderheidskabinet, over de slagvaardigheid daarvan. Gisteren sprak ik met Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie nu aan de Erasmus Universiteit. En we gingen over de kracht van het kabinet Jette. Straks horen we ook nog een kettingvraag van hem. Maar het gesprek is terug te luisteren als podcast in onze eigen app. Vandaag de gast Jelle Posma, oud-IVD'er en directeur van de door hem opgezette stichting Justice for Prosperity. Komend half uur nog 2 onderwerpen. We hebben nog veel te veel te bespreken, Jelle. Maar in ieder geval 2 onderwerpen. Polarisatie in de praktijk. En hoe het Nederlandse maatschappij, misschien hoe kunnen we hier weerbaar voor maken. Maar laten we eens kijken naar wat er achter die rellen schuil gaat. Want dat is interessant. Ik heb je daar ook horen spreken in de podcast van Dijkhoff en Segers. Je onderscheidt een aantal, niet niveaus, want dan lijkt het alsof iets hoger en lager is, maar een aantal lagen die erachter schuil gaan, toch?
10: Ja, een aantal groepen actoren inderdaad in wat wij noemen een ecosysteem. Ja. Van partijen, groepen die er een verdienmodel van hebben gemaakt om te polariseren.
9: Ja, wat is de bovenste laag, zou ik maar zeggen? Zie je? Wat is het meest zichtbaar?
10: Ja, dan moet ik toch zeggen, wij kijken niet naar hiërarchie. Nee. Dan inderdaad plaats je de een boven de ander.
9: Nee, zo bedoel ik het. Ik bedoel meer de meest zichtbare.
10: Wij gebruiken eerder een soort klok. Een cirkel met daaromheen de vier groepen.
9: Ja.
10: Als je dan kijkt, voor ons in ieder geval op 9 uur... Dan zien we daar de extremisten en de influencers. Die maken online en offline. De extremisten vaak offline op straat bij demonstraties. En natuurlijk de influencers online. Die maken de onrust, de onvrede zichtbaar. De onvrede en de crisis die vaak worden gepredikt door de tweede groep, de politieke groep, de populistische politieke groep, die dan voor ons in ieder geval bovenaan de cirkel staat op 12 uur. En dan kun je denken van ja, dan houdt het wel een beetje op, want dat is eigenlijk alles wat we zien. Het is de politiek die niet normeert en die schreeuwt asieltsunami, die schreeuwt onze kinderen zijn niet meer veilig, we worden omgevolkt. Nou, en dat uiteindelijk
9: uitzicht dat op straat en online.
10: Dat op straat, precies, en online via disinformatie, dat wordt verder geamplificeerd door de influencers. Nou, en dan uiteindelijk slaat de vlam in de pan in Loosdrecht op Malieveld en alles wat ertussen zit.
9: Mm-hmm.
10: Maar dan wordt het voor ons pas echt interessant.
9: Wat daarachter zit.
10: Precies, want voor ons, als je dan verder gaat met de klok mee, dan staat op 3 uur, staan voor ons de ideologische, ultraconservatieve denktanks en organisaties en netwerken. Denk dan aan de Heritage Foundation als auteurs van Project 2025.
9: Ja, waar Trump zijn beleid op lijkt te baseren.
10: Precies, inderdaad, de instructies aan Trump. In Europa heb je ook een heel aantal Hongaarse denktanks, gevoed met Russisch oliegeld natuurlijk. Op aansturing van Orbán. Die hebben het nu wat moeilijker. Maar er zijn er nog helaas genoeg over om dat over te nemen. In Polen, in Nederland ook. In alle landen van Europa heb je er een paar.
9: En die denktanks schrijven beleidsstukken?
10: Die denktanks, dat zijn echt de matchmakers. Ook met het geld en tussen het geld en de politiek. Maar inderdaad, die bedenken ook de plannen. Die bedenken de plannen 10, 15 jaar vooruit. En hoe wij dat weten is omdat wij krijgen soms breach datasets. Dus de gehackte databestanden. Wij hacken zelf niet. Wij zijn een legale organisatie. Wij overschrijden de grens absoluut nooit. Maar die ontvangen we soms wel. En als je dan ziet in de interne stukken, interne communicatie, dan is dat inderdaad waar de communicatie-experts ook naar binnen worden gehaald, die normaal gesproken een auto als een droom verkopen, of een glas cola als een lustobject.
9: Ja.
10: Die weten dus hoe je emotie moet verbinden aan een bepaalde ambitie. Bijvoorbeeld het verkopen van meer auto's.
9: En dat passen ze toen nu op politieke ideeën of maatschappelijke ideeën?
10: Ja, die snappen hoe je een maatschappij moet beïnvloeden en op welke knoppen je dan kunt drukken. Vaak gaat het over cultuur en identiteit. Maar dat zijn de meest basisknoppen die iedereen ook mens maakt. Hè? We hebben allemaal dromen en ambities en angsten. En we willen dat we morgen eten op tafel hebben. Nou, gooi dan de stikstof nog even extra vlam in de pan. We willen dat we een huis boven en een dak boven ons hoofd hebben voor ons kroost. Dan kun je de huiscrisis mooi gebruiken. We willen dat onze kinderen veilig zijn. Nou, dan moet je natuurlijk, denk dan aan Trump die zegt dat ze onze dochters verkrachten, dat ze drugs meenemen en dat ze de katten en honden allemaal opeten. Dus dat werkt fantastisch. Dat zijn voor ons echt de puppetmasters.
9: Dat zijn zo'n spindokters die met ze meedenken.
10: Die voordenken, zou ik eerder zeggen.
9: Ja, ja.
10: En die verbinden ook dan uiteindelijk het grote geld daarbij. En dat is voor ons de industrieën. Denk dan, we wisten allemaal van de oligarchen uit Rusland en de verdwaalde Berlusconi. Maar tegenwoordig weten we natuurlijk al hoe het zit ook met de big tech. Die ongeveer in het Witte Huis wonen op dit moment. Om daar ook het Witte Huis in te zetten. Om bijvoorbeeld de Digital Services Act.
9: De Europese wet.
10: Precies, die regelgeving die zegt, we willen bepaalde content niet in Europa hebben. Om daar tegen te vechten.
9: Want dat was mijn vraag. Als we nog even bij het vorige, bij die denktanks blijven, bij zoiets als de Heritage Foundation of andere organisaties, wat is hun motivatie om dat soort stukken te schrijven, om die maatschappelijke onrust te gebruiken, om bepaalde politieke ideeën over het voetlicht te brengen?
10: Nou, in de kern, en ik wil ook even benadrukken, dit is geen wetenschappelijk onderbouw. oude constructie. Hè? Dit is iets wat ons onderzoek...
9: Jullie model.
10: Ons model, waarbinnen wij blijven ook om te voorkomen... dat we als we de rabbit hole induiken, dat we verdwalen. Dat geeft ons houvast.
9: Ja.
10: De motivatie, de gemene deler in deze... wat wij wel eens de Unholy Alliance noemen. Dus ja, inderdaad, de motivatie, de gemene deler...

0: groep. Dus je bent of met mij of je bent tegen mij. En als je maar hard genoeg schreeuwt dat die tegenpartij, dat daar risico van uitgaat, dat daar dat het crisis is. Want en dan moeten we ons beschermen. Nou, beschermen, als je dat maar vaak genoeg zegt, dan mag je op een gegeven moment in de tegenaanval gaan. En daar wordt er ook toe opgeroepen door bijvoorbeeld, en dan gaan we de eerste groep, zo'n Eva Vlaardingenbroek, die roept ook op, hè, we moeten actie nemen. Ja. Kom in opstand.
1: Dit is eigenlijk dus jullie model. En we gaan er nu een hele grote stappen doorheen, want er zit natuurlijk een hele wereld achter. Ik zou het eigenlijk graag concreet met je willen maken. We gaan terug naar Oud en Nieuw. Dat vierde ik bij vrienden in Amsterdam-Zuid. Alleen een rustige avond. Maar we keken op een gegeven moment naar buiten, dachten vuurwerk te zien, maar we zagen de Vondelkerk in vlammen opgaan. Ja. Historische, monumentale kerk aan het Vondelpark. Ik dacht nog, wat een drama, dat vuurwerk en dat het zomaar kan gebeuren. Wat jullie zagen was iets heel anders.
0: Ja, ja, het is helaas een heel mooi voorbeeld, want het is natuurlijk afgrijzelijk dat we zo'n fantastisch pand moeten missen in Amsterdam. Of althans, dat het zo vreselijk beschadigd is geraakt. Wat we zagen is dat er vrij snel na het uitbreken van de brand, en inderdaad, goed dat je nog even in herinnering roept, dit was met Oud en Nieuw in een deel van Amsterdam waar toch wel redelijk wat geld aanwezig is om stevige vuurpijlen te kopen. Mm-hmm. En iedereen hield zich ook aan het vuurwerkverbod. Nee. De brand breekt uit en al vrij snel zien we online de disinformatie ontstaan dat het een aanslag is door moslims uit de waarschijnlijk jihadistische kringen, maar in ieder geval door buitenlanders, door moslims. En die hebben dus een aanslag gepleegd op een van de symbolen van het christendom. Nou, dus dat laatste, dat zat er in het begin nog niet bij. Maar als je dan ziet dat er eerst wordt gezegd moslims, aanslag. Binnen 2 minuten na die eerste post over het insinueren dat dit wel eens een aanslag kon zijn geweest, werd de hashtag omvolking trending. Denk nog even terug aan Mark Sauer. Ja. Dus het gaat inderdaad, ze moeten allemaal het land uit deporteren, die handel. Even later zien we dat de influencers erop springen. Dus dat zijn dan weer die eerste groep. De Eva Vlaardingenbroek, Tommy Robinson uit het VK. Die dan inderdaad zeggen, we moeten actie nemen. We moeten gaan knokken, we moeten vechten. We moeten ons land verdedigen, want niet alleen maar ons land. Onze witte, christelijke, etno-Europese identiteit staat op het spel. Mm-hmm. Onze hele cultuur gaat eraan. Nou, en dan zie je nog niet heel veel later. En dan denk je, hoe krankzinnig kun je het verzinnen? Dan zie je de insinuatie dat dit aangestuurd is, die aanslag door de moslims, door de linkse woke elite. En dat is een hele slimme set. Want daarmee heb je niet alleen maar de moslims in een hoekje, maar duw je ook nog eens een keer je andere tegenstanders erbij, namelijk de linkse woke elite. Mm-hmm. Nou, dat zorgt voor een enorme splitsing in de maatschappij. En dat vinden de Russen weer heerlijk. Dus die pakken dan vervolgens dat over. En die, dat is een vaak gebruikte strategie. Ja. Dus die monitoren veel onrust in, nou, laten we zeggen, Nederland. Ja. Die trekken dat dan vervolgens naar Sint-Petersburg of naar West-Afrika, waar ze veel trollenlegers aansturen. En die trekken dat dus die kant op. En die als een spervuur vermenigvuldigen ze dat. En dat spugen ze uit over Nederland en de rest van Europa. Dus je ziet dan overal opduiken dat het inderdaad de moslims zijn. En dat de christelijke Europese cultuur onder vuur ligt. En dan uiteindelijk is dat de waarheid.
1: Ja. Voor hoeveel mensen, want het wordt dus dan afgevuurd, we hebben het over brand in een kerk, dus een mooie woordspeling, maar dat gebeurt dan. Bij hoeveel mensen is dat dan de waarheid? We hebben het dan over duizendtallen, miljoenen van dat soort
0: berichten. Miljoenen. We moeten erkennen, vaak in bubbels. Mm-hmm. Wij proberen als organisatie daar ook expres uit te komen. Ja. En dan zien we inderdaad dat veel van de mensen die hoger opgeleid zijn, nieuws volgen en dergelijke, die lachen dit weg. Ja. Die zeggen bij zich, ja, dat verzin je niet. Ja. En we zien ook dat de posts die daarover circuleren, die worden miljoenen keren bekeken en verder verspreid.
1: En dan is het toch met zo'n boodschap, hoe vaker je het ziet, hoe meer je er misschien aan gaat wennen, hoe meer je het normaliseert.
0: Zo werkt helaas ons hoofd. Als je maar vaak genoeg één boodschap ziet, dan kun je het onderscheid niet meer maken tussen waarheid en fictie.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: We hebben het over de slagkracht van het minderheidskabinet. Dat heeft natuurlijk dan ook met ons als maatschappij te maken. Dus daarom hadden we het net over die manier waarop de maatschappij eigenlijk op drift geraakt kan raken. Dat doe ik met Jelle Posma, oud-IVD'er en directeur van de Stichting Justice for Prosperity. Ik wil de ketting graag met je vraag met je behandelen. Ronald van Raak was gisteren te gast, SP-prominent, tegenwoordig hoogleraar filosofie, Erasmus Universiteit.

0: Universiteit Rotterdam. Hij had deze vraag voor je.
1: We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen?
0: Ja, hoe maak je die publieke ruimte, die nu in handen is van Amerikaanse multinationals online, weer publiek?
2: Nou, ik ben blij trouwens dat hij technisch zegt, want dat maakt het antwoord een stuk makkelijker.
0: Ja.
2: Maar ik zal het iets breder proberen te beantwoorden. Ik wil graag eerst constateren dat het niet is ingenomen, maar we hebben het gewoon weggegeven.
0: Mm-hmm.
2: En daar staat tegenover dus dat je dat weer moet terug gaan pakken.
0: Het voelt wel als terminologie die Defend Netherlands ook zou kunnen gebruiken trouwens.
2: Ja, nou ja, misschien willen ze helpen daarbij.
0: Ja.
2: Lijkt me interessant.
0: Ja.
2: Het belangrijkste van dit verhaal is dat dit geen technisch probleem is, maar een politiek probleem.
0: Mm-hmm.
2: Je moet durven terugpakken. We moeten niet vergeten, hè, dit gaat natuurlijk over Europese samenwerking. En we moeten als Europa samenstaan. Want anders worden we gewoon zoekgespeeld door de Amerikanen. Want daar gaat het natuurlijk vaak om. Hè, en zeker wat ik net ook noemde, het huwelijk tussen het Witte Huis en de tech bros. Dat helpt niet, want de tech bros willen de DSA zo snel mogelijk.
0: Die Digital Services Act,
2: willen ze van tafel hebben. Slecht voor hun verdienmodel. Mm. En Europa zit vervolgens tussen twee hele moeilijke dossiers. Aan de ene kant dit dossier. Aan de andere kant hebben we ook geopolitiek nog wel een aantal spannende elementen als Oekraïne. En
0: handelstarieven, we noemen maar wat op.
2: Ja. Nou precies, en de lijst is lang.
0: Ja.
2: Dus ga je nu je spierballen laten zien als Europese Commissie bijvoorbeeld richting Trump. En zeggen van, tot hier is de grens en niet verder. Of als dat ten koste gaat van misschien wel de samenwerking op militair gebied.
0: Ja.
2: Dus dat is een component, dat moeten we niet vergeten. Het tweede is, we zijn allemaal verslaafd aan de snelle informatievoorziening. Aan vluchtig, aan soms zelfs 0.6 seconden flitsfilmpjes die de jeugd voorbij zien komen.
0: Ja.
2: Overigens niet alleen de jeugd, we doen er allemaal aan mee.
0: Mm-hmm.
2: En dat is een verslaving, daar moeten we van afkicken. En dat is helaas ook een onderdeel van populisme natuurlijk. Dat zijn hele snelle oplossingen voor complexe problemen. Daarom werkt het ook niet. Daar hoorden we gisteren ook Ronald van Raak natuurlijk over spreken. Dat werkt niet. Dus daarom moeten we kijken naar het verdienmodel. Zolang dat verdienmodel lekker floreert, is het kansloos om te denken dat je die publieke ruimte kunt terugpakken. Dus daar zul je iets aan moeten doen. Dat doen we als organisatie bijvoorbeeld ook. Hè. Het dweilen moet gebeuren, die content moet weg. Het vlaggen en het weghalen van die illegale content moet weg. Maar wij concentreren ons liever op het dichtdraaien van die kraan en het verdienmodel van de mensen die kraan steeds verder opendraaien.
0: Mm-hmm.
2: Nou, daar is in dit geval is dat een belangrijk element. Als ik dan begin met de technische oplossing.
0: Mm-hmm.
2: Als organisatie kijken wij bijvoorbeeld naar hoogtoxisch online debat. Dat kun je heel.
0: Wat betekent dat?
2: Hoe heftiger de taal, hoe meer haat, hoe meer afgunst, hoe meer geweld online, hoe beter het eigenlijk is voor ons, studiemodel. Je kunt dat meten online en dat bekijken we dan. Wie zijn er nou eigenlijk de aanstichters van?
0: Mm.
2: Nou, dat kun je omgekeerd ook doen. Je kunt ook meten, algoritmisch, hoe genuanceerd is het debat. Zijn mensen echt op zoek naar oplossingen of niet? Dus dat onderscheid is vrij makkelijk te maken.
0: Ja.
2: Dus technisch heb je daar niet zo'n probleem mee.
0: Nee, maar het is politiek.
2: Het is absoluut politiek. Dus daar zul je ook dan stellingen moeten nemen.
0: Ja.
2: Ga je verplichten om bijvoorbeeld de algoritmes die worden gebruikt door de big tech, ga je die verplichten om die transparant te maken?
0: Ja.
2: Nou, ik wens je een prettige wedstrijd.
0: Ja.
2: Ik hoop dat het er ooit van komt. Ja. Maar,
0: terwijl toch, het is interessant. Hè? Deze week kwam het commissariaat van de media met een rapport waarin ze zeggen, we zagen de headlines voorbij komen, mensen, Nederlanders, kunnen zich minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en door hun feed. Lees door de algoritmes. Toezichthouder, commissariaat van de media, maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op nieuwsconsumptie. Dat raakt dan ook meteen, waar we dit gesprek mee begonnen, aan vertrouwen in de politiek. En je zei al, ja, mensen zijn meestal somber nadat ik met ze heb gesproken. Hoe kun je dit dan zonnig maken, zeg maar? Want je hebt het over een verdienmodel van Big Tech. Dat algoritmes ervoor zorgen dat mensen in hun eigen bubbel zitten. Nou, dat heeft direct invloed op een vrije en geïnformeerde mening die je toch nodig hebt om bijvoorbeeld een goede keuze te maken als kiezer.
2: Ja, dat klopt. Dus je zult hele impopulaire maatregelen moeten gaan nemen.
0: Ja, noem maar eens een paar.
2: Het verbannen van bepaalde apps. Het wellicht instellen van een leeftijdsgrens. En dan moet je meteen bij bedenken, creëer je daar niet een valse veiligheidsgevoel mee, want die kun je ook ontwijken.
0: Ja.
2: Heel complex.
0: Wat voor apps moeten er verboden worden dan?
2: Ja, kijk, wij vinden het heel zorgelijk als er bommen en granaten rondvliegen steeds dichter bij Europa. En dan nog doen we er jaren over om wakker te worden en te denken, misschien moeten we ook ons zorgen gaan maken als Amerika wegvalt als steun. Online zien we hetzelfde geweld, alleen daar blijkbaar vinden we dat toch minder spannend. In hoeverre wij weten waar onze eigen kinderen bijvoorbeeld naar kijken. Kijk dan naar de apps. TikTok bijvoorbeeld. Het zou toch raar zijn als wij, of he, als we bijvoorbeeld Chinese staatspropaganda hier in Nederland de woonkamers binnen laten komen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat doen we natuurlijk wel indirect.
0: Via TikTok.
2: Via TikTok. Nou ja, dat is maar een voorbeeld. Hè. Er zijn legio voorbeelden. Tegelijkertijd, het verbannen van dingen, het verbieden van dingen, daar ben ik niet zo fan van.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat we veel meer moeten investeren in kritisch denkvermogen in de jeugd, maar niet alleen de jeugd. Ook
0: van iedereen.
2: Van onszelf. Ja, als we even heel eerlijk zijn, als de luisteraar even bij zichzelf nakijkt, als je googelt, wie komt er nog voorbij de AI-gegenereerde bovenste resultaten van Google? In alle eerlijkheid.
0: Ja.
2: Die vraag stel ik wel eens aan onderwijskundigen.
0: Heel weinig mensen.
2: Zeggen, nou, ik moet zeggen, ik verifieer altijd mijn bronnen, maar in alle eerlijkheid, nee, ik doe het niet meer.
0: Nee.
2: Dus daar moeten we gewoon eerlijk over zijn. En simpele antwoorden, die verspreiden zich nou eenmaal sneller, hitserige elementen ook, dan eerlijke analyses. Want die zijn vaak toch lastig.
0: Ja, en dan kom ik terug bij het begin, waarin we het hadden over dat minderheidskabinet, waarvan je zegt, ja, dat is lastig als je een minderheidskabinet hebt, om bijvoorbeeld te normeren. Als het gaat om uitspraken die in het parlement worden gedaan. En dat, heb je ook proberen aan te tonen in het gesprek, heeft direct gevolgen op de maatschappij. Ja, ik begin nu toch in die somberheidstrechter van jou te vallen eigenlijk.
2: Nou ja, ik geloof erg in ons land, in ons bestel. Ik denk dat we robuust zijn en best wel wat kunnen hebben. Maar wel time is now.
0: Mm-hmm.
2: En we moeten ons realiseren dat het mega. Wij adviseren ook overheden en veel overheden kampen op dit moment met dezelfde stress. Namelijk, ga ik mee met de populistische retoriek? Of ga ik normeren, neem afstand met het risico dat ik electoraal dus
0: afgestraft word.
2: Nou, de eerste keuze is de quick win. En de tweede keuze is toch een langdurig, maar op de lange termijn heb je daar winst mee. Maar dat vergt moed. Dat Keir Starmer wordt daar nu ook voor gestraft in het VK. En Farage, die profiteert daar stevig van. En, maar ik denk wel dat er nog altijd moedige politici zijn. Bijvoorbeeld de manier hoe D66 en CDA op dit moment met elkaar omgaan en met de rest van de mensen om hen heen. Die zijn op zoek naar consensus en naar stabiliteit.
0: Ja.
2: Maar het mag nog wel iets meer gedurfd.
0: Ja. Maar er is moed te ontdekken. We schieten door de tijd heen. Ontzettend jammer, want ik had nog zoveel meer met je willen bespreken. Maar we gaan de kettingvraag behandelen voor Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Morgen mijn gast, je mag een vraag stellen.
2: Ja, ik ben daar ontzettend blij mee. Want het bedrijfsleven is iets waar wij mee stoeien als organisatie. Wij zien dat er veel partijen en belangrijke funderingspalen onder de maatschappij, die voelen zich betrokken en die laten zien dat ze betrokken zijn bij de stabiliteit eigenlijk van onze democratie. En toch denk ik, die voorspelbaarheid en het consumentenvertrouwen, investeringsklimaat, dat is belangrijk voor voor het bedrijfsleven, voor onze economie. En toch zie ik dat het met name media, overheid, het maatschappelijk middenveld zijn die zich actief bemoeien met de stabiliteit van onze democratie. En het bedrijfsleven lijkt toch, en dat zeg ik even pikant, omdat het toch een uitdagende vraag moet zijn, lijkt te schitteren door afwezigheid. En natuurlijk snappen we allemaal dat actief bemoeien met democratie, dat brengt reputatierisico's en andere risico's met zich mee. Maar waarom is die stilte zo hardnekkig? En wat is er nodig om het bedrijfsleven een sterkere stem te laten krijgen in het bevorderen van de stabiliteit nationaal?
0: Morgen ga ik het vragen aan Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Jelle Postma, het was een plezier om met je te spreken. Oud-AIVD'er en tegenwoordig directeur van de door hem Stichting, je wil nog iets zeggen?
2: Ja, want Justice for Prosperity. Wat we kunnen doen met elkaar is dus weer die nuance. En denk aan het mandje.
0: Ja.
2: En ja, toch stiekem steun ook organisaties zoals Justice for Prosperity, Bits of Freedom en andere kanjers.
0: En geef elkaar een mandje aan.
2: Ja, zo is het.
0: Nou, die ga ik onthouden als ik straks boodschappen ga doen. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Onze afleveringen zijn terug te luisteren in onze eigen kanaal, onze eigen app. Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
1: De Nationale Autoshow.
2: Ja, echt door een rivier. Mooi, harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
1: Meindert en Bouter.
3: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
1: De Nationale Autoshow.
4: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
1: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als: vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het verhaal van deze ondernemer zit een extra verdrietige kant. Want het idee was helemaal niet om te gaan ondernemen. Maar door een noodlottig ongeval moest ze wel. Hoe worstel je dan en kom je toch weer boven? Welkom, Stephanie.
10: Dank je wel.
9: Wie ben je en wat doe je?
10: Ik ben Stephanie Zee, ik ben eigenaar van Charlie's Travels.
9: Waar heb jij het goed gedaan?
10: Ik ben altijd trouw gebleven aan onze missie. Wij proberen een duurzame geldstroom te creëren naar onze lokale partners op het Afrikaanse continent door reizigers het echte Afrika te laten zien.
9: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: In het begin heb ik geprobeerd te ondernemen zoals Charles dat zou hebben gedaan. En uiteindelijk heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk je te zien. Even over Charlie's Travels. Wat voor reizen bieden jullie aan?
10: Wij bieden reizen aan naar het Afrikaanse continent. Voor alle doelgroepen. Families, vriendengroepen, solo travelers, you name it. De lengte, de bestemming, het is allemaal tailor-made. Ze kunnen het aanpassen naar jouw wensen. Mm-hmm. Maar elke reis heeft gemeen dat je de lokale bevolking leert kennen, dat je de dieren, de natuur, alles wat je mee gaat maken is authentiek.
9: Ja, klinkt heel gaaf.
10: Ja, het is te gek.
9: Ja, en welke landen zijn jullie op het Afrikaanse continent allemaal actief?
10: Wij zitten in 13 landen. We zijn gestart in Oostelijk Afrika. Kenia is ons hoofdkantoor. En daaromheen hebben we een hele loop aan prachtige bestemmingen. Ook Zuidelijk Afrika. We zijn nu ook voor het eerst in Angola geweest. We zijn West-Afrika aan het openen. Noord-Afrika, ja.
11: Overal. Anywhere, ja. Maar goed, Afrika is groot. Is er ooit het doel om elk Afrikaans land te ontsluiten, of niet?
10: Absoluut, het zou geweldig zijn, ja.
11: En de doelgroep, je zegt, we maken het voor iedereen. Nou, is Afrika niet echt voor iedereen? Je hebt er toch een soort met van bepaalde traveler voor nodig. Kun je daar iets meer over zeggen?
10: Onze doelgroep is vrij niche. Wij zijn niet voor de mensen die het zelf willen doen. De echte avonturiers, zoals ik. We zijn er ook niet voor de mensen die op zoek zijn naar de goedkoopste pakketreis. Dus het is net dat stukje reizigers die het belangrijk vinden om een reis te maken die ook daadwerkelijk impact maakt bij de lokale bevolking.
11: Ja, ja. En wat we komen straks op jouw man, die dit ooit heeft opgezet. Want jij was er niet vanaf 2014 bij, toch, of niet?
10: Nee.
11: Nee, vertel het oprichtingsverhaal eens.
10: Ja, als Charles hier had gezeten, had je denk ik een leuker of een voller ondernemersverhaal gehad dan ik, die het net 2 jaar doet. Hij is in 2014 naar Kenia vertrokken voor een stage. Werd helemaal verliefd op het land en heeft zijn motor gepakt en is safaris gaan verkopen aan Nederlanders. En op die reizen die hij maakte, ontmoette hij locals en daarmee heeft hij experience opgezet. Dus ook in onze reizen kom je op plekken of doe je dingen die niemand anders doet.
11: Ja. Geef eens een voorbeeld, wat doen we dan?
10: Wij hebben een hele lange partner als Steve. Die zit in de woestijn, dat is een Maasai. Mm-hmm. Die had nog nooit een toerist gezien. Zo ontmoette hem en jij kan nu met hem op een motorsafari daar kamperen.
11: Wauw.
10: Al zijn...
11: Hij op de motor, jij op de motor of bij hem achterop? Of,
10: ja. Nee, onze reizigers mogen zelf rijden. Je mag ook achterop, wat je wil.
11: Ja, al geweldig zeg. Ik ben ooit een keer ook op motortaxi geweest in Togo of Benin. Dat is ook een enorme ervaring. Als je daar zo door, dit was Westelijk Afrika dan maak je alles echt enorm mee, toch?
10: Ja, te gek. Ja. Wil je ook een keer naar Oostelijk Afrika?
11: Ja, ik ben er wel eens geweest, maar het is heel lang geleden.
10: Ja.
11: Het is 2003 was ik er. En jij zegt, ben ook zelf zo'n avonturier. Kun je iets vertellen over waar je hebt gereisd en hoe jij reisde, et cetera?
10: Ik heb bijna overal gereisd. En toen ik Charles leerde kennen, toen woonde ik nog in Texas. Hij vroeg aan mij of ik het aan zou kunnen om dan 6 dagen door de woestijn te chasen en alleen maar poephutten te slapen. En ik zei toen ja. En toen zei hij, ik ben verliefd op jou. Nou, en toen zijn we, onze eerste date was 3 weken door Namibië.
11: Wauw.
10: Ja, was te gek.
11: Ja.
10: Het is niet per se, denk ik, het avonturier. Het is niet per se dat het heel erg avontuurlijk moet zijn als je met Charlie's Travels wil reizen. Maar je bent op zoek naar hoe het echt is. Je bent er meer als reiziger dan toerist.
11: Ja.
10: Ik denk dat dat is wat we proberen neer te zetten in onze reizen. Niet iedereen heeft maanden de tijd om op de motor rond te gaan. Dus wij helpen je daar een beetje bij.
11: Ja, geweldig. Voor mij even, hoeveel mensen werken er? Kun je iets zeggen over omzet? Wordt er winst gedraaid?
10: Wij zijn met een team, echt een hecht familieteam van 35 mensen. Mm-hmm. Verspreid over het hele continent. We zitten underground. Dat is de USP. Daardoor weten we ook precies waar je moet zijn en met wie je samenwerkt. Wij maken, denk ik, gemiddeld 10 miljoen omzet.
11: Mm-hmm.
10: Of wij draaien 10 miljoen omzet. Wij draaien ook winst, maar de filosofie is niet voor mij om er rijk van te worden. Dus het concept is, of de formule, dat er zoveel mogelijk van die winst ook naar lokale partners gaat.
11: Ja.
10: Geen middelman, het gaat niet weer retour naar een of andere rijke lodge-eigenaar in Duitsland. Dus dat betekent dat ondernemen binnen de toerisme-tak in Afrika is wel voor mij liefdewerk oud papier.
11: Ja,
10: maar geweldig.
11: Ja. En je zegt het gaat dan terug naar de mensen waarmee jullie werken. Dus dat gaat naar de lokale mensen. Die kunnen weer hun business verder opbouwen of gewoon hun leven verder opbouwen, toch?
10: Ja, we hebben 100 lokale partners in Afrika die wij niet op een white savior manier helpen door gelddonaties, maar wij doen business met ze. En omdat wij experience creëren, vaak ook met locals die nog helemaal niet in toerisme werkten, ontstaat er in dat stukje waar zij wonen een

0: bedrijf. Het was echt zijn levenswerk.
1: Mm.
0: Dus absoluut, meteen hebben we gezegd, we gaan door. Ik kwam er alleen een paar dagen na het overlijden achter dat ik zwanger was. Dus daar ging toen eerst even de focus naartoe.
1: Wauw.
0: Maar na de geboorte van onze zoon, en in die tussentijd natuurlijk nauw contact gehouden met het team, ben ik aan de bak gegaan.
1: Ja, jij zei, hij droeg het bedrijf. Dat moet je met passie doen. Jij draagt nu dat bedrijf, mede met anderen. Lukt dat?
0: Ja, het lukt. Ik vervloeg soms wel erom dat die passie nu in mij zit en dat je er ook af en toe helemaal knettergek van wordt.
1: Oh ja.
0: Want het is natuurlijk altijd Charlie's Travels voor en achter. Ik vond het wel veel om samen te combineren. En ik ben geen ondernemer in hart en nieren. In het begin heb ik heel erg geprobeerd om Charles te evenaren of dingen te doen zoals hij dat had gedaan. En dat werkte niet.
1: Nee. Waarom werkte dat niet?
0: Omdat ik het niet deed vanuit hoe ik het zelfs wilde doen. En ik was in het begin ook bang om het fout te doen, te falen, dat het bedrijf failliet zou gaan, dat we het zouden moeten verkopen, weet ik veel wat. En hij was er niet meer en zijn bedrijf nog wel. Dus het was heel erg belangrijk dat in stand zou blijven.
1: Mm-hmm. Ja. En dan ga je dus in het begin ga je zeggen, oké, ik doe het zoals Charles dat zou doen. Waar blijkt dat dan uit dat niet voor jou werkt?
0: Ik voelde me niet mezelf.
1: Hmm.
0: En na het overlijden had ik mezelf denk ik sowieso op de derde plek gezet. Het was heel erg baby natuurlijk eerst, bedrijf, tweede plek en dan kwam ik. Dus ik had er ook weinig lol in.
1: Hmm.
0: En het is heel belangrijk dat als je rouwt om iemand, dat de leuke dingen van die persoon, dat je daar dan wel nog ook iets uit kan halen, dat je daar lol in hebt.
1: Ja.
0: En dat is steeds meer gekomen. En nu is het helemaal geweldig en is het mijn droombaan.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat leuk. Maar wat ik me dan afvraag, het is natuurlijk, je moet dan iemands schoenen noodgedwongen vullen. En eerst heb je dan door je, die schoenen lopen eigenlijk niet zo lekker, toch?
0: Mm-hmm,
1: ja.
0: Exact.
1: Maar wat waren dan de kiezeltjes in die schoenen? Dat je denkt, waarom moet ik dit nou zo doen? Maar, want ik kan me ook voorstellen dat je dan daar niet zomaar afscheid van durft te nemen. Want het is het levenswerk van een ander dat je aan het overnemen bent.
0: Absoluut. En Charles droeg nooit schoenen, dus het was nog complexer. Het bedrijf is zo persoonlijk. Naast dat ik het van hem moest overnemen in het reilen en zeilen van de onderneming, was het ook dat we het gezicht van het merk kwijt waren.
1: Ja.
0: En daar hebben we heel erg mee gestruggeld. Hoe gaan we nu verder? Besloten om het zo te behouden. Het werkt. Men komt nog steeds bij ons omdat ze hem hebben gekend. Het is uiteindelijk, denk ik, een kwestie van tijd geweest. En ook durven we om hulp vragen.
1: Mm.
0: Dus ik merkte dat in mijn staat als netmoeder heel erg verdrietig, ineens ondernemen in Afrika te veel was. Dus ik heb de beste vrienden van Charles erbij betrokken. Zijn moeder is dagelijks hangen we aan de telefoon. En veel goede gesprekken met het team.
1: Ja.
0: En ook echt wel met de billen bloot en laten zien dat het KUT gaat.
1: Ja. Dat moment met de billen bloot, wat is dat dan? Dat je zegt, ik ben hier geen MD. Laat mij het creatieve gedeelte doen, maar ik ben geen managing director.
0: Ik heb dat te danken aan het team. Zij hebben dat heel expliciet wel gemaakt naar mij. Van goh, zo werkt het niet. Laten we samen de puzzel leggen. En het is moeilijk als je, ik heb nog nooit, ik vind het rouwproces is heel erg complex en veel meer omvattend dan alleen maar het missen van een persoon. Dus alles is natuurlijk veranderd. En zij hebben mij echt aan de hand genomen en gekeken met, wat is het dat jij nu nodig hebt om ook zelf beter te worden?
1: Ja.
0: En waar zit wat energie? En dat zit bij het verhaal en de missie die wij nastreven.
1: Ja.
0: Dus daar ben ik op gaan focussen. En aan de andere kant hebben we dus een hele leuke man aangenomen die daar underground altijd zit in Nairobi. En wij zijn op de goede manier water en vuur.
1: Even voor mij, hè. Je verliest je man, je bent zwanger, je neemt de leiding over dat bedrijf over. Is er dan tijd voor een rouwproces of niet?
0: Er is minder tijd voor een rouwproces, zou je kunnen zeggen, in echt absolute tijd. Maar het werken in het bedrijf voor mij was ook een groot onderdeel van de rouwverwerking.
1: Hmm.
0: En door hem

0: ja, toch naast mijn zijde te voelen, dingen te lezen, gewoon notities die je had gemaakt. En erachter komen dat in het begin je probeert hem te evenaren. Dat werkt niet, dus je geeft er je eigen draai aan. En nu dan alles op zijn plek valt, kom je erachter dat je het eigenlijk exact hetzelfde doet. Ja,
1: ja,
0: dat is heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: Ik denk dat het voor mij een hele belangrijke pilaar is geweest binnen het rouwproces. En als ik dit niet had gehad, dan was het met mij, denk ik, nu minder goed gegaan.
1: Ja. Heb je nog wel contact met hem? In je
0: met jou?
1: Ja.
0: Ja, elke ochtend even onder de douche.
1: Ja.
0: Even ouwe hoeren. Ja hoor, als er weer, er komt vaak een hele stroom aan ideeën binnen bij mij. Soms denk ik, waar komt dit ook vandaan? Ik probeer dat dan wel ook wat meer te organiseren voordat ik het zo over de bühne gooi naar het team. Dat was voor het team in het begin wel een beetje lastig. Ze waren wel wat gewend van Charles, gelukkig. En ik zie hem elke dag in mijn zoon terug.
1: Oh ja. Ja, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Jouw zoon is geboren, Charles junior.
0: Ja.
1: Ja, die is nog te jong om nu al mee te nemen in dit hele verhaal.
0: Of die beslissingen kan maken in het bedrijf, bedoel je?
1: Ja, ik zit gewoon na te denken van dat je, als je man is overleden en je hebt wel een kind met hem, en het is ook nog zijn bedrijf en het draagt nog zijn naam, en je zoon draagt ook nog die naam, dat daar soorten met van, ja, ik weet niet. Laat ik zo zeggen, het mag niet falen.
0: Het mocht niet falen en nu, nu doe ik het niet meer voor Charles of om Charles in stand te houden, maar omdat ik echt in onze missie geloof.
1: Hmm.
0: Dus als het nu zou falen, ja, dan is dat, dat is het spel van het ondernemen. En ja, dat is leuk dat ik nu meer die element van het ondernemerschap kan ervaren en niet alleen maar vanuit paniek in het begin.
1: Ja, ja. Wanneer is dat moment gekomen dat je denkt, oké, die paniek ben ik kwijt. Ik denk dat ik het in handen heb.
0: Nou, het echt in handen hebben, Rens, weet ik niet.
1: Hoort ook een beetje bij ondernemerschap natuurlijk, ja.
0: Ik denk vrij snel na de geboorte van onze zoon. Die was er gezond, dat was mij gelukt. Toen dacht ik, nou, als ik dit kan, joh, we gaan het gewoon proberen.
1: Ja.
0: Charlie junior, of Charles junior, of hoe we hem willen noemen, is officieel de eigenaar van het bedrijf. Want dat gebeurt als je niet getrouwd bent. Charles had wel al mijn vader om de hand gevraagd en et cetera, maar net niet gelukt. Hij is dus officieel mijn baas, daar maken we ook vaak grappen over. We hebben een raad van advies met de beste vrienden van Charles, die natuurlijk daar ook, als wij een jaarlijkse vergadering hebben, dan is de kleine man er gewoon bij.
1: Ja.
0: En dan maken we grapjes. In het begin zeker, toen hij wel eens aan de borst hing in een meeting. Zullen we A of B doen? En dan was het, nou ja, welke borst die pakte. Maar verder is het niet, ik heb niet de droom dat hij dit ooit gaat overnemen of daar gaat stage lopen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, dat kan toch bijna. Hij is op papier zelfs de eigenaar van dit bedrijf. Hij draagt de naam. Het zou toch gek zijn? Maar je wilt natuurlijk geen druk op hem leggen. Ik kan me zo voorstellen.
0: Nee, maar als hij degene van zijn vader en zijn moeder heeft, dan gaat hij gewoon lekker doen wat hij zelf wil.
1: Ja.
0: En hij is meer dan welkom.
1: Ja.
0: Maar echt geen must.
1: Je bent door die periode heen. Is het bedrijf sindsdien gegroeid?
0: Het bedrijf is zeker gegroeid. Wij merkten na het overlijden van Charles dat we ook heel veel aanvragen kregen. Dat is een beetje bitterzoet. Wel mooi ook dat mensen kiezen voor een merk omdat ze weten dat het, ja, zo'n bijzonder verhaal heeft. En dat ook het hele team daarachter zo gepassioneerd is om te doen wat goed is. We zijn gegroeid, we hebben meer landen aangeboden. Ik ben net terug uit Angola. We voegen nieuwe natuurlijk bestemmingen toe. Vroeger deed Charles dat alleen op de motor. Dat kan ik niet, want ik heb een peuter. Dus we hebben het idee bedacht om reizigers uit te nodigen om tegen kostprijs mee te gaan op de manier zoals Charles dat vroeger deed.
1: Mm-hmm.
0: Dat heet de pioniersreis. Dat hebben we nu momenteel in Madagaskar gaande. We zijn net terug uit Senegal. Eind van het jaar ga ik naar Sierra Leone.
1: Wauw.
0: Ja, dan ga je kan mee, Rens, als je het leuk vindt.
1: Ja.
0: Het is 2 weken.
1: Gaaf.
0: Het is zonder echt een plan. We gaan de bevolking ontmoeten en kijken wat we daarop kunnen zetten en met wie we kunnen samenwerken om iets moois te doen.
1: Ja. Wat is je droom? Wat wil je met het bedrijf?
0: Ik denk dat de droom eigenlijk al werkelijkheid is. Mm-hmm. We maken bij honderden mensen nu impact. En dat is te gek. En dit is wat Charles ooit 10 jaar geleden zo heeft bedacht.
1: Ja.
0: Ja, dat is prachtig. En de droom is, denk ik, om altijd trouw te blijven aan het oké vinden dat het langzaam groeit. Er ligt altijd de verleiding op de loer voor het grotere geld. Toch meer automatiseren, toch meer, nou, zeker nu met AI, dingen met robots doen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Hmm. We zijn een persoonlijk merk. Alles is door mensen gemaakt. En dat is soms een uitdaging.
1: En ik kan me ook wel voorstellen dat juist als er meer vraag is, dat er ook wel weer vraag komt naar standaardisering, et cetera. Ja, dat soort groter. Ja, dan gaan allerlei managementwetten gelden. Ik kan me voorstellen dat je dat. En je zei, ik heb het goed gedaan om vast te houden aan die missie. Maar naarmate je groter wordt, kan ik me voorstellen dat het lastiger wordt om aan die missie vast te houden. Of dat je moeilijker vindt om partners te vinden die betrouwbaar zijn, dat soort dingen.
0: Ik denk dat je daar zeker absoluut eens. Het is ook een uitdaging. Het gaat bijna altijd goed. Het is het opbouwen van een relatie met de partners, met de collega's, met de klanten. Als je daar je best voor blijft doen, dan geloof ik dat je kan groeien in. Tuurlijk, er komt een land bij. Dan krijgen we een extra operation sales consultant die dedicated op dat land zit.
1: Ja.
0: Het is hetzelfde trucje.
1: Ja. Wat is de grootste les die je hebt geleerd? Niet zozeer misschien van Charles, maar gewoon in dit hele proces.
0: Voor mijzelf persoonlijk, dat als je als innovator binnen een bedrijf zit, dus als je met de ideeën komt, dat het toch verstandig is om die een klein beetje te stroomlijnen voordat je ze zo allemaal in voice note ergens heen gooit in een team wat meer pragmatisch te werk moet gaan. Want dat is ook gewoon de day-to-day operatie.
1: Geef een voorbeeld. Jij kwam uit die douche, begrijp ik dus. En daar had je heel veel ideeën.
0: Ja, dan bijvoorbeeld het idee van deze pioniersreizen geloofde ik heilig in. En ik wilde zo ontzettend graag dat we gingen doen, dat ik dacht, we gaan gewoon over 4 maanden naar Angola met 10 mensen en we hebben nog geen plan. En dat veroorzaakt dan enerzijds enthousiasme, maar dat wordt een beetje ondergesneeuwd door de stress die er ook achter zit. Van, maar hoe dan? Hoe dan?
1: Mm-hmm.
0: En dan misschien net iets te makkelijk denken van, ah joh, het komt al goed.
1: Ja, en hoe doe je dat nu dan?
0: Ik probeer dat iets rustiger te doen. Ik geloof wel ook dat mijn kracht zit in, en dat zat denk ik ook bij Charles, erop vertrouwen dat, ja, als je het niet probeert, weet je het niet. En dat heeft het bedrijf ook heel erg nodig. Maar communicatie is key.
1: Ja.
0: Dus ook, ja, in wat ik net zei, even heel even en net even 10 seconden extra een uitleg erbij. En dan laten zien ook een keer dat je het kan. En nu is het team van oké, nou, let's go.
1: Let's go. Normaal gesproken kijken we aan het einde van deze uitzending altijd terug. Bloed, zweet en tranen, indachtig André Hazes met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maar ik wil daar een uitzondering voor maken. Het mag deze keer wat mij betreft ook een Afrikaans tegeltje zijn. Wat zou de tegeltjeswijsheid zijn die op dit tegeltje mag geplaatst worden?
0: Ik zou toch zeggen, Rens, afzien verbroedert.
1: Verklaar je nader.
0: Het is voor mij breed. Charlie's Travels, maar ook het leven aan zich. Door wat er gebeurd is met Charles. Überhaupt het ondernemen op het continent. Het komt uiteindelijk altijd wel goed. En als je er lol kan in hebben, hè, het spel van, ja, hoe moeilijker het is om iets te krijgen, hoe mooier.
1: Mm-hmm.
0: Dan zie je ook binnen ons team, dat is echt een familie. Omdat we COVID al heel veel gedoe hebben doorstaan. Ja. En dit is een quote van Charles, maar ik denk dat we er wel allemaal naar leven.
1: Ja, afzien verbroedert, dat hoort bij het ondernemen. Dat hoort misschien af en toe ook bij het reizen. Maakt een reizen ook wel weer mooier als je het allemaal weer overleefd hebt.
0: Ja, het leven aan zich.
1: Ja. Dankjewel voor je openheid. Stephanie Zee was dat van Charlie's Travels. Volgende keer in Bloed, Zweet en Zaken. Een rijbewijs heb je nodig om een auto of een scooter te rijden. Maar in de digitale wereld navigeren we allemaal zonder. Ja, daar moet verandering in komen, zegt Marjolein van Tilburg van Chat License. Maar ja, hartstikke leuk idee. Maar als er in eerste instantie geen markt voor is, hoe ga je dat dan weer doen? Nou, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. Dus druk alvast op die abonneerknop en mis helemaal niets. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
5: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
6: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
5: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
4: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
6: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
6: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
7: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
8: De Friday Move zendt vrijdag uit vanuit het Avila Beach Hotel op Curaçao. Zangeres Bente Fokkens is de co-host. Ook schuiven Tanja Cross, Raymond Mens, Tina Nijkamp, Wim Kieft en Valentijn Dries aan.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
7: Z-Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
10: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten 2 mensen gewond. 1 slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht, morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
12: Welkom. Goed dat je er weer klaar voor zit op deze donderdag 21 mei. De dag dat we het hebben over het fenomeen Nvidia.
13: They obviously beat on the top and bottom line and they provided a better than anticipated Q2 outlook.
14: Ja, en dat alles zorgt ervoor dat Nvidia gaat uitdelen.
15: We do want to note that the company reports $80 billion added when it comes to a share buyback authorization. Nvidia boosting its quarterly dividend to 25 cents a share from 1 cent per share.
14: Jawel, het dividend gaat keer 25.
12: En toch worden die cijfers lauw ontvangen. Hoe dat zit hoor je zo meteen. Hebben we het ook over het enorme verlies van SpaceX.
14: De Amsterdamse beurs ging hoger de dag uit. De AEX sloot een tiende in de plus. Grootste stijger dat is DSM Firmenich met een winst van 5,3%. En de beurs in de West die staan allemaal in de min. We gaan de beurstdag doornemen. Dat doen we met Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Dag Jordi.
16: Goedemiddag. Leuke dag weer natuurlijk. Nvidia-cijfers.
14: Ja, daar gaan we.
12: Mooi dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met iets anders, met SpaceX. Dat gaat, als alles goed is, over een paar weken naar de beurs. En komt daarom nu met een document met extra informatie. Dat ze naar de Nasdaq gaan, staat daarin. En dat de tickertape SPCX wordt. altijd leuk om te weten. En ze vertellen over hun galactische plannen.
17: What they're outlining in the document is a world where if they get their rocket launch system fully reusable and the cadence right, they build out a massive network of satellites that operate as data centers. But the point of the data centers is inference, running AI workloads on a dollar per token basis that would make them, if they can get the economics of it right, better and more competitive than a data center here on Earth, Terra Firma, that's a big tin can with lots of servers on it. And the money raised from this IPO is used to buy GPUs.
12: Maar belangrijker misschien nog wel voor potentiële beleggers. SpaceX maakt ook bekend hoe het ervoor staat met de financiën. Nou, dat ziet er minder gezellig uit. Verlies komt uit op 4,3 miljard dollar. Dat is 8 keer zoveel als een jaar eerder. En het is helemaal bizar als je het dan weer afzet tegen de omzet. Die was 4,7 miljard dollar. Dus een verlies van 4,3 miljard op een omzet van 4,7 miljard. Jordi, ze willen de grootste IPO ooit worden. Ze willen 75 miljard ophalen. In totaal willen ze een prijskaartje van zo'n 2000 miljard. Gaan ze dat, denk jij, op basis van deze cijfers halen?
16: Gaan ze het halen? Waarschijnlijk wel. Zijn ze het waard? Als je het mij vraagt op dit moment met deze waardering niet. Maar goed, ambities van SpaceX zijn hoger. Ik probeer altijd iedereen voor de chip-aandelen enthousiast te krijgen. Maar ik kan niet opboksen tegen Elon Musk die al zijn plannen voor de ruimte en alles op Mars en daarbuiten aan iedereen voorschotelt. Hè. Zeker met het huidige beurssentiment. Dat is enorm positief. Zeker in de techsector. Dus dit is het juiste moment om zoiets te doen. Maar goed, als je kijkt naar de cijfers, hè, de doelstellingen zijn volgens mij op kortere termijn een omzet tussen de 20, 30, 40 miljard. Hè? Mm-hmm. Nou, als je dan kijkt naar nu waarover wordt gesproken, 2000 miljard market cap. Nou, dan handel je op 50 tot 100 keer sales. Ja, dat is echt een waardering. Dat loopt wel heel erg ver op de muziek vooruit. Maar goed, dat is vaak het geval geweest op de beurs. Hè? Kijk naar Tesla, daar is dat ook al heel lang het geval. En Musk die krijgt het toch voor elkaar.
0: Ja, nou, Dan Heijmans, het gewoon even lekker in Nederland, even iets kleiner. Ja, het bouwbedrijf dat heeft de lat een stukje hoger gelegd voor zichzelf. Het denkt in 2030 een omzet te draaien van tegen de 4 miljard. Ja, het valt echt in het niet natuurlijk met waar we het net over hadden. Maar vorig jaar was dat nog 2,8 miljard, dus dat is echt wel een stukje hoger in 2030. Ook de winstdoelen die gaan omhoog. En dat allemaal staat in een bericht dat de midkapper vandaag naar buiten bracht. Nou, waar moet dat nou vandaan komen, die groei? Energienetwerken, onderhoud en bouw van wegen, dus infrastructuur. En daarnaast ziet Heijmans ook nog meer vraag naar opknapbeurtjes voor bedrijfsgebouwen. Dus ja, ze verwachten dan ook nog eens meer inkomsten uit opdrachten van Defensie. En beleggers die deden daardoor terstond een vreugdedansje toch wel. Koers schoot vanochtend meteen met 10% omhoog en sloot uiteindelijk bijna 8% in de plus.
12: Gaan we door naar Shell-beleggers. En de kans is groot dat jij dat bent als je luistert. Want Shell is altijd te vinden in die top 3 beleggingen van Nederlandse beleggers. Nou, uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat Nederlandse huishoudens in het eerste kwartaal voor een kleine 700 miljoen euro aan olieaandelen hebben verkocht. Ze profiteren, schrijft DNB, van het feit dat dit soort aandelen flinke waarden zijn gestegen. Nou, de heren en dames van de Nederlandse bank hebben het verder over een grillig kwartaal. Veel winsten op andere beleggingen deden het dan weer slechter door al die onrust in het Midden-Oosten. Maar ondanks dat zijn alle beleggingen bij elkaar toch meer waard geworden.
0: Je zou bijna denken dat het beleggen zonder risico is. Mm-hmm. En daar ga ik even op door, want er is een nieuw revolutionair concept, namelijk beleggen zonder risico. Dat kan op het nieuwe handelsplatform van een voormalige topman van de gevallen cryptobeurs FTX. Daar waar het grootste crypto-schandaal ooit zich afspeelde met Sam Bankman-Fried. Iedereen weet het vast nog wel. En ja, dan spits ik natuurlijk mijn oren. Het platform dat er moet gaan komen, dat heet Upside Now. En dat verklapt dus meteen de belofte. Je kan als gebruiker daar geen verlies maken. Werkt zo.
18: Gebruikers kunnen ideeën aanleveren voor bepaalde transacties. Bijvoorbeeld, we gaan nu heel veel goud kopen. En een model dat dan getraind is op 11 miljard historische trades maakt dan de keuze voor het beste idee. Dus een AI-model. En als je dan wint, krijg je 50% van de opbrengsten. Maar de verliezen, die zijn voor upside only.
0: Ja, dus dat is alleen maar geld te verdienen. Dat wil je toch, Jelle? Mm-hmm. Ja. Alles valt op status wel met dat AI-model dat winstgevend kan handelen. En volgens mij zou dat wel een unicum in de geschiedenis zijn. En dan stuit Daniel Mol van de CryptoCast, die je net ook hoorde, ook nog op een ander addertje in het gras.
18: Die 11 miljard trades waar dat AI-model op is getraind, die komen van klanten van FTX Europa.
0: Oh, joh.
18: En dat zijn klanten die daar sowieso geen toestemming voor hebben gevraagd.
1: En die heel veel verloren hebben.
18: Ja.
0: Ja, Jo leidt al om, je hoort het al. Een platform waar je niets kan verliezen, gebouwd op data van gebruikers die heel erg veel verloren hebben. Ja, de ironie die ontgaat mij niet.
12: Ja, kansloos. Straks hoor je welke autobouwer 60 miljard euro gaat investeren, tot verbazing van aandeelhouders.
14: En er is nieuws over Anthropic.
12: Eerst Nvidia. Dat is, om met de woorden van Ivo Nieuwer te spreken, een unaniem belachelijk groot succes. Vorig kwartaal was er bijna 82 miljard dollar aan omzet. Een plus van 85%, ook meer dan waarop analisten rekenden. De winst van ruim 58 miljard, een plus van 221%, ook meer dan gedacht.
19: Nobody knew, used to know who they were, and now you've got everybody and their brother thinking about it.
12: Ja, het aandeel reageert nogal lauw op de fabelachtige cijfers, moet ik zeggen. Het gaat zo'n 1,5% omlaag. Sowieso doet het Nvidia-aandeel het wat minder dan andere AI-aandelen op dit moment. Iets waar topman Jens Huang niet veel van snapt.
20: You know, that's one of the mysteries of the universe. But I think that all of this is going to get sorted out. In the end, they can't hold back performance. But I think most people are starting to understand that in this new AI era, compute is revenues. And so I think each one of these concerns that were brought up this last year has been fairly clearly addressed. And I think that in time, I think people will recognize our position in the marketplace, the value we deliver, and how we're supporting the ecosystem to create this new industry.
12: Snap jij, Jordi, waarom het aandeel wat achterblijft bij die andere AI-aandelen?
16: Ja, ik denk dat er wel een aantal redenen voor zijn waarom dat zo is. Het is eigenlijk al langere tijd het geval dat Nvidia toch achterblijft. Nou, dit jaar 20% hoger, maar ja, de semi-index doet 60%. Wat je eigenlijk heel duidelijk ziet is dat je voor het aandeel Nvidia een soort van twee kampen hebt van beleggers. Je hebt het ene kamp dat zegt eigenlijk van Nvidia dit moment ruim 5000 miljard dollar waard. Gigantische omzet, gigantische groei meegemaakt. Hoe lang gaat dat feest nog door? Hoe lang kan je op zo'n groot niveau die omzetgroei nog bewerkstelligen, realiseren? Met tegelijkertijd daarbij de zorg van die winstmarges. 75% bruto marge, die zijn natuurlijk enorm hoog. Hoe houdbaar is dat naar de toekomst toe? Mm-hmm. En denk ook aan dingen zoals marktaandeel. Nvidia, voorheen 90% plus marktaandeel voor de GPU-markt. Voornaamste groeimotor. Ja, hoe houdbaar is het naar de toekomst? Want als dat niet houdbaar is, ja, waarom zou ik dan nu het aandeel nog op dit moment kopen, bij wijze van spreken? Nou, aan de andere kant heb je het kamp dat zegt van nee, je hebt hier een enorme sterke speler in die chipmarkt, die een dominante positie heeft, die een gigantische omzetstroom heeft, gigantische vrije kaststroom, gigantische marges, en waarbij de komende tijd nog steeds aanzienlijke groei van zowel de omzet als de winst in het verschiet ligt. Mm-hmm. En als je dan nu kijkt naar de waardering van het aandeel, dan is het wel opvallend hoe dat dan achterblijft. Het is
12: een beetje Expeditie Robinson, kamp Noord of kamp Zuid. In welk kamp zit jij dan in jouw voorbeeld?
16: Nou, ik dacht dat ik dat niet zou hoeven moeten vertellen.
12: Maar je moet het toch
16: doen. Je weet natuurlijk welke hoek ik een beetje zit. Nee, gekkigheid aan de kant. Maar als je nu kijkt naar dit kwartaal en deze outlook. Je ziet een groeiversnelling van de omzet op jaarbasis. Dat zal dit kwartaal aanhouden. En tegelijkertijd laat Nvidia zien dat ze die bruto marge van 75% weten te handhaven. Ondanks dat er zorgen zijn over kostinflatie en geheugenchips zijn heel duur geworden. Nou, dat is voor Nvidia de inkoopkant. En dat weten ze eigenlijk dus vanwege prijsrettingskracht. Vanwege natuurlijk constant innoveren met betere performance. Wat Jensen Huang net ook zei, van we leveren gewoon de beste performance. Dus de klant is dan gewoon bereid om die kosten voor zich te nemen. Vergelijkbaar met ASML. Iedereen die kijkt met verbazing, hoe kunnen ze een machine van 200 miljoen en van 400 miljoen verkopen. Ja, als jij uiteindelijk voor de klant de beste total cost of ownership kunt bieden, ja, dan ga je dat als klant betalen. Dus dat is de case bij Nvidia.
12: Dus het is een lang antwoord, maar jij zit dus in het kamp dat enthousiast is. Als we nog heel even teruggaan naar het vorige kwartaal, waardoor draaide Nvidia zo goed? Aan welke klanten leverden ze bijvoorbeeld?
16: Het zijn nog steeds met name de grote techbedrijven, de grote hyperscalers. We hebben natuurlijk cijfers toen gehad, Microsoft, Meta, Alphabet, maar denk ook aan natuurlijk OpenAI, Anthropic. Ja, die partijen investeren zo gigantisch veel nog steeds in AI-infrastructuur. Dat gaat voor een groot gedeelte nog steeds naar de markt leiden. Dat is Nvidia. Mm-hmm. Dat is nog steeds waar die omzetgroei nu vandaan komt. Hè. Je hebt natuurlijk de Blackwell-transitie die gaande is. Die helpt natuurlijk mee. Er komt nu het Vera Rubin-platform aan. Eigenlijk het nieuwste platform van Nvidia. En zo blijft die groei toch doorzetten.
12: Er was ook een beetje onduidelijkheid over die outlook. Of die nou tegenvalt of niet. Wat vind jij?
16: En je hebt eigenlijk bij Nvidia tegenwoordig een soort van twee verwachtingen. Je hebt de officiële sell-side analisten consensus. Dat is een getal dat je in Bloomberg kunt vinden, dat je in CoinFint kunt vinden. Nou, dat lag rond de 87 miljard dollar voor de guidance. Dat is ook het getal wat je dan in de media ziet. Maar daar heb je meteen de nuance dat je hebt ook het whisper number, boogie number, buy-side number. Dat zijn zeg maar de echte verwachtingen. Dat zijn met name de meer recentelijke verwachtingen. De verwachting van de analisten die een week geleden nog hebben gekeken naar wat zit eraan te komen. En dat nummer ging toch echt wel naar de 90, 91 miljard toe. Sommige zelfs daarboven. Nou, dan kom je nu met die omzetguide van Nvidia, die 91 miljard. Zit je ongeveer in die richting. Hè? Dus dat is een beetje hoe je ernaar kunt kijken, denk ik.
0: Maar dan toch, Jordi, die opkopen van eigen aandelen. Ze hebben 80 miljard gaan ze weer aandelen inkopen. Dat dividend flink verhogen. Hebben ze dan bijna geen idee meer waar ze het eigenlijk aan moeten besteden? Zien zij zelf nog wel groeimogelijkheden?
16: Ja, hele goede vraag. Actueel ook voor Nvidia. Ze hebben natuurlijk de enorme vrije kasstroomgeneratie die enorm is, hè, zeker in absolute getalen. Ja, wat doe je daarmee als bedrijf? Dat is een kwestie van kapitaallocatie. Investeer dat in groei, investeer dat in R&D. Nou, Nvidia is nu heel duidelijk bezig geweest met het verzekeren van de supply chain. Dus overal hier 1 miljard in stoppen, hier 2 miljard in stoppen. Hè. Denk aan Marvel, denk aan Celeste, noem het allemaal maar op. Om ervoor te zorgen dat ook die supply chain mee kan groeien met de vraag die Nvidia ziet. Nou, dat is 1 gedeelte waar heel veel geld naartoe is gegaan en nog steeds gaat. Het tweede gedeelte is de supply chain. Dus Nvidia heeft al heel vroeg ervoor gezorgd dat zij alle spullen hebben om maar te kunnen blijven groeien. Dus dat zit ook, daar is een heleboel geld naartoe gegaan. En de vraag is nu naar de toekomst toe inderdaad, wat ga je met de rest doen? Nou, op dit moment keert Nvidia ongeveer de helft van de kaststroom uit aan aandeelhouders met die inkoop en met dividend.
0: Klinkt best veel.
16: Is best veel, maar als je kijkt naar sectorgenoten, dan is dat soms wel een stuk meer, 80-90%. Dus is ook ruimte om nog meer terug uit te gaan keren. Maar goed, dat is een strategische keuze van het bedrijf. En het is natuurlijk in het geval van Nvidia en zo. Ja, zij kunnen wel meer engineers gaan aannemen. Zij kunnen wel het R&D-budget ophogen. Maar dat is al hoog. Ze hebben al een heleboel goede mensen. Dus daar ga je ook niet 1-op-1 extra groei of winst mee realiseren. Dus dat is een beetje de split waar je naar moet kijken.
12: Zijn er ook nog zorgen onder beleggers? Daar wil ik het met je over hebben. Om te beginnen met China. Jens Huang mocht op het allerlaatste moment toch mee met president Trump naar het bezoek aan China. En daarom vroeg ze bij CNBC of dat nog wat heeft opgeleverd.
20: I don't have any expectation, which is the reason why we put all of our guidance, all of our numbers, all the expectations that I've set with all of our analysts and investors to invest nothing, to expect nothing. And so that's my expectation.
12: Blijft echt gek. Je hebt bizarre cijfers. En dan zit China dus gewoon ook helemaal niet in die cijfers verwerkt. In die outlook in dit geval. Hoe lang, vroeg ik me af, kan China nog uit die voorspellingen houden?
16: Ook wederom goede vraag. China is natuurlijk voor Nvidia een hele belangrijke markt geweest. En is nog steeds natuurlijk na Amerika een hele interessante groeimarkt voor AI-infrastructuur. De techontwikkelingen daar gaan net zo snel als in Amerika. Techbedrijven zoals Tencent, Baidu, Alibaba, die investeren ook massaal in capaciteit. En wat er natuurlijk is gebeurd is dat Nvidia door de Amerikaanse overheid die markt aan het kwijtraken is. Hè. Nou, nu is die meegegaan daar naartoe om dat deels misschien goed te krijgen. Schijnbaar 10 Chinese techbedrijven die wel weer mogen afnemen bij Nvidia. Maar het is duidelijk dat de overheid in Amerika nog niet overtuigd is dat wenselijk is, dat het doorgaat. En China heeft nu zoiets van laten wij maar gewoon inzetten op onze binnenlandse spelers. Dus die willen eigenlijk überhaupt al die Nvidia chips niet meer op dit moment. Omdat hun voelen natuurlijk de bouw hangen. Ze willen iets hebben wat ze zelf kunnen installeren in al die datacenters. En dat is eigenlijk ook precies het punt wat Jensen Huang elke keer probeert te maken tegenover de beleidsmakers. Als je die markt uit handen geeft, dan krijg je een standaard in China op Chinese techbedrijven. Dan missen we echt een hele cruciale groeimarkt daar. Maar voor nu, het zit niet in de guidance. In het verleden was het soms 20% van de omzet. Ja, je kunt denken aan 10, 20, 30 miljard uiteindelijk wat nog naar China zou kunnen op jaarbasis. Afhankelijk van wat er precies die kant op mag. Dat zou een mooie meevallen zijn. Het zit nu niet in de verwachtingen, maar het gaat niet meer worden wat het was, denk ik.
12: Dat is echt een enorm getal, hè? Heb je het over tientallen miljarden wat je misschien wel of niet erbij hebt. Dan nog dat andere risico, en dat is de concurrentie. Daar zijn ook zorgen over. Een Cerebras, als ik het goed zeg, ging naar de beurs. Maar ook klanten van Nvidia worden een risico, want die gaan zelf chips maken. Is dat gevaar genoeg ingeprijsd bij Nvidia op dit moment?
16: Daar zijn beleggers, analisten heel huiverig voor hoe dat allemaal ontwikkelt. Dus ik denk zeker dat daar rekening mee wordt gehouden hoe dat naar de toekomst toe gaat ontwikkelen. Daar is iedereen redelijk messcherp op, heb ik het idee, in de beleggingswereld. Het probleem daarbij is alleen dat het heel moeilijk inschatten is hoe dat gaat ontwikkelen. En je hebt eigenlijk van twee kanten waar Nvidia zou kunnen worden aangevallen. De ene kamp is inderdaad die big tech bedrijven die zien, nou, wij staan 75% bruto marge af aan Nvidia. Kunnen we dat niet beter in-house doen? Hè? Ja. Alphabet doet dat met de TPU's. Amazon doet dat. Microsoft is daarmee bezig. Dat doen ze eigenlijk allemaal. Maar goed, chips ontwikkelen, zeker op dat gebied, dat gaat ook gepaard met kosten. Daar heb je in-house mensen voor nodig. Dan moet je aankloppen bij Broadcom. Dan betaal je ook een behoorlijke premie voor die diensten. Het is denk ik zo dat die big tech bedrijven met name voor niche applicaties en de in-house dingen steeds meer daarnaar zullen kijken. Maar dat betekent niet dat heel die markt voor Nvidia van GPU's in één keer verdwijnt. Die totale markt die blijft natuurlijk ook gewoon groeien. En aan de andere kant heb je inderdaad Cerebras IPO. Dat is een heel leuk verhaal. Dus eigenlijk iedereen is al jarenlang bezig om chips steeds kleiner te maken. Dat is waar ze in Veldhoven weet ik het hoeveel uur in hebben gestopt. En Cerebras zegt eigenlijk van jongens, wij kijken er eigenlijk anders naar. Wij willen dingen juist groter maken. Heel gechargeerd gezegd. Ja. Zo'n Cerebras chip is bijna 70 keer zo groot dan een GPU. En eigenlijk is het het idee dat door al die chips aan elkaar te combineren, dat je alsnog een betere performance hebt. Hè, dat het met name voor inference heel geschikt is. Maar als ik het goed begrijp, is het met name echt wel nog steeds voor een niche applicatie binnen de AI-infrastructuur, waar de pijlen op gericht zijn met die specifieke chips. Nou, dat is een markt waar natuurlijk iedereen om wil vechten. Zowel Nvidia als AMD, als Cerebras, als een aantal andere spelers. Maar het is niet zo dat dat een dusdanig gevaar voor Nvidia oplevert, denk ik, dat het echt heel veel impact gaat hebben.
12: Ja, want ik dacht wel, die grote techspelers als Meta en Alphabet, die hebben zoveel geld te besteden. Sommigen tot wel 200 miljard. Als die zich een beetje kwaad gaan maken en geld gaan pompen in het maken van eigen chips, dan zijn ze misschien wel weg. Dan nog even naar de komende tijd. Houdt Nvidia dit immense groeitempo vast, wat jou betreft?
16: Voorlopig wel. Zeker als je nu de guidance ziet hè, voor het lopende kwartaal. En zeker als je meeneemt, en dat is denk ik het belangrijkste ook wel mee te geven aan beleggers die nog in het kamp sceptici zitten. De groeimarkt agentic AI die komt er echt aan. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat AI-modellen worden getraind. Nou, we zijn allemaal wel bezig met Claude, met ChatGPT. Maar de echt volgende shift binnen tech, en met name binnen de grote techbedrijven, is toch echt wel agentic AI. Dus echt AI agents die taken over gaan nemen van jou en mij binnen de bedrijfswereld, binnen de bedrijfsvoering. Dat gebeurt al. Die tractie is enorm, die groei is enorm. En dat zorgt ervoor dat de vraag naar tokens toeneemt. De vraag uiteindelijk naar AI-infrastructuur toeneemt. En die shift is net begonnen. Die gaat de komende jaren, als je het mij vraagt, ongetwijfeld accelereren en verder doorzetten. En dat is voor Nvidia natuurlijk nu een hele mooie nieuwe groeimarkt om van te profiteren. Daar hebben ze nu zelfs de CPU, de Vera CPU voor in de markt gezet, ook om daar nog meer van te kunnen profiteren. En dat gaat snel. 20 miljard visibility voor de tweede jaarhelft. En Nvidia schat die markt op 200 miljard in totaal groot. En ze hebben daar duidelijk de pijlen op gericht om daar ook een nieuwe groeimotor vandaan te halen. Dus Jensen Wang die zegt het ook. Een heleboel CEO's uit de software sector zijn er druk mee bezig. Onder meer de CEO van ServiceNow. En agentic AI kan denk ik voor Nvidia echt wel een nieuwe groeimotor gaan worden.
2: En dan zou je veel minder hebben aan die TPU's toch van Alphabet?
12: Ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten, maar ik hoor ze.
21: BNR Beurs.
2: De bellen.
12: De bel, ja. Want we moeten echt, door naar Wall Street. Ik ben heel streng. Dow Jones staat 0,2% in de min. De S&P 500 verliest 0,4%. De Nasdaq gaat 0,5% naar beneden. Grote opvallen, of in dit geval tegenvallen, is Walmart. De grote supermarkt van de VS en van de wereld. Heeft een prima kwartaal achter de rug. Goed kwartaal zelfs. Maar is minder enthousiast over de komende periode. Ze denken dat dat wat minder wordt. En beleggers schrikken daarvan. Aandeel gaat 7,6% naar beneden.
2: Oei, en dan hebben we nog Google en Meta. Die hebben het aan de stok met Europese consumentenorganisatie EUC. Zij doen te weinig tegen illegale en schadelijke content op hun platforms. Met name de oplichting via frauduleuze advertenties, dat is een probleem. Dus denk aan die reclames voor loesje crypto-investeringen. Misschien heb je Gert-Jan Segers wel voorbij zien komen de afgelopen tijd. Met crypto dus, voormalig lijsttrekker van de ChristenUnie of All People. En ook de Nederlandse psychiater Iris Sommer heb ik voorbij zien komen, die opeens middeltjes aanbeveelt om de geslachtsgemeenschap te verlengen. Jawel, nou, het zal wel. Google reageert en die zegt, sorry, maar ja, wij doen eigenlijk al heel veel hiertegen. 99% van dat soort advertenties wordt geblokkeerd voordat ze ooit het daglicht zien. Maar ja, leg dat maar eens uit aan die lieve meneer Segers of aan al die brave burgers in Europa die erin trappen en honderden tot duizenden euro's kwijt zijn. Nou ja, daarom dus die klachten die de BEUC heeft ingediend. En mocht het ooit tot boetes komen, dan kunnen die zomaar oplopen tot 6% van de jaaromzet.
12: Gaan we nog even snel naar autobouwer Stellantis. Dat moest met een plan komen om het bedrijf weer op de rit te krijgen. Een paar maanden geleden kwamen ze namelijk met een gigantische afschrijving van 22 miljard euro. Het bedrijf had totaal verkeerd gegokt op elektrisch rijden. Nou, vandaag was de beleggersdag en daarin kwam de directie met een plan, de campagne. Daar komt die. Ze gaan de komende 5 jaar 60 miljard investeren in nieuwe modellen en technologieën. En daarbij richt Stellantis zich op 4 merken. Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. De andere merken, en dat zijn er heel wat, die krijgen minder budget. Tot slot wil Stellantis nu ook nog jaarlijks 6 miljard euro gaan besparen. Nou, een enorm plan, maar volgens vriend van de show naar Broekhoff is het best wel een goed plan.
4: Er worden duidelijke keuzes gemaakt. Er zijn 4 kernmerken die moeten de winstgevendheid weer aanjagen. De overige merken krijgen een wat kleinere rol, minder budget en gaan zich echt regionaal oriënteren. En die moeten dus ook meer leunen op de technologie van die 4 kernmerken. Dat is wel heel ingrijpend, maar het is denk ik ook echt nodig om de kosten te verlagen en de concurrentiepositie van het gehele bedrijf te verbeteren.
12: Ja, plan valt alleen niet heel lekker. Aandeel staat nu zo'n 4,5% lager op Wall Street.
2: En dan zijn wij er zo goed als doorheen. Kijken we alleen nog even wat er morgen op de agenda staat. Ten eerste Shell, dat staat weer tegenover Milieudefensie in de rechtszaal. Het gaat om de eerste klimaatzaak die Milieudefensie heeft aangespannen, waarvan de inzet is dat Shell dus de uitstoot die het veroorzaakt voor eind 2030 met 45% moet verlagen. Milieudefensie verloor die zaak in hoger beroep, tot groot verdriet van toenmalig directeur Donald Pols destijds. Ze gingen in cassatie en morgen is dus de eerste zitting daarvan bij de Hoge Raad. En verder vooral een hoop Europese macrocijfers. In Duitsland krijgen we cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen. Over het laatste krijgen we ook de Franse stand van zaken. En op eigen bodem nog wat cijfers over de investeringen in maart en prijzen van koopwoningen voor de liefhebber.
12: Ja, sorry, ik vergat nog helemaal te zeggen, we zijn helemaal niet toegekomen aan die andere grote IPO die eraan zit te komen. Ja. Anthropic.
2: Mijn lieveling.
12: Ja, ja. Cloud gebruik je altijd heel ver.
2: Ja, vibecode, gaat het allemaal proberen. Ja, jammer dat we niet aan toegekomen zijn.
12: Nee,
2: ja.
12: We kunnen het misschien nog wel heel kort vertellen. Ze gaan operationeel winstgevend zijn, denken ze. Voor het eerst in de eigen geschiedenis dat ze winstgevend gaan zijn. Nou, dat is toch een mooie opsteker.
2: Ik gun het ze.
12: Dit was hem, de BNR Beurs van donderdag 21 mei. We danken Jordi Beuving van de Aandeelhouder. Goed die er was.
16: Ja, yes, jullie ook hartstikke bedankt.
2: En we danken jou voor je aandacht, je toewijding en het luisteren dan wel kijken. Kom morgen weer, hè? Dan staat Jorik hier met Jelle weer in de studio.
12: Mooi. Tot morgen.
2: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra anti-dronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Gilbert, realiseren we ons dat het code rood is voor de Nederlandse economie?
8: Zeker.
9: In Utrecht zien we nu dat het ook de woningbouw begint te raken.
8: Als je achterom kijkt in de afgelopen 10 jaar... zijn ze een beetje alle energievraagstukken. De oplossing is elektrificatie. Dus we hebben daar ook wel gewoon de markt, de mensen in de markt, de consumenten heel lui gemaakt. En de bedrijven die nu die diensten leveren hebben er belang bij te laten zoals het is. Stel je nou voor dat we gewoon in de markt leggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor niet alleen de productie en de verkoop, maar ook verantwoordelijk voor het transport.
10: Meer concurrentie is winst voor iedereen, denk ik. Ja. We gaan in huizen moet je iets ons steentje bijdragen. Wij gaan snel over naar dynamisch contract.
7: Als je in de regio Utrecht een aansluiting op het stroomnet wil, dan heb je binnenkort echt pech. Of je nou als bedrijf wil uitbreiden of een laadpaal aan de voordeur wilt, het net zit simpelweg ramvol. En eigenlijk is dat bijna overal in Nederland zo. Over netcongestie horen we al jaren, maar een volledige aansluitstop, zoals nu in Utrecht, dat is nieuw. Het kost de Nederlandse economie volgens schattingen tussen de 10 en 40 miljard euro per jaar. De grote oplossing? Het net verzwaren. Meer kabels, meer transformatorhuisjes. Maar dat is kostbaar, vergt vergunningen en kan tot 2040 gaan duren. Kan dat niet anders? Nou, het antwoord ligt misschien wel in het simpelste economische principe dat er is, namelijk de wet van vraag en aanbod. Als de vraag omhoog gaat, dan moet je je prijs ook laten stijgen. Gaat de vraag naar beneden, dan kan de prijs ook omlaag. Want het is niet zo dat alle kabels constant rood aan het gloeien zijn. Alleen op bepaalde momenten missen we capaciteit. Als we met z'n allen tegelijkertijd wasjes draaien, elektrisch koken of de auto opladen. En als we de vraag op die momenten nou kunnen sturen met een forse prijsprikkel, wat gebeurt er dan als je bijvoorbeeld een tientje vraagt voor een kilowattuur rondom etenstijd? Nou, dan denk je wel twee keer na voordat je gaat laden. En inderdaad, een tientje is heel erg overdreven. Maar energie-experts geloven wel dat prijsprikkels een groot gedeelte van het congestieprobleem kunnen aanpakken. De vraag is, hoe dan? Want stroom onbetaalbaar maken, dat is geen oplossing. Dus de vraag is, welke prijsprikkels werken wel en hoe zetten we die slim in? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan kom je altijd wel weer ergens op geld uit. En daarom in de studio macro-economen. Macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Edin, van harte welkom. Leuk je weer te zien.
11: Dank je.
7: En voor de verandering hebben wij sector-econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO bij ons in de studio. Want onze vaste macro-econoom Han de Jong heeft een dagje vrij. Albert-Jan, welkom. Leuk je te zien.
9: Dank je wel, Rens.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Grote schoenen om te vullen. Albert-Jan, heb je er met je zin in of niet?
9: Heel veel zin in. En ook een prachtig onderwerp om een keer voor Han in te vallen.
7: Ja, ja.
9: Oud-collega.
7: Nou, is een oud-collega van jou?
9: Ja.
7: Ja. Oh, heb je al contact gehad met hem?
9: Nee, want ik dacht dat hij op vakantie was. Ik wilde hem niet storen.
7: Goed. Edin, welkom jij. Even leuk. Ik begreep dat jij een bericht hebt gekregen van jouw oud-economieleraar.
10: Ja, indirect.
7: Indirect. Vertel even.
10: Het ging zo, zaterdagochtend, ik drink mijn kopje koffie. En dan komt er een bericht binnen via LinkedIn. Van een dame die zegt, nou, ik heb toch nu wel iets leuks. Ze heeft een boek gekocht, Keerpunt 1971, wat ik heb geschreven. Heeft ze gekocht als cadeau voor haar vader.
7: Ja.
10: Maar haar vader bleek mijn oud-economieleraar te zijn.
7: Ach.
10: Dus die kreeg dat en die zei dan veel lovende woorden, waar ik nog steeds trots op ben.
7: Hij schept op in de familie, ik heb Edin Mujagic iets nog economie.
10: Blijkbaar wel.
7: Ja, en zei die nog iets over jou of niet? Weet
10: ja,
7: je dat?
10: Maar dat is niet aan mij om dat te halen. Want het was gewoon lof, lof, ja, lof. En je begrijpt me, mijn weekend komt gewoon niet meer.
7: Hoe heet deze economieleraar?
10: Meneer Harmsen.
7: Meneer Harmsen, nou, ja. Ik hoop dat meneer Harmsen luistert. Zeg, jongens, we hebben het over het congestieprobleem. Edin, jij bent econoom, Albert-Jan, jij ook. Ja. Moeten we dit met prijsprikkels proberen aan te pakken wat jullie betreft?
10: Nou, ik denk dat het altijd een goede regel is om, als je wat misstanden tegenkomt, om de markt zijn werking te laten doen. Zo is het ook ooit begonnen. De overheden grepen in als de marktoplossing onrechtvaardig was, of wij vonden het onrechtvaardig. Maar het doet mij wel pijn om te constateren dat we in de afgelopen 40, 50 jaar naar een systeem zijn gegaan waarin de overheid zegt, nou, we gaan niet alleen een beetje aansturen, ingrijpen, wij gaan voor oplossingen zorgen. Terwijl ik toch heel vaak het idee heb dat de overheid eerder voor problemen zorgt. Dus zullen we het nou een keer over een andere boeg gaan gooien en de markt af en toe de werk laten doen? Misschien levert dat wel iets op, okay. Weet maar nooit.
7: Oké, okay. Albert-Jan, jij hebt als sector-econoom veel geschreven, ook over netcongestie. Hoe groot zijn de problemen eigenlijk?
9: Heel groot. De laatste jaren hebben wij inderdaad ook voorbeelden gezien van bedrijven die niet konden uitbreiden. Bijvoorbeeld in Brabant, Thermo Fisher maakte medische technologie, apparatuur, onder andere voor labs, en konden in Nederland onvoldoende uitbreiden. Mm-hmm. En is daarom ook elders, in Frankrijk, gaan uitbreiden. En er zijn ook berichten natuurlijk over energieintensieve fabrieken. Bijvoorbeeld afgelopen tijd een papierfabriek die eigenlijk had willen elektrificeren enkele jaren geleden, maar daar een gigantische hoeveelheid elektriciteit voor nodig had en de benodigde aansluiting niet kon krijgen. En deze fabriek is helaas failliet gegaan.
7: Ja.
9: Waarschijnlijk mede door de hoge gasprijzen. Dus het is een groot probleem. Het is een groeiend probleem. En we kunnen niet afwachten tot er heel veel extra kabels in de grond zijn gelegd, of tot de voldoende hoogspanningsstations, middenspanningsstations zijn.
7: Daar hebben we gewoon geen tijd voor, want dan is de economie al om zeep geholpen, begrijp ik.
9: Nou, in het ergste geval wel, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus we moeten ook naar andere manieren zoeken.
7: Ja, ja, ja.
9: En ik denk zeker dat die prijsprikkels een deel van de nood zouden kunnen ledigen.
7: Ja. Edin, wat zouden we willen weten in deze uitzending met de gast die we nog niet hebben geïntroduceerd, maar staat wel te popelen om.
10: Wat wij zouden willen weten, dat weet ik niet. Ik kan alleen namens mezelf spreken. Ik heb in ieder geval twee dingen. Eén is heel concreet. Wat voor gevolgen kunnen huishoudens gaan verwachten Als wij de netcongestie dus niet op tijd oplossen. Dus waar hebben we het in feite over? Ja. Dat blijft een beetje abstract. En het tweede wat ik me afvraag is, ik krijg hier een beetje een soort vergrijzing déjà vu van Rens. In de zin van, vergrijzing was iets wat je echt kon zien aankomen. En velen waren verrast. Oh, vergrijzing, arbeidstekorten, dat soort dingen. En dat gevoel krijg ik hier ook bij, want al 10 jaar geleden hadden wij het nog over, waren er mensen die met modellen zijn gaan waarschuwen van, let op, als je niet op tijd ingrijpt, loop je tegen problemen. Dus hoe kon het zo ver komen dat we nu verrast zijn door iets waarvan je zou kunnen zeggen, daar had je niet door verrast mogen worden?
11: Nou, onze gast deze aflevering is Gilbert de Graaf. Hij is directeur marktdiensten bij netbeheerder Liander. Gilbert, van harte welkom.
8: Dank je wel.
11: Even voor duidelijkheid, als je directeur marktdiensten bent, waar hou je dan mee bezig?
8: Ja, dan hou je bezig met eigenlijk alle klant- en marktprocessen van de netbeheerder. Dus het is niet alleen dat wij klanten aansluiten met een kabel en een meterkast, maar het gebruiken van, zorgen dat als je energie opwekt, dat je geld krijgt. Als je energie afneemt, dat je weet wat je moet betalen. En alle markten die nodig zijn om de energiemarkt te laten werken.
11: Ja, nou is het zo, dat zegt Eden al, van we konden dit eigenlijk best goed zien aankomen. Ik heb me ook wel laten vertellen, het feit dat we nu last hebben van netcongestie, dat komt omdat we onder andere ons toekomst stroomgebruik in het verleden verkeerd hebben ingeschat. Klopt dat of niet?
8: Dat denk ik ten dele waar. Dus het heeft twee voorname redenen. Eén, we zagen dat aankomen, er is voor gewaarschuwd. Maar je moet ook goed zien, dus de netbeheerders zitten in een gereguleerde kader van de overheid en daar werd keihard gestuurd op kosten. Dus ja, hoe ga je nou als je moet concurreren tussen netbeheerders, dat je dan vol gaat investeren voor het probleem van de toekomst? Dat is eigenlijk door de regulering is dat heel moeilijk.
10: Hoor ik jou tussen de regels door zeggen dat als we toen wat meer marktwerking hadden, waren we niet in deze situatie aanbeland?
8: Ik weet niet of dit marktwerking is, maar in ieder geval binnen de regulatorische kaders van de overheid. Dus een netbeheerder heeft geen marktwerking. Wij faciliteren dat er marktwerking is en dat er de transportkabels er zijn. Dat hebben we het zo efficiënt mogelijk te doen, want anders gaan we geld uitgeven van de maatschappij, wat we liever niet willen. Dus daar werd op gedrukt. En ten tweede, ik denk dat daar wel de grootste problematiek in zit, is dat in alle voorspelmodellen van waar gaat toekomstige energieinfrastructuur met een duurzame energiedragers, waar gaat het landen, is alle oplossing kan elektriciteit zijn, maar zou ook hele andere soorten energiedragers kunnen zijn. Dat zou ook met moleculen of met warmte kunnen oplossen. En als je achterom kijkt in de afgelopen 10 jaar zijn zo'n beetje alle energievraagstukken, de oplossing is elektrificatie. Dus je ziet dat in de voorspelmodellen de hoeveelheid elektriciteit die we nodig gaan hebben en ook nog elektriciteit op piekmomenten, dat is eigenlijk wel over onze voeten gelopen ten opzichte van de modellen van 10 jaar geleden. Elk jaar is dat nog weer nog groter geworden in die voorspelmodellen.
11: Maar hadden we dan bedacht, we gaan het meer oplossen met gas? Want er was een tijd dat we gas als heel duurzaam zagen.
8: In ieder geval met duurzame gas. Ja. Hè? Dus de groen, wat we noemen groen gas. Hè? Dus dat was een belangrijke energiedrager in de toekomst, waterstof. Ik kan me nog herinneren dat het nog een vraag was. Auto's en vrachtwagens, worden het nou waterstofauto's of wordt het elektriciteit? Is elektriciteit geworden. Ja. Verwarming van huizen en nieuwbouwwijken is heel erg ingezet op warmte. Het is dus warm water door de huizen laten lopen. Nou, die komen ook maar niet van de grond. En wat gebeurt er wel? Nieuwbouwwijken, maar dan wordt het full electric. Ja. Dus dat is wel de problematiek die we om ons heen zien.
11: Ja, ja. Nou hebben we deze aflevering vooral over prijsprikkels. Het is het grote plaatje, gaat over economie. Nou hebben we deze aflevering vooral over prijsprikkels.

0: zijn, waarbij de wet voorschrijft, het maakt niet uit waar dat geproduceerd wordt, de netbeheerder is verplicht om te zorgen dat waar dat geproduceerd wordt kan landen bij het bedrijf of de consument. Dus windmolens op de Noordzee, dat daar kabels van de Noordzee helemaal tot en met jouw huis komen, dat is een taak van de landelijke netbeheerder Tennet en de regionale netbeheerders. Ja. Die andere onder andere. Dus er zit geen economisch principe anders dan wettelijk regulatorisch kader om elektriciteit, productie en afname, om dat bij elkaar te brengen.
1: Ja, en even voor mij, die netbeheerders zijn niet commerciële bedrijven. Nee. En de elektriciteitsproducenten zijn wel commerciële bedrijven.
0: Zeker, ja. Okay. Ja, dus de productie en de retail zijn commerciële bedrijven. En dan even uitzoomen op de markt. Dus je hebt marktwerking, marktdiensten, zei ik al. Een van de markten is bijvoorbeeld de handel voor de hele lange termijn. Maar er is ook handel op de dag ervoor. Mm-hmm. En er is handel, en dat doet met name tot nu toe Tennet dat heel erg op landelijk niveau. We zien dat een grote energieleverancier de productie heeft staan in het noorden van het land. Maar het moet naar klanten die in Zuid-Limburg wonen. En we zien dat is niet te transporteren. Dan is de taak van de netbeheerder te zeggen, nou, we kopen het af dat het geproduceerd wordt in het noorden van het land. En wil je tegen een vergoeding de productie in het zuiden van het land aanzetten, want dan gaat het wel lukken.
1: Ja, ja.
0: He, dus omdat we zien, er is filevorming, betaalt de netbeheerder eigenlijk de prijs om te zorgen dat de handel van productie en afname, dat dat weer in balans komt en dat het ook te transporteren is.
1: Hoor ik jou eigenlijk zeggen, er zijn al heel veel prijsprikkels. Alleen merken wij dat nog niet.
0: In de kilowatturenmarkt zijn heel veel markten, om maar zo te zeggen, met heel veel prijsprikkels om dit mogelijk te maken, en heeft de netbeheerder alle middelen om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: Wat heel erg op landelijk niveau gericht is. We zien dat daar de markt op geënt is. En we zien tegelijkertijd dat de filevormen niet alleen maar op het landelijk hoogspanningsnet is, maar ook op middenspanning en laagspanningsniveau ook dit soort dingen misgaan. En daar hebben ook markten voor te ontwikkelen.
2: Maar het betekent toch ook dat er een van de negatieve kanten hiervan, althans zo komt het bij mij over, is dat die eindgebruiker, met name de huishoudens, die hebben hier natuurlijk geen weet van.
0: Zeker niet.
2: Dus die weten niet wat zich allemaal achter de schermen. En die weten dus ook niet wat de werkelijke prijs van hun stroom zou moeten zijn.
0: Precies. Nou, ik denk dat dat misschien ook een van de grootste doorbraken zijn waar we iets aan te doen hebben, is bewustzijn van een gemiddelde consument dat energieprijs, waar vanuit historie gemiddeld genomen, noem het de boomers zeggen van, joh, ik betaal gewoon elke maand hetzelfde en aan het jaar krijg ik een afrekening. En hoezo moet ik bijbetalen? Ja. Ja, weet je, het gaat om de prijs die betaald is, wordt per uur vastgesteld. Dus en je ziet de prijsdifferentiatie. Vroeger was het dag en nacht, of in de weekend versus een werkdag. Tegenwoordig zie je de prijzen enorm verschillen, met name hoeveelheid zon en hoeveelheid wind. Dan is de energie gratis en krijg je soms zelfs geld voor. En als er weinig zon of wind is, dan betaal je de hoofdprijs. En dat gaat echt op uurniveau. En dat mechanisme, dat hebben we echt te introduceren. Ja. Zeker in het bewustzijn van een
1: gemiddelde, van de mensen zelf,
0: van een consument.
1: Want die consument die voelt dat nog niet. Tenminste, als je bepaalde contracten hebt, dan voel je er echt helemaal geen bal van. Even over die netcongestie. Want Albert-Jan, jij had het er al over. Dit geeft enorme problemen in Nederland vanwege filevorming. Dus stroom moet van het noorden naar het zuiden van het land. Ja, sorry, dat gaat gewoon niet over die kabels op dat moment. Ik had niet eens door dat jullie dan anderen weer aan het werk zetten om de file te omzeilen, zeg maar. Ik zat te denken, waar kun je nou prijsprikkels voor ons als consumenten introduceren of als bedrijven introduceren? Dat is natuurlijk gewoon de stroomprijs zelf. Daar kun je, denk ik, een vergoeding voor dat je gebruik maakt van in de spits van de snelweg, de elektrische snelweg. Ja. Zijn er nog andere prijsprikkels te introduceren? Even zeker, brainstormend.
0: Ja, dus even terug naar mijn oorspronkelijke vraag. Hè. Dus in de handel van überhaupt de energie, daar zitten allerlei prijsprikkels in, maar dat is echt de commerciële markt. Welke prijsprikkels kun je introduceren om te zorgen dat het net ook nog enigszins optimaal wordt benut door middel van economische marktwerking? Eigenlijk hebben daar drie hoofdingrepen. Eén is gewoon het tarief. Dus voor een consument die heeft een elektriciteitskast 3x25 aansluiting, die betaalt gewoon een vaste prijs en betaalt net zoveel als iemand die een 1x25 aansluiting heeft, onafhankelijk hoeveel je ermee doet. Dus we hebben in het tarief, dan noemen we het time of use op zijn Engels, dus dat je tijdsafhankelijk dat kunt gaan beprijzen als onderdeel van de netbeheerderstarief. Dat is ook een van de zaken waar we met het ministerie en de ASM over hebben, en wat ook binnenkort wordt geïmplementeerd. Dus dan heb je het echt voor heel Nederland, voor iedereen, tijdsafhankelijk maken. Twee waar we ook al best ver mee zijn, maar dat is met name in de grootverbruik, echt met bedrijven, dat zijn echt contracten, 1-op-1 contracten voor een specifieke aansluiting, dat je daar specifieke prijsafspraken maakt. Die op bepaalde tijdstippen een vergoeding krijgt. Op het moment dat je zegt, doe mijn bedrijf even uit. Of met een zonnepark, ik zorg dat mijn zonnepark op dat moment niet te veel teruglevert.

0: Dus dat is echt de contractvormen tussen de netbeheerder en de, zoals het wettelijk heet, de aangeslotene. Maar dat is de klant. En een derde, en ik denk dat dat is heel interessant om te zien, is hoe kunnen we nou de markt meer zijn werk laten doen? En de markt is eigenlijk de combinatie van de commerciële bedrijven en de klanten in de markt. Hoe kunnen we dat nou activeren? En als voorbeeld heel concreet waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld in het FGU-gebied in Utrecht, is dat wij eigenlijk de grote jongens, de grote energieleveranciers, maar ook de kleinere die al heel veel batterijen bijvoorbeeld bij huishoudens hebben. Hoe kunnen we contracten daarmee afsluiten? Hoeveel geld zou het kosten om morgen tussen 5 en 9 te zorgen dat we minder energie afnemen door middel van bijvoorbeeld een batterij energie te laten ontladen in plaats van op te laten nemen? Wat voor vergoeding staat er tegenover? En dan dat je dat doet met een bekende energieleverancier die daar 1000 of misschien wel meer huishoudens heeft waar een batterij staat. De marktpartij die krijgt de vergoeding. En hoe die dat regelt met welke van die 1000 klanten en onder welke prijsomstandigheden, dat is dan aan die markt. En dan kan de markt dat zelf regelen. En idealiter dat we niet één partij hebben die heel veel batterij heeft, maar meerdere marktpartijen die onderling mogen gaan concurreren.
1: Dat is het magische woord.
2: Waarom is dat het magische woord? Nou,
1: wij macro-economen, ik ben ook een macro-econoom, weten heel weinig dingen zeker. Maar een van die weinige dingen die we zeker weten is concurrentie bevordert innovatie. Als jij denkt, als ik vandaag als bedrijf niet mijn best doe om nog beter te worden, maar mijn concurrent doet het wel, ja, dan loopt het heel vaak slecht met je af. Dus meer concurrentie is winst voor iedereen, denk ik.
2: Ja, ja. Even, we gaan het allemaal even afpellen, al die prijsprikkels. Toch heel even terug naar Albert-Jan, waar jij mee begon. We hebben hier echt een enorm probleem. Hè. Het kost ons tussen de 10 en 40 miljard per jaar. Zijn dat alle kosten die we dan hebben? Of ik zie Edin al een beetje meewarig heen en weer. Is dat inderdaad een goede inschatting of niet?
3: Ja, je hoort al aan de range van 10 tot 40 dat het moeilijk te schatten is. Er zijn zoveel soorten kosten waar je aan kunt denken. Je kunt denken aan bedrijven die niet kunnen groeien en zich elders vestigen, bijvoorbeeld in het buitenland. Maar in Utrecht zien we nu dat het ook de woningbouw begint te raken. Dus het raakt dan ook meteen de consument die een nieuw huis wil. Maar ook alle bedrijvigheid daaromheen, de bouwsector, de vastgoedsector, et cetera. Dus ik denk dat het toch heel moeilijk te berekenen is.
2: En ik begrijp dat het ook wel zo is dat we bedrijven gaan hun investeringen uitstellen. En daardoor ga je eigenlijk...
1: Ik vraag mij af in hoeverre je rekening kunt houden bij dit soort berekeningen met de zeer indirecte kosten. Want we hebben niet zo lang geleden een mooi rapport van de Nederlandse Bank gehad. Die zegt, voor onze toekomstige economische groei zullen we het steeds meer moeten hebben van toename van de arbeidsproductiviteit. Ja. Nou, wat weten we over arbeidsproductiviteit? Je kunt die aanjagen, maar dan moet je eerst veel gaan investeren. Dus ik vraag me af, in die schatting van die kosten tussen 10 en 40 miljard, in hoeverre hou je daar rekening mee met als bedrijven nu niet aangesloten kunnen worden of niet helemaal aangesloten kunnen worden? Dat betekent dat je wat investeringen uitstelt en dat die winst op het terrein van arbeidsproductiviteit, die ga je dus niet maken.
2: Nooit meer krijgen.
1: Daarom.
2: Ja, eigenlijk wat Albert-Jan ook zegt, die bedrijven die wegtrekken naar Frankrijk, die zullen we nooit meer in de GDP terugzien.
1: En dat zijn wel, denk ik, grotere kosten dan SEC nu wat je niet of wel zou hebben geïnvesteerd.
2: Gilbert, realiseren we ons dat het code rood is voor de Nederlandse economie?
0: Zeker. Ja, nee. Dus als dit gezegd wordt, dan voel ik dat. Hè. In alle eerlijkheid ook. Omdat we ook echt wel met bedrijven praten die er al heel lang op de wachtlijst staan. Hè. Soms gewoon jaren op de wachtlijst staan. En het enige vooruitzicht wat ze hebben is wachten tot over meerdere jaren dat er de meer kabels zijn. En soms is dat afhankelijk van een Tennet-station waar jaren op gewacht moet worden. En een station van Liander wat gebouwd moet worden. Dus die voel ik. Ik heb contact met die bedrijven. Dus we voelen heel goed dat dit gewoon direct de economie raakt. Dus ik gebruik ook in de voorbeeld, misschien even in het grotere plaatje, dat dit gaat over honderden miljarden tot 2040 over de Nederlandse economie. Het gaat over 200 miljard euro aan kabels in de grond leggen, dan wel investeren in kabels en leiding om dit voor elkaar te krijgen. En door middel van investeringen van orde groot een paar miljard kunnen we zorgen dat we de bestaande kabels wel optimaal kunnen benutten en de Nederlandse economie weer kunnen laten groeien. Dus dat is wel het denkmodel waarin wij handelen.
2: En ik hoor jou ook zeggen, kijk, die kabels die gaan we sowieso leggen. Dat geld is daar volgens mij ook wel voor een groot gedeelte gereserveerd. Alleen dat duurt heel erg lang. Ja. En we kunnen niet zo lang wachten, want dan ligt die economie gewoon op zijn gat.
0: Ja. Ja.
1: Hoeveel winst is er te halen? Want als we het over het aanleggen van deze infrastructuur hebben, hebben we natuurlijk ook over gebouwen en kabels en dat moet gegraven worden. En meestal is het, niet al te mooie infrastructuur. Dus mensen willen er niet tegenaan kijken. Hoeveel winst is er te halen in dat hele vergunningentraject waar je ook afhankelijk van bent? Duurt het nu veel te lang? Of
0: ja, dat
1: kan
0: is,
1: het veel korter? Dus
0: we zijn gelukkig daar ook over in gesprek met de overheid. En die voelt ook wel dat ze hier wat te doen hebben. Maar als je denkt aan stations, voor Tennet, de grote stations, dat is doorlooptijd van nu 20 jaar. Het moet je echt daaraan denken van het eerste idee, design en al vergunningen, trajecten. Nou,
2: 20 jaar?
0: Ja.
2: Ja, dat en kan het niet korter dan? We hebben code rood in onze economie.
0: En hetzelfde geldt ook voor wat iets kleinere stations die dan Liander gebruikt. Maar kijk ook naar het inpassen van stations in de straat. Hè, dus die verzwaard moeten worden. Ja. Niemand zit te wachten dat daar... dat iedereen vindt dat het verzwaard moet worden, maar niet in mijn backyard. Dus als op het moment dat het bij jou in de buurt komt, of bij jou in de gemeente, of bij jou in de provincie, dan wordt het een heel groot probleem.
2: Nou, dit grote plaatje is nog lang niet af, dat hoor je wel. Maar onze tijd op de radio is helaas alweer voorbij. In de podcastversie gaan we praten over waar we de prijsprikkels al wel gebruiken en wat we nog meer kunnen inzetten om die netcongestieproblematiek in Nederland op te lossen. De hele aflevering vind je in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan Gilbert de Graaf, directeur marktdiensten bij Liander, ook namens Albert-Jan en Edin. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidroonsystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden, lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Want die gaat er toch eindelijk echt komen, zo lijkt het. En we bespreken een bijzondere volgende stap voor het bedrijf Zero Hash en de toekomst van stablecoins. Dit is CryptoCast 430 en ik heb een co-host, Maro Halve.
7: Dankjewel.
6: Goed dat je er weer bent. Voorzitter van branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws van deze week doornemen. Allereerst, ja, toch het grootste nieuws van deze week. De Amerikaanse Senaatscommissie voor Bankzaken heeft gestemd voor de cryptowet, de Clarity Act in Amerika. Belangrijke cryptowet. Nou, de afgelopen weken lobbyde de Amerikaanse cryptobranche om de wetgeving er doorheen te krijgen. En dat is dan gelukt. Ja, veel gesteggel die afgelopen maanden. We hebben het echt intens gevolgd. Het was iedere week goede tijden, slechte tijden met deze wet. Hij is er nu doorheen. Wat was het gedoe? Vertel ons.
8: Nee, de Senate Banking Committee die heeft dus nu een soort akkoord gegeven. Correct. Dus hij moet naar het Senaat nog. Maar het getouwtrek zat eigenlijk over twee knelpunten. Enerzijds had je dat rente op stablecoins verhaal, de yield, waarvan de cryptopartijen zeiden, ja, dat is gewoon eerlijke concurrentie als wij dat ook mogen aanbieden. Dat werd ook al gedaan. Maar de banken die maakten zich weer zorgen over de bankdeposito's en dat dan ongereguleerd geld rente zou gaan krijgen met gevaar voor financiële stelsel, voor het systeem. En anderzijds de ethische vraagstukken rondom crypto en het bezit bij regeringsfunctionarissen. Nou, lees familie Trump natuurlijk. Ja. Waar de Republikeinen dan wel weer ook op reageerden. Ja, kijk eens naar de aandelen en naar Nancy Pelosi in de Senaat. Maar goed, dus het marktmisbruik, het profiteren van cryptobezit als overheidsfunctionaris, als hoge pief, als het ware. Ja. De oorspronkelijke stemming van die Senate Banking Committee stond voor januari 26 op de rol.
6: Ja, halfjaartje dus, vertraging.
8: Ja, dat heeft wel inderdaad aardig wat maanden vertraging gehad.
6: Nou ja, goed. Het is toch gelukt, ondanks die discussie over vooral dus die yield, die rente op stablecoins, om overeenstemming te bereiken. Wat is er allemaal veranderd? Wat stak er nog? Wat is er veranderd?
8: Nou, er werden over meer dan 100 amendementen gesproken. Dan moet je denken aan sanctiebevoegdheden, over witwas aanpakken en regels. Hoe DeFi in het hele verhaal ook zou zitten.
6: Decentralized finance.
8: Hoe moet je dan al die regels gaan handhaven die nu worden gezet? Nou, enorm, dat noemen we dan de markup. Dus wordt regel voor regel werd het allemaal doorgenomen. Maar over het renteverhaal is een compromis van de senatoren Tillis en Elsa Brooks, een republikein en een democraat samen. En dat kwam er eigenlijk op neer. Er is nu een verbod op rente bij stablecoins die dan economisch of functioneel gelijkwaardig is aan depositorente. Nou, vrij vertaald, als een stablecoin dus wordt gebruikt als stilstaand of vastgezet spaargeld, hè, dus ofwel niet wordt gebruikt eigenlijk, dan is er een verbod op rente. Maar als het dus een beloning, een reward over iets wat iemand actief doet, bijvoorbeeld een beloning op handelen, op transfers, op transacties, staking, nou, lending dan denk ik niet, hè, want dat lijkt dan weer te veel op het uitlenen en fractioneel bankieren. Maar je hoort het al, er is nog wat onduidelijkheid waar dan die grens moet gaan liggen.
7: En heeft de crypto-lobby hier dan inmiddels vrede mee?
8: Nou, inmiddels lijkt het daar wel op. Dit is wel een battle die ze lang gestreden hebben, waar ze eigenlijk ook wel tegen waren. Maar inmiddels, ja, die wet moet er gaan komen voor de cryptowereld. En dat dit dan het compromis is, daar hebben ze zich blijkbaar bij neergezet. Ze waren zelfs misschien wel positief om, omdat die onduidelijkheid misschien ook nog wel wat ruimte gaat geven.
6: Ja, toch maar een beetje water bij de wijn.
7: Je zei het net al, maar een heet hangijzer, ander heet hangijzer is het cryptobezit van de president himself, Donald J. Trump. Staat dat pijnpunt nu nog? Want volgens mij vult hij zijn zakken gewoon rustig door.
8: Zeker, dit is ook nog niet opgelost. Ondanks dat er dus nu is voorgestemd. Maar de democraten die zeggen eigenlijk, wij gaan in de wet als geheel stemmen tegen als er geen beperking hierop zit. Maar die Senate Banking Committee die zei zelf, dat stukje ethiek valt niet heel erg onder onze bevoegdheden. Dus daarom is het er ook doorgekomen. Er was nog een amendement van Chris Van Hollen, Nederlandse roots trouwens.
6: Uiteraard.
8: Het verbod voor de president om zelf te handelen, dat haalde het niet, dat amendement. Maar het Witte Huis reageerde, alles wat persoonlijk op Trump gericht is, gaan we niet mee akkoord. Maar regels die dan van de president tot de stagiair zouden gelden, die zijn bespreekbaar. Ja. Wel ongelukkig, deze week kwamen ook de Q1 filings van Trump. Dat zijn dan de ethics filings over zijn posities. Aandelen, maar ook zijn crypto dus inderdaad. Honderden miljoenen dollars, duizenden transacties aan aankopen en verkopen. En hij zegt zelf dat dat via vermogensbeheerders loopt, dat hij daar weinig tot geen inspraak op heeft. Maar dat er dan aankopen van Coinbase, Robinhood en Marathon tussen zitten. Hè? Coinbase en Robinhood, ook de grootste lobbyisten in dit verhaal. Ja.
6: Marathon, de grote Bitcoin miner.
8: Zeker. Ja. En dat hij dus persoonlijk profijt heeft in de posities van de partijen die belang hebben bij zo'n wet, dat steekt natuurlijk. En dat lijkt me niet verbazen.
7: Ik zag overigens ook op X een prachtig grafiek langskomen van zijn aankopen en verkopen rond het aandeel Palantir. En dan had hij toch wel aardig op de bodem verkocht en op de top gekocht.
8: Zeker. Dus, Nvidia stond er ook tussen natuurlijk.
7: Het is ook nog eens een waardeloze handelaar met al die voorkennis en zo. Goed. De industrie, Mauro. Wat zijn de reacties? Zijn de Coinbase bijvoorbeeld, hebben we daar al reactie van?
8: Ja, dus de crypto-industrie enerzijds, die is eigenlijk positief en optimistisch. Brian Armstrong van Coinbase noemt het dan een grote verbetering. A16Z, Andreessen Horowitz, de venture capital firms.
7: Ook vet in de crypto.
8: Veel vet op de botten. Die noemden het een historische mijlpaal. Dus je ziet, het is echt wel, het tijd is wel gekeerd. Ze zijn hier blij mee. En de banken, daar las ik gemengde beoordelingen. Ik zag wat complimenten vanuit bankenkoepels, maar ook wel oproep om heel snel tot die verduidelijking te komen over dat stablecoin yield. Wat is nou actief, wat is nou passief? Wat is een reward en wat is een rente?
7: We kunnen in ieder geval zeggen, een grote horde is genomen en de crypto-industrie is in ieder geval blij. Als we nou even iets uitzoomen en we vergelijken die Clarity Act, die toch wel heel belangrijk is in de VS, die vergelijken we even met MiCAR, de Europese cryptowet hier. Hoe zie je die twee wetten in vergelijking tot elkaar?
8: Er zijn enorm te vergelijken. Misschien niet per se in structuur, maar het is beide wetgeving die als een soort primeur om marktstructurering ging. Het is een eerste aanzet om die hele cryptomarkt volledig te reguleren, gericht op consumentenbescherming, duidelijkheid voor bedrijven geven. En het is in Amerika op federaal niveau. En bij ons was dat natuurlijk het eerste wat op unieniveau is. Zodat je niet meer zo'n gefractioneerd speelveld krijgt. Maar ik zie ook wel wat verschillen. En dat heeft denk ik te maken vooral met de tijdsgeest en de toon waarin het is opgesteld. En MiCAR, de eerste drafts die kwamen uit 2020, 2021. En we zitten nu in 2026. En dat verschil zie je heel erg. Clarity kijkt vooral van crypto is niet eng. MiCAR misschien wel iets meer. Het stablecoin yield debat wat nu loopt, waar je ook ziet dat de crypto lobby wat meer terrein wint. Nou, dat was bij Mika ook echt niet het geval. Clarity omarmt ook wel echt het stukje DeFi, dat decentralized finance. En in Mika is het zo, ja, je moet echt, als jij volledig centraal bent, als je volledig decentraal bent, dan val je er buiten. Terwijl de Clarity Act eigenlijk zegt, ja, als jij volledig centraal bent, val je er binnen. Ja. En dat klinkt een beetje als hetzelfde, maar de bewijslast is daarin redelijk omgekeerd. Hè? Dus een klein beetje decentraal kan je in Europa duur komen te staan, terwijl je dat in Amerika juist wat kan opleveren.
7: Oké, vergelijkbaar met Mika dus. Wanneer gaat de grote baas, crypto-president, kunnen we wel zeggen, Donald Trump zijn krabbel zetten?
8: Nou, deze tussenstap had dus 15 voors en 9 tegens. En van die 15 voors zaten dus ook 2 democraten. En dat is best wel belangrijk, omdat hij straks echt democraten nodig gaat hebben in het Senaat. Minimaal 7 in ieder geval. Ja, en hij wil 4 juli de handtekeningen opzetten. Nou, symbolisch, hè? Ja. Independence Day. Ik acht het realistischer dat dat meer richting augustus gaat worden in het wetgevingsproces.
7: Ja, wat zeggen de voorspellingsmarkten? Dat is altijd een mooie.
8: Ja, daar had ik ook even naar gekeken. Die hebben het dan vooral over dit jaar. Ze hadden een kans van ongeveer 65%. Ja. En op Kogel zie je ook 50% kans dat het wel het einde van juli dat hij alsnog gaat halen. Maar er zijn dus, zoals gezegd, nog 2 grote hobbels. Namelijk, de wet moet geüpdate worden in alle amendementen die gedaan worden. Maar vooral dat belangenverstrengeling van de regeringsfunctionarissen moet worden opgelost.
7: Kijk, nou, we gaan het blijven volgen. Dit goede tijden, slechte tijden verhaal. Het begint goede tijden, begint op te lijken. Niet per se slechte tijden. Tot zover dan de Clarity Act. Dan normaal gesproken gaan we nu naar de prijsanalyse. Maar jij hebt tussendoor, Mauro, nog even goed nieuws te melden voor ons.
8: Ja, zeker. De Dutch Blockchain Week staat voor de deur. En ik vind het wel heel erg leuk om te noemen. Dat hebben we namelijk ook de Dutch Blockchain Awards. En jij, Daniel, de CryptoCast, is genomineerd voor zo'n award. Dus ja, voor de luisteraars die dit natuurlijk horen, zowel op de radio als in de podcast gedeelte, ik zou wel oproepen om te stemmen, want het is natuurlijk wel een leuke kroon op jouw werk.
7: Ja, ja. Overvalt me totaal. Dit staat in het draaiboek, ja. Dus het is geen verrassing voor me. Maar nee.
8: En daarnaast, ik ben ook wel trots omdat VBNL best wel een grote rol in al die awards heeft. Ja. Zo is mijn medebestuurder Anke Langendijk genomineerd voor de Most Influential Woman. En Jos Lazet, CEO van Blockrise, hier ook al
7: Kim Schneider,
8: geweest.
7: Onze co-host. Zeker. Mark Mol, vriend van de show.
8: Ja. Ook Bitfavo, Coinmerse en Zero Hash zijn genomineerd.
7: Ja, het kan niet anders dan één groot feest worden, Mauro.
8: Absoluut. En het is in de Arena dit jaar. Het is een hele week, maar de conferentie zelf. De conferentie zelf is 2 dagen ook nog in de Arena. Er zijn tal van side events, dus ja, ga op zoek en ga kijken waar je naartoe wilt.
7: Volgend jaar in de Kuip. Goed, wij gaan naar de prijsanalyse kijken. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
9: Hallo Daniel.
7: Ja, toch minder goed nieuws. De Clarity Act was goede tijden. Nu gaan we toch weer iets negatiever bekijken. Want de koers van Bitcoin zakte tot $76.000. Na een week eigenlijk goed nieuws. $80.000 en daarboven. Wat veroorzaakt nou die sterke daling, Tim?
9: Ja, het was een beetje een matige week. En de meest voor de hand liggende reden heeft vooral te maken met de inflatiecijfers van vorige week. De consumentinflatie in de VS kwam ietsjes hoger uit dan verwacht. Maar ja, het was vooral het hoogste punt sinds 2023. En mensen vinden dat niet zo lekker. De producenteninflatie die was echt gloeiend heet met 6%. Waar slechts 4,9% werd verwacht. Dat was al best wel hoog. Maar het was dus nog een stukje hoger. En obligatiemarkten over de hele wereld kregen echt een flinke klap. Van de Verenigde Staten tot en met hele veilige landen zoals Zwitserland. En ja, zo'n beetje overal gingen marktrentes gigantisch hard omhoog. En de angst is nu dat centrale banken ook weer rentes gaan verhogen. Om dat tegen te gaan. Met als gevolg dat risicomarkten het even zwaar hebben. Aandelenmarkten staakten hun meedogenloze rally eigenlijk van de afgelopen 1,5 maand. En zijn omlaag sinds vrijdag. En je ziet dat de cryptomarkt dan ook wel mee beweegt. Bitcoin zakte ook. Ja, zei het slechts 5% in 1 week. Dus ik maak me momenteel nog weinig zorgen.
7: Ja, wij spraken elkaar een aantal weken geleden. Toen was je eigenlijk heel erg positief. Dus is deze daling nu een korte onderbreking jij noemt het zelf een meedogenloze rally. Houdt die bear market toch nog even aan?
9: Ja, ik denk dat ik in dit geval wel bij mijn eerdere standpunt blijf. Dat de bear market wel echt voorbij is. Je hebt het nu over een daling van 5-6%. Daar lig ik niet echt per se wakker van. Gegeven de volatiliteit die we natuurlijk kennen in de cryptomarkt. En ja, zeker met de recente ontwikkelingen rondom wet en regelgeving. Jullie hadden het net al over de Clarity Act. Maar ook met nieuwe financiële producten die de cryptosector raken. Ja, ben ik gewoon simpelweg heel erg positief gesteld. En zeker op deze prijsniveaus.
7: Ja, kan het gedoe in het Midden-Oosten, noem ik het maar even, kan dat nog roet in het eten gooien? Want voorheen was die onduidelijkheid toch, ja, dat speelde Bitcoin een beetje in de kaart, leek het wel. Inmiddels is die storm wat gaan liggen, die mediastorm. Gaat dat nog een rol spelen wat jou betreft?
9: Ja, vanuit het idee dat Bitcoin een onafhankelijke valuta is, zou je inderdaad wel verwachten dat ten tijde van oorlog het een zeer aantrekkelijke asset is. Ik denk alleen dat het duidelijk is dat het momenteel niet echt als zo'n valuta wordt gezien of echt daadwerkelijk gebruikt wordt. Ja, volgens sommige bronnen is het al wekenlang mogelijk om tolbetalingen te doen in Bitcoin over die straat van Hormuz. Alleen lijkt het veel logischer om dit gewoon met stablecoins te doen, zoals USDT en USDC. En gisteren kwam Bloomberg ook met het nieuws dat de Iraanse overheid nu ook Bitcoin-gedekte transportverzekeringen zou accepteren. Maar ja, dat zijn enkel nog maar geruchten en het is niet bevestigd hoe het dan werkt en voor wie het beschikbaar is en of het daadwerkelijk gebruikt wordt. Dus ja, al met al ziet de wereld Bitcoin gewoon nu als een decentraal oppotmiddel, vergelijkbaar met goud, wat overigens een stukje slechter ervoor ligt momenteel. En ja, oppotmiddelen zijn gewoon vooral heel aantrekkelijk als er een dreiging van oorlog is. Maar als er daadwerkelijk oorlog is en het leven wordt duurder, zoals we nu allemaal merken aan de pomp bijvoorbeeld, heb je gewoon veel meer aan concrete betaalmiddelen, zoals dollars en dus stablecoins.
7: Ja, theorie en praktijk lopen maar weer eens uit elkaar. Als jij nog een scenario voor ons zou kunnen schetsen, hoe ziet die er dan uit?
9: Nou, momenteel mijn meest waarschijnlijke scenario is dat we een beetje blijven rangen in de huidige prijsniveaus. Dat zal rond de $80.000 zijn. Dus als we daar een beetje boven liggen of we daar een beetje onder zijn. Ja, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Kijk, het wordt natuurlijk wel spannender als we weer teruggaan onder de $70.000. Dan, dan moeten we het allemaal maar even herzien en even opnieuw kijken naar wat het nieuws dan is. Maar ja, tot die tijd maak ik me weinig zorgen.
7: Kijk, nou, toch nog een beetje positiviteit. Dankjewel, Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Maro, wij hebben nog één nieuwtje te bespreken. Dat hebben de luisteraars nog te goed. Want blockchainbedrijf Zero Hash die krijgt een EMI-vergunning. Een Electronic Money Institution-vergunning. Van de Nederlandse Bank, toezichthouder. Nou, dat maakten ze gisteren bekend in een persbericht. En het is het eerste bedrijf, dat is er interessant aan, dat dan zowel een MiCA-vergunning heeft als zo'n EMI-vergunning. Nou,
8: eerst in Nederland.
7: Eerst in Nederland vooruit. Nou, kijk, jij hebt in een vorig leven was jij de beste compliance officer van Nederland, van de wereld misschien wel. Maar leg ons eerst even uit Zero Hash. Wat doen ze daar ook alweer?
8: Ja, Zero Hash is een infrastructuurpartij. En dan voor crypto, voor stablecoins en voor tokenization. Hè? Dus het brengen van financiële instrumenten op de blockchain. En zij noemen dat eigenlijk de pipes and plumbing, wordt dat wel eens genoemd. Echt de partij die regelt wat er onder de motorkap bij vele andere partijen gebeuren. We hebben een CryptoCast met ze opgenomen, 422, met Rens de Groot. En zij richten daar eens in echt op B2B, business-to-business oplossingen. Dus eigenlijk een soort totaaloplossing, de infrastructuur voor banken, fintechs, brokers, payment service providers die wat met crypto willen gaan doen.
7: En wat hier dan spannend aan is dat de hele Zuidas nu eigenlijk hals over kop aan het nadenken is over wat moeten we met crypto, wat moeten we met stablecoins, met blockchain technologie. En Zero Hash is zo'n bedrijf, een van de weinigen inmiddels die hier echt al geland zijn en die dat kunnen.
8: Dus zeker, en al heel groot wereldwijd. Hè? En hij noemde volgens mij toen ook in de aflevering dat JP Morgan met hun JP Morgan coin de infrastructuur ervan gebruikt, et cetera. Dus voor de grote financiële instituten die zeggen, we gaan het niet zelf bouwen, maar we willen een deskundige partij, dan kom je dus bij Zero Hash uit.
7: In het verleden is het jou gelukt om mij enthousiast te krijgen voor regelgeving en vergunningen en zo. Dus dat ga je nu ook op de luisteraar overbrengen. Zo'n EMI-vergunning, Electronic Money Institution vergunning. Wat is het en wat kan je ermee? Waarom is het belangrijk?
8: Ja, dus EMI of EGI, hoe het dan wordt genoemd. Hè. Een goed voorbeeld ervan is bijvoorbeeld Wise. En het lijkt heel erg op een payment service provider. Oké, nou Molly ken je misschien wel. Dat is een ander soort type betaaldienstverlener. Dat zijn eigenlijk de twee smaken aan betaaldienstverlening. Of de twee grote in ieder geval. En dat betekent dat je dus betalingstransacties mag verwerken. Maar als EMI, als EGI, mag je dus ook elektronisch geld aanbieden. Hè, e-money. Dus dat betekent dat je zowel de tussenpartijen bij een betaling bent, als dat je dat geld ook even mag aanhouden voor die klant. Een soort IBAN eigenlijk erbij kan hebben. Nou, en waarom is dat nou handig of nodig als een cryptopartij? Nou, de EBA, dus de European Banking Authority, die beschreef in juni 2025 in een no action letter, heet dat dan, als een verduidelijking op MiCAR. Van ja, leuk MiCAR met je stablecoins, maar als je dus e-money tokens, je zegt het al, e-money, maar dan in tokenvorm verwerkt, dan heb je naast je MiCAR-vergunning ook zo'n betaalvergunning nodig. En dan mag je dus het verwerken. En daar bedoel ik dus niet mee bitcoin kopen met een stablecoin. Dat wordt dan echt meer als een transactie gezien. Maar betalingen verwerken gaat dus echt over het opnemen en storten van stablecoins. Ja. Nou, je kan je voorstellen, dat wordt door heel veel partijen natuurlijk ook al aangeboden. Daar heb je dus binnenkort een vergunning voor nodig om dat te mogen blijven aanbieden. Ja. Nou, die hebben zij nu.
7: En wat gaan zij er precies mee doen? Is dat al duidelijk?
8: Nou, zij zijn natuurlijk de infrastructuurpartij die een totaaloplossing willen bieden. Dus ja, dat je dit nodig hebt om ook voor die stablecoin betalingen, denk aan een groot, misschien een bierconcern, wat intragroep betalingen naar een ander continent moet verrichten. Ja, al dat soort oplossingen mogen dus nu in ieder geval worden voortgezet door middel van die vergunning. En wat ik daar wel leuk aan vind, omdat zij natuurlijk de volledige infrastructuur aanbieden, is voor partijen die dit eigenlijk alleen voor stablecoins zouden willen, die krijgen in het totaalpakket krijgen ze ook de mogelijkheid om dus crypto custody, trading, dat soort dingen ook allemaal aan te bieden, omdat dat onder diezelfde motorkap valt.
7: Ja. Roland Goldberg, directeur, of Goldberg, hoe spreek je
8: Goldberg?
7: Dat uit?
8: Ja, Goldberg,
7: ja, Nederlander. Ja. Ik ben zo een American, in American Zero Dream, hash, Zero Hash van Roland Goldberg. Die zegt, Europa heeft een gigantische markt voor stablecoins. Dat vind ik best leuk, want we hebben inderdaad een gigantische markt. Dat klopt. Maar voor stablecoins weet ik niet helemaal, want we gebruiken hier allemaal die dollars.
8: Zeker, maar ik denk dat hij bedoelt natuurlijk dat de potentie voor stablecoins hier nog enorm is. Ik heb het genoeg om veel met Roland te mogen werken in de VBNL ook. Ja. En het idee is natuurlijk dat alle normale digitale geldtransacties, het geldverkeer, met stablecoins natuurlijk veel efficiënter is. En dat daar die markt natuurlijk enorm voor is. En dat is ook wel te zien. De stablecoin gebruik buiten de VS groeide in 2025 met 422% jaar op jaar. En het groeit al jaren achter elkaar in dit soort getallen. Dus dat Europa misschien ook eindelijk wakker wordt in de adoptie van stablecoins. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is.
7: Ja, nee, we weten dat in Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, daar gaat het gebruik van stablecoins heel hard. In Nederland hebben we het misschien niet per se nodig.
8: Nee, zeker. We hebben natuurlijk al een ontzettend goed betaalsysteem hier. Ja. En dat ziet hem dan vooral op die payment service providers. Ja, ja, dit geeft nog wel echt extra mogelijkheden, omdat EGI's dus ook dat geld mogen aanhouden.
7: Ja, en als je de grens overrijdt naar Duitsland, dan betalen ze allemaal nog met cash. Dus denk je dat er meer cryptobedrijven meedingen naar zo'n EMI-vergunning? Gaan we dit vaker zien, deze
8: 100%
7: crossover? Ja.
8: Nee, absoluut. Hij is dus echt nodig voor partijen, voor de cryptopartijen die überhaupt gewoon willen doorgaan met het aanbieden van stablecoins als stortingen en opnames. Ja. Iets wat natuurlijk voor de consument ook heel fijn is, omdat tijdens een transactie dan geen koersrisico loopt en dergelijke. Ik weet ook toevallig, niet heel toevallig misschien vanuit mijn rol, maar dat er best wel wat cryptopartijen al in de aanvraag nu ook zitten. De Series is dus gewoon de eerste. Ja. Maar daarnaast zijn er ook best wel wat EGI's, dus die eigenlijk die kant van de vergunning al hebben, die nu bij de AFM in de aanvraag zitten om ook hun MiCAR-vergunning te halen, om juist ook met die stablecoins te mogen doen. Dus die crossover, die gaan we van beide kanten naar elkaar zien komen.
7: We zien maar weer gewoon wederom de financiële wereld en de cryptowereld, die zijn zich echt aan het vervlechten.
8: Ja.
7: En dat levert toch wel heel spannende dingen op om hierover te kletsen in de CryptoCast.
8: Zeker.
7: Mooi. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Het is ongelooflijk. Het lijkt wel of we het hebben voorbereid, maar dat sluit hier eigenlijk best wel bij aan.
8: Ja, best wel eigenlijk. Hè. We hebben ABN in de studio. Niet voor het eerst, maar Berit dit keer.
7: Berit Vus.
8: Berit Vus. En we gaan het hebben over de hele institutionele zakelijke kant van stablecoins, crypto, tokenisatie. Ja.
7: Zij is hoofd digital assets en we gaan het sowieso maar eens hebben over de rol van de bank in een landschap met allemaal hele gave crypto-native partijen die allemaal de nieuwste technologie implementeren. Terwijl we bij de bank dan denken, dat zit allemaal niet helemaal
8: op. Hoe gaat
7: op.
8: Die vervlechting eruit zien?
7: Ja, hoe gaat die vervlechting eruit zien bij een grote bank als ABN AMRO? En zij lopen aardig voorop, kunnen we zeggen. Dus dat gaat een prachtig gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halve, voorzitter van de branchevereniging VBNL. En wie meegaat naar die podcast? Graag. En anders tot de volgende CryptoCast.
8: En vergeet dus niet te stemmen.
7: Oh ja, we moeten ook nog stemmen. Heel goed. Heel
8: in de
7: goed,
8: show notes.
7: Stemlink staat in de show notes. En dan gaan wij ongelooflijk feest vieren op die Podcast Awards in de Johan Cruijff Arena. Ja, niet mijn favoriete stadion, maar goed. Tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel en zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, sinds het Brexit-referendum is Downing Street No. 10 veranderd in een doorgangshuis met draaideur. Hoe komt het dat ook premier Starmer het maar niet lukt om rust in het land te krijgen? Dat bespreek ik met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, ondanks afspraken over 5% aan defensieuitgaven en een NAVO-missie rond Groenland, blijft president Trump nog regelmatig afgeven op de NAVO.
5: And trillions of dollars on NATO. And when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way. Because they're not, they're a paper tiger.
4: En laat de volgende NAVO-top in het Turkse Ankara nou juist deze zomer op het programma staan. Ik praat erover met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken. Welkom.
6: Dank u.
4: Eerst in de studio hier ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Eerst even de actualiteit. U hebt de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van een groep opvarenden die demonstratieve hulp aan Gaza wilde brengen. Die zijn opgepakt door Israël en vervolgens heel ruw behandeld. Er is een filmpje van gemaakt door de minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Enfin, dat is een grote affaire geworden. U bent verontwaardigd met een heleboel anderen. U hebt die Israëlische ambassadeur ontboden. Wat hebt u gezegd en wat heeft zoiets voor zin?
6: Nou, de beelden die we gezien hebben, die zijn volstrekt ontoelaatbaar. Niet alleen de behandeling van de mensen, maar ook de wijze waarop de Israëlische minister daar mee omgaat, met een grote lach en het uitdagende gedrag. Ontoelaatbaar. En dat betekent dat je op dat moment een aantal mogelijkheden hebt om actie te ondernemen. En een zwaar middel is ontbieding van de Israëlische ambassadeur. Alleen het ontbieden aan zich is natuurlijk al een signaal. Dat is een zwaar middel. Maar ook de boodschap overbrengen dat wij de garanties willen voor de veiligheid en fatsoenlijke behandeling van onze mensen, van de Nederlanders. In het bijzonder ook de journalisten die daar onderdeel van zijn. Vrijheid van pers is een groot goed. En we hebben daarbij ook om excuses gevraagd voor deze situatie.
4: Ja, en hoe reageerde die? Of zegt hij dan, ik zal het overbrengen?
6: Dat is sowieso de taak van de Israëlische ambassadeur om dat over te brengen. Maar even afgezien van wat er in dat gesprek besproken is, zien we natuurlijk dat zowel premier Netanyahu als mijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Israël ook publiekelijk echt afstand hebben genomen van deze beelden en het gedrag van deze minister. En dat lijkt me volledig terecht.
7: Ja, en zelfs de Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee in Israël was woest en die is zeer pro-Netanyahu. Dus ook dat is een teken aan de wand. Nog een vraagje daarover. Denkt u dat Netanyahu boos is over wat er is gebeurd? Of over het feit dat het filmpje is uitgelekt?
6: Nou, ik kan niet in het hoofd van de heer Netanyahu kijken, maar het lijkt me volstrekt terecht dat hier publieke afstand van is genomen.
8: Ja. Coördineert u dit met uw 26 EU-collega's om de Israëlische ambassadeur te ontbieden?
6: Soms gebeurt dat. Maar in dit geval is het niet gecoördineerd. Het is iets wat wij op eigen initiatief gedaan hebben en wat meerdere landen overigens ook gedaan hebben. Maar wij doen dit op eigen initiatief op basis van de beelden die wij gezien hebben en de acties die wij denken dat noodzakelijk zijn om daaraan te verbinden.
8: Ja, maar het helpt pas echt als je het met z'n allen zou doen, toch?
6: Nou, ik denk dat in dit geval het signaal volstrekt helder is. We zien dat meerdere Europese landen dat doen.
7: Ja. Meneer Berends, u vliegt na dit gesprek meteen door naar Zweden voor een bijeenkomst met de minister van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Dat dient als voorbereiding op de top in Ankara. Hoe staat de NAVO er wat u betreft voor?
6: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid. Binnen die NAVO en ook binnen de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid hebben we gezien dat we al heel lang veel te afhankelijk zijn geweest van de Verenigde Staten. Dat is niet alleen een duidelijke zorg van de Verenigde Staten geweest en een opdracht vanuit de Verenigde Staten om dat te veranderen. Maar ook in het kader van onze eigen verantwoordelijkheid, het verantwoordelijkheid dragen over je eigen veiligheid, is het ook voor ons een opdracht om daar meer in te doen. Binnen de NAVO worden die gesprekken nu gevoerd over op welke manier we de Europese bijdrage aan de NAVO kunnen vergroten. Gebeurt natuurlijk al volop met de investeringen die we doen. Maar tegelijkertijd moet dat ook op een verantwoorde manier. Omdat uiteindelijk de NAVO is er voor onze veiligheid. En dat betekent dat je daar geen gaten mag laten vallen. Dat volstrekt helder is dat op het moment als defensieve organisatie dat als je aangevallen zou worden, dat we meteen actie kunnen ondernemen. Dus dat moet in goede gesprekken. Maar dat wij als Europese partners meer verantwoordelijkheid gaan dragen over onze veiligheid binnen de NAVO is volstrekt helder. Ja, daar gaan die gesprekken over.
7: Maar er is enorme twijfel, laat maar gewoon noemen wat het is over de solidariteit van de Amerikanen in afval van Donald Trump. Die zwabbert een beetje, maar die zegt toch vaak hele onaangename dingen. De NAVO is nutteloos. Wij willen Amerika niet helpen als ze er een keer om vragen. Vorige maand zei hij dat hij overweegt uit de NAVO te stappen. Wat denkt u op zulke momenten en hoe moeten we daarmee omgaan?
6: Nou, dit soort woorden helpen natuurlijk niet. Zeker niet in een bondgenootschap. En van een bondgenoot wil je natuurlijk dat je naast elkaar staat. Ik heb geen twijfel over de samenwerking met de VS in de NAVO als het gaat om onze veiligheid en onze afschrikking. De VS is onderdeel van de NAVO, maar daarbinnen hebben ze grote zorgen over de wijze waarop Europese landen verantwoordelijkheid nemen. Daar geven we nu versneld uitvoeringen.
7: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, die twijfel, er zijn discussies van dat Trump wel eens heeft gezegd, nou ja, als er een klein aanvalletje zou komen op een Baltische staat, moeten we daar dan meteen artikel 5 over inroepen, van dat soort dingen. En dat geeft enorme onrust onder politici, maar zeker ook gewoon onder burgers. Die denken, ja, bestaat die veiligheidsparaplu die in 1949 is bedacht, bestaat die nog?
6: Ja, die veiligheidsparaplu die bestaat. De VS is onderdeel van de NAVO. Neemt niet weg dat wij zelf een afhankelijkheid hebben als het gaat om onze eigen veiligheid. En dat je uiteindelijk en dat hadden we al veel eerder moeten doen, maar dat doen we nu met vergrote snelheid. Ervoor moeten zorgen dat wij zelf veel meer capaciteit en mogelijkheid hebben om onze eigen veiligheid te garanderen. Dus ik zie dit ook heel erg als een huiswerkopdracht voor Europese landen, waar Nederland ook echt het voortouw inneemt. Zowel qua investeringen als de wijze waarop we aan die samenwerking vormgeven. Om echt meer verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen veiligheid.
8: Ja. Want u zegt, als wij aangevallen worden, het NAVO-bondgenootschap, dan willen wij er klaar voor zijn om ons te verdedigen. Maar wat als Amerika Groenland aanvalt?
6: Op de eerste vraag, NAVO is klaar om ons te verdedigen als dat nodig is. Dus de commandostructuren, de capaciteiten, de NAVO is hier klaar voor. Hier is de NAVO voor, om ons te verdedigen. De situatie rond Groenland, daar is denk ik Nederland ook altijd duidelijk over geweest. De soevereiniteit van landen mag niet bedreigd worden. En zeker niet door bondgenoten als de VS. De zorgen die de VS heeft rond Groenland, die kunnen besproken worden. Dat gebeurt ook volop, die onderhandelingen lopen ook. En laten we hopen dat daar gewoon een goed resultaat uitkomt.
8: En heeft u dan in Zweden ook een ontmoeting met Marco Rubio op de planning staan?
6: Nou, wij hebben ontmoetingen met alle ministers. We zitten met alle ministers aan tafel. Vanavond ook met Oekraïne daarbij. En morgen met alle NAVO-ministers. Iedereen zit daarbij aan tafel, dus die gesprekken die voeren.
8: Ja, ik bedoel meer het onderwerp Groenland wordt niet vermeden als u één op één met Rubio zou zitten.
6: Nee, nou, ik heb het aantal weken geleden durf ik even niet te zeggen. De tijd vliegt in deze rol, zeker de eerste maanden. Maar in mijn gesprek met Rubio, wat ik ook in de VS gehad heb, daar hebben we het natuurlijk over de gezamenlijke uitdagingen, gezamenlijke kansen en ook eventuele zorgen die er over en weer zijn.
7: Ja. In aanloop naar een Kamerdebat over de Amerikaanse veiligheidsstrategie zegt het CDA, bij monden van het Kamerlid van Landschot, uw partij dus, dat we veel meer moeten samenwerken met landen als Canada, India en Australië. Op de Amerikanen hoeven we namelijk niet meer te rekenen, quote unquote. En dus moeten de zogenaamde middenmachten samen optrekken. Bent u het eens met uw partij?
6: Ja, ik ben het daarmee eens, maar dat is wel breder dan veiligheid. En waar dit verhaal over gaat, is dat we zien dat de wereld verandert en dat de taal van de macht in de wereld door de grootmachten steeds luider klinkt. En dat eigenlijk de wereld zoals wij die voor ons zien, namelijk gebaseerd op internationaal recht, op gezamenlijke afspraken, dat die leidend zijn, dat onder druk staat. En willen we die wereldorde enigszins overeind houden, dus dat afspraken die onderling gemaakt worden internationaal, dat die gelden, ja, dan zullen wij moeten optrekken met landen als bijvoorbeeld India, die natuurlijk afgelopen weekend hier op bezoek waren, wat een belangrijk signaal ook is. Maar landen als India, als Australië, Canada en vele anderen in de wereld, die erbij gebaat zijn dat niet de taal en de macht van de sterkste geldt, maar de macht van de afspraak.
7: Ja, toch waard door al die discussies voortdurend het woord Trump, dat is toch zo?
6: Ik denk dat de rode draad door deze discussies vooral is dat wij als Europa en ook als Nederland daarbinnen op allerlei gebieden afhankelijk zijn van anderen. Ja. En dat geldt voor onze veiligheid, dat geldt op het gebied van energie, dat geldt op grondstoffen, dat geldt op digitale technologie. En daarom is de opdracht van dit kabinet, en dat doen we met volle ambitie, proberen die uit te voeren, is om die afhankelijkheden te verminderen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we in samenwerking ook met onze Europese partners en op sommige gebieden met ook andere partners in de wereld. Ik denk dat dat echt rode draad is. Want uiteindelijk komt het er altijd op neer op hoe afhankelijk ben je en kunnen die afhankelijkheden tegen je gebruikt worden.
7: Ja.
6: En dat moeten we veranderen.
7: Trump was woedend dat de NAVO hem niet steunde in Iran. Wij zeiden meteen, nou, dit is niet onze oorlog.
6: Gebruikt worden. Ja. En dat moeten we veranderen.
7: Trump was woedend dat de NAVO hem

0: De zorgen die de Verenigde Staten en ook Israël hebben over het nucleaire programma van Iran, die delen we. Ook wij als kabinet zien niet alleen het nucleaire programma, maar ook het bereik van hun raketprogramma. De steun aan allerlei proxies in de regio, de lange arm van Teheran tot in Nederland aan toe. De steun aan Rusland bij de inval van de Oekraïne. Er zijn allerlei dreigingen die uitgaan van Iran. Daarom hebben wij ook gezegd, wij kunnen begrip opbrengen voor het feit dat de VS en Israël zich genoodzaakt voelden aan te vallen. Maar een resultaat van dit conflict kan alleen met een diplomatieke oplossing. Plus dat de blokkade van de straat van Hormuz.
1: Ja.
0: Vrijheid van navigatie, vrije doorvaart is voor ons essentieel. Dat is niet onderhandelbaar. En we zien de enorme impact die dat heeft op onze economie. Prijzen stijgen. En tegelijkertijd op andere plekken in de wereld schaarste aan brandstoffen en schaarste aan voedsel in de toekomst.
1: Ja, en dus heeft Nederland zich aangesloten bij een initiatief van onder andere het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om Hormuz te openen. Zodra er een staakt het vuren is, komt dat moment nou dichterbij. En ik vraag het erom dat duidelijk er ook discussie nu is tussen Netanyahu en Trump. Een soort ruzie. En Trump zet duidelijk in op, nee, ik wil toch kijken of ik naar die diplomatieke oplossing kan en dus de straat van Hormuz kan openen. Nou ja, en dan liggen wij dan klaar met onze schepen, zo gezegd?
0: Nou, in de eerste plaats zien wij dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaat gaat leiden. Dus dat is één. En tweede, Nederland is inderdaad onderdeel van die brede coalitie van landen die zeggen, dit is zo fundamenteel voor ons, die vrije doorvaart en die straat van Hormuz, dat we allemaal bereid zijn om een stukje van de verantwoordelijkheid te dragen op het moment dat de situatie dat ook toelaat. Dus dat betekent na het staken van de vijandelijkheden, om dan die doorvaart weer zo snel mogelijk te maken op een veilige manier. Die militaire planning die loopt. Wij staan gereed om daar iets te doen. Maar uiteindelijk is natuurlijk ook heel veel afhankelijk van de context waarin de eventuele actie dan voorst gaat plaatsvinden. Dus daar zitten allerlei variabelen in waar dan een keuze op
1: komt. Ja, één variabele, een praktische lijkt mij, als u zegt we zijn aan het denken, het ligt op de tekentafel, we zijn al een eind, gesteld dat het allemaal goed gaat en het lukt en we kunnen uitrukken, zo gezegd, dan duurt het nog weer een hele tijd voordat dat ter plaatse is. Of zegt u nee, er liggen al schepen van ons of van onze bondgenoten in de regio, dus dat kan dan ook snel?
0: Nou, met 31 landen, er zijn zelfs meer volgens mij in de coalitie, maar in ieder geval met de landen die nu aan het plannen zijn, is natuurlijk inzicht in op welke manier linken ook al die capaciteiten aan elkaar. Dus het is niet één land dat alles hoeft te doen. Dus iedereen heeft bepaalde capaciteiten en die kun je op elkaar laten inhaken. Waarbij ook schepen in beweging zijn. En als het volgende week zou zijn, doen we het op deze manier. En als het over 4 weken is, doen we het op een andere manier, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar is lastig iets over te zeggen. Maar dat is wel onderdeel van die planning. En voor ieder moment dat dit mogelijk is, iedereen ziet de noodzaak van dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Dus zodra die gelegenheid zich voordoet, staat die internationale coalitie gereed om actie te ondernemen.
1: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook.
2: Als je kijkt naar waar de steun voor Oekraïne vandaan komt, is het eigenlijk maar 6-7 landen in Europa die 90% van de steun verlenen. Het is Nederland, we heel trots op zijn dat Nederland zo erop staat. Het zijn de Britten in eerste instantie, in de eerste periode, nu niet meer. Het zijn de Nooren, de Duitsers, een paar Scandinaviërs. Die houden eigenlijk Oekraïne staande.
1: Ja, dat was Jeffrey van Leeuwen, chefstaf van het kabinet van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Die zult u ongetwijfeld de komende dagen zien in Zweden op die NAVO-top. Daar wordt ook gesproken over Oekraïne en de hulp aan dat land. De NAVO coördineert die hulp, maar het is aan landen zelf hoeveel ze eraan bijdragen. Als u Jeffrey van Leeuwen zo hoort, doet het bondgenootschap op dit moment dan wel genoeg voor de Oekraïners?
0: We doen heel veel, maar het is ook duidelijk dat er een aantal landen veel meer doen dan anderen. En dat is steeds onderwerp van gesprek wat ik de komende dagen zal voeren, maar ook altijd bilateraal als ik met andere landen spreek. Dus wij zijn Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging en de strijd die Oekraïne voert is voor ons van fundamenteel belang. Dus wij steunen Oekraïne en blijven Oekraïne steunen. Tegelijkertijd verwachten we ook dat anderen daaraan meedoen. Die Europese lening die los is gekomen nadat Hongarije de blokkade heeft opgeheven, is daar een hele belangrijke.
1: Ja, 90
0: miljard.
1: Ja.
0: Maar dat zal op de middellange en lange termijn niet voldoende zijn. Dus dat ontslaat andere landen niet van de verantwoordelijkheid om ook bilateraal die steun te leveren. Plus ook het element, en nou ja, dat merken we ook in de debatten hier, en dat snap ik ook. Kijk, wij hebben

0: brede publieke steun in Nederland onder de steun die wij leveren aan Oekraïne. En op inhoud. En maar het kost ook heel veel geld. En de terechte vraag is, als wij zoveel doen, moeten andere landen ook zoveel doen. Dus dat betekent dat dat ook steeds onderdeel is van mijn gesprek.
1: Eén dingetje. Poetin heeft gezegd, een goede bemiddelaar tussen Europa en Rusland zou Gerhard Schröder zijn. Nou, daar is toen een beetje met hoongelach op gereageerd. Dat leek Kallas bijvoorbeeld, de buitenland... commissaris, niet zo verschrikkelijk goed idee. Maar Trump die zei, nou ja, misschien is dat zo'n slecht idee nog niet. Wat vindt u eigenlijk? Wat is het Nederlandse standpunt?
0: Het Nederlandse standpunt is dat, aangezien er in eventuele onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de VS gesproken wordt over dingen die ons aangaan, namelijk de veiligheid op ons continent en de toekomst van ons continent, dat wij daar mee willen praten. Dat wij daarmee aan tafel willen zitten. Nou, nu gebeurt dat zijdelings met drie grote Europese landen. Als er een moment komt dat wij als Europa iemand naar voren kunnen schuiven om dat te doen, dan moeten we dat doen. Maar het belangrijkste is dan met welk mandaat en gesteund door alle landen. En dat is voor een onderhandelaar heel belangrijk. Dat zijn de eerste stappen. En ja, eventuele namen ga ik geen uitspraak over doen. Wat ik wel kan zeggen is dat de kans dat wij iemand naar voren zouden schuiven die door Poetin voorgesteld wordt, dat die kans wel klein is.
1: Ja.
2: We horen wel, dan zal ik de namen noemen. We horen Mario Draghi, Angela Merkel, Alexander Stoep. Wat u zei over mandaat, dat is misschien wel interessant en voor u van toepassing. Want volgende week gaat u met onder andere de hoge buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas en uw Europese collega's op Cyprus hierover praten. Dus niet alleen wie, maar ook hoe. Kunt u ons daar een klein beetje in meenemen? Zitten we daar aan die onderhandelingstafel uiteindelijk namens onszelf? Zitten we daar namens Oekraïne? Welk mandaat denkt u dat we moeten hebben?
0: Nou, dit zijn verkennende gesprekken. Dus ik kan daar niet veel over zeggen. Plus dat ik ook dus tijdens die gesprekken ook weer ga horen hoe anderen daar tegenaan kijken. En als het een gedragen mandaat moet zijn, dan moeten alle posities daarin meegewogen worden. Wat natuurlijk voor ons fundamenteel is, ook in dat mandaat, is dat er niets over Oekraïne besloten wordt zonder dat Oekraïne daar zelf bij betrokken is. Dat is voor Europa fundamenteel, zal ook fundamenteel zijn in het mandaat. En de belangen die wij hebben op ons continent en ook als Europese Unie zullen daarin meegewogen worden. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, kan ik nu nog niet zeggen. Die gesprekken bevinden zich in een verkennende fase.
2: Maar bent u het met me eens dat je nooit een bemiddelaar kan zijn tussen Rusland en Oekraïne als je al ruim 4 jaar Oekraïne steunt? Dan ben je toch een partij?
0: Ja, ik vind het te vroeg om zeggen over wie dat dan zou moeten zijn om daar nu publiekelijk
2: uitspraak
0: over te doen.
2: Het gaat niet om een naam, maar het initiatief van zich.
0: Ja, maar kijk, uiteindelijk is het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat de basisvoorwaarden zijn.
2: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u, dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
0: Ja, kijk, we hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
1: Ja. Ik heb nog één vraagje over het verloop van de oorlog, omdat we het allemaal natuurlijk steeds proberen te begrijpen. En als ik het goed begrijp, begint zo langzamerhand de situatie te kantelen. En gaat het met Rusland niet zo goed en eigenlijk met Oekraïne best goed. Dus die hebben wel een hoop nodig, maar bijvoorbeeld wapens, ja, dat kunnen ze voor een groot deel al zelf. Wat hebben ze nou op de korte en langere termijn van ons nodig?
0: Ja, nou, ik zou willen beginnen met zeggen dat het voor niemand goed gaat aan het front, gezien de enorme schade, de grote verliezen en de menselijke ellende die je daar ziet. Wat we wel gezien hebben is dat de Oekraïne in staat is om Rusland tegen te houden. He, na al die jaren nog steeds, wat een enorme prestatie is. En we zien her en der ook positieve signalen van het front. Maar zeker ook voor wat betreft de druk die Rusland ervaart intern en op hun economie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om naast de steun die Oekraïne van ons moet blijven krijgen en die we onverminderd blijven geven, dat met name ook de druk op Rusland niet mag verminderen. Sterker nog, die moeten we verder opvoeren. Daar spreken we ook in Europees verband natuurlijk over, maar we zien dat het effect heeft. Ik denk dat het allerbelangrijkste is.
1: Oké, dank. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel. En zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Nu er 2 tegenkandidaten zijn, wordt er steeds nadrukkelijker aan de stoelpoten van de Britse premier Starmer gezaagd. Maar hij is vastbesloten om te blijven.
7: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away. I feel very strongly that I must serve the people who voted me into office.
6: Ik praat erover met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het nieuwe boek Take Back Control, 10 jaar Brexit tussen globalisering en soevereiniteit. Dag Rem.
8: Dag Bernard.
6: Starmer kwam aan de macht nadat hij bij de verkiezingen van 2024 een ongekende landslide haalde. Hij won 411 van de 650 zetels in het Lagerhuis. Nu heeft Starmer nog maar een approval rating, een goedkeuringspercentage van 23. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan, Rem?
8: Nou ja, het is inderdaad vrij verbijsterend als je die cijfers noemt dat op papier Starmer misschien wel de Europese leider zou moeten zijn die het stevigst in zijn schoenen staat. En daar blijkt eigenlijk nu 1,5 jaar later heel weinig van over. En een deel heeft te maken met Starmer's keuzes de afgelopen 1,5 jaar. Hij heeft belastingverhogingen doorgevoerd terwijl hij een linkse signatuur heeft. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar belangrijker is misschien nog wel zijn karakter. Hij is redelijk flats. Hij is niet charismatisch. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij geen visie heeft over waar het land naartoe moet. En dat in een situatie waarin het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit nog steeds heel erg worstelt met zijn nieuwe positie in Europa, maar ook in op het wereldtoneel. Ja, dat komt allemaal dus halfslachtig over en dat wordt hem aangerekend.
6: Ja, een heleboel dingen kan hij helpen en andere niet. Maar is het een kwestie van toon? Want er zijn natuurlijk veranderingen, hervormingen nodig, dat weet hij zelf ook. Maar wat hij ook probeert, heb ik de indruk, het valt slecht ook bij zijn eigen achterban.
8: Ja, het grootste probleem waar hij mee worstelt is hij moet de Britse economie aanjagen. En de structurele zwakte van de Britse economie is het feit dat sinds de Brexit dat de handel met de belangrijkste afzetmarkt voor Britse producten, de Europese Unie, dat die ontzettend moeilijker geworden is. Weet dat bijna de helft van de Britse export naar de Europese Unie gaat. En dat is nu allemaal omgeven met douaneprocedures, administratieve lasten, vertragingen, et cetera. En dat zie je dus terug in dat groeicijfer. Nou, wat is het probleem waar Starmer mee te maken heeft? Het lukt hem niet om vat te krijgen op het onderwerp van, ja, hoe moeten we nou met de Europese Unie omgaan? En dat komt omdat de Labour-partij, die Starmer aanvoert, die bestaat deels uit mensen die heel graag de Brexit terug zouden draaien. En voor een heel belangrijk deel ook mensen die voor Brexit gestemd hebben. Dus hij balanceert een beetje tussen twee posities binnen zijn eigen achterban. Aan de ene kant mensen die echt de Brexit, ja, het liefst gedag zouden zeggen. En aan de andere kant wil hij ook niet potentiële kiezers schofferen door te zeggen, ja, de keuze die jullie 10 jaar geleden gemaakt hebben, die was fout. Ja. Dus wat krijg je? Een soort halfzachte poging om de relatie met de EU hier en daar te verbeteren, maar echt een grote structurele hervorming die ook de groei aan zou jagen, namelijk het verbeteren van de handel met de EU, daar kan hij niet aan.
6: Nee, er is in de politiek een regeltje. Als je probeert met iedereen bevriend te blijven, hou je alleen vijanden over. Is dat een beetje wat hem overkomt?
8: Zo is het.
6: Ja.
8: Zo is het. En dat is interessant, dat die twee tegenstrevers, die zeggen nu dus ook van, ja, we moeten die relatie met de EU, die moeten we hoog weer op de agenda zetten. En dat zorgt ervoor dat 10 jaar na Brexit, en daar schrijf ik over in mijn boek, dat gewoon dat verhaal over Brexit nog niet voorbij is.
6: Nee. Ik kom er direct nog even op terug. Eerst nog even een vraagje over Peter Mandelson, die door Starmer werd benoemd tot ambassadeur in Washington. En die bleek, laat maar zeggen, Jeffrey Epstein verleden te hebben. En dat was ook wel bekend, maar dat hadden ze weggehouden, onder de tafel gehouden, onder het tafelkleed verstopt, weet ik wat allemaal. Hoe kan zoiets gebeuren? Dat is toch bijna ongelooflijk.
8: Het is een enorme soap, of misschien wel een soort thriller. Hoe kan het nou dat Peter Mandelson, die toch een van de Labour-corypheeën is, en zichzelf ook graag omschreef als de Prince of Darkness, dat hij zo'n invloed heeft kunnen uitoefenen over Keir Starmer. Dat heeft een deel te maken met de adviseurs waar Starmer zich mee omringd heeft. Onder andere Morgan McSweeney, dat was de belangrijkste campagnestratege van Starmer. Die stond heel dicht tegen Peter Mandelson aan. En de suggestie is eigenlijk dat Peter Mandelson een beetje de macht achter de macht was. Dat hij degene is geweest die ook toch behoorlijk aan de touwtjes trok achter de schermen, zonder dat Starmer het precies doorhad en zichzelf op een positie heeft weten te manoeuvreren, waardoor hij, ondanks alle kritiek, toch de ambassadeur in de meest gevoelige diplomatieke post, namelijk die in Washington, heeft gekregen.
6: Ja.
8: Dit is dus ook een geval van politieke karakters, politieke het momentum wat Peter Mandelson dan uit handen glipt. En dat gaat nu als een boemerang tegen Starmer keren. Dus Starmer, degene die juist echt recht door zee, rustig, pragmatisch, weinig kleurrijk, die loopt nu het risico dat hij het slachtoffer wordt van de Epstein-affaire. En die had ik zelf ook niet zien aankomen.
6: Nee, niet ik hem aan. Niemand. In je boek Take Back Control zeg je terecht, er zijn in de laatste 10 jaar sinds het Brexit-besluit 6 premiers geweest. En als het even misgaat, komt er nu een 7e. Dat is nooit eerder vertoond, bij mijn weten. Dat noemden wij vroeger Italiaanse toestanden, maar in Italië kunnen ze nu spreken over Britse toestanden.
8: Ja, in Italië ziet er onder Meloni
6: Een stuk stabieler uit.
8: En dit is denk ik wel een van de punten waarom ik ook gefascineerd raakte door Brexit. Dat traditioneel, in ieder geval ik, zag het Verenigd Koninkrijk als politiek stabiel, economisch sterk en juridisch voorspelbaar. En door dat referendum, door de krachten die een beetje ontketend zijn door dat EU-referendum, zie je dat het Verenigd Koninkrijk ontzettend worstelt met zichzelf, met zijn eigen identiteit, hoe ze zich willen verhouden ten opzichte van Europa, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat ze economisch onzeker zijn geworden. Ze weten niet goed hoe ze, waar ze de groei vandaan moeten halen. Of dat nu het inruilen van de relatie met de EU is door allerlei handelsakkoorden met landen rond de Stille Oceaan af te sluiten, wat maar marginale effecten gaat hebben. En ook juridisch, dus het land van de Gentleman's Agreement, heeft de afgelopen jaren ook enige tekenen vertoont van het niet zo nauw willen nemen met internationale juridische afspraken. Helemaal als het gaat over de relatie met Noord-Ierland. Daar is daar heb ik een behoorlijk deel van het boek aan gewijd. Van hoe kon het ook zo misgaan in de relatie tussen Engeland en Noord-Ierland? En voor een belangrijk deel is Brexit ook echt de strijd binnen binnen het Verenigd Koninkrijk.
6: Die eindeloze discussie over de backstop en wat we allemaal, dat hield maar niet op.
8: Ja.
6: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control.
9: The British people have made a very clear decision to take a different path. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
6: Ja, dat was toenmalig premier David Cameron die zijn ontslag aanbood nadat de Britten voor Brexit hadden gekozen in 2016. Cameron dacht met een referendum dat hij Brexit zou kunnen vermijden. Daar kwam het op neer. En hij dacht ook, ik krijg een goede stevige onderhandelingspositie met Brussel. Dat liep volkomen uit de hand. Kun je zeggen dat iedereen die daarna kwam dezelfde fout heeft gemaakt?
8: Ja, er zijn wel een aantal fouten die successievelijke Britse premiers hebben gemaakt. Onder andere dat ze de positie van de Europese Unie onderschat hebben. Zowel David Cameron, maar zeker daarna Theresa May en Boris Johnson, die dachten allemaal dat er wel deeltjes te sluiten waren met grote Europese landen, met name met Duitsland. Dus er is op een gegeven moment 2017, 2018... Brexit-ministers die zeiden van nou, een handelsakkoord met de Europese Unie is het makkelijkste wat we ooit kunnen bereiken. Want wij consumeren meer Italiaanse Prosecco en wij kopen meer Duitse auto's. En dus de Duitse auto-industrie die zal ervoor zorgen dat wij wel eventjes een mooi akkoordje krijgen. En niets bleek minder waar, want de Europese Unie, de 27 landen, die zagen in Brexit een existentiële dreiging voor het functioneren van de Europese interne markt. En ze zeiden van ja, maar als wij een uitzondering aan de Britten geven, als wij hen een positie geven waarin ze niet in de Europese Unie zitten, maar wel alle lusten kunnen krijgen van toegang tot de Europese interne markt, ja, dan is de EU als zodanig voorbij.
6: Ja.
8: Want dan gaat iedereen daar om een soortgelijke deal vragen. En de Britten hebben zich daar echt op verkeerd.
6: Ja, en er gebeurt ook iets heel opmerkelijks, want het is de enige keer bij mijn weten dat de EU echt met 27 landen één lijn trok en ook een voortreffelijke onderhandelaar had in die Barnier. Want wat de Britten ook probeerden, die hield gewoon vast. En won dus het gevecht. En de Britten verloren, dat kun je gewoon zo zeggen. Hè?
8: Ja, ik denk als je de optelsom maakt na 10 jaar Brexit, hoe die onderhandelingen gegaan zijn, dat de Britten eigenlijk op alle punten verloren hebben. En dat is heel wrang om te zeggen, want ik denk dat heel duidelijk was vanuit het begin dat Brexit een win-lose dynamiek zou hebben. Het was niet win-win, ook al zeiden premiers dat wel. Die zeiden van nou, Brexit kan een succes worden en wij gaan de Europese Unie ook steunen. Terwijl het voor de commissie, maar ook voor Europese lidstaten, en Mark Rutte, die zei dat destijds als premier ook, van dit proces kent alleen maar verliezers. Waar zeker de Britten aan het kortste eind trekken. Denk bijvoorbeeld aan onder andere die toegang die ze dus niet meer kregen tot de Europese interne markt. Er is een prachtig verhaal over de rol van Britse vis. Zoals we weten, vis was een van de belangrijkste blikvangers tijdens de referendumcampagne. Er zou vrije, soevereine Britse vis.
6: Ja.
8: Daar zouden de Britten controle over krijgen. Ja, het probleem is dat de afzetmarkt voor die Britse vis, die is de Europese Unie. Ja. Die Britse vis die lag te rotten op de kades van Dover. En waarover Jacob Rees-Mogg, een van de kleurrijkste figuren van de Brexit-flank van de Conservatieve Partij, nog zei van ja, dat is misschien wel zo, maar het is wel onafhankelijke vrije vis.
10: Ja.
8: Dat schetst een beetje de spanning tussen identiteit en ratio die ik heel
6: En nu het zo zegt, herinner ik me ook dat er heel veel economen zijn gaan narekenen hoe groot de betekenis van die visserij was in de totale economie. En dat was echt een fractie. Dus het was een soort symbool, maar het had weinig te maken met de echte grote economie. Oké, Rem, daar komt een naam. Nigel Farage. Eigenlijk de kwade genius achter die hele Brexit-beweging, of misschien de verpersoonlijking daarvan, die mag noemen hoe je wil. Op het ogenblik heel succesvol in plaatselijke verkiezingen. Vertel, wat is de macht van die man en hoe is zijn positie?
8: Ja, kat met negen levens. Ondanks alle vertrekken van Britse ministers, het einde als het ware van de Conservatieve Partij, is hij de stabiele factor. Hij is degene die nog steeds de frustraties van het Britse volk vertegenwoordigt. Onder andere heeft hij geleid tot Brexit, een van de belangrijkste aanjagers. En nu ook de belangrijkste kopzorg van Labour. Of van de Conservatieve Partij. Hij vertolkt eigenlijk het andere geluid van het Verenigd Koninkrijk. Het geluid van vrijheid op zoek naar de relatie met Trump. Hij ziet Trump echt als zijn fellow traveler. En een enorm belangrijke factor. Op dit moment hoogste in de peilingen.
10: Ja.
8: Ik weet niet of dat gaat betekenen of hij ook de nieuwe premier zal gaan worden. Ik denk het niet. Maar hij is niet weg te slaan uit het politieke systeem.
6: Het is ook een beetje een ingewikkeld kiesstelsel, hè, met het winner takes all, net als bij de Amerikanen. Dus je moet het inderdaad maar afwachten. Maar toch, het is echt een fenomeen. Belangrijkste vraag, je had het er al over. Je kunt zeggen, Brexit was gewoon een fout. Dat zullen de meeste Britten toegeven. Ook als ze zeggen, het was toch juist, dan zullen ze nog beseffen dat het niet ideaal is. Denk je dat misschien ook door de militaire samenwerking die er nu wel is, als aanjager, dat er toch wel een vorm van herstel komt in die verhouding met de EU?
8: Er zijn twee manieren naar te kijken. Allereerst, de Britten hebben altijd volgehouden, we vertrekken uit de Europese Unie, niet uit de NAVO. Dus die militaire samenwerking, die werd misschien zelfs wel belangrijker toen de Britten uit de EU waren vertrokken. Maar wat we nu zien met de zorgen om de strijd in Oekraïne, ook de zorgen om de collectieve Europese veiligheid, dat de Europese defensieindustrie, dat die opgeschaald moet worden. Daar willen de Britten onderdeel van zijn. En dat is iets wat heel nadrukkelijk door de Europese Commissie, door de Europese Unie, wordt vormgegeven. Dus er is vanuit dat defensie- en veiligheidsbelang een grote push om de Britten nauwer te betrekken. Want daar hebben ze op defensieindustrievlak heel veel te leveren. Ik denk ook dat op handelsvlak zijn de Britten er inmiddels achter gekomen dat met Trumps tariefoorlog of de zorgen om Chinese overcapaciteit en het wegduwen van de Europese maakindustrie, dat het belangrijk is om op economisch veiligheidsonderwerpen die relatie tussen de EU en het VK te versterken. Dus ja, die bredere geopolitiek die zorgt ervoor dat er wel een momentum is naar verdergaande samenwerking.
10: Ja.
8: Daar staat tegenover dat het Verenigd Koninkrijk op het gebied van identiteit altijd nog worstelt met zijn wij Europees of zijn wij Angelsaksisch / een beetje Amerikaans-Brit.
6: Ja, dus wat dat betreft zitten we in een lastige tijd met Trump. Dankjewel, Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of die nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Boardroom Panel. HEMA leent tientallen miljoenen om mee te betalen aan zijn eigen overname door Jumbo-familie Van Eert. En de medeoprichter van OpenAI stapt over naar de concurrent Anthropic, zet de verhoudingen in de AI-wereld verder op scherp. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom-panel. Rob van den Eibergen is hier hoogleraar.